0: Allemaal met de leden van het lobbypanel. Stefan Tax is hier, lobbyist van familiebedrijven, partner bij Mijnes Holland Partners. En Frits Hoefnagel van Castro Communicatie, leden van het panel. We hebben het op deze plek over CDA landbouwwoordvoerder Jan-Arie Korevaar. De privébelangen van hem liggen na de publicatie van HP De Tijd onder een vergrootglas. Korevaar diende in april een motie in met betrekking tot een subsidieregeling waar zijn eigen bedrijf, hij is melkveehouder, eerder ook een aanvraag voor had ingediend. En dus vragen over zijn integriteit. Frits, zijn die vragen terecht?
1: Ik denk dat de vragen op zich terecht zijn. Je mag altijd vragen stellen als journalist aan politici over wat ze wel of over wat ze niet doen. Ik denk alleen dat de aantijging dat hij niet integer zou zijn veel te ver gaat. Het is natuurlijk een beetje een rare situatie. Hè? Je wilt in de Kamer wil je mensen hebben die ergens verstand van hebben. Dus in dit geval wil het CDA graag een woordvoerder die een beetje verstand heeft van landbouw. Nou, meneer Korevaar is ervaringsdeskundige. En dan zou het natuurlijk raar zijn dat op het moment dat hij in de Kamer zit, dat hij dan opeens geen woordvoerder landbouw meer mag zijn. Want daarvoor had je hem nou net als partij binnen.
0: Er zijn overigens twee landbouwwoordvoerders van het CDA. Je zou ook nog kunnen nadenken over wat dan specifiek wel of niet in je portefeuille.
1: Nou ja, volgens mij had die ook meegetekend bij deze motie. Overigens andere partijen ook. De SGP had meegetekend, de ChristenUnie had meegetekend.
0: En breed
1: de
0: aangenomen overigens.
1: Had meegetekend. En de motie is ook nog breed aangenomen inderdaad. Dus je kan wel stellen dat hier het algemeen belang duidelijk de voorrang had. Wat niet handig is, is wanneer je daar vragen over krijgt, dat je dan zegt, daar zeggen we niks over. En ik vind dat hij had zelf die vragen van HP De Tijd natuurlijk gewoon moeten beantwoorden. Dan wel het aan zijn fractievoorzitter over moeten laten.
0: Het is aan beide voorgelegd overigens.
1: Henri Bontebal. Ja, en ik begreep dat Bontebal ook heeft gezegd van nou nee, we gaan daar verder geen antwoord op geven. Ik denk niet dat er sprake is van een integriteitsprobleem. Ik denk dat hij heeft gehandeld in het algemeen belang. Dat is ook waarvoor een Tweede Kamerlid daar zit. Maar ik vind het niet handig dat ze de vragen niet hebben beantwoord.
0: Stefan, tweeledig antwoord van Frits. Integriteit is hier niet per se in het geding. De afhandeling van deze vragen, voor zover die überhaupt zijn afgehandeld, wel. Wat is jouw observatie?
2: Nou, grotendeels eens met Frits. Uiteraard zou ik willen zeggen.
0: Oh, dat is jammer voor het vervolg van dit panel.
2: Ja, maar ik zal nog wel wat prikkelens erin gooien. Kijk, ten eerste moet ik heel blij zijn dat we ondernemers, zeker wanneer duurzame ondernemers zijn, de bereidheid hebben om volksvertegenwoordiger te worden. Die worden democratisch gekozen en die gebruiken dan volgens hun expertise en kennis in het landsbelang. Dus ik zou zeggen, hulde daarvoor, in plaats van dat die mensen gewoon eigenlijk onder de bus worden gegooid. Jij noemde dan HP De Tijd, maar dit is eigenlijk ingegeven vanuit Transparency International Nederland. Nou, en dan wil ik een klein zijstapje maken. En dat punt wil ik echt maken hier. Zij hebben een directrice en een voorzitter van hun raad van advies. Allebei D66.
0: Ja, Loeslies van der Laan, daar kun je ook gewoon de namen van noemen. Zeker. Overigens is Loeslies van der Laan ook lid van dit lobbypanel. Misschien komen we elkaar nog wel eens tegen. Ik ben benieuwd wat je allemaal te melden hebt.
2: Zeker. Nee, maar prima, zie je die positie. Vervolgens gaan zij naar het CDA toe het vingertje opsteken dat het niet volgens de regels gaat. Terwijl juist zij zelf, dus International Transparency Nederland, op de vingers getikt zijn, omdat ze een veel te hoog salaris hebben voor de directie. Ik wil een punt afmaken.
0: Zijn dat niet
2: Ik wil een puntje afmaken. Dus zij worden op de vingers getikt. Zij voldoen niet aan de regels. Dan schrijven ze in een jaarverslag, ja, we gaan de komende jaren met stapjes het salaris aanpassen, zodat we aan de norm voldoen. Zelf lappen ze de regels aan de laars. En dan gaan ze volgens de CDA op het vingertje stikken. En dat vind ik heel hypocriet.
0: Oké, en twee dingen dan. Want het gaat over de beloning van de bestuurders van Transparency International.
2: Directeur,
0: nou, dat maakt je wellicht in dit vlak niet per se geloofwaardiger. Maar je maakt er ook partijpolitiek van. Want je noemt dat zij van D66 huizen zijn. Overigens een coalitiegenoot van het CDA. Waarom zouden zij dan met het vingertje willen wijzen naar een CDA-woordvoerder?
2: Hey, ik zeg, iedereen heeft belangen. En iedereen kan opbouwen expertise dat scheiden, net zoals het Tweede Kamerlid dat ook heel goed kan. Nou, ik denk dat zij dat ook wel kunnen. Maar ik vind, wanneer je zelf de regels aan de laars lapt, op de vingers getikt wordt en dan zegt, wij gaan de komende jaren stapjes maken om aan de norm te voldoen, dat je niet in de positie bent om een eerlijk Kamerlid die als ondernemer het landsbelang gaat dienen, aan te vallen.
0: Dus omwille van die salarisdiscussie wil jij de komende jaren niks horen van Transparency International?
2: Wat ik in het verleden gehoord heb, was niet echt onder de indruk van. Maar ik vind, als je zelf de boel niet op oor hebt, dat je niet in de positie bent om je alles op de vingers te tikken.
1: Dit is natuurlijk een punt, want de geloofwaardigheid van die club... die is natuurlijk in het geding op het moment dat ze zelf hun zaken niet op orde hebben. Dat lijkt me helder. Maar als je nou even kijkt naar wie dat dan zijn... dat is Loes-Wies van der Laan, is een oud-Tweede Kamerlid. Die weet toch hoe dat werkt in de Tweede Kamer. Het andere is...
0: Wacht even, want ze hebben gezegd, Transparency International... als je... als ondernemer de Kamer ingaat, hulde heb ik hier aan deze tafel gehoord...
1: Ja,
0: dan zijn
1: zeker.
0: Er opties om die belangen op afstand te zetten. Sterker nog, in de journalistiek, als je hier bij BNR... Ja. een programma over de beurs gaat presenteren... is het ook niet de bedoeling dat je nog actief belegt.
1: Daar zit
0: wat in.
1: Daar zit wat in, maar ik hoor dat soort discussies altijd... als het over ondernemers gaat. En ik hoor dat soort discussies nooit als op het moment... dat iemand actief is voor Greenpeace... en daarna wordt verder milieu. Ja,
0: daarna.
1: En ja, of tijdens ook nog in ieder geval dat daar nog nauwe banden zitten. Dus ik vind het altijd. Ik ben altijd wat op mijn hoede op het moment dat ondernemers worden weer in de hoek worden gezet. Ja. Daarnaast vind ik dat deze club heet Transparency. Dus zij gaan niet over de integriteit, zij gaan over transparantie. En als ze vragen om transparantie, vind ik dat prima.
0: Ja.
1: En daarom zeg ik ook, die vragen die hadden natuurlijk gewoon beantwoord moeten worden... want volgens mij hebben ze het netjes op orde. En volgens mij, als je kijkt naar hoe het is gegaan... en dat die motie is aangenomen, bijna met een volledige kamermeerderheid... met een hele kamer bijna voren, volgens mij... denk ik dat er niet zoveel aan de hand is. Maar dat ze vragen om transparantie, dat vind ik niet zo gek in hun geval.
0: Overigens zijn er wel meer kamerleden met een ondernemersachtergrond. Eén van hen kwam ook voorbij in de publicaties van HP De Tijd... namelijk Henk Vermeer, communicatiebureau gehad. Hij zegt, ja. Ik heb mijn aandelen verkocht... en als het over mijn eigen BV gaat, een turbo-liquidatie uitgevoerd. Omdat ik weet dat gevoelig ligt.
2: Mensen kunnen dat doen. Je kan ook, wat bij het CDA gebeurd is... dat ze gewoon in de fractie, voordat die Kamerlid kandidaat Kamerlid werd... de situatie besproken, ze hebben de afweging gemaakt. En wat we nu al een paar keer hier gezegd hebben... we hebben echt behoefte aan ondernemers en politiek.
1: Zeker.
2: Met een lange termijnvisie, met wat ondernemende gedachtes... en die het land verder kunnen brengen. En wanneer je op elke slag zout gaat leggen... als ze ergens over praten waar ze verstand van hebben... en misschien dat indirect ooit ook ten gunste kan zijn van een eigen bedrijf... dan jaag je die ondernemers natuurlijk niet alleen het land uit waar ze bezig zijn... maar ook dat je ze niet eens de politiek inhaalt.
1: Nee, precies. En dan krijg je dus alleen nog maar beroepspolitici... Dat is ook al een bijeffect van het feit dat als je minister of staatssecretaris bent geweest... dat je 2 jaar lang niet actief mag zijn op het terrein waar je dan bewindspersoon bent geweest. Meestal zijn die mensen bewindspersoon geworden omdat ze ergens verstand van hebben. Maar ze kunnen dus dan 2 jaar lang niet terug naar het wereldje... waar ze verstand van hebben en waar ze vandaan kwamen.
0: Nou, waar ze ook politieke ingangen inmiddels hebben geopend... die dat, wellicht in het voordeel kunnen zijn van het bedrijf... waar ze dan weer voor gaan werken.
2: Andersom geldt dat ook.
1: Inderdaad.
0: En dat vinden we allemaal goed.
1: Ja, maar we vinden het allemaal prima als mensen van Greenpeace de Kamer ingaan. Want dan is het allemaal geen probleem.
2: Als die
1: teruggaan is het ook geen probleem. Maar kortom, die mensen die zitten dus 2 jaar verplicht op wachtgeld zo ongeveer. Of ze moeten iets gaan doen waar ze helemaal geen verstand van hebben.
0: Er wordt vanuit Europa kritisch gekeken. Naar hoe de praktijk in Nederland is ingericht.
1: Wie wordt daar dan beter van, denk ik? En ik zou zeggen, ik snap wel dat die regel er is... om te zorgen dat als iemand... anders krijg je situaties, dat hebben we toen gezien met Camille Eurlings. Die ging toen naar de KLM en die was minister van... dat heette toen nog Verkeer en Waterstaat. En dan gingen mensen kijken van... wat heeft hij dan in die laatste maanden als minister gedaan... wat in het voordeel van de KLM...
0: Cora van Nieuwenhuizen,
1: Cora van Nieuwenhuizen, dat is ook zo'n voordeel.
0: 2 punten. We gaan ook 2 vingers de lucht in. Een zeldzaamheid in dit panel.
2: Andere mensen deden het ook, daar liep het slecht mee af. Maar ten eerste, het gaat natuurlijk. Het punt is ook natuurlijk meten met 2 maten de hypocrisie. Dus Oxfam Novib maakt een heel groot punt een tijdje geleden. Ja, oud-politici die dan volgens lobbyist gaan worden. Met name natuurlijk de sneer naar de VVD werd gemaakt. Terwijl de directeur van Oxfam Novib is een oud-politici van uiteraard de wat radicaal linkse flank. Dus je ziet dat meten met 2 maten vind ik gewoon super vervelend.
1: Maar dat doet links bijna standaard.
2: Exact, maar daar moeten we het eigenlijk over hebben... in plaats van over een ondernemer die de politiek ingaat.
1: Ja.
0: Tweede punt, 2 vingers, ik ben heel benieuwd.
2: Ja, maar ik ben daar zoveel onderbroken dat ik mijn tweede punt vergeten ben. Maar als hij opkomt, dan gooi ik hem meteen erin.
0: Nou, heel goed. Dat is wel gek, want we gaan het over een ander onderwerp hebben.
1: Maar het mooie is zo, Joop den Uyl vroeger. Joop den Uyl deed dat vroeger ook altijd zo.
0: 2 punten.
1: Ik heb daar 2 punten over. Ik wil daar 2 dingen over zeggen.
2: Ja, ik had er maar 1 meting. Als je hem te binnen schiet, wordt meteen het woord afgepakt. Want
0: nog 2 dingen.
2: Dat gebeurt te vaak hier.
0: Ja. Nou, volgende keer dan misschien zonder mij.
2: Nee, zeker niet. Hey, dan is het niet gezellig.
0: Deel 2 van dit panel. Ben benieuwd naar alle punten.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Stefan Tax is toch gebleven en Frits Hoefnagel, leden van het lobbypanel. Gebruikers van afslankmedicijnen zoals Ozempic en Wegovy zijn gemiddeld genomen minder vaak ziek, en vrouwen die het gebruiken komen sneller aan een nieuwe baan. Blijkt uit verschillende onderzoeken waar het FD deze week over schreef. Het kan voor werkgevers per persoon flinke voordelen opleveren, tot wel 700-800 euro. Kan de lobby van de farmacie deze onderzoeken inzetten? Zal dat gebeuren, Frits?
1: Nou, ik denk dat ze gek zijn als ze het niet doen. Want als er uit het onderzoek blijkt dat een middel allemaal positieve werkingen heeft en ook allemaal positieve bijwerkingen heeft, dan zou ik...
0: Jij bent ook een ander mens geworden.
1: Nou,
0: jij bent gebruiker.
1: Ik loop bij New Physic. Dat is een club die helpt je om af te vallen.
0: No span.
1: Om dat gezond te doen. Maar ik krijg ter ondersteuning daarvan krijg ik ook Ozempic. Mag ik dat wel noemen?
0: Het is nu genoemd.
1: Ja, oké. Hoe vaak mag dat?
0: Nee, je mag heel vaak Ozempic noemen. Ja. Noemen wij nog eventjes Ila Lili erbij.
1: Die andere, ja, precies. Ja. Nou, dat helpt. Ik doe dat sinds december. Mm-hmm. En ik ben inmiddels 13 kilo kwijt. Dus met dank
0: aan Ozempic. Jammer dat het radio is.
1: En met dank aan ja, ik zal de foto straks plaatsen. En ik ben daar heel erg blij mee. Ja. En ik voel me beter, ik voel me lekkerder. Het lukt nu wat jarenlang niet lukte. Want ik heb natuurlijk eerder geprobeerd om met eten veranderen, wat meer sport, wat minder alcohol drinken. En, ja. En nu lukt het wel. En het lukt me dus ook, om dat werkt motiverend, omdat het lukt en omdat ik zie dat die kilo's eraf gaan, ben ik extra gemotiveerd om, ook als het gaat over dat eten, ook als het gaat over sporten, om daar extra mijn best te doen.
0: Het Zorginstituut is tot nu toe huiverig bij het vergoeden van dergelijke medicatie. Dat hangt heel erg af van aandoeningen die je hebt en de BMI die je kunt overleggen op het moment dat je dit gaat gebruiken. Stefan, ze hebben daar ook gezegd, als we dit echt voor een hele grote groep toegankelijk maken, dan hebben we daar ook wel een rekening neer te leggen ergens en we kunnen dat niet verantwoorden. Ligt dat nu anders als je dit soort factoren mee gaat nemen?
2: Wat mij betreft niet. Kijk, je zou als pharma gek zijn als je hier niet de lobby voor zou opzetten, wat Frits zei. Als overheid zou je gek zijn als je het gaat vergoeden voor iedereen. Dus op het moment dat jij inderdaad vaak door je eigen schuld, soms niet door je eigen schuld, gewoon te dik bent, zou ik eerst wat tips geven rondom gezond leven. En als het echt niet kan...
0: Nou, hoort erbij, interventies zijn altijd het voorportaal.
2: Ja, zeker. Maar als je volgens de plannen vanaf een BMI van 27 zegt, dan zou dat vergoed moeten worden, wat in het artikel staat. Kijk, je kan niet elk probleem voor iedereen op de algemene collectieve rekening gooien. Die prik kost tussen 150 en 250 euro per maand.
0: Overgewicht zelf heeft natuurlijk ook gevolgen voor arbeidsproductiviteit, voor medische zorg.
2: Zeker, maar
0: neem
2: je eigen verantwoordelijkheid nog niet weg. Sport is ook gezond. Fruit eten ook gezond, maar moet dan de overheid mijn fruit gaan betalen? Dus op het moment dat je
0: kunnen we ook discussies over voeren over beter
2: dan is mijn mening
0: goed.
2: Kijk, op het moment dat je natuurlijk langdurig in het traject zit, je hebt alles geprobeerd, je hebt misschien bepaalde aanleg ervoor of er andere redenen dat je gewoon te zwaar bent, snap ik heel goed dat het vergoed wordt net als andere medicatie. Maar op het moment dat je zegt, joh, ik ben wat te dik, ik wil solliciteren en ik heb meer kansen als ik een paar kilo kwijt ben en kan die prik even vergoed worden? Nou, als je niet eens de bereidheid hebt om die 150 euro dan per maand zelf te betalen, dan ben je erbij.
0: Het moet ook nog wel kunnen, 150 euro per maand zelf betalen.
2: Zeker, moet je misschien wat minder eten, heb je meer geld over. Nee, het is natuurlijk veel te makkelijk. Dit is ook te makkelijk. Maar het is ook te makkelijk. Nee, even serieus.
0: Even twee punten.
2: Het is natuurlijk te makkelijk om te zeggen, weet je, als je BMI van 27 hebt, zet je opvallend snel aan trouwens, volgens de sommetjes. Dan moet de hele maatschappij maar die prik gaan betalen voor jou. Dan kunnen we alles op de collectieve rekening gooien. En wie gaat dat dan betalen?
1: Nee,
2: ja,
1: maar
2: jij en ik weer.
1: Maar dit punt snap ik. Ik bedoel, ben met je eens dat niet alles wat voorhanden is, dat ook voorgeschreven moet worden en dan betaald moet worden. Maar we hebben natuurlijk zorgverzekeraars, we hebben ondernemers. We hebben ondernemers die goed om willen gaan met hun werknemers. En we hebben mensen die gewoon zelf ervan balen dat het niet lukt om af te vallen. En dan helpt dit wel. En als we daar nou allemaal het voordeel van hebben, dan is het ook niet zo raar dat we een beetje ook financieel helpen. Zeker de mensen die dat niet kunnen betalen. Want wat jij net zegt is natuurlijk ook waar. Voor de ene is 150 euro per maand. Denk ik van, als ik daardoor zoveel afval, jippie. Maar een ander die kan dat. Voor een ander is €150 per maand natuurlijk hartstikke veel geld.
0: We zitten hier in het lobbypanel nog even naar wat er dan in de gereedschapskist zit van de grote farmaceuten. Follow the Money heeft daar een onderzoek naar gedaan. Heeft ook het transparantieregister erop nageslagen. Constateert dat het aantal betalingen van farmaceuten als Eli Lilly en Novo Nordisk aan zorgverleners, aan internisten, in 2024 drie keer hoger lag dan in 2021. Dan zegt Eli Lilly, heeft er ook mee te maken dat we uit de coronaperiode komen, er zijn er eenmaal meer bijeenkomsten. Maar, constateert Follow the Money, het gaat om relatief kleine bedragen. Je wordt eens een keertje gefeteerd, je krijgt eens een keer een lunch. Het gaat om een paar €100. Dat kan toch betekenen dat een zorgverlener, hoewel Eli Lilly dat betwist, wellicht eerder zegt, wij kiezen voor dit medicijn, voor deze toepassing. Stefan, hoe aannemelijk acht jij dat?
2: Nou, ik zit een beetje spijkerzoeken op laag water.
1: En weer gaan we het over integriteit hebben. Ja,
2: ja, nee, ja. Maar op het moment dat je natuurlijk alles wantrouwt wanneer er een overleg is en er wordt een lunch bij genomen. We moeten in de bredere zin, maar ook op dit punt, maar in de bredere zin, meer naar samenleving van vertrouwen in plaats van wantrouwen.
0: Ja. En dat waar is dat wantrouwen dan ooit op gestoeld? Hoe komt het dat
2: op incidenten die groter gemaakt worden?
0: Houding is?
1: Okay. En op misstanden die er natuurlijk wel zeker waren. Er waren natuurlijk situaties dat huisartsen werden uitgenodigd voor een congres. Maar dat congres was dan wel op de Bahama's. En dat congres was twee dagen. En ze kregen voor 5 dagen all in, all out. Maar volgens mij is dat er al lang uit. Dus in mijn beleving bestaan dat soort misstanden bestaan niet meer. Ik denk dat je ook, als je aan de integriteit van huisartsen gaat twijfelen, ja,
2: wordt het heel moeilijk.
1: Dan wordt het heel erg ingewikkeld. Want dan, dat is toch een beroepsgroep waarbij je juist met vertrouwen naartoe gaat, omdat jij een probleem hebt en jij hoopt dat zij snappen wat dat probleem is en wat ze dan voor moeten schrijven.
0: Ja, Ida Lilly zegt, de zorgverlener zou altijd moeten kiezen. Dat is ook de code. Dat is de eet voor de beste behandeling.
1: Voor de patiënt.
0: Los van welke vergoeding dan ook.
1: Voor de patiënt. En dat lijkt mij ook. En het lijkt mij echt heel erg sterk dat er huisartsen zijn. Kijk, luister, mijn huisarts die zei dus juist, toen ik zei van, ik lees van alles over Ozempic, is dat iets wat mij kan helpen? Toen zei ik, nou, dan moet je eerst een traject in van een jaar en dan gaan begeleiden.
0: Dus je hebt een andere huisarts nu.
1: En toen dacht ik, nou ja, dus ik heb, nou,
2: gemerkt, nee, uit lunchen genomen.
1: Dat ik
0: je zit nu bij een ander bedrijf dat jou ondersteunt.
1: Nou ja, dus daardoor heb ik dus niet de Ozempic via de huisarts, maar via Nuvisic. Nee.
0: De laatste afslag in dit panel. De Raad voor het Openbaar Bestuur waarschuwt voor het ontstaan van een digicratie. Dat is de situatie waarin de macht van democratische instituties wordt beperkt door digitale systemen. En waarom dat een zorgelijke ontwikkeling is, dat werd vorige week duidelijk gemaakt in een discussienota. Dat is dan weer de eerste voorzet op een later te verschijnen adviesrapport dit jaar. Wist jij wat het was, de digicratie?
2: Ik kende de term wel, maar daar hield het ook wel bij op een beetje.
0: En nu maak je je zorgen?
2: Nou, dat is eigenlijk niet heel veel sterker. Nou, in zekere zin wel zorgen, maar dat gaat meer eigenlijk om de zorg hoe wij als Nederland zaken organiseren. Dus op het moment dat je met 160.000 rijksambtenaren niet in staat bent om het zo te regelen dat je genoeg kennis in eigen huis hebt, of dat je de ICT-systemen zo geregeld hebt dat je alternatieven hebt en niet afhankelijk bent van één partij, is natuurlijk niks aan de hand. Dus dat er ook uit Nederland de techsector vertrekt en uiteindelijk in Amerika terechtkomt en je gaat volgens klagen, we zijn afhankelijk van Amerika. Ja, ik maak me meer zorgen over het beleid van de overheid dan over de grote techjongens.
0: Ja, maar nou heeft die overheid, om toch nog even bij jou te blijven, een nationale digitaliseringsstrategie gepresenteerd. In het coalitieakkoord gaat het ook over grote ambities, Nederland in de digitale wereld. Maar, zegt de ROB dan, kun je allemaal mooi opschrijven, er is geen budget gereserveerd. Ja. Gaat er dan iets verkeerd in wat we belangrijk vinden of in de lobby voor wat we belangrijk vinden?
2: Nou, het hele probleem, dat is ook precies, en dan ga ik even terug naar punt 1, waar om ondernemers in de politiek willen hebben, om een langere termijnvisie. En met name het hele investering in het ICT-landschap. Kijk naar de Belastingdienst, die geen één wijziging kan doorvoeren, want het systeem zegt nee, of de ambtenaren of allebei. Dat komt dus omdat het niet geïnvesteerd wordt in oplossingen, in systemen en in mensen die over 10, 15 jaar nodig zijn. Dus die lange termijnvisie ontbreekt volledig in de politiek. En dan klinkt op papier heel mooi de plannen, maar je moet natuurlijk wel het geld en de middelen ervoor vrijmaken of iets anders niet doen en prioriteit geven.
1: Ja.
0: We hebben het er nu over aan de hand van die discussienota van de ROB. Dit is eigenlijk ook een uitnodiging om erover na te denken. Hè. Dit is het begin van het gesprek en later komt dan dat rapport. Wat heeft dit voor lobbykracht? Of geen lobbykracht?
1: Nou, ik denk dat het dat de lobbykracht erin zit. Dat ze willen het onderwerp op de agenda hebben. En ze willen het natuurlijk ook nog een beetje sturen dan in de discussie wanneer het is gelukt om het op de agenda te krijgen. We hebben in dit kabinet in ieder geval een staatssecretaris van digitale zaken. Hè, Willemijn Aerts. In het vorige kabinet hadden we daar ook een staatssecretaris voor. Die was volgens mij hartstikke lekker bezig. Maar ja, we weten allemaal dat het kabinet had niet zo lang. Dus het onderwerp krijgt wel steeds meer aandacht. En ook vanuit de politiek. En ik ben het helemaal met jou eens natuurlijk. Van ja, als we alles wegjagen door omstandigheden en door het ondernemersklimaat. Nou, daar gaat het hier bij BNR natuurlijk dagelijks over. Dan moet je daarna niet verbaasd zijn dat je afhankelijk bent van bedrijven die in het buitenland zitten.
0: Het gaat niet alleen om het ondernemersklimaat. De conclusie van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Publieke waarden voortkomend uit democratisch rechtsstatelijk streven zoals privacy, autonomie, menselijke waardigheid en uitlegbaarheid hebben het afgelegd tegen commerciële waarden zoals winstgevendheid en klantenbinding.
1: Maar ik geloof dat niet helemaal. Want
0: komt er nog een morgen als je dit zo leest?
1: Ja, maar juist privacy bijvoorbeeld, daar is toch veel meer aandacht voor dan voorheen.
0: Ja, maar sinds wanneer?
1: Nou ja, sinds de afgelopen
0: jaren. Is het kalf
1: al
0: verdronken?
1: Nee, het kalf is nog niet verdronken.
2: Nee, en onze
1: bovendien,
2: conclusie,
1: als je dan helemaal zeker wil zijn dat ze niks van je weten, dan moet je je telefoon weggooien, je bonuskaart inleveren. En dan moet je ook nergens meer aan meedoen.
2: Nee, en onze conclusie is eigenlijk, jaagt ondernemers niet uit de politiek, maar ook niet uit Nederland. Dan heb je toch eigenlijk best veel problemen opgelost die we vandaag besproken hebben.
0: Maar het gaat hier toch eigenlijk juist over ondernemers. En dan kun je zeggen ondernemers van een zekere omvang. Maar de grote techbedrijven, dat is ook een onderneming. En daarvan zegt de ROB, als die winnen van de publieke waarde, van wat we als democratie belangrijk vinden, dan hebben we juist een probleem.
1: Maar alsof dat vijanden zijn van de publieke waarde.
2: Nou ja, dat zijn ze dus niet. Tegelijkertijd wil je natuurlijk beseffen wie is de eigenaar van het bedrijf. En dan wordt vaak zorg gemaakt over een paar miljardairs in Amerika.
0: Kijk maar naar wat er zich allemaal rondom DigiD heeft afgespeeld.
2: Zeker, maar waarom gebeurt het dat zoveel mooie bedrijven verkocht worden aan die grote Amerikaanse jongens in plaats van dat ze gewoon zelfstandig blijven bestaan? En daar is ook toch best wat terug te leiden op het beleid dat gevoerd wordt. En daarnaast zijn er wel grote techjongens, maar zijn er wel meerdere. En je moet je systemen zo inrichten dat je nooit afhankelijk bent van één partij. En als een partij dan inderdaad verkocht wordt en je hebt daar moeite mee, dat je kan doorschakelen. Elke ondernemer doet dat in zijn bedrijf. Maar de bestuurders in Nederland die doen dat niet. En daarom willen we die ondernemers graag in de politiek.
0: Ik ga ook doorschakelen. Bedankt voor alle punten die gemaakt zijn. En alle punten die zijn blijven liggen, die komen misschien de volgende keer. Steven Tax, lobbyist van familiebedrijven, maar partner ook bij Mijns Holla en Partners. En Frits Hoefnagel. Onmiskenbaar was er ook. Van Castro in woord en gebaar. Je hebt een t-shirt aan, bedrijfst-t-shirt.
1: Ja, het is niet bedrijfst-t-shirt. Maar het is wel een t-shirt gekocht in de wijk Castro in San Francisco. In de regenboogkleuren. Oh, omdat we toch ook nog in de nadagen
0: nou
1: zitten van de Pride. Van de World Pride.
0: Dankjewel. World Pride in Amsterdam. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De laatste brandhaarden van de bosbrand in Veerhaai zijn onder controle, zegt de veiligheidsregio. Aan het eind van de avond leidde het vuur op 2 plekken weer even op. Het nablussen zal nog wel even duren. De bosbrand die maandag begon heeft een vierkante kilometer aan natuur in de as gelegd. De FIFA biedt zijn excuses aan leden die zich buitengesloten hebben gevoeld door de plannen van Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Het was niet de bedoeling en zaken hadden anders aangepakt moeten worden, staat in de verklaring. Het FIFA-bestuur blijft wel achter Infantino staan, die kan gewoon blijven zitten. Bij een explosie en een brand in een gebouw in de Bronx in New York zijn een dode en 14 gewonden gevallen. 6 van de gewonden zijn brandweermensen. De brand woedde op 3 verdiepingen en er waren meer dan 300 brandweermensen nodig om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. En bij de wieleretappe in de Tour de France Femme naar de Mont Ventoux vrijdag is geen publiek welkom op delen van de berg. Het risico op bosbranden is te groot. Het regiobestuur had gevraagd om ook het parcours te veranderen en de berg van de andere kant te beklimmen, maar dat gebeurt niet. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
6: Achter succesvolle programma's als Chateau Meiland, Bo 5 Days Inside en bij ons op het kamp schuilt een bedrijf dat voortdurend moet investeren in ideeën waarvan het merendeel nooit het scherm zal halen. Hoe bouw je in zo'n onzekere markt toch een winstgevend productiebedrijf op? En gaan we straks überhaupt nog tv kijken of verplaatst alles zich naar TikTok? Vincent Tervoort is mijn gast van Vincent TV Producties. Welkom.
7: Dank je.
6: Hoe ziet jouw ideale tv-avondje eruit? Wat kijk je dan?
7: Toch wel nieuws. Nieuwsuur en dan een serie, waarschijnlijk een reality-serie. En dan, als die goed is, meerdere afleveringen. En als ik echt lang door zou kunnen gaan, een goede film erachteraan. Dus eigenlijk alle genres.
6: Maar lang door kunnen gaan, dat heeft te maken met dat jouw agenda dat niet toestaat, of dat je na een paar uur denkt, nou, ik zit hier nu wel lang genoeg.
7: Nou, het liefst zou ik dag en nacht wakker zijn en consumeren, video consumeren, dat is wel eerlijk. Ik zou een tweede leven willen leiden waarvan de tweede persoon alleen maar de hele dag kijkt.
6: Omdat leest. Je dat leuk vindt of omdat je een vakidioot bent?
7: Ik vind het verschrikkelijk leuk. En dan word je er misschien een vakidioot van of dat hangt samen. Maar ik vind het een fantastisch product.
6: Kijk je veel van je eigen programma's terug?
7: In principe alles. Nou, niet terug, wel vooruit. Dus voordat een programma op zender is, heb je het wel 2 keer gezien.
6: En zijn er veel dingen die je kijkt omdat je het gemaakt hebt en omdat het een publiek bedient, en niet per se omdat je het zelf heel leuk vindt om naar te kijken? Of kan dat niet?
7: Nou, alles wat wij maken hebben we zelf bedacht of zelf aangekocht, maar het leeuwendeel is zelf bedacht. Dus ja, dat komt uit onze eigen fascinatie voort. Ah. Dus dat vinden we leuk. We proberen het ook zo leuk mogelijk te maken. Ik denk niet dat het kan. Daarvoor is het proces te intensief en te grillig om iets te maken waar je niet achter staat.
6: En jij doet dat nu voor eigen winst en verlies, voor eigen rekening als ondernemer. Je hebt heel lang gewerkt voor grote bedrijven. Je bent ook vrij laat bekeerd tot het ondernemerschap.
7: Klopt.
6: Waarom eigenlijk?
7: Te laat. Omdat mijn vrouw zei, je werkt zo hard. Als je zo doorgaat, dan is dat niet gezond. En als je het wil blijven doen, want dat was dan toch vreselijk de uitkomst, doe het dan voor jezelf. Want dan hou je meer controle over het geheel.
6: En nu onderneem je samen met je vrouw?
7: Nou ja, toen zei ik, met wie dan? En toen zei zij, wat dacht je van met mij?
6: Ben je minder hard gaan werken?
7: Nee, zeker niet.
6: Maar je hebt er controle over, dat je te veel werkt.
7: Ja, kijk, heel veel in het leven gaat over controle. Of controle voelen. Dus als je eigen baas bent, dan heb je een hoop zorgen. Maar ook een hoop verantwoordelijkheid en eigen keuzes die je kan maken. Ik lees ook heel veel nieuws, heel veel kranten, omdat me dat controle geeft over de wereld buiten mij.
6: Nou, is dat zo? Door kranten te lezen heb je controle over de wereld buiten jou?
7: Nou, dat is
6: of hou je
7: illusie.
6: Vast aan illusie?
7: Dat is de illusie wellicht waarin ik leef. Dus van de 7 abonnementen denk ik dat ik toch 3 zou moeten wegdoen, want het kost me te veel tijd. En het is ook wel een zekere verslaving. Nieuws is ook een soort fruitautomaat.
6: Ik mis vast veel programma's die jullie maken of hebben gemaakt. Maar als jij dan zegt, nou, mijn belangstelling gaat heel erg uit naar nieuws, naar Nieuwsuur, naar hoe de wereld ervoor staat, en je kijkt naar wat er allemaal uit jullie koker is gekomen, dan zie ik op zijn minst een gespleten persoonlijkheid.
7: Zeker, zeker. Nee, een veelzijdige persoonlijkheid zou je kunnen zeggen.
6: Veelzijdig.
7: Kijk, nieuws maken, dat doen de omroepen zelf. Daar gaan we helemaal niet in zitten. Ik kijk graag naar mensen en ik probeer mensen te begrijpen. Dus als je 2 stappen terugneemt, is dat wat ik leuk vind. Naar mensen kijken, wat fascineert hen, hoe ontwikkelen ze zich? En zit daar een verhaal in dat andere mensen kan boeien of inspireren? En dat is eigenlijk de kern van, denk ik, elk programma dat wij maken. En dan is de vorm die wij kiezen, de vorm waarin mensen zich zo kwetsbaar en echt mogelijk laten zien, reality. Er zijn heel veel vormen. Je kan quizzen maken, je kan studioshows maken, maar wij specialiseren ons dan eigenlijk in dat wat we reality noemen.
6: En hoe kwetsbaar en echt zijn de mensen die je ziet in reality-series? Want het gaat jou om authenticiteit.
7: Ja, nou, maximaal. Kijk, als mensen zich zo echt mogelijk gedragen voor een camera, en een kijker herkent dat als van, ja, zo gaat het bij mij ook, dan wekt dat vertrouwen. En vertrouwen is de basis voor een relatie. Dus een kijker krijgt een relatie met de mensen die je laat zien, als die mensen zo echt mogelijk zijn.
6: Maar willen mensen kijken naar situaties die heel erg lijken op hun eigen leven, naar mensen die hun buurman of buurvrouw hadden kunnen zijn, of willen mensen toch kijken naar excentriekelingen, bij wie dat misschien zelfs moet worden uitvergroot, omdat het nu helemaal op tv is?
7: Nou, de excentrieke buurman is misschien wel het beste voorbeeld, als je het zo wil zeggen, maar de activiteit of dat wat iemand doet hoeft totaal niet te zijn wat je zelf doet, als de emotie die je daarin herkent maar iets is wat ook bij jou leeft. Uiteindelijk zijn mensen geïnteresseerd in een ander mens.
6: Maar het moet ook weer niet saai zijn.
7: Nee,
6: dus als het gaat
7: niet
6: zoals het bij mij thuis gaat, dan zou ik toch vrij veel doorspoelen. Dan denk ik, nou ja, goed.
7: Klopt. Nee, daarom zeg ik ook de excentrieke buurman.
6: Oké, ja. Maar zelfs de familie Meiland gaat niet van hoogtepunt naar hoogtepunt, of van gekke situatie naar een volgend ongeluk of een volgend hoogtepunt.
7: Nou, ze doen natuurlijk wel een aantal dingen die normale mensen niet doen. Zo gaan ze nu een boerderij runnen. Ik was er van de week. Dat is helemaal niet makkelijk. En ook wellicht helemaal niet zo leuk als dat je denkt dat het is. Maar ze doen het wel.
6: Maar die boerderij die runnen ze niet omdat ze in hun achterhoofd weten, dit is fascinerend, zo blijven we relevant en interessant.
7: Nee. Ik ben ervan overtuigd, Erika Meilands familie komt uit die kontrijen. En zij heeft gezegd, ik wil zo graag weten hoe het is om een boerderij te runnen. Dus ze hebben ineens 75 koeien. Die zijn van de week ook ontsnapt, omdat er een hek kapot ging en die stonden de tuin van de buren af te grazen.
6: Nou, het mooie is dat natuurlijk voor heel veel mensen een probleem is, maar ook een uitkomst als je content wil. Ontsnapte koeien,
7: exact.
6: Liever dagelijks.
7: En we hebben dat hek niet door hoeven knippen, dat ging vanzelf stuk. Die koeien die gingen ook vanzelf rennen. En Martien ging vanzelf gillen, want hij is eigenlijk doodsbang voor die beesten.
6: Gillende Martien?
7: Dat
6: is een opvallend verschijnsel.
7: Ik denk dat we je niet gaan teleurstellen.
6: Nee. Nog even naar hoe dat gaat. Want je zegt, we ontwikkelen veel zelf. Soms dan kopen we iets. Ik las een paar maanden terug dat er een nieuw programma komt over het leven aan de Amsterdamse pleinen.
7: Ja.
6: En in de krant die ik las, vast ook een abonnement op het AD was het geloof ik, zeg je, de opnames zijn al begonnen. En waar het precies terecht komt, dat zien we wel. We zijn met meerdere zenders in gesprek.
7: Klopt.
6: Hoe zeker moet jij van iets zijn voordat je zegt, we zijn al begonnen, en waar het precies komt en hoe dat dan precies afloopt, van later zorg.
7: Dit is een heel goed voorbeeld van het risico dat je moet nemen als producent om programma's te ontwikkelen. We zijn daar ergens in het voorjaar begonnen. En eind deze week leveren we ons definitieve voorstel in voor 1 zender. Die heeft gezegd, dit ziet er goed uit, dit willen we wel brengen volgend
6: jaar. Welke zender is dat?
7: Ga ik nog niet roepen, want dat vinden de zenders niet zo leuk als je voor de troepen uitloopt.
6: Maar is het nog voor de troepen uitlopen of gaat het gewoon gebeuren?
7: Nee, het is voor de troepen uitlopen. Dus we hebben heel veel geïnvesteerd in filmen. We hebben nu een aantal horecazaken geselecteerd waarin we welkom zijn, waarin leuke karakters zitten, mensen die ontwikkeling gaan doormaken. En dan zetten we dus een stolp over die uitgaanspleinen in Amsterdam. Dat is het format. En op die uitgaanspleinen is toch wel heel veel aan de hand. Want door COVID is er een hele generatie eigenlijk niet meer uitgegaan. En tegelijkertijd is het nachtwerk waar heel weinig mensen geschikt voor zijn of in willen werken. Dus er is aan alle kanten schaarste. En daarom zetten ze de deuren open, vinden ze het fijn dat we langskomen. En ik denk dat er een spannend verhaal is waarin iedereen denkt, hoe zal het zijn als je daar werkt of uitgaat?
6: Maar goed, dat dacht jij. Je wilde ook vooraf investeren.
7: Ja.
6: Of had je dit idee al in de week gelegd? Was er interesse vanuit meerdere kanten en wist je, dit kan ik naar de finish brengen?
7: Nee, dan beginnen we gewoon met het onderzoek. Heel eerlijk, het onderzoek begon omdat ik zag dat onze kinderen al hun zakgeld op die pleinen aan het uitgeven waren met heel veel plezier. Dus ik had een fascinatie. Ik denk, joh, dat jullie daar toch elk weekend weer te vinden
6: zijn. Van generatie op generatie, of ja, is dat voor jou nieuw?
7: Ik vrees het wel, ja. Nee, de portiers die er nu zitten, zaten er toen ook al. Dat is dus het leuke. Het zijn allemaal veelal familiebedrijven. Mensen werken er 30, 40 jaar na. En dan heb je dus een verhaal te pakken.
6: Ja, dan heb je dat verhaal te pakken. Maar niet de zekerheid dat dat ook gretig aftrek vindt.
7: Klopt, ik denk dat we al wel 6 of 8 draaidagen erin hebben zitten.
6: Maar je zei in mei wel tegen die krant, we zijn met meerdere zenders in gesprek.
7: Klopt.
6: Jij hebt een zeker track record, je hebt er prijzen mee gewonnen. Mensen weten ook wel dat jij wat kunt. Dat maakt het misschien wel makkelijker en iets minder riskant.
7: Ja, maar nog steeds is het vandaag niet zeker. Misschien volgende week wel. He, want het is ook een proces. Hè? In zo'n proces zegt een klant ook van, goh, maar focus je dan alleen maar op de nacht of gaan we ook iets in de dag doen? Nou, dan ga je op zoek naar wat gebeurt er eigenlijk overdag. En wat gebeurt er op het gebied van veiligheid? En de politie wil die
6: mee. Maar de klant, dan heb je dus al voorgesorteerd. Dan ben je dus al in gesprek
7: er is nu
6: met die ene zender.
7: We zijn met één zender in gesprek, inderdaad. En die wil het ook. Die heeft al gezegd, ik heb er een timeslot voor. Ik wil dat in zo'n volume, zou ik dat wel willen afnemen. Maar dan moet je al je partners moet je dan gaan verbinden aan het project. Dus de politie, dat is geen makkelijke horde. Nou, die hebben gezegd, wij doen mee, want we vinden het belangrijk om een bijrol te spelen in het programma. De politie heeft vaak een hoofdrol in een programma. Prachtige programma's worden er met de politie gemaakt. Maar dat vraagt heel veel van hun capaciteit. In dit geval hebben ze een bijrol. Nou, en zo bouw je heel langzaam aan een wereld. En die wereld, ja, die betalen wij niet. Hè. We betalen de politie niet, we betalen ook niet de Bulldog, een van de cafés die daar zit, om mee te doen. Dus je bent afhankelijk van een wederkerige relatie van vertrouwen enerzijds. En ook dat mensen denken, het heeft zin dat ik je tijd insteek.
6: Heb je vaker al veel tijd en geld geïnvesteerd in ideeën waarvan jij dacht, dit is een gegarandeerde hit. En misschien niet eens een hit, maar ik weet wel zeker dat er een koper is, een afnemer is. En dat je toch van een koude kermis thuis kwam.
7: Ja, de 9 van de 10 keer kan je dat wel stellen. Zelfs vaker.
6: Maar dan zijn we al voorbij het embryonale fase. Want ik begrijp dat er natuurlijk heel veel ideeën zijn waarvan je, als je er nog eens een keertje goed naar kijkt, denkt, ik weet niet wat ik gedronken had, maar ik zie er toch niet zoveel meer in.
7: Nou, kijk, bijna alle ideeën hebben een basis in de werkelijkheid. Dus geen enkel idee is onzin. Alleen de vraag is het enerzijds relevant? Past het bij een zender? En anderzijds, komt er een groot publiek op af? Kunnen ze er geld aan verdienen? Want uiteindelijk verkopen wij een prachtig product, maar een zender verkoopt reclame.
6: Maar zijn er veel opnames, laat ik het anders vragen, die gewoon gemaakt zijn en die ergens in jouw archief liggen, waar nooit meer iets mee gaat gebeuren?
7: Ik denk dat wij 5 keer zoveel video hebben die nooit is uitgezonden dan wat we wel hebben uitgezonden. En dat komt omdat de series die we wel uitzenden, daar maak je dan al gauw heel veel afleveringen van, hè, als het goed gaat. Maar een veelvoud daarvan hebben wij, onze videoserver staat vol met onuitgezonden materiaal.
6: Ja. En is het dan ook zo dat je dat wel kunt leiden, dat je zoveel materiaal hebt en soms ook materiaal hebt van series die nooit een scherm hebben gehaald, omdat, net zoals bij een farmaceut, je af en toe een blockbuster nodig hebt.
7: Klopt.
6: Waarmee je de rest kunt financieren?
7: Dat is enerzijds waar en anderzijds is het maken van video ook steeds makkelijker geworden. Dus als we straks in het uitgaansleven gaan draaien, dan gaan we.
8: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Jij hebt van alles met jouw team bedacht. En dan is het maar de vraag of er iemand naar je kraampje komt.
3: Nee, er komt niemand naar je kraampje. Dus je moet zelf zorgen dat je in gesprek komt met potentiële afnemers. En met sommigen is dat heel makkelijk, heel frequent. En kan je ook bellen en zeggen, ik heb wat. En je stuurt een videootje. Met anderen moet je 3, 4, 5 maanden wachten. En dan wordt de afspraak weer verzet. Dat gebeurt.
2: En dat heb je ervoor over?
3: We hebben geen alternatief.
2: Maar vind je het een goede werkwijze? Of zegt het iets over iets wat misschien toch niet zo gezond is?
3: Nee, ik denk dat het niet te maken heeft met gezond of ongezond. Het heeft te maken met behoefte. Als iemand geen behoefte heeft aan nieuwe titels, omdat er voldoende in de pijplijn zit of ze voldoende kunnen continueren. Kijk, het nadeel van succesvolle titels is, er komt geen ruimte voor nieuwe. Dus ik vind het helemaal niet erg dat er af en toe iets mislukt. Het liefst bij een ander. Dan komt er weer ruimte voor wat nieuws. En dat is ook gezond.
2: We gaan naar een dilemma toe. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
4: Het dilemma.
2: Kijkcijfers zijn de enige goede reden om met een nieuw programma te beginnen. Of goede creatieve ideeën krijgen altijd voorrang. Ook als dat misschien wat minder kijkers oplevert.
3: Het eerste.
2: De kijkcijfers zijn toch nog altijd heilig in Hilversum en ook daarbuiten. Vincent ter Voort van TV-producties.
3: Absoluut.
2: En zou je dat graag anders zien?
3: Nou, het is wel anders bijvoorbeeld op NPO 2. Een zender waar missie veel belangrijker is. Maar er is geen zender, geen streamer, geen abonnementenservice in Nederland die zegt, ik vind het niet erg als ik veel minder kijkers of abonnees zou hebben als gevolg van een programma. Geen één. Want er is een directe relatie tussen kijkers en inkomsten.
2: Ik kwam ergens tegen, ik ben het aan het zoeken hoor. Ik was op jullie site, ging het over jullie fictielabel, waarin je zegt dat het gaat om content met een uitgesproken creatieve signatuur en met een scherp oog voor wat werkt in de markt.
3: Ja.
2: Dat zou natuurlijk het beste van twee werelden zijn. In het beste geval dus ook versterkend. Maar wanneer zit dat elkaar in de weg? Dat je en een uitgesproken creatieve signatuur nastreeft en scherp in de gaten houdt wat de markt wil?
3: Ja, ik denk dat dat elkaar niet gauw in de weg zit. Het is eerder een gelukkig toeval als die twee elkaar treffen. Dus je hebt
2: maar dat is jullie aanname dat je zo werkt.
3: Ja,
2: en dat hangt
3: dus
2: af van een gelukkig toeval.
3: Ja, dat is...
2: Dat is kwetsbaar.
3: Nou, ik heb wel eens eerder gezegd, 1 op de 75 ideeën die wij ontwikkelen ziet het scherm. Ja, dan kan je toch bijna niet anders dan heel bescheiden zeggen, dat is bijna toeval.
2: Heb je dat ooit gezegd? En toets je dat nog wel eens?
3: Nee,
2: of is
3: klopt.
2: De ratio wel iets veranderd?
3: Ik vrees dat die ratio klopt.
2: Oh ja.
3: Nee, het is echt zo. En ik denk 1 op de 10 ideeën visualiseren we met de investering waar we het net over hadden. Dus het dagen filmen in, dagen monteren en nabewerken. Dus je bent zo 10, 20, 30.000 euro verder per idee. En dat verdien je niet terug op die ideeën. Dat verdien je terug op de langlopende series. Hè, waarvan je weet, oké, die maak ik zo met weinig risico. Die kan ik zo plannen. Waar je efficiency haalt. Want een nieuw programma voor het eerst maken is ook nauwelijks winstgevend.
2: Maar het genereren van een idee, als jij zegt, is nog altijd 1 op 75. Dat is misschien door middel van kunstmatige intelligentie makkelijker geworden. We gaan zelfs
3: nee,
2: niet omhoog. Nu wordt het serieus.
3: Daar wil ik wel wat over zeggen. Kijk, wat ik merk is dat AI ons geen nieuwe ideeën brengt. Het helpt wel in het sneller structureren of verbaal uitwerken van ideeën. Maar AI leunt natuurlijk op oude ideeën. Leunt op alles wat creatieven tot nu toe hebben gemaakt. AI komt niet, althans bij mij, op mijn zoektermen niet, met een nieuw idee voor ons. Dat hoeft gelukkig ook niet, want we hebben een heel team. We zitten daar met heel veel mensen.
2: Maar een reality-serie over het leven op en rond Amsterdamse pleinen. Daar was welk hulpmiddel je ook inzet op het gebied van kunstmatige intelligentie niet meegekomen?
3: Dat denk ik niet, nee. Nee, want reality leunt op de realiteit. Dus als ik de krant lees of het nieuws volg, daar komen de ideeën vandaan.
2: Maar, ja, we zijn nu even voor de vuist weg aan de prompt, hoor. Maar wat houdt jongeren bezig? Uitgaan? Zit daar een tv-format in? Kijk eens in Amsterdam.
3: Dan was hij wellicht met hetzelfde antwoord gekomen, ja. Ja. Ja, nou, dit is ook meteen de moeilijkste doelgroep, hè, jongeren.
2: Ja.
3: Want die kijken nauwelijks meer.
2: Wil je ook dat daar jongeren naar gaan kijken of hun ouders?
3: Ja. Nee, nou, ik denk beide. Want jongeren kijken

0: Dus echt gewoon veel te weinig tv. Ze kijken er nog wel terug. We hebben heel af en toe is er een hit met jongere kijkers. We hadden op NPO Start een programma waar heel veel jongeren naar keken. Ineens dit voorjaar, dat heette Dropout Resort. Ja. Want daar konden ze naar zichzelf kijken. Hè. Dat waren 18, 20-jarigen die worstelden met... Kan ik wel een leuke baan aan in Curaçao? En dat ging met heel veel gedoe gepaard. Dus dat was heel leuk om te kijken, maar... Het is natuurlijk alarmerend om te zien hoe weinig jongeren tv kijken.
1: Maar vind je dat ze te weinig tv kijken?
0: Absoluut.
1: Daar zit een waardeoordeel in. Laten ze lekker op andere manieren kijken of met elkaar gaan voetballen.
0: Nee, dat klopt. Maar dat is hetzelfde als dat ik tegen jou zeg... wil je dat jongeren muziek luisteren of naar BNR? Dan zou ik zeggen, ik heb liever dat ze naar BNR luisteren. Kijk, ze kijken wel. Hè? De schermtijd is niet afgenomen. De schermtijd is enorm toegenomen. Zelfs het aantal minuten video dat mensen kijken is enorm toegenomen. Maar er is... ongelooflijk veel aanbod. Niet alleen vanuit de streamers die deze markt natuurlijk met wel 16, 18 merken hebben betreden. Maar bovenal natuurlijk met de video sharing platforms en alle social media.
1: Maar goed, dat weet jij toch?
0: Ja, maar daar doen we niet zoveel aan.
1: Jullie doen er niet zoveel aan.
0: Nee, je kunt er niet zoveel aan doen.
1: Maar je ziet dat de vraag verschuift. Dat er meerdere kanalen zijn die je dus ook op andere manieren kunt bedienen. Nou, ik zou zeggen aan de slag.
0: Klopt, alleen de video sharing platforms die excelleren in wat kortere content. En wij zijn gespecialiseerd in wat langere content.
1: Nog wel?
0: Nog wel, ja. Nou, ik denk dat dat blijft bestaan. Je ziet ook natuurlijk een verschuiving... met name in de Engelstalige landen... naar longform op YouTube. Want YouTube is in Amerika natuurlijk... allang de grootste aanbieder van content. En nu ook van de langere vorm van content. Alleen wij kunnen in ons kleine taalgebiedje... met 25 miljoen Nederlanders en Vlamingen... niet terugverdienen wat een investering voor zo'n project op een YouTube kost.
1: Zou je, als je nog een keer dit bedrijf zou moeten inrichten... dag 0, dag 1 zou opnieuw aanbreken... zou je het dan op een andere leest groeien? Met andere woorden, dus al iets meer toegespitst zijn... op die wat kortere producties, omdat je weet dat dat op termijn... de groep is die het grootst zal worden?
0: Ik denk dat we het dan anders zouden doen. Al denk ik ook dat op termijn de langere verhalen... zoals wij die nu vertellen, uiteindelijk te zien gaan zijn... op al die andere platforms. De vraag is alleen nog, hoe verdien je er voldoende geld aan? Is dat omdat straks alles automatisch wordt ondertiteld... of nagesynchroniseerd door AI? Want dan kan ik gewoon in Duitsland mijn product ook uitzenden... dan heb ik er ineens 86 miljoen kijkers bij, potentieel. Dat weten we niet. Ik denk wel dat we met meer focus op de social media zouden starten. Aan de andere kant, we gebruiken de social media nu voor de marketing. En dat werkt ook best aardig.
1: Maar dat je nog geen antwoord hebt op de vraag hoe je daar geld mee gaat verdienen...
0: Nee.
1: Is ook nog geen reden tot zorg?
0: Nou, jawel, die zorg is er natuurlijk. Maar dat is meer de zorg, waar gaat het naartoe? Maar dat weet niemand, want ik kan niet, ook geen ander voorbeeld geven... van een contentproducent die longform... producten maakt binnen ons taalgebied en zich met name focust op videosharing platforms. Ja.
1: Omdat dat er nog niet is en dat het nog niet is, dat heeft vermoedelijk een reden.
0: Ja, want je verdient er niet genoeg aan. Nee, het is heel simpel, het is een economische wet. De opbrengst uit bijvoorbeeld YouTube is te laag. Dan moet er een partner bij, dan moet er een sponsor bij. Ja, dat is weer een heel andere vorm van televisie maken.
1: Ja. Maar is het dan niet aannemelijk dat YouTube de tarieven omhoog zou gooien?
0: Dat zou kunnen. Je kan ook denken dat mensen steeds meer naar Videoland en andere aanbieders gaan kijken. Waar gewoon dure content op staat. En niet vergeten dat Videoland heeft prachtige series die meer kosten dan wat er lineair wordt uitgezonden.
1: Hoeveel van die afzetkanalen denk jij dat er, als je kijkt naar je eigen taalgebied, overblijven? Want er wordt wat afgefuseerd en overgenomen.
0: Ja, er zijn niet zoveel Nederlandse. Dat zijn er eigenlijk maar drie. Dat is Start, Kijk.nl en Videoland. Dus ik denk dat die het nog wel overleven... afhankelijk van waar Talpa uiteindelijk terecht gaat komen. Dat alleen het bombardement van Amerikaanse en andere streamers... blijft natuurlijk maar doorgaan. Ondanks dat daar enorm wordt gefuseerd.
1: Ah. Nee, dus ik... Jij wilde heel graag positief blijven. Ben je dat ook nog wel?
0: Nou... Wat ik een lichtpuntje vond is dat afgelopen week de Duitse Buma de rechtszaak heeft gewonnen tegen de AI muziekgenerator Suno. He, omdat ze hebben weten vast te stellen, alles wat jullie hebben gebruikt om die machine te laden is eigenlijk gepikt van mensen die daar rechten op hebben. En dat leidt meteen eigenlijk tot Europese regelgeving. Dus als het al op muziekgebied zo begint met dat we verantwoording moeten afleggen hoe AI eigenlijk leeft, zich voedt van alles waar wij met z'n allen als creatief hart voor hebben gewerkt. dan denk ik dat het uiteindelijk goed moet komen.
1: Dus je kunt daar een hekje om zetten?
0: Ja, in ieder geval juridisch, ja. Als ik zeg, Aristoteles profiteerde van het werk van Plato door daar kritiek op te leveren en werd daar heel groot mee, maar die is niet meteen een abonnementsmodel begonnen. Hè? En daardoor is hij misschien wel uiteindelijk onsterfelijk geworden.
1: Wat ga je vanavond kijken?
0: Dat is een hele goede vraag. Ik heb twee films genoteerd die ik wil zien in de bioscoop. Dus misschien dat ik daar wel eindig.
1: Vincent ter Voort van Vincent TV Producties. Dank voor dit gesprek.
0: Graag gedaan.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Marinus van Loon. Hij is voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Drogistenbond en maakt zich zorgen over mogelijk verkopen van medicijnen door bouwmarkten onder andere. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Hoef je geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen CMO Talk.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Oorlog hier, oorlog daar. De wereld heeft het erg zwaar. Mocht je twijfelen aan het einde van de wereld, luister dan naar BNR De Wereld. De enige wereld die ongehinderd doordraait. Met speciale gasten.
2: I ended seven wars. Never happened before.
3: Notre dissuasion nucléaire nous protège.
4: The war in Ukraine for Europe's future.
1: BNR De Wereld. Het beste binnenlandse programma over het buitenland. Elke donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
5: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
6: of over de grootste beursgang aller tijden.
5: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
6: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
5: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
8: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Apeldoorn is afgelopen avond een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1... waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. Nederland wordt op social media regelmatig aangeprezen als paradijs voor asielzoekers, meldt de Telegraaf. Zo zijn er influencers uit Jemen, Soedan of Palestijnse gebieden die laten zien hoe goed het leven hier is. Ook gaat er veel desinformatie rond, bijvoorbeeld dat de kans heel groot is dat je asielaanvraag wordt goedgekeurd. Kaskwekers in het Westland willen rioolwater gebruiken om hun planten te besproeien, nu ze vanwege de droogte geen slootwater meer op mogen pompen, meldt Nieuwsuur. Een belangengroep zegt dat er een grote strop dreigt voor de glastuinbouw. Het waterschap zegt dat rioolwater niet schoon genoeg is, ook niet als het gezuiverd is. En bij een brand in het Brabantse Almkerk zijn 8 campers verloren gegaan, meldt de regionale omroep. Het vuur woedde in een camperstalling. De rookwolk was in de verre omtrek te zien. De brand is inmiddels onder controle, de oorzaak is niet bekend. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
9: Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waar ik normaal gesproken Chief Marketing Officers ondervraag naar hun geheimen voor het behalen van marketing succes. Maar deze zomer pakken we het helemaal anders aan, want we hebben namelijk de CMO Talk Summer School. Ja, en bij een summer school horen natuurlijk hoogleraren. En dit is de derde in een serie van 3 dus, waarin ik 2 hoogleraren heb uitgenodigd om te praten over ons prachtige vak marketing. Vandaag bij mij in de studio Peter Verleg, hoogleraar marketing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en expert op het gebied van merkactivisme, en Marnik de Kimpen en hij is hoogleraar marketing aan de Tilburg University en de KU Leuven in België en hij is expert op het gebied van private labels, oftewel huismerken. Nou, het afgelopen seizoen van CMO Talk hebben we natuurlijk uitgebreid ook gesproken over de opkomst van die huismerken in supermarkten en de opmars, die ook een behoorlijke opmars beleven door de hoge inflatie. Maar ja, het valt mij natuurlijk op, is die private label, is dat nou ook mogelijk om daar een hele opvallende productlijn voor te maken? En kunnen ze ook een beetje activistisch zijn? Ik kijk wel met een schuin oog naar Peter. Dat en veel meer natuurlijk hoor je de komende 30 minuten in deze heerlijke zomeraflevering van CMO Talk. Peter en Marnik, van harte welkom.
10: Hallo.
11: Dank je.
9: Nou, laten we meteen maar beginnen bij mijn aankondiging. De eerste stelling voor jullie. Kunnen huismerken activistisch zijn?
10: waarom niet? Je ziet tegenwoordig steeds meer huismerken die zich ook differentiëren op bepaalde positioneringen. Biologische huismerken, prijsvechters, luxe merken, gezonde huismerken. Daar zou ook een merk met een beetje meer, laten we zeggen, smoel tussen kunnen passen. Je zit natuurlijk wel met een corporate identity. Dus het moet wel binnen de lijn van het hele Albert Heijn of Jumbo of welke retailer dan ook passen. Maar binnen die kaders zou dat best kunnen. Wat denk jij, Marnik?
11: Ik denk dat dat zeker moet kunnen. Vooral wanneer dat je rekening houdt met het feit dat er een ganse architectuur van private labels begint te ontstaan. Je hebt de budget, de goedkopere versie, de standard, de...
9: En de premium huismerken.
11: Premium huismerken. Ja, ja. En je kunt met één van die kun je een wat meer activistische houding nemen.
9: Hmm. En aan de premium huismerken moet ik dan een beetje denken aan de Excellence, de Delicieux. Ja. En als we het over huismerken hebben, hebben we het automatisch over supermarkten. Is dat correct? Of kan je huismerk eigenlijk voor veel bredere categorieën inzetten?
11: Je kunt je huismerken, vind je, eigenlijk overal. In die zin, de meeste studies focussen op de grocery, op de supermarktproducten. Vandaar dat we daar heel erg mee vertrouwd zijn. Maar heel veel elektronica-merken zijn ook private label-merken, zijn ook huismerken. Hm. Wat je koopt bij IKEA is ook huismerkproducten.
9: Ja. Ja,
11: dus het is gewoon van, wordt het enkel in die supermarkt of in die winkelketen verkocht? En dan praten we over huismerken.
9: Terwijl ik denk aan IKEA, dat is toch een iconisch merk. Volgens mij de top 10 wereldwijd van de meest waardevolle merken. Mm-hmm. Maar het is inderdaad een huismerk. Want je koopt het bij die retail en dat is dan ook meteen de definitie. Maar ik blijf nog even bij jou, want je doet onderzoek naar zogeheten brandification of private labels. Hè, dus dat huismerken zich ook steeds meer proberen te onderscheiden. Hè, zich eigenlijk steeds meer als een normaal merk gaan gedragen. En op welke manieren doen ze dat?
11: Wel, eerst en vooral door, net zoals de andere merken, meerdere versies te hebben. Het goedkope or economy brand of budget brand, het standaardmerk, het premiummerk. Dus dat is een eerste manier waarbij dat je zowel verticaal differentieert op basis van kwaliteit. Je hebt mindere kwaliteit of degelijke kwaliteit is beter genoemd. De goede kwaliteit en dan de super or nog beste kwaliteit met het premiummerk. Dus dat is een eerste vorm. Maar ook door bepaalde zaken toe te voegen, bepaalde ingrediënten, bepaalde smaakjes, et cetera, die je niet bij concurrerende huismerken, maar ook niet bij concurrerende nationale merken zal vinden.
9: Een vleugje truffel of een...
11: Wat is?
9: Een vleugje truffel.
11: Ja,
9: dat zie je bijna dat al die producten tegenwoordig komen.
11: Juist, en dan in functie daarvan ga je dus ook kunnen bepaalde namen geven. Hmm. En dat is een tweede manier van brandification. Hmm. Behalve een ganse architectuur te maken, ook bepaalde naamgeving te geven, zodanig dat je beter nog de associatie kunt leggen met de retailer, met de winkelketen die achter het merk staat, zodanig dat je dus de link kan versterken tussen de naam van de retailer en de naam van de private label.
9: Ja, mooi.
11: Dus de ganse naamgeving is een tweede vorm van extra brandification. En dan een derde is, ze beginnen ook meer. Vroeger had je geen reclamecampagnes voor huismerken. Nu begin je die meer en meer ook te zien.
9: Ja, oh, dat is ook op communicatie beginnen zich te
11: inderdaad.
9: En dan vraag ik me af, hè, dus als we het hebben over die unieke eigenschappen van producten, kijk even naar jou, Peter. Het september 2023 lanceerde Albert Heijn hun AH Terra-lijn. En ja, dat deden ze natuurlijk met als doel om ook een beetje een bijdrage te leveren aan die hele eiwittransitie.
10: Ja.
9: Zo moet in 2030 60% van alle verkochte eiwitten een plantaardige oorsprong hebben. Is dat nou een mooi voorbeeld van activisme?
10: Ja, heel geleidelijk aan proberen een bepaalde doelstelling te bereiken. Kan ook activistisch zijn, zeker als je daarmee vooruit loopt op de overheid en vooruit loopt op de maatschappij. Dan heb je toch een bepaalde gidsfunctie. Dat zou ik zeker op die manier omschrijven.
9: Ja, maar als ik denk aan activisme, dan denk ik spandoeken, dan denk ik Malieveld op, dan denk ik protesteren. Ja, en dit is toch een beetje een ordinaire manier om meer te verkopen, toch, voor Albert Heijn?
10: Ja, de enige spandoeken die ik bij Albert Heijn ziet hangen zijn met hamsters erop. Dus dat past niet helemaal bij AH. Maar ja, ik denk toch dat, wat ik zeg, een bepaalde doelstelling hebben die maatschappelijk voorop loopt. dat kun je zeker ook over onder activisme scharen.
9: En hoe moet je dat dan rijmen dat ook dezezelfde supermarkt dan in de zomer campagnes voert op 1-in-1 barbecue vlees?
10: Ja, dat is het probleem. Hè. Dus hoe geloofwaardig kunnen huismerken zijn in hun activisme, in hun doelstelling? Hè. Dat is net waar Marnik het over had, die hele architectuur die je hebt onder een huismerk. Dat zit elkaar soms ook in de weg. Maar goed, dat zie je bij Unilever ook. Het bekende Axdorf-dilemma. Ja. Met aan de ene kant vrouwvriendelijkheid en aan de andere kant hypermasculine uitstraling. Is ook een klassiek voorbeeld van hoe die twee merken met elkaar kunnen botsen.
9: Nou, van Mars tot Unilever, alle CMO's van bedrijven die concurreren met huismerken, zeiden het afgelopen seizoen hier in CMO Talk. Private label wint aan marktaandeel. Dat doet natuurlijk direct pijn. Deels door die hoge inflatie inderdaad, maar ook deels door de ongekende promotiedruk in Nederland. Wat moeten Mars en Unilever nou doen om dat marktaandeel terug te winnen? Peter, als jij nou een van die merken mag adviseren, wat zou je dan zeggen?
10: Ja, ik zou zeggen vooral blijven bouwen aan je merk. Vooral blijven investeren in redenen waarom jij meer prijs waard bent. Waarom jij een band hebt met die consumenten. Die moet je opbouwen, want anders dan... Ja, op prijs leg je het af tegen een Albertijn huismerk. Lijkt
9: zijn, mij. Zijn ze die band een beetje kwijtgeraakt over de jaren?
10: Ja, dat zou je aan de merkmanagers van Mars moeten vragen. Ja. Maar ik heb het gevoel dat daar wel wat erosie zit, ja.
9: Oké. Marnik, hoe kijk je daarnaar?
11: Zo één aanraden, te blijven innoveren. Zodanig dus dat je altijd een stapje vooruit bent op de private labels.
9: Ja.
11: Private labels beginnen ook te innoveren, maar heel wat van de private label introducties zijn in feite imitaties van de nationale merken. Ja. Dus door te innoveren, zorg je in feite dat de private labels, dat de huismerken, het nationaal merk van gisteren aan het imiteren zijn. Ja. Dus je moet altijd een stapje vooruit zijn. Ja. En dan is het voordeel, of vooral proberen om niet met kleine incrementele innovaties te werken, maar met meer radicale innovaties die iets langer duren om te imiteren.
9: Ja, maar daar ligt volgens mij nou net de kern van het probleem. Dus als we kijken naar verminderd marktaandeel, toenemende concurrentie vanuit private labels, stijgende kosten, ketens die onder druk staat, waardoor natuurlijk steeds meer druk komt vanuit die aandeelhouder op het behalen van resultaat. Ja, wat gaat er dan als eerste aan? Dat is het marketingbudget. Ja. Maar ook natuurlijk het R&D-budget. Ja. En op een gegeven moment ben je een beetje uitgeïnnoveerd. En zijn al die innovaties, als we nou kijken naar die hele labels. Ja, nu heb je nou net M&M's met cookie dough. Maar volgens mij is dat de grootste breakthrough innovatie in jaren bij M&M's. Marnik?
11: Dus blijven innoveren zou ik zeggen. Ook blijven adverteren om je innovaties in de verf te zetten. Ja. Dus
9: ook als er geen geld is.
11: Dan moet je proberen het geld te vinden. In die zin van, hetzelfde probleem ontstaat wanneer dat je bijvoorbeeld in een recessie gaat. Dan zegt men, er is geen geld. Het eerste wat veel van de nationale merken dan doen, is het verminderen van het reclamebudget, het R&D-budget, het marketingbudget in het algemeen. Terwijl dat eigenlijk net dat de periode is waar je marketingactiviteiten een grotere invloed kunnen hebben. Nu, wanneer dat het budget minder groot wordt, dan is een andere manier om het slimmer in te zetten met de budgetten die je hebt.
9: Peter?
10: Ja, ik denk dat inderdaad belangrijk is om dat toch te blijven doen. Want kijk, ik weet dat veel praktijkmensen dol zijn op Byron Sharp. De physical availability die is er natuurlijk bij een huismerk, maar mental... Zeker als je het gaat hebben over de gedifferentieerde huismerken, dan is het toch een stuk minder, juist door die verminderde advertising en die minder duidelijke, dat minder duidelijke imago wat ze hebben, wat niet over de jaren heen is opgebouwd. Dus daar zit wel een kans in om dat nog tot stand te houden. Ja.
9: Jij bent natuurlijk niet een praktijkmens, maar ik weet wel, je houdt je heel veel bezig met de praktijk, maar je bent een wetenschapper. Ben je ook een fan van Byron Sharp?
10: Nou, nee.
9: Nee? Oh, vertel.
10: Kijk, ik denk dat hij een aantal hele goede punten heeft. Ja. En die punten ook heel mooi voor het voetlicht brengt. Daar ben ik best een beetje jaloers op. Dat ze alle wetenschappers zijn. Maar ik denk dat het ook wel veel oude wijn in nieuwe zakken is. Mental availability, dat riep Kevin Keller ook al in de jaren 90. En physical availability, ja. dat distributie een belangrijke, de P van plaats, dat is ook niet echt nieuws. Dus ik denk dat hij het vooral heel mooi verpakt heeft.
9: Oké, okay. Het is een goede marketeer.
10: En ja, daar ben ik een beetje jaloers op.
9: Misschien een goede marketeer?
10: Ja,
9: uiteraard. Mark, ben je fan van Byron Sharp?
11: Zelfde mening als Peter, in die zin van heel... Hele goede marketeer, heeft heel mooi verpakt. Ja. Soms een beetje de neiging van dat alles onder één verpakking moet kunnen vallen. Dus ook wanneer de werkelijkheid complexer is, moeten toch dezelfde regels blijven helden. En op die manier verlies je heel wat nuance. Maar inderdaad, knappe bevindingen. Ja, als ik eventjes terug mag komen op je eerdere vraag, wat we kunnen aanraden aan de nationale merkfabrikanten.
9: Uiteraard.
11: Dan zou ik zeggen wat ze niet moeten doen.
9: Okay.
11: We hebben al gezegd wat ze wel moeten doen. Wat ik niet zou doen, is precies op die promotiekar springen. Is op die prijsaspect springen. Want zodra dat je dat begint te doen, begin je in feite aan de consument zelf aan te leren. Kijk naar de prijs. Ja. Dat is het attribuut waar je moet op focussen. Maar dat is het attribuut waar je minder sterk staat. Dus in feite zit je te zeggen van... Kijk naar dat aspect waar mijn concurrent het sterkst staat.
9: Ja.
11: Terwijl als je met reclame, met innovaties... een ander aspect kunt benadrukken... Bovendien, wanneer dat je dus te veel op de prijs, op de promoties gaat, dan ga je de prijsafstand verminderen.
9: Maar Mark, ik hoor wat je zegt, hè, maar ik heb natuurlijk veel gasten in de studio gehad en die klagen steen en been. Die zeggen, ja, die retailers die hebben zoveel macht. En het spelletje begint september weer, dan gaan we weer kijken naar 2027. En dan moet je mee in die promokalender, je moet mee in retail media, je moet adverteren bij die retailer om die schappositie te houden. En dan kan je hem zeggen, ja, ik wil het lekker premium houden, maar zeg ja, maar dan neem je gewoon niet meer op. Dan is het voorbij Coca-Cola of voorbij Grols.
11: Goed punt, maar dus je kunt natuurlijk naar de retailer gaan met enkel het standpunt van we zullen proberen hen te overtuigen om onze promotionele kalender te aanvaarden.
9: Ja.
11: Dus dat is in feite al er naartoe stappen met we hebben verloren en we proberen de schade te beperken.
9: Ja.
11: Maar als je met een wervend verhaal kan komen met nieuwe producten, met een bepaalde attributen die je via je reclamecampagne in de verf gezet hebt, et cetera, dan zal het gemakkelijk zijn, helemaal niet. Maar het is niet onmogelijk.
9: Oké. Ik wil nog even terugblikken naar eerder in het seizoen. Want toen had ik Angela Eilander te gast. En zij zit in het raad van bestuur van ASN Bank. Nou, daar is natuurlijk ook veel commotie over geweest. Hè, die consolidatieslag. Voorheen echt natuurlijk een bank wat met Triodos bekend stond op haar duurzaamheidspropositie. Nu hebben we gezegd, nee, we gooien het allemaal lekker in één bak. We hebben SNS, we hebben BLG Wonen, we hebben de andere, Regiobank. Mm-hmm. En het wordt allemaal ASN Bank, wat is het sterkste merk. Ja, daar... vonden critici nog wel wat van. Met name dat ze het onderscheidend vermogen een beetje zijn kwijtgeraakt. Hoe kijk jij daarnaar, Peter?
10: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Want ja, het was inderdaad een hele mooie propositie. Sterk neergezet ook, met een duidelijke onderscheidend ten opzichte van andere bankenmerken. Maar ja, hoe hou je dat in stand als je de hele corporate moet meetrekken daarin? En dat is, het is als een beetje alsof AH Terra... alsof Terra Albert Heijn wordt. En dat, ja, dat is toch een wat dunne basis, denk ik. Dus nou goed, heel benieuwd vooral.
9: Ja. Ja,
10: niet zozeer kritisch, want ik denk dat er zijn genoeg banken in Nederland... ook buiten het SNS, ASN-merk. Maar ja, dus ik denk dat daar wel ruimte is.
9: Uitgelezen kans voor Triodos?
10: Ook, ja. Ja, ik hoop dat ze die kans zullen pakken.
9: Mooi. Ik wil met jullie naar de dilemma's. Want dat doen we altijd in CMO Talk. Ik ga jullie twee keuzes voorzetten. En jullie mogen er één kiezen. En de afloop mogen je allebei even nadenken van... oh, dat vind ik leuk, die vereist wat meer toelichting. Zijn jullie er klaar voor? Peter, echt activistische merken creëren vraag waar die nog niet is. Of dat zijn ook de merken die gewoon inspelen op de behoeften van de consument.
10: Dat zijn ook merken die inspelen op de behoeften van de consument.
9: Mooi. Marnik, huismerken focussen eerder op duurzaamheid of juist op een sociaal verantwoorde keten?
11: Ik denk dat ze op beter zullen beginnen wedden. In die zin van met hun organic lijnen beginnen ze duidelijk op de duurzaamheid te focussen. Blijkt succesvol te zijn. Heel veel retailers zijn dat aan het introduceren als een extra niche lijn in hun PL, in hun huismerken assortiment. Aan de andere kant positioneren ze zich ook dikwijls met we willen sociaal zijn, et cetera. Ja. Waarbij dat ze zeker in de hoge inflatieperiode heel sterk die kaart getrokken hebben. Ja. Met te zeggen van wij zijn bezorgd voor onze consumenten, wij weten dat jullie het moeilijk hebben, et cetera. En jullie krijgen, wij beschermen jullie tegen de inflatie als je onze huismerken koopt.
12: Ja, ja. Dus okay.
11: Ze wedden op twee paarden.
12: Ik kan zien dat u een wetenschapper bent. Want ja, een dilemma die kan je nooit zo kort beantwoorden. Ja. Maar, ja,
10: Marnik is veel meer wetenschapper dan ik.
12: Ja, toch wel. Ja. Nou, we gaan weer even terug naar Peter. En graag de volgende. Ga ik echt vragen om te kiezen, Marnik. Ja. Peter, het moet activistische merken niet uitmaken dat ze een deel van de consument op de kast jagen? Of ook met een activistische boodschap kan je prima de massa bedienen?
10: Je moet een deel op de kast jagen. En dan blijft er voldoende massa over.
12: Oké. Marnik. Je weet het, hè? Oké, heel goed. Zolang het prijsverschil tussen huismerken en A-merken onverminderd groot blijft, zullen de huismerken marktaandeel blijven winnen? Of de groei is er wel een beetje uit?
11: In heel wat in diverse markten is de groei er al wat uit. Het feit dat de ding is, de prijsverschil behouden zal daar niet mee helpen. Nee,
12: mooi. Ik kan me voorstellen als je op een gegeven moment een paper indient of een publicatie, dat er heel veel asterikjes bij staan. Ja. Maar goed, Peter, het schoolvoorbeeld van een activistisch merk vind ik Patagonia, Tony's Chocolonely of Ben & Jerry's.
10: Krijgen we nou opeens drie keuzes?
12: Ja, kijk, ja, heel goed.
10: Ben & Jerry's.
12: Ben & Jerry's. De gast zijn Peter Verleg, hoogleraar marketing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En Marnik de Kimpen, hoogleraar marketing aan de Tilburg University en de KU Leuven in België. Nou Peter, jij was heel erg duidelijk in je keuzes, maar ik zag je bij een paar toch wel een beetje bedachtzaam kijken. Ja. Welke wil je toelichten?
10: Ja, die eerste keuze waar het ging over
12: duurzaamheid of een sociaal verantwoorde keten. Nee, die had ik maar niet gevraagd. Een activistische merken creëren vragen waar die nog niet is. Of dat zijn ook de merken die gewoon inspelen op de behoeften van de consument.
10: Ja, ik denk dat je gewoon inspeelt op de behoeften van de consument. Want er is een deel van de consumenten wat graag koopt in lijn met hun waarden. En dat koopt om iets uit te dragen. En dat deel, dat spreek je aan met je activistische merk.
12: Okay.
10: Dus nee, je creëert niet een behoefte die er niet is. Maar je speelt in een behoefte die misschien bij andere merken wat minder aan bod komt.
12: Ja, die misschien wat subliminaal suggers zou misschien kunnen zijn. Marnik, nu is je kans. heb je nog één waar zeg je, nou, die behoeft nog verdere uitleg? Een van de stellingen, of zeg je, nou, ik heb voldoende toegelicht. Misschien die
11: toelichting rond het prijsverschil.
12: Ja, precies.
11: In de toekomst verwacht ik dat het prijsverschil zal verminderen.
12: Hmm.
11: En een verminderd prijsverschil zal, denk ik, niet in de kaart spelen van de private labels.
12: Oké. Okay.
11: Op langere termijn, denk ik, is het goed dat het prijsverschil behouden blijft.
12: Oké, okay, interessant.
10: Als ik nog
12: Je mag zeker.
10: Ja, ik had nog wel een gedachte over de retailers in de toekomst. Namelijk dat die moeten zich natuurlijk ook steeds duidelijker positioneren. Want de echte winnaar is uiteindelijk online retailing. En dus zul je daar misschien ook steeds meer onderscheidend krijgen, waardoor ze minder op prijs kunnen varen en juist meer moeten gaan richting, ja, hoe komt die consument überhaupt nog in de winkel? Wat gaan we die consument bieden? Hoe gaan we die consument met dienstverlening, met sfeer naar ons toe trekken? Dat geldt nu voor kledingwinkels bijvoorbeeld, maar dat ga je ook zien voor supermarkten.
12: Ja, maar toch zie je dat die pure digital players tot de conclusie komen, achter elkaar, dat je ook een fysieke winkel nodig hebt.
10: Kijk, die fysieke winkel heb je nodig om
12: je merkbeleving, je testen,
10: basis,
12: het gevoel.
10: Precies, als basis neer te zetten. Maar dat moet er wel zijn dan bij een Albert Heijn en een Jumbo ook.
12: Ja, We zijn alweer aan het einde gekomen van deze laatste aflevering van de CMO Talk Summer School. Leuk dat je hebt geluisterd en dank voor jullie komst. Peter Verleg, hoogleraar marketing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En Marnik de Kimpe, hoogleraar marketing aan de Tilburg University en de KU Leuven in België. Tot over 2 weken, want dan hebben we alweer een kraakverse aflevering van het nieuwe seizoen voor je klaar. Daarin is Annemieke Kleij, marketeer bij Joybuy, te gast. En met haar heb ik het over de introductie van de Chinese webwinkel in Nederland. Die aflevering wil je zeker niet missen. Tot dan en voor nu, dank voor het luisteren.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Apeldoorn is afgelopen avond een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1... waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. Nederland wordt op social media regelmatig aangeprezen als paradijs voor asielzoekers, meldt de Telegraaf. Zo zijn er influencers uit Jemen, Soedan of Palestijnse gebieden die laten zien hoe goed het leven hier is. Ook gaat er veel desinformatie rond, bijvoorbeeld dat de kans heel groot is dat je asielaanvraag wordt goedgekeurd. Kaskwekers in het Westland willen rioolwater gebruiken om hun planten te besproeien, nu ze vanwege de droogte geen slootwater meer op mogen pompen, meldt Nieuwsuur. Een belangrijke groep zegt dat er een grote strop dreigt voor de glastuinbouw. Het waterschap zegt dat rioolwater niet schoon genoeg is, ook niet als het gezuiverd is. En bij een brand in het Brabantse Almkerk zijn 8 campers verloren gegaan, meldt de regionale omroep. Het vuur woedde in een camperstalling. De rookwolk was in de verre omtrek te zien. De brand is inmiddels onder controle, de oorzaak is niet bekend. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
5: Het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken, tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling of nog meer van die toxische manager, dat niet. En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk.
6: Ja, heerlijk hier jongens, hè?
7: Ja.
6: Zon, zee, strand en Friesland Campina. Deze week gaan we in gesprek met Tjeerd van Friesland Campina. Arjan, neem ons eens mee. En wat weten we over dit mooie merk?
7: Ja, wat weten wij over Friesland Campina? De wortels van deze coöperatie die gaan terug tot 1871. Dat is al even geleden. Toen Nederlandse melkveehouders zich begonnen te verenigen. Daar is alles begonnen. En het huidige bedrijf Friesland Campina ontstond in 2008 door de fusie van 2 hele grote merken, Friesland Foods en Campina. Het bedrijf is onder andere bekend van de productie van de merken Campina, Fristi, Chocomel, Mona, Milnerkaas en nog veel meer. En ze hebben vestigingen in ongeveer 30 landen, maar hun producten worden verkocht in meer dan 100 landen. En dat doen zij met een team van zo'n 19.500 medewerkers.
6: Dat is een hoop. En bij Friesland Campina werkt, ik zei het net al, Tjeerd van den Berg. Welkom Tjeerd. Jij bent Global Employer Brand Manager bij Friesland Campina. Ja, waarom heb jij zelf ooit eigenlijk voor Friesland Campina gekozen?
8: Oeh, dat is een goeie. Ik ben als referral binnengekomen. Dat is natuurlijk iets waar wij ook heel erg op richten vanuit employer branding. Wat ik heel leuk vind is aan Friesland Campina, ook als ik het vaak met vrienden daarover heb, is mensen kennen onze consumentenmerken heel goed. Dus Chocomel, Campina. Maar de business is zoveel meer divers en global dan je zou denken. Dus we hebben een hele ingrediëntenbusiness, een professional business, private label. Dus dat gaat veel groter. Dus de impact die je maakt binnen zo'n organisatie is gewoon gigantisch. Ja, en vanuit employer branding kun je natuurlijk al die verhalen vertellen. Dus dat is natuurlijk fantastisch.
6: Maar nu zat je bij Nike en bij Tommy Hilfiger en Molly. Allemaal hippe, coole, kekke bedrijven waar iedereen wil werken. En nu maak je melk.
8: Ja, maar het purpose-stuk daar is juist weer, en niet dat die andere bedrijven dat niet hebben. Fashion is bijvoorbeeld heel leuk om in te werken, want dat is natuurlijk heel aantrekkelijk. Heel veel celebrities.
7: Heel snel endorsements, aantrekkelijk. Ja.
8: Het is snel, mensen vinden het heel snel gaaf. Maar hier zit een heel mooi purpose-verhaal. Dus je gaat echt bezig met voeding voor de wereld. Je hebt bijvoorbeeld in Azië. Onze producten dragen heel erg bij aan het gevecht tegen ondervoeding van kinderen bijvoorbeeld. Dus dat is echt wel een heel purposeful verhaal. En dat is vanuit employer branding om mensen daarbij te trekken is natuurlijk heel gaaf.
6: Ja, hey, en want ja, employer branding, dan kom je van die hippe, coole bedrijven met veel celebrities en glamour. En dan kom je bij Friesland Campina. Wat ben je toen gaan doen? Want jij wilde iets neerzetten.
8: Ja, nou, we begonnen, want ik denk dat we hebben al heel lang een EVP, Unleash Your Nature. En eigenlijk vind ik dat een EVP is iets wat zich altijd doorontwikkelt.
7: Ik moet heel even uitleggen voor luisteraars. Ja. EVP, Employer Value Proposition, een werkgeverswaardebelofte is het eigenlijk. Hè?
8: Nou, je belofte aan talent.
7: Precies.
8: En dat, bij ons is dat opgebouwd uit een aantal pilaren, dus het gaat heel erg over.
6: En heb jij die bedacht? Dus jij kwam daar en jij zei, jongens, Unleash Your Nature.
8: Nee, en dit is meteen heel grappig. Een employer brand en een employer value proposition is niet iets wat ik bedenk. Dat is iets wat in de organisatie leeft en ik haal het op. Dus we brengen het in kaart, maar dit moet vanuit de organisatie komen. Dus dit is een stukje je purpose. Wat is je verhaal vanuit corporate communicatie? Wat zijn de brands? Wat doet de business? Dat komt allemaal samen in je EVP. Dus, en we hadden al, denk ik, een best sterk EVP staan met Unleash Your Nature. Dus we zijn eigenlijk gaan valideren. Van klopt dit nog met het soort talent dat wij nodig hebben? Wat is het echte verhaal wat je gaat vertellen?
7: Hoe doe je dat?
8: Heel veel interviews. Dus we beginnen vaak met interviews in de kritische doelgroepen. Dus kritische doelgroepen, wat is het hoog volume wat je aan gaat nemen? Kritische doelgroepen is ook wat is moeilijk te vinden talent, wat echt heel nodig is voor onze business om door te groeien.
7: Maar kom je bijvoorbeeld veel in techniek uit en in lab? Of?
8: Nou, dat is heel breed. Zo, we hebben dus de supply chain. Daar zitten operators, engineers, safety, quality. We hebben onze corporate rollen, dus dat is finance en IT bijvoorbeeld. We hebben ook heel veel commerciële rollen, dus in de opco's, de operating companies die we in verschillende landen hebben. Dus we hebben heel veel doelgroepen waar we op richten. Dus we hebben één global werkgeversmerk, maar we gaan heel erg kijken hoe maken we dit relevant in verschillende landen, verschillende regio's, maar ook voor verschillende businesses.
7: Oh ja.
6: En dat is dan Unleash Your Nature. Vertaal je eigenlijk door naar diverse landen, diverse regio's, maar ook naar diverse doelgroepen, om dat voor hen relevant te maken.
8: Ja, want als je bijvoorbeeld in finance werkt, kun je een hele andere werkgeverschap ervaren dan dat je bijvoorbeeld in een fabriek zit. Dus we hebben dat global merk en dat zorgt voor consistentie. Dat is ons global verhaal. Maar we gaan dan ook heel erg uitdiepen, wat betekent dit voor iemand die in een fabriek werkt? Wat is voor die mensen belangrijk? Wat is de ervaring die zij hebben? Want je wil gewoon wel het authentieke verhaal.
6: Ja, en wat, stel voor, hè, je hebt iemand die werkt in Friesland in een fabriek en die is onderhoudsmonteur. Wat als je van Unleash Your Nature, wat betekent dat dan voor de onderhoudsmonteur? Hoe voelt hij, zij, x dat?
8: Nou, wat je ziet, en dat is dus, je hebt de supply chain heeft heel veel fabriekslocaties die niet per se bij een grote stad zijn. Dus je employer bent, omgeeft zich vrij direct in die omgeving, 30 kilometer rondom een fabriek. Dat zijn wereldjes op zich. Die hebben vaak hun hele eigen cultuur. Dus dat is één ding wat heel belangrijk is. Wat een engineer heel belangrijk vindt, is wat is de techniek waarmee ik werk. Dus wat is waar ben ik dagelijks mee bezig? Welke uitdaging ligt er? Maar binnen de supply chain ook. Wij hebben met melk te maken. Dus melk kan over datum gaan. Dus er zit heel veel druk om te zorgen dat zo snel mogelijk die melk van de boer naar de fabriek komt en zo snel mogelijk verwerkt wordt. Dus dat is een heel belangrijk deel van de ervaring die je hebt bij werken in een fabriek bijvoorbeeld. Ja, kijk me aan.
6: Ja, ik ben nog steeds een beetje aan het denken van wat maar dan ga je uitingen doen op basis van Unleash Your Nature. En dan wil je potentiële storingsmonteurs, onderhoudsmonteurs triggeren.
8: Ja.
6: Dus ik ben nog op zoek van wat is dan de uiting of wat is het employer brand? Waar je hen mee bereikt. Waardoor ze denken van, oh, maar dat is interessant of dat raakt mij. Ja. Vaak houden zij, is een aanname, maar vaak van praktische dingen of willen ze flexibele tijden of geld. En Unleash Your Nature klinkt heel hoogdravend. Ja. Supermooi, maar wel hoogdravend. Dus wat is dan die vertaling waardoor dat juist op dat niveau raakt? Dat is eigenlijk bevatte mijn stilte.
8: Dus inderdaad, we hebben Unleash Your Nature als propositie. En daar zitten een aantal pilaren onder. En dat gaat dan over het stukje purpose, over waar draag je aan bij. Dat gaat over onze cultuur, hoe werken wij met elkaar samen. Daar zit een stukje, wat is de impact bijvoorbeeld met producten of met de business die we leveren. En een stukje, hoe ontwikkel jij jezelf? Dat zijn de thema's hoog over. Maar wat wij dan gaan doen, Dan gaan we met mensen daadwerkelijk in de fabrieken, gaan we interviews doen, ambassadeursverhalen maken, om te kijken wat spreekt nou aan en wat is nou de echte ervaring. En wat je vaak ziet is, enerzijds zit het op ontwikkeling, anderzijds zit het op met welke mensen werk je samen, welke technieken. Maar ook soms heel simpel, wat zijn de benefits? Want benefits zijn heel belangrijk voor die doelgroep.
7: Ja, zeker, gewoon wat is de waarde, wat zijn de contracten, wat ja. zit er in het pakket?
8: Ja, is er een 13e maand, wat zijn de salarissen?
7: Dus... Maar kun je het dan, om aan te haken op jouw vraag of opmerking, kun je het dan niet eigenlijk alles hangen onder Unleash Your Nature? Kun je daar niet alles aan haken?
8: Zeker, maar dat is dus ook het doel. Dus okay. Het doel is dat dat het startpunt is. En wij zijn eigenlijk altijd bezig met onze eigen medewerkers als ambassadeurs. Ja. We gaan daar ook diepte interviews doen. We maken ambassadeurs verhalen met het echte verhaal. En dan gaan we ook kijken van wat zijn de dingen die belangrijk zijn per doelgroep. En dat gaan we doorvertalen naar bijvoorbeeld een campagne. Dus in dit geval, bij monteurs gaat het dus ook over de benefits bijvoorbeeld. Gaat het over met wie werk je, welke techniek. Mm-hmm. Maar voor finance kan dat veel meer zijn op wat voor grootschalige projecten werk je aan mee. Dus het is echt, het hangt van de doelgroep af hoe we dit doorvertalen.
6: Dus zeg maar, jullie belofte is unleash. En your nature, dat kunnen 100 verschillende your natures zijn. Ja. Omdat iedereen een andere identiteit heeft, andere behoeften. En dan wel een beetje gecategoriseerd.
8: Nou, en het inspirationele aspect is dus unleash your natural potential. En dat wij als organisatie alles doen om mensen in staat te stellen om dat te bereiken. En ook wat moet je daar zelf natuurlijk voor doen. En er zitten heel veel elementen aan die dus belangrijk zijn voor ons als werkgever. En dat proberen we zo goed mogelijk te vertalen in onze campagnes en onze content.
6: Ja, en hoe je zegt, wij stellen iedereen in staat om het maximale uit zijn haar potentie te halen. Of is dat? Lijkt me ook best wel. Een klus, hè? Want jij bent dan employer brand manager. En ik kan me voorstellen, jullie zitten natuurlijk overal over de wereld. Dat je dan naar plekken toe gaat waar je nog niet bent geweest. Waar je nieuwe mensen ontmoet, andere culturen. Dat voelt heel erg inspirerend. Hè? Maar iemand die inderdaad dagelijks als storingsmonteur in een fabriek is. Die beleeft dat weer heel anders. Dus hoe meten jullie dan verschillende potenties? En hoe komen jullie die belofte na aan jullie collega's, inclusief jezelf?
8: Ja, er zit een heel groot stuk vanuit. Hè, we hebben een rewards, we hebben een learning, we hebben een organisatie die eigenlijk daar überhaupt mee bezig is. Dus een stukje hoe zorgen we dat mensen in fabrieken, in onze organisaties, de tools krijgen, de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen. Dus dat is eigenlijk het startpunt. En daarna gaan we ook kijken naar de echte verhalen. Want je wil het ook doorvertalen naar iets wat mensen echt ervaren. Dus er zit een stukje, want we zijn een COE, dus dat is een Center of Excellence. Dus wij zijn ook bezig met de HR-strategie doorvertalen naar de organisatie en naar extern. Misschien ga ik nu iets te veel in detail, maar...
6: Dan als je te veel in detail treedt, dan grijpt Arjan in.
8: Dus wij hebben heel veel policies en strategie als wat wij doen voor onze mensen. Dus dat is ook het startpunt van ons EVP en onze propositie. Dus wat doen wij voor medewerkers en hoe stellen wij ze in staat? En door middel van de verhalen van onze eigen medewerkers gaan we dat tot leven brengen.
6: Mm-hmm. Wat zou jij... welke kansen zie je nog? Want je hebt Unleash Your Nature. Ja. Je hebt het over die diverse doelgroepen. Ook de aanpak in de diverse gebieden. Maar waar liggen voor jou nu nog kansen waar je komende periode op wil focussen?
8: Nou, wat ik vind altijd heel leuk van employer branding is dat je kunt heel creatief zijn. En ik vind eigenlijk dat je het ook moet benaderen zoals je consumentenmerken benadert. Dus het gaat heel erg over experience in alle fases van bijvoorbeeld een traject, sollicitatietraject, de candidate experience. Dus het tot leven brengen in iedere schakel, dat vind ik heel belangrijk. Wat ik ook heel leuk vind is dat we steeds meer bezig zijn ook met activaties. Want ik vind vanuit employer brand, je moet altijd zorgen, je moet daar zijn waar de mensen, waar jouw doelgroep zich bevindt. Dus de juiste boodschap, juiste moment, juiste doelgroep. We gaan bijvoorbeeld naar Zwarte Cross. We hebben een mooie activatie dicht bij fabrieken. Uh-huh. Ons team gaat daarheen. We werken dan samen met een influencer die ook met mensen...
6: Wie?
8: Sylvana IJsselmuiden.
6: Zegt me helemaal niets. Wat doet zij?
8: Je kunt het terugkijken. We hebben ook op Videoland namelijk met haar een aflevering gemaakt van What Gen Sees. Dat is van RTL 4. Ja. En daar gaat zij de fabrieken in, daar gaat zij naar boerderijen om echt werken bij Friesland Campina in kaart te brengen.
6: Ja.
8: En wat je ziet is, zij werkt ook heel goed met de doelgroep. Dus ze komt zelf uit Friesland, wat ook een leuke link is. Maar zij gaat dus op dat evenement in gesprek met mensen die niet bij Friesland Campina werken. Ja. Maar die wel binnen bijvoorbeeld technische beroepen vallen. En dan gaan we daar heel veel content omheen maken. En je ziet dat op dit soort evenementen, na zo'n evenement, krijgen we heel veel sollicitaties binnen in de buurt. Dus dit vind ik hele leuke creatieve manieren, ook om dicht bij onze doelgroep te komen.
7: En komt dat dan cheered uit de business? Komt die vraag bij jou of komt dat uit jouw eigen koker?
8: We werken sowieso met het team, dus mm-hmm. dit komt ook vanuit mijn team. Dit is niet per se een vraag vanuit de business. Het is wel vaak zo dat je eigenlijk wil je dit samen doen. Dus hè, als wij activeren vanuit bijvoorbeeld een Chocomel of een Campina en die gaan naar een evenement, dan zou het heel fijn zijn als wij mee kunnen vanuit employer branding. Dus dat partnership is heel belangrijk. Maar het is niet per se dat het vanuit de business geïnitieerd wordt, want dit is een voorbeeld dat vanuit ons team komt.
6: Ja. Hey, en waarom werkt dat? Als je kijkt naar de markt, dan zie je dat iedereen van Nestlé tot Young Capital, iedereen zet Gen Z'ers in en dan komt er weer een influencer en die gaat dan een beetje quasi hip met een telefoon in de hand content maken. En dan denk ik, jeetje, nou zeker Zwarte Cross, als ik dan toch mag generaliseren, het zijn allemaal hele nuchtere boeren die daar rondlopen. En die denken dan van, ja, wat moet je hier? Werkt dit?
8: Nou, het is grappig dat je dat zegt, want ja. Ik denk dat onze doelgroep juist heel erg naar dit soort evenementen gaat. We hebben ook bij Cyclocross, een groot Belgisch wielerevenement, zijn we veel geweest. Ik denk dat werken met een influencer zorgt voor ten eerste een objectieve blik van iemand.
9: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en...

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Helpen om juist de doelgroep aan je te binden weer.
3: Ja, dat voelt ook een beetje als campagne voeren in
4: verkiezingstijd,
3: toch? Dan het gesprek aangaan met de mensen die misschien niet op je zitten te wachten, misschien wel je ergens vaak van kennen.
4: Dan ga je rozen uitdelen en flyers.
3: Ja. Wat levert dit jullie op? Of wat hopen jullie dat dit gaat opleveren? Het moet nog gebeuren, toch?
2: Het moet nog gebeuren. Ja. Dit is op 17 juli staan we daar. Nou, ten eerste wat je net zegt.
3: Tjeerd, je noemde al een paar keer Chocomel. Dan zou ik even lekker naar onze bar gaan. Playa El Amstel om een lekker drankje te halen.
4: Dat is lekker.
3: Ja? Dan zijn we zo weer terug en dan praten we lekker verder over Zwarte Cross.
1: BNR at Work. The summer is magic. Migaio Weide. En Arjan Elbers.
3: Ja, en Geert, Arjan heeft ook een paar hele prikkelende vragen voor je. En die gaat hij even aan je voorleggen.
4: Ja, ben ik. Heb ik gewoon. Op welk employer brand ben jij, Geert, stik, maar dan ook echt stik jaloers?
2: Oeh, dat is een moeilijke. Nou, er zijn heel veel merken die dingen goed doen. Dus ik vind een bedrijf als Patagonia heeft niet per se een sterk werkgeversmerk, maar is gewoon heel populair om hun purpose.
4: Ja.
2: Ik vind dat Booking.com altijd heel erg goed is in het storytelling stuk. Dus die hebben een heel goed platform met hele goede verhalen. Ik kom zelf bij Philips vandaan. Ik vind dat Philips altijd purpose en employer brand heel goed connect. Ik heb zelf een tijdje bij Molly gezeten. Wat je ziet bij kleine organisaties, die kunnen creatiever zijn, die kunnen sneller zijn.
4: Ja,
2: dus
4: ja.
2: Kleine organisaties, dat ben ik ook wel een beetje jaloers op soms. Want je moet toch bij een grote organisatie met heel veel meer stakeholders rekening houden.
4: Maar is er één waarvan je denkt, ja, maar dit niveau, dit... Oh.
2: Nee, want ik vind dat er zijn altijd elementen die ik belangrijk vind. Dus het stukje voor mij is employer branding storytelling. En ik vind dat bijvoorbeeld een Booking en Philips dat heel erg goed doen. Heel erg geconnect aan wie zij zijn als organisatie.
4: Oké. Tweede is gewetensvraag. Welk onderdeel van ons employer brand vind ik ronduit slecht en draag ik wel uit tegen beter weten in?
2: Ik vind niet per definitie iets heel slecht. Ik vind wel
3: echt
2: dat...
3: niet.
4: Mag,
3: je,
4: hè?
3: Je hebt nooit dat je iets zag en dat niemand naar je luisterde, dat jij toen zei, jeetje, wat slecht dit.
2: Nee, zeker niet, omdat er wordt hard aan gewerkt. En het zijn altijd authentieke verhalen. Dus dan vind ik niet dat je iets slecht moet vinden. Ik vind, wat ik hoop dat wij beter gaan doen, is echt die consistentie op alle kanalen. En dat is natuurlijk, dat duurt lang voordat je dat voor elkaar hebt. Maar we zijn heel veel kanalen en onze contentstrategieën per kanaal aan het upgraden.
4: Mm-hmm.
2: Daar hebben we heel veel stappen in gemaakt. Maar daar denk ik, die hele journey, echt dat brandgevoel tot leven laten komen. Dat is iets wat ik wel hoop dat we dat beter doen.
4: Maar je hebt een professionele achtergrond. En je bent enkele jaren terug bij Friesland Campina gekomen. Heb jij nooit geroepen, wie heeft dit bedacht?
2: Nee, want ik snap heel veel keuzes die gemaakt zijn. En die heb ik zelf ook in die tijd gemaakt. En soms worden keuzes gemaakt. En dan heb je te maken met systemen die niet per se aansluiten bij wat jij wil.
4: Mm-hmm.
2: En we hebben net bijvoorbeeld een nieuwe carrière site gelanceerd. Nou, daar ben ik heel blij mee. Want dat geeft ons veel meer brand experience. Dus dat is waar ik heel erg naar op zoek ben. Maar binnen een grote organisatie weet je als employer brand manager, je hebt gewoon met heel veel dingen te maken waar je geen invloed op hebt.
4: Ik denk ook een heel mooi politiek correct antwoord. Maar dat mag ook. Laatste vraag is, wat is bij ons in het bedrijf de allercoolste campagne die we eigenlijk nooit hebben uit kunnen voeren? Omdat we bijvoorbeeld wat gebrek aan lef hadden.
2: Nou, ik denk dat we eigenlijk best wel veel dingen aan het uitvoeren zijn. Het is allemaal misschien een beetje saai in mijn antwoord.
4: Nee,
2: maar
3: Ik vind jou zeker niet saai.
4: Nee.
2: Nou, dankjewel.
3: Nee.
2: Maar ik denk, wij zijn heel erg aan het kijken naar wat kunnen we anders doen vanuit employer branding. Dus we zijn met influencers bezig. We hebben net in Indonesië een influencer, hij heet Jerome Palin, 9,5 miljoen volgers, die komt dan onze fabrieken in. Dus dat is best wel nieuw in wat wij doen met employer branding. En daar krijgen we ook het vertrouwen om dat te doen. TikTok, dat is natuurlijk altijd best een nieuw platform. Daar zijn
4: ook een beetje spannend, zeker in een groot corporate.
2: In. Ja, en toch krijgen we daar de ruimte voor om dat te doen. Dus ik heb niet het gevoel dat wij campagnes niet kunnen doen. Wat ik wel altijd wil, is dat het authentiek blijft. Dus we moeten wel uitkijken, we moeten niet allemaal hele hippe campagnes doen die niet passen bij wat je uiteindelijk gaat ervaren als medewerker.
4: Dus je gaat er niet oversellen.
2: Nee, want je wil ook het authentieke verhaal. Dus als je alleen maar hippe dansende mensen hebt en je komt binnen Friesland Campina, dan heb je misschien een andere ervaring.
4: Die zijn hier niet.
2: Dit was toch niet mijn lunchpauze die ik in mijn hoofd had. Dus je moet daar wel even zorgen dat het echt blijft.
3: Ja, om dan even terug te pakken waar we het voor de break over hadden. Want we hadden het over

0: zwarte cross, maar toen ging ik even chocomel halen. Dus ja, je moet dat niet overstellen, maar hoe doe je dat dan? Hoe bewaak jij de lijn? Want dan heb je die influencer die op zwarte cross, of die influencer in Indonesië met 9 miljoen volgers, die komt uit die fabriek binnen. Ja, hoe zorg je dat dat dan in balans is? Want ik snap dat je dan binnen een bepaalde doelgroep oogjes en aandacht hebt. Ja. Maar levert dat nu echt concreet betere sollicitanten op en daardoor betere medewerkers?
1: Nou, ten eerste denk ik het wel, maar ik denk dat die influencers zijn vaak ook een doel om iemand van buitenaf binnen te laten komen en de aandacht trekken. We zitten nu ook in een wereld waarin het is zo moeilijk om aandacht van mensen te krijgen met alle content die op mensen afkomt. Dus influencers zijn daar wel, denk ik, een hele mooie tool voor om de aandacht naar je toe te trekken. Ik denk de kwaliteit van de kandidaten die we binnenkrijgen, dat is iets wat je na zo'n evenement pas kunt gaan assessen. Maar je ziet wel dat het volume in ieder geval omhoog gaat. En ik denk, maar dat is misschien meer wat mijn eigen hoop ook is dat doordat we met deze mensen gesproken hebben op zo'n evenement, dat we de interactie hebben gehad, dat het ook de juiste fit is van het soort talent. Dat zij ook begrijpen wat de cultuur is, wie wij zijn. Want ik denk, we hebben het altijd over, we willen graag best fit talent. Want je wil gewoon ook mensen die bij je cultuur passen.
2: Uiteraard.
0: En hoe instrueer je zo'n influencers dan? Of de mensen die deze campagne vanuit jou uitvoeren? Wat geef je ze mee? Want het mag niet te hip, waardoor het niet meer authentiek is. Het moet wel vernieuwend zijn, want je wil juist iets doorbreken. Hoe brief je ze?
1: Nou, het is sowieso niet dat we zeggen, je mag dit of dit niet doen. Dus het is meer, we geven ze mee, dit is waar wij als werkgever voor staan. Dit is waarin we geïnteresseerd zijn, maar juist dat een beetje openstellen zorgt ook voor de verrassende verhalen. Dus we hebben gewoon heel veel gesprekken met onze eigen medewerkers. Dus ook toen Sylvana bij ons de fabrieken inging of naar de boerderij ging. Juist die open vragen, die open gesprekken maakt het heel interessant.
0: Wat is iets wat jij komende periode nog graag wil neerzetten qua employer branding? Je kent de markt goed, je hebt veel ervaring. Je weet dat iedereen zijn hygiëne op orde moet hebben. Dus je moet goede onboardingstructuur hebben, goede pagina's, social campagnes, et cetera. Maar waar ligt voor jou iets nieuws of iets spannends waarvan je zegt, dat zou ik nog wel graag een keer willen doen?
1: Nou, waar ik altijd tegenaan loop is, ik denk de toegevoegde waarde van employer branding wordt steeds meer het laten zien van impact. Dus niet alleen je recruitment impact, maar hoe ga je uiteindelijk ook de business laten zien waar je de waarde toevoegt. Dus het echt in kaart brengen, meetbaar maken van je employer brand.
2: Maar bedoel je dan meer de belofte die je maakt met je purpose communicatie?
1: Nou, bijvoorbeeld, we hebben recruitment KPI's waar we aan bijdragen. Dus de time to fill kan omlaag. Nou, dat is daar dragen wij indirect aan bij. Daar hebben we natuurlijk een heel recruitment team.
0: De time to fill?
2: Ja, hoe lang duurt het voordat de vacature is ingevuld?
1: Ja, nou, dus wij dragen vanuit employer branding daaraan bij. Dus hoe zorgen we dat recruitment beter en sneller zijn werk kan doen om mensen binnen te brengen? Dan zit er een stukje aan engagement. Dus hoe zorgen we dat mensen trots zijn en ambassadeurschap uitdragen? Dat is eentje die je ook kunt meten. Dan zit er campagne metrics. Dus hoeveel mensen bereik je? Wat is de engagement daaromheen? Wat ik fijn zou vinden is als we dat veel meer in één dashboard kunnen krijgen en echt heel to the point kunnen zeggen, dit is daadwerkelijk de impact die wij maken. Want dan kun je het ook veel beter aan de business verkopen en uiteindelijk moeten we het daar ook voor doen.
2: Mooi.
0: Ja, en als je dan kijkt naar die impact maken, hoe hou je daar controle op? Dus wat meet je allemaal en hoe evalueer je dat?
1: Nou, zoals ik zei, we hebben dus de recruitment KPI's. We kijken heel erg naar campagne en organische performance van onze content. En ik zou willen kijken meer naar hoe performen wij bijvoorbeeld op een LinkedIn ten opzichte van onze concurrenten. En de next step, maar die vind ik nog wel lastig. Hoe meet je nou je employer brand strength wereldwijd? En we zitten in zoveel landen. Dus hoe gaan we nou zorgen dat we daar meten wat is onze ontwikkeling in brand performance?
0: Tjert, het zit er helaas weer op. We moeten ons mooie strandje verlaten. Maar ik wil je bedanken en tof dat je hier was.
1: Jullie bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze zomerspecial. Kun je er net als Arjan en ik maar geen genoeg van krijgen. Volg ons dan op de LinkedIn-pagina. Maar we zijn ook op TikTok, net zoals Friesland Campina. En praat daar mee of volg. Volgende week hoor je een nieuwe BNR at Work zomerspecial met Drek Spraak.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. De Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Voetbalbobo Gianni Infantino blijft aan als baas van de FIFA. Er was de hele dag crisisoverleg over zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. Daar bood de FIFA in een verklaring hun excuses voor aan. In de verklaring staat ook dat het volledige bestuur van de FIFA achter Infantino blijft staan. Een Mexicaanse influencer is tijdens een livestream op social media doodgeschoten. Hij stond met 2 anderen bij een fastfoodrestaurant toen 2 mannen op een motor het vuur op hem openden. De president van Mexico zegt dat er onderzoek wordt gedaan naar de schietpartij. Mogelijk is er een link tussen zijn video's en een criminele organisatie. Een AI-model van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft bij een test een ander bedrijf gehackt. Het model maakte onbedoeld verbinding met het internet. Het is niet voor het eerst dat AI-modellen bedrijven hacken. Het gebeurde de afgelopen tijd ook al met modellen van OpenAI en Anthropic. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal voor een stunt gezorgd. Hij versloeg de Rus Daniel Medvedev, de nummer 6 van de wereld. Er waren maar 2 sets voor nodig. Eerder op de avond versloeg Tellen Griekspoor ook al de als eerste geplaatste Alexander Zverev in 3 sets. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint vrij zonnig, maar later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. 'S Avonds kunnen er een paar buien vallen. Het wordt van west naar oost 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Op de zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
6: In de BNR-app
5: heb je ook altijd en overal breaking news.
6: Download de BNR-app
5: en blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Op de zaak. Stijn Goossens en Annemarie Fokkens.
7: Dit is een speciale uitzending van Op de Zaak. Dat is de podcast van BNR waar ik, Stijn Goossens, samen met Annemarie Fokkens binnenkijk bij buitengewone MKB'ers. Wil je de hele aflevering horen? Zoek dan naar Op de Zaak in je podcast-app of BNR-app. Daar vind je nog 11 andere bezoeken aan bijzondere ondernemers. Hey Annemarie, betaal jij nog wel eens contant?
8: Nou, echt heel weinig. Ja? Nauwelijks eigenlijk. Ik denk dat ik alles zo'n beetje met mijn smartwatch afreken. Dan heb ik als backup mijn telefoon. Als ik mijn tas nog bij me heb, dan zitten daar nog wat pasjes in.
7: Ja, ik herken dat heel erg. Ik betaal alles met telefoon. En dan heb ik toch altijd wel nog dat portemonneetje mee. En dat is een heel bijzonder portemonneetje. Want, kijk, dat is deze. Dat is zo'n uitschuifportemonneetje.
8: Ja, met al die pasjes erin.
7: Ja, en het bedrijf waar we nu heen gaan, dat is de ontwerper van deze pasjeshouder.
8: Secret.
7: Secret heette ze.
8: Ik durf het bijna niet te zeggen. Volgens mij heb ik een copycat ervan.
7: Oh, echt?
8: Ja. Hartstikke blij mee, maar het is not the real deal, zeg maar.
7: Nee, en je bent niet de enige, want er zijn echt meer dan 1000 verschillende merken die dus dit bedrijf proberen te kopiëren. Daar zijn ze echt druk mee. Daar hebben ze gewoon 5 mensen voor in dienst zelfs.
8: Wauw.
7: En dit is het enige product dat ze maken. Alleen een pasjeshouder.
8: En daar 140 mensen van aan het werk kunnen zetten.
7: Dat is knap, hè?
8: Daar moet een verhaal achter zitten.
7: Ja, dat wordt zeker een interessant verhaal. Ik weet alleen niet of jij naar binnen mag met die leopard van je.
8: Ik ga hem gewoon op tafel leggen. Vooruit. Ik ga er open en eerlijk voor uitkomen.
7: Ik ben benieuwd.
1: Op de zaak. Annemarie Fokkens en Stijn Goossens.
7: Het is wel een beetje koud buiten.
8: Nou, het valt mij ook wat tegen vandaag, zeg. En dan zo'n vies miezertje erdoorheen.
7: Nou, de winter is begonnen. Maar we staan inmiddels in Den Haag. Randje Den Haag, moet ik zeggen. Tegen Voorburg aan. Mm-hmm. Bedrijfterreintje, maar heel leuk. Ik zag hier, we reden net ook gewoon langs een bierbrouwer die hier ook staat.
8: Ja, ga je weer aan, Stijn.
7: Ja, ja, lekker, daar kunnen we ook nog langs gaan ooit. En hier is het dan Secret. Mooi gebouw. Nou, laten we maar naar binnen gaan.
8: Het zijn in ieder geval imposante deuren.
7: Dus laten we maar even gewoon lopen.
8: We zijn meteen welkom. Oh, kijk. We komen in een bar terecht.
7: Oh, het is een soort
8: café.
7: Dat
8: vind ik wel een goed idee. Dat als je een bedrijf binnenloopt, dat je eerst bij de bar uitkomt.
7: Het ruikt ook helemaal naar koffie hier.
8: Ik ben een klein beetje verkouden.
7: Fantastisch.
8: Dutch Wallet Makers sinds 1995.
9: Volgens mij moeten we één deur doorlopen nog. En daar zie ik het echte kantoor.
8: We hebben afgesproken met René van Geer en Marianne van Sassen van IJssel. Ze zijn de ontwerpers en de oprichters van Secret. En staan hier tussen, nou ja, wat kunnen we zeggen, halve ijsstoelen. Een designachtige locatie.
9: Heel veel planten.
8: Locatie. Heel veel planten. Hoi, goedemorgen.
9: Westijn.
10: Hallo.
9: Hoi, aangenaam. Hoi, Westijn.
8: Hoi. Ontzettend leuk dat we vandaag bij jullie mogen kijken. Jullie noemen dit een familiehuis.
10: Ja, of een hardquarter. Familie vinden we eigenlijk ook soms wel moeilijk, want soms werk je tijd bij de familie en soms niet. Dus een community is misschien iets beter gezegd. En dan zeggen we geen headquarter, maar een hardquarter. Want ja, werken vanuit je hart is natuurlijk eigenlijk het leukste en het belangrijkste om te doen.
9: Ja, en dan werken hier een heleboel mensen eigenlijk aan één product. Namelijk die kaarthouder, die secret kaarthouder die al jaren ontwikkeld wordt. Wat is nou het geheim achter die populariteit van die kaarthouder?
11: Het geheim. Het is een grote vernieuwing in de markt waar eigenlijk, nou, misschien wel 100 jaar niks gebeurd was. De ouderwetse billfold is gewoon een traditioneel ding wat al een eeuwigheid bestaat. De inhoud veranderde wel, kaartjes in plaats van papiertjes en muntjes. En wij waren de eerste die daar echt een hele leuke nieuwe oplossing voor hadden.
8: Ik vind het mooie aan jullie bedrijf is dat jullie ook samen als partners zijn gestart. Is dat juist de kracht of worden jullie soms ook wel eens gillend gek van elkaar?
10: Nee, dat is echt de kracht. Het is juist eigenlijk lastig dat wij het werk wat wij samen doen proberen te delegeren. En dan zeggen we vaak, ja, bij ons is 1 en 1 3. En daar heb je soms wel misschien 6 mensen voor nodig om diezelfde chemie ook eigenlijk te hebben. Wij zijn al heel lang samen eigenlijk. Ik was 14, René 17. En wij begrijpen elkaar eigenlijk altijd heel makkelijk. Dus we hebben aan de halfwoord genoeg. En ja, ons werk is ook ons leven, onze hobby. Onze kinderen werken ook in het bedrijf. Vrienden van de kinderen, familie. Ja, het is gewoon leuk.
9: Toch een familiehuis dan?
11: Ja, zeker. Nou ja, het werk is zo'n groot deel van je leven. Het is belangrijk dat je je gewoon thuis voelt. En dat je niet zo'n een harde scheiding hebt tussen werken overdag en ontspannen 's avonds thuis. De kwaliteit van thuis is overdag ook wel heel fijn.
7: Maar het begon allemaal bij René en Marianne, die in de jaren 90 als koppel een eigen ontwerpbureau begonnen met de naam Spirit.
11: Wij maakten allemaal productontwerpen voor heel veel soorten klanten. In het begin was het echt veel telecom. In de tijd dat telefoons nog snoertjes hadden. Daarnaast hebben we ook heel veel andere markten, hoor, medische instrumenten. Cooker is een grote klant voor de Maxi Cozy, kinderveiligheid.
7: Het eerste idee van de pasjeshouder ontstond toen al in de jaren 90.
11: Wij werkten toen heel veel voor allerlei banken. Die hadden de plannen toen voor een chipper en een chipchip. Daar mochten wij allemaal producten omheen maken. Dus toen in 1995 is dat idee geboren om een pasjeshouder te maken. Eigenlijk de portemonnee van de toekomst.
7: Maar die portemonnee van de toekomst kwam misschien iets te vroeg.
11: Een matig succes. Het was een ding wat op de balie van de Shell-stations werd verkocht, naast de BIC-aanstekers.
7: In 2008 brak de kredietcrisis uit, waardoor het ontwerpbureau veel klanten verloor. Het roer moest om en René en Marianne besloten om te stoppen met Spirit.
11: We hadden natuurlijk 20 jaar lang ervaring als ontwerpbureau. We hebben gemerkt hoe moeilijk het is om daar een businessmodel van te maken. Dus we hadden ook niet het idee van, we gaan het ontwerpbureau op een andere manier voortzetten. Dus dan gaan we het een keer voor onszelf doen. Gewoon de stoute schoenen aangetrokken. En we dachten van, ja, wat kunnen we nou in een hele korte tijd maken? Toen kwam die oude pasjeshouder weer naar voren.
7: Het idee van de pasjeshouder werd verder uitgewerkt. Met een duidelijk nieuw doel.
10: We hadden veel verlies gemaakt doordat we in de crisis kwamen in 2008. We hadden helemaal geen geld voor marketing. We hadden ook echt geen geld zelfs voor benzine om naar klanten toe te gaan. Dus we wisten echt van, de marketing moet in het product zitten. Wow. En we hadden het boekje gelezen van Seth Godin, de Purple Cow. En die zei, be remarkable. Dus we hadden ook de opdracht aan onszelf gegeven. Want je kreeg geen opdracht meer van een klant, maar van jezelf. Maak het meest remarkable kaarthouder die iedereen zo leuk vindt om te gebruiken. En aan iedereen door gaat vertellen. En dat is ook gebeurd.
7: Dit keer sloeg de pasjeshouder als product wel aan door een paar cruciale aanpassingen.
10: We hebben heel bewust bij het nieuwe ontwerp gewerkt aan dat je op een veel leukere manier het product bedient. En ik zag dus dat dat echt aansloeg. Dus dat mensen ermee gingen spelen en een glimlach op hun gezicht kregen als ze zagen hoe die pasjes eruit kwam.
11: Hadden we ook echt inspiratie, David Copperfield, zo'n magician. Komen we weer allemaal dingen uit zijn hand schuiven of zo. Je snapt niet hoe. Product maken waarbij iedereen zo'n magician kan voelen. En dat is achteraf een waardevolle zet geweest.
7: De afgelopen jaren bouwden de twee hun nieuwe bedrijf Secret op rond dat ene unieke product. Een groot verschil met het ontwerpbureau van voor de crisis.
10: Wij zijn vrij om volgens onze eigen waarden te werken. En dat is een heel groot verschil met het werken voor klanten. Want dan werk je uiteindelijk natuurlijk in dienst van de opdrachtgever. En dat ben je nu zelf.
7: Maar is dat ene product, die pasjeshouder, wel voldoende om ook de komende jaren als bedrijf te blijven groeien? En welke lessen leerden Marianne en René uit het kantelpunt in hun ondernemerschap?
11: In zijn algemeenheid heb ik van het ontwerpen voor complexe projecten heel erg geleerd om breed te kijken. En met name dan projecten zoals Maxi Cosi. Het zijn geen simpele producten. Je moet met alles rekening houden. Hoe de mensen de stofjes vinden, tot de werkelijke botsproeven, tot de fouten die mensen kunnen maken bij het installeren in de auto. Het is een enorm complexe puzzel. Die echt een aantal jaren duurt om te leggen. En waarbij je echt heel erg breed moet kijken. En juist dat brede kijken is iets wat wij ook nu met een simpel product zien van hoe waardevol het is. Dat je niet alleen maar kijkt van het ziet er leuk uit of het is lekker goedkoop of het is.
8: Want hoe doe je dat als voornamelijk jouw kracht ligt bij het ontwerpen, zeg maar? Marianne is wat meer bezig met hoe ziet het eruit? Wat willen de mensen? Die kant van het verhaal. Maar bij zo'n bedrijf komt natuurlijk nog veel meer kijken met verschillende afdelingen, soorten mensen. Hoe ontwikkel je jezelf daarin?
10: Ja, ik merk wel met het groeien van het bedrijf dat je hetgene wat je niet leuk vindt, waar je niet zo goed in bent, dat delegeer je als eerste. Dan weet je ook van ja, ik moet hier echt een specialist voor hebben, want ik weet het nu gewoon niet. Denk even aan de goede pensioenafspraken maken, in mijn geval bijvoorbeeld, of de IT-specialist. Dat heb ik als eerste afgestoten. Aan de andere kant heb ik ook geleerd, vooral in de crisis hebben we wel vrij lang met echt minder dan geen geld doorgedraaid. En dat je zoveel meer kan dan je denkt. Misschien een gek voorbeeld daarvoor, maar werken niet met de disc kleuranalyse. Omdat ik eigenlijk blij was dat ik eigenlijk nooit wist wat voor kleur ik was. Omdat ik alle kleuren moest inzetten. En dat kan iedereen elk moment. Dus wat ik heb geleerd, denk ik, na het ontwerpbureau, is dat we veel breder moesten werken en veel meer moesten kunnen, is dat je ook gewoon veel meer kan. En dat mensen ook veel meer kunnen dan ze denken. Dus dat is natuurlijk gewoon iets waardoor je ook weer een heel nieuw stuk van jezelf aanboort. En als je je verdiept in iets en focus of specialisme erbij haalt, dan kom je zelf ook heel veel verder. Dus je hebt gewoon best wel veel meer in je mars dan je vaak doorhebt. Dat heb ik echt van deze jaren geleerd.
7: Uiteindelijk draait het bij Secret allemaal om dat ene product, die pasjeshouder. Maar bij één simpel model is het niet gebleven.
10: Ja, de basis is dan gewoon, we noemen het de kaarthouder, de card protector. Een aluminium platte huls met een knopje aan de onderkant waar de pasjes uitschuiven. Nadat we die een paar maanden op de markt hadden gebracht, kregen we natuurlijk wel de vraag van mensen die zeiden van ja, ik wil meer pasjes meenemen. 6 is te weinig. Ik wil ook wat contant geld meenemen of een bonnetje en een muntje. En toen hebben we een hoesje eromheen ontwikkeld. En dat noemen we dan de mini-wallet. Dus dat is een hoesje met een lipje en een drukkertje. En toen zeiden nog best wel mensen van het is nog steeds te weinig. Daar kunnen zeker 10 pasjes in. In het leer kan je, wat soepele leer heb je nog wel, 6 pasjes in. Dus daar kunnen er 12 pasjes in. Maar er waren ook mensen die zeiden ik wil het nog dikker. Dus we hebben een dubbele, 2 kaarthouders op elkaar geplakt en daar een hoesje omheen. En dat heet dan de Twin Wallet.
9: Telkens weer dat assortiment verder en breder uitbreiden, ja, op basis van vraag.
10: Precies, op basis van vraag. We staan zelf nog steeds op heel veel beurzen. We werken dan direct met inkopers, retailers. En dan hoor je die vraag. En dan snap je als ontwerp ook weer, oh, hier is behoefte aan. Laten we eens kijken of dit is wat mensen willen.
8: Maar kun je dan nog veel verder differentiëren dan de voorbeelden die je nu noemt?
10: Ja, we hebben nieuwe producten ontwikkeld. Want als je natuurlijk echt ervan uitgaat dat al die portemonnees die er vroeger waren nu voor een heel groot deel vervangen zijn door een kaarthouder zoals wij hem ontwikkeld hebben en die ook heel veel door andere lookalikes of kopieerders is nagedaan, zijn er nog steeds heel veel mogelijkheden. Dus we komen volgend jaar weer met 2 nieuwe uitvoeringen op de markt die eigenlijk weer aan die vraag voldoen dat er nu mensen horen die zeggen ik wil helemaal niet meer zo'n hoesje eromheen, dat vind ik veel te dik. Ik wil een kaarthouder met iets extra's en dat moet flexibel zijn. Oké, zijn we daarmee aan de slag gegaan? Is dat weer een nieuwe opdracht voor ons ontwerpteam geworden?
9: In 2009 waren jullie de allereerste die met dit product op de markt kwamen. Eigenlijk een soort van een nieuwe productcategorie hebben jullie bedacht. Wat merkten jullie daarvan dat jullie de eerste waren?
11: Het feit dat wij de eerste waren met de nieuwe soort portemonnee, dat gaf ons wel een bepaalde voorsprong. Maar tegelijkertijd is het ook een handicap. Als je weet iets nieuws komt, heel veel winkels die zeggen ook van ja, niemand vraagt hiernaar, dus ik neem het nog niet.
8: Hoe overtuig je ze dan wel, zodat ze je product neer gaan leggen en er uiteindelijk achter komen dat mensen dat toch wel willen?
11: Ja, wij hebben in de begintijd toen we ook helemaal geen geld hadden om op pad te gaan, gewoon eigenlijk naar heel veel winkels een portemonnee gestuurd. Een ding gestuurd met een briefje erbij van dit is ons nieuwe product, wij geloven erin, deze is voor jou. Ga maar kijken wat je ervan vindt en als je het wil bestellen, dit zijn de gegevens.
8: Ja.
11: Nou, ongeveer de helft van de winkels die we wat gestuurd hadden, die bestelde ook daadwerkelijk. En zo is het
8: veel,
11: uiteindelijk
8: 50%.
11: Wel op de markt gekomen.
10: Ik ging wel nabellen.
8: Jij ging nabellen?
10: Ja, persoonlijk bellen. En zelf geloven in je eigen product is echt heel belangrijk. Ja. En het was crisis, dus heel veel winkels hadden ook best wel tijd en ruimte en niks nieuws. Dus eigenlijk is in een crisistijd het allerbeste om met een heel nieuw idee te komen.
8: Als de markt op zijn gat ligt, dan moet je erbij zijn.
10: Ja.
11: Dat is een hele goede tijd. Ja, de hele wereld staat open voor nieuwe dingen.
8: Ja.
10: En heel vaak zie je juist dat grote bedrijven die stoppen met innoveren. En wij hebben geleerd, dit is de tijd om juist nieuwe dingen te gaan doen.
12: Secret groeit als bedrijf al meer dan 15 jaar op het succes van één product. Is dat wel genoeg om een gezond en toekomstgericht bedrijf mee op te bouwen?
10: Iets anders is al lang vraag naar. En dat is natuurlijk ook een hele uitdaging voor ons om het tweede fantastische nieuwe product te maken.
8: Zijn jullie daarmee bezig?
10: We zijn daarmee bezig en we zijn er al lang mee bezig. Maar we hebben de eerste jaren echt gestoken in dus inderdaad het bedrijf bouwen. De organisatie, de afdelingen, de structuur, de service, maar vooral de productie. En wij produceren ook met sociale werkplaatsen. Werken we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En daar moeten we ook best wel veel tijd en aandacht aan geven om dat goed te doen.
8: Dat snap ik.
10: Dus we hebben heel veel innovatie. Is het eigenlijk de eerste jaren vooral in het opschalen van de productie. En dus met behoud van de kwaliteit en de waarde.
12: Ja, want het hele product wordt in Nederland gemaakt.
10: Het wordt in Nederland volledig geassembleerd. Ja, er komen intussen onderdelen uit meerdere landen dan alleen Nederland. Bijvoorbeeld ons aluminium komt deels uit Helmond en een ander deel komt net over de grens in Duitsland.
8: Waarom?
10: Omdat er geen tweede leverancier in Nederland is.
12: Gewoon niet genoeg aanbod eigenlijk.
10: Nee, dat is
8: natuurlijk een
10: klein land.
8: Dan wijk je inderdaad wel uit.
10: We zoeken al onze leveranciers uit die passen bij onze waarden. En op deze manier behouden we met iedereen met wie we werken de goede kwaliteit en ook de goede duurzaamheidsdoelen die we hebben met elkaar.
12: Volledig uit Europa dus. In Nederland geassembleerd, zeg je. Heel lang gewerkt aan de zorg dat die productielijn goed is. Wat is daar de uitdaging? Wat is er zo moeilijk aan die productielijn goed op orde hebben?
11: De uitdaging van productie is kwaliteitsbeheersing, opschaalbaarheid. Dat je eigenlijk gewoon blind kan vertrouwen op wat je binnenkrijgt. Dat je ook niet alle producten steeds hoeft te controleren. En dat is wel een van de voordelen van het werken in Nederland. Bijna al onze leveranciers zitten binnen een straal van 150 kilometer om ons heen. En sommige, zoals een sociale werkplaats, is het nog minder dan een kwartier rijden.
12: Oh, hier om de hoek zo'n beetje.
11: Bijna om de hoek. Dus op het moment dat er ook een vraag is van hey, dit ziet er gek uit, of dit klinkt raar, of klopt dit wel, dan je bent er zo, je lost het zo op. Dus er gaan eigenlijk nooit hele partijen mis of zo. Als er al iets geks is, dan heb je het ook binnen een half uur of in een dag opgelost.
12: Maar je moet er eerst honderden maken, dan duizenden, en nu moet je er 2 miljoen per jaar bouwen, misschien nog wel meer.
11: Ja.
12: Dat lijkt me best lastig met de sociale werkplaats ook, om dat zomaar op te schalen.
11: Nou, dat zijn stappen. En daarom eigenlijk de eerste 10 jaar was onze groeiproces eigenlijk heel bepaald door de capaciteit van onze leveranciers. En niet alleen sociale werkplaatsen, maar ook het stikken van het leer. Dat was helemaal verdwenen uit Nederland. Hebben we helemaal weer opgezet hier zo.
12: Dat hebben jullie zelf opgezet?
11: Samen met 2 ateliers die dat voor ons doen. Maar het was er niet. Dus we hebben zelf eigenlijk met hun gezocht naar de machines en geholpen om daar onderdelen voor te maken, zodat het wel mogelijk werd om het in Nederland te produceren.
8: En hoe blijf je dan trouw aan je eigen normen en waarden als de makkelijke weg zou zijn opschalen via het buitenland, snel cashen en door? Want je komt natuurlijk ook uit een verleden waarop je weet hoe belangrijk dat geld toen was, wat het op een gegeven moment wegliep.
11: Nou, dat gaat vanzelf, want anders zijn er geen normen en waarden natuurlijk. Hè? Op het moment die ze loslaat, zijn het geen normen en waarden.
8: Ja, maar op het moment dat er paniek komt in de tent, zeg maar, of dat het financieel ingewikkeld wordt, zijn mensen ook gauw hun normen en waarden weer even kwijt, toch?
11: Ja, maar dan. Dan zijn de normen en waarden meer voor de buitenwereld. Voor de reclame maken. Kijk, wij kiezen bijvoorbeeld nog steeds voor om niet op Amazon te verkopen. Omdat we gewoon niet eens zijn met het businessmodel. De effecten die het heeft op retail en de arbeidsomstandigheden.
12: Nou, loop je een heleboel klanten mis, denk ik.
11: Het scheelt echt vele miljoenen omzet, dat weten we. Maar het is toch nog steeds een principe waar we nog steeds aan vasthouden. We zien het wel moeilijk worden. Want het is op een gegeven moment een heel groot speler in de markt. Die ook heel veel markt wegkaapt. En doordat wij
8: een
11: daar.
8: Concurrent?
11: Weggeeft aan de concurrenten eigenlijk. Hè? Want er zijn meer dan 1000 kopieën inmiddels. En die maken dankbaar gebruik van dat gat wat we geven. En dat is wel eens, dat is heel vaak al besproken hier, van wat moeten we hiermee? Je geeft eigenlijk een heel groot speelveld weg aan de concurrentie.
8: Ja.
11: Die eigenlijk nog veel minder rekening houden met arbeidsomstandigheden.
8: Natuurlijk.
11: Kwaliteit
8: en dus
11: en alles
8: inderdaad
11: en zo.
8: Ook lager in de prijs kunnen gaan zitten. Ja. Die discussie wordt ongetwijfeld binnen het bedrijf gevoerd.
11: Ja.
8: Eindeloos.
11: Ja. Ja, dat is ongoing, al 16 jaar. Maar 16 jaar geleden was Amazon nog heel klein. Hè. Dat is,
12: En wat is er voor jullie nodig om die stap wel te maken? Wat moet er dan veranderen?
11: Op het moment dat we zien dat Amazon echt, wij spreken, de enige speler is. En de gewone retail aan het verdwijnen is. En de concurrenten veel groter worden dan wij. Ten koste van alles. Ja, dan ga je nadenken over wat kunnen we ermee. Maar we zijn nog steeds niet van zins om die stap te maken.
8: Maar omdat het bedrijf nog goed genoeg gaat.
11: Ja, het is altijd afwijking. Wat is goed genoeg, hè?
8: Ja, dat precies. Is, want ik bedoel, er ligt natuurlijk een enorme kans.
11: Ja, nee, klopt.
8: Dus wanneer ga je overstag?
10: We hebben intussen een kleinzoon gekregen. En ik leg altijd uit aan natuurlijk ook specialisten die ons vertellen hoe goed wij op Amazon zouden kunnen verkopen. Wat we natuurlijk ook wel weten. En dan zeg ik, maar hoe moet ik nou mijn kleinzoon uitleggen later dat ik op Amazon ben gaan verkopen? Als hij aan mij vraagt, maar oma, je wist toch dat het helemaal niet goed was? Voor niemand niet. Waarom heb je het dan gedaan? En dan zou ik alleen maar kunnen zeggen, omdat we daar geld konden verdienen. En dan kan hij aan mij vragen, maar kan je ook op een andere manier geld verdienen? Had je ook iets anders kunnen proberen? En dan zeg ik nu, ja.
8: Of hij zegt, kunnen heel veel andere dingen doen. Erfenis laat je me na. Dat kan natuurlijk ook. Ik red mezelf wel.
12: Ja, maar of hij zegt, maar oma, waarom maakte je een product wat je moest verkopen, waar mensen geld aan wilden uitgeven? Waarom deed je niet iets anders om de wereld te veranderen?
8: Ja, er zijn heel veel ja maar
12: natuurlijk.
10: Dat kan ook, zeker.
12: Ja. Want je maakt uiteindelijk een consumentenproduct wat mensen willen hebben.
10: Ja.
12: Wat gemaakt wordt, wat materiaal kost, wat energie verbruikt, zou je kunnen zeggen. Is dat iets wat in jullie hoofd wel, want duurzaamheid speelt een belangrijke rol, wat in jullie hoofd wel speelt dan?
10: We maken in Nederland heel bewust onze producten. We kunnen natuurlijk ook heel makkelijk in India en China en Turkije gaan maken. Maar hetzelfde probleem is, waar verkoop je je product? Dat is eigenlijk dezelfde vraag. Andere kant van de medaille. Ga je dat naar iedereen verkopen? Of ga je daar ook bewuste keuze maken? Dat je denkt, wat is nu het beste voor onze volgende generaties? Wij zien dus dat wij als ontwerper, en ook we hebben dat in ons verleden gezien, veel gewerkt in Azië. Ik heb heel veel jaar in Turkije gewerkt. We zagen eigenlijk dus dat ons beroep een heel belangrijk beroep is. Wij maken zoveel keuzes die zo ver effect hebben op zoveel verschillende plekken, mensen op de aarde.
12: Als ontwerper
10: als
12: bedoel
10: ontwerper,
12: je?
10: Ja. Dus de keuze die wij maken, en ik denk dat dat heel vaak onderbelicht is in de huidige maatschappij, die zijn cruciaal. Als wij goede keuzes maken aan het begin, dan heeft de hele industrie daar profijt van. En uiteindelijk houden we daar gewoon een betere wereld aan over.
8: Ja.
10: Dus daarom vind ik het gewoon belangrijk dat wij bij alles wat wij doen ons afvragen, met wie werken we samen, hoe produceren we het, wat blijft er over als het product klaar is. Dat zijn allemaal vragen die wij moeten stellen. Dus wij nemen de verantwoordelijkheid als ontwerper om al deze keuzes zo bewust mogelijk te maken, waar inderdaad enorme dilemma's in zitten.
8: Maar liggen er ook wel eens keuzes voor je waar je gewoon niet omheen kan, maar die niet helemaal bij je waarde passen?
11: Een interessant voorbeeld van een lastig dilemma was het kopen van magneetjes voor de MagSafe.
12: Die komen uit China natuurlijk.
11: We hebben heel erg gezocht in Europa. Dan kom je op leveranciers voor de windmolenindustrie en de wapenindustrie. En dat zijn magneten die 10 keer zo duur zijn als gewoon consumentenmagneten. Het was gewoon niet te vinden in Europa. Toch is de vraag naar deze categorie producten heel groot. Dus uiteindelijk hebben we lang gezocht in China naar een bedrijf waarvan we denken van, nou, dat is dan het beste wat je in China kan krijgen. En dat is een bedrijf die met gerecyclede magneten werkt. Dus qua grondstof is het dan een heel stuk schoner. Wat ook aan allerlei certificaten voldoet en zo. Dus dat we vertrouwen dat het een net en schoon bedrijf is. Het is ook door Apple goedgekeurd, het bedrijf. Dat is ook wel belangrijk. Die kijken ook naar kwaliteit en zo. Dus dat is één onderdeel, het enige onderdeel tot nu toe wat we eigenlijk buiten Europa sourcen, omdat het gewoon niet anders kan.
12: Ja, bij de vorige dingen die je niet in Nederland kon krijgen, heb je het zelf opgezet. Heb je daar hier ook over nagedacht?
8: Goeie vraag, Stijn.
11: Zelf magnetenproductie opzetten is wel heel veel gevraagd.
12: In de podcast van Op de Zaak gaat het gesprek met Marianne en René van Secret verder door. Dan hoor je bijvoorbeeld hoe de ontwerpers omgaan met de meer dan 1000 copycats die een product vaak identiek proberen na te maken. En we krijgen een rondleiding door het kantoor dat ze volledig zelf ontworpen hebben. Zoek naar Op de Zaak in je podcast-app of de BNR-app om de hele aflevering te luisteren. Je vindt daar nog meer bijzondere verhalen ook van andere buitengewone MKB'ers. Tot de volgende zaak.
4: Op de zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Voetbalbobo Gianni Infantino blijft aan als baas van de FIFA. Er was de hele dag crisisoverleg over zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. Daar bood de FIFA in een verklaring hun excuses voor aan. In de verklaring staat ook dat het volledige bestuur van de FIFA achter Infantino blijft staan. Een Mexicaanse influencer is tijdens een livestream op social media doodgeschoten. Hij stond met twee anderen bij een fastfoodrestaurant toen twee mannen op een motor het vuur op hem openden. De president van Mexico zegt dat er onderzoek wordt gedaan naar de schietpartij. Mogelijk is er een link tussen zijn video's en een criminele organisatie. Een AI-model van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft bij een test een ander bedrijf gehackt. Het model maakte onbedoeld verbinding met het internet. Het is niet voor het eerst dat AI-modellen bedrijven hacken. Het gebeurde de afgelopen tijd ook al met modellen van OpenAI en Anthropic. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal voor een stunt gezorgd. Hij versloeg de Rus Daniel Medvedev, de nummer 6 van de wereld. Er waren maar 2 sets voor nodig. Eerder op de avond versloeg Tellen Griekspoor ook al de als eerste geplaatste Alexander Zverev in 3 sets. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint vrij zonnig, maar later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. 'S Avonds kunnen er een paar buien vallen. Het wordt van west naar oost 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
6: Woensdag 5 augustus, de dag dat ik weer met mijn grote vriend Maxime van Meel sta. En de dag dat beleggers dan eindelijk de kwartaalcijfers van SpaceX mogen beoordelen.
7: Een verliesgevende bedrijf met heel veel fanfare naar de beurs gebracht. Maar die fanfare is wel stilgevallen nu.
6: De muziek is nu echt uit het aandeel SpaceX, want beleggers schrikken van de gigantische AI-investeringen.
8: Ja, ze zijn wat minder blij dan jij vandaag. Ze hebben ook dat verdriet duidelijk proberen weg te drinken, want bij Heineken zien ze de verkopen dan toenemen.
9: Bierbrouwer Heineken heeft in de eerste helft van dit jaar 1,6% meer bier verkocht. De groei is te danken aan hogere verkopen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. De netto-winst steeg met 10% tot 1,2 miljard euro.
8: Toch is niet al het gevaar voor Heineken geweken. Wat er nog moet gebeuren, dat hoor je zo.
6: En we hebben het over Ahold Delhaize. Die blijven de prijzen verlagen in de VS. En dat merken ze nu in de marges.
8: De Amsterdamse beurs die ging lager de dag uit. De AEX verloor 0,1% en sloot op 1111 punten. De grootste daler was KPN met een verlies van meer dan 2%. De beurs en de VS dan, die staan er gemixt bij. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Nico Inberg van De Aandeelhouder. Welkom.
10: Goedenavond, mannen.
6: Goed dat je het bent, Nico. Ja, en laten we beginnen met AkzoNobel. Er is witte rook.
8: Jazeker. De aandeelhouders die mochten vanmiddag stemmen over de fusie met het Amerikaanse Axalta. En ze hebben ingestemd. Dus de fusie tussen Akzo en Axalta is dus een feit. Ze verdwijnen wel van de beurs, AkzoNobel. Een van de oudste AIX-bedrijven die dus definitief weggaat.
6: Ja, en wat ook verdwijnt is de naam AkzoNobel. Er komt een nieuwe naam, al is nog niet bekend welke. Het was trouwens echt een Noord-Koreaanse uitslag. Bijna 99% stemde voor. Nu moeten alleen nog de toezichthouders akkoord gaan. Gaan we door naar de kwartaalcijfers van Ahold Delhaize. Dat had een omzet in het vorige kwartaal van meer dan 23 miljard euro. Een plus van net geen 2%. De netto-winst die meldt Ahold dan weer niet. Wel de operationele winst. Die kwam uit op iets meer dan 900 miljoen euro. Beide cijfers in lijn met wat analisten verwacht hadden. Maar we moeten het toch echt even hebben over de Amerikaanse markt. Want daar heeft het best wel last van de hoge energieprijzen. En Ahold heeft last van zichzelf. Ze verlagen daar de prijzen om Amerikaanse klanten te trekken. En dat kostte nu geld. De winstmarge staat daardoor onder druk, blijkt uit de kwartaalcijfers. Maar het heeft dan weer geen gevolgen voor de rest van het jaar. Ahold houdt vast aan de verwachtingen voor de rest van het jaar. Mede omdat de winstmarge in Europa dan wel weer stijgt. Maar ja, Nico, als meer dan de helft van de omzet uit de VS komt, wordt dit dan uiteindelijk een probleem, die prijsverlagingen?
10: Nou, dat hoeft niet, maar het speelt natuurlijk wel mee. En ik moet zeggen dat de omzet in Amerika mij nog een beetje meeviel, omdat we eerder al berichten hadden gekregen van andere Winkelketens. Je hebt zo'n keten, Albertsons heet dat. Die gaven een winstwaarschuwing een aantal weken geleden. En onder andere omdat die Amerikaanse consument, die houdt gewoon een klein beetje de hand op de knip. Wordt allemaal een beetje duur. En dat zie je zeg maar in zijn algemeenheid een beetje terug bij die supermarkten. Omdat, ja, bij ons is het duur bij de Appie, maar in Amerika is het nog veel erger. Ja. Dus die doen we gewoon heel voorzichtig aan.
6: Ze hebben al een aantal vestigingen gesloten in de VS. Vestigingen die niet goed presteerden. Moeten ze nog meer ingrijpen daar, denk jij?
10: Nou, dat weet ik niet. Kijk, op zich, dit is nu ik wil niet zeggen dat het nu een beetje tegen zit, dat het helemaal tegen zit. En er zijn ook wel wat verzachtende omstandigheden. Bijvoorbeeld, heel bijzonder dat ze het noemen, maar de prijzen van eieren. Trump heeft daar ook veel over gehad. Hij zei dat hij die eierprijs omlaag heeft gekregen. Nou ja, dat gaat dan ook van de omzet af bij die supermarktketens. Heel bijzonder dat ze het noemen. De medicijnen zijn wat goedkoper en voedselsteun is afgebouwd. Dus dat zijn allemaal dingen die daar kunnen zij niet zo gek voor aan doen. Ze zijn wel agressief met de pricing van de artikelen om toch marktaandeel te houden. Dus dat hebben ze wel zelf in de hand. Maar ja, het is niet dat nu meteen alles overboord moet. Maar het is gewoon even opletten daar.
8: Ja, ik las ook dat de Inflation Reduction Act ook een van de oorzaken is dat die marges daar onder druk komen te staan. Dus het is eigenlijk het soort van het spook van Biden. En hij is nog niet dood, maar dat is al over Ahold hier waard.
10: Ja, nou ja, goed, dat zijn ook van die dingen, die spelen ook nog mee. Ze moeten natuurlijk roeien met de riemen die ze hebben. En er gebeuren daar allerlei dingen, het is wat anders dan bij ons. Ja. Maar daar hebben ze gewoon mee te dealen. En dat geldt voor iedereen daar. Dus al die supermarkten hebben er last van. En wat ik al net zei, op zich viel het mij nog mee dat die omzet, tuurlijk, die viel tegen, zeker als je vergelijkt met hier in Europa. Meestal is het andersom, het gaat in Amerika over het algemeen beter dan hier in Europa. Maar de rollen zijn nu een beetje omgedraaid. En dat is ook goed als jij twee van die divisies hebt, dan dat de ene de ander wat weer een beetje goed maakt.
6: Kunnen ze die groei in Europa vasthouden, denk jij?
10: Ja, moeilijk. Europa gaat nu op zich redelijk goed. Maar ook hier is inflatie natuurlijk wel een dingetje. En ik moet zeggen, in België ging het goed. Ze hebben wat kostenbesparingen. Ze hebben een hele sterke positie met Albert Heijn. Roemenië zijn ze natuurlijk begonnen. Dat gaat ook goed. Dus op zich gaat het wel redelijk goed. Het heeft ook een beetje te maken met de economische groei in Europa, die toch een klein beetje aantrekt. Dus ja, daar kunnen ze gewoon mee fietsen.
8: Dan zal ik nog even wat nazorg doen. Ja, jullie blikten zondag vooruit op de cijfers van Infineon. Ja. De Duitse chipmaker die vooral de auto-industrie aanlevert, maar nu ook steeds meer chips voor de stroomtoevoer van datacenters maakt.
11: Die powerchips die heb je nodig voor datacentra. Dat groeit natuurlijk de pan uit. En daar ligt nog wel een markt voor Infineon. Dus ik ben benieuwd wat ze daarover gaan zeggen.
8: Aldus Jos Versteeg. Nou, ze zeggen er het volgende over. Het bezorgt ze een recordomzet van 4,2 miljard euro boven de verwachting en een groei van 14%. En ze verhogen ook de verwachtingen voor het lopende kwartaal, want ze hebben en zijn bezig met het sluiten van meerjarige deals over het leveren van die chips. Deals die bij elkaar nog eens enkele miljarden extra omzet gaan opleveren. De CFO kwam er voorlangs bij Bloomberg.
12: In terms of revenue, we expect a growth of 13% quarter over quarter, 19% year over year to 4.7 billion. And we expect as a follow-up of that, of course, a very strong follow-through in the margin.
8: Ja, heel veel vrolijkheid, maar de marges, ja, die zijn vooralsnog wel onder de verwachting. En dat is waar ze op afgerekend worden. Het aandeel verloor 6%.
6: Ai, en ja. Een unicum op de beurs in Amsterdam. Wolters Kluwer kwam met de cijfers en werd niet gelijk afgestraft. Het bedrijf werd maandenlang gedumpt omdat beleggers denken dat AI de bedreiging is voor het verdienmodel van Wolters Kluwer. Ondanks dat de cijfers er steeds prima uitzien. Nou, de cijfers van vandaag zagen er ook prima uit. Er zijn meer abonnementen verkocht in het vorige kwartaal en ook de winst steeg. De CFO zegt tegen de vrienden van RTL Z dat AI juist een kans is voor het bedrijf.
13: We are taking advanced technologies and using them. I don't see them as a threat to what we do. I see them as an enhancement. Because think about our business proposition. Our customers come to us when they need to be right. They have relied on our information, they've relied on our content and our deep domain expertise for many, many years.
6: Wolters Kluwer stond bijna de hele dag in de plus. Hoorde bij de grote stijgers binnen Ajax, maar je voelt hem al aankomen. Nadat Wall Street open ging, zakte het weer in als een pudding. Uiteindelijk sloot het 1,9% in de min.
8: Dat is toch geen unicum.
6: Bizar, nee.
8: Helaas. Dan heb ik tot slot nog een interessant verhaal uit China. De regering daar die start een jacht naar honderden miljarden dollars aan onbetaalde belasting. En niet van de afgelopen paar jaar, maar zelfs terug tot het jaar 2000. Chinese banken die hebben de opdracht gekregen om buitenlandse investeringen van de afgelopen decennia allemaal na te gaan en te kijken of de inkomsten daarvan wel zijn opgegeven bij de Chinese Belastingdienst. Dat meldt de Financial Times. Het gaat dan om rijke Chinezen die dus in het buitenland investeerden in aandelen, maar ook vastgoed, grondstoffen en crypto. En met effect, want het heeft de afgelopen maanden al tot verschillende bevriezingen van bankrekeningen geleid.
6: Straks hebben we het over Donald Duck en consorten, want de cijfers van Disney zijn uit.
8: En over de uitdaging van Heineken's nieuwe topman. Die moet opeens een onverwachte markt gaan redden.
6: Eerst naar SpaceX. Dat moest na een heftige reis op de beurs beleggers overtuigen met de kwartaalcijfers. Ze moesten laten zien dat ze dat immense prijskaartje waard zijn. Maar gerustgesteld zijn beleggers in SpaceX nog niet. Ja, de omzet stijgt met ruim 90% naar een kleine 8 miljard. En ja, het verlies is bijna gehalveerd naar $541 miljoen. Maar beleggers schrikken alsnog van de AI-investeringen.
14: And here's your CapEx number, which of course a lot of people are paying attention to. 18.37 billion in CapEx. Now that's backwards looking. That is for the second quarter. It'll be interesting to see what the next couple of quarters look like here. The company did say that it did end the second quarter with $100 billion in cash and cash equivalents.
6: Maar in 3 maanden tijd gaf SpaceX dus ruim $18 miljard uit. En het lijkt erop dat dat hetgeen is waar beleggers van schrikken. Het aandeel staat op dit moment 7% in de min. Nico, snap jij dat beleggers zo van die investeringen van SpaceX schrikken?
10: Ja, kijk, als je het relateert aan de omzet, is het wel heel veel geld. Ze hadden een omzet van, nog niet eens 8 miljard. Ja. En dan geven ze 18 miljard uit in een kwartaal. Ze hebben nog 100 miljard op de bank staan. Tenminste, staat ergens. En de angst is natuurlijk dat ze die 100 miljard, dat ze die in no time doorjagen, dat die binnen een jaar op is. En dan maken ze nog niet eens winst. Dus ja, dan is die waardering van, wat is het nu, 1500 miljard market cap. Dat is wel heel erg enthousiast.
6: Wat moeten ze dan met die 100 miljard doen? Want al die bedrijven investeren in AI. Moeten ze nieuwe raketten bouwen? Of waar zie jij dat geld liever naartoe gaan dan?
10: Ja, nee, het gaat met name naar AI. Ze hebben effectief 3 divisies. AI, Starlink en de raketten. En die raketten investeren ze al wat. Maar het meeste wordt geïnvesteerd in AI. Omdat daar ook heel veel geld valt te verdienen. En wat ze daar doen is gewoon datacenters bouwen. En die verhuren ze dan voor heel veel geld aan bijvoorbeeld Google. Die betaalt nu 1 miljard voor hun eerste datacenter om die te huren. 1 miljard in de maand. Dat is. Dus daar kan je ook heel veel omzet mee halen. En ze verwachten straks dat ze daar op jaarbasis zo'n 100 miljard dollar omzet mee halen. Dus daar willen ze heel snel investeren. En die geheugenchips, ja, die zijn hartstikke duur. De chips van Nvidia, die zijn duur. En daar is heel veel geld voor nodig. Dus hij doet eigenlijk mee met de grote jongens. Met Microsoft, met Amazon, met Google. Die investeren zich allemaal slag in de rond in AI. En dat wil hij ook doen.
6: Maar is het slim dat hij dat doet?
10: Nou ja, hij denkt van wel. Kijk, de beurs is afgelopen week

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: 12 miljoen abonnees en die betalen $66 per maand. Maar er kwamen 1,7 miljoen nieuwe abonnees bij in een kwartaal. Die hebben dan zo'n abonnementje. Dat is best een duur abonnement. En dat gaat eigenlijk enorm hard. Dat had iedereen een beetje onderschat. Ik hoorde jullie ook zeggen dat KPN vandaag de grootste daler is. Nou, dat heeft er ook mee te maken. Omdat ze gisteravond in de analistencall zei een van die mannen van SpaceX, zei van, nou ja, we denken wel dat we marktaandeel kunnen afpakken van de grote telecomjongens. Ja. En daar zit echt wel wat fantasie in. En dat kunnen ze heel mooi combineren met de space-afdeling. Want ja, daar moeten ze die raketten, die satellieten de lucht in schieten. Dus dat doen ze zelf. En vervolgens kunnen ze dan abonnementjes verkopen. Dus dat gaat best lekker.
2: Jij zei een van die jongens, dat is Elon Musk zelf. Maxime heeft het fragmentje opgeduikeld. Hij klinkt zo.
3: Like, it's not out of the question that at some point Starlink will deliver a majority of the world's internet.
2: De hele wereld aan Starlink-internet. Denk jij dat ook?
1: Ja. Nou ja, Ken Musk die heeft altijd mooie vergezichten. En die moet je soms met een korreltje zout nemen. Maar het is waar. Kijk, als zij die kosten omlaag kunnen krijgen voor Starlink, want dat is natuurlijk nu best duur wat ze doen, ja, via die satellieten, maar als ze heel veel van die dingen de lucht in schieten, dan gaan die kosten omlaag en dan gaan ze concurreren met de grote telecomjongens. Dus dat is best een die worden daar wel een beetje zenuwachtig van, denk ik.
2: Maar waar zit de groei verder, Nico? Want voor mijn gevoel is het nu alleen maar Starlink.
1: Nou ja, AI gaat natuurlijk heel erg hard. Hè. Daar zijn ze mee begonnen op X, op Twitter. Grok, maar daar doet hij mee met de grote hyperscalers. Daar komt echt heel veel omzet uit straks. En dan moet de rakettenbusiness moet heel goed gaan. En,
2: alleen jij zit nog op X,
1: met
2: toch?
1: NASA,
2: bijna
1: met
2: niemand verder meer.
1: Sorry, Ben?
2: Alleen jij zit nog op X. Voor de rest zitten er niet zoveel mensen meer op, toch?
1: Jij niet meer? Nee. Maar je zit op Blue Sky zeker?
2: Nee, ook niet. Nee.
1: Daar zit helemaal niemand meer. Nee, goed, maar ik heb geen idee wat ze daarmee verdienen. Maar het gaat ook niet om X zelf, maar om de rekenkracht die ze opbouwen. Ze hebben nu twee van die hele grote datacenters in Tennessee staan. Nou, daar komt heel veel geld uit. Daar hebben ze alleen al volgens mij iets van 20 miljard omzet op jaarbasis. En dat gaan ze uitbreiden. Dus ja, daar zit nu voor nu de grote fantasie.
4: Maar is dat een gegeven dat die groei daar ook echt komt?
1: Ja, die komt er wel, omdat ze. Kijk, je moet daar eerst die datacenters opbouwen natuurlijk. Maar die contracten die zijn er, ze kunnen dat kwijt. Hè. Er is heel veel vraag naar. In ieder geval de komende jaren. Hoe dat dan daarna loopt, dat weten we niet. Maar iedereen heeft het er nu over dat de vraag naar rekenkracht, die compute, dat enorm is. En dat alleen maar het aanbod overstijgt. Dus ja, daar gaan ze nu vanuit. En ondertussen, dat is natuurlijk een beetje de bottleneck is bij hen, dat zij straks onvoldoende geld hebben om te investeren. Want die 100 miljard, die draaien ze er een jaartje door. En dan moeten ze of nieuwe aandelen uitgeven, of ze moeten winst gaan maken. Maar ja, tegen die tijd gaan ze nog niet zoveel winst maken, heb ik het idee. Dus ik sluit niet uit dat ze op termijn na een half jaartje of zo, als die koers weer een beetje de lucht in hebben geblazen, dat ze opnieuw aandelen gaan uitgeven.
2: Nou, dat is een goed bruggetje naar mijn volgende vraag. Want vanaf morgen mogen die insiders verkopen. De verwachting is dat de koers van SpaceX dan nog een harde tik krijgt. Wat denk jij?
1: Ja, dat zou kunnen. Ik weet niet of ze dat gaan doen. Ik heb er even nagerekend. Ze hadden het over 911 miljoen aandelen. Nou, met huidige koers is dat zo'n 100 miljard, ruim 100 miljard, wat er dan eventueel verkocht mag worden. Maar er zitten natuurlijk ook een aantal diehard fans bij die aandelen niet gaan verkopen. Ik kan me voorstellen dat deze aandelen zitten vooral bij werknemers. Dat die werknemers die toch wel iets willen verkopen wat leuks te kopen. Want die zitten natuurlijk allemaal op een goudmijn. En die hebben die aandelen veel goedkoper gekregen. Dus ja, voor hun, of er nu 150 staat of 115. Die gaan er gewoon wat uitgooien. Maar of daar massaal aanbod komt, dat is moeilijk te zeggen. Dat zullen we de komende dagen wel zien.
5: BNR Beurs.
4: Kopen dan een Tesla of een SpaceX-raket. Goed, Unilever is niet meer de enige. Ook Heineken ziet de volumegroei van 1,6%. Met name door goede zaken in China en de opkomst van alcoholvrij bier. Het resulteert in meer omzet en meer winst.
6: Revenue coming in 8,13 billion euros. The estimate was for 8,07 billion euros. So a bit of a beat there.
4: Ook de Europese markt.

0: die lijkt te stabiliseren, juist na jaren van achterstand. En nog meer goed nieuws. Ze krijgen 40 miljoen euro terug van de Amerikaanse Belastingdienst aan onterecht betaalde importheffingen. Maar een keerzijde, die is er ook.
1: What you are seeing is that second quarter Africa and Middle East beer volumes missed estimates. The expectation was for softer beer volumes in the US and market share pressure in Mexico and Brazil. But they still see their full year adjusted operating profit between a range of 2% and 6%. So maintaining the guidance.
0: Ja, Nico, er is een nieuwe topman in aantocht. Die is ook goedgekeurd vandaag. Nou zou je zeggen, als je naar die cijfers kijkt, ja, meer omzet, meer winst, gespreid bedje. Maar die Amerikaanse markt lijkt me dan toch wel een uitdaging.
2: Ja, dat is nu even lastig. Ook daar, ja, laat de Amerikaanse consument een beetje afweten. Het is wel bijzonder, omdat vorige week voor mij hadden we de cijfers van AB InBev, Anheuser-Busch InBev. En die hadden juist in Amerika goede cijfers. En dat had er denk ik mee te maken, dat kan ook hierin zitten, dat AB InBev een van de sponsoren was van het WK. En dat die dus waarschijnlijk ook in alle stadions bier mocht verkopen. En dat die hebben natuurlijk ook heel veel reclame gemaakt. Daardoor, die zeiden ook echt van, ja, het WK heeft ons echt geholpen. En het is natuurlijk niet onlogisch dat bij Heineken dan net de andere kant op werkt. Er komt nog bij dat Heineken is in Amerika premium bier. Ik weet niet hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, maar dat is zo. En dus ja, de doorsnee voetbalfan, ja, die denkt natuurlijk gewoon een normaal biertje, neem ik aan. En niet, die kiest niet voor een duurder biertje. Dus misschien dat er ook een beetje in zit. Maar op zich hoeft dat niet heel erg te zijn. Maar ik denk dat het WK-effect er ook bij Heineken een beetje in zit.
0: Ja, maar toch, als je dat zou zeggen, dan zou je misschien ook wel denken, goed, heel veel mensen, de doorsnee voetbalfan, kijkt het WK niet in het stadion, maar gewoon thuis of in de kroeg. En dan zouden de bierverkopers die juist toch wel een beetje moeten aantrekken.
2: Ja, maar het gaat niet alleen om de stadions. Hè. Het is met name de reclame die er omheen hangt. Ja. En de namen die je ziet in op televisie in stadion, dat heeft een bepaald effect. En dat effect is gewoon hoger bij dat van mij AB InBev heeft, dacht ik, dat Budweiser. Dat is van hun. En dat wordt daar uitgebreid gepromoot met het WK. En dat is ook met name, denk ik, het reclame-effect wat je dan ziet.
0: Ook
2: overigens,
0: dus dat
2: daar ook Heineken dan wat last van. En dan zie je die marktaandelen een klein beetje schuiven.
0: Overigens ook niet te zuipen, Budweiser. Dus begin daar niet aan. De volumes die zijn dus wel gegroeid. Kunnen ze dan ook over een tijd weer prijsstijgingen gaan aankondigen?
2: Nou, dat zou je wel graag zien, maar dat is, denk ik, lastig nog in deze markt. Omdat de meeste consumenten letten inmiddels toch wel een beetje op de prijzen. Je zag dat ook bij Unilever. Unilever had de volumes ook mooi laten stijgen. En daar waren ze ook heel voorzichtig om meteen een prijsstijging overheen te gooien. Is natuurlijk heel verleidelijk. Maar aan de andere kant ook een beetje eng voor die bedrijven. Omdat ze natuurlijk bang zijn dat ze die mooie volumestijging dan meteen de nek omdraaien door meteen de prijzen te verhogen. Dus ik denk dat ook met name Heineken en geldt voor Unilever natuurlijk, dat ze heel blij zijn met die volumestijging. Dat is uiteindelijk het mooiste als je je omzet wil laten groeien. En dat ze dat niet 1, 2, 3 kapot willen maken door die prijs meteen te verhogen. Dus ik denk dat ze daar rustig aan doen. En ja, zeker in Amerika, want dat ligt toch al een beetje gevoelig nu.
0: Nog even die teruggave van die importheffingen die ze krijgen. 40 miljoen. Is dat een meevaller of hadden beleggers op meer gehoopt?
2: Nou, ik denk dat de beleggers daar helemaal niet mee bezig waren. Want je hoort er eigenlijk helemaal niks over. We zagen toevallig, wie had dat nou? Vorige week was ook een bedrijf die had van mij 180 miljoen geloof ik. 186 miljoen. Ja. Trump hoor je er niet over, die zegt er niks over. Maar er wordt toch heel veel geld uitgedeeld door die Belastingdienst. Het gaat het gaat echt om tientallen miljarden wat terugbetaald wordt. En ja, dat is ooit ook betaald. Dat hebben ze destijds waarschijnlijk doorgegeven aan de consument in de prijzen. En nu krijgen ze dat terug. En dat gaan ze natuurlijk niet doorgeven aan de afnemers. Dat is zeker zijn eigen zak. Dus het is eigenlijk een meevaller.
3: BNR Beurs.
0: Soms lig ik in bed en dan vraag ik me af, hoe zou het er eigenlijk voor staan bij mijn vriendjes en vriendinnetjes op Wall Street? Nou, dat gaan we uitzoeken. Ze zijn redelijk optimistisch. De Dow Jones staat 0,8% in de plus. De S&P 500 wint 0,1%. En de Nasdaq gaat dan wel weer naar beneden. 0,3% om precies te zijn. Ook op Wall Street een hoop kwartaalcijfers. Misschien te beginnen met die van Eli Lilly. De farmaceut hengelt heel wat geld binnen met afslankpil Foundayo, die ze afgelopen kwartaal lanceerde. En de CEO is dan ook vrij vrolijk bij CNBC.
4: You know, we're not just an obesity company. We're also building out a really strong oncology business. our neuroscience franchise. And we're not resting on our laurels. We're pleased but not satisfied.
5: Ja, wel leuk. Ook Novo Nordisk kwam vandaag met de cijfers. En ook zij lanceerde een afslankpil. En om dat succes te omschrijven heeft de topman dan weer inspiratie opgedaan. Ik denk in het Witte Huis.
6: We had the best pill launch in the history of medicine. In spite the fact that our competitor not only is in the market, but is trying very hard to, of course, capture their own fair share of prescriptions.
5: Dat zei hij bij Bloomberg. Nou, mag je raden waar het minder goed gaat? Inderdaad, bij Novo Nordisk. Want hoe prachtig die lancering ook was, winstgevend was hij zeker niet. Aandeel Novo daalde dan ook 4%, terwijl dat van Eli Lilly gewoon 3,4% erbij krijgt.
0: Een aandeel dat eruit springt is Disney. Dat staat nu op precies $100 per aandeel, een plus van 1,9%. Er was iets minder omzet dan waarop was gerekend, maar wel een stuk meer winst dan analisten van tevoren hadden voorspeld. Het vorige kwartaal, om precies te zijn, was de omzet van Disney zo'n $25 miljard. De winst een kleine 3 miljard. Wat opvalt is dat de omzet van de experience tak, zoals dat dan zo mooi heet, stijgt. Daar vallen pretparken en cruises onder. Met maar liefst 10%. Daar merken ze dus nog niks van klanten die zich zorgen maken om de hoge inflatie. En wat ook opvalt in deze cijfers vind ik dat de streaming tak het goed doet. Disney Plus zag de omzet flink stijgen. Dat komt door meer klanten en door prijsverhogingen. Die kunnen ze elke keer daar maar doorvoeren. Al met al staat Disney er eigenlijk best wel prima voor.
5: Ik kon het toch weer niet laten om het over Disney te hebben.
0: Als ik mijn kans krijg, dan neem ik hem.
5: Dat je er nog allemaal vragen bij ging stellen, maar nee, dat is niet gebeurd. Dan zijn er ook nog wat cijfers van gisteravond waar aandelen nu op reageren. Zoals die van AMD. Die cijfers die waren meer dan goed, boven de eigen verwachting voor omzet en voor winst. De tak die chips voor datacenters maakt zag meer dan dubbel zoveel verkopen als een jaar terug. En de outlook is nog altijd in lijn met de eerdere verwachting. Maar aandeelhouders die willen duidelijk een nog betere score zien, want het aandeel AMD verliest gewoon 5,6%.
0: En nog even kort wat er ook nog was, de cijfers van Paramount. Die resultaten zelf waren niet zo boeiend eigenlijk. Maar vooral de uitspraak die de topman erbij deed, die was dan wel weer interessant misschien.
5: Ja, hij maakt zich namelijk geen zorgen om die overname van Warner Brothers en de vertraging die heleboel oploopt. Er zijn verschillende rechtszaken die overname willen stoppen. De hele deal is geforceerd stopgezet. En het kan zelfs tot ver volgend jaar duren voordat hij hervat wordt. Maar CEO David Ellison schrijft een brief aan zijn aandeelhouders waarin hij zegt, we zijn voorbereid op het afronden van de transactie en we hebben vertrouwen in, met als resultaat een sterker en competitiever bedrijf dat goed is voor consumenten, bioscopen en makers. Dus
0: ik weet niet of het goed is voor bioscopen, als al die films eerder op die streaming.
5: Maar goed, dat is natuurlijk de klacht.
0: Moet het verkopen.
5: Ja, de klachten die de staten en al die toezichthouders hebben. Goed, hij probeert het in ieder geval. Dan rest ons nog één ding, en dat is kijken naar de beursdag van morgen. Het is nog altijd hoogseizoen als je naar de temperaturen kijkt, maar ook naar de hoeveelheid kwartaalcijfers, dus wederom een waslijst aan namen. Te beginnen met de AEX. Daar komen NN Group en SBM Offshore met de resultaten. En ook Amerika levert. Zo kan je daar rekenen op de cijfers van Airbnb, oliebedrijf ConocoPhillips, Burger King-eigenaar Restaurant Brands en nog het meest interessant misschien wel, Warner Brothers. Dat wordt overgenomen door Paramount, maar met de flinke vertraging die dat allemaal oploopt en nog altijd een kleine kans dat het hele circus dus sneuvelt bij de rechter, toch nog het volgen waard. Tot slot nog wat overblijfsels. Bij de Zuiderburen horen we van KBC, de bank die interesse had in ABN AMRO. Maar die interesse die lijkt in stilte te zijn verdwenen. In Duitsland is het juist overname Prooi Commerzbank die de boeken opent. In Japan krijgt Joe van Buurik nog een cadeautje met de cijfers van Nintendo. En bij de Britten is er nog Diageo, de maker van onder meer Guinness.
0: Dit was de BNR Beurs van woensdag 5 augustus. We hadden alles waar een man van kan dromen. Raketten, bier, Disney-prinsessen en ons eigen prinsje Nico Inberg van de aandeelhouder was er ook. Dankjewel weer.
2: Graag gedaan, jongens.
5: En jij bedankt voor het luisteren. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Tot die tijd reageren in de BNR-app, Spotify, op YouTube. En abonneer gelijk even. Dan mis je de volgende niet. Tot dan.
0: Tot morgen.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West is gisternacht voor de tweede keer in een week een explosief afgegaan. Burgemeester Halsema heeft daar daarom met spoed camera's neer laten zetten, meldt AT5. Na de tweede knal zijn er 2 minderjarige verdachten opgepakt. Het kinderdagverblijf blijft wel gewoon open. Op 1 op de 6 officiële zwemlocaties wordt gewaarschuwd voor de waterkwaliteit. Er geldt er een negatief zwemadvies of een waarschuwing voor bijvoorbeeld vervuild water of blauwalg. Door het warme weer gaat de waterkwaliteit snel achteruit. Bacteriën kunnen zich dan makkelijk vermenigvuldigen. TikTok heeft het account van de Amerikaanse roddelblogger Perez Hilton offline gehaald. Hij plaatste een livestream hoe hij zichzelf aan het verwonden was en onder het bloed zat. Zijn familie bevestigt dat hij in het ziekenhuis ligt. Door een menselijke fout werd de livestream pas na een kwartier uit de lucht gehaald. En er rijden weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Het treinverkeer lag daar 3 dagen stil vanwege de grote bosbrand bij Oostrum. Reizigers tussen Boksmeer en Nijmegen moeten nog wel reizen met een vervangende bus. Daar zijn al de hele week werkzaamheden aan het spoor. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint vrij zonnig, maar later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. 'S Avonds kunnen er een paar buien vallen. Het wordt van west naar oost 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Afslankmedicijnen, ze zijn populairder dan ooit. Na jaren van onderzoek en ook concurrentie tussen farmaceuten blijkt die medicijnen werken ook echt. En het is een groeiende business. De kosten van de 2 afslankmedicijnen die vergoed worden stegen tussen 2021 en 2024 met 341% naar €32 miljoen. En de markt is nog lang niet uitgegroeid. En dus de vraag, hoe moeten we nou naar deze ontwikkeling kijken? Is het een medische doorbraak voor mensen met obesitas, maar ook met andere chronische ziekten? Of vooral een hype voor de happy few? En wat doet het met onze zorgkosten, maar ook met onze schoonheidsidealen? Het komt allemaal deze week aan bod. Ik praat met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de afslankmedicijnen. En vandaag is dat Marco Frenke. Hij is de directeur van farmaceut Eli Lilly Nederland. Van harte welkom.
7: Dankjewel.
6: En ook respect dat je hier zo snel bent gekomen. Want eigenlijk zouden we de topman van Novo Nordisk te gast hebben in deze uitzending. En die moest vanwege privéomstandigheden, die wij ook heel begrijpelijk vinden, moest hij op het allerlaatste moment afzeggen.
7: Ja.
6: En jij bent hier meteen naartoe gekomen.
7: Ja.
6: Je dacht, dit is een kans die ik niet kan laten liggen?
7: Het is een heel, zoals je al zegt, het is een onderwerp wat heel veel aandacht krijgt op dit moment. En daar zijn we hartstikke blij mee. Dus daaraan bijdragen en daar een goede context aan kunnen geven, vinden we gewoon super belangrijk.
6: Ja.
7: Dus deze kans greep ik graag aan.
6: Ja.
7: En ik hoop dat het goed gaat met Sanne, trouwens.
6: Ja, ja, dat hopen wij allemaal. Overigens ook respect voor de redactie. Sam van onze redactie heeft ook in alle eil gebeld. En een heleboel mensen hebben gebeld aan alle kanten. Danielle, Bavo, iedereen is ermee bezig. Dus toch ook mooi om dat even te noemen.
7: Ja.
6: Dat is ook gewoon BNR. Zo gaat het hier achter de schermen. Goed om nog te zeggen, je bent dus directeur van farmaceut Eli Lilly Nederland. Dat is het Amerikaanse bedrijf die nu met een flinke opmars bezig is om de Deense concurrent Novo Nordisk in te halen. Of, we gaan het later nog wel hebben over die concurrentiestrijd. Maar jullie maken allemaal een medicijn om af te vallen. En dat zijn nu voornamelijk de spuitjes nog. Later komen er misschien pillen aan. Wat misschien ook nog 1 keer goed is om te zeggen, maar dat gaan we daarna niet meer zeggen, is dat jullie Mounjaro maken. Dus jullie concurrent maakt Ozempic en Wegovy. En jullie maken Mounjaro.
7: Klopt, ja.
6: Maar vanwege de reclameregels gaan we dat niet meer noemen.
7: Nee,
6: ik hoop dat ik me niet ergens vergis, maar dat toch slip of the tongue.
7: Ja,
6: maar dat is
7: uit.
6: Even het doel. Beginnen even toch met jullie medicijn, hoe dat werkt. Want dat is een andere variant. Kan je even uitleggen welke stoffen erin zitten, niet de technische woorden?
7: Ja.
6: Maar dat even op die manier.
7: Mag ik nog heel kort iets zeggen over het bedrijf? Wat je introduceerde voordat we naar het geneesmiddel gaan.
6: Ja?
7: Want Lilly is een van oorsprong Amerikaans bedrijf. Ja. We bestaan 150 jaar. En je noemt Lilly nu in de context van de ontwikkeling van geneesmiddelen voor de behandeling van obesitas, mensen met overgewicht. We maken al heel veel jaren heel veel geneesmiddelen voor een heleboel verschillende ziektebeelden.
6: Ja.
7: Dus we zijn actief op een heleboel vlakken. We zijn er heel trots op dat we overal daar een bijdrage mogen leveren.
6: Okay.
7: Maar de aandacht die er nu voor obesitasbehandeling is, is wel enorm.
6: Ja.
7: Daar spannen we ons ook heel erg voor in.
6: Ja.
7: Dus onder andere met het geneesmiddel Mounjaro, zoals je noemde.
6: Ja, nu niet meer noemen. Hè?
7: Nu niet meer noemen, nee, dat ga ik niet meer doen.
6: Dan gaan we al. Oké. Okay. Nee. Maar wij maken natuurlijk een big five over afslankmedicijnen. Ja. Ja. Ja. Dus ik begrijp dat jullie veel meer doen. Goed om dat benoemd te hebben. En het is dus een Amerikaans bedrijf en jullie concurrent is een Deens bedrijf. Ja. Dus dat is ook goed om even te weten. Ja. Even over die twee stofjes van jullie afslankspuit. Want in die andere zit maar één stof en bij jullie zitten er twee.
7: Ja.
6: Wat is het verschil?
7: Ja, deze groep geneesmiddelen, want deze twee middelen die je nu noemt, die zijn onderdeel van een groep die noemen we incretine geneesmiddelen. Dat zijn geneesmiddelen die aangrijpen op darmhormonen. En wat gebeurt er als jij een boterham eet? Die boterham komt in je spijsverteringsstelsel terecht. En op het moment dat die boterham in je darmen aankomt, gaat het lichaam hormonen aanmaken, wat gaat helpen bij het verteren van die boterham. Dus onder andere de boterham wordt verteerd, de stoffen die erin zitten, die worden opgenomen. Maar er gebeurt nog veel meer.
6: Yeah.
7: Dus je lijf wordt eigenlijk ook voorbereid op. Nou, je hebt net gegeten, dus je bent wel klaar met eten. Dus er worden ook signalen gegeven, bijvoorbeeld naar de hersenen, die ervoor zorgen dat je op een gegeven moment het gevoel hebt van, nou, ik heb genoeg gegeten. Yeah. Ik ben klaar, ik kan nu stoppen met eten. Dus dat zijn in het kort, die hormonen spelen een hele belangrijke rol bij je spijsvertering. Maar dus ook naar je hoofd in termen van, ben ik klaar, moet ik nog doorgaan? Nou, deze geneesmiddelen grijpen dus allemaal aan op die darmhormonen. Nou, je noemde het al, één geneesmiddel grijpt aan op één van die darmhormonen, dus het GLP-1. Dat is een stof, dat is een naam die in het algemene publiek, denk ik, steeds bekender wordt. En ons geneesmiddel grijpt aan op twee van die darmhormonen, GLP-1 en GIP. Het gaat te ver om die nu, denk ik, in detail te gaan bespreken, maar het zijn twee verschillende hormonen, maar wel allebei betrokken bij dat proces wat ik net uitlegde, het proces van spijsvertering.
6: Ja, maar kunnen jullie al de stelling innemen dat het dan beter werkt, omdat je op twee stoffen eigenlijk stuurt?
7: Nou, je kan alleen maar zeggen of als een geneesmiddel beter is, als ze ook feitelijk in wetenschappelijk onderzoek head-to-head tegen elkaar zijn vergeleken. Dus dat je twee stoffen met elkaar gaat vergelijken in een uitgebreid klinisch onderzoek.
6: En dat is nog niet op die manier?
7: Dat heeft wel al plaatsgevonden. En specifiek voor de behandeling van overgewicht blijkt er wel echt wel een effectiviteitsverschil te zijn. Het blijkt geneesmiddel wij maken echt wel aanzienlijk effectiever te zijn in het afvallen van mensen in vergelijking met anderen.
6: Je valt meer af uiteindelijk. Meer hè? Af. Dat is, overigens is het nog leuk om te zeggen is dat je ooit hebt gestudeerd aan de Radboud Universiteit als medisch bioloog.
7: Klopt, ja.
6: Was het toen al jouw grote droom om zoiets te ontwikkelen of was je daar nog helemaal niet mee bezig?
7: Ik was hier nog niet zo specifiek mee bezig, maar ik was wel altijd heel nieuwsgierig naar wat gaat er nou mis als er iets misgaat? Hoe komt dat nou? Wat ligt er aan ten grondslag? Op welke manier kunnen we daarop van invloed zijn? Dus dat soort onderliggende mechanismen, dat beter begrijpen, dat heeft me tijdens mijn studie wel wat bezig gehouden.
6: Ja.
7: En dat is ook de basis voor ons als een geneesmiddelontwikkelaar. We willen gewoon goed begrijpen van hoe werkt het lichaam nou? Daar weten we natuurlijk al heel veel van. Wat gaat er fout? En kunnen wij daar op een of andere manier, op een positieve manier op ingaan?
6: Ja, en als je dan kijkt even welke afslankspuit het ook is. Wat gaat er dan bij mensen mis in dat aansturen van die hersenen op het moment dat je dus overgewicht krijgt en uiteindelijk obesitas? Wat gaat er dan mis in die hersenen wat dus gestuurd wordt met zo'n afslankspuit?
7: Nou, daar kan je ook een hele dag over vullen, denk ik, over dit onderwerp. Zoals gezegd, ook in de literatuur, overgewicht is een multifactorieel probleem. Dus er spelen een heleboel verschillende aspecten spelen daarbij een rol. Ik heb jullie daar ook wel wat ook over zeggen in de uitzending, dat het algemene beeld van mensen met overgewicht is, je eet te veel en je beweegt te weinig. En laten we vooropstellen dat dat absoluut een factor is die meespeelt, of laten we zeggen, te veel eten en te weinig bewegen helpt niet mee. Maar er is zoveel meer aan de hand in het lijf. Dat kan een genetische component zijn. Het kan te maken hebben met stress. Het heeft onder andere ook te maken met, en dan hoort Joep de Groot had het er gisteren over, de sociale of de economisch-sociale status van mensen. Allemaal dat soort factoren die meespelen over hoe eet je, hoe gedraag je je, metabolisme van jouw lijf. Dus hoe gaat jouw lijf om met energie en energievoorraden en het vrijmaken van energie. Dit zijn allemaal factoren die op een of andere manier een rol kunnen spelen. Dus dat maakt dat het ook best wel een ingewikkelde aandoening is, waarbij je niet op één punt de vinger kan leggen. En als we dat nou maar oplossen, dan hebben we het probleem te pakken. Dat is helaas niet aan de orde bij overgewicht.
6: Nee, en er zijn inderdaad veel oordelen in de maatschappij. We hebben ook over gesproken, ook met een ervaringsdeskundige, Vera Spaans. Snap jij ook die schaamte die er is rond dit medicijn? Zou je jezelf schamen als je het zou gebruiken?
7: Als ik medicijn zou gebruiken?
6: Deze afslankspuit. Het voelt toch een beetje ongemakkelijk ergens, dat je de maakbaarheid van ons leven, dat je gewoon even een spuitje erin zet en dan kan je ook gewoon, want er zit natuurlijk ook een kant, mensen zijn met obesitas, dat is echt wordt gezien als een ziekte, daar kan je ook niks aan doen. Ik weet het zelf van iemand in mijn nabije omgeving, dat is heel heftig, die is daar al zijn hele leven mee bezig. Aan de andere kant is er nu ook een groep aan het ontstaan die denkt, nou, ik wil even een paar kilootjes af. Hup, ik zet een spuit en ik leef mijn leven gewoon lekker door en ik eet mijn frietje en ik ga mijn leefstijl niet veranderen.
7: Ja. Dit is denk ik ook een onderwerp wat dit thema zo bediscussieerbaar maakt. Maar goed, je hebt het zelf denk ik al aangegeven. Dit zijn geneesmiddelen die zijn gemaakt voor mensen die dat gaat niet over, ik ben een maatje te groot, ik wil een kleinere jurk of een kleinere broek passen voor mijn trouwerij. Daar zijn deze geneesmiddelen niet voor ontwikkeld.
6: Het gebeurt wel, want er zijn allemaal online partijen die met een hele snelle check jou gewoon zo'n medicijn geven.
7: Ja, we weten dat er is.
6: Er zijn er veel, hè? Het is online, maar er zijn ook klinieken door het hele land met mooie kroonluchters waar iedereen met plezier onthaald worden. Om net weer even leuk eruit te zien op het strand.
7: Ja. Die zijn er ook. We weten nog niet zo heel goed hoeveel van die mensen onder welke omstandigheden worden behandeld. Dus wat jouw BMI, en BMI wat een indicator is voor jouw overgewicht. En wat de mate van BMI is voor deze mensen die deze behandeling gaan krijgen. Dat weten we eigenlijk niet exact. Je zou, zoals je ook aangeeft, gezien de ontwikkeling van het zorglandschap en hoe zeg maar nieuwe zorgsystemen in het leven of in worden ontwikkeld, wat de toegankelijkheid voor mensen gemakkelijker maakt. Als je het goed vindt, zou daar ook nog iets over zeggen.
6: Ja, zeker.
7: Dus we weten niet exact wie die mensen nou zijn en onder wat voor omstandigheden ze die geneesmiddelen krijgen. Maar terug naar het begin, en dit is eigenlijk jouw eigen voorbeeld. De mensen voor wie deze geneesmiddelen echt zijn gemaakt, dat zijn de mensen die al heel lang worstelen met dit probleem.
6: Ja.
7: Die al heel veel hebben meegemaakt, al heel veel hebben geprobeerd, die al onwijs vaak te horen hebben gekregen. Probeer maar eens wat minder te eten, ga maar eens wat meer sporten. Dat hebben ze vaak al onwijs veel keren hebben ze dat geprobeerd. Zonder succes. En die mensen komen dan uiteindelijk bij een behandelend arts. En de behandelend arts zegt, wat zou je ervan vinden als we hiermee zouden gaan starten? Dus die mensen hebben vaak al een reis achter de rug.
6: Ja. En kader je dat ook met BMI? Want iedereen kijkt toch een beetje anders. Hè? Wat is nou obesitas? Wat is nou overgewicht? En BMI zegt ook weer niet alles. Dus wat is nou jullie definitie dan?
7: Dus deze geneesmiddelen zijn, dus voordat je geneesmiddelen als deze op de markt mag brengen, worden ze heel uitgebreid onderzocht in wetenschappelijk onderzoek. Dat is heel goed en dat is heel terecht, want daardoor weten we heel goed hoe deze geneesmiddelen werken, wat je ervan kan verwachten, maar ook wat je er niet van kan verwachten.
6: Mm-hmm.
7: En aan de hand van die studies wordt het indicatiegebied, dus het te behandelen gebied, wordt vastgesteld. En deze geneesmiddelen zijn geregistreerd voor mensen met een BMI vanaf 27 plus een aanvullende comorbiditeit, of mensen met een BMI van 30 of hoger. Een BMI is een maat voor overgewicht.
6: Ja.
7: Dan kan je berekenen aan je lengte.
6: Dus het is niet alleen voor mensen met obesitas, maar ook al met overgewicht. Want er zit natuurlijk een gradatie in.
7: Exact.
6: Op een gegeven moment ben je obese, hè? Dat is van een BMI vanaf
7: 30.
6: Ja. Maar ook al die groep daarvoor, die zou dat mag
7: met
6: best wel
7: de voorwaarde dat die mensen een aan overgewicht gerelateerde comorbiditeit hebben. Bijvoorbeeld hart-vaatproblematiek.
8: De Big Five. Diana Matroos.
6: Mijn gast is Marco Frenke. Hij is de CEO van farmaceut Eli Lilly Nederland. Onderdeel weer van een Amerikaanse farmaceut. Toch moeten we even twee dingen doen. We moeten het over bijwerking hebben. Maar laten we eerst even de markt schetsen. Want als je kijkt hoeveel mensen nu in Nederland zo'n afslankspuit gebruiken, om het maar even zo te noemen. Pillen komen er misschien nog aan. Hoe groot is die markt dan nu?
7: Ja, wat wel goed is om nog een stuk context over deze geneesmiddelen, is deze geneesmiddelen komen eigenlijk voort uit onze zoektocht naar een oplossing voor mensen met diabetes.
6: Ja, klopt.
7: Dus deze geneesmiddelen.
6: Daar hebben we het over gehad deze week. Ja.
7: De incretines, zoals ik dat eerder noemde, die zijn in eerste instantie zijn ze onderzocht en getest en worden ze beschikbaar en ook gebruikt voor de behandeling van mensen met diabetes.
6: En op een gegeven moment werd er gemerkt van, hey, die mensen vallen ook af. Kunnen we dit ook vertalen naar
7: exact. Een
6: afslankmedicijn?
7: Ja. Ja. Dus precies. Dus hoeveel mensen gebruiken deze geneesmiddelen? Dat wordt dus al een beetje beïnvloed door hoeveel mensen gebruiken het voor de indicatie diabetes en hoeveel mensen voor de indicatie obesitas. De exacte inzichten daarin hebben we niet. We weten niet precies om hoeveel mensen het gaat. En dat komt onder andere door wat jij zelf ook al aangaf. Deze geneesmiddelen die zijn in zo'n korte tijd zo enorm in de aandacht gekomen dat er in het zorglandschap een aantal nieuwe instituten, zorgthema's zijn in de wereld gekomen die deze geneesmiddelen ook zijn gaan voorschrijven. Dus die mensen hebben geholpen bij het stellen van een diagnose, behandelplan opstellen. En ik hoop dat naast de geneesmiddel dat er nog veel meer andere aspecten worden toegevoegd aan deze behandeling. Maar deze geneesmiddelen zijn gaan voorschrijven.
6: En hoe komen ze dan aan? Want jullie hebben natuurlijk een bepaalde kaders. En vanuit het Zorginstituut zijn er ook bepaalde kaders wat er wel en niet vergoed wordt. Hadden jullie ook kunnen voorkomen dat dit bij al die klinieken terechtkomt? Hoe krijgen zij de handen op dit spul?
7: Ja, voorkomen is de vraag of je het moet voorkomen. Dus waar het om gaat is bij de behandeling van deze aandoening. Allereerst is wat denk ik onwijs belangrijk is dat je aan de slag gaat met een behandelend arts.
6: Ja.
7: Met iemand waarvan je weet dat het een dokter is.
6: Ja.
7: Dat die kennis van deze materie heeft. En niet alleen kennis van de behandeling, maar ook kennis van het ziektebeeld. En dat je onder begeleiding van een erkende dokter, dat je met hem of haar aan de slag gaat van deze behandeling.
6: Ja, en ik snap dat jullie dat belangrijk vinden. Maar kijk, het belandt dus wel bij allemaal vage kliniekjes, online bedrijven die met een hele snelle checklist. Je zou ook kunnen denken, wij moeten zorgen dat het niet in die handen komt. Want jullie medicijn wordt ook via die kanalen verkocht.
7: Ja, dus onze geneesmiddelen worden via eigenlijk een regulier distributiesysteem worden ze beschikbaar gemaakt in de markt. Mm-hmm. Dus dat betekent wij verkopen doorgaans onze geneesmiddelen aan geneesmiddelgroothandelaren.
6: Ja.
7: En die verkopen die geneesmiddelen weer door aan specifieke apotheken.
6: En jullie kunnen dat niet afdwingen dat zij uiteindelijk ervoor zorgen. Want kijk, het is natuurlijk dubbel, want jullie willen natuurlijk ook. Jullie zijn ook gewoon een zakelijk bedrijf. Je wil ook omzet maken en zorgen
7: dat we willen wel graag omzet maken op de plek waar het ook hoort.
6: Ja, en kan je dit dan toch via die groothandels tegenhouden? Valt dat tegen te houden?
7: Dat kan niet, want het zou ook ons verboden zijn om de distributeuren te gaan voorschrijven of te gaan sturen op waar wij vinden dat zij de geneesmiddelen zouden moeten gaan afzetten. Dus dat mag volgens de wet ook helemaal niet.
6: Okay.
7: Maar dat neemt niet weg dat dit wel een.
6: Het is een probleem, toch? Het is ongemakkelijk.
7: Het kan een probleemgebied zijn. En daarom weten we bijvoorbeeld ook dat de inspectie van de gezondheidszorg hier onwijs actief op aan het acteren is.
6: Ja.
7: Dus zij zien deze ontwikkeling ook. Dus, en ze doen er heel veel onderzoek naar. En we weten ook van een aantal van deze organisaties waar wij ook contact mee hebben, dat ze ook regelmatig worden bezocht door de inspectie. Die er graag op toeziet dat er onder de juiste omstandigheden dan volgens afspraken geneesmiddelen worden voorgeschreven.
6: Ja, dus goed dat daar aan gewerkt wordt. En goed ook dat je daar dan afstand van neemt, hè, dat dit gebeurt. Want
7: en
6: je hoort verhalen dat mensen veel te hoge doseringen gaan gebruiken, waardoor ze gaan overgeven en al dat soort zaken, wat natuurlijk hartstikke slecht is voor je lichaam.
7: Absoluut, ja. En al, het begint al net, kom je überhaupt in aanmerking voor deze behandeling? Is het wel terecht dat jij nu met deze behandeling gaat starten?
6: Ja.
7: Dus daar begint het al. En er zijn ook best wel voorbeelden van dat soort bedrijven. En dat lijkt er nu alsof dat de markt domineert. Dat is ook niet het geval. Het is op dit moment gelukkig eerder een uitzondering dan een regel. Maar als we dat soort partijen, als we die zien, daar helpen we wel actief mee om ze ook uit de lucht te halen.
6: Ja, nou ja, het is een beetje de vraag hoe je ernaar kijkt. Want jullie concurrenten, het Deense bedrijf, is nu ook een beetje aan het nadenken. Moeten we niet meer Amazon-achtig worden en zorgen dat het heel snel bij de consument komt? En dan gooi je het natuurlijk wel voor iedereen open.
7: Ja. Ja, dat is. Dat zijn we ons van bewust. Dat dat soort discussies ook plaatsvinden.
6: Want hebben jullie dat plan ook? Een soort Amazon-achtige variant?
7: Nee, dat plan hebben we niet. Maar even, het is wel goed om, als het gaat over beschikbaarheid van deze geneesmiddelen. Er zijn, als je kijkt naar mensen, ik vertelde straks iets over het indicatiegebied voor deze geneesmiddelen. Ja. Als je feitelijk kijkt naar hoeveel mensen het in Nederland gaat, dan heb je het over meer dan 4 miljoen mensen.
6: Die dus in die definitie vallen die jij net beschrijft.
7: Die in aanmerking zouden kunnen komen voor een behandeling met dit soort geneesmiddelen. Nou, kan je het je voorstellen, er zijn ruim 12.000 huisartsen in Nederland. Kan je voorstellen, je bent huisarts en je hoort dit soort dingen en je denkt, mijn god, 4 miljoen mensen die staan straks allemaal bij mij aan de deur. Hoe ga ik die in godsnaam helpen?
6: Nou ja, dat was ook de zorgverzekeraar, de topman van zorgverzekeraar CZ. Die zei, dat zijn wel onze hoofdbrekens ook van, ja, wat zijn nou de bewijzen op de lange termijn? Hè? Val je nou definitief goed af? Ja. Maar ook dit aspect speelt een rol. Hoe moeten we dit begeleiden? Kan helemaal niet.
7: Dus dit is ook een reden waarom je juist het online kanaal waar je een aantal keren refereert. Je ziet een aantal nieuwe obesitasklinieken zie je ontstaan. Fysieke obesitasklinieken, maar ook online service providers die er gebeuren. Dat is allemaal wel een beetje het gevolg van het feit dat er een heleboel mensen zijn die hulp willen, die om hulp vragen. Maar waar gaan ze die hulp, waar gaan ze die vinden? Ja. En wie gaat die mensen op een goede manier begeleiden? Het allerbelangrijkste, nogmaals, wat ik straks aangaf, is dat je wel aan de slag gaat, als je aan de slag gaat, dat je aan de slag gaat met een erkende dokter. Iemand die weet waar het over gaat en die verstand van deze materie heeft.
6: Ja. En is het in die zin terecht ook dat, want als je kijkt naar die markt, die is eigenlijk nu nog niet helemaal ingenomen. Als je kijkt naar de behoeften, toch?
7: Sterk in ontwikkeling, ja.
6: Maar je ziet toch dat het zorginstituut de rem erop houdt door het niet, vind je het? Omdat heel veel mensen die het willen, die komen niet in aanmerking nog en wordt dan niet vergoed. Hè? Dus die zijn best streng, waarvan anderen ook weer zeggen, ja, kan die markt niet even wat sneller opengaan? Want ik wil dit middel ook graag gebruiken.
7: Ja, dus dat is helemaal waar. Dat is geen gemakkelijk vraagstuk, maar waarom ik zo deed. Ja. Het Zorginstituut is zich heel erg bewust van deze materie en weet hoe groot de uitdaging is. Ziet ook wat voor een oplossing er voor ons ligt. Maar simpel en alleen al vanwege het feit dat het om zo'n grote groep mensen gaat, moet je daar denk ik behoedzaam in acteren. Dat is wat het Zorginstituut denk ik naar mijn visie doet. En daar hebben ze helemaal gelijk in.
6: En toch krijg ik een beetje een dubbel gevoel daarbij. Misschien ook omdat jouw concurrent, staan meerdere artikelen ook in het FD, best wel zoiets is. Ja, we hebben een groot maatschappelijk probleem. Er zijn veel te veel mensen met overgewicht en obesitas. Daar moeten we gewoon wat aan doen. Stel die markt nou meer open. En twee, jullie zijn natuurlijk ook gewoon een zakelijk bedrijf. Dus jullie willen zoveel mogelijk afzet om jullie investeringen, die ook flink zijn, terug te verdienen. Dus ik ben bijna een beetje verbaasd van de terughoudendheid die je zelf ook hierbij hebt.
7: Oh nee, ik ben niet terughoudend.
6: Oké, want ik voel heel veel begrip voor het Zorginstituut. En dat zij dat allemaal een beetje.
7: Nee, maar ik was ook nog niet klaar met mijn
6: Oké.
7: Er moet een oplossing komen.
6: Ja.
7: Dat is denk ik wat alle voorgaande sprekers over dit thema hebben gezegd. Dus er is maar een beperkte groep mensen die op dit moment toegang heeft tot deze geneesmiddelen. En waar ook al heel veel over is gezegd. Dat zijn nu de mensen die er simpelweg het geld voor hebben. Die het zich kunnen permitteren om er zelf voor te betalen. En dat wordt het er steeds meer. Ja. Dus dat betekent dat er deze geneesmiddelen die voegen echt iets toe. Het heeft echt zin om serieus na te denken om deze geneesmiddelen te gebruiken. Maar ze zijn gewoon voor een heleboel mensen gewoon niet beschikbaar. Het heeft alles met kosten te maken. En daarom is het zo onwijs belangrijk wat het Zorginstituut onder andere nu aan het doen is. Wij hebben het vergoedingsdossier voor onze geneesmiddelen voor de behandeling voor overgewicht en obesitas, dat hebben we ingediend.
6: Mm-hmm.
7: Dus het Zorginstituut is nu dat dossier aan het beoordelen. En dan gaat aan de hand van de data die we hebben aangeleverd, maar ook de discussie die we erover voeren, gaat zij kijken op basis van deze wetenschappelijke informatie, voor wie zouden we het nu beschikbaar kunnen gaan stellen?
6: En zouden we die groep toch wat kunnen oprekken?
7: Nou, deze laatste generatie geneesmiddelen zijn nog helemaal niet vergoed voor mensen met obesitas. Dus de enige manier om ze nu te gebruiken is door er zelf voor te betalen.
6: Ja.
7: En daar wringt ons solidaire zorgstelsel, omdat heel veel mensen het niet kunnen krijgen.
6: Ja. Jullie concurrent heeft natuurlijk nu wel een betaalbare spuit op de markt gebracht. Hè? Want dat is natuurlijk ook een manier om het meer toegankelijk te maken. Ik laat jou niet iets voor de concurrent zeggen. Maar dat heeft ook in het FD al gestaan. En dat zij nu ook met een betaalbare variant komen. Dus die gaat dan naar zo'n 100 euro van 300, iets van 300 naar 100. Dat helpt natuurlijk wel. Ja,
7: betaalbaar is relatief overigens. Omdat 100 euro is denk ik voor een aantal mensen ook nog steeds een heel veel.
6: Maar misschien gaat het wel helpen ook dat de zorgverzekeraars en het zorginstituut meer bereid zijn om dit ook op te nemen in het pakket. Hè, als het goedkoper wordt. Ja, want zo werkt die markt natuurlijk.
7: Ja, dus terug dan naar dat vergoedingsdossier.
6: Ja.
7: Dus om vergoeding te krijgen zal je eerst een vergoedingsdossier moeten indienen. Dus onze concurrent heeft naar ons weten nog helemaal geen vergoedingsdossier ingediend. Dus heeft toch helemaal geen aanvraag ingediend om het geneesmiddel voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Dat hebben wij wel gedaan. En wij hopen echt op redelijke termijn samen met het Zorginstituut tot een groep mensen te komen waarvan we allemaal vinden, daar moeten we nu onmiddellijk een oplossing voor hebben. Daar moeten we het nu onmiddellijk voor beschikbaar gaan maken. En hopelijk gebeurt dat heel snel.
6: Ja, en hoe gaat die markt zich dan verder ontwikkelen? Maar heel belangrijk ook, wat zijn de bijwerkingen? Kom je ooit nog van een afslankspuit af? Ik ga er zo meteen over praten met Marco Frenke. Hij is de directeur van farmaceut Eli Lilly Nederland. Blijf luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de

0: Ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West is gisternacht voor de tweede keer in een week een explosief afgegaan. Burgemeester Halsema heeft daar daarom met spoed camera's neer laten zetten, meldt AT5. Na de tweede knal zijn er 2 minderjarige verdachten opgepakt. Het kinderdagverblijf blijft wel gewoon open. Op 1 op de 6 officiële zwemlocaties wordt gewaarschuwd voor de waterkwaliteit. Er geldt er een negatief zwemadvies of een waarschuwing voor bijvoorbeeld vervuild water of blauwalg. Door het warme weer gaat de waterkwaliteit snel achteruit. Bacteriën kunnen zich dan makkelijk vermenigvuldigen. TikTok heeft het account van de Amerikaanse roddelblogger Perez Hilton offline gehaald. Hij plaatste een livestream hoe hij zichzelf aan het verwonden was en onder het bloed zat. Zijn familie bevestigt dat hij in het ziekenhuis ligt. Door een menselijke fout werd de livestream pas na een kwartier uit de lucht gehaald. En er rijden weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Het treinverkeer lag daar 3 dagen stil vanwege de grote bosbrand bij Oostrum. Reizigers tussen Boksmeer en Nijmegen moeten nog wel reizen met een vervangende bus. Daar zijn al de hele week werkzaamheden aan het spoor. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint vrij zonnig, maar later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. 'S Avonds kunnen er een paar buien vallen. Het wordt van west naar oost 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: Welkom bij het tweede halfuur. Fijn dat je luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de afslankmedicijnen. Het is natuurlijk ontzettend populair. Het is een grote business. Het helpt ook heel veel mensen. Er wordt ook misbruik van gemaakt. Zal dit verder gaan groeien, deze business. Eerder deze week sprak ik al met journalist Vera Spaans over haar ervaringen. Ik noem het dan toch nog 1 keer met Ozempic. Verder ga ik niet namen noemen van geneesmiddelen. Ze praat er namelijk heel open over in haar Parool-column. En ik sprak ook met de topman van zorgverzekeraar CZ. Die echt wijst van, die spuit is niet de oplossing voor problemen. We moeten veel meer kijken naar preventie en naar de obese samenleving, omgeving waar we eigenlijk in leven, waar de verleidingen overal om de hoek komen kijken. Luister het allemaal terug via onze BNR-app. Vandaag spreek ik met Marco Frenke. Hij is algemeen directeur van farmaceut Eli Lilly Nederland, onderdeel van het Amerikaanse bedrijf. Een farmaceut die heel veel verschillende geneesmiddelen maakt, maar onder andere ook 1 van de middelen rond afslankmedicatie. En dat is vooralsnog een spuit. Ja. Eigenlijk voor de hele markt.
6: Klopt.
5: Maar er komt misschien nog wel wat nieuws aan. Komend 30 minuten wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. De enorme concurrentiestrijd die ook gaande is. En de gevolgen van deze medicatie. En dat is denk ik wel een heel belangrijk punt om te benoemen. Want bijwerkingencentrum Lareb heeft het bijvoorbeeld over diarree, overgeven, hoofdpijn, vermoeidheid. In Amerika zijn er ook tandartsen die spreken van gebitsproblemen. In hoeverre zijn deze medicijnen nou gevaarlijk? Je bent nog nooit zo lang stil geweest in het eerste half uur.
6: Nee, gevaarlijk was ik ook niet op. Ik zie het gebruik van deze geneesmiddelen namelijk totaal niet in de context van het woord gevaarlijk. Dus daarom was ik even, werd ik verrast door het gebruik van het woord gevaarlijk.
5: Ja.
6: De geneesmiddelen, dat zal elke dokter, een apotheker, een geneesmiddelontwikkelaar wel zeggen, er is geen geneesmiddel zonder bijwerkingen. We gaan iets in het lichaam stoppen wat dan normaal gesproken niet is. Dat heeft effecten. En hopelijk een heleboel positieve effecten. En soms heeft het ook een aantal negatieve effecten. Wat ik straks al aangaf, deze generatie geneesmiddelen die nu wordt gebruikt voor de behandeling van overgewicht, dat zijn geneesmiddelen die kennen we eigenlijk al, of type geneesmiddelen die we al heel lang kennen voor de behandeling van diabetes. Dus het goede nieuws is dat we met dit soort geneesmiddelen al best wel veel ervaring hebben. En dat betekent dat,
5: hoe lang al? Hoeveel jaar?
6: Volgens mij begin die jaren, het begin van deze eeuw. Dus sinds 2000 dat dit type geneesmiddelen beschikbaar is.
5: Ja.
6: Wat ik straks vertelde, het zijn geneesmiddelen die aangrijpen op darmhormonen. En daar komen ook de meeste bijwerkingen uit voort. Dus de meest voorkomende bijwerking die je die, als je al bijwerkingen krijgt, die hebben met problemen met maag-darmstelsel te maken. En je noemt ze. Dus mensen die last hebben van hun buik, mensen die misselijk zijn, diarree, dat soort zaken. Dat kan gebeuren. Dat is meestal best mild van aard.
5: Mm-hmm. Ja, tenzij je mensen hebt die zelf gaan dokteren en die dan veel te hoge doseringen gaan nemen, exact, waardoor ze gaan braken.
6: Precies, dus daar komen we bij het punt van, het is belangrijk dat je dit soort geneesmiddelen onder begeleiding van een goede begeleiding van een arts, dat je dat doet. Want te snel ophogen van de geneesmiddelen leidt tot allemaal dit soort problematiek.
5: Ja.
6: En dus dat is waarom het belangrijk is dat je goed begeleid wordt. En dat je rustig, als je de dosis al wil opbouwen, want de vraag is, moet je de dosis überhaupt opbouwen? Maar als je dat wil in begeleiding, onder begeleiding van je dokter, dan moet je dat voorzichtig en rustig aan doen.
5: Vera Spaans vertelde, het zorgt er eigenlijk voor dat ik geen food noise meer heb. Dat ik niet continu bezig ben met denken aan eten. Dus het doet ook iets met je hersenen. Dat communiceert met elkaar.
6: Ja.
5: Dat hoorde ik jou ook op een bepaalde manier zeggen. Betekent dat dat ook al je lusten wegneemt?
6: Dat het al je lusten wegneemt?
5: Ja, mensen hebben allerlei lusten.
6: Dan...
5: Nou ja, het doet iets met je centrum, wat iets doet met je lusten. Dus neemt het ook... Die sekslusten weg.
6: Het grijpt aan op je spijsverteringssysteem.
5: Dus dat staat daar helemaal los van?
6: Ja, dit is een hele goede vraag. Daar zouden we een wetenschapper voor erbij moeten halen. Dus ik kan de vraag niet heel goed beantwoorden. Maar het heeft echt vooral te maken met je lust naar eten en snacken en snoepen. Ik heb niet eerder gehoord over invloed die het zou hebben op je sekslust of andere vormen van lusten.
5: Ja.
6: Het is een interessante vraag.
5: Er wordt natuurlijk ook heel veel geroepen. Hè? Dus bijvoorbeeld... die gebitsproblemen, hoe kijk je daarnaar? Is dat een bekende bijwerking?
6: Ze komen ongetwijfeld voor. Er zijn ook andere, wel bijzondere bijwerkingen die ik de afgelopen periode voorbij heb zien komen. Maar ze zijn wel heel uitzonderlijk. Dus ze komen niet heel veel voor. Waarmee ik nogmaals niet wil zeggen dat ze niet voorkomen. Maar ze komen zeer beperkt voor. En het is ook helemaal niet zo gemakkelijk om een 1-op-1 correlatie te leggen tussen het gebruik van een geneesmiddel en dergelijke bijwerkingen. Want het kan ook zijn dat die persoon op dat moment ook nog andere geneesmiddelen gebruikt. En dat is ook al een programma aan bod gekomen. Mensen met overgewicht, die hebben helaas ook nog een aantal andere gezondheidsklachten. Het kan best zijn dat iemand daar ook al behandeling voor ondergaat. Dan is het helemaal niet makkelijk om een link te leggen tussen de bijwerking en wat het nou daadwerkelijk heeft veroorzaakt.
5: Ja, jullie zeggen van, we weten eigenlijk al heel veel, en dat heeft met diabetes te maken. En Vera Spaans zei volgens mij ook in een van haar columns, het is niet zo dat je ineens twee oren erbij krijgt. Hè? Dat heb je eigenlijk al bij deze mensen kunnen zien. Toch is dit nu een andere groep die het gaat gebruiken. Kan je dat wel echt met elkaar vergelijken op die manier? Of is er toch ook onvoldoende wat jullie nog weten op de lange termijn?
6: We moeten beslist veel meer gaan leren en veel meer begrijpen en veel meer weten over het gebruik van deze geneesmiddelen.
5: Ja.
6: Dus we zijn als geneesmiddelontwikkelaar, ben je er trots op als het lukt om na een lange reis van geneesmiddelontwikkeling een geneesmiddel ook daadwerkelijk beschikbaar te mogen maken voor mensen. Maar dan stopt onze nieuwsgierigheid totaal niet.
5: Nee.
6: Dus we gaan door met het onderzoeken van het geneesmiddel.
5: Maar dat is natuurlijk wel spannend. Het is goed dat jullie dit dooronderzoeken, maar het is natuurlijk wel spannend voor de mensen die het gebruiken of overwegen te gebruiken. Want zo'n punt bijvoorbeeld is, kom je er ooit nog van af?
6: Ja.
5: En er zijn heel veel mensen begonnen, ook Vera Spaans vertelde daarover, niet wetende dat ze er eigenlijk nooit meer vanaf zou komen. En wat is nou jullie visie daarop?
6: Ja. Dus de onze kennis op dit moment is, op het moment dat je stopt met het gebruik van de geneesmiddelen, dan is de kans groot dat je weer aankomt. Daarin is niet elke patiënt hetzelfde. De een komt heel veel aan, komt weer op zijn oude gewicht. Een aantal mensen komen wel weer aan, maar niet tot terug het oude gewicht waar ze starten.
5: Mm-hmm.
6: Maar om het simpel te benaderen zou je kunnen zeggen, als je stopt met behandeling, dan ga je in ieder geval weer aankomen. En dat is iets wat we veel beter willen begrijpen. Dus wij zijn ook nu onderzoek aan doen naar die behandelduur. Wat gebeurt er in het lichaam? Hoe gaat jouw metaboolsysteem, hoe gaat dat zich misschien wel aanpassen naar deze nieuwe situatie? Zit er ook in dat metabolisch systeem, zit er misschien ook wel een lerende werking van je eigen lichaam, wat zich weet aan te passen naar die nieuwe situatie? Dus we hebben nog hele belangrijke vragen te beantwoorden. Hoe lang moet je doorgaan met een behandeling? Zou je kunnen zeggen dat bijvoorbeeld naar 3 jaar of na 5 jaar of na 10 jaar...
5: Ja.
6: Zie je wel een effect en kom je misschien wel weer aan... maar is het acceptabel wat er gebeurt? Of zit je er echt, als
5: voor
6: je echt
5: leven
6: op dat gewicht
5: vast,
6: wil blijven...
5: Daar moet je dus wel rekening mee houden, dat dat ook daaruit kan komen.
6: Op basis van de kennis die we nu hebben... kan je niet anders dan zeggen dat om op dit gewicht te blijven... moet je het geneesmiddel blijven gebruiken.
5: Ja.
6: Maar nogmaals, ik hoop dat we de komende maanden en jaren... veel meer informatie kunnen gaan delen... wat mensen gaat helpen om hier beslissingen over te nemen.
5: Ja, zouden jullie dan ook, vanuit de business denk ik niet... genegen zijn om een middel te gaan ontwikkelen... waar je gewoon na een jaar mee kan stoppen? Want het is natuurlijk ook wel voor
6: Waarom
5: de business...
6: Niet?
5: Ja, weet ik niet. Ik wil niet zeggen dat jullie... maar er zijn allemaal beelden over de farmacie... maar als wij dit voor ons leven moeten gebruiken... de mensen om wie het gaat...
6: Ja.
5: Dan is dat natuurlijk wel lekker voor jullie...
6: Ja.
5: Als business case.
6: Ja. Kijk, wij zijn.
5: Gewoon even eerlijk benoemen.
6: Ja, we zijn geneesmiddelenontwikkelaars. Dus wat wij willen is nieuwe geneesmiddelen maken. Die er vandaag nog niet zijn. Medicijnen voor morgen. Die mensen helpen langer, gezonder en gelukkiger te leven.
5: Mm-hmm.
6: Die hele reis van geneesmiddelenontwikkeling. Daar hebben we geld voor nodig. Dus het geld wat wij verdienen. Dat steken we in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Dat is waar het ons om gaat. We willen mensen beter maken. En waar we het straks ook al over hadden. De groep mensen die in aanmerking komt voor een behandeling met dit soort geneesmiddelen, die is zo groot. En er zijn nog relatief zo weinig mensen die echt het geneesmiddel kunnen gaan gebruiken. Daar is echt nog heel veel werk aan de winkel. En ook behandelduur, als op een gegeven moment uit onderzoeken blijkt dat een behandelduur van een jaar een hele adequate behandeling is, dan gaan we dat beslist adviseren.
5: Ja. Ja, dat is echt zo. Dus niet te denken van laten we het maar zo laten... want dan zit iedereen de rest van zijn leven... Nogmaals, ik wil niet heel negatief doen.
6: Ik snap wat je wil zeggen.
5: Het is ook gewoon een zakelijk bedrijf die gewoon denkt... ik moet zoveel mogelijk... Je hebt aandeelhouders, die vinden daar ook allemaal wat van.
6: Ja. Ja.
5: Wat is het belang om het te doen?
6: Dus zeker zijn we blij met het feit dat we geld verdienen met deze behandeling. Zodat we daar meer geneesmiddelen voor kunnen ontwikkelen. Maar de basis van wat we zeggen, de basis van wat we adviseren... de basis van wat we kennen en weten, is gewoon wetenschap. En als de wetenschap ons vertelt wat de juiste behandeling... en de juiste inzet van deze geneesmiddelen is... is exact dat wat wij zullen gaan volgen.
5: Ja. Er zijn ook heel veel onderzoeken die er worden gedaan. En Amerikaanse onderzoeken wijzen uit dat de mensen... die GLP-1 gebruiken, dat is het stofje in die afslankspuit... gemiddeld 700 calorieën minder per dag eten. Dat is ongeveer een grote maaltijd minder. Hè? Een dikke grote maaltijd.
6: Ja, dat is een uitgebreide lunch, denk ik.
5: Uitgebreide lunch met wat tussendoortjes en een wijntje misschien nog. En dat dus de uitgaven aan boodschappen en restaurants ook zullen dalen. Is dat ook iets wat jullie zien dat dit tot effect heeft?
6: Ja, we hebben de afgelopen maand, de maand maart... Maart was obesitasmaand en die werd afgetrapt op 4 maart met Wereldobesitasdag. Dan hadden we een uitwisseling van Nederlandse en Amerikaanse wetenschappers over dit onderwerp. En de Amerikaanse wetenschapper vertelde over hoe zij welke ontwikkeling zij in Amerika zien die verder gaat dan mensen die afvallen. En dus hoe de samenleving aan het veranderen is.
5: Ja.
6: En er kwamen veel van dit soort voorbeelden voorbij. Wat mensen eten, maar ook dat je ziet dat restauranthouders daar hun menus op aan het aanpassen zijn. Wat mensen kopen in de supermarkt. En dat de supermarkten daar hun aanbod aan het aanpassen zijn.
5: Ik hoorde al verhalen van een nieuwe deo, omdat mensen anders dat ze daarmee bezig zijn.
6: Oh ja?
5: Ik weet niet of dat klopt hoor.
6: Ik ken het niet.
5: Maar misschien ook omdat je smaak anders schijnt te worden. Is dat iets wat je herkent als bijwerking? Wat doet de voedingsmiddelenindustrie dan om nieuwe producten te creëren?
6: Nou, we weten dat ze volgen deze ontwikkeling volgen ze op de voet.
5: Ja.
6: Dat weten we. Het is natuurlijk een hele interessante ontwikkeling. Ook voor hun marktsegment. Dus zeg maar, als de wensen en de noden van de consument verandert, dan ga je als voedingsmiddelenindustrie. Voedingsmiddelenontwikkelaar, ga je daar wel natuurlijk rekening mee houden.
5: Ja.
6: Dus ze volgen dit op de voet.
5: Ja, eten waardoor je niet misselijk wordt of zo, in combinatie
6: maar ik denk
5: met...
6: Ook hoe je het, ik denk het type eten, maar ook hoe je het verpakt.
5: Ja.
6: Hoe je het aanprijst. Ik kan me voorstellen dat de voedingsmiddelenindustrie daar allemaal over nadenkt.
5: En dat is ook, wat ik ontzettend begreep van de topman van CZ gisteren, is dat het ook iets... Het heeft ook iets pervers. Hè? Dus die voedingsmiddelenindustrie heeft ons dik gemaakt... mogen we toch wel zeggen. Ja, uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Je kijkt nu een beetje mooi.
6: Ja, nee, dus volgens mij hebben we toch zelf ook een verantwoordelijkheid in. Maar goed. Ja.
5: Ja, er is een individuele verantwoordelijkheid. Ja. Maar we weten allemaal, die verleiding en de marketing is enorm. Er zit veel te veel suiker in allerlei producten. Ja. Je kan bijna niets gezonds in supermarkten krijgen. Of wat je kan kopen is ontzettend duur. Ja. En dan gaan we dat oplossen uiteindelijk met een spuit. Dat blijft toch wel iets geks. Heb je dat gevoel ook?
6: Ik bedoel, als je met je kinderen door de supermarkt loopt. Ja. En zij slaan aan op roze, felgroene, blauwe verpakkingen. En dat zijn vaak snoepjes. En dat soort. Dus dat zien we allemaal. En het is natuurlijk wel heel gek dat je, als je zou zeggen, aan de ene kant

0: leiden we de mensen om te veel te gaan eten. Dan gaan we dat aan de andere kant gaan we dat oplossen met geneesmiddelen.
1: En dan vervolgens gaan zij weer een ander.
2: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Van de makers van de afslank spuiten. En we hebben altijd de kettingvraag in deze uitzending. En ik sprak eerder met Joep de Groot, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar ZZ. En die wilde graag het volgende eigenlijk van de topman van Novo Nordisk weten. Maar zoals ik aan het begin van de uitzending al zei, die moest wegens privéomstandigheden die we heel goed begrijpen, moest hij op het allerlaatste moment afzeggen. En heel fijn dat jij zo snel hier totaal onvoorbereid, maar je weet alles van jouw vakgebied natuurlijk heen hebt weten te komen. Maar deze vraag kan eigenlijk ook aan jou. Luister maar.
5: Ik zou wel eens willen weten, hoe voorkomt u dat effectieve obesitasmedicatie vooral terechtkomt bij de mondig en daadkrachtige patiënt, in plaats van de kwetsbare groep die juist de meeste gezondheidsverlies hebben? Welke rol hebben zij daarin?
6: Ja, het is echt een heel belangrijk thema wat Joep de Groot aansnijdt. En daar hebben we het denk ik eerder al over gehad. Er is veel aandacht voor dit onderwerp. We zien dat geneesmiddelen echt een rol kunnen spelen. Wat niet wil zeggen dat geneesmiddelen de oplossing voor het probleem zijn, maar ze kunnen echt wel een belangrijke rol spelen. Maar we zien dat de echt effectieve geneesmiddelen dat ze beschikbaar zijn, maar nog niet voorgoed beschikbaar zijn. Dat betekent dat de mensen die de geneesmiddelen nu gebruiken er zelf voor moeten betalen. Heel fijn voor die mensen, maar er zijn een heleboel mensen die echt heel erg goed in aanmerking zouden kunnen komen voor een behandeling, maar die kosten daarvoor zelf niet kunnen dragen. We hebben net verkiezingstijd achter de rug. Als je rond verkiezingstijd met een microfoon de straat op gaat en je stelt de vraag over wat vind je belangrijk over zorg, dan zal iedereen zeggen: ik ben trots op het zorgsysteem dat we hebben. Ik vind dat ik recht heb op toegang tot alle zorg en die moet er voor iedereen volledig voorgoed beschikbaar zijn.
4: Ja.
6: Dus vergoede zorg is een belangrijk onderdeel van het solidair stelsel wat we met z'n allen hebben gebouwd in Nederland.
4: Maar wat is jullie rol ook daar dan bij? Want dat is eigenlijk ook zijn vraag, hè?
6: Precies, ja. Dus ervoor zorgen dat er voor een groep mensen die het echt nodig hebben, dat er een vergoede oplossing komt, dat is het allerbelangrijkste. Dat vinden wij ook, daar spannen we ons ook voor in.
4: Mm-hmm.
6: Daarom hebben we recent het vergoedingsdossier voor ons geneesmiddel ingediend bij het Zorginstituut. Daar zijn we een heel goed overleg met het Zorginstituut hoe zo'n dossier eruit moet komen te zien. Welke vragen willen we graag kunnen beantwoorden met dat dossier? En hoe gaan we dat vervolgens beoordelen. Dat proces dat loopt nu. En het Zorginstituut gaat aan de hand van dat dossier beoordelen. Is er een groep mensen voor wie we vinden dat we echt een vergoede oplossing beschikbaar moeten gaan maken? En dan gaat het Zorginstituut dat advies aan de minister van Volksgezondheid geven.
4: Okay.
6: Die dan kan besluiten om het geneesmiddel toe te laten voor een specifieke populatie mensen.
4: Dus dat je echt voor mensen in een bepaalde sociaal-economische positie zegt, daar maken we een uitzondering voor, dan daar rekken we de regels een beetje voor op.
6: Waarschijnlijk, nee, daar hoef je de regels niet voor af te op te reiken.
4: Okay.
6: Dat spreek je gewoon af in het vergoedingssysteem.
4: Nee, maar er moet er dan iets aangepast worden. Ja.
6: Nee, dat hoeft ook niet. Hè. Dus we volgen gewoon het systeem zoals we dat in Nederland hebben als het gaat om vergoede toegang tot geneesmiddelen. Of dat nou je diabetes geneesmiddel is, of je hoge bloeddrukbehandeling, of een obesitas, daar hebben we een systeem voor. En dat is wat we nu ook gewoon keurig aan het volgen zijn, waar het Zorginstituut een belangrijke rol in speelt.
4: Maar ik snap dan niet hoe dat met die uitzondering zit. Wat gaat er dan anders worden voor die mensen?
6: Je hoeft geen uitzondering te maken als je samen met elkaar afspreekt voor welke groep mensen vinden we nu dat deze geneesmiddelen beschikbaar moeten komen.
4: Okay.
6: En dat zou je kunnen doen. Dat ga je doen. Meestal ga je dat doen aan de hand van parameters zoals je die uit de wetenschappelijke studies haalt. En het is aannemelijk, en daar heeft het Zorginstituut ook al uitgebreid over gecommuniceerd, het is aannemelijk dat we gaan kijken naar een groep mensen met een bepaalde BMI, voor wie we vinden, daar moeten de geneesmiddelen beslist voor worden beschikbaar gemaakt.
4: Uiteindelijk is het ook gewoon een concurrentiestrijd tussen farmaceuten. Hè? Je hebt Novo Nordisk aan de ene kant, de Deense fabrikant die als eerste met dit middel op de markt kwam. En uiteindelijk is Eli Lilly later op de markt gekomen. En er is wel nu een opmars gaande. Hoe kijk je zelf naar die concurrentiestrijd?
6: Die concurrentiestrijd leeft denk ik vooral in media.
4: Oh, oké. Okay. Jullie zijn gewoon vriendjes.
6: Om heel eerlijk te zijn. Nou, ik ken Sanne redelijk goed.
4: De topman van Novo Nordisk Nederland.
6: Exact.
4: Ja.
6: We hebben prima contact met elkaar. Dus we zijn geen, in die zin zijn we geen vijanden van elkaar. En wat ik al eerder aangaf, we zijn

0: We zijn heel druk bezig met het toegankelijk maken van onze geneesmiddelen voor mensen die het nodig hebben.
1: Maar jullie aandeelhouders denken daar natuurlijk wel anders over, toch? Die willen gewoon, er moet één winnaar zijn. Dit heeft ook met beleggers, dit heeft allemaal invloed op elkaar.
0: Aandeelhouders zijn natuurlijk heel blij als je als bedrijf heel succesvol bent. Maar een van de aspecten waar aandeelhouders ook naar kijken is niet alleen het succes van de verkochte geneesmiddelen, maar ook naar de toekomst van het bedrijf. Dus een van de redenen waarom aandeelhouders kiezen voor het aandeel Lilly gaat niet alleen om de verkoop van dit geneesmiddel, maar gaat ook om onze pijplijn. Welke nieuwe geneesmiddelen zit dat allemaal nog aan te komen? Mm-hmm. Wat voor een bijdrage gaat dit bedrijf de komende jaren leveren?
1: Je kan natuurlijk niet ontkennen, kijk, die afslank, dat is een enorme markt nog. Ja. Daar kan nog heel veel in worden genomen. Ja. En jullie aandeelhouders willen natuurlijk ook gewoon dat jullie keihard gaan inzetten op die wedstrijd.
0: Ja, maar
1: uiteindelijk gaat er eentje met de poet vandoor.
0: Ik denk niet dat dat gaat gebeuren.
1: Deze
0: wereld is zo groot.
1: Ja.
0: Er zijn zoveel mensen voor wie er een oplossing moet komen. Dat ik geloof niet dat er één iemand die hele wereld in beslag gaat nemen. En elke mens is anders. Iedereen heeft een andere oplossing nodig. Ik denk dat er nog veel meer organisaties bij gaan komen die ook behandelingen beschikbaar zullen gaan maken. Die allemaal hun plek in deze markt gaan krijgen.
1: Er zijn er nu al heel veel. Hè? Er zijn ook patenten afgelopen nu in Azië. En je ziet dat er gewoon heel veel nieuwe bedrijfjes ook op de markt komen. Dat is ook wel misschien schrikken dat er zoveel bedrijven op de markt komen. Nieuwe partijen.
0: Ja, nou ja, er zijn gewoon heel veel bedrijven die zien dat dit een marktsegment is waar heel veel aandacht voor is, waar ook een hele grote medische noodzaak is. Dus er zijn heel veel bedrijven die zijn bezig met de ontwikkeling van nieuwe obesitasgeneesmiddelen.
1: Ja. Wat komt er voor nieuws aan? Want jullie zijn nu ook bezig om hier fabrieken neer te zetten, begrijp ik.
0: Ja,
1: om het betaalbaarder misschien te maken.
0: Ja, dus Lilly heeft eind vorig jaar besloten om een productiefaciliteit ook in Nederland te gaan bouwen. Daar zullen we pillen, orale behandelingen zullen we daar gaan maken. Dat is een van de aspecten waar we in ons onderzoek heel erg druk mee bezig zijn. Je hebt het al gezegd, de geneesmiddelen die nu beschikbaar zijn, dat zijn injectables, dat zijn spuitjes. En mensen kunnen daar goed hun weg mee vinden, kunnen daar goed mee omgaan. Maar ik denk dat als je mensen vraagt, heb je liever een pil of heb je liever een prik, dat mensen zullen zeggen, ik vind pillen wel gemakkelijker. Dus ik denk dat dat een ontwikkeling gaat zijn die je gaat zien dat ze gemakkelijker in gebruik zullen
1: zijn. En nog sneller
0: deze
1: afvallen, speelt dat ook? Want dat zie je eigenlijk steeds. De opvolging gaat val je steeds sneller van af.
0: Exact. Als je een nieuw geneesmiddel wil introduceren, dan moet je op zijn minst beter zijn dan wat er al is. Dus daar kan gebruikersgemak kan een rol zijn. Maar effectiviteit is denk ik het allerbelangrijkste.
1: Kan het ook te snel?
0: Hoe krachtiger?
1: Dat je te snel afvalt? Want dat is natuurlijk ook wel. Sommige mensen vallen nu heel snel af. Als ik kijk naar Vera Spaans, die was echt 12, 13 kilo in een paar maanden tijd kwijt. Dat is natuurlijk veel.
0: Ja, ik heb er ook wat over gelezen. Ja. Er is over geschreven dat er werd gesuggereerd, kan je te snel afvallen? Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet wat dat is, te snel afvallen. Tot welke problemen dat zou leiden, maar
1: dat zeggen deskundigen, dat je gewoon niet te snel moet afvallen. Je huid gaat ook te snel dan. Hè, dan krijg je enorme uitgerekte huid als je te snel gaat. Dat is maar één van de voorbeelden.
0: Ja,
1: en verder ben ik ook geen. Misschien voor je spiermassa, daar zijn we nog niet aan toegekomen. Heel snel, want we moeten eruit eigenlijk. En ik heb nog de kettingvraag voor morgen. Ja. Dus als je die kort en bondig zou willen stellen.
0: Ja.
1: Voor Anne Roes, zij is hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Universiteit van Maastricht. Wat zou je dan aan haar willen vragen?
0: Ja, en leuk dat professor Van Rossum ook bij jullie in de uitzondering is. Dat is denk ik ook echt wel de expert als het gaat over wetenschappelijke kennis en wetenschappelijk onderzoek naar deze aandoening. En ik wil haar metafoor graag gebruiken. Het is een metafoor die ze heel veel gebruikt in haar presentaties. Daar vergelijkt ze obesitas en ook de aanpak van obesitas als een bad water dat vol, of een bad dat vol zit met water. En ze zei, om obesitas echt goed aan te pakken, moet je eigenlijk twee dingen doen. Eén, je moet de kraan dichtdraaien. Dus je moet ervoor zorgen dat er niet nog meer water het bad in loopt. Dus je moet het probleem helpen voorkomen. Je moet voorkomen dat er nog meer overgewicht is. Het andere is, je moet ook de stop uit het bad trekken. Dus je moet ook ervoor zorgen dat het water draait op. Dus je moet het ook aanpakken. Dus je moet voorkomen dat er overwicht ontstaat.
1: Ja.
0: En als er overwicht is, moet je het ook aanpakken.
1: En dus jouw vraag?
0: En mijn vraag aan mevrouw Roes is, hoe ziet zij met herkennis van met name de voorkant, dus voorkomen dat mensen overgewicht ontwikkelen, hoe ziet zij de combinatie van beide en hoe noodzakelijk is het dat we aan beide kanten aandacht besteden?
1: Oké. Okay. Het is een mooie vraag, geen kort en bondige. Maar dank voor de vraag. En nogmaals dank dat je zo snel hier bent gekomen. Marco Frenke, de topman van Farmaceut Eli Lilly Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Investeer is jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is het natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De volledige top van Wereldvoetbalbond FIFA staat achter voorzitter Gianni Infantino. Hij treedt daarom niet af. Er was gisteren de hele dag crisisoverleg in Marokko over de ontstane ophef rond Infantino. Hij kondigde plannen aan om het WK voetbal commerciëler te maken, maar trok die later weer in. In Apeldoorn is gisteravond een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1, waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken, meldt Omroep Brabant. Hij sprong met een paar anderen in het water nadat zijn boot was stilgevallen, maar kwam niet meer boven. Na een urenlange zoektocht werd zijn lichaam gevonden. De andere opvarenden zijn ongedeerd. Nederland wordt op social media regelmatig aangeprezen als paradijs voor asielzoekers, meldt de Telegraaf. Zo zijn er influencers uit Jemen, Soedan of Palestijnse gebieden die laten zien hoe goed het leven hier is. Ook gaat er veel desinformatie rond, bijvoorbeeld dat de kans heel groot is dat je asielaanvraag wordt goedgekeurd. En de Nederlandse tennissers hebben voor een stunt gezorgd op het ATP-toernooi van Montreal. Talon Griekspoor won in 3 sets van de als eerste geplaatste Alexander Zverev. En Botik van der Zandschulp had maar 2 sets nodig om de Rus Daniel Medvedev naar huis te sturen. Het weer van Weer Online? De dag begint vrij zonnig, later vanuit het noorden meer bewolking. Vanavond kunnen er ook een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Landgegevens van failliete zonnepaneelbedrijven die lijken in verkeerde handen te zijn gevallen. Blijkt uit onderzoek van BNR. De gevolgen daarvan hoor je zo in onze podcast Ochtendnieuws.
8: Thomas van Zijl.
9: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over de fusie tussen Akzo Nobel en sectorgenoot Exalta en een gesprek met voorzitter Chris Bakhuis van Kesteren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Hoe kan een deurwaarder naast het vorderen van de schuld ook helpen om nieuwe schulden te voorkomen? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
7: Goedemorgen, daarmee is donderdag 6 augustus 2026. Buiten begint het een heel klein beetje licht te worden, terwijl we deze podcast opnemen. En Iwan zit naast me. Het is een beetje kouder dan de afgelopen dagen, zo blijkt. Maar desalniettemin vandaag een mooie zonnige dag in het verschiet. En uiteraard heel veel nieuws. En daar maken we meteen weer een aftrapje mee. De komende 20 minuten gaan we doen.
10: Zeker, we gaan het hebben over Duitsland. Want Duitsland verkeert in de hoogste staat van paraatheid na die drone gisteren op de luchthaven van Leipzig, de belangrijkste vrachtluchthaven van Duitsland. Gisteravond een hals over kop persmoment met Alexander Dobrindt, de minister van Binnenlandse Zaken. Zometeen hoor je Duitsland-correspondent Dirk Marseille. En we hebben het over Gianni Infantino, de voorzitter van de FIFA. Urenlang spoedoverleg gisteren in Rabat. Uitkomst is dat hij aanblijft, althans voorlopig, hoor je zo meteen.
7: Nou, dat is verwonderlijk, maar niet heus. We gaan eerst naar dit verhaal, want consumenten krijgen te maken met loesje duurzaamheidsadviseurs, omdat gegevens van failliete zonnepaneelbedrijven in verkeerde handen zijn gevallen, blijkt het onderzoek van BNR. Nou, hoe die adviseurs aan die gegevens komen, dat is onduidelijk, maar vermoedelijk worden die online verhandeld. We gaan er in ieder geval over praten met Bart van Rijswijk van onze onderzoeksredactie. Bart, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
7: Ja, het is dus oppassen voor malafide verkopers of adviseurs. Zeker als je ooit klant was van zo'n inmiddels failliet zonnepaneelbedrijf.
11: Ja, nou precies. Online regent het op websites als Trustpilot. Regent het eigenlijk klachten over consumenten die ongevraagd eigenlijk benaderd worden. Ineens telefonisch krijgen ze een belletje door opdringerige telemarketingbureaus die zich eigenlijk voordoen als duurzaamheidsadviseurs. En als je een beetje onderzoek doet en je pluist het KVK-register na, dan zie je eigenlijk dat deze praktijk gedaan wordt door meerdere eenmanszaken die heel veel handelsnamen hebben, zeg maar. Als je dan één zo'n BV'tje of één zo'n zo'n onderneming zeg maar vindt, dan zie je vaak dat die onder iets van 8 namen actief is. En opvallend is dus dat ze heel vaak klanten doelwitten van failliete zonnepaneelbedrijven. Dus dat ze zeggen van, nou, u was klant bij die en die. En wij nemen eigenlijk de dienstverlening over. Ah. De garantie nemen we over. Of we doen een nieuwe inspectie. En voor je het weet ben je dan €300 lichter voor een adviesgesprek. Dat in wezen eigenlijk vooral een verkoopgesprek is. Om nog meer producten te slijten.
7: Ja, en weten we welke klanten, welke bedrijven, welke failliete zonnepaneelbedrijven hun gegevens kennelijk zijn verloren?
11: Nou, dat gaat om bijvoorbeeld Zon voor Nop, Bespaar met je Dak, JD Energy Systems en Sunleaf Solar.
7: Okay.
11: Dat zullen er waarschijnlijk ongetwijfeld meer zijn. Er zijn natuurlijk heel wat zonnepaneelbedrijven de afgelopen jaren op de fles gegaan. Nu die markt eigenlijk is ingestort.
7: Ja, maar nogmaals, die is deze zich als duurzaamheidsadviseur voordoende bedrijfjes, vaak eenmanszaken, zei al even Bart. Hoe komen die aan die gegevens? Komen die inderdaad, kunnen we dat herleiden aan die gegevens, omdat ze de gegevens van die failliete zonnepaneelbedrijven in handen hebben?
11: Nee, dat gaat heel lastig. Tenminste, het blijft een beetje een raadsel. We hebben natuurlijk die bedrijfjes zelf om uitleg gevraagd.
7: Ja.
11: Dat willen ze niet geven, helaas. En ook de Consumentenbond en de Fraude Helpdesk, die zijn natuurlijk heel bekend met deze problematiek. Die staan voor een raadsel, die weten niet hoe die gegevens zijn gelekt. We zijn zelfs nog even langs gegaan bij de curatoren van de failliete zonnepaneelbedrijven. Die tast hierover in duizen. De ondernemers hebben vaak geen idee. Daarom wordt een beetje vermoed dat een datalek hier de boosdoening is. De afgelopen jaren zijn er eigenlijk verschillende grote datalekken geweest. Nou, daar weten we inmiddels alles van. Onder andere bij Odido, maar ook bijvoorbeeld bij energieleveranciers als Essent en Vattenfall. Ja, daardoor kun je inmiddels een beetje alle gegevens een beetje bij elkaar puzzelen. En dan kun je, voor je het weet, heb je eigenlijk best wel een compleet profiel van iemand. Dan heb je de bankrekening, daar heb je bijvoorbeeld misschien een BSN. Vervolgens worden die profielen eigenlijk online verhandeld in bijvoorbeeld Telegram-groepen.
7: Ja, word je ineens gebeld, heb je dus een adviesgesprek voor €300. En wordt er nog even een koppelverkoop gedaan? Hoeveel totaal wordt er aan schade geleden? Is er iets over te zeggen?
11: Ja, dat is een beetje moeilijk. Inderdaad, eigenlijk als je al een klein beetje een belletje doet, dan stem je vaak al een beetje schoorvoetend in met zo'n consult van €300. Ja, ja. Nou, dan komt er iemand op bezoek. Die is vaak helemaal niet geïnteresseerd in de zonnepanelen die je op je dak hebt liggen. Nee. Maar vooral in het feit dat jij een portemonnee hebt en dat daar nog wat geld uit kan. dan wordt er vaak ingespeeld op andere zorgen, zoals het aflopen van de salderingsregelingen. Want dan moet je natuurlijk geld betalen als je stroom teruglevert aan het net. Nou, daarom is natuurlijk volgens hen zo'n thuisbatterij heel belangrijk. Zo zijn er nog wel wat producten. Ze beweren vaak dat je energielabel achteruit gaat. Dat je daardoor extra geld kwijt bent. Eigenlijk gebruiken ze alles om je geld uit de zak te kloppen.
7: Precies, dat lukt dan aardig. Is er iemand die hier iets tegen kan doen? Of kunnen deze jongens en meisjes, deze cowboys, ongebreideld hun gang gaan?
11: Nou, bijvoorbeeld een van die partijen, Green Consultancy, heeft na bemiddeling van de Consumentenbond toch €17.000 terugbetaald aan gedupeerden. En sindsdien lijkt het bedrijf ook niet meer actief. Maar bijvoorbeeld de Consumentenbond, die hebben we natuurlijk gesproken, die ontvangt nog steeds klachten over de telefonische verkoop van energieadvies. En stelt dat er ook meerdere bedrijven achter zitten. Dus in die zin is het een beetje een veelkoppig monster. Telkens duiken er weer nieuwe bedrijven op die hier praktijk voortzetten. Ja, precies. De vereniging Eigenaar Huis is een meldpunt geopend. De autoriteit Consumentenmarkt die roept op ook om je te melden als je slachtoffer wordt of als je gedupeerd wordt. En die stelt ook nog van, ja, als je echt per ongeluk hebt ingestemd, je kunt vaak binnen 14 dagen onder je contract uit, ja, onder je overeenkomst. En sterker nog, als een verkoper je niet informeert over deze bedenktijd, dan mag dat zelfs nog binnen een jaar. Dus ja, in principe, als je een beetje juridisch werk maakt, dan zou je onder de overeenkomst uitkomen. Moet je natuurlijk ook wel weer zin in hebben.
7: Duidelijk, dankjewel. Bart van Rijswijk van de BNR Onderzoeksredactie. En later in de reguliere ochtendspits spreken we erover met de Consumentenbond, Mirjam de Witte. Het hele verhaal kun je teruglezen op bnr.nl. Nou, Ivan, stel je bent 69, soms wat vergeetachtig, en daardoor ben je iets vergeten te kopen in de winkel dat je echt nodig hebt. Maar ja, die winkel die is een rotte end rijden. En bovendien vier enge rotondes verderop. En dus pak je gewoon... Ja? Dat hoor je over 10 minuten.
8: Ochtendnieuws.
10: Eerst gaan we naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Die blijft voorlopig aan. Op een urenlang crisisoverleg in Rabat kreeg hij de volledige steun van de FIFA-top. Dat overleg kwam er na die ophef over dat inmiddels geschrapte plan om een deel van de commerciële rechten van het WK onder te brengen in een nieuw bedrijf. En daarvan zou ongeveer 20% worden verkocht aan private investeerders. Nou, het plan leidde tot veel kritiek. Vooral omdat allerlei nationale bonden en leden van de FIFA zich buitenspel, leuk voetbalwoordspelletje, gezet voelden. En ook binnen de FIFA rommelde het. Secretaris-generaal sprak in een interne memo van een trieste gang van zaken. Een operationeel directeur zei dat medewerkers zich misleid voelden door de manier waarop het plan tot stand was gekomen. En nu erkent de FIFA dus dat erbij fouten zijn gemaakt. Er is een brief geschreven. Luister even mee naar deze verslaggever van Sky News.
12: We've obtained this letter sent by Gianni Infantino and his secretary-general Matthias Grafstrom. This is what the letter says. We acknowledge mistakes were made in the process of the proposed establishment of FIFA Forward Enterprise. It was certainly not the intention for the FIFA Council and FIFA member associations to feel excluded from the process, and it should have been handled differently. But also a warning to critics to shut up now.
10: Ja, er zit ook een waarschuwing.
7: Oh ja, hou je kop.
10: Aanval op onze integriteit zullen wij niet langer accepteren. Oh. Al dus de FIFA in een excuusbrief en daarna een waarschuwing. Druk op Infantino is daarmee niet verdwenen. De UEFA, de Europese Voetbalbond, de CONCACAF, de Noord- en Midden-Amerikaanse Voetbalbond, meerdere Europese voetbalbonden, die hebben het vertrouwen in hem opgezegd. En bijvoorbeeld ook, laatst in het rijtje, is de Canadese premier Mark Carney. Die deed dat op vrij subtiele wijze.
13: The idea that proper governance is not to disclose to your closest advisors, your chief operating officer, your fellow board members, something of consequence that you're even considering, let alone proposing. That's fatal, should be fatal, and you lose confidence in that individual. They have their own procedures for making those determinations, but certainly I don't have confidence in Mr. Infantino after this point.
10: So.
7: Zo, toedeledokie.
10: En weg, wat hem betreft. Maar goed, hij zit er nu nog, Infantino. Zijn positie lijkt voorlopig niet direct in gevaar. Vanuit verschillende landen, met name buiten Europa, krijgt Infantino nog steun genoeg. Denk aan Qatar, Indonesië, Kuwait, Filipijnen. En bovendien heeft zich voor de verkiezing van maart volgend jaar nog geen officiële tegenkandidaat gemeld. Dat helpt ook. Smeuïg detailje nog. The Times schrijft op basis van anonieme bronnen dat Infantino Marokko de WK-finale van 2030 zou hebben toegezegd in ruil voor politieke steun, maar de FIFA ontkent dat en noemt het verhaal onjuist.
7: Waar was die bijeenkomst ook weer?
10: In Marokko, in Rabat.
7: Oh. Een nieuwe vorm van hybride oorlogsvoering is in Duitsland geland, zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt over die drone met een explosief die gisteren op het vliegveld van Leipzig werd gevonden.
14: Als eerste moet ik zeggen dat we hier van een zeer ernstige, sicherheitsrelevante voorval uitgaan moeten. Meine Einschätzung, dass wir es hier mit einem hybriden Anschlagsszenario zu tun haben.
7: Ja, zijn minister Dobrindt dus, die zegt, ja, allereerst moeten we vanuit gaan. Dit is een ernstig incident, wat verband houdt met veiligheid. En de inschatting is dat we te maken hebben met een scenario van een hybride aanval. Nou, meerdere Duitse media die zeggen, de autoriteiten gaan ervan uit dat Rusland achter die drone zit. De Groenen in het Duitse parlement, die zeggen, ja, dit is gewoon staatsterrorisme. Een actor die dus van een statelijke actor, zoals het tegenwoordig mooi heet, die met zo'n drone dreigt. We gaan erover praten met onze man in Duitsland, Dirk Marseille. Dirk, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Bas.
7: Ja, en nu dus de hoogste staat van paraatheid?
15: Zeker, ja. Duitsland is echt wakker geschrokken. Als je ziet hoe Dobrindt, die kwam uit zijn vakantie. Die had nog zijn vakantiehoedje, bij wijze van spreken, op. Kwam die spoorslags naar Leipzig reizen om een persconferentie te geven gisteravond. Live uitgezonden op verschillende zenders. En als je kijkt naar de reactie, bijvoorbeeld vanuit het Duitse parlement, staatsterrorisme, zeggen de Groenen, maar ook de eigen partij van Dobrindt, de CDU, CSU, die zegt, ja, we zijn totaal niet voorbereid in Duitsland op dit soort aanvallen van dronen, op vliegvelden, op logistieke centra. En rekenen maar op dat dit uitgebreid gaat worden naar andere energieknooppunten. Dit is een dreiging waar we vanaf nu in Duitsland rekening mee moeten gaan houden.
7: Ja.
15: En als je dan kijkt naar wat er tot nu toe bekend is over wat er is gevonden, gaat om een drone waar een explosief aan verbonden was, moest met Semtex tot ontploffing worden gebracht. Midden tussen vier Antonov-vliegtuigen, die worden gebruikt om een soort van luchtbrug vanuit Europa naar Oekraïne te vliegen. Dus strategisch van hoog belang. Wat er in dat vliegtuig zat, volgens meerdere Duitse media, zaten er ook mogelijk explosieven in die vliegtuigen. Nou, kort voor middernacht, dus gericht op maximale impact op die logistieke corridor in Leipzig.
7: Ja, duidelijk. Want het is het inderdaad. Het is een grote luchthaven, Leipzig-Halle, waar met name cargo-vliegtuigen staan. Maar dus ook Oekraïense Antonovs. Dat is een Oekraïns vliegtuig van Antonov. Ding is niet afgegaan, is nu inderdaad uit elkaar geplukt. Maar er was ook nog een ander incident met een drone, een vliegende drone, op een, volgens mij in de buurt van Hamburg, klopt dat? Of Hannover? Nee.
15: Nee, eigenlijk rondom datzelfde vliegveld van Leipzig. Dus op het moment dat dat explosief, die drone, gevonden werd, werd vluchtverkeer omgeleid. En eigenlijk bij het wegvliegen vanuit Leipzig is een ander Duits toestel tegen iets aangevlogen, een projectiel. Ze weten nog niet precies wat het is, maar er wordt ook van uitgegaan dat het een drone was.
7: Zo.
15: Nou ja, modus operandi in dit soort gevallen. Eentje die het eigenlijk had moeten doen, maar dan nog een tweede ter zekerheid of een andere functie, mogelijk het filmen van wat het gevolg had kunnen zijn. Nou, dat zijn scenario's die vanochtend in Duitse media de ronde doen.
7: Ja, en ik neem aan dat iedereen nu vinger wijst, inclusief meneer Dobrindt of de regering, dit is iets werk van de Russen?
15: Nou, zo direct kan hij dat natuurlijk niet zeggen, nee, want het onderzoek loopt nog. Het is vaak ook heel moeilijk om daar direct de vinger op te leggen. Maar de experts die winden daar geen doekjes om. Die zeggen van het is zo professioneel uitgevoerd. En ja, als je ook hoort tussen die vier Antonov-toestellen die deel uitmaken van een Strategic Alliance, ook vanuit de NATO, om Oekraïne te ondersteunen. Dan gaat daar wel van alles van uit. Het is zeker ook een van de belangrijkste onderzoeksrichtingen die nu op de agenda staat.
10: Het doet ook een beetje denken aan het incident van 2 jaar geleden, toen een pakket met een brandbom in brand vloog op diezelfde luchthaven, op de grond in een DHL-centrum. Ja, blijkbaar is de beveiliging van die luchthaven toch niet state of the art en niet in orde.
15: Nee, Dobrindt die spreekt eigenlijk van een wedloop continu, waarin partijen elkaar proberen af te troeven. Hij zegt dat Duitsland investeert in afweer tegen dronen en dat ook dit vliegveld daarover beschikte. Maar lees je de experts vanochtend in de Duitse media, dan maken die echt gehakt van de staat van Duitsland waarin ze gereed is voor dit soort aanvallen. Niet modern genoeg, ook technisch gezien niet bewust genoeg omgaan met dit soort dreigingen. Ja, dat is dan ook precies wat er nu vanuit Duitse autoriteiten gecommuniceerd wordt. We moeten meer gaan investeren in die capaciteit, we moeten beter worden in dreigingen die op ons afkomen. Maar ja, het feit dat het gelukt is geeft natuurlijk wel aan dat het in elk geval tot nu toe op zo'n belangrijk knooppunt, oorlog is logistiek volgens de experts. Ja, als je dat dan niet kunt beveiligen, ja, dan is er toch wel wat aan de hand.
7: Ja, en dus nu inderdaad verhoogde staat van paraatheid. Wat betekent dat voor het vliegverkeer bijvoorbeeld? Voor gewoon mensen die moeten gaan reizen?
15: Nou ja, een van de doelen natuurlijk van dit soort aanslagen, gelukkig dat nu mislukt, is natuurlijk het zaaien van angst. Dus Duitse autoriteiten willen voorkomen dat er natuurlijk dat mensen massaal in paniek raken. Tot nu toe zijn er ook nog geen concrete maatregelen afgekondigd. Gaat er ook om een goederenknooppunt, dus geen personenluchthaven. Maar er wordt wel gezegd, ja, dit gaat worden uitgebreid. Men moet er in Duitsland rekening mee houden dat dit uiteindelijk ook op andere locaties uitgevoerd gaat worden. Dat is een zekerheidje dat daar ook nog maatregelen gaan volgen. Dobrindt in elk geval, ja. Die in zijn vakantie is over. Die mag nu volop aan het werk. Dus van hem zullen we de komende dagen nog wel het een en ander horen over wat er dan in Duitsland gaat gebeuren.
7: Ja, dat is ongetwijfeld ook van jou. Dankjewel. Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
10: Genoeg te doen op de beurzen vandaag. Wat dan? Vraag je je af. Krijg je het horen van collega van BNR Beurs, Maxime van Meel.
16: Het is nog altijd hoogseizoen als je naar de temperaturen kijkt, maar ook naar de hoeveelheid kwartaalcijfers. Dus wederom een waslijst aan namen. Te beginnen met de AEX. Daar komen NN Group en SBM Offshore met de resultaten. En ook Amerika levert. Zo kan je daar rekenen op de cijfers van Airbnb, oliebedrijf ConocoPhillips, Burger King-eigenaar Restaurant Brands en nog het meest interessant misschien wel, Warner Brothers. Dat wordt overgenomen door Paramount, maar met de flinke vertraging die dat allemaal oploopt en nog altijd een kleine kans dat het hele circus dus sneuvelt bij de rechter, toch nog het volgen waard. Tot slot nog wat overblijfsels. Bij de Zuiderburen horen we van KBC, de bank die interesse had in ABN AMRO. Maar die interesse die lijkt in stilte te zijn verdwenen. In Duitsland is het juist overname Prooi Commerzbank die de boeken opent. In Japan krijgt Joe van Buurik nog een cadeautje met de cijfers van Nintendo. En bij de Britten is er nog Diageo, de maker van onder meer Guinness.
10: BNR Beurs, vanavond om 6:30, nieuwe aflevering live op BNR. Terugluisteren en ook live luisteren kan allemaal via de BNR-app.
7: Ja, dan gaan we toch nog naar het conflict in Iran, het Midden-Oosten. Dat land zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz in de buurt is, hè? Dichtbij is.
10: Sterker nog, Iran en Oman zouden het eens zijn geworden over een veilige vaarroute in de straat, in ieder geval tijdelijk. Maar Iran waarschuwt ook dat er een voorwaarde op zit dat derde partijen niet in de weg mogen zitten, lees Amerika bijvoorbeeld. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Vanuit Amerika horen we ook niks. Er wordt volgens Iran ook niet met Amerika gesproken over deze deal, maar alleen met Oman dus, Iran en Oman onderling. Nou, we gaan naar Albert Veenstra, hoogleraar internationale handel en logistiek, verbonden aan de Erasmus Universiteit. Goedemorgen.
17: Goedemorgen.
10: Ja, het zou dus gaan om een soort tijdelijke deal, hè, die een paar maanden zou kunnen gaan duren, een vaarroute. Ja, is die straat dan open als die deal uitgewerkt is en geaccordeerd wordt?
17: Ja, dat is de million dollar question, denk ik. Dat is wel de bedoeling van Iran en Oman. Maar die geven ook duidelijk aan dat ze Amerika als een stoorzender beschouwen. Dus dat hangt natuurlijk ook erg af van de reactie van Amerika. En als dit een deal is waarin Iran uiteindelijk, na 60 dagen of zo, tol mag gaan heffen, dan zullen zij er niet mee eens zijn. Dus nou ja, dat moeten we even aankijken hoe dat gaat. Ja. Maar het is op zich goed dat er een deal in de lucht hangt tussen die twee landen. Hè, want dat is wel een soort operationele afsprakenkader, zou je kunnen zeggen. Maar Amerika gaat natuurlijk niet akkoord met wat voor machtspositie van Iran dan ook.
10: Nee,
17: aan de andere kant kan Amerika verder ook niks. Dus het is een hele interessante situatie.
10: Ja, het zou dus per definitie tijdelijk zijn. Dat zegt ook een vice-minister van Buitenlandse Zaken in Iran. Een tijdelijke vaarroute die 2 tot 4 maanden zou gelden. Waarbij een groot deel van het scheepvaartverkeer door de Iraanse territoriale wateren loopt. Is dat iets waar de scheepvaart wat aan heeft aan zo'n tijdelijke deal? Of is dat een enorm doekje voor het bloeden?
17: Ik denk, kijk, het lijkt heel erg op wat in de straat van Malakka ook aan de hand is. Daar is ook een soort operationeel afsprakenkader van toepassing, hè, waarbij de verkeersmanagement geldt en de routering van schepen begeleid wordt en zo. Ik denk dat voor de straat van Hormuz was dat er niet. Dus dat is denk ik wel goed dat ingesteld wordt. Het is alleen de vraag of het deze twee landen gegund wordt, en met name dan Iran gegund wordt om dat stelsel ook echt te gaan laten werken. Ja. Zeker als Iran zegt, ja, we voorlopig heffen nog geen tol, maar dat is wel de bedoeling.
10: Ja, ja. En dus inderdaad ook wel noodzaak dat Amerika hierin meewerkt. Want als die er geen zin in hebben, dan gaat er niks gebeuren natuurlijk.
17: Ja, maar die zijn voorlopig in deze gesprekken helemaal geen partij. En dat is het verwarrende eraan, hè? Want Trump is bevraagd over deze deal en begon toen allemaal positieve geluiden af te geven. Terwijl hij eigenlijk helemaal niet betrokken is bij de inrichting van deze specifieke deal. Dus dat is een heel curieuze kwestie. En tegelijkertijd heeft Vance gezegd, ja, die onderhandelingen waarmee aan de gang waren, dat duurt nog wel even. Dus er is denk ik grote verwarring van wat is nou precies de positie van Amerika op dit vlak.
10: Ja, en ook hoeveel heeft Oman eigenlijk te zeggen? Want ja, dat treedt op als een soort onderhandelaar. Maar ja, wat hen right is om hier over mee te praten, ook maar even de vraag.
17: Nou, dat is ook wel interessant, die hoor je niet veel. Maar die zijn toch ook wel over percentages van tolheffing aan het nadenken. Die zijn lager dan Iran, maar het zijn wel positieve percentages. Dus ik denk dat Oman Ja, Oman is hier de interessante partij, denk ik, om te volgen. Van hoe zitten die nou in de wedstrijd? Ja, maar die laten niet veel los.
7: Vanouds toch wel een grote vriend van Amerika, dacht ik, hè, Oman?
17: Ja. Ja, dus misschien dat die zichzelf verkopen richting Amerika. Als wij zijn de verstandige partij aan tafel. Tegelijkertijd denk ik dat ze richting Iran zeggen: ja, we hadden dit in de jaren 70 al moeten regelen met elkaar. Ja. Dus laten we nu doorpakken. Ja. Of zo. Het is wel grappig hoor.
10: Als het werkt, is het in ieder geval dus een tijdelijke deal. Denk je dat we ooit nog teruggaan naar de oude situatie in de straat van Hormuz en echt vrij doorvaart?
17: Nee, ik denk niet dat daar zicht op komt. Ja, als er in Iran een regime change komt, maar ja goed, dat zit ook niet echt in de lucht. Nee, ik denk, en dat is ook op de vraag of dat nou zo verschrikkelijk is. Als die schepen maar kunnen blijven varen, dan is een stelsel van afspraken waarbij je de veiligheid garandeert en nadenkt over waar zou je schepen willen laten ankeren en waar niet en zo. Eigenlijk helemaal niet zo slecht. Maar we gaan niet meer terug naar de situatie zoals het een half jaar geleden of zo was. Voordat Amerika zich ermee ging bemoeien. Nee. Dat denk ik niet, nee.
10: Dat is waar, helemaal. Dankjewel, Albert Veenstra, hoogleraar internationale handel en logistiek, verbonden aan de Erasmus Universiteit.
7: Met ons bij de kranten, Iwan, en we lezen meteen in het vakblad, economisch vakblad ESB, dat de benzineprijs best hoger kan. Zeggen wetenschappers, ja, met een accijnsverhoging ter waarde van 1,1 miljard... opperen ze om het leasen van elektrische auto's te kunnen subsidiëren voor 160.000 huishoudens die een laag inkomen hebben.
10: Ik knip er even met mijn ogen.
7: Ja, begrijp ik.
10: In het AD. Ik schrik ervan. Aanhoudend lage waterstand in de grote rivieren kan de bouw van woningen en herstel van snelwegen vertragen. Schepen kunnen door het lage water, dat weten we, veel minder grondstoffen aanvoeren. Zo schrijft de krant. Zand, grind, klei enzovoorts. En daardoor komt ook de aanvoer naar betoncentrales en steenfabrieken onder druk te staan. Voorlopig zijn de voorraden nog voldoende, maar de sector waarschuwt dat problemen snel kunnen oplopen als de droge aanhoudt.
7: Ja, en dan in de NRC. Communicatie met Mojtaba Khamenei is op dit moment heel moeilijk, schrijft NRC. Dat heeft de Iraanse president gisteren gezegd in een interview op de Iraanse staatstelevisie. Waarom en hoe moeilijk dan die communicatie is met de Ayatollah, dat heeft de president niet gezegd. Maar de opperste leider van Iran is sinds de Amerikaanse en Israëlische aanval op dag 1 van de oorlog nooit meer in het openbaar verschenen. Het is de zoon van de voormalige Ayatollah, moet ik zeggen. En niet meer in beeld geweest.
10: Nee, alleen wat schriftelijke verklaringen.
7: Ja.
10: Ja, als die überhaupt nog ademt. In het Financiële Dagblad tot slot. Staat speelt mogelijk kiet op redding van ABN AMRO. De beurskoers van ABN is de afgelopen maanden hard opgelopen. En heeft na een koersrally zelfs even de 40 euro per aandeel aangetikt. Voor de overheid is dat mooi nieuws. En voor jou en mij dus ook. Want ja, we weten 2008, nationalisering van de bank. Nu lijkt het erop dat de staat kiet gaat spelen. Uit de kosten gaat komen. Is nog niet helemaal zo. Maar gaat wel de goede kant op en meevallen dus.
7: En dan tenslotte nog even, Iwan, naar een herkenbaar gevoel. Je maakt een afspraak om met wat vrienden te gaan vissen het weekend. En je komt er de middag voor vertrek achter dat je wat vergeten bent mee te nemen van de winkel. Iets wat je tijdens die vistrip echt nodig hebt. Maar ja, weet je, het rot is die winkel, die is een eind weg. En je moet ook nog eens 4 vervelende rotondes over. Ja, wat doe je dan?
10: Ja, moet je toch gaan rijden.
7: Nee, je pakt de helikopter.
10: Ja, als je die hebt.
7: Natuurlijk, meneer van 69, afkomstig uit Rosendale, Wisconsin, die pakte inderdaad afgelopen zaterdag zijn helikopter om de lokale winkel, gespecialiseerd in jacht, vis, kamperen en andere outdoor-uitrusting, een bezoekje te brengen. En parkeerde daarbij zijn heli keurig op de parkeerplaats voor de winkel, stapte uit, sloot de zaak af en ging een boodschapje doen. En bij terugkomst stond daar ineens zo'n zwart-witte, to protect and serve, deputy sheriff auto, die toch al even om uitleg vroeg. Waarbij die man zei, ja, ik vind het een rot end rijden, los van die 4 rotondes. En dus heb ik gewoon de heli gepakt. Bovendien, al zijn papieren waren in orde, het vliegtuig was in orde, was keurig netjes allemaal geregeld. Hij had niemand in gevaar gebracht, stond ook nog eens netjes de sterke arm te woord. En dus, met de boodschappentas de heli in en zonder probleem weer naar huis. Het kan dus wel. De manier waarop Den Haag met de lage waterstanden omgaat is volgens de Vereniging van Binnenhavens dramatisch. Ze verwijten Den Haag een gebrek aan coördinatie. En we spreken ze zo in de ochtendspits.
18: Zomervakantie is het moment om stappen te zetten. Je carrière optimaliseren. De concurrentie ligt stil. Dit is dé kans om je performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go. Meer kennis, meer werken. Laptop open aan het strand.
7: gras. Doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten, niks hoeven niet optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je, Factor Kuifje. Mysteries, de geschiedenis, alle rust. En daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
19: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
20: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
19: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan. Via CaptureTech.com.
20: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
21: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op Ecasion.com.
22: BNR Verkeer.
23: Dit is Erik Evengroen, een ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen nog te melden op dit moment. En ja, er zal van een spits wederom geen sprake zijn door de vakantieperiode. Maar ik heb wel een flitser. De A6 Muiden richting Lelystad. Daar wordt je snelheid gecontroleerd bij hectometerpaal 69,6.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De volledige top van Wereldvoetbalbond FIFA staat achter voorzitter Gianni Infantino. Hij treedt daarom niet af. Er was gisteren de hele dag crisisoverleg in Marokko over de ontstane ophef rond Infantino. Hij kondigde plannen aan om het WK voetbal commerciëler te maken, maar trok die later weer in. In Apeldoorn is gisteravond een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1... waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken, meldt Omroep Brabant. Hij sprong met een paar anderen in het water nadat zijn boot was stilgevallen... maar kwam niet meer boven. Na een urenlange zoektocht werd zijn lichaam gevonden. De andere opvarenden zijn ongedeerd. Nederland wordt op social media regelmatig aangeprezen als paradijs voor asielzoekers, meldt de Telegraaf. Zo zijn er influencers uit Jemen, Soedan of Palestijnse gebieden die laten zien hoe goed het leven hier is. Ook gaat er veel desinformatie rond, bijvoorbeeld dat de kans heel groot is dat je asielaanvraag wordt goedgekeurd. En de Nederlandse tennissers hebben voor een stunt gezorgd op het ATP-toernooi van Montreal. Talon Griekspoor won in 3 sets van de als eerste geplaatste Alexander Zverev. En Botik van der Zandschulp had maar 2 sets nodig om de Rus Daniel Medvedev naar huis te sturen. Het weer van Weer Online? De dag begint vrij zonnig, later vanuit het noorden meer bewolking. Vanavond kunnen er ook een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Ja, een verwijt van de Vereniging van Binnenhavens. Die zegt, ja, de manier waarop Den Haag met die lage waterstanden omgaat is werkelijk dramatisch. En het getuigt van een groot gebrek aan coördinatie. We gaan ze zo spreken in de ochtendspit.
24: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
25: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
24: En naar wat er o zo fout is gegaan.
26: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
24: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
27: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
5: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
7: Goedemorgen en zo trappen wij af. Het is 6:53 geworden. We beginnen deze ochtendspitsdag op donderdag 6 augustus 2026... met een beetje kou buiten. Het was vanmorgen ineens 16 graden.
10: Heerlijk.
7: Nou,
10: ja, ik zat lekker op de fiets.
7: Is het anders?
10: Ja. Op de fiets in mijn shirt.
7: Oh, dat is lekker. Dat is lekker. Ja, lekker, ja, lekker, lekker. Het wordt 20, 25 graden vandaag. Nou, prima. Ook wel eens lekker. Wat gaan we allemaal doen het komende half uur?
10: Zometeen hebben we het over de bosbranden in Griekenland. Daar hebben ze namelijk een primeur. Niet als het gaat om bosbranden, maar wel als het gaat om de bestrijding van bosbranden met satellieten. En dan zou je denken, ja, die satellietdata kan ik toch al lang zien. Dat kan ik zo online opzoeken waar het brandt en dergelijke. Ja, de brandweer die gebruikt daar satellietdata gecombineerd met AI om de brand te bestrijden. Hoe dat precies werkt, hoor je zo meteen. En we gaan nog onze noodpakket aanvullen. Wat moet er nog meer in? We spreken zo meteen met de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven voor brildragers bijvoorbeeld. Ja, wat moeten die doen om zich voor te bereiden op een noodsituatie? Voor straks.
7: Over noodsituaties gesproken, de waterstand in de rivieren is dramatisch laag. En dat heeft dus ook indirect gevolg voor de scheepvaart, binnenscheepvaart en ook voor de havens. Nou, de landelijke overheid zou veel beter coördinatie moeten voeren over de maatregelen rond die lage waterstand. Want, zo zegt de Vereniging van Binnenhavens, het optreden van Den Haag is onbestaanbaar slecht. Bedrijven die aan die binnenhavens zitten houden het hart vast voor nieuwe droogtemaatregelen, maar hebben geen idee wat Den Haag erover beslist, als ze al wat beslissen. We gaan erover praten met de voorzitter van de Vereniging van Binnenhavens, René Leegte. Meneer Leegte, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
7: Nou, het is nogal wat kritiek, zeg. Bak kritiek over Den Haag heen. Wat doen ze fout?
0: Nou, wat wij kijken, de binnenhavens in Nederland, die hebben een waarde van 20 miljard euro en er werken 100.000 mensen. Er is bijna geen sector die zoveel toegevoegde waarde heeft. En in deze droogtesituatie willen wij weten, wanneer komt die laatste fase, dus die crisisfase van feitelijk watertekort? Wat zijn de criteria die daartoe leiden? En als die situatie plaatsvindt, wat gaat er dan gebeuren? Want je hebt dan een verdringingsmodel, dus een aantal categorieën waarover het water verdeeld gaat worden. Nou, industrie en scheepvaart is daarvan de laagste categorie. Maar wat betekent dat dan? Wat kunnen onze leden, wat kunnen die binnenhavens en die bedrijven in die binnenhavens dan verwachten? Ja. En daarop is geen antwoord. En dat vind ik, dat kan echt niet.
7: En komt dat omdat Den Haag geen idee heeft? Omdat dit een vrij nieuwe situatie is? Of is er nooit over nagedacht? Of neemt men gewoon geen actie?
0: Nou, het is in 2018, 2022 hebben we ook situaties gehad van laag water.
7: Ja.
0: Dus je zou verwachten dat je kan voorbereiden. En op mijn vraag van hoe kan het dat het ministerie niet kan voorspellen wanneer die situatie van crisis plaatsvindt, wordt gezegd dat het complex is. En dan blijkt dat het ministerie eigenlijk niet weet wat de provincies doet, eigenlijk niet weet wat die waterschappen doet en niet weet wat de landen bovenstrooms doen, dus in België en Duitsland. Ja, dan begrijp ik dat je niet snapt wanneer zo'n crisis plaatsvindt.
7: Ja.
0: Maar dat kan echt niet.
7: Ja. U zegt al, het is een hele belangrijke sector. 20 miljard, 100.000 mensen aan het werk. Je moet enige mate van voorspelbaarheid hebben. Maar is dat er niet? Wat u zegt inderdaad, ja, er liggen plannen, er zijn afschaaltoestanden. Maar jullie horen niks van het ministerie. Waarom niet?
0: Nee,
7: en daarbij even meneer Leegte, voor de weet. U heeft korte lijntjes met Den Haag. U was zelf Kamerlid voor de VVD, toch?
0: Dat klopt. Dus die lijntjes zijn kort. Maar we hebben iedere donderdag hebben wij overleg, droogteoverleg. Dan lopen we door de modellen van de afstroom van het water uit die rivieren. En als we dan vragen welke maatregelen worden genomen, dan is het antwoord, dat weten we niet.
7: Echt?
0: En tot twee keer toe is vlak na zo'n overleg is eerst het Twentekanaal gestopt, dicht gegaan. En daarna de sluis bij Deventer.
7: Ja.
0: En dat vind ik ook als je een crisisoverleg hebt met elkaar, waarin je praat over waterafvoer en maatregelen en over zegt, ik weet het niet, en een uur later gebeurt er wel iets.
7: Ten dicht, precies, dat is gek.
0: Ja, daar kunnen bedrijven zich ook niet op voorbereiden.
7: Nee. En nu? Kennelijk, u praat gezellig in een droogteoverleg met een glaasje wijn erbij, maar daar komt niet zo erg gek van uit. Wat nu verder?
0: Nee, dus wat wij vragen is dat we willen weten, wat zijn de criteria, wanneer komt die laatste fase? En als die fase plaatsvindt, wat gebeurt er dan? Wat betekent dat voor bedrijven?
7: Ja.
0: Kijk, en daarnaast, en dat is dan voor deze crisis, maar daarnaast heb je de lange termijn. Dus zo'n sluis bij Eefde, daar had een vaste pomp moeten komen. Dat is een investering van een paar miljoen. Rijkswaterstaat heeft dat geld niet. Ja, de schade is nu al groter dan het geld wat dat gekost zou hebben.
7: Ja.
0: En zoals u zei, ik ben opgevoed ooit in Bolkestein en Gerrit Salm. Dus ik hou van financiële deugdelijkheid van de overheid.
7: Ja.
0: Alleen, je moet investeren om de economie te doen groeien.
7: Ja, precies.
0: En dat doet deze minister doet dat niet.
7: Nee. En dus krijgt de minister nu om de oren van u. En hoe nu verder, vroeg ik?
0: Nou ja, wat wij willen is dat als die fase komt, dat er dan, dan zegt de minister, dan komt een overleggroep. Dan vind ik dat daar sowieso het bedrijfsleven bij betrokken moet zijn.
7: Ja.
0: Van wat betekent dat bijvoorbeeld voor een bedrijf als Gemmelot, die water onttrekt van de Maas en dat teruggeeft? Wat betekent dat voor die binnenhaven? Wat betekent dat voor al die bedrijven die 20 miljard euro omzetten en die 100.000 medewerkers?
7: Ja, dan hebben we duidelijkheid over hoe je dat moet aanpakken en hoe dat ingevuld gaat worden, ook vanuit het Rijk. Maar ja, daarmee halen we de droogte voorlopig niet weg, meneer Leegte.
0: Nee, die droogte die zal blijven.
7: Ja.
0: Dus je moet los van deze crisis, daar moeten we doorheen met z'n allen. Moeten we echt nadenken over die structurele oplossingen. En dat is investeren in infrastructuur.
7: Dank, René Leegte.
0: En daarmee vergroot je de economie. En dat is echt iets anders dan een boekhouder.
7: Duidelijk. Ja. Dank, René Leegte is voorzitter van de Vereniging van Binnenhavens.
1: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
10: Nou, natuurbranden in Europa, dat is helaas niks nieuws. En dus is ook er alleen innovatie gaande om te kijken, ja, hoe kan je dit nou oplossen? En hoe kan je het bestrijden van die branden helpen? Bijvoorbeeld met thermische satellieten. Griekenland test al uit. 4 satellieten, sinds juni actief. En dat helpt de brandweer. We gaan erover praten met Coco Antonissen, directielid voor de bevordering van het gebruik van ruimtevaarttoepassingen van het Netherlands Space Agency. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
10: Ja, nou kennen wij op zich satellietbeelden al langer. Ik kan allerlei kaartjes bezoeken met brandgebieden. Maar Griekenland die gaat daar dus een stukje verder mee. Wat doen zij precies met die thermische satelliet?
1: Ja, dat klopt. Nou ja, wat Griekenland heeft gedaan is inderdaad 4 satellieten gelanceerd die echt specifiek hier naar kijken. Mm-hmm. Dus satellieten kunnen voor allerlei toepassingen worden ingezet. Maar omdat dit in Griekenland zo'n groot probleem is en telkens terugkeert, hebben zij dus voor gekozen om 4 kleine satellieten speciaal voor dit doel te lanceren.
10: Ja, en wat voor data leveren die satellieten aan dan?
1: Ja, dus die data, die satellieten, die kijken naar de warmte. Mm-hmm. Die data die wordt echt al geprocessed, zeg maar, in de satelliet. Mm-hmm. En dan wordt er dus een signaal afgegeven naar de aarde of er waarschijnlijk een brand is of niet. En daarmee kun je dus heel vroegtijdig zo'n brand vaststellen en daar ook snel op reageren.
10: Ja, en ik begrijp dat die data ook gelijk wordt verrijkt en verwerkt met allerlei AI-toepassingen, zodat je er gelijk allerlei analyses op kan draaien.
1: Nou, precies, want in het verleden, of veel satellieten die werken zo dat beelden die worden opgenomen naar aarde worden gestuurd. Dat gaat om heel veel data. Mm-hmm. En wat deze satellieten doen, is dus al die data analyseren in de satelliet, waardoor er eigenlijk alleen nog maar een signaal naar de aarde wordt gestuurd. Ja, hier is wel of geen brand.
10: Ja.
1: En dat is veel minder data. En dus kan dat veel sneller worden gedaan. En heb je gewoon heel snel een signaal.
10: Ja. En is dat dan informatie die bij wijze van spreken direct op de smartphone van de brandweerman of vrouw terechtkomt, zodat hij weet waar die terecht moet zijn?
1: Nou, bij wijze van spreken wel. Ja. Daar wordt nu ook flink mee getraind in Griekenland. Want ja, uiteindelijk, wat je heel vaak ziet in de praktijk, is dat de data er wel is. Dat ook de gebruikers, in dit geval de brandweer, er echt nog aan moeten wennen. Want het is een nieuw systeem. Dus hoe dat exact in de praktijk gaat bij deze toepassing, weet ik niet. Maar ik las wel dat daar nu flink voor getraind wordt, zodat er in de toekomst dat het echt helemaal geautomatiseerd gaat.
7: Gaat dit ook preventief werken? Kan je ook met zo'n satelliet kijken waar de, als je al die data bij elkaar gooit, waar de grootste kans ontstaat op een natuurbrand?
1: Nou, zeker. En dat doen we ook al in Nederland. En ook op heel veel andere plekken in de wereld. Dus met allerlei satellieten, ook open data van het Copernicus-programma, kun je eigenlijk heel veel risicofactoren meten. Dus dan gaat het bijvoorbeeld over de droogte, maar ook over wat voor vegetatie er is. In combinatie met bijvoorbeeld klimaat en modellen en het weer, kun je dan inschatten waar de risico's groot zijn en daar dus ook op acteren. En dat gebeurt dus ook al in Nederland en ook in andere landen. En op die manier kun je het echt voorkomen, dat weet ik niet. Maar je kunt het wel dus inschatten hoe groot de risico's zijn en je daarop voorbereiden. En met zo'n gespecialiseerd systeem kun je dus ook echt heel snel waarnemen en dan daar direct op reageren. Ja.
10: Nu zei ik al, we kennen de kaartjes waar je praktisch live kan zien waar die bosbranden zijn. Dat is ook satellietdata, dus dit bestaat al voor een groot deel. Ik geloof bijvoorbeeld Google heeft ook initiatieven in die richting, Fireset en dergelijke. Waar gaat dit heen, denkt u? Gaat dit ervoor zorgen inderdaad dat we in de toekomst dit soort branden sneller onder controle hebben?
1: Nou, dat denk ik wel, ja. Want we zien in landen als Griekenland, maar ook in Nederland, dat het een steeds groter probleem wordt. En daarom wordt ook in geïnvesteerd in satellieten die daar belangrijke informatie voor leveren. Dus ik denk dat het steeds meer gebruikt gaat worden. Het wordt dus ook al wel gebruikt. En dit is weer een nieuwe stap in hoe we dit soort data nog beter gaan inzetten. En daarmee hopelijk het ook snel kunnen reageren.
10: Dank. Coco Antonissen, directielid voor de bevordering van het gebruik van ruimtevaarttoepassingen bij het Netherlands Space Agency.
7: En dat brengt ons bij Erik Evengroen van de AWB. Erik, een file. Waar staat
25: hij? Je verwacht het niet rond deze tijd, even midden in de vakantie. Ja, op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar is een auto gestroomd met pech net voor Houten. Er staat inmiddels 4 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud. En we hebben een flitser gezien op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij hectometerpaal 60,0.
2: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
3: Shell verkoopt alle zonne- en windparken in Europa die op land staan.
4: That would be the biggest attack since World War II.
8: Nou, het begint al steeds meer te krijpen, maar het is al een hele tijd heel droog.
2: BNR, blijf scherp.
10: Ja, en dan zeggen economen in economenvakblad ESB dat de benzineprijs, daar kan misschien nog wel wat bovenop. Want ze zeggen die accijnskorting die zouden we eigenlijk moeten afschaffen en we kunnen beter op een andere manier elektrisch rijden gaan stimuleren. Een accijnsverhoging van 1,1 miljard euro moeten we instellen om het leasen van elektrische auto's te...
9: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermaal...

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Een subsidie kunnen geven voor het leasen van een elektrische auto. Precies, maar dan niet met klassieke brandstoffen, maar met elektrische brandstoffen. Aanschafkosten voor die elektrische auto's die zijn nu vaak te hoog. Zeker voor mensen met een laag inkomen. Maar als zij die auto's kunnen leasen, dan is de drempel om elektrisch te rijden kleiner. En dan zijn ze ook weerbaarder voor energieschokken. En bovendien levert het ook milieuvoordelen op, al dus die economen. In Frankrijk bestaat het al, zo'n social leasing systeem. Als deelnemer moet je dan aantonen dat je afhankelijk bent van de auto voor je werk. Vorig jaar maakten 50.000 mensen daar gebruik van. Gemiddelde subsidie was zo'n 7.000 euro. Eerder dit jaar zei de staatssecretaris in ons land van de IMW, Annette Bertram, nog dat het systeem zou leiden tot een maandelijkse besparing van 91 euro per huishouden die de subsidie daadwerkelijk krijgen. En dan gaat ze uit van een inkomensgrens van 23.000 euro per jaar. Die mensen gaan er dan 91 euro per maand op vooruit. Maar ook zij zei, ja, het is lastig om inkomen goed te controleren, reisafstand naar het werk goed te controleren. In hoeverre ben je echt noodzakelijk met zo'n auto? En ja, toch ook wel een bijzonder beeld dat mensen met een laag inkomen dan binnenkort allemaal elektrisch rijden. Mm-hmm. Dan mensen met een hoog inkomen die veel rijden aan de pomp de hoofdprijs blijven betalen.
2: Precies, want even voor Frankrijk, hè, waar zo'n social lease regeling ook geldt, daar liggen de accijns een stuk lager op de brandstof. Dat is één. En twee, daar wonen veel meer mensen. En als je dat even vertaalt naar Nederland, dan zou je dus 10.000 mensen kunnen helpen in Nederland. Kost 1,1 miljard.
1: Ja, en de rest is dan niet meer geholpen met die accijnse korting.
2: En bedankt. In aanloop naar het bezoek over een paar weken dat de Chinese leider Xi Jinping brengt aan Donald Trump, heeft Beijing een heel rijtje maatregelen ingesteld tegen Amerikaanse bedrijven. Een woordvoerder van de Chinese regering zegt dat er geen andere keuze was dan de nodige tegenmaatregelen te nemen als antwoord op recente Amerikaanse sancties tegen Chinese bedrijven. En dus worden de exportcontroles op drones en bijbehorende onderdelen en technologieën naar Amerika aangescherpt. En daarnaast worden er sancties opgelegd aan onder meer een biotechbedrijf en een bedrijf voor grondstoffenanalyse. En start Beijing een nationaal veiligheidsonderzoek naar geïmporteerde kantoorapparatuur met buitenlandse, lees, Amerikaanse systeemsoftware. Nou, allemaal dus in antwoord op datgene wat Trump de afgelopen week deed. Die legde sancties op aan Chinese rederijen die van worden verdacht Iraanse brandstoffen vervoeren. En China kreeg vorige maand ook wel een Trumpiaanse importheffing van 10 tot 12,5% aan de broek, omdat het land producten zou exporteren die door dwangarbeiders zijn gemaakt. Nou, wat dat betreft worden nu alvast eventjes de stellingen ingegraven om te zorgen dat het bezoek straks een gezellig bezoek gaat zijn tussen Xi Jinping en Donald Trump.
1: En we blijven in Amerika, want de nieuwe oorlogsvloot van het Amerikaanse leger valt waarschijnlijk veel duurder uit dan gedacht. De Amerikaanse rekenkamer, zeg maar even, van het congres, de Budget Office, schat in dat de kosten van de Gouden Vloot, de Trump-klasse schepen, dat die oplopen tot $275 miljard. Trump kondigde eind vorig jaar aan dat die boten worden gebouwd. 15 nieuwe oorlogsschepen. En nu blijkt dat het kostenplaatje bijna 50% duurder uitvalt. Dat is niet een beetje een tegenvaller, maar een vieze tegenvaller. Ligt volgens de New York Times vooral aan de bouwkosten van dit nieuwe type schepen. Trump wil dat die schepen nucleair aangedreven zijn, waarmee de bouwprijs flink wordt opgedreven. En Trump heeft eerder de verwachting uitgesproken dat de eerste schepen de komende 2 jaar al worden gebouwd. Nou, dat de Budget Office komt met een andere verwachting en die zeggen, nou, niet 2 jaar. Wij denken dat het minstens 8 jaar duurt voordat de eerste schepen kunnen worden gebruikt. New York Times schetst een ander beeld. Ze zeggen het zou kunnen dat die Gouden Vloot er überhaupt nooit gaat komen. Volgens de krant heeft de marine van Amerika de afgelopen jaren vaker vertraging gehad met allerlei bouw van nieuwe schepen. En ook zouden er meerdere projecten noodgedwongen zijn stilgelegd. Maar we weten hoe Trump is. Als hij iets aankondigt, is het nou volgende week of over een maand geregeld. Zo kondigt hij dan aan. Misschien horen we er nooit meer wat van.
2: Ja, we blijven nog even bij Trump. Want de CIA heeft een speciale taskforce opgericht die ze volledig richt op Cuba, waarmee de regering Trump de druk op het Cubaans regime wil opvoeren, schrijft de New York Times. CIA zet extra personeel, cyberexperts, analisten in om meer informatie te verzamelen en verdeeldheid te creëren binnen de Cubaanse politieke top. Past allemaal in het strenge Cuba-beleid wat Trump inderdaad voert. En ook andere Amerikaanse inlichtingendiensten zetten meer middelen in, onder meer met satellieten en extra informatievoorziening. Het is trouwens niet de eerste keer dat de CIA zo'n taskforce opzet. In 1960 gebeurde dat. Die taskforce hield toen zeer toezicht op de mislukte door de CIA gesteund

0: de invasie van Cuba. En een jaar later, we weten, dat was de BFP's, de varkensbaaiencrisis die er ontstond. Eerder deze week zei de minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio dat geen enkel ander land Amerika zo lang en zo intensief heeft bespioneerd als Cuba. Nou, heeft hij, kan het weten, want hij heeft zelf Cubaanse ouders. Eind mei liet president Donald Trump al weten dat hij nadacht over een militaire ingreep op Cuba, waarbij hij ook in de zijlijn even zei, dan kan Rubio mooi president worden. Nou, Cuba noemde de actie een nieuwe poging van Amerika om het land te destabiliseren. In ieder geval, Cuba heeft wel een enorm probleem, is gespeend van allerlei toevoer van brandstof, waardoor daar ja, eigenlijk geen stroom meer is voor de mensen die daar in het donker zitten, al maanden.
1: Noodpakket. Ja, we weten wat er in een noodpakket zit, hè? Een radio, uiteraard, zaklamp, bonen, genoeg water enzovoorts. Maar red je het daarmee? Want ja, als je bonen hebt, waarmee ga je dat blik dan openmaken? Een blikopener, misschien nog wat papieren zakdoekjes voor toiletgangen en dergelijke. Zeep, pen en papier, iets om de tijd door te komen. Nou, bij BNR maken we deze week je noodpakket compleet met behulp van allerlei bedrijven, instellingen en brancheverenigingen. En vandaag doen we dat met Henry van Veen, directeur van de NUVO. Dat is de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, en dan gaat het dus om brillen en lenzen. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat mensen dat misschien wel snel vergeten. Want ja, wat moet je nou doen als je brildragend bent of lenzen gebruikt? Wat moet je dan in je noodpakket opnemen?
2: Nou, het grappige is dat wij al jaren en dag roepen dat een reservebril een heel handig iets is om te doen. Het wordt vooral natuurlijk bedacht als het een commercieel item. Maar het is wel degelijk heel nuttig.
1: Want veel mensen die hebben misschien al wel meerdere brillen rondslingeren. Dat is ook niet zo erg als je een beetje een makkelijke leesbril hebt. Maar ja, het wordt ook wel snel begrotelijk misschien.
2: Dat klopt, want je zei net al van lenzen en brillen. Kijk, tegen elke lenzendrager zeggen we, joh, heb jij een reservebril? Omdat een bril is altijd makkelijk om op te zetten. En je kunt je voorstellen als jij in het buitenland bent of als er met je lens wat aan de hand is, dat het altijd heel goed is om een bril te kunnen dragen.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Dus een reservebril of een oude bril die niet qua sterkte afwijkt, is zeker aan te bevelen.
1: Ja, want ik kan me ook voorstellen, lenzen misschien ook niet zo makkelijk als je niet zeker weet nou, hoe de situatie met schoon water is of beperkte hygiëne, ja, dan heb je liever geen lenzen waarschijnlijk.
2: Nee. Nou, dus dat is één ding wat we goed moeten weten. Water en lenzen is eigenlijk uit een boze. Dus water gebruiken we niet bij lenzen. Maar je kunt je voorstellen, heb je voldoende lensvloeistof in huis?
1: Ja. Ja.
2: Dus dat is ook iets waar je rekening mee moet houden. Van heb je altijd wat voorraad om in ieder geval een aantal dagen en zoals de overheid zegt 72 uur vooruit te kunnen.
1: Ja. Op het lijstje van de Rijksoverheid zag ik bijvoorbeeld niet iets als ja, brillen of lenzen. Maar u informeert dus eigenlijk ja, proactief klanten wel van nou ja, hou daar ook rekening mee.
2: Ja, en dat hebben we vooral altijd gedaan. En dat doen we eigenlijk al sinds jaar en dag. Ik mag 32 jaar meelopen in dit vak. Zeker in de vakantieperiode. Van, joh, neem een reservebril mee. En je kunt je voorstellen als jij ergens in Italië of in Zuid-Frankrijk zit en je verliest je lens of je bril breekt. Ja, hoe ga je dan als je een sterkte hebt van -6 thuiskomen?
1: Ja.
2: En dan heb ik uit praktijkervaring echt wel eens meegemaakt dat mensen in een soort van paniek bellen van ja, wat moet ik nu?
1: Mm-hmm.
2: Dan is mijn eerste vraag, heb je een reservebril? En dan is het antwoord meestal nee, anders bellen ze niet in paniek.
1: Ja.
2: Alleen dat zijn dan mensen die voor de rest van hun leven altijd een reservebril hebben. Maar op dat moment heb je echt wel een uitdaging om thuis te komen of je dingen te zien.
1: Ja, nou dan ben ik wel benieuwd, want het is nu ook vakantietijd. Wat adviseert u de mensen dan? Ja, je moet toch hulp gaan zoeken op een of andere manier.
2: Ja, kijk, wat je adviseert is natuurlijk naar een lokale optiek te gaan. Ja. Alleen, je zult dan nog helemaal opnieuw moeten beginnen, omdat je natuurlijk, die partij weet niet wat voor sterkte heeft iemand, wat heeft iemand nodig. En het optiekvak is toch wel heel relatiegebonden.
1: Mm-hmm.
2: Want je kent je klant, je weet wat hij nodig heeft en ga zo maar door. Dus er zullen altijd oplossingen zijn, maar kijk, als we nadenken over winkelsluitings en dergelijke, en er zouden geen winkels ter beschikking zijn, is het altijd wel fijn dat je zelf natuurlijk voor jezelf wat gezorgd hebt.
1: Ja, dat is natuurlijk individueel voor mensen en voor je naasten om je heen. Dat je daar ook rekening mee houdt. Hoe bent u daar als sector mee bezig? Want ja, weerbaarheid lijkt me ook voor u als sector een belangrijk onderwerp. Als op een of andere manier ja, de nood aan de man is, dan moet de optiek de sector door kunnen draaien.
2: Ja, nou, kijk, in de coronatijd even als voorbeeld, waren wij een essentieel beroep en zijn wij open gebleven om mensen te kunnen helpen op een veilige afstand en met alle hygiëneregels die er zijn. Dat is heel goed, heeft dat kunnen functioneren. Dus denk, als de nood aan de man is, kunnen we denk ik een heleboel dingen bereiken. Maar mensen kunnen het zelf ook natuurlijk een heleboel voorbereiden. Wat ik zeg, als jij een nieuwe bril koopt en je sterkte is niet heel erg veranderd, bewaar dan de oude bril. Ja. En niet om hem dagelijks te dragen, maar zorg dat je die mee hebt op vakantie. Of in ieder geval voor het grijpen hebt als er een keertje wat gebeurt. Hè? Want uit ervaring weten we ook, als er wat gebeurt met een bril in het weekend, dan is het altijd om 6 uur als de winkels gesloten zijn, gaat je bril kapot en kun je niks meer dragen. Ja. Nou, hoe fijn is het dan dat je misschien terug kan grijpen op een bril die misschien niet een 10 plus is, maar nog wel een goede 9 is, zodat je kan functioneren.
1: Ja, precies. Beter iets dan niets wat dat betreft. U zegt, wij communiceren hier al jaren over met klanten. Zou de overheid dat misschien ook wat duidelijker moeten doen? Dit ook even toch onder de aandacht brengen in foldertjes en voorlichting?
2: Dat kan nooit kwaad natuurlijk. Laat dat even duidelijk zijn. Dus ik denk dat het goed is om dat mee te nemen. Zorg voor goed zicht. We hebben het over een zaklamp. Nou, die kan schijnen, maar als je geen goede bril hebt, dan heb je uiteindelijk nog niks.
1: Nee, dan zie je niks. Tot slot, ik zei al, ja, dat kan misschien een hele begrotelijke situatie worden. Je hebt natuurlijk brillen in allerlei prijzen en maten en klassen. Is een goede reservebril, is dat voor iedereen haalbaar financieel?
2: Jawel, ik denk dat het voor iedereen uiteindelijk haalbaar is. Kijk, het vraagt een kleine investering. Alleen, je kunt ook gewoon kijken naar een functionele bril. Kijk, ondertussen is een bril natuurlijk een mode-aspect geworden. En daardoor is het palet veel groter geworden. Maar als je naar een functionele bril wordt, en denk dan even, nou ga ik hem weer een beetje klassiek klinken, maar vroeger hadden we de ziekenfondsbril. Dat was geen modieuze bril, maar dat was een bril die functioneel was. Nou, daar zou je aan kunnen denken. En er zijn natuurlijk heel veel ideeën, maar de opticiens, de Nuvo-leden, hebben daar echt altijd wel iets voor liggen op de plank. Wat ze zeggen, hey, dit zou een hele goede alternatief zijn voor als je zegt, ik wil mijn bril naast mijn bril die ik dagelijks draag gewoon een goede reservebril hebben, zodat in een noodsituatie ik gewoon uit de voeten kan.
1: Nou, we schrijven erbij voor het BNR Noodpakket, de reservebril. Dank, Henry van Veen, directeur van de Nuvo.
3: En de gegevens van failliete zonnepaneelbedrijven liggen op straat, waardoor hun klanten te maken krijgen met allerlei opdringerige duurzaamheidsadviseurs die voor veel geld niks verkopen, blijkt uit onderzoek van BNR. Zometeen de Consumentenbond in de ochtendspits. Wat zien zij gebeuren? Wat voor meldingen komen er binnen? Hoor je zo meteen.
4: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
5: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
4: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: Nu in de BNR-app.
3: Ja, in de BNR-app. Nou ja, wist ik het maar. Ik heb werkelijk geen idee. Maar wel een idee van heb is wat we allemaal gaan doen op de weg. Want Erik heeft gewoon de ABW is bij ons. En die meldt dat er nog steeds een file staat op de A12, Erik, neem ik aan.
7: En de enige ook hoor, tot nu toe deze ochtend. Want inderdaad, op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar is een auto stilgevallen net voor Houten. Er staat daar 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En we hebben de snelheidscontrole gezien nu op de A6 van Muiden naar Lelystad bij hectometerpaal 69,2.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De grenscontroles waar de Duitsers 2 jaar geleden mee kwamen zijn volgens de Telegraaf een botsmagneet. De controles leiden tot files en automobilisten die ze te laat in de gaten hebben knallen er bovenop. Met name op de A1 en de A12 loopt het de spuigaten uit. Daar is het aantal ongelukken verviervoudigd. Nu de natuurbrand bij Venray onder controle is, rijden er weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Dat lag een paar dagen plat en daarom zette Arriva bussen in. De noodverordening die Venray eergisteren instelde blijft in elk geval tot 10 uur van kracht. De maatregel moet ervoor zorgen dat hulpdiensten makkelijk bij de brand kunnen. De FIFA blijft achter voorzitter Infantino staan, bleek gisteravond bij een topoverleg in Marokko. De top van de FIFA kwam bij elkaar om te praten over de ophef rond Infantino na zijn omstreden WK-plannen. Er is besproken wat er fout ging en er zijn excuses gemaakt, maar veel landen vertrouwen Infantino niet meer. Op 1 op de 6 officiële zwemlocaties wordt gewaarschuwd voor de waterkwaliteit. Er geldt daar een negatief zwemadvies of een waarschuwing voor bijvoorbeeld vervuild water of blauwalg. Door het warme weer gaat de waterkwaliteit snel achteruit. Bacteriën kunnen zich dan makkelijk vermenigvuldigen. En tennisser Botik van de Zandschulp won vannacht verrassend van Daniel Medvedev op het Masters toernooi van Montreal. Het was al na 2 sets voorbij, doordat Medvedev er een foutenfestival van maakte. 5 jaar geleden won hij het toernooi nog. Vannacht stuurde ook Talon Griekspoor een topper naar huis, de Duitser Alexander Zverev. Het weer van Weer Online? Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Even kijken naar Azië. De Nikkei, 0,19% lager. De Hang Seng in Hongkong staat 1,8% in de min. En de Kospi 4,2% lager. Nou, Iran zegt dat een akkoord met die man met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz in de buurt is, bijna gesloten is. Woordvoerder van het Iraans ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat die twee landen het eens zijn geworden over een veilige vaarroute in de straat. De ene doet dan het inkomend en de andere het uitgaand verkeer. Kijken we naar de Brent Future. Nou, die staat op 79,09. Vanuit Oman trouwens geen update geven over de onderhandelingen. En de Amerikanen hebben ook nog niks gezegd. Als er beursnieuws is, krijg je dat uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Gegevens van failliete zonnepaneelbedrijven die liggen op straat, waardoor hun klanten te maken krijgen met opdringerige duurzaamheidsadviseurs. Andere clubs dus, blijkt het onderzoek van BNR. Hoe komen die aan die gegevens? En wat gebeurt er allemaal? Gaan we zo bespreken met de Consumentenbond.
9: Het moment dat alles begint.
10: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
11: Provider, it starts here.
12: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
9: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
12: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
13: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. CM.com, behind every moment.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: En daarmee is 6:03 geworden op deze 6 augustus 2026. Het is donderdag. Iwan, wat gaan we doen de komende half uur?
1: Wil je nog weten wat er in de BNR-app te vinden is nu?
0: Oh, van alles moet je even opzoeken naar de BNR-app.
1: Ja, ik was het net vergeten.
0: Ja, en ik wist bij God niet meer hoe kom ik eraan. Ja, de BNR-app had ik even niet open.
1: Nee,
0: dus, sorry.
1: Maar dat doe ik normaal ook. En ik was het dus totaal vergeten om het te melden. Nou, om 8 uur krijg je wel een update wat erin zit. En tot die tijd kan je terecht in de BNR-app. Daar vind je het zelf wel.
0: Precies.
1: Ik ga vertellen wat je dit half uur kan verwachten hier op BNR. Moederbedrijf van Batavus en Sparta, dat is Axel bijvoorbeeld, is dus Axel, heeft uitstel van betaling aangevraagd. Nou, we weten waar dat vaak toe leidt. Het gaat al jaren niet goed met Axel. Zometeen spreken we Jan Braaksma van het Financiële Dagblad, de man die Axel daar al jaren volgt. En we hebben het over de Super El Niño. De VN, het World Food Program, verwacht inmiddels dat dat weerfenomeen gaat leiden tot 50 miljoen meer mensen in hongersnood. Hoor je straks.
0: We gaan eerst naar dit, want consumenten worden benaderd door loesje duurzaamheidsadviseurs. Omdat die beschikken over klantgegevens en die hebben ze waarschijnlijk van failliete zonnepaneelbedrijven. Tenminste, dat blijkt uit onderzoek van onze BNR-onderzoeksredactie. Maar hoe die precies aan die gegevens komen, dat is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk wordt dat online verhandeld, die gegevens. En krijg je dus ineens als klant van een failliet zonnepaneelbedrijf een duurzaamheidsgoeroe aan de telefoon. Die zegt, ik kom even bij u kijken En dan gaan we een rapportje maken. Dat kost u 300 piek. En daarna krijgt u, moet een thuisbatterij hebben. Dat soort dingen. Nou, dat wil je niet weten. En uiteindelijk de Consumentenbond. Die krijgt ook van dat soort meldingen binnen. En die gaan we nu eens bevragen hoe dat precies zit. Mirjam de Wit is bij ons van de Consumentenbond. Van de Witte, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
0: Hoort u hier vaak over? Krijgt u veel meldingen binnen van consumenten die zeggen, nou, we hebben zo'n duurzaamheidsadviseur aan de lijn gehad, hoor.
15: Ja, we krijgen daar echt wel vele tientallen meldingen per maand over. Ik heb even gekeken naar het afgelopen jaar. Mm-hmm. Ja, die mensen die doen zich, wat jij zegt, komen van een failliet zonnepaneelbedrijf, maar ze doen zich ook voor als de netbeheerder of iemand van de gemeente.
0: Oh.
15: En om te zeggen van, ja, inderdaad, we moeten even bij u thuis komen kijken. Hoe zit het met de energie? En wat kunnen we u adviseren? En daar zit dan een prijskaartje aan. Mm. En vervolgens een thuisbatterij met een nog veel groter prijskaartje. Ja. En de klachten die we krijgen, die gaan het meeste over dat ze dat dus onder druk toch hebben gekocht. Kunnen ze daar nog vanaf?
0: Ja?
15: Is dan vooral de vraag. Mm-hmm. Ja, daar kunnen ze vanaf, want precies. Je hebt iets op afstand gekocht en dan heb je 14 dagen herroepingsrecht, zoals
0: precies.
15: Dat heet.
0: Ja, precies. Een beetje wat we vroeger de colportagewet noemden, 14 dagen de tijd en dan mag je terugsturen.
15: Klopt.
0: Maar even naar het verhaal, want wat u zegt vind ik wel significant. Het gaat dus niet om bedrijven die zich voordoen als we zijn een consultancyclubje en we gaan nu helpen. Nee, inderdaad, we zijn de stedin of we zijn de gemeente. Ja. Dat is pure oplichting.
15: Dat is pure oplichting, inderdaad. Ze doen zich voor als iemand die ze niet zijn.
0: Ja.
15: Maar ze doen zich ook voor, wat jij ook zegt over, dan zijn ze ook gewoon een adviesbureau. En dan, dan kunnen ze langskomen. Maar ja, feit is wel, hoe komen ze aan jouw telefoonnummer?
0: Nou, dat wil ik vragen. Hebben jullie enig idee hoe dat zit? Want ja, onze onderzoeksredactie krijgt ook niet echt de vinger achter. Maar die zegt, ja, het kan zijn dat dat inderdaad data zijn die ooit gelekt zijn of die afkomstig zijn van die failliete zonnepaneelbedrijven.
15: Ja, dat vermoeden, dat hebben wij ook.
0: Ja.
15: Om een voorbeeld te noemen, we kregen een tijd geleden vragen van de Limburger hier ook over. Mensen in Limburg werden gebeld, want zou daar een zonnepaneelbedrijf failliet zijn gegaan.
0: Ja.
15: Dus nou, die mensen die moesten dan nu instappen, want anders zou de garantie verlopen. En weet je, die druk komt er dan gelijk weer bij kijken.
0: Ja.
15: De Limburger was er achteraan gegaan. Nou, dat bedrijf was 1, helemaal niet failliet. En 2, hoe die mensen aan de gegevens van de klanten waren gekomen, dat wist dat bedrijf ook niet. Nee, dus het zit schimmig en vreemd in elkaar.
0: Ja, ja. Nou weten we dat de afgelopen tijd natuurlijk ook allerlei lekjes zijn geweest. Hè? Odido, Essent. Onze onderzoeksredactie zegt, ja, als je een beetje een handige crimineel bent, dan kan je op het dark web die informatie kopen, bij elkaar plakken en dan kan je wel mensen gaan benaderen.
15: Klopt, dat is inderdaad, dat is 1 en 1 is 2. Ja.
0: Ja, duidelijk. Nou is één van de bedrijven, Green Consultancy, die hebben inmiddels €17.000 terug overgemaakt aan klanten en zijn niet meer actief. Naar jullie bemiddeling, in hoeverre wordt er nog gejaagd op andere partijen?
15: Ja, we doen dat niet zomaar, Green Consultancy benaderen. We gaan ze eerst vertellen van wat ze verkeerd doen. En dan geven we de kans om het op te lossen. En als er dan blijkt dat het allemaal niet gaat, ja, dan gaan we juridische stappen zetten. Dus ik kan geen namen noemen, want moeten we mooi en netjes dat hele proces af.
0: Ja.
15: Maar het probleem ook met deze bedrijven is ook dat er poppen steeds weer nieuwe op.
0: Ja.
15: Dus dan heb je er eentje aangepakt of dan is er achter eentje aangegaan en dan stoppen ze daarmee gewoon weer een nieuwe naam en dan precies. Blijft het onder één grote kapstok blijft dan toch andere bedrijfjes weer oppoppen. Dus het is lastig te bestrijden.
0: Maar je kan altijd van je contract af binnen 14 dagen, want dat is je bedenktijd die je hebt. Punt.
15: Klopt.
0: En dat hoef je alleen maar te schrijven, schriftelijk te bevestigen. Ik neem afstand van, schrap de koopovereenkomst, ben je klaar.
15: Klopt.
0: Zo
15: mogelijk dat is echt zo. Ja. Binnen 14 dagen.
0: Exact.
15: En dat moet gewoon gebeuren. Ja.
0: Dank voor de toelichting. Mirjam de Wit is woordvoerder bij de Consumentenbond. Het hele verhaal van de onderzoeksredactie kun je teruglezen op bnr.nl. Kun je ook de hoofdpunten van het nieuws vinden.
6: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
0: Een app voor, hè, Ivan?
16: Ja. Die vergeet het wel eens. Nou, is één keer gebeurd.
0: En dan gaan we naar. Toch niet, hè?
16: Nee,
0: nee, daarom, kom op.
16: Beetje gênant was dat.
0: Nee.
16: Dan gaan we naar Axel, moederbedrijf van Maar. Zolang wij er niet elk half uur aandacht aan besteden.
0: Nee, dat is waar. Doe ik niet
16: vergeten
0: meer.
16: Luisteraars ook snel, hè?
0: Ja.
16: Tenzij we er elke keer over beginnen.
0: Waar gaan we het over hebben nu?
16: We gaan het hebben over Axel, moederbedrijf van fietsenmerken als Batavus, Sparta en Babu. Heeft uitstel van betaling aangevraagd. En we weten dat is vaak het voorportaal van een faillissement. Dat uitstel van betaling meldde het bedrijf gisteravond in een persbericht. Axel verkeert al jaren in de problemen. En de zoektocht naar een nieuwe eigenaar eigenaar is dus ook mislukt nu. Ik praat erover met Jan Bruiksma, journalist van het Financiële Dagblad. De man die Axel al jaren volgt. Jan, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Ivan.
16: Ja, moeten we dan binnenkort waarschijnlijk afscheid gaan nemen van Axel en met name dus de merken die eronder vallen?
17: Ja, in ieder geval van de merknaam Axel, wat toch jarenlang een beursfonds was, wat denk ik veel luisteraars kennen, misschien er wel aandelen in hadden, want het was jarenlang beursgenoteerd. Ja, en toch een bedrijf met historie die ver teruggaat tot in de 19e eeuw. Nou, en inderdaad, ja, het lijkt zo op zijn einde te gaan lopen nu het uitstel van betalingen is aangevraagd. Wat inderdaad, zoals je zei, vaak het voorportaal is op een faillissement.
16: Ja. Kan je nog even schetsen in een paar zinnen waar het nou precies misging met Axel? Dat is eigenlijk een beetje begonnen in de coronapandemie.
17: Ja, zeker. En toen leek het eerst nog heel erg goed te gaan, hè? Want de fietsen waren niet aan te slepen. Mensen zaten in lockdown en dachten, ja, wat moeten we met ons geld? We kunnen niet op vakantie, we kunnen niet de horeca in. Nou, weet je wat, we gaan aan ons huis klussen of we gaan fietsen. Dat waren ongeveer de opties die er waren. Nou, het probleem was alleen dat die fietsen allemaal uit Azië moesten komen. En daar waren veel landen in lockdown. Dus de fietsen waren niet... Er was veel vraag en er waren weinig onderdelen en fietsen te krijgen. Dus wat hebben die fabrikanten gedaan? Die hebben als gek allerlei onderdelen en fietsen besteld. Alleen hadden ze de pech dat die pas kwamen toen de lockdowns voorbij waren. En de vraag eigenlijk volledig was ingestort. Waardoor zij bleven zitten met enorme voorraden aan fietsen. Tijdens die corona, dus nou, dan heb je een probleem. Moet je allemaal weer met korting uitverkopen. Dus dat is al een probleem wat eigenlijk de hele fietsensector heeft geraakt. Hè. Of het nou Van Moof was, of Canyon, of Axel. Nou, en daar komt bij dat Axel tijdens die pandemie is overgenomen door private equity. Het is van de beurs gehaald. Een deel van die overnamesom is op de balans beland als schulden. Dus het was een bedrijf wat daardoor behoorlijk kwetsbaar is geworden. Ja, en die schulden zijn alsmaar opgelopen. Want ja, er kwamen problemen met de voorraden. Er kwamen problemen met Babu. Ik weet niet of je dat nog herinnert.
16: Die,
17: die bakfietsen. Ja. Precies, die waarvan de frames braken. Nou ja, goed, er moest een terugroepactie komen. Het kostte ongeveer 50 miljoen. Die fietsen mochten niet verkocht worden. Dus de eigenaren hebben met allerlei noodkredieten bijgesprongen. Ja, en op een gegeven moment werd het gewoon te veel. Is er een grote schuldsanering geweest, waarbij de schuldeisers honderden miljoenen hebben weggestreept. Mm-hmm. En een deel van de aandelen kregen. En later hebben ze zelfs alle aandelen in handen gekregen. Dus heel erg gereorganiseerd. Dus het is echt een bedrijf waar het continu onrustig is geweest, eigenlijk de afgelopen 4-5 jaar. Ja, en dat mondt nu uit in dit toch wel trieste nieuws dat ze uitstel van betaling hebben aangevraagd.
16: Ja, nou, dank voor deze geschiedenis in een aantal zinnen inderdaad. Maar de afgelopen tijd is er geprobeerd om te zoeken naar een nieuwe eigenaar. Hè? Er zijn er geloof ik wel gesprekken gevoerd, er is over een fusie gesproken. Maar dat is dus allemaal niks geworden. Niemand ziet daar het brood in Axel.
17: Nee, en de meest concrete naam is die van Dutech. Die was zelfs bezig, en dat is een Singaporese investeringsmaatschappij. Die had al goedkeuring gevraagd bij allerlei mededingingsautoriteiten. Dus onder andere in Duitsland. Zo is die naam ook naar buiten gekomen. Je kan het vergelijken met een melding hier bij de ACM waarin staat Ivan BV wil Bas BV overnemen. Dan denk je, nou, dan is er serieuze interesse. Zo kwam dat nieuws naar buiten. Maar ja, ook dat blijkt niet gelukt te zijn. En Axel zegt zelf in het persbericht dat er ook meerdere biedingen waren. En dat er dus behoorlijk wat interesse was. Maar ja, blijkbaar niet genoeg om het nu recht te trekken.
16: Nee. En dus, als Axel omvalt, wat dan? Verdwijnen die merken dan? Of gaan die ergens anders naartoe?
17: Ja, dan zal een curator beginnen aan het liquideren van de boedel en het halen van een zo hoog mogelijke opbrengst. Ja, en dat komt er vaak op neer dat ze gewoon op zoek gaan naar partijen die of het hele bedrijf willen kopen. Maar dan zonder de schulden, zonder alle verplichtingen die daarbij horen. Dus eigenlijk een soort schone doorstart. Ja, of de merknamen individueel gaan verkopen. Want ja, je kan je voorstellen dat een merknaam als Batavus en Sparta en de technologie en de ontwerpen die daarachter zitten en de netwerken met de dealers, dat best wel wat waard is. Er zijn ook fabrieken in allerlei landen. Dus ja, je kan je voorstellen dat daar vanuit de fietsenwereld best wel interesse voor is. Misschien ook wel van Dutech, hè, dat Singaporese bedrijf dat eerder ook in Polen en in Duitsland fietsenbedrijven heeft gekocht. Dus Ja, daar zal een curator werk van gaan maken. Ja. En dat zullen we komende tijd zien. Maar ik vermoed eigenlijk met zulke merknamen dat daar zeker in vanuit Nederland echt wel interesse in zal zijn.
16: Ja. Weet je hoeveel mensen er ongeveer bij Axel werken? Want die gaan misschien wel hun baan verliezen dus.
17: Nee, ik had altijd een mooi overzichtje daarvan. Maar er is zo driftig gereorganiseerd dat echt niet meer actueel is. Maar het zijn er duizenden, een stuk minder in Nederland. Want hier hadden ze een fabriek in Heerenveen. Die heeft een paar jaar geleden, of die heeft eigenlijk vorig jaar de deuren gesloten. Dus dat is weg. In Nederland resteerde nog een hoofdkantoor en ontwerpachtige zaken. Maar ja, goed, over het algemeen zullen er minstens duizenden banen mee gemoeid zijn.
16: Nou, verdrietig einde waarschijnlijk dus van een oer-Hollands merk ooit. Dankjewel, Jan Braaksma, journalist bij het Financiële Dagblad.
0: Gaan wij naar de ABB. Erik Evengroen is bij ons van die organisatie. Erik, zijn er files?
7: Nee. Het is, we hadden een korte file een half uurtje geleden, maar dat pechgeval is inmiddels weer door. Dus nee, op dit moment geen vertragingen in het hoogtepunt van de vakantietijd. Maar wel twee flitsers gezien. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij hectometerpaal 39,4. En op de A15 van Rotterdam naar Europoort, daar staat een flitser bij 53,4.
6: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: De communicatie met Ayatollah Khamenei is op dit moment heel moeilijk. Dat zegt Masoud Pezeshkian, de Iraanse president, in een interview op de Iraanse staatstelevisie. Tweede gisteren althans, melden internationale persbureaus. Sinds Mokhtaba zijn vader Ali Khamenei opvolgde, omdat Khamenei werd doodgeschoten bij de aanvallen van Amerikanen en Israëli in het begin van de oorlog. Sinds zijn opvolging is hij niet meer gezien in het openbaar. Hij zou gewond zijn geraakt tijdens die aanvallen. Hoe ernstig die verwondingen waren, dat is nog altijd onbekend. Ook tijdens de ter aardebestelling van zijn vader afgelopen maand was hij er ook niet, maar dat zou uit veiligheidsoverwegingen zijn geweest, zeggen de Iraanse autoriteiten. Toen heeft iedereen gezegd, nou, ik geloof dat in 14 dagen tijd het lichaam van de oude Ayatollah door Iran is vervoerd. En daar zou hij mogelijk bij gaan kijken, maar niet geweest. Er zijn sinds de dag dat hij gewond zou zijn geraakt geen audio-videobeelden meer verschenen. Er zijn alleen geschreven verklaringen openbaar gemaakt. Die zouden van hem afkomstig zijn. Maar ja, voor hetzelfde geld kan het zo zijn dat Mokhtaba Khamenei er al lang niet meer is. De Iraanse president legde gisteren niet uit waarom communicatie met de Ayatollah nu zo moeilijk is, maar wel zegt hij dat de aanwezigheid van Khamenei een grote aanwinst is, waardoor Iran gewoon kan doorgaan.
16: En dan blijven we even bij de oorlog in Iran indirect, want de voorraden van de Amerikaanse precisiewapens die nemen in een rap tempo af. Bijna alle munitie van twee wapensystemen voor grondaanvallen zouden inmiddels op zijn, en bijna 80% van de raketten die gebruikt worden voor een belangrijk antiraketsysteem zijn inmiddels weggeschoten, melden Amerikaanse media, meerdere, CNN, Reuters, CBS, op basis van allerlei ambtenaren die op de hoogte zijn van de actuele wapenvoorraden van de Pentagon. Volgens de Washington Post botste Trump recent nog met Hegseth, de Amerikaanse minister van Defensie, of zoals ze dat zelf noemen, minister van Oorlog. De president zegt misleid te zijn over de staat van de munitievoorraden. Hij verwijt dus Hegseth dat hij niet goed op de hoogte is gehouden. Trump kondigde vorige week aan de aanvallen op Iran te willen hervatten, maar zag daarvan af toen onder meer J.D. Vance waarschuwde voor de lage wapenvoorraden. Want ja, je kan wel willen aanvallen, maar als je niks hebt om mee aan te vallen, dan valt er weinig aan te vallen. Volgens de krant zei Trump tegen Hegseth dat hij dacht dat de tekorten aan raketten was opgelost, dat probleem. Maar Hegseth die gaf op zijn beurt weer de schuld aan zijn plaatsvervanger.
0: Natuurlijk.
16: Ja, als je de hoogste verantwoordelijke bent, dan kan je het altijd afschrijven op een onderknuppel. Mm-hmm. Woordvoerder van het Witte Huis, Caroline Leavitt, noemde de berichtgeving van de Washington Post nepnieuws.
0: Uiteraard.
16: Lage wapenvoorraden verslechtert de positie van Amerika ten opzichte van Iran, uiteraard. En we weten, als Amerika in nog een ander conflict verwikkeld raakt, noem maar eens wat, China of zo, of iets daar ergens, heeft het een groot probleem. Maar eerder spraken wij ook al hier op BNR over überhaupt het meer principiële probleem, namelijk je afschrikking. Ja, als iedereen weet dat je niks meer hebt, dan besta je natuurlijk in je onderbroek.
0: Ja.
16: Het is onduidelijk of Amerika zijn wapenvoorraad heeft aangevuld sinds start van de oorlog. Bijvoorbeeld als het gaat om het TAAT-systeem. Daarbij zou Amerika bijna dus 80% van die voorraden hebben weggeschoten. En zo'n raket kost $15 miljoen. Trump heeft zojuist ook gereageerd, een uurtje geleden via Truth Social. En die zegt dat mediaberichten over tekorten aan raketten in het Pentagon, dat het allemaal onzin is. En het leger heeft gigantische reserves en de productie wordt snel uitgebreid. En ook zegt Trump dat degene die lekken naar media, dat die hun juridische gevolgen ervan zouden ondervinden. Dus er is niks aan de hand. Maar degene die informatie lekken, die krijgen dus alsnog wel allerlei juridische kwesties. Maar ja, het is een bijzondere mediaspectakel weer dit.
0: Zo, we blijven nog eventjes bij Amerika, want de Bank of America geeft meer dan $250 miljoen per jaar uit aan afslankmedicijnen voor zijn personeel, zegt de CEO Ryan Monahan tegen CNBC. Hij ziet afslankmedicijnen als belangrijke investering in zijn personeel. Middelen als Wegovy, Ozempic en Saxenda helpen niet alleen bij gewichtsverlies, maar ook bij het verminderen van hart- en vaatziekten. Bank of America geeft in totaal meer dan $2 miljard per jaar uit aan de gezondheidszorg voor zijn 211.000 medewerkers. Oftewel 10% gaat op van het budget aan afslankmedicatie. Dat sommige medewerkers ontslag nemen voordat je goed en wel het effect ziet van die afslankmedicatie, dat neemt de CEO dan maar voor lief. Hij wil zich focussen op het bieden van waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarden. Naast de medicijnen krijgt het personeel ook vergoedingen voor gezondheidscoaching. Zo leert het personeel het belang van preventie en ontwikkelt een gezonde levensstijl.
16: Dan terug naar eigen land. Particuliere beleggers durven het steeds vaker aan om ook bij een wat kleiner dipje op de beurs sneller aandelen bij te kopen, blijkt uit onderzoek van de handels- en investeringsplatform eToro. Bijna een kwart van de Nederlandse beleggers koopt inmiddels al na een kleine koersdaling. En een jaar geleden lag dat percentage nog duidelijk lager. En ook wachten minder beleggers op een grote beurscrash voordat ze daadwerkelijk instappen. En wat eToro dan precies onder een kleine daling verstaat, dat weten we niet helemaal. Maar het hoeft dus blijkbaar niet zo extreem te zijn dat het tientallen procent omlaag gaat, maar ook een paar procentjes lager. Dat zorgt ook al voor allerlei inkoopacties dus. Vertrouwen op de aandelenmarkten lijkt de afgelopen dagen weer te zijn toegenomen. Ja, is ook logisch als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld de AEX en ook de Dow Jones zich ontwikkelen. Beleggers maken zich minder zorgen over een AI-bubbel. Dat zorgt voor een positiever sentiment en met name chipbedrijven profiteren daarvan. Beleggers hebben daarnaast steun van de dalende olieprijzen. Maar geopolitieke spanningen blijft wel de grootste zorg voor veel particuliere beleggers. En toch kiezen steeds meer van hen ervoor om vast te houden aan hun lange termijn strategie. Dus inderdaad, geen paniek, keep calm en carry on. Vertrouwen lijkt zich voorlopig uit te betalen. De beurs op Wall Street, ik zei het al, bereikte recordstanden. Mede dankzij sterke cijfers dit cijferseizoen. En ook de AEX profiteert mee van het positieve sentiment. En ja, heeft deze week op meerdere momenten een all-time high beleefd.
0: En dan is het 8:08. Weersfenomeen El Niño heeft momenteel zulke grote effecten dat er volgend jaar 50 miljoen mensen extra hongersnood zullen gaan ondervinden. Een verwachting die volgt uit analyse van het World Food Program van de Verenigde Naties. Door droogte, overstromingen en extreme temperaturen, want dat is wat El Niño doet, gaat de voedselvoorraad op veel plekken in de wereld slinken, waardoor het vooral in kwetsbare gebieden nog penibeler gaat worden dan het al is. We gaan erover praten met Ter Hilhorst, die is hoogleraar humanitaire studies aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Van Hilhorst, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
0: Ja, nou wordt die piek van El Niño verwacht tussen september en december van dit jaar. Maar de echte ramp, het humanitaire deel van deze ellende, dat doet zich volgend jaar voor een jaar later als de voorraden op zijn, begrijp ik?
18: Ja, dat heeft natuurlijk een vertragingseffect. Omdat voor een deel, kijk, waar rampen gebeuren, zie je onmiddellijk humanitaire crisis ontstaan. En voor een deel is het een vertragingseffect door de verstoring van de landbouw, van de markten en daarmee ook van de voedselzekerheid.
0: 50 miljoen mensen, is dat een realistische inschatting?
18: Ik denk het wel. Er is een er zijn op dit moment al meer dan, of ja, iets van 220 miljoen mensen zijn voedselonzeker. Dus het is echt een enorm hoog aantal.
0: Ja.
18: En dat wordt nog eens een keertje heel veel meer. Nou komt dat niet alleen door El Niño, want El Niño is, dat komt iedere paar jaar, hè? Maar op dit moment verwachten ze echt dat er, dat noemen ze een super El Niño, waarbij de effecten groter zijn. Dat komt niet zo vaak voor.
0: Ja.
18: De laatste was 97, 98. En dan zijn die effecten veel groter. Maar wat we op dit moment ook zien, dat El Niño is in een situatie die sowieso heel, heel ingewikkeld is. Want we hebben zo veel oorlog.
0: Ja.
18: Die is natuurlijk door klimaatverandering zijn allerlei ecosystemen al heel erg vernietigd. En dat komt er nu ook bij door de oorlog in Iran. En de Verenigde Staten is de straat van Hormuz afgesloten. Wat heel veel effecten heeft op de beschikbaarheid van kunstmest.
0: Ja.
18: Dus dat heeft ook weer heel veel effecten op de landbouw. Dus dan krijg je dat al die fenomenen samen. Ja, die creëren een soort situatie waarbij de kans dat heel veel mensen heel veel meer honger krijgen, heel veel groter is.
0: Ja, en dat is in wat u net schetst, inderdaad een soort perfect storm. Over perfectie kan je dan twisten uiteraard. Is er iets tegen te beginnen?
18: Nou ja, kijk, wat er gebeurt nu is, deels kan je, omdat je het heel goed weet wanneer El Niño is, kan je dus, dat noemen ze anticipatory action.
0: Ja.
18: Dus je kunt vooruitkijken van je weet wat er gebeurt. En dat zien we ook. Hè. Dan zijn er programma's waarbij mensen, families, bijvoorbeeld nu al wat geld krijgen, zodat ze strakjes, als er iets gebeurt, ook makkelijker weg kunnen.
0: Ja.
18: Of dat je nu alweer iets doet aan het bijhouden van irrigatiekanalen. Nou, het probleem daarmee is, en dat is het volgende element van die storm, waar we alles bij elkaar samen zien komen, dat enorm is bezuinigd op de humanitaire hulp. Gewoon in 1 jaar tijd is 1/3 van het geld eraf gegaan.
0: Ja.
18: Terwijl de noden, zeg maar wat er nodig is, alleen maar groeit. Dus dan krijg je een situatie waarbij het Wereldvoedselprogramma echt heel goed weet wat ze moeten doen.
0: Ja, en maar geen geld heeft.
18: Wil doen en ook gaat doen. Ja. Maar niet op de schaal waarop ze het zouden willen doen. Ja. Omdat het geld daarvoor ontbreekt.
0: En dus krijgen we 50 miljoen mensen extra in hongersnood vanaf volgend jaar. Dank, Ter Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulp aan de Universiteit in Rotterdam, Erasmus. Ja, ondernemers staan aan het begin van het derde kwartaal lekkerder in hun velden. 3 maanden eerder, blijkt uit de conjunctuur-enquête van onder meer het CBS. Het Centraal Bureau voor de Statistiek dus. Maar er is toch nog steeds een oorlog in het Midden-Oosten. Oorlog in Oekraïne, gestegen energieprijzen. Waar komt dan dat positivisme vandaan? Is dit dat ingebakken in de ondernemer? Gaan we zo bespreken met onze eigen huiseconoom, Andy Jong.
19: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
20: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
21: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
22: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
21: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
22: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
23: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
25: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
26: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
27: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
26: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
28: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
26: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
29: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
30: Verkeer. Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Geen vertragingen en files op dit moment, maar wel 2 snelheidscontroles. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar staat een flitser bij 39,6. En op de A6 Muiden richting Lelystad. Daar wordt je snelheid gecontroleerd bij hectometerpaal 69,2.
31: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. nieuwsupdate van half acht.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De grenscontroles waar de Duitsers 2 jaar geleden mee kwamen zijn volgens de Telegraaf een botsmagneet. De controles leiden tot files en de automobilisten die ze te laat in de gaten hebben knallen er bovenop. Met name op de A1 en de A12 loopt het de spuigaten uit. Daar is het aantal ongelukken verviervoudigd. Nu de natuurbrand bij Venray onder controle is, rijden er weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Dat lag een paar dagen plat en daarom zette Arriva bussen in. De noodverordening die Venray eergisteren instelde blijft in elk geval tot 10 uur van kracht. De maatregel moet ervoor zorgen dat hulpdiensten makkelijk bij de brand kunnen. De FIFA blijft achter voorzitter Infantino staan, bleek gisteravond bij een topoverleg in Marokko. De top van de FIFA kwam bij elkaar om te praten over de ophef rond Infantino na zijn omstreden WK-plannen. Er is besproken wat er fout ging en er zijn excuses gemaakt, maar veel landen vertrouwen Infantino niet meer. Op 1 op de 6 officiële zwemlocaties wordt gewaarschuwd voor de waterkwaliteit. Er geldt daar een negatief zwemadvies of een waarschuwing voor bijvoorbeeld vervuild water of blauwalg. Door het warme weer gaat de waterkwaliteit snel achteruit. Bacteriën kunnen zich dan makkelijk vermenigvuldigen. En tennisser Botik van de Zandschulp won vannacht verrassend van Daniel Medvedev op het Masters toernooi van Montreal. Het was al na 2 sets voorbij, doordat Medvedev er een foute festival van maakte. 5 jaar geleden won hij het toernooi nog. Vannacht stuurde ook Talon Griekspoor een topper naar huis, de Duitser Alexander Zverev. Het weer van Weer Online? Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Ja, begin van derde kwartaal, dat is er nu. En ondernemers zitten lekkerder in hun vel dan 3 maanden geleden. Blijkt uit de conjunctuur-enquête van het Centraal Bureau voor Statistiek. Maar ja, we hebben toch allerlei uitdagingen, geopolitieke dingen. Oorlog in het Midden-Oosten, we hebben een oorlog in Oekraïne, de gestegen energieprijzen. En toch blijft die ondernemer lekker positief. Hoe dat nou komt, gaan we zo bespreken met onze eigen huiseconoom Han de Jong.
3: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
4: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
4: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
31: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: Goedemorgen, 8:02 is het. Buiten begint de zon te schijnen. Niet zo meedogenloos als de afgelopen dagen, want code geel is wel voorbij. Het is nu meer code trui aan. Het is 1 graadje of 20 buiten. Niet zo heel warm, maar wel lekker. Iwan, wat gaan we doen de komende 20 minuten?
16: Bas, goedemorgen. Zometeen hebben we Rosanne Peters bij ons met een tech-update. En we spreken zometeen met een Tweede Kamerlid van het CDA over de problemen rondom de droogte. Eerder deze ochtend hoorden we de Vereniging van Binnenhavens hier op BNR. Die maken zich grote zorgen over hoe Den Haag die droogte coördineert. En zijn eigenlijk helemaal niet tevreden ermee. Nou, zometeen hoor je Lucinda Boelsma-Hoekstra met haar reactie vanuit de Tweede Kamer.
2: Maar we gaan eerst naar dit, want ondernemers zijn het begin van het derde kwartaal minder negatief dan eerder dit jaar. En dat ondanks de economische onzekerheid. Nou, inmiddels zien we een stijging in die index. De index ligt nog wel onder het gemiddelde op de lange termijn. Bij toetscijfers van het CBS, maar ook van de Kamer van Koophandel. Iedereen heeft daar zijn plas over gedaan. Maar toch zo'n stijging in dat positivisme, dat zo kan je het beste uitleggen, die conjunctuur-enquête onder ondernemers. Dat is opvallend. Er zijn genoeg geopolitieke spanningen. We hebben een oorlog in het Midden-Oosten. We hebben een oorlog in Oekraïne. We hebben energieprijzen die hoog zijn. En dus gaan we eens even pulken aan dat positivisme met BNR's huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
8: Dag Bas, goedemorgen.
2: Toch de grootste stijging in 5 jaar zien we in die conjunctuur-enquête. We gaan nu naar -5,3, terwijl 3 maanden eerder -14,8 was. Hoe komt dat nou?
8: Ja, het is opmerkelijk. Maar ja, goed, je moet je wel realiseren natuurlijk dat die vertrouwensindex, dat die 3 maanden geleden een enorme duikeling had gemaakt. Mm. En toen was natuurlijk die oorlog in Iran, die was net uitgebroken.
2: Ja.
8: Die straat van Hormuz, die was net afgesloten. De olieprijs ja, die was boven de $100 per vat. En er werd door sommigen gesomberd over misschien wel $200 per vat, et cetera. De onzekerheid was natuurlijk groot. Ja, nu is het 3 maanden later, althans de 3 maanden later is die enquête weer afgenomen. En dan moet je eigenlijk zeggen, nou, het had allemaal erger gekund. En als je dan naar vandaag kijkt, ja, dan moet je zeggen, kijk, die olieprijs die ligt nu onder de 80. Nou, dat is hoger dan voor het uitbreken van die oorlog. Maar het is natuurlijk veel lager dan de ruim 100 die we een paar maanden geleden hadden. Ja. De mondiale economie, dat moet je ook zeggen, die heeft zich toch ook veerkrachtiger getoond dan verondersteld. De groei van de wereldhandel die is eerder aangetrokken dan dat die een klap heeft gekregen. Mm-hmm. Het is ook weer niet zo, hoor, dat iedereen heel positief is. Maar het... Nou ja, laten we zeggen, het negativisme is sterk op zijn retour.
2: Ja, dat blijkt. Geldt dat voor de hele breedte in alle sectoren?
8: Nou, eigenlijk zie je wel over de hele breedte een verbetering. Ja. Die verbetering, als je dan gaat kijken van die enquête voor het derde kwartaal waar we nu over praten, ten opzichte van het tweede kwartaal, dan zie je dat dat vertrouwen het meest gestegen is in de sectoren de bouwnijverheid en landbouw, bosbouw en visserij. Verder wat natuurlijk toch nog wel opvalt, het CBS praat ook over vertrouwen in absolute zin en dan natuurlijk in relatieve zin. Dus relatieve zin is hoe ontwikkelt het zich. Nou, in absolute zin is het vertrouwen toch nog wel in alle sectoren negatief op 2 na. En die 2 positieve uitzonderingen, ja, dat zijn dan de sectoren informatie en communicatie. En de sector cultuur, sport en recreatie. Ja. Maar goed, beter is denk ik te concentreren op, er is verbetering en die verbetering is vrij breed.
2: Ja, toch, er moeten ook dingen zijn waar die ondernemer zich wel zorgen over maakt. Wat is het meest zorgelijke voor de ondernemers buiten dit onderzoek?
8: Ja, de onzekerheid die het vaakst genoemd wordt door ondernemers. 42% van alle ondernemers die noemt geopolitiek als een heel belangrijke onzekerheid. Ja. En dat zie je dan vooral bij de ondernemers in de industrie en het vervoer en opslag. Dat kun je natuurlijk ook wel goed begrijpen. Ja. Naar wat voor andere factoren wordt dan gewezen bij onzekerheden? Nou, dan is toch zwakke vraag naar producten en diensten. Dat volgt eigenlijk op overigens grote afstand als de tweede factor die vaak genoemd wordt. Dat is het zo'n beetje wat dat betreft. Ja,
2: precies, maar inderdaad, geopolitieke onzekerheid, dat is wel een duidelijk zorgelijk verhaal. Ja. En daar kan je niet zo gek van aan doen, hè? Dat is meer proberen uit te rijden, die storm. Of kan je daar wel op reageren als ondernemer?
8: Nou, dat vind ik eigenlijk een van de positieve dingen uit deze enquête. Mm-hmm. Want bijna 3/4 van de ondernemers die zeggen toch dat ze reageren, zeg maar, op economische onzekerheid, dat ze maatregelen nemen. En dan wordt er ook gevraagd, ja, wat voor maatregelen neem je dan? Dan wordt het meest genoemd het verhogen van de interne flexibiliteit door personeel breder inzetbaar te maken of werkzaamheden en processen sneller aan te passen aan veranderende omstandigheden. Ruim 20% van ondernemers zegt ook dat ze zich beter voor proberen te bereiden op onzekerheid door financiële buffers op te bouwen of te vergroten. Mm-hmm. Dat vind ik natuurlijk ook positief. Helaas is het ook zo dat ook zo ongeveer 20% van de ondernemers die zeggen dat ze investeringen verminderen of uitstellen. Dat kun je natuurlijk goed begrijpen. Ja. Maar dat is natuurlijk voor de economie niet zo fijn.
2: Nee, precies. Ja. Maar als we dit nu zo even kijken, je zei al even, we hadden een dip in het vorige kwartaal. Nu pakken we het duidelijk op. Wat mogen we op basis van deze enquête de komende maanden verwachten? Met andere woorden, meneer de Jong, wat lezen wij in de glazen bol?
8: Ja, wat lezen wij in de glazen bol? Ja, dan haal ik er toch nog een paar andere factoren bij ook. Mm-hmm. Hè? Want we hebben natuurlijk ook gezien dat Vorige week kregen we cijfers over de economische groei in het tweede kwartaal.
2: Ja.
8: Nou, dat viel eigenlijk behoorlijk mee. Mm-hmm. Verder is die olieprijs natuurlijk toch weer een stukje lager op het ogenblik. Die gevechtshandelingen in Iran, die liggen stil en hopelijk blijft dat zo. De belangrijkste drijver van de mondiale economie, dat is toch de explosieve groei van de investeringen in kunstmatige intelligentie.
2: Ja.
8: Daar pikken wij ons graantje van mee. Natuurlijk zijn er vragen over de houdbaarheid van die investeringen in AI. Maar voorlopig lijkt dat allemaal door te gaan. Nou, als dan die gevechtshandelingen in Iran toch echt tot het verleden gaan behoren en de olieprijs zakt nog wat verder terug, ja, dan zou ik zeggen, gecombineerd met dit verbeterde vertrouwen van de ondernemers, ja, dan zou ik zeggen dat de economische vooruitzichten voor de komende maanden best gunstig zijn. Hè? Wat kan er misgaan, Bas?
2: Nee, niks. En als de glazen bol het zegt, heeft hij gelijk. Dus bij deze. Dankjewel, huiseconoom Han de Jong.
16: De voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA, Gianni Infantino, blijft voorlopig aan. Op een urenlang crisisoverleg in Rabat in Marokko kreeg hij de volledige steun van de FIFA-top. Het overleg kwam er na de ophef over dat inmiddels geschrapte plan om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal onder te brengen in een nieuw bedrijf, waarvan dan zo'n 20% zou worden verkocht aan private investeerders. Plannen leiden tot veel kritiek, hebben we uitgebreid besproken, vooral omdat nationale bonden en andere leden van de FIFA zich buitenspel gezet voelden. En ook binnen de FIFA rommelde het. Secretaris-generaal sprak in een interne memo van een trieste gang van zaken. En de operationeel directeur zei dat medewerkers zich misleid voelden door de manier waarop het plan tot stand was gekomen. Nou, de FIFA erkent nu dat daarbij fouten zijn gemaakt, vertelt deze verslaggever van Sky News.
0: We've obtained this letter sent by Gianni Infantino and his secretary-general Matthias Grafstrom. This is what the letter says. We acknowledge mistakes were made in the process of the proposed establishment of FIFA Forward Enterprise. It was certainly not the intention for the FIFA Council and FIFA member associations to feel excluded from the process, and it should have been handled differently. But also a warning to critics to shut up now.
16: Ja, hou je kop dicht.
2: Je kop, ja.
16: De FIFA waarschuwt dat ze aanvallen op haar integriteit niet langer zal accepteren.
2: Oh.
16: Nou, is de druk op Infantino dan weg? Nee, want de UEFA, de CONCACAF, meerdere Europese voetbalbonden, die hebben het vertrouwen in hem opgezegd. En ook de Canadese premier Mark Carney deed dat op subtiele wijze.
6: The idea that proper governance is not to disclose to your closest advisors, your chief operating officer, your fellow board members, something of consequence that you're even considering, let alone proposing, that's fatal, should be fatal, and you lose confidence in that individual. They have their own procedures for making those determinations, but certainly I don't have confidence in Mr. Infantino after this point.
16: Ja, toch lijkt zijn positie voorlopig niet direct in gevaar. Hij krijgt nog steun, Infantino, vanuit allerlei landen, met name buiten Europa. En bovendien heeft voor de verkiezing van maart volgend jaar nog geen officiële tegenkandidaat gemeld. Ik geloof dat Infantino dan zijn vierde termijn in wil. Hij zit er al 10 jaar. Smeuïg detail nog. The Times schrijft op basis van anonieme bronnen dat Infantino Marokko de WK-finale van 2030 zou hebben beloofd in ruil voor politieke steun. Maar de FIFA ontkent dat en noemt het verhaal onjuist, fake nieuws.
7: Goedemorgen.
9: Dit is de ochtendspits.
2: 12 minuten over 7:30 is het geworden. Ondernemers in de Nederlandse binnenhavens hebben ontzettend veel last van het gebrek aan landelijke coördinatie over de droogte. René Leegte is voorzitter van die Vereniging van Binnenhavens en heeft geen goed woord over hoe er vanuit Den Haag nu met die droogte wordt omgegaan.
10: Op mijn vraag van hoe kan het dat het ministerie niet kan voorspellen wanneer die situatie van crisis plaatsvindt, wordt gezegd dat het complex is. En dan blijkt dat het ministerie eigenlijk niet weet wat de provincies doet, eigenlijk niet weet wat die waterschappen doet en niet weet wat de landen bovenstrooms doen, dus in België en Duitsland. Ja, dan begrijp ik dat je niet snapt wanneer zo'n crisis plaatsvindt. Maar ja, dat kan echt niet.
2: Want die informatie hoor je te hebben, zegt Leegte. En daar moet je ook wat mee doen. En dan moet je ook beleid opvoeren. En ja, daar wordt gepraat elke donderdag tussen een aantal betrokkenen, waaronder het Rijk en het ministerie. Maar er gebeurt dus per saldo niks, zegt de Vereniging van Binnenhavens. We gaan erover praten met Lucienne Boelsma-Hoekstra, Tweede Kamerlid voor het CDA. Mevrouw Boelsma, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
2: Ja, dit is ongezouten kritiek van de Vereniging van Binnenhavens. Hoe kijkt u daarnaar?
11: Ja, ik hoorde het net. Nou, ik heb veel. Het is natuurlijk een zorgelijke situatie op dit moment. Ja. En ik denk dat heel veel binnenvaartschippers ook begrip hebben voor dat er wat gebeurt. Omdat het natuurlijk hartstikke droog is. Maar ik heb heel veel contact gehad met binnenvaartschippers. Met name in de regio van het Twentekanaal. En wat ik daar hoor is van. Het overvalt ons. Hè, dus we krijgen het later horen. Mm-hmm. En we hebben geen idee op wat voor moment het weer verandert. Hè, dus het kanaal weer open gaat. Dus je hoort eigenlijk dat de ondernemers, en die hebben er natuurlijk mee te maken, hebben er ontzettend veel last van. Heel veel eerder in het jaar en heel veel erger dan voorgaande jaren. Dat die eigenlijk dat missen. Hè, dat, die duidelijkheid en dat overleg met de sector.
2: Ja, nou, wat het leger net suggereert is dat die zegt, ze hebben geen idee van wat er gebeurt. Want er wordt niet gepraat met de clubs waar het wel over gaat, waar je de informatie vandaan moet halen. Hoe kan dat nou? We hebben provincies, we hebben waterschappen en we hebben toch contact met de Belgen en de Duitsers?
11: Ja, nou, er is een managementteam watertekort. En daar werd net ook al even over gesproken, dat die bij elkaar kwamen.
2: Ja.
11: Maar wat van belang is, kijk, als je dingen daar bespreekt, dan is degene die er. Nou, gisteren hadden we bijvoorbeeld de glastuinbouw, die dus ook op een bepaald moment opeens niet meer water kan gebruiken. Het is van belang om tijdig. En natuurlijk is het lastig, maar je weet dat het droog is. Je weet dat er dingen aan zitten te komen. Dat het van belang is om tijdig met ondernemers in gesprek te gaan. En dat is tweeledig volgens mij. Ten eerste hebben zij er last van en moeten ze weten waar ze aan toe zijn.
12: In de Friday Move gaat het over tv.
13: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het is.

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Jart en omzet, daar moet je wel wat mee doen. Hij heeft dan ook een hele duidelijke wens uitgesproken.
3: Wat wij willen is dat als die fase komt, dat er dan, dan zegt het ministerie, dan komt een overleggroep. Dan vind ik dat daar sowieso het bedrijfsleven bij betrokken moet zijn. Van wat betekent dat bijvoorbeeld voor een bedrijf als Gemmelot, die water onttrekt van de Maas en dat teruggeeft? Wat betekent dat voor die binnenhaven? Wat betekent dat voor al die bedrijven die 20 miljard euro omzetten en die 100.000 medewerkers?
2: Ja, nou, het legt er dus met een wens. Zet ons aan tafel bij zo'n team. Lijkt me toch een heel makkelijk oplosbaar verhaal, mevrouw Boelsma.
4: Ja, ik denk dat het een hele goede oproep is. Ik weet dat de binnenvaartsector ook in overleg is met het ministerie. Mm-hmm. En ik denk dat die bedrijven die inderdaad afhankelijk zijn van dat water, dat die inderdaad heel goed aan tafel kunnen zitten. Ja. Dus dat managementteam is, en dat is natuurlijk een overheidsteam, hè, waar de overheidslagen in zitten. Maar voor ons, voor het CDA, is het van belang dat degene die dus ermee te maken hebben, dat die zeker aan tafel zitten. Ja. Ik denk ook dat een hele goede oproep is aan de minister van betrek ons erbij.
2: Exact.
4: Want zij hebben ontzettend veel last van de situatie die nu is ontstaan. En iedereen heeft begrip, hè, dat is ook prima. Ja. Maar je kunt daar in de huidige situatie veel beter op anticiperen door tijdig het gesprek aan te gaan en door tijdig dus ook als bedrijven te weten wat hun te wachten staat. Binnen wat mogelijk is natuurlijk. Maar we weten dat we in ieder geval nog een week droogte staan ons te wachten. Tenminste, dat zo ziet het er naar uit. Ja, dan weet je ook dat er waarschijnlijk nog meer maatregelen worden genomen. Dan ga het gesprek aan en ga kijken waar dat is en hoe bedrijven daarmee om kunnen gaan. En gebruik ook hun kennis en kunde.
5: Zouden we niet ook meer de minister zelf willen zien? Want het droogteoverleg wordt nu geloof ik geleid door een directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Ja, zou dat niet inmiddels chefzag moeten zijn?
4: Ja, ik denk dat hij op dit moment, dat de minister daar ook nu in deze situatie aan de slag moet om ook in contact te treden met die bedrijven. Volgens mij gaat hij dat ook doen. He, dus dat hij nu moet luisteren naar wat speelt er bij de binnenvaart, wat speelt er bij de bedrijven. En dat mee kan nemen naar dat team van dat overlegteam, zodat ze ook gezamenlijk met die sectoren kunnen kijken wat de best mogelijke oplossing in deze situatie zijn. We zitten nog niet in de watercrisis in fase 3. Maar we zitten natuurlijk wel in de fase 2 van het feitelijk watertekort. Ja, en dan zit je op dit moment bij landbouw, scheepsbouw, industrie, recreatie en visserij. Die daar dus last van hebben. Ja, die sectoren, daar zou je nu mee in gesprek moeten. Omdat zij ook nu te maken hebben met dat feitelijke watertekort. En daar maatregelen achteraan komen. Dus ik denk dat dat heel goed zou zijn.
2: Dank. Lucia den Boelsma-Hoekstra, Tweede Kamerlid voor het CDA. Dan ga ik even rond van de ABW. Erik, staat het nog ergens vast?
6: Even file op dit moment. En die staat op de A22 van Beverwijk naar Velsen. Bij de Velsentunnel zo'n 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En een snelheidscontrole gezien op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Bij hectometerpaal 60,0.
7: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
5: Ja, en dan hebben we nog steeds te maken met een accijnskorting op diesel en benzine. Die accijnskorting die zouden we misschien moeten afschaffen. En in plaats daarvan zouden we een soort lease-regeling voor elektrische auto's voor mensen met een laag inkomen moeten inrichten, zeggen wetenschappers in economenvakblad ESB. Zij stellen voor een accijnsverhoging in te stellen, of eigenlijk dus die accijnskorting af te schaffen, om dat leasen van elektrische auto's te subsidiëren voor 160.000 huishoudens met een laag inkomen. Het heet een social lease-regeling. Nou, we weten dat die huidige accijnskorting, die kosten staat 1,7 miljard per jaar. Terwijl autorijders met lage inkomens relatief het hardst worden geraakt door de hoge benzineprijzen. Zij geven gemiddeld 2 keer zoveel van hun inkomen uit aan brandstof vergeleken met hoge inkomens. Worden relatief gezien dus harder geraakt. En daarom zeggen die economen, die accijns die moeten we verhogen. Want ja, die rijke mensen die kunnen dat toch prima betalen. En met de 1,1 miljard die dat zou opbrengen, kunnen we armere autorijders dan voorzien voor een subsidie voor het leasen van een elektrische auto. Want de kosten daarvan die zijn nu te hoog voor mensen met lage inkomens. En als zij dat wel kunnen doen, zo'n auto kunnen leasen, dan is de drempel om elektrisch te rijden kleiner en zijn ze ook weerbaarder voor energie

0: gokken en ook levert het milieuvoordelen op, zo schrijven die economen. In Frankrijk bestaat het plan al, daar werkt het. Als deelnemer moet je wel even aantonen dat je afhankelijk bent van de auto voor je werk. Dus je moet blijkbaar wel werkzaam zijn. Vorig jaar maakten daar 50.000 mensen gebruik van die regeling. De gemiddelde subsidie per persoon was zo'n 7.000 euro. Eerder zei de staatssecretaris hier in ons land van INW, Bertram, al dat dit systeem zou leiden tot een maandelijkse besparing van 91 euro per huishouden die zo'n subsidie zou krijgen. Maar er zijn ook allerlei bezwaren. En dat zeggen die economen ook. Bijvoorbeeld laadpunten en dergelijke. Vooral in wijken met veel sociale huurwoningen. Ja, zijn die daar dan? Is daar genoeg? En ook moet goed kunnen worden bepaald wie in aanmerking komt, zodat de subsidie terechtkomt bij huishoudens die daar ook recht op hebben en dat nodig hebben. Dus allemaal haken en ogen. En dan natuurlijk ook nog een beetje de principiële vraag: wil je op deze manier aan herverdeling doen of niet? Nou, dat is een politieke keuze die je moet maken. Maar een idee dus van economen in ESB vandaag.
1: Tech Update.
2: We gaan naar Rosanne Peters van onze tech-redactie. Rosanne, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bas.
2: Meta van Zuckerberg wil de concurrentie opschroeven met Anthropic en OpenAI. Ja, want ze lopen echt geweldig achter met kunstmatige intelligentie. Hoe gaan ze dat doen?
3: Nou, Meta komt ook met een codeertool genaamd Muse Code. En net beschikbaar geworden in de beta-versie. En deze tool zal draaien op het nieuwste AI-model van Meta, Muse Spark 1.2. En dat betekent inderdaad een grote stap voor Meta. Want ja, ze lopen nou eenmaal achter de horde aan. En nu komen ze dus met een hopelijk competitief en betaalbaarder model. Want ja, ze willen natuurlijk gewoon de concurrentie aangaan met bijvoorbeeld Claude Code, wat natuurlijk wel een van de populairste tools is, maar ook Codex van OpenAI. En voor Muse Code van Meta geldt een pay-as-you-go model, zodat je dus ook niet gelijk aan een duur abonnement vast hoeft te zitten als je dat niet wil. En daarnaast biedt Meta ook de mogelijkheid om nog 10 keer minder te betalen als je dan bereid bent
2: om reclames te krijgen, of niet?
3: Nee, om Meta toestemming te geven om je code te gebruiken voor training van toekomstige modellen.
2: Oké, dat ze jouw computer leegtrekken om te kijken wat je allemaal doet.
3: Je code. Niet je code. Hoop ik. En dit moet Muse Code dus echt een serieuze push geven om ook echt te gaan concurreren met Claude Code en Codex. Verder is de tool natuurlijk vooral bedoeld voor het schrijven en verbeteren van software. En volgens Meta werkt hun model ook vooral goed bij langdurige, complexe taken en projecten. En ja, dit is echt het eerste serieuze project van AI-chef Alexander Wang, die vorig jaar werd aangenomen om echt die AI-strategie van Zuckerberg de nodige boost te geven. En ja, kijk, je kan natuurlijk met allerlei ideeën komen en een betaalbaardere tool. Dat is natuurlijk ook mooi, maar uiteindelijk zullen de prestaties van Muse Code zich natuurlijk nog wel moeten laten zien en het verschil gaan maken. En dan gaan we kijken of het ook echt kan concurreren met dat populaire Claude Code.
2: Ja, zeker. Dan even bij AI. Het kan ook bijna niet anders. Nee. In het kader van de grote AI-bedrijven die het heft in eigen handen nemen. Anthropic heeft nu aangekondigd om eigen chips te gaan ontwerpen.
3: Ja, de concurrentiestrijd is groot inderdaad. Nou. En ook als het natuurlijk gaat om die juiste geavanceerde AI-chips in handen hebben. En daarom heeft Anthropic besloten om nu intern een team op te zetten dat dus eigen chips gaat ontwerpen. Het bedrijf hoopt hiermee natuurlijk minder afhankelijk te worden van de hardware van onder andere Google, Amazon. Maar geeft ook wel gelijk bij deze aankondiging aan van wij blijven wel gewoon gebruik maken van onze chipleveranciers. Maar misschien gaat er al wel een belletje rinkelen, Bas, want het gerucht ging wel al een tijdje. In april meldde persbureau Reuters al dat Anthropic dit wel al overwoog. Mm-hmm. Maar goed, wanneer dat ontwerp er dan zou liggen en die chip dan ook daadwerkelijk in productie gaat, dat zeggen ze er helaas niet bij. Ook niet wie die chip dan gaat produceren.
2: Ja, precies.
3: Als ze dat zelf doen, mogelijk gaat Samsung dat doen. Dat zat ook in de geruchtenmolen.
2: Als een machine van ASML maar doet, dat is het belangrijkste.
3: Dat zou mooi zijn. Als een van de grootste spelers op dit moment is het natuurlijk ook niet gek dat Anthropic dit wil doen, want ze zijn ook zeker niet de enige. Want ook hier is de grootste concurrent OpenAI, die samenwerkt met Broadcom en TSMC om dus die eigen chip te ontwerpen. Die zijn al sinds vorig jaar bezig en dus die gaat dan mogelijk ook al wat eerder in productie. Er hangt wel een flink prijskaartje aan, dus het is wel echt alleen voor de grootste jongens natuurlijk. Volgens Reuters gaat het echt om een half miljard. En dat is dan niet eens alleen de productie, maar natuurlijk ook het inhuren van al die slimme koppen.
2: Ja, dat kost namelijk best wat centjes. Dankjewel, Rosanne Peters.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Nou, Ik wil even naar een herkenbaar gevoel. Je kent dat wel. Hè? Je trekt de ijskast open, je krijgt mensen 's avonds en je hebt allemaal spullen gekocht voor het eten. En je denkt ineens, ach, zure room, vergeten.
0: Ja, weer terug.
2: En dan moet je terug in die supermarkt. En dat is vaak gewoon een end fietsen of rijden. En dan moet je parkeren, allemaal ellende. Nou, dat overkwam ook een meneer van 69 uit Rosendale, Wisconsin. Want die ging op een vistrip met vrienden. Ja, en die trekt zijn vistuig uit de kast en denkt, oh, dat ben ik vergeten. Dat is dom, we gaan morgen weg.
0: Ja.
2: Ik moet nog even terug naar de lokale winkel, gespecialiseerd in jachtvis, kampeer en outdoor uitrustingen. Alleen, ja, dat is best een end rijden. En ik moet bovendien die vier rottige rotondes over. Dus niet rijden. Nee, deze meneer heeft namelijk ook een helikopter.
0: Mm-hmm.
2: Dus die dacht, ik ga met de helikopter naar de supermarkt.
0: Vliegen, ja.
2: Ja, lekker vliegen. Poort, geen rotondes gezien. Heerlijk. Parkeert dus keurig netjes zijn heli op de parkeerplaats. Pontificaal voor de winkel, stapt uit, sluit af, gaat een boodschapje doen, komt terug. En daar staat To Protect and Serve. Staat zo'n hele grote auto van de deputy sheriff.
0: Oh jee.
2: En die zegt, ja, meneer, hier parkeren met een helikopter.
0: Dat mag niet.
2: Dat is wel een dingetje. Even kijken of dat wel mag. Ja, zegt die man, ik moest een rotend rijden. Ik moest bovendien die vier rotte rotonde over. Dus ik denk, ik pak de heli. Bovendien, alles wat ik heb is in orde. Mm-hmm. Ik mag ermee vliegen. Het ding vliegt, het is gekeurd. Alles klopt. Ik heb niemand in gevaar gebracht. Alles is in orde. En ik sta u ook nog netjes te woord. Ja, zegt die man, dat klopt. En ik kan u ook eigenlijk niks maken.
0: En parkeren mag ook gewoon dus.
2: En parkeren mag gewoon.
0: Oh.
2: En dus met de boot. Tas, de heli in, op weg naar de visstrip en zonder problemen naar huis. Dag! En nog even zwaaien, denk ik, naar de politie op weg naar buiten.
0: Ik ben benieuwd wie als eerste met zijn helikopter naar de Albert Heijn gaat.
2: Ik zou dat best willen, zo handig. Ja, met uw zegels? Ja hoor, plakt u maar buiten op de helikopter. Klantgegevens van failliete zonnepaneelbedrijven die lijken in de verkeerde handen te zijn gevallen, blijkt uit onderzoek van BNR. Er zijn mensen die daardoor toch wel schade hebben opgelopen. Hoe dat zit, hoor je zometeen in de ochtendspits op BNR.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: 52 min 40.
8: 12 natuurlijk.
7: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
7: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
9: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer. De ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen. Toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: In 12 weken leren rekenen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
9: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
1: In de BNR-app.
0: Consumenten doelwit van schimmige duurzaamheidsadviseurs door gelekte klantgegevens en failliete zonnepaneelbedrijven. Iran en Oman eens over vaarroute in de straat van Hormuz, maar Amerika zit niet aan tafel. En Griekenland zet als eerste land ter wereld een eigen satellietnetwerk met AI in tegen bosbranden. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
2: En dat brengt ons bij Erik Evengroen van de ANWB. En ja, het is vakantietijd, Erik. Zijn er nog files of rijdt het lekker door?
10: Nou, vrijwel overal rijdt het door. We hebben één korte file op dit moment. En die staat op de N325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Bij Presikhaaf 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En een tweetal snelheidscontroles gezien ook. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij 39,9. En op de A15 Rotterdam Europoort bij 47,1.
1: Dit is BNR Nieuws. Radio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op wegen naar de grens waar Duitsland controles heeft ingesteld is het aantal ongelukken explosief gestegen, schrijft de Telegraaf. Op de A1 en de A12 waren vorig jaar 4 keer meer ongevallen dan voor de grenscontroles. Die veroorzaken files waardoor auto's in de remmen moeten. En niet iedereen heeft dat op tijd in de gaten. De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd in het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was. Die brand is dan wel onder controle, maar de veiligheidsregio waarschuwt voor stankoverlast. Het gebied blijft de komende uren nog wel afgesloten, zodat hulpdiensten de ruimte hebben hun werk te doen. In het centrum van Vlaardingen is vannacht voor de zoveelste keer een explosie geweest bij een kapperszaak, meldt Rijnmond. Meerdere ruiten zijn kapot en binnen is het een grote ravage. Na de laatste keer moest de kapper ook 2 weken dicht van de burgemeester. Tennisser Botik van de Zandschulp won vannacht verrassend van Daniel Medvedev op het Masters-toernooi van Montreal. Het was al na 2 sets voorbij, doordat Medvedev er een foutenfestival van maakte. 5 jaar geleden won hij het toernooi nog. Vannacht stuurde ook Talon Griekspoor een topper naar huis, de Duitser Alexander Zverev. En in Marokko is topoverleg geweest over de omstreden WK-plannen van FIFA-baas Infantino. Er is uitgebreid besproken wat er fout ging, er zijn excuses aangeboden en er is beloofd dat het niet nog een keer gebeurt. Toch willen veel landen dat Infantino opstapt, maar hij mag blijven. Bij de FIFA zelf staat iedereen nog steeds achter hem. Het weer van Weer Online? Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Kijken we even naar de beurzen. Azië toch over het algemeen schrijft dat rode cijfers. 1,1% lager staat de Nikkei in Tokio. In Hongkong staat de Hang Seng-index 1,8% lager. En in Zuid-Korea, in Seoul, daar staat de Kospi 5% lager. Ja, toch een beetje een wisselend sentiment. Aan de andere kant, we zien wel dat Iran zegt dat een akkoord over de straat van Hormuz met Oman op handen is. De woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de twee landen zijn het eens over een veilige vaarroute. Daar is nog niet echt heel veel bevestigd. De Amerikanen zeggen dat het eraan zit te komen. Die is niet aan tafel, dat blijkt maar weer. En dan kijken we even naar de olieprijs op dit moment. Als je kijkt naar de Brent crude, die wij uiteraard elke dag eventjes volgen. Die staat op dit moment op 79,49. En vanuit Oman nog geen update over de onderhandelingen. Als dat komt uiteraard, en beursnieuws, als dat komt, hoor je dat ook altijd meteen hier bij BNR. Maar eigenlijk al het nieuws krijg je altijd bij BNR dus. In de nieuwsuitzendingen en in de BNR-app, vergeet hem niet. Klantgegevens van failliete zonnepaneelbedrijven die lijken in de verkeerde handen te zijn gevallen. En daardoor krijg je af en toe ineens een duurzaamheidsadviseur aan de telefoon. Ja, en nu moet u ook nog even een warmtepomp gaan kopen. Dit blijkt allemaal uit onderzoek van BNR's onderzoeksredactie. Over de gevolgen hoor je zo meteen alles.
12: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
13: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
14: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
15: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
12: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
16: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. CM.com, behind every moment.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
18: In de BNR-app.
17: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
18: En blijf scherp.
17: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: Goedemorgen, 4 minuten over 8. We zijn over de helft van deze ochtendspits. Het is donderdag 6 augustus 2026. Iwan, jij weet wat we allemaal gaan doen. Ik ja. ook hoor, maar jij mag het vertellen.
0: Oké, nou zometeen praten over die deal mogelijk tussen Iran en Oman over de straat van Hormuz, waar Amerika dus niet bij betrokken is. Je had het er net al over. Wat weten we daar nu precies over? Dat hoor je zometeen. En we hebben het over ABN AMRO. Ooit gered door de staat. We weten, de staat is ABN AMRO langzaam weer van de hand aan doen. Ja, daar was altijd de vrees dat dat miljarden zou gaan kosten uiteindelijk, onder de streep. Maar dat lijkt misschien wel eens mee te vallen. Hoor je over 1 minuut of 6.
2: Maar we gaan eerst naar dit, want de consumenten krijgen te maken met loesje duurzaamheidsadviseurs, omdat gegevens van failliete zonnepaneelbedrijven in verkeerde handen zijn gevallen. En die zelf claimt duurzaamheidsadviseurs, die bellen dus met een consument. Hoe die adviseurs aan die gegevens komen, dat is onduidelijk. Vermoedelijk worden die online verhandeld, zegt het onderzoek van onze onderzoeksredactie van BNR. Bart van Rijswijk is van die redactie en legt uit wat er gebeurt daar bij die gedupeerden.
19: Online regent het op websites als Trustpilot. Het regent het eigenlijk klachten over consumenten die ongevraagd eigenlijk benaderd worden. Ineens telefonisch krijgen ze een belletje door opdringerige telemarketingbureaus die zich eigenlijk voordoen als duurzaamheidsadviseurs. En als je een beetje onderzoek doet en je pluist het KVK-register na, dan zie je eigenlijk dat deze praktijk gedaan wordt door meerdere eenmanszaken die heel veel handelsnamen hebben, zeg maar. Als je dan één zo'n BV'tje of één zo'n zo'n onderneming vindt, dan zie je vaak dat die onder iets van 8 namen actief is. En opvallend is dus dat ze heel vaak klanten doelwitten van failliete zonnepaneelbedrijven. Dus dat ze zeggen van, u was klant bij die en die. En wij nemen eigenlijk de dienstverlening over. Ah. De garantie nemen we over. Of we doen een nieuwe inspectie. En voor je het weet ben je dan €300 lichter voor een adviesgesprek. Dat in wezen eigenlijk vooral een verkoopgesprek is. Om nog meer producten te slijten.
2: Ja, en weten we welke klanten, welke bedrijven, welke failliete zonnepaneelbedrijven hun gegevens kennelijk zijn verloren?
19: Nou, dat gaat om bijvoorbeeld Zon voor Nop, Bespaar met je Dak, JD Energy Systems en Sunleaf Solar. Okay. Dat zullen er waarschijnlijk ongetwijfeld meer zijn. Er zijn natuurlijk heel wat zonnepaneelbedrijven de afgelopen jaren op de fles gegaan. Nu die markt eigenlijk is ingestort.
2: Ja, maar nogmaals, zich als duurzaamheidsadviseur voordoende bedrijfjes, vaak eenmanszaken, zei al even Bart. Hoe komen die aan die gegevens? Komen die inderdaad, kunnen we dat herleiden aan die gegevens, omdat ze de gegevens van die failliete zonnepaneelbedrijven in handen hebben?
19: Nee, dat gaat heel lastig. Tenminste, het blijft een beetje een raadsel. We hebben natuurlijk die bedrijfjes zelf om uitleg gevraagd.
2: Ja.
19: Dat willen ze niet geven, helaas. En ook de Consumentenbond en de Fraude Helpdesk, die zijn natuurlijk heel bekend met deze problematiek. Die staan voor een raadsel. Die weten niet hoe die gegevens zijn gelekt. We zijn zelfs nog even langs gegaan bij de curatoren van de failliete zonnepaneelbedrijven. Die tast hierover in duizen. Mm-hmm. De ondernemers hebben vaak geen idee. Daarom wordt een beetje vermoed dat een datalek hier de boosdoening is. De afgelopen jaren zijn er eigenlijk verschillende grote datalekken geweest. Nou, daar weten we inmiddels alles van. Onder andere bij Odido, maar ook bijvoorbeeld bij energieleveranciers als Essent en Vattenfall. Ja, daardoor kun je inmiddels een beetje alle gegevens een beetje bij elkaar puzzelen. En dan kun je, voor je het weet, heb je eigenlijk best wel een compleet profiel van iemand. Dan heb je de bankrekening, daar heb je bijvoorbeeld misschien een BSN. Vervolgens worden die profielen eigenlijk online verhandeld in bijvoorbeeld Telegram groepen.
2: Ja, word je ineens gebeld, heb je dus een adviesgesprek voor €300. En wordt er nog even een koppelverkoop gedaan? Hoeveel totaal wordt er aan schade geleden? Is er iets over te zeggen?
19: Ja, dat is een beetje moeilijk. Inderdaad, eigenlijk als je al een klein beetje een belletje doet, dan stem je vaak al een beetje schoorvoetend in met zo'n consult van €300. Ja. Nou, dan komt er iemand op bezoek. Die is vaak helemaal niet geïnteresseerd in de zonnepanelen die je op je dak hebt liggen. Nee. Maar vooral in het feit dat jij een portemonnee hebt en dat daar nog wat geld uit kan. Dan wordt er vaak ingespeeld op andere zorgen, zoals het aflopen van de salderingsregelingen. Want dan moet je natuurlijk geld betalen als je stroom teruglevert aan het net. Nou, daarom is het natuurlijk volgens hen zo'n thuisbatterij heel belangrijk. Zo zijn er nog wel wat producten. Ze beweren vaak dat je energielabel achteruit gaat. Dat je daardoor extra geld kwijt bent. Eigenlijk gebruiken ze alles om je geld uit de zak te kloppen.
2: Precies, dat lukt dan aardig. Is er iemand die hier iets tegen kan doen? Of kunnen deze jongens en meisjes, deze cowboys, ongebreid toegang gaan?
19: Nou, bijvoorbeeld een van die partijen, Green Consultancy, heeft na bemiddeling van de Consumentenbond toch €17.000 terugbetaald aan gedupeerden. En sindsdien lijkt het bedrijf ook niet meer actief. Maar bijvoorbeeld de Consumentenbond, die hebben we natuurlijk gesproken, die ontvangt nog steeds klachten over de telefonische verkoop van energieadvies. En stelt dat er ook meerdere bedrijven achter zitten. Dus in die zin is het een beetje een veelkoppig monster. Telkens duiken er weer nieuwe bedrijven op die hier praktijk voortzetten. Ja, precies. De vereniging Eigen Huis is een meldpunt geopend. De autoriteit Consumentenmarkt, die roept op ook om, om je te melden als je slachtoffer wordt of als je gedupeerd wordt. En die stelt ook nog van ja, als je echt per ongeluk hebt ingestemd, je kunt vaak binnen 14 dagen onder je contract uit, ja, onder je overeenkomst. En sterker nog, als een verkoper je niet informeert over deze bedenktijd, dan mag dat zelfs nog binnen een jaar. Dus ja, in principe, als je een beetje juridisch werk maakt, dan zou je onder de overeenkomst uitkomen. Moet je natuurlijk ook wel weer zin in hebben.
2: Okay, Bart van Rijswijk van onze onderzoeksredactie. En je kunt het hele verhaal teruglezen in de BNR-app of op bnr.nl.
1: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: In aanloop naar het bezoek over een paar weken dat de Chinese leider Xi Jinping brengt aan Washington, aan Donald Trump om precies te zijn, heeft Beijing nu op zijn beurt een aantal maatregelen ingesteld tegen Amerikaanse bedrijven. Woordvoerder van de Chinese regering zegt dat er geen andere keuze was dan de nodige tegenmaatregelen te nemen als antwoord op recente Amerikaanse sancties tegen Chinese bedrijven. Lees bijvoorbeeld, voor de afgelopen weken stelde Trump sancties in op Chinese rederijen die ervan worden verdacht Iraanse brandstof te vervoeren. En China kreeg vorige maand ook al een Trumpiaanse importheffing aan de broek van 10 tot 12,5%... omdat het land producten exporteert die door dwangarbeiders zijn gemaakt. Dat is tenminste de beschuldiging die Amerika doet. En nu zetten de Chinezen extra exportcontroles op drones en bijbehorende onderdelen en technologieën naar Amerika. En er worden sancties opgelegd aan onder meer een biotechbedrijf en een bedrijf voor grondstoffenanalyse. Maar er komt ook een nationaal veiligheidsonderzoek dat Beijing start naar geïmporteerd kantoorapparatuur met buitenlandse, lees Amerikaanse, systeemsoftware. Nou, waar moet je aan denken? Inderdaad, allerlei automatiseringsdingen die vanuit Amerika naar China komen, die worden dan extra gecontroleerd of ze niet foute software in zich hebben. Dus nou, de oorlog is tussen beide partijen geopend en over een paar weken dan bezoeken ze elkaar.
0: En de nieuwe oorlogsvloot van de Amerikaanse marine valt waarschijnlijk veel duurder uit dan gedacht. De, ja, zeg maar even, Amerikaanse rekenkamer, Budget Office, schat in dat de kosten van de Gouden Vloot, hè, de Trump-klasse schepen, dat die oplopen tot $275 miljard. En dat is meer dan tot nu toe geraamd. Trump kondigde eind vorig jaar aan dat zijn land 15 nieuwe oorlogsschepen gaat bouwen, met zijn naam erop dus. En nu blijkt dat het kostenplaatje bijna 50% duurder uitvalt. Dat is ook niet zo'n beetje duurder. Volgens de New York Times ligt het vooral aan de bouwkosten van dat nieuwe type schip. Trump wil namelijk dat het nucleair aangedreven is, wat de bouwkosten flink verhoogt. Trump heeft eerder de verwachting uitgesproken dat de eerste schepen de komende 2 jaar worden gebouwd. Nou, dat is vrij snel dan. Maar de rekenkamer die komt met een andere verwachting en die denkt, het kan nog wel eens zo'n minstens 8 jaar gaan duren. Scheelt een factor 4 voordat de eerste schepen daadwerkelijk kunnen worden gebruikt. De krant die zegt, ja, het zou ook kunnen dat die Gouden Vloot er überhaupt niet gaat komen. De marine in Amerika heeft de afgelopen jaren vaker vertraging opgelopen met allerhande bouwprojecten, vooral van nieuwe schepen. En ook zouden er al meerdere projecten noodgedwongen zijn stilgelegd. Nou, Trump die heeft dus positieve zin en denkt dat het snel gaat gebeuren.
2: De CIA, we blijven in Amerika, je hoort het al, heeft een speciale taskforce opgezet die zich volledig richt op Cuba. Nou is dat niet de eerste keer dat de CIA dat doet, want in 1960 gebeurde dat ook. En die taskforce hield toen toezicht op de mislukte door de CIA gesteunde invasie van Cuba een jaar later. Dat was de varkensbaai-crisis die daaruit ontstond. Maar nu zet de CIA extra personeel, cyber-experts en analisten in om meer informatie te verzamelen en de verdeeldheid te creëren binnen de Cubaanse politieke top. En die die past keurig netjes in het strengere Cuba-beleid van president Trump. Ook andere Amerikaanse inlichtingendiensten zetten meer middelen in, onder meer met satellieten en extra informatievoorziening. Ja, eerder deze week zei minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio dat geen enkel ander land de Amerikanen zo lang en zo intensief heeft bespioneerd als Cuba. Daar heeft hij zelf ook Cubaanse ouders, Marco Rubio. Eind mei liet president Donald Trump nog weten dat hij nadacht over een militaire ingreep op Cuba. Cuba zelf noemt de actie een nieuwe poging van Amerika om het land te destabiliseren. En daar is het vrij goed in, want alle toegang tot olie is afgesneden. Het land is donker, want er kan niet gestookt worden. Elektriciteitscentrales doen het niet. Kortom, het water staat er aan de lippen. Kwart over 8 van Erik Evengroen van de AWB met een file in de regio Arnhem.
10: Klopt, daar wordt aan de weg gewerkt op de N325. Die is zelfs dicht van knooppunt Velperbroek naar Nijmegen. Maar de andere kant op, van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek, is de linkerrijs ook dicht. En daardoor staat daar 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En een snelheidscontrole gezien op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij hectometerpaal 60,0.
1: BNR
17: BNR. Luister vandaag. Begrijp morgen.
20: Shell verkoopt alle zonne- en windparken in Europa die op land staan.
21: That would be the biggest attack since World War II.
22: Nou, het begint al steeds meer te krijpen, hè? Maar het is al een hele tijd heel droog.
0: Ja, en waar de belastingbetaler de portemonnee moest trekken toen de overheid in 2008 ABN AMRO Bank redde van de ondergang, lijkt het erop dat die noodgreep, die miljarden kostte, mogelijk, nou, schamel verliesje oplevert, of zelfs de staat kiet speelt als het alle aandelen van de hand doet, waar het al een tijdje mee bezig is langzamerhand. Blijkt uit de berekeningen van Cor de Horde, politiek verslaggever van het FD, en Cor is nu bij ons. Goedemorgen.
23: Ja, goedemorgen.
0: 3 jaar geleden kwam het ministerie van Financiën nog met een soort schatting. Die zeiden van, nou, als we het allemaal afgerond hebben, dan zal er wel enkele miljarden verlies zijn. Maar jij hebt gekeken naar de koers van ABN AMRO de afgelopen, nou, tijd. En als je dan gaat rekenen, nou, dan kan het beeld misschien wel eens een stukje rooskleuriger uitpakken.
23: Ja, een heel stuk rooskleuriger. Je moet bedenken, de koers van ABN AMRO is echt omhoog gespoten de afgelopen jaren. En eigenlijk met name nog de afgelopen maanden. Echt, je moet bedenken, alle banken in Europa doen het heel erg goed. En dat heeft te maken met het feit dat er nu wat overnames zijn. Nee, we hebben natuurlijk het hele verhaal gehoord met de Commerzbank, UniCredit. Er zijn nog wat meer verhalen die de ronde doen. En kortom, er is weer wat fantasie in het aandeel, zoals ze dat vroeger op de beurs zeiden. Ja. Dus ja, alle bankaandelen die profiteren ervan. Ook nog de rentestand is heel gunstig voor banken momenteel. Kortom, alle banken gaan omhoog. Maar binnen die banken doet ABN AMRO het echt fantastisch. Ja, het was natuurlijk jarenlang een beetje aan achterblijven. En ja, dat is nu ingelopen. En ja, ze hebben nu eventjes zelfs de 40 euro aangetikt. Ja, dat was toch echt jarenlang een ondenkbaar niveau. Ja. En als je het dan opnieuw gaat uitrekenen, ook al heeft de staat het overgrote deel al verkocht, ze hebben nog maar 20,5% in handen. Mm-hmm. Maar dan nog, dat is die koers is zo hoog dat met zelfs met die 20%, dat je alsnog die kietstand zou kunnen bereiken. En ja, dat is natuurlijk helemaal niet verschrikkelijk fantastisch, hè. Maar het is wel een heel stuk beter dan het er jarenlang voorstond.
0: Ja, je beperkt de schade dan in ieder geval. Nog even de tijdlijn. 2008 nationalisatie, beursgang 2015. Daarna is de staat af en toe eens plukjes gaan verkopen. Wat is de planning om er helemaal vanaf te komen? Want de staat wil er vanaf. Uiteindelijk, hè?
23: Ja, klopt. Ja. Een tijdje heeft het ook een beetje stilgelegen. Dat had toen te maken met die bestuursruzie. Salm, Sauterdijk misschien, herinneren de luisteraars zich nog wel een beetje. En dat was uitgerekend moment. Dat was het enige andere moment dat ze ook bijna kiet hadden kunnen draaien. Maar ja, toen door al die ruzie werd er niks verkocht. Ja, het heeft een hele tijd stilgelegen. Het was een beetje een kip-ei situatie. Want ja, als jij 5 jaar geleden een aandeeltje kocht van ABN AMRO, wat kocht je dan? Ja, een aandeel in een voor 60% staatsbedrijf. Waar ook iedere keer weer een nieuwe discussie in de Tweede Kamer kwam, moeten we het misschien toch niet stoppen met die verkoop. Ja, wat heb je dan? Nou, lekker dan. Dus die koers ging niet omhoog. En vervolgens dacht Financiën natuurlijk, ja, maar met deze koers gaan wij het niet verkopen. Dus ja, iemand moest een keer dat setje weer geven. Nou, uiteindelijk is dat weer gebeurd en zijn ze gaan verkopen. En dat was ook het signaal aan de markt van, hey, ze zijn serieus daar in Den Haag, ze gaan het echt verkopen. En toen ging die koers omhoog en werd het ook steeds aantrekkelijk om te verkopen. Ja, er zijn momenteel geen plannen om opeens een hele wilde daad te gaan doen. Mm-hmm. Maar vermoedelijk gaan ze gewoon door met het afbouwpad. Nou, dan is het over 1-2 jaar helemaal weg. Ja, het is natuurlijk één heel leuk scenario wat je dan zou kunnen bedenken. Ja, misschien komt er wel een bot op ABN AMRO. Hè? Dat moet je ook niet uitsluiten. Ja,
0: want ook het feit dat die staat er steeds minder in zit, dat maakt van die bank aan zich ook een aantrekkelijker overnameprooi natuurlijk.
23: Absoluut. Ja, kijk, toen de staat er nog voor 60% in zat, ja, dan wist je gewoon, ja, je krijgt wel mijn dividendje en dat is gewoon een braaf dividend, prima, niks mis mee. Maar echt een grote klapper ga ik er nooit mee maken. Nu is in ieder geval die optie op tafel. En bedenk ook, een paar jaar geleden danste BNP Paribas uit Frankrijk daar een beetje omheen. Hè? Misschien herinnert de luisteraars zich dat nog wel. Dus er was wel wat interesse getoond. Dus we moeten helemaal niet uitsluiten dat dat inderdaad zou kunnen gaan gebeuren. En dat zou natuurlijk de koers nog een extra zwieper kunnen geven. Ja.
0: Nou, we weten, de bank heeft sinds kort een nieuwe bestuursvoorzitter, mevrouw Beraar. Nou, sindsdien is dit ook het aandeel omhoog gespoten. Is dit ook deels een verdienste van die staat zelf, dat het eigenlijk een succesverhaal is? Althans, zoals het nu lijkt.
23: Ja, kijk, sowieso, het woord succes is net een beetje te veel gezegd. En het is, maar nu, kijk, Marguerite Bérard heeft in ieder geval het aangedurfd om een reorganisatie in te zetten. Dat is natuurlijk iets wat op een gegeven moment bij alle bedrijven wel eens nodig is. En dat moet je dan wel doen. Zij heeft dat gedaan en de markt heeft daar vertrouwen in gehad. Dus dat heeft ze goed gedaan. De staat heeft het goed gedaan om gewoon ijzeren heinig door te gaan met die afbouw van die aandelen. En daardoor duidelijkheid te geven aan de markt. Dat heeft allemaal geholpen. Ja, tegelijkertijd moet je natuurlijk bedenken, het is hartstikke leuk natuurlijk voor de belastingbetaler als dat uiteindelijk gewoon kiet kan worden afgerond. Ja. Maar ja, het was natuurlijk nooit gekocht om de winst op te maken. Ja. We moeten wel even terug naar 2008. Ik was toen bankenverslaggever. De wereld stortte toen echt bijna in elkaar, financieel. Als Fortis destijds de moeder van ABN AMRO, en als die echt failliet was gegaan en zonder enig ingrepen, dan hadden we er echt anders voor gestaan in Europa. Dan hadden we echt een enorm probleem gehad. En dat was toen wat er toen aan de orde was.
0: Ja. Op financiën zullen ze dus niet denken van, nou weet je, die koers die gaat lekker de lucht in. We wachten nog een tijdje, want dan maken we de opbrengst nog wat groter.
23: Ja, dat zouden ze kunnen doen. Ja. Dat is natuurlijk altijd een levensgevaarlijke strategie. Hè? Je denkt van dat je een lijntje uit een koersgrafiek gaat doortrekken. Als je dat op die manier gaat doen, dan denk je vanzelf rijk te kunnen worden. Ja. En dan eindig je meestal arm. Ja, ja het is op dit moment waard wat het op dit moment waard is. En dat kan morgen hoger zijn, maar het kan morgen ook lager zijn.
0: Nou, eens kijken of ze dat afbouwpad voortzetten. Dankjewel, Cor de Horde, politiek verslaggever van het Financiële Dagblad.
2: Ja, gaan we nog even naar het buitenland. Want de Iraanse president Mahmoud Pezeshkian die gaf gisteravond een interview op de Iraanse staatstelevisie. En die zegt, ja, de communicatie met Ayatollah Khamenei is op dit moment heel moeilijk. Sinds zijn vader, Ali Khamenei, is overleden. Die werd bij bombardementen door de Amerikanen en de Israëliërs in de beginfase van de oorlog getroffen. En ja, die is dood. Zijn opvolger, zijn zoon, Mojtaba, die zou nog niet in het openbaar zijn gezien. Volgens Iraanse media is hij gewond geraakt tijdens die aanvallen. Maar er is nooit bekend geworden hoe ernstig die verwondingen waren. Ook zijn er sinds die dag geen audio- of videobeelden van de Ayatollah verschenen. Er zijn alleen maar geschreven verklaringen die van zijn hand zouden zijn. Maar ja, die langdurige afwezigheid roept de vraag op, is hij überhaupt nog in leven? En wie is er uiteindelijk feitelijk nu de leider van Iran? Speculatie werd verder aangewakkerd toen deze Mojtaba Khamenei vorige maand niet verscheen bij de begrafenis van zijn vader. Meerdaags, 2 weken, werd het lichaam van Ali Khamenei door het land heen getrokken. Maar dat zou uit veiligheidsoverwegingen zijn geweest, zeggen de Iraanse autoriteiten. Maar er werd dus niet uitgelegd waarom communicatie nu heel moeilijk is met de Ayatollah. Wel zei hij dat de aanwezigheid van Khamenei een grote aanwinst is, waardoor Iran kan doorgaan.
0: En Iran zegt dat er een akkoord is met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz. Althans, dat dat nabij is. Woordvoerder van het Iraans ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de twee landen het eens zijn geworden over een veilige vaarroute. Maar zegt ook dat dat op voorwaarde is dat derde partijen, lees Amerika, niet in de weg zitten. Vanuit Oman horen we nog niks. Vanuit Amerika ook niet. En er wordt volgens Iran ook niet met Amerika gesproken over deze deal. Albert Veenstra is hoogleraar internationale handel en logistiek aan de Erasmus Universiteit. En die vraagt zich af of de straat van Hormuz dan nog steeds open is, hè, als die deal is uitgewerkt en uitgevoerd. Al ziet hij wel de goede intenties van Oman en Iran.
3: Dat is wel de bedoeling van Iran en Oman. Maar die geven ook duidelijk aan dat ze Amerika als een stoorzender beschouwen. Dus dat hangt natuurlijk ook erg af van de reactie van Amerika. En als dit een deal is waarin Iran uiteindelijk na 60 dagen of zo tol mag gaan heffen, dan zullen zij er niet mee eens zijn. Dus nou ja, dat moeten we even aankijken hoe dat gaat. Ja. Maar het is op zich goed dat er een deal in de lucht hangt tussen die twee landen. Hè, want dat is wel een soort operationele afsprakenkader, zou je kunnen zeggen. Maar Amerika gaat natuurlijk niet akkoord met wat voor machtspositie van Iran dan ook.
0: Nee,
3: aan de andere kant kan Amerika verder ook niks. Dus het is een hele interessante situatie.
0: Ja, het zou dus per definitie tijdelijk zijn. Dat zegt ook een vice-minister van Buitenlandse Zaken in Iran. Een tijdelijke vaarroute die 2 tot 4 maanden zou gelden. Waarbij een groot deel van het scheepvaartverkeer door de Iraanse territoriale wateren loopt. Is dat iets waar de scheepvaart wat aan heeft aan zo'n tijdelijke deal? Of is dat een enorm doekje voor het bloeden?
3: Nou ja, ik denk, kijk, het lijkt heel erg op wat in de straat van Malakka ook aan de hand is. Daar is ook een soort operationeel afsprakenkader van toepassing. Hè, waarbij de verkeersmanagement geldt en de routering van schepen begeleid wordt en zo. Ik denk dat voor de straat van Hormuz was dat er niet. Dus dat is denk ik wel goed dat ingesteld wordt. Het is alleen de vraag of het deze twee landen gegund wordt. En met name dan Iran gegund wordt om dat stelsel ook echt te gaan laten werken. Ja. Zeker als Iran zegt, ja, we voorlopig heffen nog geen tol, maar dat is wel de bedoeling.
0: Ja, ja. En dus inderdaad ook wel noodzaak dat Amerika hierin meewerkt. Want als die er geen zin in hebben, dan gaat er niks gebeuren natuurlijk.
3: Ja, maar die zijn voorlopig in deze gesprekken helemaal geen partij. En dat is het verwarrende eraan. Hè? Want Trump is bevraagd over deze deal en begon toen allemaal positieve geluiden af te geven. Terwijl hij eigenlijk helemaal niet betrokken is bij de inrichting van deze specifieke deal. Dus dat is een heel curieuze kwestie. En tegelijkertijd heeft Vance gezegd, ja, die onderhandelingen waarmee aan de gang waren, dat duurt nog wel even. Dus er is, denk ik, grote verwarring van wat is nou precies de positie van Amerika op dit vlak.
0: Ja, en ook hoeveel heeft Oman eigenlijk te zeggen? Want ja, dat treedt op als een soort onderhandelaar. Maar ja, wat hen right is om hierover mee te praten, is maar even de vraag.
3: Nou, dat is ook wel interessant, die hoor je niet veel. Maar die zijn toch ook wel over percentages van tolheffing aan het nadenken. Die zijn lager dan Iran, maar het zijn wel positieve percentages. Dus ik denk dat Oman, Oman is hier de interessante partij, denk ik, om te volgen. Van hoe zitten die nou in de wedstrijd? Ja, maar die laten niet veel los.
2: Vanuit toch wel een grote vriend van Amerika, dacht ik, hè, Oman?
3: Ja. Ja. Ja, dus misschien dat die zichzelf verkopen richting Amerika. Als wij zijn de verstandige partij aan tafel. Tegelijkertijd denk ik dat ze richting Iran zeggen, ja, we hadden dit in de jaren 70 al moeten regelen met elkaar. Ja. Dus laten we nu doorpakken. Ja. Of zo. Het is wel grappig, hoor.
0: Als het werkt, is het in ieder geval dus een tijdelijke deal. Denk je dat we ooit nog teruggaan naar de oude situatie in de straat van Hormuz en echt vrij doorvaart?
3: Nee, ik denk niet dat daar zicht op komt. Ja, als er in Iran een regime change komt, maar ja, goed, dat zit ook niet echt in de lucht. Nee, ik denk, en dat is ook op de vraag of dat nou zo verschrikkelijk is. Als die schepen maar kunnen blijven varen, dan is een stelsel van afspraken waarbij je de veiligheid garandeert en nadenkt over waar zou je schepen willen laten ankeren en waar niet en zo, eigenlijk helemaal niet zo slecht. Maar we gaan niet meer terug naar de situatie zoals het een half jaar geleden of zo was, voordat Amerika zich ermee ging bemoeien.
0: Zei Albert Veenstra, hoogleraar internationale handel en logistiek van de Erasmus Universiteit.
2: Duitsland verkeert in de hoogste staat van paraatheid na die drone die gevonden is op het vliegveld van Leipzig. Een drone met een explosief aan boord. Waar die vandaan kwam, dat weten we nog niet. Maar wat Duitsland ermee doet, dat weten we wel. Zometeen, Dirk Marseille, onze correspondent in Duitsland.
4: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
5: Europe is going in some bad directions.
6: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Putin en Xi.
7: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
24: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
6: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
25: En, hoe ging je leestoets?
26: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
25: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
26: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
25: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
27: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
25: In 14 weken begrijpend leren lezen?
26: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
28: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
8: Het was weer een bijzonder enerverend seizoen van jouw favoriete vrijdagmiddagbol, de Friday Move.
9: En internet speelt echt een hele grote rol bij jeugdcriminaliteit. Ik bedoel, het wordt echt verheerlijk. Je zag het in de rapvideo's, jongens met bling bling, geld, dikke bakken.
8: Morgen zijn we er weer rond 4 uur met een aflevering van de Friday Move. Jij ook, Albert? Ben je scheutig met je sympathie?
11: Ja, zeker.
8: Ja?
11: Nee, serieus.
8: Ja, serieus.
11: Maar als het mis is, is het ook mis.
8: Als je de Friday Move nog niet hebt gehoord, is je weekend nog niet begonnen.
12: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
13: BNR Verkeer.
10: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Vertraging op twee plekken op dit moment. Op het begin de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar staat een vrachtwagen met pech net voor het Terbrechtseplein. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de N325 van Nijmegen naar Knoopend Velperbroek. Daar wordt aan de weg gewerkt. De linkerrijstrook is dicht. En zoals gezegd ook daar 10 minuten vertraging. En een snelheidscontrole ten slotte op de A28 Amersfoort Zwolle bij 66,6.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Op wegen naar de grens waar Duitsland controles heeft ingesteld is het aantal ongelukken explosief gestegen, schrijft de Telegraaf. Op de A1 en de A12 waren vorig jaar 4 keer meer ongevallen dan voor de grenscontroles. Die veroorzaken files waardoor auto's in de remmen moeten. En niet iedereen heeft dat op tijd in de

0: gaten. De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd in het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was. Die brand is dan wel onder controle, maar de veiligheidsregio waarschuwt voor stankoverlast. Het gebied blijft de komende uren nog wel afgesloten, zodat hulpdiensten de ruimte hebben hun werk te doen. In het centrum van Vlaardingen is vannacht voor de zoveelste keer een explosie geweest bij een kapperszaak, meldt Rijnmond. Meerdere ruiten zijn kapot en binnen is het een grote ravage. Na de laatste keer moest de kapper ook 2 weken dicht van de burgemeester. Tennisser Botik van de Zandschulp won vannacht verrassend van Daniel Medvedev op het Masters-toernooi van Montreal. Het was al na 2 sets voorbij, doordat Medvedev er een foutenfestival van maakte. 5 jaar geleden won hij het toernooi nog. Vannacht stuurde ook Talon Griekspoor een topper naar huis, de Duitser Alexander Zverev. En in Marokko is topoverleg geweest over de omstreden WK-plannen van FIFA-baas Infantino. Er is uitgebreid besproken wat er fout ging, er zijn excuses aangeboden en er is beloofd dat het niet nog een keer gebeurt. Toch willen veel landen dat Infantino opstapt, maar hij mag blijven. Bij de FIFA zelf staat iedereen nog steeds achter hem. Het weer van Weer Online? Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Ja, en dan verkeert Duitsland in de hoogste staat van paraatheid. Na de droneaanslag op het vliegveld van Leipzig. Althans, het is niet echt een aanslag geweest, maar er werd een drone gevonden met een explosief aan boord. Wat er nu gebeurt in Duitsland, hoor je zo meteen van onze man in Duitsland, Dirk Marseille.
2: Thomas van Zijl.
3: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over de fusie tussen AkzoNobel en sectorgenoot Exalta en een gesprek met voorzitter Chris Bakhuis van Kesteren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Hoe kan een deurwaarder naast het vorderen van de schuld ook helpen om nieuwe schulden te voorkomen? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
5: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
6: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, 3:03 is het geworden. En we gaan een hoop doen. Zometeen uiteraard kijken naar Ceuta nog eventjes.
8: Zeker, want die ontwikkelingen die roepen de vraag op of de Spaanse exclaven eigenlijk al bij Spanje moeten blijven horen. Zo, dat soort verhalen. Nou, Spanje wil er niet vanaf. Maar ja, waar komen ze dan terecht? Marokko, wil Marokko dat? Nou, al dat soort vragen bespreken we zometeen.
1: Ja, en uiteraard hebben we straks een crypto-update. Wat dacht je wat? Maar we gaan eerst beginnen in Duitsland. Want een nieuwe vorm van hybride oorlogsvoering is in Duitsland aangekomen. Zegt althans de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt, over die gevonden drone met aan boord een explosief op het vliegveld van Leipzig-Halle.
9: Als eerstes moet ik zeggen dat we hier van een zeer ernstig, sicherheitsrelevanten voorval uitgaan moeten. Meine Einschätzung, dass wir es hier mit einem hybriden Anschlagsszenario zu tun haben.
1: Ja, die zijn inderdaad wel een enorm veiligheidsrisico wat ze nu hebben gelopen, zegt de minister. En ook inderdaad dat we rekening moeten houden met een scenario van een cyberaanval. Of een hybride aanval, moet ik zeggen. Volgens meerdere Duitse media gaan de autoriteiten ervan uit dat Rusland die drone heeft neergelegd. Die is gevonden op dat vliegveld met aan boord een explosief. De Groenen in het Duitse parlement zeggen het gaat om een vorm van staatsterrorisme. Kortom, Duitsland is in paniek, zegt WNR's Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
10: Duitsland is echt wakker geschrokken. Als je ziet hoe Dobrindt, die kwam uit zijn vakantie, die had nog zijn vakantiehoedje bij wijze van spreken op, kwam die spoorslags naar Leipzig reizen om een persconferentie te geven gisteravond, live uitgezonden op verschillende zenders. En als je kijkt naar de reactie, bijvoorbeeld vanuit het Duitse parlement, staatsterrorisme, zeggen de Groenen, maar ook de eigen partij van Dobrindt, de CDU, CSU, die zegt, ja, we zijn totaal niet voorbereid in Duitsland op dit soort aanvallen van dronen, op vliegvelden, op logistieke centra, en rekenen maar op dat dit uitgebreid gaat worden. naar andere energieknooppunten. Dit is een dreiging waar we vanaf nu in Duitsland rekening mee moeten gaan houden. Ja. En als je dan kijkt naar wat er tot nu toe bekend is over wat er is gevonden, gaat het om een drone waar een explosief aan verbonden was, moest met Semtex tot ontploffing worden gebracht. Midden tussen vier Antonov-vliegtuigen, die worden gebruikt om een soort van luchtbrug vanuit Europa naar Oekraïne te vliegen. Dus strategisch van hoog belang. Wat er in dat vliegtuig zat, volgens meerdere Duitse media, zaten er ook mogelijk explosieven in die vliegtuigen. Nou, kort voor middernacht, dus gericht op maximale impact op die logistieke corridor in Leipzig.
1: Ja, duidelijk. Want het is het inderdaad. Het is een groot luchthaven, Leipzig-Halle, waar met name cargo-vliegtuigen staan. Maar dus ook Oekraïense Antonovs. Hè. Dat is een Oekraïns vliegtuig van Antonov. Ding is niet afgegaan, is nu inderdaad uit elkaar geplukt. Maar er was ook nog een ander incident met een drone, een vliegende drone, op een, volgens mij in de buurt van Hamburg, klopt dat? Of Hannover? Nee.
10: Nee, eigenlijk rondom datzelfde vliegveld van Leipzig. Dus op het moment dat dat explosief, die drone, gevonden werd, werd vluchtverkeer omgeleid. En eigenlijk bij het wegvliegen vanuit Leipzig is een ander Duits toestel tegen iets aangevlogen, een projectiel. Ze weten nog niet precies wat het is, maar er wordt ook van uitgegaan dat het een drone was. Zo. Nou ja, modus operandi in dit soort gevallen. Eentje die het eigenlijk had moeten doen, maar dan nog een tweede ter zekerheid of een andere functie, mogelijk het filmen van wat het gevolg had kunnen zijn. Nou, dat zijn scenario's die vanochtend in Duitse media de ronde doen.
1: Ja, en ik neem aan dat iedereen nu vinger wijst, inclusief meneer Dobrindt of de regering, dit is iets werk van de Russen?
10: Nou, zo direct kan hij dat natuurlijk niet zeggen, want het onderzoek loopt nog. Het is vaak ook heel moeilijk om daar direct de vinger op te leggen. Maar de experts die winden daar geen doekjes om. Die zeggen van het is zo professioneel uitgevoerd. En ja, als je ook hoort tussen die vier Antonov-toestellen die deel uitmaken van een Strategic Alliance, ook vanuit de NATO, om Oekraïne te ondersteunen. Dan gaat daar wel van alles van uit. Het is zeker ook een van de belangrijkste onderzoeksrichtingen die nu op de agenda staat.
8: Doet ook een beetje denken aan het incident van 2 jaar geleden, toen een pakket met een brandbom in brand vloog op diezelfde luchthaven, op de grond in een DHL-centrum. Ja, blijkbaar is de beveiliging van die luchthaven toch niet state of the art en niet in orde.
10: Nee, Dobrindt die spreekt eigenlijk van een wedloop continu, waarin partijen elkaar proberen af te troeven. Hij zegt dat Duitsland investeert in afweer tegen dronen en dat ook dit vliegveld daarover beschikte. Maar lees je de experts vanochtend in de Duitse media, dan maken die echt gehakt van de staat van Duitsland waarin ze gereed is voor dit soort aanvallen. Niet modern genoeg, ook technisch gezien niet bewust genoeg omgaan met dit soort dreigingen. Ja, dat is dan ook precies wat er nu vanuit Duitse autoriteiten gecommuniceerd wordt. We moeten meer gaan investeren in die capaciteit. We moeten beter worden in dreigingen die op ons afkomen. Maar ja, het feit dat het gelukt is geeft natuurlijk wel aan dat het in elk geval tot nu toe op zo'n belangrijk knooppunt, waar oorlog is logistiek, volgens de experts. Ja, als je dat dan niet kunt beveiligen, ja, dan is er toch wel wat aan de hand.
1: Ja, en dus nu inderdaad verhoogt de staat van paraatheid. Wat betekent dat voor het vliegverkeer bijvoorbeeld? Voor gewoon mensen die moeten gaan reizen?
10: Nou ja, een van de doelen natuurlijk van dit soort aanslagen, gelukkig dan nu mislukt, is natuurlijk het zaaien van angst. Dus Duitse autoriteiten willen voorkomen dat er natuurlijk dat mensen massaal in paniek raken. Tot nu toe zijn er ook nog geen concrete maatregelen afgekondigd. Gaat ook om een goederenknooppunt, dus geen personenluchthaven. Maar er wordt wel gezegd, ja, dit gaat worden uitgebreid. Men moet er in Duitsland rekening mee houden dat dit uiteindelijk ook op andere locaties uitgevoerd gaat worden. Dat is een zekerheidje dat daar ook nog maatregelen gaan volgen. Dobrindt in elk geval, ja, die in zijn vakantie is over. Die mag nu volop aan het werk. Dus van hem zullen we de komende dagen nog wel het een en ander horen over wat er dan in Duitsland gaat gebeuren.
1: Ja, en dat gaan we ook horen van Dirk Marseille, neem ik aan. Onze Duitse toer van net, die hoorde.
2: BNR Nieuwsradio.
11: Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: 9:10. De Spaanse regering denkt meer en meer dat Marokko de gebeurtenissen in Ceuta van afgelopen weekend wil aangrijpen om een claim te leggen op die Spaanse exclaves. En daar zijn er meer van. De Spaanse defensieminister Margarita Robles die zei eerder deze week dat de territoriale integriteit en soevereiniteit van Spanje niet zal worden aangetast.
12: La integridad territorial, la soberanía española no se tocan. Que a Ceuta y a Melilla no se le toca.
1: Ceuta en Melilla kom je niet aan met je fikken. Daar komt het even kort gezegd op neer. En ook in de Spaanse media wordt de vraag besproken of Spanje wel moet vasthouden aan die gebieden die ze heeft op de Noord-Afrikaanse kust. We gaan erover praten met Jan Hoogland, Arabist en Marokko-kenner, voormalig universitair docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Meneer Hoogland, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
1: Ja, Spanje lijkt de hete adem van Marokko een beetje te voelen. Speelt dit issue in Marokko? Is er inderdaad, hebben ze een wens? Dat ze zeggen, ja, die twee exclaves van de Spanjaarden, die horen gewoon bij ons?
13: Jawel. Voor ik begin, ik heb een probleempje met mijn keel en mijn stem. Daar vraag ik begrip voor, als ja, ik wat moeizaam klink.
1: Maar u bent luid en duidelijk te verstaan, gelukkig. Dus
13: gelukkig. Heel fijn. Oké. Okay. Het is zo dat Marokko spreekt over het bezette Ceuta en het bezette Melilla. Dat, als er over geschreven wordt in de media, dan wordt altijd het woord bezet erbij gebruikt. Dat drukt, denk ik, voldoende uit waar de wensen van Marokko liggen. Ja. Maar Marokko heeft een andere territoriale kwestie die veel belangrijker is. Dat is de kwestie van de Westelijke Sahara.
1: Precies, maar even focussen op deze
13: de Spaanse Sahara.
1: De Spaanse Sahara, precies, want dat is natuurlijk wel het verhaal. Ja. Maar deze exclaves, ook overblijfselen van de kolonialiteit van Spanje. Waarom houdt Spanje daar zo aan vast? Omdat ze inderdaad anders ook moeten gaan praten over dat stukje Westelijke Sahara?
13: Nee, daar hoeft niet meer over gepraat te worden, want daar is Spanje vrijwillig al uit vertrokken in 1975. Ja. Dus dat is voor de Spanjaarden geen issue meer. Maar ja, de Spanjaarden hebben dus nog twee koloniale overblijfseltjes, anders kan ik het niet noemen, op de Noord-Afrikaanse kust. En dat is natuurlijk vergelijkbaar met de overkant, waar Engeland nog een stukje rots bezet houdt, zou ik haast zeggen. He, Gibraltar.
1: Ja, precies.
13: Dus aan de ene kant zijn de Spanjaarden daders, om het zo maar te zeggen. En aan de andere kant zijn ze slachtoffers.
1: Ja, ja. Maar toch, wat is de reden dat ze zo vasthouden, Spanjaarden, aan die twee exclaves? Want is dat om net als de Britten destijds de ingang naar de Middellandse Zee hadden, de straat van Gibraltar, dat stukje van Spanje in de handen hadden? Of, en dat is de andere grote vraag natuurlijk die je moet stellen, wat moet Spanje daarmee? Is dit een principieel ding, dat ze vasthouden, de exclaves? Of zijn het strategische gebieden om inderdaad ook, net als de Britten Gibraltar, een beetje toezicht te houden wat er gebeurt aan het begin van die Middellandse Zee, meneer Hoogland?
14: Nou, ik geloof dat niet echt. Ceuta ligt helemaal niet echt strategisch. Als je goed naar de kaart kijkt, dan zie je dat Tanger veel strategischer ligt dan Ceuta. Dus, en het is ook zo smal dat als je puur toezicht wil houden, dan heb je genoeg als je aan één kant een goede verrekijker hebt, volgens mij.
1: Ja, precies. Oké. En het kost bovendien.
14: Het is echt een soort psychologische kwestie, een nationaal psychologische kwestie.
1: Ja, wie wonen er eigenlijk in het Ceuta Melilla? Dat zijn Spanjaarden, maar het wordt ook Spaans gesproken, zijn Spaanse borden, noem maar op, toch?
14: Oh, zeker, ja hoor. Het is helemaal Spanje. Je stapt de grens over en je ineens betaal je in euro's. En kun je op een terrasje een cerveza drinken. Wat in Marokko eigenlijk bijna nergens kan. Niet dat ik nou zo heel vaak op een terras een bier zou willen drinken. Maar gewoon even als beeldje. Je stapt echt een andere wereld in. Ja. Namelijk een Spaanse wereld. Op het moment dat je over die grens stapt. Ook al ben je nog steeds in Noord-Afrika.
1: Ja, het kost Spanje geld, hè, om die exclave in de lucht te houden. Dan zou je ook zeggen, ja, op een dag moet je daar ook gewoon, als het niks toevoegt, laat het, geven het dan aan de Marokkanen. Hebben ze ook een kroeg waar ze bier kunnen drinken?
14: Als het Marokkaans zou worden, dan denk ik dat de regels wel zullen veranderen. Maar ik zag ergens ook iemand, ik weet nu niet meer wie, want ik heb een hoop bijgehouden de afgelopen week. die zei, hè, van, maak er het systeem van zoals Andorra. Dat is gedeeltelijk kennelijk zelfstandig en gedeeltelijk door Frankrijk en Spanje of zo. Ik weet het ook niet precies, maar... Er zijn voorbeelden van hoe je zoiets ook kunt regelen, dat je zo'n land met z'n tweeën bestuurt.
1: Ja, precies. Mooi zijn als
14: Trump. Zo'n land, zo'n gebied.
1: Ja, Trump en Groenland zouden daar nog eens wat...
15: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droom

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove
2: doet alle pogingen om te zorgen dat ze die twee gebiedsdelen bij het land trekken. Is dat inderdaad iets wat Marokko op gaat inzetten, denkt u?
3: Nee, op de korte termijn niet. Nee hoor. Ze leggen echt een prioriteit bij die westelijke Sahara. Ja. Dat hebben ze niet met Spanje te regelen. Spanje is al behoorlijk aan de Marokkaanse wensen tegemoet gekomen daarover. In de VN moet daar nog altijd
2: een hobbel genomen worden...
3: voordat de hele internationale gemeenschap erkent dat die westelijke Sahara een Marokkaans gebied zou zijn. Want het is ook een bevolking die zegt wij willen onafhankelijk zijn.
2: Ja, zeker.
3: De Polisario-beweging.
2: Ja, zeker. En de Marokko is daar heel druk bezig met het ontwikkelen van alle energiebronnen. Ze zijn daar met zonnepanelen aan het bouwen, noem maar op. Ja, wat dat betreft, er is nog wat te doen daar over het gebied. Dank. Jan Hoogland is Arabist en Marokko-kenner, voormalig universitair docent aan de Radboud Universiteit. We gaan naar Erik Evengroen van de ANWB. En die ziet dat er een vrachtauto op de A20 waarschijnlijk stil is gevallen.
4: Ja, klopt. Op de A20 van Gouden naar Hoevenholland. Net voor het Terbrechtseplein heeft hij pech gekregen. En die wordt op dit moment geborgen. De rechterrijstrook is dicht in de vertraging een kleine 10 minuten. En een snelheidscontrole gezien op de A15 Europort richting Rotterdam bij hectometerpaal 53,5.
5: Blik op de beurs.
2: Ja, nog een kwartiertje op de beurs. Zijn deuren. Dus kijken we vooruit met een van onze analisten vandaag. Wilbert Aerts van Bond Capital Partners. Wilbert, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Bas.
2: Nou, wat gaan we zien? Wat gaat die AX doen? Wat zegt de future?
6: De future staat op 1109, ruim 0,5% erbij.
2: Oké. Waar zit dan met name de druk van? Zie je de olieprijzen wat oplopen? Ook al lijkt het erop dat er een akkoord begint te ontstaan tussen Iran en Oman. En toch de Brent crude future die staat wat hoger.
6: Ja, klopt. Ja. Ja. Hij staat nu op 80, de Brentprijs. De spotprijs.
2: Ja,
6: het blijft onzeker. Er is waarschijnlijk een overeenkomst tussen Oman en Iran.
2: Ja.
6: Maar als de inkt nog niet op papier staat, Bas,
2: dan is het nog niet.
6: Hè? Dus,
2: dat is waar. Welke aandelen gaan we de gaten houden, wat jou betreft?
6: Ja, ik ga vandaag zeker kijken naar NN Groep, Nationale Nederlander. Kwam met halfjaarcijfers. Hebben meer kapitaalgeneratie gegenereerd, boven de analistenverwachting. Mm-hmm. Dat is natuurlijk belangrijk. Interim dividend wordt wederom verhoogd. Eigenlijk jaar op jaar naar 1,55. Vinden aandeelhouders heel erg fijn.
2: Ja.
6: Solvabiliteitsratio is ook weer boven verwachting. En ze gaan 450 miljoen euro per jaar investeren. Of investeren nu, niet per jaar, in AI.
2: Ja.
6: Wat een kostenbesparing van 200 miljoen per jaar moet gaan. Niet opleveren, maar minder uitgeven.
2: Ja,
6: dat is positief.
2: Ja. Nou, en in de gaten houden nog meer?
6: Ja, SBM Offshore, hogere olieprijzen, dat is natuurlijk positief. Ze verhogen hun omzetverwachting. In februari verkochten ze een FPSO, zo'n floating platform in Guyana. Ze verwachten ook een hoger bruto bedrijfsresultaat voor het gehele jaar. En interim dividend gaat worden uitgekeerd samen met het aandeleninkoopprogramma's, wat de aandeelhouders mooi vinden. Dus daar ga ik ook even naar kijken vandaag.
2: We gaan het zien. Straks dus waarschijnlijk hoger op als we de future mogen geloven. Wilbert Aerts van Bond Capital Partners, dankjewel.
5: Crypto-update.
2: Anna Bartmol, presentator van Satoshi Radio, Nederlandstalige podcast over cryptocurrency. Bart, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Nou, hoe doet die cryptomarkt het, zoals we altijd beginnen?
7: Op zich best wel aardig, Bas. Je hebt de afgelopen weken weinig gemist, moet ik zeggen. We zitten.
2: Gelukkig.
7: Trouwens, je hebt heel veel gemist. En daar komen we zo op. Niet qua prijs. $64.900. Omgerekend een kleine €56.000. Dus op zich gaan we weer langzaam een beetje omhoog met de bitcoin. Een procentje hoger dan vorige week. Ethereum ook aardig, rond de $1.900. Ja. Maar verder is er niet zo heel veel over te zeggen op dit moment. Het kabbelt een beetje, het kabbelt een beetje door de prijs. Maar goed, in de rest van de markt gebeurde er een stuk meer. Dus misschien moeten we daar maar eens over gaan.
2: Vuur los. Gaan van wal.
7: Ja, de coldcard is gehackt. En dat zegt de meeste luisteraars natuurlijk helemaal niks. Mm-hmm. Maar de coldcard is een hardware wallet.
2: Ja.
7: Dat is een apparaat waarmee je bitcoin zelf kan bewaren. Los van een handelsplatform of van een ETF van BlackRock. Dat zijn allemaal custodians. En dit noemen we self-custody. En dat is toch wel een beetje de

0: heilige graal van Bitcoin. En er zijn verschillende hardware wallets. De meeste mensen hebben bijvoorbeeld een Ledger of een Trezor. Maar voor de echte die-hard Bitcoiners was er de Cold Card. Het werd gemaakt door het Canadese bedrijf CoinKite. En ja, dat werd wel gezien als, ja, als je er eentje wilde met alle opties, alle toeters en bellen, dan moet je die nemen voor serieuze Bitcoiners. En nu blijkt er sinds 2021 een fout in de software van het apparaatje te zitten. En dat is wel echt oprecht heel pijnlijk. Mm-hmm. Als je een wallet aanmaakt, dan hoort de apparaat een herstelzin te genereren. Hè. Daar hoor je mensen vaak over het wachtwoord wat je nodig hebt, de seed phrase.
1: Ja.
0: En die bestaat uit zoveel combinaties, Bas, dat je onmogelijk kan raden. Zelfs een computer niet.
1: Wat die code is.
0: Ja, wat die code is, inderdaad. Ja. En door een fout in die software was nu het aantal combinaties wel te raden. Ik heb het zelf ook kunnen raden in mijn gewoon met mijn computer thuis.
1: Ja.
0: En dan kunnen aanvallers dus die herstelzinnen narekenen op afstand zonder het apparaat ooit aan te raken. En op 30 juli gebeurde dat vorige week donderdag. Ruim 1000 bitcoin weggesluist in 41 minuten. Nog voordat de gebruikers gewaarschuwd werden. Inmiddels staan we op 1600 gestolen bitcoin. Oei. Dik $100 miljoen. En dat kan oplopen tot 130 miljoen.
1: Hallo.
0: Ja, dus dat is pijnlijk.
1: Nou zeg, dat is pijnlijk. En dat is ook voor CoinKite pijnlijk, neem ik aan. Wat denk je die het kunnen gaan doen?
0: Nou, ja, weinig. Nee. Kijk, het probleem is natuurlijk dat die software staat op die wachtwoordzinnen zijn gemaakt.
1: Ja, precies.
0: Dus op een gegeven moment sta je voor het dilemma van ga ik het naar buiten brengen? Ja, natuurlijk, want er gebeurt wat. Alleen mensen kunnen nieuwe software installeren.
1: Ja.
0: Maar dat heeft alleen zin voor nieuwe wachtwoordzinnen die ze genereren.
1: Ja, precies.
0: Niet voor de oude.
1: En dit raakt de Bitcoin-wereld hard. Heb je zet al? Echt de diehard Bitcoiners hebben dit. Zijn er Nederlandse slachtoffers, Mart?
0: Ja, nou dat is een interessante inderdaad. Kijk, waarom raakt het? Kijk, als je kijkt naar omvang van de hacks. Bas, wij hebben het ook wel eens gehad over de Bybit-hack. Volgens mij een jaartje geleden. Hè, dat was een grote Aziatische exchange. Dat ging om miljarden. Om 1 of 2 miljard aan gestolen Bitcoin en andere cryptocurrencies. Dan zeg je 100 miljoen. Waar hebben we het over?
1: Mm-hmm.
0: Ja, kijk. Dat was een grote exchange, hè. En die konden dat ook weer. Die hebben dat ook goed gemaakt voor hun klanten. Die kunnen dat geld bij elkaar harken in veel gevallen. En dan, uiteindelijk word je kosteloos gesteld als klant. Niet altijd, maar de laatste tijd gebeurt dat wel vaak. En hier, dit raakt geen bedrijven. Dit raakt particulieren. Dit raakt personen. Dus het zijn $100 miljoen aan bitcoin van mensen zoals jij en ik.
1: Ja.
0: En dat maakt het heel erg pijnlijk.
1: Ja.
0: De NOS zei, die heeft er ook over geschreven inmiddels, zei, we weten niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. Ja, dat weet ik wel. Die zijn er. Want ik heb natuurlijk een podcast over cryptocurrency. Wij hebben een community daarbij. En daar kwamen mensen donderdagmiddag inderdaad naartoe van, joh, ik heb op mijn wallet gekeken en het is weg. Er waren ook mensen, wij hebben altijd geadviseerd, neem meerdere veiligheidsmaatregelen. Er waren gelukkig veel mensen die dat gedaan hadden.
1: Ja, ja.
0: Bijvoorbeeld een extra wachtwoord erbovenop. Ja, die hebben net wat extra uurtjes te pakken gehad. Net wat extra uurtjes winst.
1: Ja.
0: Ik heb meerdere mensen geholpen om een bitcoin veilig te stellen. Mm. En dat gaat over mensen hun pensioen. Dus dat, ook in Nederland zeker heeft dit de mensen geraakt. Ja.
1: Als je nou nog zo'n
0: ding... Nog één ding, Bas, sorry.
1: Ja, sorry.
0: Als mensen dit nu luisteren en die denken, hey, verdorie, ik heb zo'n ding.
1: Ja, wat dan?
0: Dan is het wel echt belangrijk om nu actie te ondernemen. En eigenlijk je bitcoin naar een plek te versturen waar die wel veilig staat. En dat kan bijvoorbeeld een exchange zijn in dit geval, om dat tijdelijk even te stallen.
1: Ja, precies. Maar ik begrijp ook dat je extra alert moet zijn. Er zijn ook weer eikels die sturen dan een mailtje van, nou, u heeft zo'n cold card en u kunt bij ons uw bitcoins in de wallet zetten.
0: Ja, dat is een heel goed punt. Dat is verschrikkelijk. Dat heb ik vaker gezien bij mensen die gehackt worden. Hè. We hebben bijvoorbeeld helpdesk-fraude gezien en dan word je eerst te grazen genomen doordat mensen zich voordoen als bijvoorbeeld Bitfavo of Coinbase. En als je je geld kwijt bent, dan bellen ze op en dan zeggen ze, ja, we zijn de advocaat die je hierbij kunnen helpen. En dan trekken ze je nog verder leeg. Dat is echt verschrikkelijk. En dat is heel goed dat je het zegt, Bas, want dat begint hier ook op te komen. Dus mensen die sturen een mailtje, hey, ben je je geld verloren met CoinKite of met ColdCard? Wij kunnen je helpen daarmee. Nou, trap daar niet in.
1: Nee,
0: doe
1: precies.
0: Dat niet. Het enige wat je kan doen als je je geld kwijt bent, is alles bewaren. Je hardware wallet bewaren. En aangifte doen bij de politie. En hopen, want dat gebeurt nu, hopen dat die hackers opgepakt worden. Want de bitcoin, dat is het goede nieuws, staat vast. Die kunnen we zien. Die is nog niet verplaatst. En op het moment dat ze die gaan verzilveren, op bijvoorbeeld een exchange, dan hoop ik dat ze daar een foutje in maken. Of dat het gewoon bevroren wordt natuurlijk. Ja. Hè? Want dat gebeurt de afgelopen jaren. Ook met Noord-Koreaanse hackers bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Dat is het laatste redmiddel. Dat als ze er wat mee proberen, dat ze het niet weg kunnen halen. Dankjewel, Bart Mol, presentator van Satoshi Radio.
2: Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.
1: Ja, uit de conjunctuur-enquête van onder meer het CBS blijkt dat ondernemers aan het begin van het derde kwartaal lekkerder in hun vel zaten dan 3 maanden eerder. Hè? Maar wacht even, geopolitieke uitdagingen ten spijt, als een oorlog in het Midden-Oosten en Oekraïne, gestegen energieprijzen. Waarom dat positivisme? Nou, aan wie kan je dat dan beter vragen dan onze eigen megapositieve huiseconoom, Han de Jong.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
5: Beats. Na 1 cursus van 4 uur... heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
7: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
8: of over de grootste beursgang aller tijden.
7: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
8: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
7: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
10: 52 min 40.
11: 12 natuurlijk.
10: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
12: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
10: In 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
13: Nu in de BNR-app.
14: Binnenhaven snoeihard over aanpak droogte door Den Haag. Onbestaan maar slecht. Drone met explosief zet Duitsland op scherp. Duitsland is echt wakker geschrokken. En Infantino blijft ondanks FIFA-crisis voorlopig aan als voorzitter. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: En wij gaan Erik even groen van de ANWB. Erik, is er druk op de weg? Want meestal begint dat in deze vakantieperiode net na de spits.
15: Ja, inderdaad. Dan komt er wat meer recreatieverkeer op pad. En dan ontstaan er links en rechts wat files, zeker waar de wegwerkzaamheden zijn. Maar dat valt nu nog reuze mee. Maar er is wel een ongeluk gebeurd op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Net voor het Terbrechtseplein. 2 rijstroken zijn zelfs dicht. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En een snelheidscontrole op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij hectometerpaal 222,7.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het is elke week wel een paar keer raak met ongelukken bij de Duitse grens, sinds er weer grenscontroles zijn, schrijft de Telegraaf. Op de A12 en de A1 is het aantal ongelukken met een verviervoudiging zelfs enorm over de kop gegaan. Nederland heeft het probleem aangekaart bij de Duitsers, maar die blijven stug doorgaan met grenscontroles. Het was vannacht voor de zoveelste keer raak met een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen, meldt Rijnmond. Na de vorige keer moest de zaak een paar weken dicht van de burgemeester. Er stond ook een tijd een beveiligingscamera, maar die zou pas zijn weggehaald. Bij eerdere aanslagen werden er ook leuzen op de muur gekalkt. De Russische luchtafweer heeft de afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. De aanvallen waren in heel Rusland en het schiereiland de Krim, dat door de Russen wordt bezet. Er is een logistiek centrum van de Russische webwinkel Wildberries geraakt. Volgens Oekraïne ligt daar militair materieel opgeslagen. De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd in het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was. Die brand is dan wel onder controle, maar de veiligheidsregio waarschuwt voor stankoverlast. Het gebied blijft tot zeker 10 uur nog wel afgesloten, zodat hulpdiensten de ruimte hebben hun werk te doen. En vakbond CNV heeft besloten ook mee te doen met de landelijke staking bij het openbaar vervoer. Die is 9 september. De FNV had de staking vorige week al aangekondigd en het was de vraag of het CNV zou aansluiten. De bonden willen met de staking protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Het weer van Weer Online? Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: En dan de AX, die opent 0,1% lager op 1110 punten. Toch een beetje jammer, we dachten dat we wat hoger zouden gaan. Maar nee, toch lager geopend. De grootste stijgers eerst, UMG, staat 2,9% hoger. NN Group, 1,7%, zijn mooie cijfers van. Daarover straks wat meer. DSM Firmenich, 1,1% winst. En aan de andere kant zien we eigenlijk de techfondsen verliezen. ASM International, 1,5% lager. Bezi verliest 1,4. Nou, dan een tijdje niks. En dan komt ASML Holding met een verlies van 0,7%. Dan nog heel even kort kijken. Want wat doet SBM Offshore? Nou, die hebben ook een beetje laten zien. En laten zien hoe ze het op dit moment doen. Daar is nog geen koers van bekend. Dat betekent dus dat er nog gehandeld wordt. Nou, waarschijnlijk, ze gaan hun omzetverwachting, hebben ze iets daarboven bijgesteld. Dus daar zit waarschijnlijk wat uptick bij. Gaat de AIX niet heel veel mee doen. Want het is niet een groot zwaar gewicht. Maar over een kwartiertje hoor je uiteraard meer. Want beursnieuws altijd leading bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ondernemers zaten aan het begin van het derde kwartaal lekkerder in hun vel dan 3 maanden eerder, blijkt uit de conjunctuur-enquête onder meer van de CBS. Maar hoe kan het nou dat ze positief zijn, ondanks het feit dat er allerlei geopolitieke uitdagingen zijn? Zometeen Han de Jong.
17: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
18: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
17: Obli, meer rust, meer rendement.
19: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
17: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
21: In de BNR-app
20: lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app
21: en blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het laatste uurtje van deze ochtendspits is een feit. Het is donderdag 6 augustus 2026 en Iwan die weet wat we gaan doen.
14: Zeker, we gaan zo meteen praten over beleggers. Want die kopen steeds vaker, althans particuliere beleggers, aandelen in. Als de beurs even een beetje daalt, een kleine dipje. Blijkt uit onderzoek van eToro, dus geen enorme crashes nodig. Is dat dan omdat ze denken snel winst te kunnen maken? Of misschien omdat ze gewoon geloven in die aandelen en de kans zien? Nou, dat bespreken we zo meteen over 7 minuten. En we hebben zometeen nog Jaap de Groot, onze sportverslaggever, over Gianni Infantino, die gisteren in Rabat het FIFA-bestuur achter zich gekregen heeft met een sorry en een dreigement aan de landen. Die moeten maar zijn kop houden met al het gezeur over de FIFA. Hoor straks bij Jaap.
1: Maar eerst gaan we naar dit. Want ondernemers zijn het begin van het derde kwartaal minder negatief dan eerder dit jaar. Ondanks de economische onzekerheden. Kijken we naar de cijfers, dan zien we dat het cijfer gestegen is tot -5,3. Terwijl het 3 maanden eerder -14,8 was. De grootste stijging in 5 jaar tijd. Al ligt die index nog wel onder het gemiddelde op de lange termijn. Blijkt uit cijfers van onder meer het CBS en een aantal andere partijen die dat meten. Onze huiseconom Han de Jong legt uit hoe het kan dat het ondernemersvertrouwen stijgt, terwijl er toch een oorlog in Iran en Irak en Oekraïne is en de energieprijzen stijgen.
22: Het is opmerkelijk, maar ja, goed, je moet je wel realiseren natuurlijk dat die vertrouwensindex, dat die 3 maanden geleden een enorme duikeling had gemaakt. En toen was natuurlijk die oorlog in Iran, die was net uitgebroken.
1: Ja.
22: Die straat van Hormuz, die was net afgesloten. En de olieprijs, ja, die was boven de $100 per vat. En er werd door sommigen gesomberd over misschien wel $200 per vat, et cetera. De onzekerheid was natuurlijk groot. Ja, nu is het 3 maanden later. Althans, 3 maanden later is die enquête weer afgenomen. En dan moet je eigenlijk zeggen, nou, het had allemaal erger gekund. En als je dan naar vandaag kijkt, ja, dan moet je zeggen, kijk, die olieprijs die ligt nu onder de 80. Nou, dat is hoger dan voor het uitbreken van die oorlog. Maar het is natuurlijk veel lager dan de ruim 100 die we een paar maanden geleden hadden. Ja. De mondiale economie, dat moet je ook zeggen, die heeft zich toch ook veerkrachtiger getoond dan verondersteld. De groei van de wereldhandel die is eerder aangetrokken dan dat die een klap heeft gekregen. Mm-hmm. Het is ook weer niet zo, hoor, dat iedereen heel positief is. Maar het, nou ja, het, laten we zeggen, het negativisme is sterk op zijn retour.
1: Ja, dat blijkt. Geldt dat voor de hele breedte in alle sectoren?
22: Nou, eigenlijk zie je wel over de hele breedte een verbetering.
1: Ja.
22: Die verbetering, als je dan gaat kijken van die enquête voor het derde kwartaal waar we nu over praten, ten opzichte van het tweede kwartaal, dan zie je dat dat vertrouwen het meest gestegen is in de sectoren de bouwnijverheid en landbouw, bosbouw en visserij. Verder wat natuurlijk toch nog wel opvalt, hè, het CBS praat ook over vertrouwen in absolute zin en dan natuurlijk in relatieve zin. Hè, dus relatieve zin is hoe ontwikkelt het zich. Nou, in absolute zin is het vertrouwen toch nog wel in alle sectoren negatief op twee na. En die twee positieve uitzonderingen, ja, dat zijn dan de sectoren informatie en communicatie. En de sector cultuur, sport en recreatie.
1: Ja, ja.
22: Maar goed, beter is, denk ik, te concentreren op, er is verbetering en die verbetering is vrij breed.
1: Ja. Toch, er moeten ook dingen zijn waar die ondernemer zich wel zorgen over maakt. Wat is het meest zorgelijke voor de ondernemers buiten dit onderzoek?
22: Ja, de onzekerheid die het vaakst genoemd wordt door ondernemers. 42% van alle ondernemers die noemt geopolitiek als een heel belangrijke onzekerheid.
1: Ja.
22: En dat zie je dan vooral bij de ondernemers in de industrie en het vervoer en opslag. Dat kun je natuurlijk ook wel goed begrijpen.
1: Ja.
22: Naar wat voor andere factoren wordt dan gewezen bij onzekerheden? Nou, dan is toch zwakke vraag naar producten en diensten. Dat volgt eigenlijk op overigens grote afstand als de tweede factor die vaak genoemd wordt. Dat is het zo'n beetje wat dat betreft. Ja,
1: precies. Maar inderdaad, geopolitieke onzekerheid, dat is wel een duidelijk zorgelijk verhaal.
22: Ja.
1: En daar kan je niet zo gek van aan doen, hè? Dat is meer proberen uit te rijden, die storm. Of kan je daar wel op reageren als ondernemer?
22: Nou, dat vind ik eigenlijk een van de positieve dingen uit deze enquête. Mm-hmm. Want bijna driekwart van de ondernemers die zeggen toch dat ze dat ze reageren, zeg maar, op economische onzekerheid. Dat ze maatregelen nemen. En dan wordt er ook gevraagd, ja, wat voor maatregelen neem je dan? Dan wordt het meest genoemd het verhogen van de interne flexibiliteit door personeel breder inzetbaar te maken of werkzaamheden en processen sneller aan te passen aan veranderende omstandigheden. Ruim 20% van de ondernemers zegt ook dat ze zich beter voor proberen te bereiden op onzekerheid door financiële buffers op te bouwen of te vergroten.
1: Mm-hmm.
22: Dat vind ik natuurlijk ook positief. Helaas is het ook zo dat ook zo ongeveer 20% van de ondernemers die zeggen dat ze investeringen verminderen of uitstellen. Dat kun je natuurlijk goed begrijpen.
1: Ja.
22: Maar dat is natuurlijk voor de economie niet zo fijn.
1: Nee, precies. Ja. Maar als we dit nu zo even kijken, je zei al even, we hadden een dip in het vorige kwartaal. Nu pakken we het duidelijk op. Wat mogen we op basis van deze enquête de komende maanden verwachten? Met andere woorden, meneer de Jong, wat lezen wij in de glazen bol?
22: Ja, wat lezen wij in de glazen bol?
1: Ja.
22: Ja, dan haal ik er toch nog een paar andere factoren bij ook. Mm-hmm. Hè? Want we hebben natuurlijk ook gezien dat vorige week kregen we cijfers over de economische groei in het tweede kwartaal.
1: Ja.
22: Nou, dat viel eigenlijk behoorlijk mee.
1: Mm-hmm.
22: Is die olieprijs natuurlijk toch weer een stukje lager op het ogenblik. Die gevechtshandelingen in Iran die liggen stil en hopelijk blijft dat zo. De belangrijkste drijver van de mondiale economie, dat is toch de explosieve groei van de investeringen in kunstmatige intelligentie. Ja. Nou, daar pikken wij ons graantje van mee. Natuurlijk zijn er vragen over de houdbaarheid van die investeringen in AI. Maar voorlopig lijkt dat allemaal door te gaan. Nou, als dan die gevechtshandelingen in Iran toch echt tot het verleden gaan behoren en de olieprijs zakt nog wat verder terug, ja, dan zou ik zeggen, gecombineerd met dit verbeterde vertrouwen van de ondernemers, ja, dan zou ik zeggen dat de economische vooruitzichten voor de komende maanden ja, best gunstig zijn. Hè? Wat kan er misgaan, Bas?
1: Nee, niks. Dankjewel. BNR's huisgenoot Han de Jong.
20: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
14: Particuliere beleggers die kopen steeds vaker extra aandelen in als ja, de beurs even daalt. Een paar procentjes, blijkt uit onderzoek van eToro. Zo'n klein dipje zien die beleggers vaker als een kans in plaats van te wachten op grote crashes, allemaal in de double digits. Recente recordstanden op de beurzen geven daarbij ook extra vertrouwen, blijkt uit dat onderzoek onder 11.000 beleggers in 13 landen. Ik ga erover praten met Jos Versteeg, analist bij Insinger Gillissen. Jos, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Ivan.
14: Ja, en weten we ook waarom die beleggers dat dan doen? Is dat dan om even te profiteren van een klein dipje? Of ja, omdat ze gewoon vertrouwen hebben in het bedrijf en denken, dan kopen we bij?
0: Ja, als ik het onderzoek zo lees, dan was het me niet allemaal zo al te duidelijk. Ja. Maar de conclusie is in ieder geval dat ze minder gefocust zijn op het perfecte instapmoment en vaker kleine correcties gebruiken, dus vaker gaan handelen. Nou, dat snap ik dat eToro daar heel blij om is, want daar verdienen ze hun geld mee. Ja. En dat willen ze natuurlijk ook zoveel mogelijk stimuleren.
14: Ja.
0: En ik heb verder geen flauw idee wat de gedachten zijn van veel particuliere beleggers. Maar het handelen op zich, dat vind ik over het algemeen een buitengewoon slecht idee. En daarmee heb ik in al die jaren dat ik dit werk doe eigenlijk alleen maar rampen gezien. Daar wordt niemand veel rijker van. Nee. Wat veel beter werkt, is een goede lange termijn strategie. En goede aandelen kopen. Ja. En van wat die koersen gaan doen, dat weet niemand. En ook echt, ik benadruk, dat weet niemand.
14: Nee. Want inderdaad, altijd geleerd, ja, spreiden, maak een plan, hou je aan het plan. Ja, en dan hoort het dus niet bij dat je op elke scheet omhoog of omlaag wat gaat doen.
0: Nee, precies. En er zit ook nog een andere les in van Benjamin Graham. Dat is eigenlijk de vader van alle beleggers, de leermeester van Warren Buffett. En die zegt van ja, als je gaat handelen als de markt onrustig is, dan heb je een grote kans dat je een verkeerde prijs betaalt. Omdat, ja, de markt is onrustig. Het kan naar beneden gaan, maar het kan veel verder naar beneden gaan. Dus de volatiliteit is hoog. En de kans is dan groot dat je eigenlijk aan het gokken bent. Dus wat veel slimmer is kopen op het moment dat de markt rustig is. Dat de markt stabiel is, dan heb je de beste kans op dat je ook een werkelijk goede prijs betaalt. In plaats van gokken dat je een koopje hebt en dan blijkt die koers in één keer nog weer verder te kunnen dalen. En dan heb je een grotere verlies.
14: Ja, dan kan het alle kanten opschieten. Het zijn vooral Gen Z'ers die dit vaker doen, zie ik. Wat zegt dat jou? Dat er toch veel onrust in die hoofden zit. Van, oh, ik mis een kansje. Dat soort...
0: Ja, dat wordt natuurlijk door dit soort platforms allemaal gestimuleerd. Ja. Hè? Je ziet op die platforms stijgers, dalers, social trading zit erin, waarbij je andere beleggers kan volgen. En die beleggers die doen dan 20 transacties per week. Allemaal niet zo slim, vind ik. Nee. Mijn idee is, denk ik, waar je gewoon het beste geld mee verdient, is koop een goed bedrijf. Ga niet zo al te moeilijk doen over de waardering. Ja, als je het echt goed snapt, dan kun je wel modellen maken. Maar sta je daar niet blind op, kijk of het bedrijf heel erg goed is. En als het bedrijf heel erg goed is, dan gaat die koers ook wel naar beneden. Maar op het moment dat alles naar beneden gaat, dan komen dat soort bedrijven vaak veel beter uit de ellende. Omdat ze een sterke balans hebben, goed management hebben. En die kopen dan de concurrenten op en worden nog sterker. Ja, en eigenlijk het enige waar je op moet letten, is de return on invested capital. Klinkt heel ingewikkeld, maar het gaat eigenlijk erom van hoeveel verdienen ze op het geld dat ze geïnvesteerd hebben. Ja. En als dat heel hoog is, zeg maar boven de 15, richting 20, dan betekent dat ze zelf heel veel winst maken en met geld overhouden en daarmee andere bedrijven weer kunnen overnemen en heel veel geld hebben om te investeren. En dan kun je dus je groei versnellen.
14: Ja.
0: Dat is altijd echt wel een teken dat een bedrijf goed is. En verder natuurlijk een marktpositie die goed verdedigbaar is. Hè. Dat is die zogenaamde moat van Warren Buffett. Uitstekende balans. Dat vind ik toch ook altijd wel heel erg belangrijk. Dat beperkt ook je risico's. En eigenlijk, ja, heel simpel gezegd, als een bedrijf dingen kan wat een ander niet kan, nou ja, ASML is daar het beste voorbeeld van. Maar dan kun je wel elke keer gelopen jeremieën van dat die koers van ASML zo hoog is. Nou, dat zeiden ze 10 jaar geleden ook al. Kijk eens waar we nu zijn.
14: Ja. Maar goed, jij als professional kan dat soort analyses allemaal maken. Ja, ik als Jan de Boer misschien niet.
1: Jan de Boer.
14: Ja, dus wat ga je dan doen?
0: Dat klopt inderdaad. Daarom zeg ik van, als je er geen zin in hebt, dan moet je gewoon naar een bank gaan. Dan zou ik zeggen, ga naar iets in je Gielissen. Maar nee, kijk, als je met een beetje training en een beetje opletten, kun je best wel kijken wat goede bedrijven zijn en een beetje zoeken. Je hebt tegenwoordig ook behoorlijk goede artificiële intelligentie. Daar kun je een aantal slimme vragen stellen en dan kom je echt een heel eind, denk ik.
14: Dankjewel, Jos Versteeg, analist bij dus Insinger Gillissen.
1: Naar Erik Evengroen van de ANWB. Korte file op de A20, begrijp ik, Erik, nog steeds.
15: Ja, klopt. Nog altijd. Van Gouden naar Hoek van Holland, daar gebeurde een ongeluk bij het Terbrechtseplein. De rechterrijstrook is nu dicht. Daar wordt een auto geborgen. De vertraging is een kleine 10 minuten. En een snelheidscontrole gezien op de A6 Muiden richting Lelystad bij 69,2.
20: Blik op de beurs.
1: Ja, beurs over een kwartier geleden. We kijken even naar de sterkste stijgers en dalers. Dan komen we helemaal bovenaan SBM Offshore tegen. Die hebben hun omzetverwachting naar boven bijgesteld. Gaat er lekker 6,1% winst. UMG wint 3,4%. En dan komt NN Group. En daar zei Wilbert Aerts van Bond Capital Partners dit over vanmorgen.
2: Nou, ik ga vandaag zeker kijken naar NN Group. Nationale Nederlander kwam maar met halfjaarcijfers. Hebben meer kapitaalgeneratie gegenereerd boven de analistenverwachting. Dat is natuurlijk belangrijk. Interim dividend wordt wederom verhoogd. Eigenlijk jaar op jaar naar 1,55. Vinden aandeelhouders heel erg fijn. Solvabiliteitsratio is ook weer boven verwachting. En ze gaan 450 miljoen euro per jaar investeren. Of investeren nu, niet per jaar, in AI. Wat een kostenbesparing van 200 miljoen per jaar moet gaan. Niet opleveren, maar minder uitgeven. Dat is positief.
1: Zij Wilbert Aerts van Bond Capital Partners. En NN Group Nationale Nederlanden staat dan ook 2,4% hoger. Dan de dalers, Relix, 2% lager. En dan volgt eigenlijk het rijtje met alle techfondsen. BC 1,6 lager, ASM International 1,2 lager. En verderop in die rij komen we een ASML tegen met 0,2% verlies.
14: Gianni Infantino mag voorlopig de baas van de FIFA blijven als het aan de FIFA-top zelf ligt. Gisteren besloten in een spoedoverleg in Rabat. Infantino was uiteraard onder vuur komen te liggen nadat hij had voorgesteld een deel van het WK voetbal te vercommercialiseren, daar een bedrijf van te maken en een deel van dat bedrijf te verkopen. Volgde een stortvloed aan kritiek van allerlei bonden uit Europa, uit Noord- en Midden-Amerika, maar ook bijvoorbeeld in FIFA intern allerlei mensen die dat toch niet zo lekker vonden. Nou, dat zorgde dus voor een urenlang crisis over. Uitkomst. Infantino blijft, maar er komen wel excuses van de FIFA. Sportverslaggever Jaap de Groot. Jaap, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
14: Ja, dan was een beetje de vraag, is er nog genoeg steun? Nou, we hebben eerder besproken, er zijn allerlei landen die hem nog steeds wel steunen. Maar een tijdje kwam de ellende misschien toch wel dichtbij, toen ook de FIFA zelf zich ging roeren. Dus ben je dan toch nog verrast over deze uitkomst van gisteravond?
4: Nou ja, het was toch wel een tricky situatie. Want zijn rechterhand was dus... Cordero was al opgestapt. Zijn COO, Kevin Lamour, had op niet misverstaande wijze kritiek geleverd, waarbij hij ook aangaf dat er de afgelopen jaren vaker dingen waren gebeurd die het daglicht niet konden verdragen. Dus ja, het was wel een serieus beraad in Rabat. En die hobbel heeft hij toch kunnen nemen door waarschijnlijk heel diep door het stof te gaan voor zijn eigen medewerkers.
14: Ja, want dat is misschien wel zijn grootste probleem. Dat zijn, ik geloof, secretaris-generaal. Die had het over een trieste gang van zaken. En een operationeel directeur die zei, medewerkers voelen zich misleid. Ja, als je eigen baas niet meer vertrouwt, dan kan het snel gaan.
4: Ja, en bovendien Matthias Grafström, zijn secretaris-generaal, deed eigenlijk iets wat de president zelf had moeten doen. Een intern schrijven naar alle medewerkers, waarin hij eigenlijk een situatie schetst over zijn eigen organisatie. Dus het was ook al een heel veeg teken. Maar ja, uit het communiqué wat gemaakt is na het crisisberaad blijkt dat Matthias Grafström hem inmiddels weer volledig steunt. En zelfs nog een stap verder gaat door te zeggen dat FIFA niet langer accepteert dat de integriteit van de organisatie in twijfel wordt getrokken. Nou ja, daar wens ik ze heel veel succes mee.
14: Waar komt dat vandaan? Inderdaad een soort dreigement van joh, het moet maar eens opgehouden zijn met het gezeik.
1: Ja, je hou je kop, werd er bijna gezegd, hè?
4: Ja, nou ja, dat is het precies. En kijk, we hebben kunnen constateren dat de manier waarop dat FIFA Forward Enterprise gepresenteerd werd al redelijk brutaal was. Ja, en je ziet dat ook nu weer, dat het zelfvertrouwen binnen FIFA nog steeds aanwezig is.
14: Ja.
4: Maar ik ben vooral ook benieuwd van of er nog gevroed gaat worden in de uitspraken van Kevin Lamour, de COO, over wat er in het verleden gebeurd is. Want ik geloof dat ik al een keer aangegeven heb, als je ziet hoe de cijfers van het afgelopen WK, hoe snel die naar buiten zijn gekomen. De aantallen, ook de omzet. En we zitten na een jaar nog steeds te wachten op de getallen van het WK voor clubteams, wat ook in Amerika werd gehouden. En wat volgens insiders een miljoenenverlies moet hebben opgeleverd. Daar hebben we nog helemaal geen gegevens over. En ook de manier hoe dat toen tot stand kwam, dat DAZN voor 1 miljard de rechten van tv-rechten kocht, maar toen voor 80 miljoen maar wist te verkopen, waarna een week voor het toernooi Aramco, de staatsoliemaatschappij van Saoedi-Arabië, ineens 1 miljard aan aandelen kocht. En 3 weken later kreeg Saoedi-Arabië de WK van 2034 toegewezen. Ja, er waren ook een opeenschakeling van gebeurtenissen, waarbij je dacht, ja, wat is hier aan de hand? En nog steeds hebben we die cijfers van het WK voor clubteams zijn nog niet bekendgemaakt.
14: Ja, Infantino blijft dus, heeft excuses aangeboden, maar toch, de problemen zijn denk ik nog niet helemaal weg, want UEFA en CONCACAF die hebben eigenlijk al het vertrouwen opgezegd. Daar kwam gisteravond Mark Carney bij, de Canadese premier. Die zei ook van ik heb geen vertrouwen meer in deze man. Dus het is een aangeschoten wild, of niet?
4: Nou ja, heel belangrijk. Kijk, de eerste plaats, het duurt toch 7 maanden voordat de verkiezing plaatsvindt. Nou ja, dan hopen ze maar dat tijd de wonden gaat helen. En ten tweede, en dat is wel een cruciale, wie wordt de tegenkandidaat? Op dit moment is er geen goede tegenkandidaat te vinden. De ideale tegenstander voor Infantino zou Nasser Al-Khelaifi kunnen zijn. De eigenaar van Paris Saint-Germain en ook eigenaar van Beam, de sportzender uit het Midden-Oosten. Maar die heeft vooralsnog laten weten dat hij daar niks voor voelt. En alle andere namen die genoemd worden zijn geen partij voor Infantino zelf niet in deze situatie.
14: Ja, misschien Trump. Zou het erbij kunnen doen.
1: Een vriend.
14: Ja, zou kunnen. Even een gek detailtje. The Times meldt, eerder al geloof ik, dat op basis van anonieme bronnen, dat Infantino dus Marokko de WK-finale van 2030 zou hebben toegezegd in ruil voor politieke steun. Nou, FIFA ontkent dat allemaal, zegt het is allemaal onzin. Is dat iets, als ik het zou wel op zich bij de modus operandi kunnen horen van Infantino, als ik dat zo hoor, zo'n soort onder de tafel geregeld handje klap.
1: Terwijl je in de rapport de top bij elkaar brengt.
4: Het is ook de grote vraag. Wie krijgt de finale? Madrid of Casablanca, waar het grootste stadion ter wereld wordt gebouwd met een capaciteit van 120.000 bezoekers. Ja, en van Europa heeft hij weinig te verwachten. En van Afrika heeft hij 54 stemmen in zijn achterzak zitten. Dus ja, het is niet onlogisch, maar hij... FIFA heeft het met klem ontkend, het bericht uit de Times.
14: Ja, en elke stem weegt even zwaar, hè? Dus een Duitse stem is net zo zwaar als een stem van...
1: Burkina Faso.
14: Ja, bijvoorbeeld, ja.
4: Nou, ja, nee, exact. Dat is het systeem. 211 stemmen. Wil je de president weg hebben, dan heb je 2/3 van die stemmen nodig. Dus je hebt 140 tegenstemmers nodig. Nou, ondanks de Midden-Amerikaanse, Noord-Amerikaanse confederatie en UEFA, die komen op totaal van 90, mits ze allemaal unaniem tegen hem stemmen. Ja, dan hebben ze nog 50 te gaan. Dus het is nog niet. Dus wel heel veel wishful thinking vanuit Europa om hem weg te krijgen. Maar zo makkelijk gaat het niet.
14: Nee, en toch zou je denken, die voorzittersverkiezingen. Infantino op dit moment de enige kandidaat. Met zo'n man, daar moet het toch makkelijk oppositie competitie voor het zijn. Er moet toch een kandidaat zijn die dat aan wil en aandurft. Maar blijkbaar is het toch best moeilijk.
4: Nou ja, kijk, bijvoorbeeld, we hadden gisteren de Al-Bin Al-Hussein. Ali Al-Bin Hussein, de voorzitter van de Jordaanese voetbalbond. Ja, die kritiek ging uit. En dat was duidelijk ook met het gevoel van hij wil zichzelf presenteren als presidentskandidaat. Nou, ik kan me nog herinneren, in 2018 in Moskou, toen hij ook kandidaat was. Nou, dat was op het. Het moest hij een presentatie doen op het podium. Dat leek wel Jeske vet. Het was echt lachwekkend. Stond daar te trillen, te stotteren. Kijk, dat soort kandidaten, ja, dan. Dan speel je Infantino alleen maar in de kaarten. De echte enige serieuze op dit moment is wat we net al aangaven, Nasser Al-Khelaifi. Alleen die geeft nog niet thuis.
14: Nee. Dankjewel, sportverslaggever Jaap de Groot.
1: En dan nog even naar dit kleine feitje. Want met wie moet je nou naar een bouwmarkt om goed gereedschap uit te zoeken?
14: Met jou?
1: Nee, met een kapucijnaapje.
14: Oh.
1: En ik zal ook vertellen waarom. Want het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie aan de Universiteit van São Paulo heeft uitgezocht dat die kapucijnaapjes heel erg specifieke voorkeuren hebben bij het zoeken van nieuw gereedschap. Stenen namelijk, om noten mee te kraken. Want die gebruiken ze. En ze pakken dus twee stenen, of pakken één steen, en dan hameren ze eigenlijk een noot uit elkaar. Dus één steen als aanbeeld en de andere als hamer. Maar zodra er stenen bij lagen die duidelijk gebruikssporen hebben, dan geven de aapjes daar de voorkeur aan. Zelfs als die stenen eigenlijk minder geschikt waren. Dus ze kijken naar wie heeft wat gebruikt. Mm-hmm. Wat zijn de goede stenen? Zachte stenen als aanbeeld. Harde stenen als hamer, als ze nieuw zijn. Maar ze leren dus van elkaar. En ook van sporen op stenen zonder te communiceren wat de goede stenen zijn. Ze hoeven dus niet te zien hoe een andere aap die steen gebruikt, maar ze zien meteen aan de beschadiging van de steen, hey, dit is goed gereedschap. Dit is de Walt, ja, onder de aanbeelden, onder de noten aanbeelden.
14: Wel een tweedehands de Walt, hij is gebruikt, dus hij zal goed zijn. Ja.
1: Precies. Nou, een vorm is dat van indirect sociaal leren. Is ook belangrijk bij onze vroege menselijke ouders. Voorouders, die zouden ook bijvoorbeeld aan kunnen geven dat onze voorouders op plekken bleven waar anderen al eerder waren geweest, omdat daar achtergebleven materiaal te vinden was. Ja. Daar waren dus gewoon dingen om vuur mee te maken. Daar waren stenen waarmee je kon hakken. En daar stond al gewoon een mast waar je smartphone het op deed.
14: Ja. Misschien is het dus een verre voorloper van de kringloopwinkel. Het komt eigenlijk daar vandaan.
1: Eigenlijk wel. En dus moet je gaan shoppen bij de kringloopwinkel. Groeien. Ze hebben door de droogte de overheid meer nodig dan ooit. Alleen de Nederlandse binnenhavens die vinden dat het optreden van Den Haag dramatisch is. Want die doen helemaal niks, ze zitten op hun handen. Ja, en daar wordt het niet natter van. Zometeen hoor je waarom.
5: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
6: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
8: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
24: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
25: Nee, natuurlijk niet, Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
26: Thomas van Zijl.
27: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over de fusie tussen Akzo Nobel en sectorgenoot Exalta en een gesprek met voorzitter Chris Bakhuis van Kesteren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Hoe kan een deurwaarder naast het vorderen van de schuld ook helpen om nieuwe schulden te voorkomen? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
29: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
30: BNR Verkeer.
15: Dit is Erik Evengroen, AWB Verkeersinformatie. Vertraging op de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole is nu 3 kilometer file met een kwartier oponthoud. En de A22 Beverwijk Velsen bij de Velsentunnel ook 10 minuten vertraging. En een snelheidscontrole op de A4 Rotterdam richting Antwerpen bij 237,9.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het is elke week wel een paar keer raak met ongelukken bij de Duitse grens, sinds er weer grenscontroles zijn, schrijft de Telegraaf. Op de A12 en de A1 is het aantal ongelukken met een verviervoudiging zelfs enorm over de kop gegaan. Nederland heeft het probleem aangekaart bij de Duitsers, maar die blijven stug doorgaan met grenscontroles. Het was vannacht voor de zoveelste keer raak met een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen, meldt Rijnmond. Na de vorige keer moest de zaak een paar weken dicht van de burgemeester. Er stond ook een tijd een beveiligingscamera, maar die zou pas zijn weggehaald. Bij eerdere aanslagen werden er ook leuzen op de muur gekalkt. De Russische luchtafweer heeft de afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. De aanvallen waren in heel Rusland en het schiereiland de Krim, dat door de Russen wordt bezet. Er is een logistiek centrum van de Russische webwinkel Wildberries geraakt. Volgens Oekraïne ligt daar militair materieel opgeslagen. De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd in het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was. Die brand is dan wel onder controle, maar de veiligheidsregio waarschuwt voor stankoverlast. Het gebied blijft tot zeker 10 uur nog wel afgesloten, zodat hulpdiensten de ruimte hebben hun werk te doen. En vakbond CNV heeft besloten ook mee te doen met de landelijke staking bij het openbaar vervoer. Die is 9 september. De FNV had de staking vorige week al aangekondigd en het was de vraag of het CNV zou aansluiten. De bonden willen met de staking protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Het weer van Weer Online? Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Ze hebben door de droogte de overheid meer dan nodig. Ja, mensen die rond binnenhavens met hun bedrijven zitten. Want ja, er komen geen schepen meer. En dat is toch wel pijnlijk. Dus overheid, kom er met beleid. En dat beleid blijft uit. In geen velden of wegen geeft de overheid enig thuis. En daar balen ze van. Zometeen hoor je hoe.
7: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
9: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
10: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
9: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
20: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Nou, nog een klein half uurtje. En dan zit het erop voor deze ochtendspits van 6 augustus 2026. Het is donderdag. Iwan, wat gaan we doen in het komende half uur nog?
11: We gaan naar Rosanne Peters. Die gaat ons verblijden met een tech-update. En we hebben het zo meteen nog over Axel. Het moederbedrijf van Batavus, Sparta, Babu, Kona onder andere. Heeft uitstel van betaling aangevraagd.
1: Ja, het is een beetje diesel geworden, hè?
11: Het was al jaren niet goed met Axel. En dat lijkt te gaan uitmonden in een faillissement of iets dergelijks. Spreken we zo meteen over met Jan Braaksma van het FD.
1: Maar we gaan eerst naar dit, want die droogte die zorgt ervoor dat er weinig water in de rivieren zit en dus kan er weinig gevaren worden. En de landelijke overheid zou veel beter moeten coördineren over de maatregelen die worden genomen rond die waterstand. Volgens de Vereniging van Binnenhavens is het optreden van Den Haag onbestaanbaar slecht. Bedrijven die aan binnenhavens zitten houden hun hart vast voor nieuwe droogtemaatregelen. Want ze hebben geen idee wat Den Haag erover beslist, als ze al wat doen in Den Haag. Volgens de voorzitter van de Vereniging van Binnenhavens, René Leegte, is de communicatie tussen Den Haag en het bedrijfsleven waardeloos.
12: Kijk, de binnenhavens in Nederland die hebben een waarde van 20 miljard euro en er werken 100.000 mensen. Uh-huh. Er is bijna geen sector die zoveel toegevoegde waarde heeft. En in deze droogtesituatie willen wij weten wanneer komt die laatste fase, dus die crisisfase van feitelijk watertekort? Wat zijn de criteria die daartoe leiden? En als die situatie plaatsvindt, wat gaat er dan gebeuren? Want je hebt dan een verdringingsmodel, dus een aantal categorieën waarover het water verdeeld gaat worden. Nou, industrie en scheepvaart is daarvan de laagste categorie. Maar wat betekent dat dan? Wat kunnen onze leden, wat kunnen die binnenhavens en die bedrijven in die binnenhavens dan verwachten? Ja. En daarop is geen antwoord. En dat vind ik, dat kan echt niet.
1: En komt dat omdat Den Haag geen idee heeft? Omdat dit een vrij nieuwe situatie is? Of is er nooit over nagedacht? Of neemt men gewoon geen actie?
12: Nou, het is in 2018, 2022 hebben we ook situaties gehad van laag water.
1: Ja.
12: Dus je zou verwachten dat je kan voorbereiden. En op mijn vraag van hoe kan het dat het ministerie niet kan voorspellen wanneer die situatie van crisis plaatsvindt, wordt gezegd dat het complex is. En dan blijkt dat het ministerie eigenlijk niet weet wat de provincies doet, eigenlijk niet weet wat die waterschappen doet, en niet weet wat de landen bovenstrooms doen, dus in België en Duitsland. Ja, dan begrijp ik dat je niet snapt wanneer zo'n crisis plaatsvindt.
1: Ja.
12: Maar dat kan echt niet.
1: Ja. U zegt al, het is een hele belangrijke sector. 20 miljard, 100.000 mensen aan het werk. Je moet enige mate van voorspelbaarheid hebben. Maar is dat er niet? Wat u zegt inderdaad, ja, er liggen plannen, er zijn afschaaltoestanden. Maar jullie horen niks van het ministerie. Waarom niet?
12: Nee, daarbij
1: even meneer Leegte, voor de weet. U heeft korte lijntjes met Den Haag. U was zelf Kamerlid voor de VVD, toch?
12: Dat klopt. Dus die lijntjes zijn kort. Maar we hebben iedere donderdag hebben wij overleg, droogteoverleg. Dan lopen we door de modellen van de afstroom van het water uit die rivieren. En als we dan vragen welke maatregelen worden genomen, dan is het antwoord, dat weten we niet.
1: Echt?
12: En tot twee keer toe is vlak na zo'n overleg is eerst het Twentekanaal gestopt dichtgegaan. En daarna de sluis bij Deventer.
1: Ja.
12: En dat vind ik ook als je een crisisoverleg hebt met elkaar, waarin je praat over waterafvoer en maatregelen, en ervoor zegt, ik weet het niet, en een uur later gebeurt er wel iets.
1: Ten dicht, precies, dat is gek.
12: Ja, daar kunnen bedrijven zich ook niet op voorbereiden.
1: Nee. En nu? Kennelijk, u praat gezellig in een droogteoverleg met een glaasje wijn erbij, maar daar komt niet zo erg gek van uit. Wat nu verder?
12: Nee, dus wat wij vragen is dat we willen weten, wat zijn de criteria, wanneer komt die laatste fase? En als die fase plaatsvindt, wat gebeurt er dan? Wat betekent dat voor bedrijven?
1: Ja.
12: Kijk, en daarnaast, en dat is dan voor deze crisis, maar daarnaast heb je de lange termijn. Dus zo'n sluis bij Eefde, daar had een vaste pomp moeten komen. Dat is een investering van een paar miljoen. Rijkswaterstaat heeft dat geld niet. Ja, de schade is nu al groter dan het geld wat dat gekost zou hebben.
1: Ja.
12: En zoals u zei, ik ben opgevoed ooit in Bolkestein en Gerrit Salm. Dus ik hou van financiële deugdelijkheid van de overheid.
1: Ja.
12: Alleen, je moet investeren om de economie te doen groeien.
1: Ja,
12: en dat doet deze minister, doet dat niet.
1: Nee. En dus krijgt de minister nu om de oren van u. En hoe nu verder, vroeg ik?
12: Nou ja, wat wij willen is dat als die fase komt, dat er dan, dan zegt de minister, dan komt een overleggroep. Dan vind ik dat daar sowieso het bedrijfsleven bij betrokken moet zijn.
1: Ja.
12: Van wat betekent dat bijvoorbeeld voor een bedrijf als Gemmelot, die water onttrekt van de Maas en dat teruggeeft? Wat betekent dat voor die binnenhaven? Wat betekent dat voor al die bedrijven die 20 miljard euro omzetten en die 100.000 medewerkers?
1: Ja, dan hebben we duidelijkheid over hoe je dat moet aanpakken en hoe dat ingevuld gaat worden, ook vanuit het Rijk. Maar ja, daarmee halen we de droogte voorlopig niet weg, meneer Leegte.
12: Nee, die droogte die zal blijven.
1: Ja.
12: Dus je moet los van deze crisis, daar moeten we doorheen met z'n allen. Moeten we echt nadenken over die structurele oplossingen. En dat is investeren in infrastructuur.
1: René Leegte, voorzitter van de Vereniging van Binnenhavens.
0: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Ja, van havens naar fietsen.
2: Nou, Axcel, moederbedrijf van onder andere Batavus, Sparta en Babu, heeft uitstel van betaling aangevraagd, meldt het bedrijf in een persbericht. Axcel verkeert al jaren in de problemen en de zoektocht naar een nieuwe eigenaar recent is dus mislukt, zo lijkt het. Uitstel van betaling is meestal een voorportaal van faillissement en daarom moeten we volgens Jan Braaksma van het Financiële Dagblad, volger van Axcel, al jaren eigenlijk, ja, misschien gaan afscheid gaan nemen van dit oer-Hollandse merk.
4: In ieder geval van de merknaam Axcel, wat toch jarenlang een beursfonds was, wat denk ik veel luisteraars kennen, misschien er wel aandelen in hadden, want het was jarenlang beursgenoteerd. En toch een bedrijf met historie die ver teruggaat tot in de 18e, wat is het, 19e eeuw. Ja, en inderdaad, ja, het lijkt zo op zijn einde te gaan lopen nu het uitstel van betaling is aangevraagd. Wat inderdaad, zoals je zei, vaak het voorportaal is op een faillissement.
2: Ja.
11: Kan je nog even schetsen in een paar zinnen waar het nou precies misging met Axel? Dat is eigenlijk een beetje begonnen in de coronapandemie.
4: Ja, zeker. En toen leek het eerst nog heel erg goed te gaan. Hè? Want de fietsen waren niet aan te slepen. Mensen zaten in lockdown en dachten, ja, wat moeten we met ons geld? We kunnen niet op vakantie, we kunnen niet de horeca in. Nou, weet je wat, we gaan aan ons huis klussen of we gaan fietsen. Dat waren ongeveer de opties die er waren. Nou, het probleem was alleen dat die fietsen allemaal uit Azië moesten komen. En daar waren de veel landen in lockdown. Dus de fietsen waren niet... Er was veel vraag en er waren weinig onderdelen en fietsen te krijgen. Dus wat hebben die fabrikanten gedaan? Die hebben als gek allerlei onderdelen en fietsen besteld. Alleen hadden ze de pech dat die pas kwamen toen de lockdowns voorbij waren. En de vraag eigenlijk volledig was ingestort. Waardoor zij bleven zitten met enorme voorraden aan fietsen. Tijdens die corona, dus nou, dan heb je een probleem. Dan moet je allemaal weer met korting uitverkopen. Dus dat is al een probleem wat eigenlijk de hele fietsensector heeft geraakt. Hè. Of het nou Van Moof was, of Canyon, of Axel. Nou, en daar komt bij dat Axel tijdens die pandemie is overgenomen door private equity. Het is van de beurs gehaald. Een deel van die overnamesom is op de balans beland als schulden. Dus het was een bedrijf wat daardoor behoorlijk kwetsbaar is geworden. Ja, en die schulden zijn alsmaar opgelopen. Want ja, er kwamen problemen met de voorraden. Er kwamen problemen met Baboe. Ik weet niet of je je dat nog herinnert.
11: Die,
4: die bakfietsen. Ja. Precies, waarvan de frames braken. Nou ja, goed, er moest een terugroepactie komen. Het kostte ongeveer 50 miljoen. Die fietsen mochten niet verkocht worden. Dus de eigenaren hebben met allerlei noodkredieten bijgesprongen. Ja, en op een gegeven moment werd het gewoon te veel. Is er een grote schuldsanering geweest, waarbij de schuldeisers honderden miljoenen hebben weggestreept. Mm-hmm. En een deel van de aandelen kregen. En later hebben ze zelfs alle aandelen in handen gekregen. Dus heel erg gereorganiseerd. Dus het is echt een bedrijf waar het continu onrustig is geweest, eigenlijk de afgelopen 4-5 jaar. Ja, en dat mondt nu uit in dit toch wel trieste nieuws dat ze uitstel van betaling hebben aangevraagd.
11: Ja, nou, dank voor deze geschiedenis in een aantal zinnen inderdaad. Maar de afgelopen tijd is er geprobeerd om te zoeken naar een nieuwe eigenaar. Hè? Er zijn er geloof ik wel gesprekken gevoerd, er is over een fusie gesproken. Maar dat is dus allemaal niks geworden. Niemand ziet daar het brood in Axel.
4: Nee, en de meest concrete naam is die van Dutech. Die was zelfs bezig, en dat is een Singaporese investeringsmaatschappij. Die had al goedkeuring gevraagd bij allerlei mededingingsautoriteiten. Dus onder andere in Duitsland. Zo is die naam ook naar buiten gekomen. Je kan het vergelijken met een melding hier bij de ACM waarin staat Ivan BV wil Bas BV overnemen. Dan denk je, nou, dan is er serieuze interesse. Zo kwam dat nieuws naar buiten. Maar ja, ook dat blijkt niet gelukt te zijn. En Axel zegt zelf in het persbericht dat er ook meerdere biedingen waren. En dat er dus behoorlijk wat interesse was. Maar ja, blijkbaar niet genoeg om het nu recht te trekken.
11: Nee. En dus, als Axel omvalt, wat dan? Verdwijnen die merken dan? Of gaan die ergens anders naartoe?
4: Ja, dan zal een curator beginnen aan het liquideren van de boedel en het halen van een zo hoog mogelijke opbrengst. Ja, en dat komt er vaak op neer dat ze gewoon op zoek gaan naar partijen die of het hele bedrijf willen kopen. Maar dan zonder de schulden, zonder alle verplichtingen die daarbij horen. Dus eigenlijk een soort schone doorstart. Ja, of de merknamen individueel gaan verkopen. Want ja, je kan je voorstellen dat een merknaam als Batavus en Sparta en de technologie en de ontwerpen die daarachter zitten en de netwerken met de dealers, dat best wel wat waard is. Er zijn ook fabrieken in allerlei landen. Dus ja, je kan je voorstellen dat daar vanuit de fietsenwereld best wel interesse voor is. Misschien ook wel van Dutech, dat Singaporese bedrijf dat eerder ook in Polen en in Duitsland fietsenbedrijven heeft gekocht. Dus ja, daar zal een curator werk van gaan maken. Ja. En dat zullen we komende tijd zien. Maar ik vermoed eigenlijk met zulke merknamen dat daar zeker vanuit Nederland echt wel interesse in zal zijn.
11: Ja, weet hoeveel mensen er ongeveer bij Axel werken? Want die gaan misschien wel hun baan verliezen dus.
4: Nee, ik had altijd een mooi overzichtje daarvan. Maar het is zo driftig gereorganiseerd dat echt niet meer actueel is. Maar het zijn er duizenden, een stuk minder in Nederland. Want hier hadden ze een fabriek in Heerenveen. Die heeft een paar jaar geleden, of die heeft eigenlijk vorig jaar de deuren gesloten. Dus dat is weg. In Nederland resteerde nog een hoofdkantoor en ontwerpachtige zaken. Maar ja, goed, over het algemeen zullen er minstens duizenden banen mee gemoeid zijn.
11: Waarschijnlijk dus verdrietig einde van een oer-Hollands merk. Je hoorde Jan Braaksma, journalist van het FD. Hij volgt al jaren Axel.
1: We gaan naar Erik Evengroen van de ANWB. Erik, op dit moment vertragingen of valt het wel mee?
15: Nou, dat valt wel mee. Eigenlijk bijna niet. Alleen bij de Duitse grens op de A12 zien we wat oponthoud. Er staat daar nu zo'n 2 kilometer file bij de controles en dat kost je een kwartier. Ja, en verder zullen we in de loop van de dag links en rechts wat files zien ontstaan door recreatieverkeer. Er wordt ook op een aantal plekken nog aan de weg gewerkt. Maar dat zal wat vertraging geven. Maar over het algemeen is het rustig op de weg in deze midden in deze vakantietijd. Wat we nog wel zien is een tweetal snelheidscontroles. Onder andere op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen bij hectometerpaal 237,9. En op de A27 van Almere naar Utrecht, daar wordt je snelheid gecontroleerd bij 117,0.
5: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: Shell verkoopt alle zonne- en windparken in Europa die op land staan.
13: That would be the biggest attack since World War II.
14: Nou, het begint al steeds meer te krijpen, hè? Maar het is al een hele tijd heel droog.
1: Ja, en als je scherp wil blijven en je wil ook weten dat wat GLI betekent, dat is niet Grand Lux injectie, nee, dat gaat over gecombineerde lifestyle interventies. En dat is iets voor mensen die afslankmedicatie willen hebben, eerst doorheen moeten. Diana Matroos spreekt zometeen in de Big Five van de afslankmedicatie met Anne Roefs, hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Maastricht University. Onder meer over die GLI. Antwoord op die vragen krijg je allemaal zometeen vanaf 10 uur in het beste wetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Maastricht University. Onder meer over die GLI.

0: Raden. Volgens de Washington Post is Trump vorige week daarover gebotst met, althans figuurlijk, met zijn minister van Defensie, Pete Hegseth. De president zegt misleid te zijn over de staat van de munitievoorraden. En die zou Hegseth daar dus op verantwoordelijk houden. Trump die kondigde vorige week aan dat hij de aanval op Iran wilde gaan hervatten, maar zag daarvan af toen onder meer J.D. Vance, de vicepresident, hem waarschuwde voor die lage wapenvoorraden. Volgens de krant zei Trump tegen Hegseth dat hij dacht dat de tekorten aan de raketten was opgelost. Maar Hegseth die zei op zijn beurt: nee, dat is niet mijn schuld, maar de schuld van mijn deputy. Nou, mooi weggeveegd bij een collega onder tafel. Woordvoerder van het Witte Huis, Caroline Leavitt, noemde de berichtgeving van de Washington Post nepnieuws. Nou, we weten dat die lage wapenvoorraden dat die er zijn. Eerder deze week bespraken we al met Patrick Bolder dat dit inderdaad een probleem voor Amerika is. En dan nog ineens misschien in praktische zin, maar vooral ja, als geloofwaardigheidsprobleem voor de afschrikking. Hoe handig is dat? Niet echt dus bepaald. En we hebben inmiddels vanochtend ook een reactie van Trump gezien. Die heeft gezegd, allemaal onzin, we hebben geweldige wapenvoorraden. En de mensen die hierover informatie lekken, die gaan naar de gevangenis.
1: Dat u het weet. Overal in Europa staan er bossen in brand. En dus is ook de zoektocht gestart naar oplossingen die kunnen zorgen dat bosbranden in de toekomst minder uit de hand lopen, of dat je eerder weet waar de risicogebieden zijn. En daarbij is de vraag, zijn thermische satellieten ook de oplossing? Nou, Griekenland is dat nu aan het testen. En Coco Antonissen, directielid voor de bevordering van het gebruik van ruimtevaarttoepassingen bij het Netherlands Space Agency, legt uit wat die satellieten anders doen dan anderen.
2: Wat Griekenland heeft gedaan is inderdaad 4 satellieten gelanceerd die echt specifiek hier naar kijken. Mm-hmm. Dus satellieten kunnen voor allerlei toepassingen worden ingezet. Maar omdat dit in Griekenland zo'n groot probleem is en telkens terugkeert, hebben zij dus voor gekozen om 4 kleine satellieten speciaal voor dit doel te lanceren.
0: Ja. En wat voor data leveren die satellieten aan dan?
2: Ja, dus die data, die satellieten die kijken naar de warmte. Mm-hmm. Die data die wordt echt al geprocessed, zeg maar, in de satelliet. Ja. En dan wordt er dus een signaal afgegeven naar de aarde of er waarschijnlijk een brand is of niet. En daarmee kun je dus heel vroegtijdig zo'n brand vaststellen en daar ook snel op reageren.
0: Ja, en ik begrijp dat die data ook gelijk wordt verrijkt en verwerkt met allerlei AI-toepassingen, zodat je er gelijk allerlei analyses op kan draaien.
2: Nou, precies, want in het verleden, of veel satellieten die werken zo dat beelden die worden opgenomen naar aarde worden gestuurd. Dat gaat om heel veel data. Mm-hmm. En wat deze satellieten doen, is dus al die data analyseren in de satelliet, waardoor er eigenlijk alleen nog maar een signaal naar de aarde wordt gestuurd. Ja, hier is wel of geen brand. Ja. En dat is veel minder data. En dus kan dat veel sneller worden gedaan. En heb je gewoon heel snel een signaal.
0: Ja. En is dat dan informatie die bij wijze van spreken direct op de smartphone van de brandweerman of vrouw terechtkomt, zodat hij weet waar die terecht moet zijn?
2: Nou, bij wijze van spreken wel. Ja. Daar wordt nu ook flink mee getraind in Griekenland. Want ja, uiteindelijk, wat je heel vaak ziet in de praktijk, is dat de data er wel is. Maar dat ook de gebruikers, in dit geval de brandweer, er echt nog aan moeten wennen. Want het is een nieuw systeem. Dus hoe dat exact in de praktijk gaat bij deze toepassing, weet ik niet. Maar ik las wel dat daar nu flink voor getraind wordt, zodat er in de toekomst dat het echt helemaal geautomatiseerd gaat.
1: Gaat dit ook preventief werken? Kan je ook met zo'n satelliet kijken waar als je al die data bij elkaar gooit, waar de grootste kans ontstaat op een natuurbrand?
2: Nou zeker, en dat doen we ook al in Nederland en ook op heel veel andere plekken in de wereld. Dus met allerlei satellieten, ook open data van het Copernicus-programma, kun je eigenlijk heel veel risicofactoren meten. Dus dan gaat het bijvoorbeeld over de droogte, maar ook over wat voor vegetatie er is. Nou, in combinatie met bijvoorbeeld klimaat en modellen en het weer, kun je dan inschatten waar de risico's groot zijn en daar dus ook op acteren. En dat gebeurt dus ook al in Nederland en ook in andere landen. En op die manier kun je het echt voorkomen, dat weet ik niet. Maar je kunt het wel dus inschatten hoe groot de risico's zijn en je daarop voorbereiden. En met zo'n gespecialiseerd systeem kun je dus ook echt heel snel waarnemen en dan daar direct op reageren. Ja.
0: Nu zei ik al, we kennen de kaartjes waar je praktisch live kan zien waar die bosbranden zijn. Dat is ook satellietdata, dus dit bestaat al voor een groot deel. Ik geloof bijvoorbeeld Google heeft ook initiatieven in die richting, Fireset en dergelijke. Waar gaat dit heen, denkt u? Gaat dit ervoor zorgen inderdaad dat we in de toekomst dit soort branden sneller onder controle hebben?
2: Nou, dat denk ik wel, ja. Want we zien in landen als Griekenland, maar ook in Nederland, dat het een steeds groter probleem wordt. En daarom wordt er ook in geïnvesteerd in satellieten die daar belangrijke informatie voor leveren. Dus ik denk dat het steeds meer gebruikt gaat worden. Het wordt dus ook al wel gebruikt. En dit is weer een nieuwe stap in hoe we dit soort data nog beter gaan inzetten. En daarmee hopelijk het ook snel.

0: kunnen reageren.
1: En dat zei Coco Antonissen, directielid voor de bevordering van het gebruik van ruimtevaarttoepassingen van de Netherlands Space Agency.
2: Tech Update.
1: Ja, van de Netherlands Tech Reduction van de BNR zit hier Rosanne Peters.
3: Good morning, Bas.
1: Good morning. OpenAI doet een poging om de rechtszaak die Apple in juli aanspande te laten afwijzen. Die willen ze wegtennissen. Waar ging het over precies om?
3: Ja, dat gaat dus om het stelen van bedrijfsgeheimen. Mm-hmm. Want Apple heeft OpenAI dus hiervan beschuldigd. Ja. Ook twee voormalig medewerkers. Want die zegt, er worden bedrijfsgeheimen gestolen en er wordt het bij sollicitatiegesprekken dan gevraagd naar vertrouwelijke informatie. En OpenAI heeft dus nu inderdaad de rechter verzocht om de aanklacht van Apple te seponeren. Begin deze week vertelde mijn collega Joe van Buurik nog in de Tech Update dat Apple juist de rechter had gevraagd om haast te maken, omdat mm-hmm. hij nu zou moeten ingrijpen. Dus hebben allebei een hele andere hoop van waar deze zaak heen gaat. Het gaat volgens Apple ook gewoon om hele gevoelige informatie over wat ze nu aan het ontwikkelen zijn. Zelf zegt OpenAI natuurlijk dat ze totaal geen behoefte hebben aan de bedrijfsgeheimen van Apple. Ze zeggen alleen behoefte te hebben aan het talent dat er zelf voor kiest om natuurlijk over te lopen van Apple naar OpenAI. Wat dan zou gaan om enkele honderden mensen. En volgens Apple probeert OpenAI bedrijfsgeheimen te verkrijgen. Ja, onder andere dus via die sollicitatie gesprekken eigenlijk alleen maar om OpenAI beter te maken en koploper te laten blijven in de huidige AI-race. Nou ja, OpenAI die zegt weer dat Apple dit gewoon probeert te doen omdat ze falen in hun AI-beleid. Het gaat natuurlijk lekker over en weer.
1: Modderworstelen.
3: Ja. In deze AI-race, precies. En het is het begin van een juridische strijd die natuurlijk jaren zou kunnen duren als dit natuurlijk allemaal wordt doorgezet. En wat natuurlijk ook wel gevoelige details naar boven zou kunnen halen over bijvoorbeeld het wervingsbeleid van OpenAI of andere zaken rond de stand van de ontwikkeling aan beide kanten. Ja. Dus ongetwijfeld binnenkort meer over de progressie in deze zaak.
1: Oké, dan even naar een andere firma die het ook allemaal niet zo geweldig doet op het gebied van kunstmatige intelligentie, namelijk Meta van Zuckerberg. Wil de concurrentie opschroeven met Anthropic en OpenAI. Nou, dat is een grote broek aan trekken, dat is ambitieus. Wat gaan ze doen?
3: Ja, Meta komt namelijk ook met een codeertool, genaamd MuseCode. Is net beschikbaar geworden in de beta-versie en draait op het nieuwste AI-model van Meta, MuseSpark 1.2. En dat betekent inderdaad een grote stap voor Meta, die toch echt achter de horde aanloopt en nu met een competitief en betaalbaarder model aankomt zetten. Want Meta wil gewoon heel erg graag die concurrentie aangaan met de goede tools zoals Claude Code en van Anthropic en Codex van OpenAI. Mm-hmm. En voor MuseCode van Meta geldt dus een pay-as-you-go model. Dus je zit dan ook niet gelijk vast aan een duur abonnement als je dat niet wilt. En daarnaast biedt Meta dus ook de mogelijkheid om nog 10 keer minder te betalen. Mm-hmm. Als je bereid bent om Meta toestemming te geven om je code te gebruiken voor training van toekomstige modellen. Dus dat natuurlijk is dan wel de catch. Ze hopen dus bij Meta dat dit echt een serieuze push geeft aan deze tool om echt te kunnen gaan concurreren met Claude Code en Codex. Verder is het de tool niet heel anders. Het is vooral bedoeld voor het schrijven en verbeteren van software. Volgens Meta werkt hun model ook vooral goed bij langdurige en complexe taken en projecten. Het is voor Meta het eerste serieuze project onder de AI-chef Alexander Wang, die vorig jaar werd aangenomen om ook echt die AI-strategie van Zuckerberg de nodige boost te geven. Dus we moeten zien hoe MuseCode gaat presteren natuurlijk en of ze dat ook echt waar kunnen maken.
1: Oké, heel kort nog, want in het kader van grote AI-bedrijven die het heft in eigen handen nemen, Anthropic gaat zijn eigen chips ontwerpen.
3: Ja, precies.
1: Dus we nog niet produceren, maar ontwerpen.
3: Nee, ze hebben inderdaad intern besloten om een team op te zetten dat die chips moet gaan ontwerpen. Ja. En zo hopen ze natuurlijk minder afhankelijk te worden van de hardware van onder andere Google, Amazon. Maar ze zeggen er wel gelijk bij. Hè, wij blijven wel gewoon gebruik maken van de chips van onze leveranciers. De geruchten gingen al een tijdje rond. En nu is het dus ook bevestigd door het bedrijf zelf. Wanneer dat inderdaad precies in productie gaat, dat weten we niet. Ook niet wanneer die chip dan ontworpen gaat zijn. Er gaat wel een gerucht dat het mogelijk Samsung gaat zijn die die chips gaan produceren. Mm-hmm. Het is ook natuurlijk niet gek. Het is een van de allergrootste spelers. En ze zijn ook zeker niet de enige die werken aan het ontwerp van een eigen chip.
1: Nee, precies.
3: Want ook OpenAI, eigenlijk hun grootste concurrent op dit gebied, die werkt samen met Broadcom en TSMC en is al sinds vorig jaar bezig. Dus die zal mogelijk ook eerder met die chip komen. Ja. Hangt wel een flink prijskaartje aan. Volgens Reuters gaat het om een miljard. En dat is dan ook niet alleen in productiekosten, maar ook natuurlijk het inhuren van al dat slimme talent.
1: Dankjewel, Rosanne Peters.
0: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Ja, over slim talent gesproken, zeg. Dit was hem weer. Tot zover de ochtendspits voor 6 augustus 2026. Zometeen BNR's Big Five van de afslankmedicatie, wanneer Diana Matroos een herhaling van een gesprek doet met Anne Roefs, hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Maastricht University. En dat was ik zelf laatst nog, dan kan je inderdaad abnormaal goed eten in Maastricht. De ochtendspits is er morgen weer.
4: Tot morgen.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
0: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
6: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
8: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op Ecasion.com.
7: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
9: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com. Behind every moment.
5: Nu in de BNR-app.
4: Chemiebedrijven dreigen productie af te schalen door lage waterstand. Ik had het als eerste ter wereld. Eigen satellietnetwerk in tegen bosbranden. En Infantino blijft ondanks FIFA-crisis voorlopig aan als voorzitter. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app. Oh, Bas.
1: Ja, sorry.
4: Kan je alles zeggen vlak voordat ik iets moet zeggen op de radio?
1: Nee, ik zei alleen maar van ik ben er morgen niet. Nee. En dan moet je heel hard gaan lachen. Okay. We gaan naar even de hart. Nog steeds een file?
10: Er staat een file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles. 3 kilometer file en een kwartier vertraging vanaf Zevenaar. 5 minuten vertraging op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maan en Waspik. 3 kilometer file. Flitsen langs de A4 Antwerpen-Rotterdam. Hectometerpaal 215,2. A4 Rotterdam-Antwerpen 237,9. A10 Amstel de Nieuwe Meer 18,9.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Al ruim 2 jaar staan er lange files op de snelwegen naar de Duitse grens en daarin gebeuren ook vaak ongelukken. Het gaat zelfs meerdere keren per week mis en dat komt door de grenscontroles, schrijft de Telegraaf. De politiek vindt dat onwenselijk en heeft dat ook laten weten aan de Duitsers, maar die gaan gewoon door met de controles. Opnieuw is een kapper in het centrum van Vlaardingen doelwit geweest van een aanslag. Door een explosief ligt nu de voorkant van de zaak aan diggelen en binnen is het ook een puinhoop. In mei was het bij dezelfde kapper ook al raak, meldt Rijnmond. Voor de burgemeester reden de zaak 2 weken dicht te gooien. 2 Nederlanders zijn gisteren zwaar gewond geraakt bij een wandeling in de Oostenrijkse Alpen. Ze waren allebei op een andere plek hard gevallen en konden zelf alarm slaan. Maar door het slechte weer was het moeilijk om ze van de berg te halen. Uiteindelijk konden reddingshelikopters toch bij ze komen en zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Vakbond CNV heeft besloten ook mee te doen met de landelijke staking bij het openbaar vervoer op 9 september. De FNV had de staking vorige week al aangekondigd en het was de vraag of het CNV zou aansluiten. De bonden willen met de staking protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. En afgelopen nacht heeft Rusland het noordoosten van Oekraïne aangevallen. En daarbij zijn 3 doden gevallen. De slachtoffers zijn bewoners van 2 huizen die werden geraakt bij een bombardement. Oekraïne heeft ook weer aanvallen uitgevoerd. Volgens president Zelensky zijn 2 grote olieraffinaderijen getroffen. Het weer van Weer Online? Het is vrij zonnig en het wordt 20 tot 25 graden. Alleen in het noorden ontstaat steeds meer bewolking en kan er een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
12: Aslankmedicatie is met een flinke opmars bezig. Gaan we hier te makkelijk mee om? Zijn we straks allemaal verslaafd? Anne Roes, hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Maastricht University, was eerder dit jaar te gast. En zij is kritisch. Daarvoor sprak ik eerder dit jaar met haar in BNR's Big Five van de aslankmedicatie.
7: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
13: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
7: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
12: Afslankmedicijnen zijn populairder dan ooit. Na jaren van onderzoek en ook concurrentie tussen farmaceuten blijkt die medicijnen werken ook echt. En het is een groeiende business. De kosten van de 2 afslankmedicijnen die nu vergoed worden stegen tussen 2021 en 2024 met 341% naar €32 miljoen. Maar die business is nog lang niet uitgegroeid. En dus de vraag, hoe moeten we nou naar die ontwikkeling kijken? Is het een medische doorbraak voor mensen met obesitas, maar ook andere chronische ziekten? Of vooral een hype voor de happy few? En wat doet het met onze zorgkosten, maar ook onze schoonheidsidealen? Het zijn allemaal interessante onderwerpen om over te praten. En ik doe dat deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de afslankmedicijnen. En vandaag heb ik Anne Roes te gast. Zij is hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Maastricht University. Van harte welkom.
15: Dank je.
12: We gaan straks uitgebreid praten over afslankmedicatie en de enorme opmars. Je bent in ieder geval kritisch, zover weet ik het al. Maar ook genuanceerd, dus laten we kijken waar we op uitkomen. Mm-hmm. Maar eerst even een persoonlijke vraag. Want ik begrijp dat je vroeger eigenlijk kok wilde worden. Ja. Dus je kent de wereld van verleidingen met eten. En dat is natuurlijk ook in onze maatschappij op allerlei manieren aanwezig. Is het moeilijk om je als mens staande te houden in zo'n maatschappij met verleidingen?
15: Jazeker. Als we 60 jaar teruggaan in de tijd, toen was het probleem met obesitas en overgewicht stukken minder. Maatschappij waarin we nu leven, zal niemand ontkennen, is vol met verleidingen. En dat maakt het heel moeilijk om gewicht te verliezen, op gewicht te blijven, zeker.
12: Ja, en toen in jouw tijd als kok, begon dat toen al te leven voor jou dat gezond eten belangrijk is?
15: Ik denk dat het restaurant waar ik toen werkte niet per se bezig was met heel gezond eten.
12: lekker veel roomsaus.
15: Het was vooral gericht op heel erg lekker. Kijk, en in een gezond, gebalanceerd dieet of leefstijl kan dat natuurlijk ook best. Het is niet zo dat je de hele tijd daar obsessief mee bezig moet zijn. Ik denk overigens wel dat het heel goed mogelijk is om gezond en lekker samen te koken.
12: Ja, zeker. Ja. Dat moet ook absoluut kunnen. Waar ontstond jouw fascinatie voor abnormaal eetgedrag?
15: Dat ontstond toen ik mijn promotieonderzoek ging doen bij Anita Janssen. En dat ging over obesitas. En daar is het eigenlijk
12: begonnen. Daar is het begonnen. Ja. En je bent dus hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag. Hè?
15: Ja.
12: Ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat meteen snapt, die relatie. Wat is de relatie tussen de twee?
15: Tussen
12: neurowetenschappen en abnormaal eetgedrag.
15: Oh ja, nou goed. Ik heb in mijn vorige grote project me vooral bezig gehouden met hoe het beloningssysteem in het brein werkt. En hoe dat al dan niet verschilt tussen mensen met overgewicht en mensen van een gezond gewicht. En daaruit is eigenlijk gebleken dat er niet structurele verschillen zijn tussen mensen met obesitas en mensen met een gezond gewicht. Maar dat het alles te maken heeft met mindset. Hoe jij naar dat eten kijkt. En dat bepaalt hoe jouw brein het eten op dat moment representeert. Dus hoe dat beloningssysteem reageert is heel erg afhankelijk van het moment. Dus als jij bezig bent met na een lange werkdag genieten van lekker eten, ja, dan zal dat flink actief zijn. Maar als jij langs een sportschool loopt of kleren aan het aanpassen bent, dan juist als je dan dat lekkere eten ziet, dan denk je er heel anders over. En dan reageert dat brein ook anders. En dat geldt voor iedereen.
12: Ja,
15: en,
12: ja. Ja, dus zeg je daarmee eigenlijk ook, als je te zwaar wordt, dan heeft dat niets te maken met, hè, want we komen straks nog wel op die medicatie, maar die doen ook iets met food noise in je hoofd. En hè, dus dat zit ook op die hersenen, kan ik me zo voorstellen.
15: Ja, zeker. Ja. Maar dat wordt, ik denk dat als je het wil vertalen naar hoe dat is in het dagelijks leven. Onze omgeving triggert zo'n genieten mindset natuurlijk heel erg veel. En het kan natuurlijk wel zo zijn dat dat voor bepaalde mensen vaker gebeurt. Dat hun omgeving dat nog meer versterkt. Mijn onderzoek was in een lab, in een MRI-scanner. Dus dat is natuurlijk heel, heel kunstmatig. En wij wilden vooral begrijpen, hoe gaat dat in het brein als we mensen heel erg lekker eten laten zien? En verschilt dat structureel tussen mensen met overgewicht en gezond gewicht? En dat bleek niet zo te zijn.
12: Dat is echt hetzelfde. Ja. Wanneer is er nou sprake van abnormaal eetgedrag?
15: Ja, onze lab dat houdt zich bezig met zowel obesitas, maar ook met eetstoornissen zoals anorexia nervosa, bulimia nervosa. Dus ons onderzoek bestrijkt eigenlijk die hele range. Eigenlijk.
12: Ja, maar toch om even te definiëren, wanneer ben je abnormaal aan het eten? Wanneer is je gedrag abnormaal?
15: Ja, als je dus voldoet aan een van die diagnoses, anorexia, bulimia en obesitas, is ook gedefinieerd als chronische ziekte. En dat is als je BMI wordt zo door de WHO gedefinieerd, als je BMI boven de 30 is.
12: Ja, ja. Maar het suggereert een beetje, als je het over gedrag hebt, dat soort mensen allerlei dingen naar binnen zitten.
15: Dat wil ik helemaal niet daarmee impliceren. Nee. In die zin is de titel.
12: Omdat het abnormaal eetgedrag. Ja. Hè, dan denk je toch, dat heeft dus met je eetgedrag te maken. Dat je te veel patatjes eet.
15: Het heeft denk ik ook zeker wel met eetgedrag te maken. Maar in het algemene debat wordt het dan vaak een beetje gereduceerd. Dat is een gebrek aan wilskracht. En zo denkt natuurlijk geen enkele expert erover. Maar dat het iets met eetgedrag te maken heeft. Dat kan je denk ik ook niet ontkennen. Alleen eetgedrag is ingewikkeld. Het is ingewikkeld om te veranderen, maar ook het ontstaat natuurlijk niet in een vacuüm. En wat het voor de een moeilijk maakt om gezond te eten, is anders dan voor de ander. Voor sommige mensen zijn het misschien mentale problemen, hebben misschien last van een depressie. Voor andere mensen zijn het misschien budgetproblemen. Voor nog andere mensen economische problemen of stress. Dus waar wij ons op richten is op dat eetgedrag, maar in een veel bredere context. Dus wat beïnvloedt dat eetgedrag eigenlijk? En wat maakt het voor mensen nou precies zo moeilijk? En dat zal verschillen tussen mensen. Ja.
12: Leg eens uit. Waarom is het voor mensen zo moeilijk? Want we zitten wel, worden geconfronteerd dat we Amerika steeds meer achterna gaan. Mm-hmm. Het is echt schrikbarend als je naar de overgewicht en obesitascijfers kijkt. Ook steeds kleinere kinderen die al. Dat is echt afschuwelijk. Ja. Hoe komt dat we dat niet onder controle krijgen?
15: Wat ik in het begin zei, als je 60 jaar geleden gaat, toen zag onze wereld er heel anders uit. Hè? En we worden continu verleid. Daarnaast is ons leven ook veel passiever geworden. Hè? Zelfs middelbare scholieren gaan soms op een elektrische fiets naar school. En heel veel werk vereist helemaal niet meer dat we zoveel bewegen. Dus het is meer. Daarnaast is dat denk ik meer stress in de maatschappij. Mensen nemen minder tijd om zelf gezond te koken. Dus een heleboel dingen werken ons daarin tegen.
12: Ja. Uiteindelijk, op het moment dat je op dat overgewicht of in het ergste geval op obesitas uitkomt, dan wordt er ook vaak gezegd, er zijn allerlei processen in je lichaam bezig.
15: Ja.
12: Ook met je hormonen, waardoor je het eigenlijk niet meer zelf kan, dat afvallen. Hoe kijk je daarnaar?
15: Ja, ik denk dat een oversimplificatie is. Ik denk dat obesitas niet gereduceerd kan worden tot een biologisch mankement, zeg maar.
12: Als ben je het dan niet eens dat het een ziekte is?
15: Jawel, ja, nou, maar ik denk dat het een biopsychosociale ziekte is en niet alleen maar biologisch. Ik denk dat het complexer is dan alleen maar biologie. Als je gaat kijken naar het bewijs voor van, nou, is het nou zo? The body fights back wordt dat dan genoemd. het bewijs is niet heel overtuigend. Het ene onderzoek ondersteunt het, ander onderzoek niet. De grootte van het effect is niet supergroot. En wat ik dan denk, en wat ik in mijn huidige onderzoek probeer uit te zoeken verder, het heet The End of Average. Ik denk, nou, voor sommige mensen zou dat best zo kunnen zijn. Maar lang niet voor iedereen. Hetzelfde, we weten dat er een associatie is tussen depressie en lichaamsgewicht. Maar dat betekent niet dat alle mensen met obesitas een depressie hebben. Maar als je goed gaat kijken, dat dat voor een klein groepje zo is. En zo denk ik ook met biologische problemen die gewichtsverlies in de weg kunnen staan. Dat kan zo zijn, maar het is niet de grote algemene oorzaak dat het zo moeilijk is.
12: Dus ik hoor door al jouw woorden heen, we kijken veel te generiek eigenlijk naar deze groep.
15: Dat denk ik wel. Kijk, het is gewoon van iedereen die bij de huisarts aanklopt, die wordt doorverwezen naar de gecombineerde leefstijlinterventie. Als dat niet lukt, dan is nu de tweede stap vaak medicatie. En wat wij in ons onderzoek nu proberen uit te zoeken is, we meten een heleboel biologische, psychologische omgevingsvariabelen. We proberen voorspellers daarvan te vinden. Dus voor wie werkt zo'n leefstijlinterventie nou wel, voor wie niet? En dan de stap, en wat kenmerkt die mensen nou? Voor wie het wel werkt en voor wie het niet werkt.
12: Er zit ook iets pervers hè, in die hele glie, die gecombineerde leefstijlinterventie. Want als je te veel afvalt in het jaar, krijg je die afslankmedicatie niet.
15: Ja.
12: En
15: ja.
12: Dus gaan ook mensen, dat herken jij denk ik ook.
15: Ja, ik hoor
12: beetje
15: dat
12: sjoemelen.
15: Ik hoor dat van kennissen die glycoach zijn, van huisartsen, dat mensen komen van maar dat wil ik niet. Ik wil nu die spuit, want ik heb al alles geprobeerd. Ik wil dat allemaal niet. En dat vind ik wel een gevaarlijke ontwikkeling. Kijk, ik snap dat als er sprake is van zwaar overgewicht, echte obesitas, dat je daarmee gezondheidswinst kunt behalen. Maar wat vaak tekortschiet, denk ik, is de begeleiding die mensen krijgen. En heel veel mensen bestellen het ook online bij zo'n online apotheek. Is echt niet zo moeilijk om dat te krijgen.
12: Nee, je hebt het zelf geprobeerd.
15: Ik heb het zelf geprobeerd en binnen 5 minuten had ik dat in mijn mandje. Dus dat is echt niet moeilijk. Je moet wat vragenlijsten invullen. Er komt geen arts aan te pas. Maar zelfs dan, als het wordt voorgeschreven, dan denk ik dat dat echt goede coaching en die verder gaat dan alleen maar leefstijladvies, dat heel belangrijk is.
16: De Big Five. Diana Matroos.
12: Mijn gast vandaag is Anne Roes. Zij is hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Maastricht University. En je volgt dus verschillende groepen, van anorexia tot obesitas. Dat hele spectrum om te kijken wat zit er nou voor diepe oorzaken achter. Ik hoor eigenlijk door jouw woorden heen de opkomst van die afslankmedicatie, dat je daar best wel kritisch over bent. Klopt dat? Zie ik dat goed?
15: Ik ga niet ontkennen natuurlijk dat er een groep is voor wie dat goed is, wie daar baat bij heeft. Maar ik zie ook dat het een enorme vlucht aan het nemen is. En dat mensen er ook vaak als eerste stap nu naar vragen. En wat ik eigenlijk het moeilijkste vind om te zien, is vooral als je dan naar Amerika kijkt, maar dat sijpelt natuurlijk door naar Europa ook, dat farmaceutische bedrijven daar flink reclame ook voor maken. Op billboards in New York zien het. En
12: daar zijn de regels allemaal wat
15: soepeler.
12: Wat soepeler, ja.
15: En dat is toch wel bedenkelijk. Want dat is ook gewoon het propageren eigenlijk van een soort van lichaamsidealen trekt ook mensen aan voor wie die medicatie niet bedoeld is.
12: Nee, daar gaan we zo nog wat dieper op in. Ook hoe onze schoonheidsidealen veranderen. Maar als we nou eventjes kijken. Gast van deze week, Vera Spaans, columnist voor het Parool. Waar ze eerlijk schrijft over haar ervaringen met het middel Ozempic om af te vallen. Zij geeft aan, ik kwam in de overgang. Mm-hmm. Ik was echt iemand die veel sportte, goed at, maar die kilo's die bleven maar komen. En op een gegeven moment zat ik op 10 kilo aan. En toen heb ik gewoon gedacht, toen zag ik iemand die heel slank was geworden. En ik had zoiets, ik bestel dat ook. Dat was haar verhaal.
15: Ja.
12: Kan je daar begrip voor opbrengen?
15: Ja, natuurlijk kan ik daar begrip voor opbrengen. Want er is niet alleen maar overal verleidingen in onze maatschappij. Maar er is ook een druk. Het schoonheidsideaal is ook sterk aanwezig. En natuurlijk, die medicatie als artsen die voorschrijven, dan doen ze dat voor gezondheidswinst. Hè?
12: Ja, maar zij heeft het online gedaan. Hè?
15: Ja, nee, dus dat
12: komt dan nog wel een arts aan te pas ergens.
15: Ja, en ik weet ook niet wat haar motieven verder zijn natuurlijk. Maar ik snap dat natuurlijk
12: wel. Zij van dit loopt uit de hand, weet je wel. En 10 kilo overgewicht is ook niet goed. goed.
15: Nee, dat snap ik.
12: Mijn BMI was te hoog. Dus niet zo hoog om in aanmerking te komen voor het huidige vergoedingssysteem. Hè, want die grenzen liggen veel hoger. Dan gaat het over obesitaspatiënten.
15: Ja.
12: Het is best wel... We merken ook deze week met elkaar, ook als redactie... Het is een moeilijk punt.
15: Het is een ontzettend moeilijk punt. Kijk, en ik ken haar niet. Ik ken haar biologische parameters natuurlijk helemaal niet. Dus ik kan niet over haar uitspraken doen. Maar in algemene zin vind ik het wel zorgwekkend dat mensen met een BMI van rond de 5, 6, 27 ook in de verleiding worden gebracht om, dat kan ik ook doen, zo'n spuit. Zich misschien niet meteen realiserende dat je daar dan dus eigenlijk voor de rest van je leven aan vastzit. Want we weten ook dat...
12: Ja, zij zei ook
15: als
12: je wist het niet vooraf.
15: Nee, dat vind ik erg, dat je dat dan niet vooraf weet. Kijk, we weten uit onderzoek dat als je stopt met die medicatie, grootschalig onderzoek, gemiddeld zijn mensen dan na 1,7 jaar zijn ze weer terug bij af, eigenlijk. Als ze stoppen.
12: Ik zag ook cijfers dat je dan misschien nog wel 30% van de kilo's die je verloren hebt wel behoud. Maar een groot deel bounce weer terug.
15: Gemiddeld ben je dus na 1,7 jaar echt weer terug bij af. Hè. Dat geldt niet voor iedereen, maar... Dat is een hele grote meta-analyse die over al die onderzoeken is gedaan. Die laat dat zien. En die laat ook zien dat jouw gewicht er 4 keer sneller bij komt... dan wanneer je met een leefstijlinterventie afgevallen zou zijn.
12: Ja.
15: Dus het komt echt heel snel terug.
12: En als je dan, want het begon het gesprek... dat je in de hersenen eigenlijk niks ziet als het gaat om de confrontatie met eten. Mm. Dus mensen met een gezond gewicht en met overgewicht obesitas. Zie je wel verschillen bij mensen die afslankmedicatie gebruiken? Ja, is dat nog te jong qua onderzoek?
15: Ik heb dat niet meer heel goed bijgehouden. Ik weet niet, ik denk dat er inmiddels wel onderzoek naar gedaan is. Ik zit zelf nu heel erg in dat gepersonaliseerde aanpak. Maar als je gaat kijken naar die GLP-1...
12: Dat is die gecombineerde leefstijl.
15: Nee, de GLP-1, de receptoragonisten.
12: Dat is dat stofje in de afslankmedicatie. Ja, ik ga nu de GLI en de GLP...
15: Ja, dat snap ik. Dat snap ik helemaal. Ja. Maar als je dan gaat kijken naar... is er nou heel veel bewijs dat bij mensen met obesitas... daar dan specifiek iets mis is... Die effecten zijn ook gewoon weer niet heel erg sterk. En ook weer niet heel erg consistent. En het is niet eens duidelijk, is dat nou een oorzaak?
12: Mm-hmm.
15: Dat hormoon gereduceerd is of een gevolg van de obesitas. En in dat geval zou het natuurlijk nog wel kunnen werken... als we dit houdt de obesitas in stand. Maar als je dan gaat kijken, wat doet dat medicijn nou echt? Dat herstelt niet een biologisch evenwicht. Het zorgt er, want normaal gaat dat GLP-1 gaat reageren als jij gegeten hebt.
12: Ja.
15: Een paar minuutjes, signaaltje, je hebt genoeg gegeten. Die medicatie die zorgt ervoor dat jij dat een week lang dat die reactie er is. En ook nog eens, die doseringen worden steeds hoger, veel sterker is dan jouw natuurlijke hormoon. Dus
12: we spraken gisteren met de maker van Mounjaro. Die heeft dan ook nog eens twee varianten. Hè? Dus twee hormonale stofjes waar het op aangrijpt. Dus je ziet dat die markt zich steeds verder ontwikkelt. Er is ook een verhaal, maar goed, morgen dan krijg ik ook de autoriteit... op dit gebied, Lisbeth van Rossum, te gast, die er als arts naar kijkt. Maar dat je een bepaald setpoint hebt. Dat je lichaam altijd geneigd is om het gewicht wat hij lange tijd heeft gekend... om daar naartoe terug te gaan. En dat het gewoon... een tijd duurt voordat hij een nieuw setpoint creëert.
15: Ja, dat is wat ik in het begin aangaf. Dat daarvoor is het bewijs ook gewoon niet zo sterk. Hè? Als je gaat kijken naar hoe zit dat nou met die honger- en verzadigingshormonen, ghreline, leptine, hoe zit dat nou met je metabolisme? Eigenlijk zie je dat... sommige onderzoeken laten het zien, andere niet. De effecten zijn niet heel groot. Dus je kunt je dan afvragen van is dat echt dat de biologie alleen maar die jou terugtrekt? En in individuele gevallen kan dat natuurlijk best zo zijn.
12: Mm-hmm.
15: Maar ik denk ook dat de omgeving je terugtrekt. Ik bedoel, stel je hebt heel lang een goede coaching gehad, je wordt begeleid, dan is het klaar. Nou, en dan moet je het weer allemaal zelf gaan doen en je loopt rond in je oude omgeving. En langzaamaan gaan er weer oude gewoonten in slijten. Je hebt die coaching niet meer.
12: Ja. Ja. En dan zijn er ook mensen die tegen jou zeggen... het zijn ook mensen die stoppen met alcohol... Dan, gewoon omdat ze het gezonder vinden voor hun lichaam. En ze zeggen, doe er nou eentje.
15: Ja.
12: Dat speelt, dat aspect bedoel jij? Die omgeving waar we in zitten.
15: Dat. En je hebt niet meer die coaching erbij.
12: Ja, dus ja. We moeten voor altijd aan de coaching. Nou, niet voor altijd aan de spuit, maar...
15: Nee, dat weet ik niet. Als je gaat kijken, is een studie gedaan waarbij ze die medicatie hebben gecombineerd met een echt heel goede beweeginterventie. En dan gingen ze kijken naar de lange termijn. En bleek dus dat de effecten van het beweegdeel, die waren grotendeels behouden. En dat komt omdat mensen echt een skill leren. Mm-hmm. En een gewoonte ontwikkelen. Dus dat is uiteindelijk is dat duurzamer. En ik denk echt dat het belangrijk is dat mensen...
12: Zijn die gegevens echt hard? Dat je kan zeggen, afslankmedicatie, als je dat vergelijkt met een leefstijlprogramma, dan kan je blijvend succesvoller afvallen met een leefstijlprogramma.
15: Het was niet een
12: vergelijk.
15: Nee, het was, als je het heel gedetailleerd wil weten, ze hadden dus mensen wel of niet die medicatie en wel of niet laten sporten.
12: Ja.
15: En dan hadden ze alles gestopt. En dan gingen ze kijken op de wat langere termijn, volgens mij na een jaar. En dan bleek dus dat de effecten die bereikt werden door het sporten, die waren behouden. Maar als mensen stoppen met de medicatie, al die effecten die gaan weg. En wat de auteurs dan concludeerden is van, nou, mensen in zo'n beweeginterventie, die leren iets, die bouwen een gewoonte op, die worden daar heel goed bij ondersteund. En als dat echt goed en intensief is, dan kan dat dus behouden blijven. Ik zeg ook niet dat het bij iedereen werkt. En ook lang niet elke interventie is natuurlijk intensief genoeg of gepersonaliseerd genoeg. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om te realiseren dat die medicatie niet een biologisch evenwicht herstelt. En bewijs daarvoor is ook, die medicatie die zal bij iedereen de eetlust onderdrukken. Hè? Ook als jij of ik dat zouden gaan nemen, wij zouden ook veel minder gaan eten. Ook al is ons BMI nu niet te hoog. Dus er is niet iets mis wat dat betreft. Maar nee. Toch gaat je honger enorm naar beneden. Ga je minder eten en dus val je af.
12: Ja, en dus zitten we in een soort dilemma eigenlijk nu. In een samenleving die steeds meer met overgewicht te maken krijgt en met obesitas. Wat gaan we nou doen? Hè? Gaan we gewoon door op de ingeslagen weg? En dan zie je tegelijkertijd, en daar zit misschien wel jouw grootste vrees, dat de markt eigenlijk niet meer is tegen te houden. Want er komt een afslankpil aan. En ja, er wordt eigenlijk gezegd, joh, dit wordt gewoon de nieuwe cholesterolverlager.
15: Ja.
12: We gaan straks allemaal dat pilletje slikken.
15: Ja. Ja, ik vind dat wel een angstbeeld, dat een nieuw normaal gaat worden. Want je hele hormonale systeem wordt niet hersteld. Nee, wordt eigenlijk overspoeld met GLP-1.
12: Ja.
15: En andere hormonen. Hè, die farmaceutische industrie die investeert op dit moment miljarden om nog effectievere medicatie te maken.
12: Maar bij cholesterolverlagers hebben we dat gevoel helemaal niet. Daar praat iedereen best openlijk over. Ik neem een cholesterolletje.
15: Maar daarvan kun je je ook afvragen. Dat zou je ook met een gezondere leefstijl, zou je ook dat cholesterol kunnen verlagen.
12: Dus het steekt jou dat we eigenlijk steeds meer gaan medicaliseren? Dat we in
15: het steekt mij niet per se persoonlijk, maar ik vind het een wat trieste ontwikkeling eigenlijk. Dat wij dat steeds normaler aan het vinden zijn. En dat ook de farmaceutische industrie die investeert nu miljarden in nog effectievere medicatie. En tegelijkertijd is er nauwelijks geld voor preventie. Op scholen is er nauwelijks.
12: Maar zij zeggen, wij gaan daar niet over.
15: Nee.
12: En wij zien een maatschappij die tegen een infarct aanloopt. Dus ze geven ook eerlijk toe, het is business, maar zij zeggen ook van, we redden de maatschappij, want dit loopt uit. Hè, want dat is natuurlijk wel het infarct waar we naartoe gaan.
15: Ja, dat snap ik, maar tegelijkertijd zien zij denk ik ook dat hun medicatie veel breder gebruikt wordt dan waar die voor bedoeld is.
12: Ja, voelen ze zich ook ongemakkelijk bij, tenminste dat werd verteld gisteren.
15: Als je dan gaat kijken naar de marketingcampagnes, hè, vooral in Amerika die ze inzetten, dan denk ik voelt je er misschien ongemakkelijk bij, maar je doet het wel.
12: En betekent die opkomst van de afslankmedicatie dan uiteindelijk ook het einde van de body positivity beweging? Daarvoor praat ik zo verder met Anne Roef. Zij is hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Maastricht University. Blijf luisteren.
17: Technologie is overal. In je broekzak, op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
18: Hackers ja. In Noord-Korea?
19: Ja, technologie in Noord-Korea.
18: Noord-Korea is een Noord-Koreaanse technologie. Ja, we kennen natuurlijk Zuid-Koreaanse technologie. Samsung.
19: Zo, Samsung, niet normaal.
18: Ja. Maar in het noorden kunnen ze het ook.
19: In noorden kunnen ze. En dat wilde ik heel graag maken, want ik heb natuurlijk de Lazarus Heist een jaar geleden begonnen. Dat is een fantastische podcastserie. Echt, als je nog niet geluisterd hebt, ik wil nog opnieuw luisteren. Maar ik had best wel veel te doen met Nvidia, dus ik had nogal druk. En maar goed, dat is zo fascinerend. Dat land heeft niks en dan gaan ze hacken en ze sturen raketten de lucht en denken: wat voor raketten zijn dat dan? Hoe doen ze dat? Zo afgesloten. Nou, dat is één. Daarom wilde ik het heel graag. En we hebben natuurlijk in Nederland Remco Breuker.
18: Ja.
19: Ja, en die, daar luister ik zo graag naar. Dat vind ik zo'n koning. En die zit bij ons in de studio, dus we zijn zeer dankbaar.
20: Ja, ik ook.
19: Ja, dat is mooi
20: om hier te zijn.
19: Ja.
18: Nou, vereerd. En we hopen dat je heel veel interessante dingen gaat vertellen voor Noord-Koreaanse hackers.
20: Ja, dat is wel de instelling waar ik ben gekomen.
18: In Engelse media is dat wel best, gegeven. Ja. Hier in Nederland hoor je er niet zoveel over.
20: Over hackers?
18: Over Noord-Koreaanse hackers?
20: Nee,
18: over
20: terwijl er ook in Nederland wel wordt gehackt. Of werd gehackt door Noord-Koreanen.
18: Ja, precies. Ja, ja. Wij zijn gewoon slachtoffers. Maar dus heel de wereld is geloof ik het
20: domein, nee, hè? Equal opportunity hackers. Ja. Nee, iedereen is in principe het haasje. Ja,
18: ja oké, dat was niet weer bevoorrecht te voelen van... Oh, maar wij waren wel... Nee, waar zijn ze helaas. In Nederland nou op zoek als ze hier een hack doen?
20: Ja, vaak mensen of wetenschappers of executives van bijvoorbeeld defensiebedrijven.
18: Hmm.
20: Dat Noord-Korea-experts komt ook wel eens voor.
17: Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk, dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering. Zomervakantie is het moment om stappen te zetten, je carrière optimaliseren. De concurrentie ligt stil, dat is dé kans om je performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go, meer kennis, meer werken, laptop open aan het strand.
19: Gast, doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten, niks hoeven niet te optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je, Factor Kuifje. Mysteries, de geschiedenis, alle rust. En daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
21: Het moment dat alles begint.
22: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP... en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
23: Provider, it starts here.
24: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
23: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
24: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
25: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
26: BNR Verkeer.
27: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Een paar bijzonderheden op de weg op dit moment. Om te beginnen de A12, Arnhem richting Duitsland. Bij de grens staan nu 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dan de A16, bij Daar Rotterdam. Daar is bij de Verbindenoordbrug op de parallelbaan een auto met aanhanger geschaard. Twee rijstokers zijn dicht. Er staat zo'n 3 kilometer file met een half uur vertraging. Het is sneller om te rijden via Vlaardingen over de A15 en de A4. En door dat ongeluk op de A16 is ook op de hoofdrijbaan 1 rijstrook afgesloten. Ook daar heb je nog eens 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tenslotte de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Daar staat een auto met pech bij Numansdorp. De linkerrijstrook dicht, vertraging 10 minuten. En tot slot een snelheidscontrole op de A6 Muiden richting Lelystad bij 69,2.
28: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Al ruim 2 jaar staan er lange files op de snelwegen naar de Duitse grens... en daarin gebeuren ook vaak ongelukken. Het gaat zelfs meerdere keren per week mis. En dat komt door de grenscontrole, schrijft de Telegraaf. De politiek vindt dat onwenselijk en heeft dat ook laten weten aan de Duitsers. Maar die gaan gewoon door met de controles. Opnieuw is een kapper in het centrum van Vlaardingen doelwit geweest van een aanslag. Door een explosief ligt nu de voorkant van de zaak aan diggelen en binnen is het ook een puinhoop. In mei was het bij dezelfde kapper ook al raak, meldt Rijnmond. Voor de burgemeester reden de zaak 2 weken dicht te gooien. Twee Nederlanders zijn gisteren zwaar gewond geraakt bij een wandeling in de Oostenrijkse Alpen. Ze waren allebei op een andere plek hard gevallen en konden zelf alarm slaan. Maar door het slechte weer was het moeilijk om ze van de berg te halen. Uiteindelijk konden reddingshelikopters toch bij ze komen en zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Vakbond CNV heeft besloten ook mee te doen met de landelijke staking bij het openbaar vervoer op 9 september. De FNV had de staking vorige week al aangekondigd en het was de vraag of het CNV zou aansluiten. De bonden willen met de staking protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. En afgelopen nacht heeft Rusland het noordoosten van Oekraïne aangevallen. En daarbij zijn 3 doden gevallen. De slachtoffers zijn bewoners van 2 huizen die werden geraakt bij een bombardement. Oekraïne heeft ook weer aanvallen uitgevoerd. Volgens president Zelensky zijn 2 grote olieraffinaderijen getroffen. Het weer van Weer Online? Het is vrij zonnig en het wordt 20 tot 25 graden. Alleen in het noorden ontstaat steeds meer bewolking en kan er een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wat doen afslankmedicijnen met onze schoonheidsnormen? Met het idee dat ons lichaam maakbaar is? Gaan we na body positivity weer terug naar een slankheidsideaal van dun, dunner, dunst? Eerder dit jaar was de gast Anne Roes, hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Maastricht University, in BNR's Big Five van de afslankmedicatie.
1: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
28: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Welkom bij tweede half uur. Ik praat deze week met 5 kopstukken uit de wereld van de afslankmedicijnen. Eerder deze week sprak ik over dit thema met Joep de Groot. Hij is bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ. Hij is het niet eens met de makkelijke pleister van afslankmedicatie boven preventie. De voedingsindustrie en de marketing eromheen moet in zijn ogen veel harder worden aangepakt. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een prijzenspel dat gaande is. Luister het allemaal terug via onze BNR-app. Gast vandaag is Anne Roes. Zij is hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Maastricht University. En je hebt al uitgelegd in het eerste half uur dat het gaat van anorexia tot aan obesitas. Naar die groepen kijk je, doe je allemaal onderzoek naar. En komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Wat nou echte oplossing is als het gaat over... Ja, dat is een groot vraagstuk. Je begint dan te lachen. En natuurlijk ook of afslankmedicatie daar dan toch een rol in moet krijgen, terwijl je er kritisch over bent. En wat afslankmedicatie eigenlijk doet met onze schoonheidsnormen. En laten we daarmee beginnen. Want je ziet natuurlijk dat die afslankmedicatie niet alleen gebruikt wordt. We hebben het net als zijdelings aangestipt door mensen met overgewicht of ernstig overgewicht, obesitas. Maar ook de Hollywoodsterren, die hebben het eigenlijk heel toegankelijk gemaakt. Wat vind je daarvan?
15: Toegankelijk gemaakt. Het blijft natuurlijk wel heel erg duur als je het niet opgecept krijgt. Wat ik daarvan vind is...
0: Ja, de gedachte dan. Ja. Het is normaal om dit te doen. Dit moeten wij ook doen.
15: Dat vind ik natuurlijk wel problematisch. Als je de recente foto's zag... helemaal uitgemergelde lijven, gezichten. Ozempic face werd genoemd. En dus... heel erg maakbaar, Ozempic, Botox en ja, dat zie je dan nu. Het straalt uit dat je, je kunt er ook zo uitzien als je dit maar allemaal doet. Ik denk dat, body positivity had een heleboel goede aspecten natuurlijk.
0: Die gaan een beetje overboord.
15: Nou, ik weet niet of ze helemaal overboord gaan. Maar niet voor iedereen, denk ik. Maar die belangstelling voor dat ultradunne is wel weer aan het toenemen.
0: Ik kan me voorstellen dat ook misschien wel in de beeldvorming nu weer gaat ontstaan. Joh, je kan een spuit nemen.
15: Ja.
0: Dus als jij te zwaar bent, dat is gewoon echt niet oké. Ben je daar bang voor? Dat mensen met overgewicht en ernstig overgewicht toch weer een soort...
15: Nou ja, ik denk eigenlijk dat schoonheidsideaal nooit heel ver weg is geweest. En je ziet ook mensen die zich dus eerst positioneerden als body positivity influencer, dat die nu ook aan die obesitasmedicatie gaan. En dat is niet kritiek op hun, maar meer ter illustratie van nou, dat schoonheidsideaal is denk ik nooit zo ver, dat hele dunne, is nooit heel ver weg geweest. En dat wordt nu op deze manier bereikbaarder gezien.
0: Ja. Ja. Hoe zie je dat terug nu aan celebrities dat zij dit gebruiken? Ik begrijp bijvoorbeeld dat je echt Serena Williams vind je echt vreselijk.
15: Nee, ik vind haar niet vreselijk. Ik vind het gewoon zo jammer. Kijk, ik ben zelf een tennisser en ik bewonderde haar altijd. Maar vooral om wat zij uitstraalde van een topsporter die veel bereikt en die niet ultra dun is, maar gewoon heel erg sterk en heel erg goed is, dat straalde ze uit.
0: Gespierd,
15: ja. En ze straalde gewoon uit van, ja, weet je, het is oké hoe je bent. Je mag anders zijn. Kijk wat ik bereik. Ja. En dat vond ik heel erg krachtig. En ik was gewoon een beetje teleurgesteld dat zij dat dan ging gebruiken. En ook nog eens voordat Roe Health op billboards staat.
0: Dat is van haar man, hè? Dat is ook een afslaagmedicijn. Ja. Want je noemde net Ozempic face, maar je hebt natuurlijk ook Mounjaro face of Roe face. Hè? Het zijn heel veel verschillende merken die op de markt zijn. En zij maakt reclame ook. Ja, maar haar man een beetje te helpen natuurlijk.
15: Ja, waarschijnlijk wel, ja. En dat vind ik dan jammer, omdat het zendt een hele andere boodschap uit. Hè. Van de ene kant kun je denken van oké, het haalt wat stigma weg en mensen die voelen zich dan misschien minder ongemakkelijk. Maar van de andere kant ook van gaan mensen denken, ben ik bang van oké, als zelfs iemand als Serena Williams, topsporter, toch genoeg support om gezond te gaan leven, zelfs zij heeft het nodig, zegt ze, ja, dan moet ik het ook nodig hebben.
0: Ja.
15: En ik vind dat jammer.
0: Ja, en je zag natuurlijk in de fashionwereld dat we vroeger echt ontzettend magere modellen hadden. En op een gegeven moment was Kate Moss ook heroin chic. Hè? Die was echt het voorbeeld in die tijd wat we allemaal mooi vonden. Wat iedereen wilde bereiken. En toen kregen we meer de Kardashians met de dikke billen. Of dikke billen met de rondingen. Ja. Ik moet ook weer heel voorzichtig zijn voordat ik... Ik heb Surinaamse billen, dus ik mag het zeggen denk ik dan. Maar je weet het nooit. Hè? Het is allemaal heel gevoelig in deze tijd. Maar denk je dat we echt weer terug gaan naar dat Kate Moss beeld?
15: Nou, ik zag het wel voorbij komen in recente uitzending van Lubach dat modellen weer ultra dun zijn. Dus ja, daar lijkt het wel op. Ja,
0: een beetje terug naar de 90's eigenlijk.
15: Ja.
0: Ja, en je zegt, ik vind dat ernstig. Terwijl je tegelijkertijd ook celebrities ziet als Oprah. Die ook zegt, en die ook veel seminars ook online erover organiseert. Met allemaal vooraanstaande artsen van, ik ben zo dankbaar dat dit er is. Ja. Hè? Dat ze eindelijk, ik bedoel, ze is nu, wat is ze, in de 70?
15: Ja.
0: Eindelijk gewoon een gezond gewicht heeft. Die vrouw heeft jarenlang gestreden, gejojo'd. Ze zegt, ja, ik ben dankbaar.
15: Maar dat is wel een verschil natuurlijk met iemand als Serena Williams. Hè?
0: Ja. Ja.
15: En ik denk ook dat voor mensen met echt serieuze obesitas snap ik dat deze medicatie heel erg kan helpen. Ik denk wel altijd met echt hele goede coaching erbij. En ik denk dat heel vaak niet goed genoeg gebeurt. Hè? Ook als je gaat kijken naar de...
0: Want een heleboel mensen doen wel coaching. Hè? Dat is ook... Ik heb iemand heel dichtbij me die al jaren ook hier mee struggelt. En die heeft... die heeft zoveel diëten, coaching gehad, gesport, you name it. Inclusief de GLI.
15: Ja.
0: De gecombineerde leefstijlinterventie gewoon niet te doen.
15: Nee, maar dat zeg ik ook. Hè. Ik denk ook voor een bepaalde groep is deze medicatie wel bedoeld. En kan ook helpen. Maar ik denk zelfs als je mensen aan medicatie geeft, begeleid ze dan ook tijdens het krijgen van die medicatie. Mm-hmm. En niet alleen maar die medicatie. En bij heel veel van die telehelpbedrijven is dat sowieso al niet het geval. En ik denk ook dat als mensen het wel voorgeschreven krijgen, dat er wel nog wel veel winst te behalen valt om mensen echt veel beter te ondersteunen. Veel meer geïndividualiseerde coaching. Dat je echt kunt gaan kijken van naar wat is nou voor deze persoon nodig? Wat maakt het voor hem of haar zo moeilijk om gezond gedrag vol te houden? En ik denk dat daar heel veel te halen nog valt. En dan is misschien afbouwen met die medicatie ook wel mogelijk als je gewoon echt hele goede begeleiding erbij krijgt.
0: Ja, dat blijf je op hameren. Ja. Je moet echt dat maatwerk hebben. Uiteindelijk dat schoonheidsideaal en dat maakbaar zijn zien we natuurlijk niet alleen met gewicht. Dat zien we natuurlijk ook met botox en fillers.
15: Ja. Ja.
0: Ook dat wordt steeds normaler.
15: Ja.
0: Wat zit er in ons dat we daar zo mee bezig zijn? Wat zit er achter?
15: Ja, dat is wel een hele ingewikkelde vraag.
0: Sociale media misschien toch wellicht? Die dat heel erg propageren?
15: Ja, misschien dat die dat dichterbij brengt. Maar het was natuurlijk... Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar het was natuurlijk die invloed van die media werd natuurlijk al heel erg lang genoemd. Hè. Ook gewoon de bladen werden, de gewone media, die werden lang geleden genoemd. En daarvan weten we wel ook gewoon uit onderzoek dat... Dat alleen is niet genoeg. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat die media vooral bepaalde vrouwen meestal aantrekken die daar al een bepaalde gevoeligheid voor hebben.
0: Ja. Ben jij dan ook bang, want je noemt nu vrouwen, dat dit met name ook heel veel invloed gaat hebben. Hè? Dus de botox, de fillers, maar ook de afslankmedicatie op de jonge meisjes?
15: Ja, want die zien dat natuurlijk ook.
0: Je hebt ook dochters, hè?
15: Ja, ik heb ook dochters. En ik weet niet of ze het weten vanwege het werk dat ik doe. Maar ik vrees dat er ook op school over gesproken wordt. Die zijn dan 13, 14, die kinderen in die klas. En er gaat ook een soort van voorbeeld van uit. Hè. Kijk, stel dat jij in een gezin leeft. En dat is allemaal heel erg normaal, die medicatie. Je geeft het ook door aan de volgende generatie. Dat is denk ik mijn grootste zorg. Dat het nieuwe normaal
0: Want je hoort ook al dat er steeds jongere meisjes zijn die even een villetje of een botoxje zetten.
15: Ja, dat hoorde ik pas ook. Ja. Babybotox wordt het genoemd. Ja,
0: ja. Ja. Ja. En dat is dus jouw grote vrees dat eigenlijk gebeurt. Is er ook jouw vrees dat we, omdat je ook aangeeft mensen die ermee stoppen, die krijgen het gewicht er weer aan, en dat we uiteindelijk een eetstoornis hiermee ontwikkelen?
15: Dat is een interessante vraag. Ik denk niet dat al onderzocht is. Maar wat wel zo is met die medicatie, pak je onderliggende problemen pak je niet aan. Hè? En dat is, je bestrijdt symptomen, niet de oorzaak van het overgewicht. En dat is denk ik het grote probleem. En ik ben ook bang dat het, en ik denk dat het aansluit bij de CZ-man, het vertraagt, ben ik bang, maatschappelijke ontwikkelingen. Obesitas is volgens mij een systeemprobleem. En nu wordt het een beetje tot een individueel biologisch probleem gemaakt. Ik denk niet dat het een wilskrachtprobleem is. Ik denk niet dat het een individueel biologisch probleem is. Ik denk dat het een systeemprobleem is.
0: En dat is het bizarre eigenlijk van dit verhaal. Hè? De voedingsindustrie geeft ons ongezond eten. Er zijn te veel verleidingen met marketing op juist het ongezonde deel.
15: Ja.
0: En dan ga je medicatie gebruiken.
15: Ja, kijk, de ene industrie die maakt al dat ongezonde eten. De andere industrie die mag het oplossen. En vervolgens gaat de voedingsindustrie gaat dan weer voeding maken die speciaal is voor wat dan in Amerika, for when you're on the shot bent. Ja, ik vind het
0: bizar, hè? Ja. Ik dat voor when you're on the shot. Ja. Van die spuit. Ja.
15: Ja. Ja.
0: Ja. En daar moet je ook maar van afvragen hoe gezond dat weer is. Want dat is dat eten waardoor je minder misselijk wordt of zo?
15: Ja, GLP-1-vriendelijk eten wordt het dan genoemd. Maar dat zijn dan ook van die, die diepvriesmaaltijden. Dan denk je, is dat nou zo'n goed idee? Of een enorme focus op eiwitten. Nou, eiwitten zijn natuurlijk prima belangrijk. Maar als jij spiermassa wil behouden, dan zul je gewoon moeten bewegen.
0: Ja. Dat komt natuurlijk op die eiwit, omdat ze ook zeggen dat door die afslank spuit je eigenlijk je spiermassa ook eraan gaat. Klopt dat nou wel of niet?
15: Ja, er zijn allerlei onderzoeken naar gedaan. Ik denk dat de bottom line is dat als jij blijft bewegen, dan hoef je geen spiermassa te verliezen. Maar dat is natuurlijk het punt. Als je alleen maar die medicatie gaat nemen.
0: Zo van lekker makkelijk van puff, spuiten, erover, kan ik op de bank liggen en eten.
15: En de angst is een beetje dat als mensen die medicatie gebruiken, dat ze dan, als ze niet zo van sporten houden, nou dan was misschien nog de motivatie van maar ik moet het voor mijn lichaam doen, dat die dan verdwijnt.
0: Ja. Ja. Na de Big Five kun je weer luisteren naar BNR Zaken doen. Waar gaan jullie het over hebben vandaag?
3: Over schulden en het incasseren van die schulden. Want mijn gast is de voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van de Gerechtsdeurwaarders, Chris Bakhuis van Kesteren. En dan is het begrijpelijk dat veel mensen die deur liever niet open doen. Maar het beeld moet misschien wat worden bijgeschaafd. Want, zeggen ze zelf, wij zijn er niet alleen maar om de boeman uit te hangen. Nee, wij zijn ook een hulpverlener. Agressie, waar ze ook steeds vaker mee te maken krijgen, is absoluut niet op zijn plaats. Waar komt dan toch het idee vandaan dat soms de kosten nog wel hoger liggen dan de oorspronkelijke schuld? Is die situatie nog altijd aan de orde? Of is dat iets van het verleden? Nou, dat gaan we allemaal bespreken. Het boardroompanel, dat is er ook. En ja, dat pelt bijna over van de onderwerpen. Want we hebben het natuurlijk over Axel, de fietsenfabrikant, heeft uitstel van betaling aangevraagd, onder andere bekend van Batavus. De FIFA, hoe kon de voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino, zich toch zo vergaloperen met zijn idee? En wat heeft dat voor consequenties voor zijn eigen toekomst? En oh ja, je zou het bijna vergeten, maar Akzo Nobel gaat dan werkelijk fuseren met de Amerikaanse collega, het collega verfbedrijf Exalta. Grote instemming onder de beleggers, maar er is ook van alles aan de hand als het gaat over de beloningsstructuur van dat bedrijf. Dus ik ben benieuwd wat de panelleden daarvan maken. En we trappen vandaag ook af met een nieuwe rubriek die een jaar lang te horen zal zijn op donderdag over internationaal ondernemen. Met niet zomaar iemand, namelijk iemand die niet zonnepanelen op de markt brengt. Nee, een zonnefabriek waar die al in 40 landen succesvol mee is. Als je deelgenoot wil worden van dat succes, of in ieder geval het verhaal wil horen, zou ik willen zeggen, blijf dan luisteren tot het eind. Want hij komt langs rond 10:50. Maar we beginnen al veel eerder, namelijk om 11:00, over een kwartiertje. Dus tot dan.
26: BNR Nieuwsradio.
3: We beginnen al veel eerder, namelijk om 11:00, over een kwartiertje. Dus tot dan.

0: Parool. Dus daar kan je voor de fans, want het wordt echt veel gelezen, is dat helaas de laatste keer. Maar luister zeker het gesprek terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag spreek ik met Anne Roefs. Zij is hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Maastricht University. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En ik sprak gisteren met Marco Frenke. Hij is de directeur van Eli Lilly Nederland en farmaceut. Onderdeel van een Amerikaanse farmaceut die een van de aslankspuiten op de markt brengt. En hij wilde dit graag van jou weten. Luister maar.
1: Dus je moet voorkomen dat er overgewicht ontstaat. En als er overgewicht is, moet je het ook aanpassen. En mijn vraag aan mevrouw Roefs is: hoe ziet zij met herkennis van met name de voorkant, dus voorkomen dat mensen overgewicht ontwikkelen, hoe ziet zij de combinatie van beide en hoe noodzakelijk is het dat we aan beide kanten aandacht besteden?
2: Ik ben geen preventiedeskundige. Ik doe onderzoek naar behandeling van mensen met overgewicht en obesitas. Maar ik denk dat iedereen het eens is dat er veel meer aan preventie gedaan zou moeten worden. Er wordt nu veel gesproken over de suikertax. En dat is misschien best nuttig. Daar twijfel ik niet zo over. Maar het is veel te weinig, zou ik denken. En ik denk dat die preventie vooral ook bij de jonge generatie op scholen zou moeten beste zou kunnen plaatsvinden. Mm-hmm. Ik ben het eens met de CZ-meneer dat de voedingsindustrie harder aangepakt zou kunnen worden.
0: Dus misschien ook reclames meer aan banden gelegd, zoals we bij de sigarettenindustrie hebben gezien.
2: Ja, en het aanbod echt heel erg drastisch veranderen. Als je weet dat 80% van wat in de supermarkten ligt niet goed voor je is, dan maak je het mensen ook wel heel erg moeilijk. En als mensen dan ook nog eens actief daartoe verleid worden, dan maak je het allemaal wel heel erg ingewikkeld.
0: Ja, is misschien, want je bent kritisch over die afslankmedicatie, maar door die afslankmedicatie merkt de industrie, de voedingsindustrie, het aan de boodschappen die gedaan worden. Omdat je zeker een dikke maaltijd minder eigenlijk afneemt met het gebruik van het middel. Zou dat ergens ook, je zei net al die GLP-1 maaltijden die ze proberen te ontwikkelen. Maar zou het ook een soort wake-up call zijn met ook een suikertax, dat ze echt moeten gaan veranderen? Of is dat wishful thinking van mijn kant?
2: Ja, dat vind ik heel. Vind ik moeilijk om te voorspellen hoe dat zou gaan. Kijk, ik denk gewoon, ze zijn een bedrijf, dus ze willen winst maken. Dus ze zullen wel iets bedenken waardoor ze toch spullen aan de markt man kunnen blijven brengen. Of dat dan per se gezonder is, dat weet ik niet. Het ligt eraan wat ze gaan ontwikkelen.
0: Ja, die preventie is natuurlijk heel goed om op die manier te gaan denken. Aan de andere kant is het echt iets van een lange adem.
2: Ja. Ja,
0: want ik was het ook helemaal eens met Joep de Groot, de bestuursvoorzitter van CZ. Hè, dat het natuurlijk ook echt bizar is dat we nu een medicament gaan gebruiken, omdat het in onze obese samenleving eigenlijk niet klopt hoe die is ingericht. Maar in alle eerlijkheid is dat natuurlijk wel iets wat heel lang gaat duren voordat je zoiets verandert met alle lobby die er is. Moeten we dan toch ook wat meer die afslankmedicatie omarmen in de tussentijd?
2: Nou ja, wat ik zei, ik denk dat het voor een kleine groep dat het nuttig kan zijn, maar dan wel met echt hele goede begeleiding erbij. En ik denk dat die individueler kan. Daarnaast denk ik, en daar richt mijn onderzoek zich op, is dat je per individu zou moeten kijken van, en dat, we hebben de data, we hebben de analyses nog niet gedaan. Als het niet lukt met een leefstijlinterventie, waar ligt dat dan aan? Bij die persoon. En dat je dan kunt gaan kijken, wat heeft iemand nodig?
0: Gaat het over mentale problemen? Of gaat het over geldproblemen? Of gaat het ook, want je ontkent niet dat het ook biologisch kan zijn.
2: Nee, wij meten ook wij maken een heel hormoonprofiel ook van mensen. Dus we meten een aantal biologische variabelen, psychologische variabelen, omgevingsvariabelen, sociale steun. Alles meten we. En de helft van de mensen die krijgt een intensieve leefstijlinterventie. De andere helft van de mensen die krijgt de boekvariant daarvan. En tuurlijk, gemiddeld gezien verliezen mensen meer gewicht met die intensieve coaching. Maar we zien ook heel veel spreiding. Mm-hmm. Dus sommige mensen vallen echt heel veel af. Sommige een beetje, sommige blijven hetzelfde. En wij willen begrijpen hoe dat komt. En dan ook dus leren van de kenmerken van die mensen. En dan dus kunnen adviseren, wat heeft iemand nou nodig.
0: Ja, en dat er nu zoveel gesproken wordt van, het zit echt gewoon in je lichaam. Weet je, op een gegeven moment kan je er eigenlijk niet veel meer aan doen. En dan heb je echt die medicatie nodig. Daar neem jij dus wat afstand van. Je vindt dat die gedachte wat doorslaat, wellicht ook een frame van de farmacie?
2: Nou ja, ik denk dat dat niet in lijn is met de huidige stand van de wetenschap. Ik,

0: ik denk dat de meeste onderzoekers, artsen, het in een biopsychosociaal probleem zien. En ik denk dat Big Pharma het te veel framed nu als een biologisch probleem. En het dan ook nog een soort van valse dichotomie creëert. Het afzet tegen, ja, maar het is niet gebrek aan wilskracht. Dat zegt werkelijk geen enkele deskundige. Hè? Ook niet mensen die vinden dat een leefstijlinterventie heel goed en belangrijk is. Dat zeg ik nooit.
1: Ja.
0: Ik erken juist, gezond gedrag bereiken en behouden is ontzettend moeilijk.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, en je zegt dan die coaching is heel erg belangrijk, maar ja, er zijn misschien ook te weinig goede coaches. Of
0: ja,
1: ik weet niet of nu een hele
0: nee.
1: tak beledigd hier op radio.
0: Helemaal niet. Nee. Dat denk ik ook. Maar als ik dan ga kijken waar al het geld naartoe gaat. Hè, kijk, de farmaceutische industrie investeert miljarden. Indirect gaan wij dat natuurlijk betalen via zorgpremies. En
1: die medicijnen worden nu wel goedkoper. Hè, want is een van de farmaceuten heeft nu een middel op de markt gebracht gisteren.
0: Ja.
1: Die veel goedkoper is. Dus het wordt ook wel betaalbaarder. Dus, en dan komt op een gegeven moment een pil.
0: Ja.
1: Dat wordt nog goedkoper. Dus ik weet niet of het echt.
0: Als je kijkt naar wat er allemaal al geïnvesteerd is. Hè, en ik ben wel heel erg benieuwd van eerst kostte het nog €300-400 per maand. Dan zit ik te denken van wat zou ik kunnen bereiken met echt goede individuele coaching. Hè? Zo'n GLI is vaak in een groep. Dus zo'n coach kan weinig aandacht per individu besteden.
1: Ja, maar dat gaat dan ook heel duur worden, hè? Als we individuele.
0: Zeker gaat dat heel duur worden. Maar ik denk niet duurder.
1: Terwijl die afslankpil wordt straks zo goedkoop. Dat wordt een beetje het niveau van een cholesterol-tablet. Dus dan zou je kunnen zeggen, en het scheelt wel heel veel knieoperaties uiteindelijk.
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. En ik denk nogmaals, voor een selecte groep zou dat een oplossing kunnen zijn. Maar ik denk dat het niet goed is om naar een maatschappij toe te gaan waar 30-40% van de mensen aan dat soort medicatie is. En bovendien weten we ook uit een heel grootschalig onderzoek in Denemarken dat de helft van de mensen die start met die medicatie, die stopt binnen het jaar. Om allerlei redenen, om bijwerkingen, om kosten, dat ze het niet prettig vinden. Dus daar kun je ook gaan bedenken van
1: Is
0: dit nou wel echt een oplossing?
1: Ja.
0: En
1: het is een spannend dilemma om te blijven nadenken. Ik wil jou graag vragen de kettingvraag door te passen naar mijn gast morgen. Dat is Lisbeth van Rossum. Zij is obesitasonderzoeker aan het Erasmus MC en echt de autoriteit. En ze ziet wat minder de patiënten, maar heeft ook echt met die patiënten veelvuldig te maken gehad. Wat zou je haar willen vragen?
0: Een beetje gerelateerd aan wat we besproken hebben. We weten dat de obesitasmedicatie werkt, maar alleen zolang je deze gebruikt. En we weten ook dat mensen die aan deze medicatie begonnen zijn, dat 50% weer stopt binnen het jaar. Ondertussen worden miljarden geïnvesteerd door de farmaceutische industrie om nog effectievere medicatie te ontwikkelen. Is dat niet wat zonde van het geld? Als je al die miljarden steekt in echt goede individuele coaching of onderzoek daarnaar, met oog voor individuele psychosociale factoren, dan kunnen veel mensen veel duurzamer geholpen worden. Met als resultaat dat ze gezonder, slanker en fitter zijn.
1: Goed, het gaat morgen aan bod komen. En ik wil jou heel erg bedanken voor jouw inzichten het afgelopen uur. Anne Roefs, hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Maastricht University.
0: Graag gedaan.
1: En luister zeker de andere afleveringen terug van dit thema, maar ook onze andere thema's in onze BNR-app. En graag tot morgen.
2: De meest geruchtmakende strafprocessen door de ogen van de mensen die ze van dichtbij meemaakten. In de podcast Napleiten praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Vlokstra met advocaten en officieren van justitie over zaken die ze nooit zullen vergeten.
3: Dan ga jij naar het politiebureau of naar het arrestantverblijf waar de verdachte zit. Hoe is dan de eerste ontmoeting met je cliënt? Hoe was dat?
4: Best bijzonder, omdat hij heel erg in de war was. Hij wist dat hij verdacht werd van brandstichting. En hij wist dat ik een advocaat was, dat begreep hij wel. Hij begreep ook wel dat ik er voor hem was. Maar hij had ook wel het gevoel van, je wordt wel ingeschakeld door de autoriteiten. Ja, ben je dan wel te vertrouwen? Dus ik denk niet dat hij mij direct 100% vertrouwde.
3: Dat heb je vaker, hè? Dat mensen denken van, De politie zegt dan, nou ja, als je geen advocaat hebt, dan krijg je erin toegewezen. Hè? Dat ze denken van, ja, dit is geen piketadvocaat, maar een politieadvocaat.
4: Ja, en er zijn ook mensen die denken, als ze niet betalen voor een advocaat, dat die dan minder hard of zelfs helemaal niet zijn best voor je doet.
2: Wil je weten hoe dit afloopt? Luister Na Pleiten dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere vrijdag een nieuwe aflevering.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
7: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
6: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
8: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
9: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
10: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
5: Nu in de BNR-app.
11: Ondernemers zijn steeds minder somber. De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn best gunstig. En de belastingbetaler speelt mogelijk kiet met de redding destijds van ABN AMRO. En de chemiebedrijven dreigen de productie af te schalen door lage waterstanden. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. En ik zou zeggen, kijk ook eens op de website, want die is totaal vernieuwd. Kan Erik Evengroen ook doen van de ANWB. Goedemorgen.
12: Dat zal ik zeker eens gaan doen zo meteen dan.
11: Meerdere ongelukken, geloof ik, hè?
12: Ja, dat wel. De A16 om te beginnen, van Breda naar Rotterdam. Daar is een ongeluk op de Van Binnenhoordbrug gebeurd. Daar is een auto met aanhanger geschaard. En dat gebeurde ook nog eens op de parallelbaan. Die is ook dicht. Er staat zo'n 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan oponthoud op de A22, Beverwijk richting Velzen, bij de Velzen-tunnel. En dat kost je 10 minuten extra. En een ongeluk op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam, ter hoogte van Numansdorp. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging bijna een half uur. En een snelle controle gezien op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij hectometerpaal 116,6.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In Noord-Holland waren vannacht op een paar plekken autobranden en het vermoeden is dat ze zijn aangestoken. In Beverwijk werden 3 auto's verwoest en de brandweer zegt aanwijzingen te hebben voor brandstichting. In Uithoorn gingen een aanhangwagen en auto in vlammen op en ook in Den Helder vloog een auto in brand. Een Nederlandse vrouw is in zee bij het Griekse eiland Kreta om het leven gekomen bij een mislukte reddingsactie, schrijft de Telegraaf. Ze wilde haar vriendin helpen die in de problemen kwam bij het zwemmen. Maar toen ze vanaf hun boot het water insprong, raakte ze bewusteloos en verdronk. 3 kinderen zagen het allemaal gebeuren. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Rusland, waarbij volgens president Zelensky een van de grootste olieraffinaderijen van het land werd geraakt. Er zouden ook 100 drones zijn onderschept. Rusland heeft vannacht ook het noordoosten van Oekraïne aangevallen. Daarbij vielen 3 doden. Opnieuw is een kapper in het centrum van Vlaardingen doelwit geweest van een aanslag. Door een explosief ligt nu de voorkant van de zaak aan diggelen en binnen is het ook een puinhoop. In mei was het bij dezelfde kapper ook al raak. Voor de burgemeester reden de zaak 2 weken dicht te gooien. En de noodverordening voor het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was, is verlengd. Het was eerst de bedoeling dat het gebied vanaf 10:00 weer open zou gaan, maar dat gaat dus niet door. Venray vertelt er niet bij tot wanneer de verordening duurt. Door het gebied af te sluiten hebben hulpdiensten meer ruimte. Het weer van Weer Online? Het is vrij zonnig en het wordt 20 tot 25 graden. Alleen in het noorden ontstaat steeds meer bewolking en kan er een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
11: Aandeelhouders zijn in grote getalen akkoord met de fusie tussen verfmaker Akzo Nobel en sectorgenoot Exalta. Zometeen het boardroompanel in BNR Zaken doen.
7: Ticket gekocht,
14: biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
15: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
18: In de BNR-app.
17: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
18: En blijf scherp.
17: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
19: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks hoor je meer over de fusie tussen verfmakers Akzo Nobel en Exalta in het boardroompanel. Vanaf 12 uur ook het laatste macro-economische nieuws met onze huiseconoom Han de Jong. En om 12:30 Chris Bakhuis van Kesteren te gast. Zij is de voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van de Gerechtsdeurwaarders. Maar eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. Bedrijven in de chemische industrie moeten mogelijk de productie deels afschalen als lage waterstanden lang blijven aanhouden en er geen alternatieven zijn, meldt de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Veel bedrijven in Nederland bevinden zich op een chemiecluster en die bedrijven leveren zoveel mogelijk producten aan elkaar, waardoor er minder transport nodig is. Toch vindt ook een deel van het vervoer via de binnenvaart plaats en er is niet altijd genoeg vrachtwagencapaciteit beschikbaar. Consumenten, ander verhaal, worden benadeeld door loesje duurzaamheidsadviseurs. Worden ze door benaderd doordat zij beschikken over de klantgegevens van failliete zonnepaneelbedrijven, blijkt uit onderzoek van BNR. Die adviseurs benaderen klanten van failliete paneelbedrijven met het verhaal dat zij de dienstverlening overnemen. Het gaat om onder meer klanten van Zon voor Nop, Bespaar met je Dak, JD Energy Systems en Sunleaf Solar. Volgens Mirjam de Witte van de Consumentenbond gaan die adviseurs heel slinks te werk.
20: We krijgen daar echt wel vele tientallen meldingen per maand over. Ik heb even gekeken naar het afgelopen jaar. Die mensen die komen van een failliet zonnepaneelbedrijf, maar ze doen zich ook voor als de netbeheerder of iemand van de gemeente. En om te zeggen van ja, inderdaad, we moeten even bij u thuis komen kijken. Hoe zit het met de energie? En wat kunnen we u adviseren? En daar zit dan een prijskaartje aan. En vervolgens een thuisbatterij met een nog veel groter prijskaartje.
19: Hoe die adviseurs dan precies aan die gegevens komen van klanten, dat is nog onduidelijk. Er wordt vermoedelijk veel online verhandeld. Ondertussen nog een blik op de beurs, op de AEX in het bijzonder. Een tiende van een procent in de plus op 1112 punten. De beursneurt hoor je twee keer. Eén keer in het normale formaat en al veel eerder. Dat is om 11:30 in een XL-jasje.
21: Boardroom panel.
19: OpenAI heeft publiekelijk gereageerd op de door Apple aangespannen rechtszaak en aandeelhouders zijn akkoord met fusie van de verfmakers Akzo Nobel en sectorgenoot Exalta. Dat en meer bespreek ik met de leden van het boardroompanel. En dat zijn Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Survival Instinct. En Jeroen Verkouteren weet alles over fusies en overnames. Dat komt goed uit. Hij is associate partner bij Qfinity. Welkom leden van het panel.
22: Goedemorgen.
23: Goedemorgen.
19: Maar we beginnen bij nieuws van gisteravond. Want Axcel stevend af op een faillissement. Die fietsenfabrikant van onder andere Batavus heeft uitstel van betaling aangevraagd. Er was interesse vanuit onder andere Singapore, maar het kwam niet tot een deal. Dus een nieuwe eigenaar werd niet gevonden. En we bespreken dit onderwerp al jaren in het boardroompanel. In een notendop van de beurs gehaald door twee investeerders. Midscheeps geraakt door corona, enorme voorraden, sluiting van fabrieken om de productiekosten naar beneden te brengen, een schuldenakkoord met crediteuren. We hebben het allemaal gezien. Aandeelhouders die nog eens extra investeerden. En dan nu toch dit. Was dit onvermijdelijk? Had het anders kunnen aflopen?
23: Nou, het is jammer, alleen ja, de markt herstelt zich ook niet. En dat is ook wat je ziet in deze industrie. Heel veel aanbod, weinig vraag. Men heeft zich echt verrekend in coronatijd op de enorme vraag naar elektrische fietsen. Ja, dat heeft zich niet hersteld. En ik ben niet verbaasd, ik vind het wel heel jammer.
19: Wat zo gek is, is dat het de afgelopen maanden toch ook nog wel ging over potentiële bedrijven die Axcel wilde overnemen vanuit Singapore. Ik noemde het al, was er serieuze interesse. Waarom, denk jij, nu kijk ik toch eventjes met meer dan een schouderhoog naar de specialist fusies en overnames, is dat er niet van gekomen?
22: Nou, ik denk dat het grootste probleem is natuurlijk de schuldenlast, de schuldenberg van het bedrijf. En dat betekent dus dat de schuldeisers, onder andere de banken, maar ook de aandeelhouders die daar talloze leningen in gepompt hebben, ja, die moeten een gedeelte afschrijven. En dan is er een discussie natuurlijk natuurlijk, ja, de koper wil natuurlijk zo min mogelijk voor die schulden betalen, want dat is oud geld. Dat is in een soort bodeloomse put gegaan. Dus die zeggen, die waarderen dat op 1 euro. Maar de aandeelhouders en de banken die zeggen, ja, nee, het is wel wat waard. Nou, en dan krijg je dus een discussie. Is het dan 40% van mijn schuld waard? Is het dan 10%? Is het 80%? En ik denk dat ze daar niet echt uit zijn gegaan. Nou,
19: maar er staat er toch nog wel een bedrijf met een enorme geschiedenis, met nog altijd Klopt. Een productiekracht, met sterke merken.
22: Absoluut.
19: Dat is toch ook wat waard?
22: Maar dat is zeker ook wat waard. Alleen het probleem zit hem in het feit, als de banken en de aandeelhouders denken, nou ja, goed, het is nog, zeg maar, 50% waard, maar geen enkele investeerder wil dat betalen, dan zit je met een probleem. Dan ga je naar een faillissement. Nou, in een faillissement zijn de kaarten gewoon heel anders geschud. Dan komt er de curator. En dan kan je dus als koper, ook wellicht voor goedkoper, die hele boedel kopen. Dus ja, daar zitten ze denk ik nu op te wachten. Ja,
19: we hoeven nog geen afscheid te nemen van Axel en de merken die daaronder hangen.
23: Zeker niet, want het kan ook een strategie zijn. Hè. Je kan ook zeggen, laat het maar failliet gaan. Dan heb ik in ieder geval die claim op Baboe, heb ik niet meer. Dus ja,
19: dat zijn nog de bakfietsen waar productiefouten ontstonden en een terugroepactie het gevolg was.
23: Ja, die claim is ook enorm, dus die ben je dan ook kwijt. Dus je kunt dan ook de mensen aannemen die je wil, de locaties aanhouden die je wil. Je hebt dan wat te kiezen. Maar ja, je bent niet meer in control op het proces als mogelijke koper.
19: Ja, maar wanneer is Axel die controle kwijtgeraakt? Want ik noem nogal wat, hè. We hebben natuurlijk die crisis. We hebben het feit dat ze van de beurs zijn gehaald. Ik heb hier destijds nog gesproken met Tjeerd Jegen, toenmalig topman die voor de poorten van de hel nog tot een soort schuldenakkoord kwam. En daarna overigens vrij snel van het podium vertrok. Maar wanneer had Axel die controle weer terug kunnen krijgen?
23: Nou ja, je hebt hier echt te maken met een restructuring-casus. En dat betekent op het moment dat de banken zeg maar de macht grijpen, dan ben je echt de controle kwijt. Want de banken die streven met name hun eigen positie, naar is mijn ervaring. En ja, dan ben je toch het bestuur afhankelijk van wat zij toestaan. En qua financiering en liquiditeit ben je juist van die bank afhankelijk. Dus het wordt gewoon heel lastig.
22: Ja, ik denk dat het grootste probleem is natuurlijk. En het begon natuurlijk allemaal net wat je al aanhaalde in de coronatijd. En zij waren niet de enige die al die spullen uit China lieten komen en in containers allemaal op de kade stonden. En toen alles wel weer kwam, hadden alle merken opeens heel veel fietsen. Ja,
19: korting.
22: Ja, en toen was die prijzenslag. Ja, en daar was eigenlijk niemand op bedacht. Maar toen ging het helemaal mis. En om het dan weer goed te krijgen, zeker omdat KKR toen de tijd het bedrijf wel behoorlijk met schulden had volgeladen. Dus ja, dan kom je dat ook nog eens een keer bij. En als je de aflossing niet naar kan komen, dan ga je inderdaad een speelbal van de banken worden.
19: We gaan naar een welgeslaagde fusie, althans dat zal in de praktijk moeten blijken. Maar de aandeelhouders zijn akkoord, hebben ingestemd met de fusie van AkzoNobel met Exalta. 99% stemde voor die plannen, waarmee automatisch de verhoogde beloning voor het bestuur ook is goedgekeurd. Toch werd er de afgelopen tijd nog wel met spanning gekeken naar die voorgenomen fusie, zegt Maxime van Meel van BNR Beurs.
0: Afgelopen maanden hoorden we toch nog een paar andere pogingen die gedaan werden om die overname rond te krijgen. Nou goed, uiteindelijk werden die pogingen afgewend door het bestuur en moesten beleggers dus nu alsnog over die originele fusie stemmen tussen Axalta en AkzoNobel.
19: Want het Japanse Nippon Paint meldde er ook nog in juni. Veel beleggers dachten toen, dit wordt een biedingenstrijd, misschien kunnen we daar nog wel van profiteren. Maar Axalta, dat speelt al langer. In 2015 zelfs al was het aan de orde. En FD schreef in een bedrijfsprofiel van AkzoNobel, of moet ik zeggen een necrologie, hij zal het uitwijzen, dat Axalta een vitale witte plek op de wereldkaart zou vullen met zijn enorme aanwezigheid op de Amerikaanse markt. Maar het versterkt ook diens positie op de automarkt, de schadeherstelmarkt. Het leek een kwestie van tijd voordat dit in die onvermijdelijke consolidatieslag zou leiden tot een fusie. Was dit inderdaad al in de sterren geschreven?
23: Ja, ik denk het wel. Dit speelt al heel lang, al jaren. En vorig jaar is het al bekendgemaakt, semi-bekendgemaakt. Dus ik verwachtte wel dat dit zou gaan gebeuren. Ik had niet voorzien dat er nog een tweede bieding zou komen, door eigenlijk drie strategieën ontstaan. Hè. Je gaat zelf door, je wordt overgenomen, of je wordt nog gesplitst. Daar is ook nog sprake van geweest. Dus een Amerikaanse partij die interesse had en Japanners.
19: Ja, die wilden dan de decoratieve verfafdeling hebben.
23: Dat klopt.
19: De Japanners.
23: Ja, nou, dan krijg je een scenario dat aandeelhouders ook gaan kijken wat ze kunnen verdienen, want dat is toch ook voor hun belangrijk. En ze kregen een bonus van 14,50 per aandeel. Ja, en dan ben je eigenlijk snel op 99% dat je toch voor bent. Ik heb gisteren wel gevolgd in de media. Interessant. Wat ik veel interessanter vond, zeg maar de raad van commissaris die geen décharge kreeg, althans voor 32% van de aandeelhouders niet. En dat is opvallend. Dat heeft ermee te maken dat
19: décharge, wat betekent dat ook weer in
23: dat je eigenlijk goedkeuring krijgt voor het gevoerde beleid en bestuur. En wat er gebeurd is dat nu de aandeelhouders minder macht hebben als het gaat om beloning van bestuurders en bepaalde keuzes die ze kunnen maken. Dus daarom zijn ze niet tevreden en hebben ze een aantal commissarissen toch een boodschap meegegeven dat ze niet blij zijn met deze manier van besluitvorming.
22: Ja, Maar tegelijkertijd, Nippon is nog niet helemaal uitgespeeld. Hè? Want er komt nog een volgende stap. En dat zijn de mededingingsautoriteiten. Want het wordt een gigantisch concern. De vraag is of zij al hun divisies mogen houden. Dus jij zou best wel eens kunnen denken dat de Nippon nu een beetje achterover leunt en zegt van, nou, misschien die decoratieve verven, die komen wel naar ons toe als de mededingingsautoriteiten zeggen, ja, jongens, jullie zijn als combinatie te groot, dus jullie moeten onderdelen verkopen.
1: We hebben elkaar eerder gesproken deze week over een potentieel heel erg groot bedrijf, twee farmaceuten die elkaar hebben gevonden.
22: Exact.
1: Dit is iets waar je rekening mee houdt dat je nog langs die hoorde moet of eroverheen.
22: Ja, maar tegelijkertijd, het is wel een soort op hoop van zegen. Je houdt er binnenskamers in de boardroom wel rekening mee dat er divisies verkocht moeten worden of onderdelen verkocht moeten worden. Maar tegelijkertijd, je weet niet hoeveel, je weet niet wat. Dus je hoopt eigenlijk dat je al je winstgevende en goede onderdelen mag houden. Maar de praktijk blijkt toch vaak dat de mededingingsautoriteit zegt, ja, deze cash cow, die moet je maar verkopen. En dan kom je in een soort gedwongen verkoopverhaal natuurlijk.
1: Jij had het, Anton, net al over onvrede onder beleggers. Aandeelhouders die dus wel voor die fusie stemden, maar geen décharge gaven, althans een aantal van hen niet. Hoeveel heeft dat inderdaad te maken met de beloningsstructuur van dit bedrijf en zeker ook het nieuwe bedrijf?
23: Nou ja, dus ik had een populaire discussie aan die beloningsstructuur. Want ze zeggen eigenlijk van, ja, het is een Amerikaans bedrijf nu. Ze gaan naar Amerikaanse standaards. Zoals je altijd hoort, dat als ze een nieuwe bestuurder zoeken, en dat het dan met een internationale tarief moet worden gewerkt. Dat is een van de onderdelen. Wat ze veel belangrijker vinden, is dat ze minder zeggenschap hebben. Ook over het te voeren dividendbeleid. Want dat raakt die aandeelhouder direct. Ik denk dat beloningsbeleid is één punt wat je er altijd uitpakt. Een populair onderwerp. Maar ik denk dat je ook goede afspraken maakt in de governance met de bestuurder. Wat je kan verdienen bij welke targets. En dat vinden wij heel veel.
1: En hoe komt het dat die aandeelhouders daar nu minder over te zeggen hebben? Dat is afgesproken in het grotere raamwerk van die fusie.
23: Ja, dat kan je zeggen. En ook zeg maar de wetgeving zal wellicht veranderen naar Amerikaanse standaard. Bovendien gaan ze naar een beursnotering in New York. Niet nu, maar over een jaar. Ja, daar geldt ook de Amerikaanse governance.
1: Als je dat echt heel problematisch vindt, dan moet je dus niet voor die fusie stemmen, want dit hoort erbij.
23: Ja, maar wat ik al zei, hè, dus die aandeelhouders kijken ook met name naar hun eigen portemonnee.
22: Ja, dat is het belangrijkste uiteraard. Maar goed, omdat het inderdaad naar Amerika toe gaat, gaan een aantal regels met betrekking tot de board veranderen. En in die zin ook verbeteren, met name qua salaris, et cetera. Ja, en dan heb je toch wel een beetje de schijn tegen van, oké, waarom stem je dan voor je fusie? Waarom ben je dan zo'n grote advocaat hiervoor?
1: Ja, omdat ook de CEO, overigens, de huidige CEO wordt ook de CEO
22: van de combinatie.
1: Het nieuwe concern. Dus Grégoire Poux-Guillaume, die gaat in plaats van 5,5 miljoen 11 miljoen verdienen. Maximale beloning van 7,6 miljoen euro naar 18,3 miljoen euro.
22: Dus dat gaat behoorlijke verdubbeling, om het maar zo te zeggen. Ja, nee, kijk, en dat heeft natuurlijk voor de publieke opinie wel de schijn tegen. Dus ja, dat is wel het lastige. Tegelijkertijd is daar een discussie over. Inderdaad, Amerika, ja, daar worden hogere beloningen gegeven. Ik vind het wel jammer dat Akzo Nobel als naam ook gaat verdwijnen. En inderdaad van Amsterdam.
1: Ja. Nog even over die beloningen. En dan gaat het niet per se om het miljoenenbedrag, maar ook de leden van de RVC, de Raad van Commissarissen, die gaan veel meer verdienen met meer dan de helft van de vergoeding in de vorm van aandelen. En Medion, dat is de belangenbehartiger voor de institutionele belegger, zegt dat de afhankelijkheid, en met name de onafhankelijkheid,
23: ja, en de onbevangenheid, wat de VEB ook al heeft gezegd. Ja, zeker. Dat vind ik ook wel een goed punt. Ik denk, je zult nooit ergens lezen dat het een rol speelt, hè, formeel.
22: Ja.
23: Maar het speelt zeker een rol van in het frame wat het bestuur kan maken ten aanzien van de gedoodverfde kandidaat die het dan zou moeten gaan worden. Speelt dit ongetwijfeld een ondergeschikte rol.
1: Maar zou je een raad van commissarissen dus niet moeten belonen in de vorm van aandelen?
23: Daar ben ik het wel mee eens, ja. Ja,
22: ja, zeker om de onafhankelijkheid helemaal te borgen zou je dat inderdaad niet moeten doen. Tegelijkertijd, het argument is natuurlijk ook zo van, ja, als het beter gaat met het bedrijf, gaat het ook beter. Dus ja, weet je, dat is ook een beetje het andere.
1: Dus wat vind je nou?
23: Ja, maar de keerzijde hoor je nooit.
22: Ik vind de onafhankelijkheid, dus zeg maar de toetsing van het bestuur moet gebeuren door onafhankelijke mensen die ze niet gebonden zijn aan het bedrijf. Dat vind ik absoluut.
23: Je hoort nooit dat ze moeten bijstorten.
22: Nee, inderdaad. Ja.
1: We gaan naar het tweede deel van dit panel.
3: Radio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
19: Het boardroompanel is aan het woord. Anton Wiggers en Jeroen Verkouteren zijn hier. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Blijkt na spoedoverleg in Marokko. De hele voetbalwereld staat op zijn kop door het plan van Infantino om aandelen van het WK voetbal te gaan verkopen. En meerdere voetbalbonden, competities, federaties zijn over elkaar heen gebuiteld om hun vertrouwen in Infantino op te zeggen. De Europese voetbalbond, als de UEFA, dreigt zelfs met juridische stappen. Volgens onze sportverslaggever Jaap de Groot werd het nog wel even spannend tijdens dat spoedoverleg.
2: Het was toch wel een tricky situatie, want zijn rechterhand was dus... Cordero was al opgestapt. Zijn COO Kevin Lamour had op niet misverstaande wijze kritiek geleverd, waarbij hij ook aangaf dat er de afgelopen jaren vaker dingen waren gebeurd die het daglicht niet konden verdragen. Dus ja, het was wel een serieus beraad in Rabat.
19: Ja, de Groot in onze ochtendspits bij mijn collega Bas van Werven. Hij blijft dus voorlopig in het zadel. Er is wel veel wantrouwen, veel ophef. Is het nou slim? Had hij beter de eer aan zichzelf kunnen houden? Of past dat niet zo bij zijn karakter?
22: Nou, ik denk dat het sowieso niet bij zijn karakter past. En tegelijkertijd, je kan ook zeggen, het is een soort glibberige aal. Blijkbaar heeft hij in de beslotenheid van die vergadering gisteravond... heeft hij alle neuzen dezelfde kant weer opgekregen. Ik vind het wel ergens knap.
19: Alle neuzen dezelfde kant? Dit zijn historische woorden, hè?
22: Van zijn bestuur. Van zijn bestuur. Dus zeg maar, de eerste horde is genomen. En er zijn er nog een aantal andere natuurlijk ook. Ja, en dan gaat dan natuurlijk ook het verhaal dat hij de WK-finale aan Marokko heeft beloofd.
19: 2030
22: in Marokko. 2030, dus ja.
19: We gaan er ook alweer in Marokko.
22: Dus dat gaan we ook maar weer zien of dat gaat gebeuren of niet. Maar tegelijkertijd, ja, ik vind het toch wel wonderlijk dat er inderdaad zoveel verhalen zijn gelekt de afgelopen dagen van een naaste van hem. En dan opeens is iedereen weer koekenij en iedereen is weer het bestuur dan.
19: Voor zover die naasten nog zijn naasten zijn, want er zijn dus mensen die wel degelijk hier consequenties aan hebben verbonden en hebben gezegd, ik vertrek.
22: Ja, maar goed, de meeste mensen die zijn toch wel gebleven. En het hele bestuur staat nu gewoon als één blok weer achter hem. Tegelijkertijd, de bonden, met name de Europese bond, is natuurlijk die kijkt daar wel anders tegenaan.
19: Maar we praten hier natuurlijk over omdat het ook raakt aan hoe je moet besturen en hoe de governance van de FIFA, er zijn over verschillende boeken en documentaires al over verschenen, hoe dat in elkaar zit en hoe het toch kan dat iemand vrijwel zelfstandig, op eigen houtje, dergelijke plannen kan presenteren, niet of nauwelijks wordt tegengesproken.
23: Ja, dit is ook de Champions League, bestuurskunde, diplomatie en glibberigheid, zou je kunnen zeggen. Maar als je het puur sec op de feiten gaat te betrekken, ik heb er ook wel een mening over. En ik heb ook ooit in de Raad van Commissarissen van een betaald voetbalorganisatie gezet. Ik weet ook
19: FC Utrecht.
23: Alles wat je doet, dat komt in de pers, dat weet je ook. Maar als je kijkt naar de feiten en de meningen, wat hij heeft gedaan en kon doen, heeft hij ook gedaan. Gezegd, ik heb een fout gemaakt, ik heb een plan gelanceerd, ik heb niet overlegd, dat trek ik terug. He, dat is stap 1. En daarmee haalt hij zeg maar wel een stuk van de energie terug. Dan heeft hij 211 bonden, waar hij de meerderheid van de clubs achter zich had. Een aantal heeft zich zeg maar tegen hem gekeerd. En ik denk op de langere termijn, dus ik verwacht eigenlijk in de verkiezingen in maart, geloof ik, dat hij een mooie toekomst achter zich heeft. Dit is de vertrouwenscrisis en hij zal niet anders kunnen concluderen.
19: Dat hebben we van zijn voorganger Blatter ook wel eens gedacht, dat dead man walking was. En dan had hij toch nog weer iets te geven aan bonden die op zoek waren naar geld of prestige. En dan bleek het plotseling toch weer anders te liggen.
23: Dat klopt, hè. Dat speelt. Dat is voetballerij, zeg ik dan maar even. Maar als je puur even kijkt naar vanuit het boardroomgedachte, zoals wij hier zitten, dan heb je zeg maar bestuurlijk falen en juridisch falen. Hè? En je hebt het hier over bestuurlijk falen. Juridisch heeft hij gezegd, ik heb een fout gemaakt, neem ik terug. Excuus daarvoor.
19: Maar de eerste fout is al dat hij dat zonder enig overleg naar buiten heeft gebracht, dat zelfs zijn rechterhand dacht, wat doe ik hier nog?
23: Ja, nou ja, dat is zeg maar, dat kun je autoritair leiderschap noemen. Hè? Dat is het ook. Ik bepaal zelf wat er gebeurt. Hij is niet de enige in een boardroom overigens waar het gebeurt. En dat Jeroen het ook wel kan bevestigen. Dat zie je veel vaker.
19: Ja, wie is nou jullie eigen Infantino? Naam en rugnummer.
0: Nee. Ja, dat bevestigen wij hier.
22: Noem even
0: stik van Infantino.
22: Noem even de naam Trump. Dat bedoel, dat heb al genoeg genoemd. Hè?
19: Maar die kennen jullie niet persoonlijk.
22: Nee, dat is waar. Ja.
19: Maar liep er bij FC Utrecht, waar natuurlijk een grote investeerder achter zit, ook een soort Infantino-hond?
23: Nee, maar wat je daar ziet, dat is zeker geen Infantino. Is een hele aardige, prima kerel met een goed hart. Maar wat daar gebeurt, je neemt een besluit om zeg maar de salarisplafonds te gaan inbouwen. En je zegt, we moeten een paar spelers verkopen. En dan wordt er inderdaad in de winterstop worden een aantal spelers verkocht. En toen zei ik van, en nu? Ja, we moeten ook nog iets vertellen, Anton. Ja, wat dan? We hebben ook nog een speler gekocht. En toen heb ik afgetreden. Want dat heeft ook zijn weerslag op jou.
1: Maar veel mensen vinden het dermate aantrekkelijk om in de voetballerij werkzaam te zijn.
23: Absoluut.
1: De Anton Wiggers hebben dus wel een sterke rug. Maar die laten dat allemaal passeren. Omdat ze het wel interessant vinden om een commissariaat bij FC Utrecht te
23: krijgen. Je moet principe gedreven zijn en zeggen, als het aan mijn principes raakt, dan stap ik eruit. Het is een omgekeerde wasstraat, Thomas. Je komt er schoon in en je gaat er vies uit. Dat is de meest. Als je heel veel geld hebt, en het kan je niet zoveel schelen, en het maakt je niet uit, je hebt een goed hart en je hebt goed gevoel bij die club, denk aan FC Utrecht, ja, moet je dat vooral gaan doen. Ja. Hartstikke leuk. Maar de kern van de club is 40, 50 man, het bestuur, de technische staf en daaromheen heel veel mensen die het leuk vinden om bij zo'n...
1: Maar je blijft dus niet schoon. Dan moeten we zeggen, Infantino had al een fikse carrière bij de FIFA achter de rug voordat hij tot het hoogste werd geroepen. Hij was de opvolger van Sepp Blatter.
22: Nou, ja.
1: Zijn belofte was, ik ga het allemaal anders doen, want wat er allemaal op het cv van Sepp Blatter staat, die nu notabene heeft gezegd, dit gaat mij veel te ver.
22: En moet de vrouw komen?
3: Ja, dat is ook nog het mooiste van het verhaal, ja.
1: maar hoe lang blijf je fris? Want die Infantino die is nu toch ook wel behoorlijk verkreukeld geraakt.
22: Nou, absoluut. En kijk, weet je, de vraag is ook überhaupt of hij nog wel voor deze termijn mag opgaan. Hè? Want dat is, hij is natuurlijk gekozen, of niet gekozen, ja, inderdaad wel gekozen, sorry, in de eerste termijn, maar dat was na de aftreden van Sepp Blatter. Dus eigenlijk heeft hij de termijn en die telt dan niet officieel. Maar kijk, wat hij gedaan heeft, en wat Sepp Blatter zelf ook gedaan heeft, door die voetbalbonden, door allemaal één stem te geven, heb je natuurlijk wel een heel scala aan kleinere bonden die je aan je kan binden door inderdaad giften, speciale dingen te doen, et cetera. Ja, kleine envelopjes, nou, noem het maar op. En het is natuurlijk, ja, wat dat betreft, wel echt een corrupt zootje.
1: Okay, we gaan naar het grote geld. En dan kom je ook grote bedrijven tegen. OpenAI heeft een verzoek bij de rechter ingediend om de zaak die Apple vorige maand heeft aangespannen vanwege vermeende diefstal van bedrijfsgeheimen te seponeren. Advocaten van de maker van ChatGPT noemen de zaak verrot tot op het bot. Apple wil dan weer dat de oud-medewerkers om wie het gaat verboden wordt om vermeende vertrouwelijke informatie te benaderen, te verkrijgen, te gebruiken of te openbaren. Want het gaat dus om die twee oud-Apple-medewerkers, die zijn vertrokken naar OpenAI en volgens Apple hebben ze geheime informatie meegenomen om de producten van het AI-bedrijf te verbeteren. OpenAI ontkent in alle toonaarden, dat hebben ze nu ook publiekelijk gedaan. Dit gaat over het meenemen van kennis of het stelen van bedrijfsgeheimen. Waar zit hem dan het verschil?
22: Ja, kijk, weet je, stelen van kennis of een meenemen van bedrijfsgeheimen, dat is natuurlijk strafbaar. Laat dat heel helder zijn. Ja,
1: maar en
22: dat
1: moet je met je laptop onder de arm vertrekken.
22: Ja, inderdaad. En ja, goed, de voorbeelden zijn daarvan natuurlijk dat je inderdaad als manager of als commercieel manager alle gegevens van je klanten downloadt en meeneemt naar de concurrent. Dat is gewoon strafbaar. Ja. Tegelijkertijd, de kennis die in je hoofd zit, de kennis, de ervaring ook met name, ja, die neem je mee naar een ander bedrijf. En je kan moeilijk zeggen van ja, die ervaring en de manier hoe je bepaalde dingen bereikt, et cetera, ja, dat mag je niet uitvoeren bij het nieuwe bedrijf.
1: Maar ik noemde die laptop niet zomaar, want nee. Apple stelt dan ook dat een van die medewerkers een computer had en die missen ze nog.
23: Ja, dat komt vaker voor. Ik heb ook een paar laptops thuis liggen, moet je zeggen. Maar kijk, je hebt onboarding en je hebt offboarding. En in het offboardingproces bij Apple is ook het nodige misgegaan. Op het moment dat je zeg maar beschikbaarheid hebt over... Je kunt een laptop meenemen, maar niet de beschikbaarheid hebben over de informatie. Dus ik denk dat in de offboarding van Apple nodig is misgegaan. Want er wordt gezegd dat ze nog hebben geprobeerd aan te loggen op het systeem van Apple. Nou, dat is natuurlijk prima koren op de molen van Apple. Aan de andere kant zal OpenAI zeggen, jongens, je hebt zelf een fout gemaakt. Bovendien, het is niet mijn probleem. Maar je beschuldigt twee mensen en ga het maar bewijzen. Het is echt een bewijszaak waar het over gaat. Heel moeilijk. Ik denk ook niet dat ze het gaan halen. Ik denk dat ze de pers hebben gezocht om...
1: Wie haalt het niet? Apple niet?
23: Nee, die gaan het niet halen.
1: Omdat het lastig is om aan te tonen?
23: Je kan het niet aantonen, nee. Zo is het, ja.
1: Dus het is bewust in de publieke arena nu?
23: Ja, dat denk ik ook. Want ik denk dat Apple ook geen behoefte heeft om in de pers gezien informatie te zien dat ze zeg maar lek zijn. Of dat ze geen goed proces hebben ten aanzien van mensen die vertrekken. En dat heeft OpenAI gewoon goed gezien. En daar vallen zij op aan.
22: Ja, nou dat heeft de OpenAI gedaan. Hè. Die heeft vervolgens inderdaad berichtjes laten zien van dat Apple-medewerkers nog steeds contact opnamen met de oud-werknemer om te zeggen van, ja, hoe zit dat? Hoe zit dat? Ja, weet je, daarmee toon je eigenlijk aan dat Apple zelf actief contact heeft opgenomen. Dus ja.
1: Maar dat is dan om het lek te dichten vermoedelijk?
22: Nee, gewoon omdat zij ook bepaalde dingen moesten weten nog van hem. Omdat die informatie in zijn hoofd zat en niet in het hoofd van de medewerkers van Apple.
1: Ja. Maar als je medewerkers van een, zou je kunnen zeggen, concurrerend bedrijf overneemt. Doe je dat dan voor de specifieke kennis of een profiel van die medewerker? Of denk je, het is toch mooi meegenomen dat we daarmee ook zijdelings een kijkje in de keuken krijgen?
22: Natuurlijk, want die ervaring, als jij 10 jaar lang voor een ander bedrijf hebt gewerkt, wat precies jouw concurrent is, dan weet je inderdaad de procedures, je weet het businessmodel, je weet hoe ze bepaalde klanten benaderen, wat voor pitches ze geven, et cetera. Dus ja, natuurlijk, die kennis en ervaring neem je natuurlijk mee naar je eigen bedrijf. Dat is ook niet meer dan logisch.
1: OpenAI zegt nu, dit is allemaal absoluut buiten elke orde. Het is onzorgvuldig, agressief, persoonlijk, had echt allemaal anders gekund. Was eventjes met ons om de tafel gegaan, dan hadden we samen een oplossing gevonden. Is dit een hele Roomse voorstelling van zaken? Had het minderlijk geschikt kunnen worden?
23: Dit ga je gewoon zien in de rechtszaal, maar die gaat echt niet komen. Het is gewoon communicatie en communicatie. Het grappige is trouwens dat Apple niet ging investeren in AI. En OpenAI gaat dan kennelijk nu in hardware investeren.
22: Ja, dat is nog het mooiste van het verhaal, inderdaad. Ze gaan allebei elkaars markt.
23: Heel vreemd, ja, toch?
22: Ja.
1: Ik dank jullie voor dit panel. Het zat bomvol, maar jullie hebben mijn vertrouwen niet beschaamd. Het was fantastisch om te horen, om bij te mogen zijn. Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Survival Instinct. En Jeroen Verkouter was er ook, specialist op het gebied van fusies en overnames. We weten wel wanneer we je moeten uitnodigen. Van Qfinity. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR. Is een elektrische leaseauto voor mensen met een lage inkomen een beter idee dan een lagere benzineprijs? Zometeen gaat het in BNR Zaken doen over wat je social leasing kunt noemen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
8: Europe is going in some bad directions.
21: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Putin en Xi.
24: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
25: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
21: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
26: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
27: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
28: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
29: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
30: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
31: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
32: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
33: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
34: BNR Verkeer.
12: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Twee bijzonderheden op de weg op dit moment. De A12 om te beginnen, Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 4 kilometer file, maar wel 20 minuten oponthoud. En de A16, bij daar richting Rotterdam. Daar is een auto met aanhanger geschaad op de Verbienenoordbrug. Dat gebeurde ook op de parallelbaan, die is ook dicht. Er staat 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En een snelheidscontrole gezien op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij 221,9.
35: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In Noord-Holland waren vannacht op een paar plekken autobranden en het vermoeden is dat ze zijn aangestoken. In Beverwijk werden 3 auto's verwoest en de brandweer zegt aanwijzingen te hebben voor brandstichting. In Uithoorn gingen een aanhangwagen en auto in vlammen op en ook in Den Helder vloog een auto in brand. Een Nederlandse vrouw is in zee bij het Griekse eiland Kreta om het leven gekomen bij een mislukte reddingsactie, schrijft de Telegraaf. Ze wilde haar vriendin helpen die in de problemen kwam bij het zwemmen. Maar toen ze vanaf hun boot het water insprong, raakte ze bewusteloos en verdronk. 3 kinderen zagen het allemaal gebeuren. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Rusland, waarbij volgens president Zelensky een van de grootste olieraffinaderijen van het land werd geraakt. Er zouden ook 100 drones zijn onderschept. Rusland heeft vannacht ook het noordoosten van Oekraïne aangevallen. Daarbij vielen 3 doden. Opnieuw is een kapper in het centrum van Vlaardingen doelwit geweest van een aanslag. Door een explosief ligt nu de voorkant van de zaak aan diggelen en binnen is het ook een puinhoop. In mei was het bij dezelfde kapper ook al raak. Voor de burgemeester reden de zaak 2 weken dicht te gooien. En de noodverordening voor het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was, is verlengd. Het was eerst de bedoeling dat het gebied vanaf 10 uur weer open zou gaan, maar dat gaat dus niet door. Venray vertelt er niet bij tot wanneer de verordening duurt. Door het gebied af te sluiten hebben hulpdiensten meer ruimte. Het weer van Weer Online? Het is vrij zonnig en het wordt 20 tot 25 graden. Alleen in het noorden ontstaat steeds meer bewolking en kan er een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Subsidie op een elektrische leaseauto werkt beter dan een accijnsverlaging om mensen met een laag inkomen te helpen met de gestegen brandstofprijzen. En ga je straks alleen nog voor een film naar de bioscoop of voor een complete avond uit? Bioscoopketen Kinepolis heeft wilde plannen. Je hoort ze zo meteen in BNR Zaken doen.
0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
2: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
3: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Subsidie op een elektrische leaseauto werkt beter dan een accijnsverlaging om mensen met een laag inkomen te helpen met de gestegen brandstofprijzen. Stellen onderzoekers in economenvakblad ESB. Een brede accijnsverlaging is volgens de onderzoekers een kostbare maatregel en niet efficiënt. Contact met Peter Mulder, econoom verbonden aan TNO, hoofddocent aan de Universiteit van Utrecht. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
1: Ik noem in mijn introductie een accijnsverlaging, een brede accijnsverlaging, maar die zat volgens mij niet in het laatste steunpakket van het kabinet. Dus hij is er ook niet. Ach, de verbinding is net weggevallen, terwijl we dit gesprek nog goed en wel moeten beginnen. Dus ik praat nog even door, hopelijk op een later moment, met Peter Mulder van TNO, ook verbonden aan de Universiteit van Utrecht, over de manier waarop we mensen met een lager inkomen het beste kunnen helpen om niet in te leveren op het gebied van mobiliteit, ondanks die gestegen brandstofprijzen. Een bredere accijnsverlaging zou niet de voorkeur genieten van verschillende onderzoekers die dat ook hebben duidelijk gemaakt in een artikel in het economenvakblad ESB, waar wel op neer zou moeten komen, dat noem je volgens mij social leasing. Maar iemand op wie je altijd kunt rekenen, ook als hij een paar minuutjes eerder zou moeten aantreden, dat is Robert de Boek.
11: Ongevraagd advies.
1: Het UWV meldde eind maart dat de overheid de afgelopen jaren fors is gegroeid, maar dat de personeelstekorten toch blijven bestaan. Dat komt volgens de overheidsinstantie onder meer door meer bezwaar en beroepszaken, een golf aan pensioneringen en steeds complexere wetgeving. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs. Het komt van iemand op wie leeftijd geen enkele grip lijkt te krijgen. Robert de Boek van Antea Participaties. Fijn dat je er bent.
14: Goedemorgen, Thomas.
1: Waar zit volgens jou de grootste oorzaak van dit probleem?
14: Nou ja, in zijn algemeenheid, het FD kopte dat natuurlijk afgelopen weekend, de grote hoeveelheid burn-outs onder jongeren. Maar daarnaast, ik lunchte vorige week vrijdag, met een rechter. Ja, je ziet de onderwerpen voor deze rubriek liggen op straat.
1: Nou, ik dacht al dat je de hond weer had uitgelaten, maar
14: Nee, ik kwam hem bij de lunch tegen. En die man die had alle tijd, want die was inmiddels 2 dagen in de week minder gaan werken. Iemand van mijn leeftijd ongeveer. En wat bleek, rechters mogen gebruik maken van de zogenaamde PAS-regeling. Dat is de regeling partiële arbeidsparticipatie senioren die sinds 1994 geldt.
1: Nou, hij mag zich gelukkig prijzen.
14: Hij mag zich zeker gelukkig prijzen, want hij werkt 2 dagen per week minder. Dat is 40% van de arbeidstijd. Tegen inlevering van hoeveel salaris, denk jij, Thomas?
1: Aanzienlijk minder dan 40%.
14: 10%.
1: Oh, 10%. Oké, dus wie heeft de lunch betaald?
14: Ik.
1: Oh.
14: Maar ja, het geeft er wel aan. Want ik heb eens even. Dit is nu één iemand, hè? Hoeveel rechters in Nederland hebben we? Dat zijn er 2700. Stel dat er 10% daarvan, want die regeling geldt voor 57-plussers. Stel dat 10% ouder is dan 57, dan gaat het over 270 rechters. De regeling is zo riant, stel dat 75% er gebruik van heeft gemaakt. Het zijn ook niet de minst verdienende aan het einde van hun carrière. Dus die kunnen 10% anders dan jongeren makkelijk dragen. Dan praten we over 200 personen die 16 uur per week minder zijn gaan werken. Is 3200 uur per week. Maal 45 weken hebben we het over 144.000 uur. Wat we tekort komen. En wat zijn de consequenties hiervan? Ik weet niet of luisteraars wel eens ervaring hebben met rechtszaken. Ik helaas wel, bijna altijd als eiser. Ja, if you make an, you can't make an omelet without breaking an egg. Dan is mijn ervaring. Duurt een jaar of twee voordat je een zitting hebt. Dan heb je een zitting en dan wordt een keer of 3-4 gemiddeld het vonnis uitgesteld. Dus dat duurt ook nog een half jaar, 9 maanden. Ja, dat is funest voor die rechtsstaat. We moeten een lik op stuk beleid. Je moet snel tot actie kunnen overgaan. Dus ja,
1: het is een zelfgecreëerd probleem.
14: Ja,
1: en je zou het eventueel ook kunnen oplossen door wat regelingen minder riant te maken.
14: Ja, absoluut. En het deed me denken aan de regeling, de riante vertrekregeling die in 2015 en 2016 gold bij de Belastingdienst.
1: Ja, gouden
14: poort. Ik weet niet of je die nog weet, Thomas.
1: Ja, daar werd wel heel erg veel gebruik van gemaakt.
14: Werd heel erg
1: veel meer dan gedacht.
14: Veel meer dan gedacht. Dus een blunder van je welstand was zo riant dat daar massaal gebruik van gemaakt werd. Goh, wat verrassend.
1: Nou, ze vonden het echt verrassend.
14: Ja, ze vonden het verrassend. Ja, dat is verrassend, omdat je het verkeerd, totaal verkeerd hebt ingeschat. Dan is het verrassend. Met alle gevolgen van dien, want de toeslag. Affaire, waar is die door ontstaan? De grote personeelstekorten bij de Belastingdienst.
1: Nou, en wat algoritmes
14: en,
1: is ook.
14: Ja, ook dat. Maar
1: Robert, ik denk dat we ook technologisch best wel een gesprek met elkaar kunnen voeren.
14: Zeker. Ja, AI kunnen we ook gebruiken.
1: Ja,
14: maar natuurlijk, rechters zijn ook niet meer nodig.
1: Nou, ik snap wat je zegt. Ja. Wat is nu eigenlijk waar jij voor pleit? Dat daar eens goed over nagedacht moet worden. Want tegelijkertijd zie je wel dat in den brede die leeftijd waarop mensen bijvoorbeeld met pensioen gaan in Nederland fors omhoog is gegaan, ook omdat de AOW-leeftijd omhoog gegaan is. Wij werken relatief gezien best lang door.
14: Ja, absoluut. Dus de overheid predikt meer werken en langer werken. Maar voor de, want dit geldt niet alleen voor rechters, deze pasregeling. Geldt sinds 1994 en hij heeft geholden tot 2023 voor alle rijksambtenaren die onder het CAO-rijk vallen.
1: Mm.
14: Daar vallen rechters niet onder, maar de regeling is ook voor rechters bedacht. Dus ja, je ziet dat daar haaks op het beleid om iedereen moet langer gaan werken. Maar voor onze eigen rijksambtenaartjes gaan we rionten.
1: Maar we spreken dus over 2023. Ik vond het wel interessant. Ik las nog op nu.nl, ik geloof zelfs vandaag, dat er in steeds meer cao's echt afspraken worden gemaakt voor mensen die langer willen doorwerken, ook nadat zij al AOW krijgen, dat daar speciale afspraken voor worden gemaakt. Dus die beweging is er ook.
14: Nou ja, dat is dus verbijsterend. Je moet die rechters niet stimuleren om minder te gaan werken. Je moet het aantrekkelijk voor ze maken om meer te gaan werken. Onderzoeken van McKinsey en noem BCG, noem ze allemaal maar op. In de zorg, in het onderwijs. Als iedereen een beetje meer werkt, zijn alle tekorten opgelost.
1: Maar had jouw disgenoot daar denk jij trek in gehad? Zou die graag weer terug willen in het vak?
14: Als je eenmaal hebt afgeschaald van 5 naar 3 dagen... ja, dan is de volgende stap, nou ja, het bevalt toch wel heel erg goed. Laat ik dan maar helemaal gaan stoppen. Okay. Dus mijn disgenoot die gaat eerder met pensioen dan de pensioengerechtigde leeftijd.
1: Ja, dit is de ene kant van het verhaal. Mensen die dus gebruik maken van riante regelingen en het allemaal wel best vinden. De andere kant is misschien wat hardnekkiger. En ook kom je die steeds vaker tegen in de verzuimcijfers. Dat zijn die burn-outs. Kun jij je net zo goed verplaatsen in mensen met een burn-out?
14: Ah ja, Thomas, burn-out.
1: Nee, dus.
14: Nee, ja, burn-out, joh. 20 jaar geleden hadden we de muisarm. Hoor jij nog iemand die een muisarm heeft? Joh, het is een modeverschijnsel. Het is meehuilen met de wolven in het bos. Als werkgever mag je niet meer zelf iemand bellen van Thomas, je bent ziek, hoe gaat het met je, wat heb je? Nee, dat mag allemaal niet, moet voor je aan bedrijfsarts. Die bedrijfsarts, nou ja, die is ook heel erg soft. Die is ook van, nou ja, meisje, doet maar rustig aan. Kom over een maand of 6 maar
1: terug. Dit zijn mensen die blootstaan naar verschillende crisis, hè? De permacrisis.
14: Ja,
1: permanente onzekerheid.
14: We moeten de weerbaarheid van de jeugd moeten we wat vergroten. Dat is het probleem.
1: Heb jij er wel eens tegenaan gezeten aan burn-out?
14: Nee. Ik heb nooit tegen een burn-out aangezeten.
1: Ah, dan ben je vast nog vitaal
14: zelfs,
1: genoeg.
14: Zelfs alle tegenslagen. Ik kan me wel voorstellen dat je soms tegenslagen in je leven hebt. Dat je zegt, ik kruip onder de wol. En ik blijf 6 maanden onder die wol liggen. Doe dat niet. Ga weer aan
1: de grootste persoonlijke tegenslag in jouw leven. Spraken we elkaar volgens mij na een week of 3 weer.
14: Zeker. Dus ja, ga weer aan de slag. Ik heb ook ooit, en ik dacht dat dat ook niet bestond hoor, een whiplash. Ik heb een auto-ongeluk gehad. Ik ging de whiplashvereniging bellen. Omdat je dan steun zoekt aan alle kanten. Heeft iemand therapie? Wat kreeg ik daar te horen? Meneer, vreselijk. U komt nooit meer aan de slag. We hebben praatgroepen. U kunt gaan praten met andere slachtoffers. Ik zei, mevrouw, dat is niet wat ik wil horen. Dus ik na 9 maanden was ik gewoon weer fulltime aan het werk. En na 6 weken ben ik weer langzaam begonnen.
1: Oké, met je laatste kracht wel.
14: Een ongevraagd advies, graag. Ja, het ongevraagd advies. Ja, aan alle overheidsinstanties. Als UWV, Belastingdienst, rechtelijke macht. Wat voor de Nederlandse samenleving echt cruciale instanties zijn. We hebben het niet over echt de minst belangrijke instellingen in het land. Verzin nooit meer van dat soort idiote regelingen om mensen te laten vertrekken of kort te werken. Sterker nog, ik zou wel dit voorvinden voor een parlementaire enquête. Want tot mijn verbijstering, ik had nog nooit van die regeling gehoord, van de pasregeling. En ik denk, heel veel mensen niet. Ja. En ik vraag me af of veel Tweede Kamerleden het ook wel weten. Dus ik zou wel onderzocht willen zien, hoe heeft dit kunnen ontstaan? Wie heeft dit bedacht? Is dat iemand HR bij een ministerie of zo van Binnenlandse Zaken die het bedacht heeft? En hoe kunnen we dit soort idiote regelingen in de toekomst voorkomen?
1: Robert de Boek van Antea Participaties, dank voor jouw ongevraagde advies. Tot snel weer.
35: Zaken doen.
1: We waren al een beetje op weg om het te gaan hebben over een manier om mensen met een laag inkomen toch te helpen, aangezien de brandstofprijzen zo stijgen. Een brede accijnsverlaging, dat geniet niet de voorkeur van Peter Mulder. Hij schreef er een artikel over samen met verschillende onderzoekers in het vakblad ESB, econoom bij TNO, hoofddocent verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Want die brede accijnsverlaging zit niet in het steunpakket van het kabinet, maar u komt op de proppen met wat je social leasing noemt. Wat is dat?
4: Ja, dat is een idee wat in Frankrijk tot uitvoer is gebracht. En het idee is dat mensen met lage inkomens dan een elektrische leaseauto krijgen, gesubsidieerd. En dat maandbedrag is dan ongeveer 100 tot 150 per maand. En de instapkosten van ongeveer 7000 euro, die worden dan gesubsidieerd door de Franse overheid. En dat betekent dat mensen met een laag inkomen een private leaseauto rijden elektrisch voor 100 tot 150 euro per maand. En dan dus ook gegarandeerd geen hoge benzinekosten meer. Ja,
1: en die auto die staat op de oprit aan de eigen paal. En dan praten we verder nergens meer over.
4: Of een laadpaal op straat. Zolang je niet aan het snelweg hoeft te laden, is het allemaal een stuk goedkoper dan benzine betalen. Want het grootste probleem natuurlijk, de beste oplossing, de structurele oplossing voor die hoge benzineprijs is natuurlijk overstappen op elektrisch rijden. Dat is per kilometer echt heel veel goedkoper. Maar de instapkosten is natuurlijk het probleem. De elektrische auto's zijn duurder dan brandstofauto's. En dit is een manier om arme mensen met lage inkomens ook te helpen aan zo'n elektrische auto.
1: Maar die laadpaal is het volgende probleem. Want ik noemde net de eigen oprit. Maar die hebben heel veel mensen natuurlijk niet. En zeker niet als je op grote schaal voor social leasing kiest. Voor mensen die wonen ergens in een flat. Of op een plek waar die laadpaal geen vanzelfsprekendheid is. Tja, wat ga je doen?
4: Nee, dat is een belangrijke observatie. Wij hebben uitgerekend, als we naar zo'n social leasing programma wat ze in Frankrijk hebben, als je het nou in Nederland toepast, voor hoeveel mensen zou het dan in aanmerking komen als je gewoon de Franse criteria toepast op Nederland? Dan heb je het snel over 166.000 mensen. En 2/3 van deze mensen die woont in een sociale huurwoning. Veel van deze mensen wonen in een rijtjeshuis of in een flat. Dus dan zou je echt veel moeten investeren ook in laadpaalinfrastructuur in armere wijken, op straat, voor mensen zonder oprit. Maar ja, dat is te doen. Laadpalen bestaan. Laadpalen bestaan ook in armere buurten al. Dus het is geen nieuwe uitvinding. Het is een kwestie van opschalen en het organiseren. Dus het is goed te organiseren, denk ik.
1: Jaag je voor een deel niet mensen de auto in die nu op dit moment nog gebruik maken van het openbaar vervoer of de fiets?
4: Nee, wat de Fransen daarop hebben verzonnen is dat ze zeggen, die regeling is alleen toegankelijk voor mensen die al minimaal een jaar een brandstofauto rijden. En ze hebben ook nog als extra criterium dat je een werkgeversverklaring moet hebben. Waarin staat dat de werkgever vindt dat je die auto nodig hebt om op je werk te komen. Ja. Kijk, en de politieke keuze die in Nederland gemaakt moet worden is van, willen wij mensen die moeite hebben met de benzineprijzen betalen, die op dit moment heel hoog zijn, wil je die helpen door de benzine goedkoper te maken door accijnzen te verlagen. En dat moet je dan elk jaar opnieuw doen. Of wil je ze structureel helpen aan de elektrische auto? En dan is de vraag natuurlijk aan de politiek, voor wie geldt het dan? Voor mensen met een baan, dat is wat in Frankrijk zo is, of voor iedereen met een laag inkomen? En welk laag inkomen hanteer je dan? Het gemiddelde inkomen of echt een armoedegrens?
1: Ik dacht dat jullie uitgaan van 130% van het minimumloon, was dat het?
4: Ja, dat is natuurlijk hoe wij energiearmoede vaak definiëren. Mensen onder die grens worden in heel veel regelingen gezien als mensen die in armoede leven. De Fransen hebben gekozen voor het mediane inkomen, dus het inkomen in het gemiddelde van de hele verdeling. Dus dat is een veel bredere definitie, een veel grotere groep. En wij laten ook zien dat de regeling dan natuurlijk een heel stuk duurder wordt als dan dat je kiest voor alleen de lage inkomens.
1: Peter Mulder, econoom, transitiespecialist verbonden aan TNO. Dank.
35: Beursnerd XL.
1: Het is een verhaal zo oud als de financiële markten. Als je belegt met geleend geld, kun je jezelf zomaar opblazen. Dat gebeurde recent met een 25-jarige AI-belegger die 45 miljard dollar onder beheer had, totdat de boel een keer tegen zat. Elke week praat ik met Jochem Visser over de financiële markten. Hij is redacteur-presentator bij BNR Beurs en onze beursnerd XL. Het gaat over deze 25-jarige wonderbelegger Leopold Aschenbrenner. Ook nog gelukkig getrouwd, zeer recent. Had hij nog zeer net geld recent. Voor. Ik geloof dat hij nog wel een belang in Anthropic heeft. Hè?
6: Ja, hij heeft 5 miljard over in zijn fonds in ieder geval. Dat fonds gaat nog wel even door, al zou je misschien niet zoveel van hem horen nu.
1: De rokende puinhoop van Leopold Aschenbrenner. Wat kom je daarin tegen?
6: Nou, hele leuke dingen, want hij is dus dit weekend getrouwd. En hij is piepjong en dergelijke. En die bruiloft, dat was in een pittoresk kustplaats in het noorden van Californië. En wie waren daar ook aanwezig. Zijn mede-investeerders natuurlijk in zijn fonds. Waaronder de mede-oprichter van Jane Street. Het grootste handelshuis op Wall Street met de hoogste winsten tegenwoordig. Ga dat maar eens afzeggen, zo'n bruiloft natuurlijk. Hè? Het zal een leuk feestje zijn geweest. Waaronder de mede-oprichter van Jane Street. Het grootste handelshuis op Wall Street met de hoogste winsten tegenwoordig.

0: dingen meer.
1: Het is vrij bijzonder natuurlijk. Hij pleit op piepjonge leeftijd al voor een universeel basisinkomen bij die Grüne in Duitsland. Studeerde op zijn 19e af aan Columbia University, waar hij op zijn 15e begon. Wiskundewondertje en zo. En dan komt hij daarna terecht in die liefdadigheid voor nerds. Dat noem je effective altruism. Dat heeft ook heel veel mensen op Silicon Valley hebben daar banden mee, waaronder de gevallen cryptobeurs FTX, waar hij nog een fondsje voor runde op een gegeven moment in dat liefdadigheidskader. En ook mensen die bijvoorbeeld bij Anthropic werken, dus je ziet al een beetje het sociale netwerk. Nou, vervolgens gaat hij bij OpenAI de chatbots in goede ethische banen leiden. Dat heet Alignment, dat team werkte, het Alignment Team. En in 2024 is hij daar dan weg, wel of niet, omdat hij informatie had gelekt. Dus nog een conflictje over met OpenAI. En dan schrijft hij een essay. Dat is 165 pagina's in PDF-vorm. Kan ook de helft zijn als je een beetje beter uitlijnt overigens. En dan zegt hij daarin eigenlijk twee dingen. AI wordt steeds beter omdat rekenkracht exponentieel gaat. En dat gaat in orders of magnitudes omhoog. Oftewel keer 10, keer 10, keer 10. En op een gegeven moment moet de overheid daar wat mee. Dan krijg je een soort Oppenheimer-verhaal. Want dan krijgen we superintelligence en dan wordt het een soort atoombomproject. Dat is dus een piekfijne combinatie van Silicon Valley en Wall Street. Want dat is een dramatische toekomstvisie die geld ophaalt. En dat werd meteen bevestigd. Want een maand na dat essay, toen hij een beroemdheidje werd in Silicon Valley als jong ventje, ging zijn fonds van start met $225 miljoen op zak. En dat droeg natuurlijk dezelfde titel als zijn essay. Situational Awareness. En dat is natuurlijk de meest ironische titel die Wall Street ooit heeft gegolden.
0: Hij begon met 225 miljoen. Dat is een aardig startkapitaal. Maar hoe ga je dan in een mum van tijd, nou laten we er toch een jaar of twee voor uittrekken, naar $45 miljard?
1: Ja, daar kun je Charlie Munger bij aanhalen. Liquor Ladies in Leverage. En vooral die laatste. Want kijk, over de gehele levensduur van het fonds was het 1550% het rendement. Twee jaar dus. De winst van januari tot eind juni bedroeg 439%. En dat doe je dus met hefbomen. In dit geval geleend geld en een hoop call-opties ook. Hij gokte dus eigenlijk totaal op wat hij schreef in zijn essay. Hè. Dus dan ging hij gewoon AI-infrastructuurbedrijven kopen. CoreWeave, Nebius, SanDisk, Bloom Energy, de Anthropic zelf natuurlijk nog aan de private kant. Ook moeilijk, hè, publiek en privaat tegelijk doen. En dan shortte die ook nog software erbij. Iets waar jij en ik vaker over hebben gepraat. En dat gaat lang goed, want ja, dan heb je die hefbomen, dan verdubbelen een paar van die aandelen, ga je kaboom de lucht in. En dan staat, dan wordt de rij steeds langer in Silicon Valley om te investeren bij jou. Dat doen overigens niet pensioenfondsen, wel rijke mensen en venture capitalisten, zoals bijvoorbeeld ook de oprichters van Stripe, die hij zichzelf goed kende. En nou ja, dan zei Leopold zelf overigens publiekelijk dat hij zich bewust was van de risico's van die hefbomen. Laten we heel even luisteren naar deze prachtige zin.
2: Yeah, I mean, look, obviously you can't, you know, not blowing up is sort of like, you know, task number one and two or whatever.
1: Not blowing up. Ja, duh. Het is natuurlijk taak nummer 1 en taak nummer 2 om niet op te blazen. Of whatever.
0: Wat blijkbaar wel gebeurd is. Want wanneer en hoe ging het mis?
1: Nou, je zag eigenlijk vorige maand dat een boel van deze bedrijven ook een keer in de min kunnen belanden. Dat hebben we nu natuurlijk gezien, hè. Chip-aandelen, Zuid-Korea, eindeloze volatiliteit. En met een hefboom van 4 keer gemiddeld is een daling van 25% genoeg om 100% verlies te leiden natuurlijk. Dus dan krijg je Goldman Sachs, JP Morgan Chase en Bank of America. Die gaan jou bellen. Die zeggen, hey, luister pik, jij hebt geleend, stort eens even bij. Dat ziet heel Wall Street vervolgens, want die plek is zo lekker als een mandje. En dan krijg je vervolgens de nood. En dan gaat er op 24 juli een briefje eruit van Situational Awareness van Leopold. Dus, ja jongens, we staan dik in de plus, maar de markt zit nu tegen. Uitstekend moment om bij te storten. En ondertussen krijgt hij die banken op zijn dak. Nou, dan komen er ook in
0: maar
1: de...
0: Maar ik ben toch wel benieuwd, die banken die worden wakker, dat is dan logisch. Ja. Maar die hadden dit toch ook al kunnen voorzien dat dit gebeurde? Hadden die, nou, een vangnet is misschien een beetje overdreven voor hem, maar hadden die moeten zeggen, pik, jouw woorden. Wij doen dit niet, of jij zou dit niet moeten doen?
1: Nou ja, kijk, je kan je grote vragen stellen bij het meegeven van zoveel geld aan een 25-jarige die niet financieel, maar wel AI onderlegd is. Maar hij was een true believer, om het zo te zeggen. En die banken die dachten natuurlijk, nou ja, zijn fonds gaat nog wel even goed. En misschien hebben ze überhaupt met de onderpanden die ze hadden wel echt wat gezekerd ook nog, hè, waaronder dus die stakes in Anthropic. Dus dan kun je ze makkelijk overtuigen. En dat is ook op zich goed gegaan, want nou ja, de reddende engel / winnende aasgier heet Citadel. Ken Griffin doet dit vaker, die had ook de Enron-obligatie of de gashandelaren eruit. Nou, dat trucje heeft hij heel vaak gedaan toen er mensen in nood kwamen. Dus Ken Griffin komt dan in 24 uur met een heel team van advocaten en financiële experts langs. En die koopt gewoon het grootste deel van jouw fonds voor een korting. En het leuke is dan natuurlijk, kijk, eerst moet Situational Awareness, om al die margin calls te beantwoorden, moeten ze aandelen verkopen. Daar gaan die chipaandelen van omlaag. Dat hebben we gemerkt in de voorgaande maand. Vervolgens gaat Citadel en de rest van Wall Street gaat schieten op dat fonds. Want die zien een gedwongen verkoper, die moet verkopen. Die weten dus, het gaat omlaag. Die gaan dus shorten met z'n allen, waardoor het nog meer omlaag gaat. Vervolgens ga je dan in de etalage kijken.

0: wat er te koop staat, wat jij zelf hebt geshort. En dat koop je dat voor een korting, omdat de beste man in de nood is. Dus het is een soort, het is gewoon zeehondjes knuppelen bijna. Het is gewoon, je schiet met een geweer op een mier, terwijl de kogel steeds groter wordt, terwijl je dat aan het doen bent. En daarom is er ook maar 16 miljard en niet 45 miljard aan posities overgenomen van dit hele fonds. En dan, ja, het andere leuke punt hierbij is dat, kijk, we zien natuurlijk nu opeens weer dat Wolters Kluwer, Microsoft en al die andere software, die is nu weer aan het stijgen. Echt 20% voor Wolters Kluwer, Microsoft zelf. Kijk ook naar de grafiek van Amazon. Dat is niet omdat die bedrijven opeens in de voorgaande maand zoveel meer winst zijn gaan maken, Thomas. Er is gewoon op Wall Street nu een soort ommekeer gaande. We zijn nog steeds met die emmers bezig, waar jij en ik veel over praten. Maar die zijn nu weer de andere kant op gedraaid. En nu is het even chips in de minder software.
1: Ja, de emmers zijn, je gooit alles in één en dezelfde emmer. Je kijkt niet meer over welk bedrijf het precies gaat. Als het software, er zit het in emmer 1. Is het AI, zit het in emmer 2.
0: Ja. Plekken als Citadel, Millennium, die allebei meedongen naar deze kapotte portefeuille, die doen dit. Dat zijn podshops, multi-strategy hedge funds. En ook de momentumbeleggers doen daaraan mee. De Zuid-Koreanen, we kennen het hele clubje tegenwoordig.
1: Er komt een nieuw momentum aan, want ik spreek jou denk ik nog een keer, of niet?
0: Om 1 uur.
1: Om 1 uur. Dank voor nu, Jochem Visser.
2: Het MKB praat mee.
1: Een bioscoop waar je niet alleen een film kijkt, maar ook kunt bowlen, karaoke kunt zingen, live naar sport kunt kijken, uit eten kunt gaan. Dat is het nieuwe concept dat Kinepolis en O'Leary's gisteren presenteerden. De zogeheten entertainmentbestemming komt te liggen in Enschede, pal naast de Grolsvesten, bekend als het stadion van FC Twente. Peter de Baai is van Kinepolis. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Een entertainmentcentrum, is een avond naar de film niet meer leuk genoeg?
3: Mensen zoeken steeds meer. En daar zoeken wij continu natuurlijk ook om daar aanvulling in te geven. En ja, toen kwam deze mogelijkheid om de hoek. En nu gaan we dat gezamenlijk neerzetten in Enschede.
1: En leid me eens rond, wat zie ik dan?
3: Het is eigenlijk onze begane grond. De bioscoop staat er natuurlijk al een tijd tegenover de Grolsvesten. De begane grond hadden we veel leegstand qua horeca. En nu wordt dat leeggehaald. Dus als mensen binnenkomen zien ze nog steeds de bioscoop. Maar ook een volledige entree met 10 bowlingbanen, een restaurant, een sportbar, karaoke, shuffleboard, biljarten, arcade games. Noem het maar op.
1: Ja. Maar die leegstand is er niet voor niks, toch? Waarom zou dit dan plotseling wel een groot succes worden?
3: Die leegstand is gedeeltelijk door een franchise die erin wilde en er nooit is ingekomen. Dus die heeft bij ons het gehuurd en ze hebben nooit een franchise gevonden. Dus er zijn diverse redenen voor. Er is ook een horecazaak failliet gegaan. Of dat komt door locatie, dat denk ik niet. Want er komen steeds meer nieuwe dingen. GoPlanet, het park waar wij liggen, heeft heel veel entertainment. Van Bounce Valley tot 055 karting. Het is zo'n heel groot terrein. En ja, het heeft gewoon een ideale locatie voor ons. Mensen komen er ook van de hele regio, omdat we echt aan de rand van het centrum.
1: En verwacht je dan dat mensen er een hele bonte avond uit van maken? Of dat ze de ene keer naar de film gaan, dan een keertje gaan bowlen, dan een keertje karaoke gaan zingen, nou, alle opties die je net noemde? Of verwacht je dat dat één groot gulzig geheel wordt? Of dat mensen meerdere keren komen voor elke keer weer een andere activiteit?
3: Het wordt een combinatie van. Kijk, het leuke zou zijn als mensen inderdaad bij ons om 10 uur binnenkomen, gewoon tot middernacht blijven. Maar daar gaan we niet vanuit dat iedereen dat doet. Maar we gaan wel combinatiepakketten aanbieden. Dus op zondagen breakfast at the movies. Met je gezin een Amerikaans ontbijtbuffet en door naar de film. Ja, dat gaat de mogelijkheid zijn. Het geëikte concept wat we natuurlijk al sinds jaar en dag in alle bioscopen hebben, Ladies Night. Waar de dames naar een nieuwe film komen. Met een hapje, drankje en een stand en goodiebags. Ja, dat gaan we ook uitbreiden naar de Bierburger Blockbuster. Waar we wat meer de actiefilms kunnen belichten. Dus ja, er is overflow, maar mensen zullen ook voor het een of het ander komen los. Ja.
1: En hoeveel verstand hebben jullie eigenlijk van al die activiteiten die je noemt? Want ja, ik denk bij Kinepolis nog altijd vooral aan die avond naar de film. Maar er zit nu van alles in de portefeuille.
3: Nou, het is wel een beetje schoenmaker blijven bij je leest. Hier komt een heel apart team op te zitten die echt met horeca en entertainment verder kunnen. Vooral het horecadeel. Wij zijn bioscoopuitbater. En we zetten hier echt een aparte BV op ook die dit gaat uitbaten. Ja.
1: En is het ook bedoeld om de zomer door te komen? Want ik kan me voorstellen dat mensen nu, ja, misschien is het te warm. Dus dan is de bioscoop misschien een plek voor verkoeling. Maar toch eerder op een terrasje zitten of buitenactiviteiten ontplooien dan naar de film gaan. Ben je zo beter gespreid?
3: Nou, het hangt een beetje van het weer af. We zien door de wat mensen dan nu de derde hittegolf noemen, dat mensen toch wel in grote getalen naar de bioscoop komen, inderdaad voor de verkoeling. Maar ook door de titels die op dit moment draaien, die heel populair zijn, noem een Odyssey in de IMAX of de Spider-Man film. Het ligt heel erg aan het weer. De eerste paar dagen mooi weer zoeken mensen inderdaad buitenactiviteit als dierentuin. Het voordeel is, bij ons kunnen ze dus ook op het grote terras komen zitten en gewoon een sportwedstrijd heerlijk kijken. En dat gaat gewoon wat meer mogelijkheden bieden.
1: Peter de Baai van Kinepolis over alles wat er te beleven is binnenkort in Enschede. Dank voor dit gesprek. Ben je MKB'er? Wil je meepraten over de actualiteit? Of ben je op dit moment zelf de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. Dat kan ook de app van BNR zijn. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met onze huiseconoom Han de Jong en een blik op de wereld. En dan gaat het specifiek over de Italiaanse steun aan Oekraïne.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
6: BNR Business Beats.
5: Met de beste pop, funk en soul.
6: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
8: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
7: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
9: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Nu in de BNR-app.
1: Ondernemers zijn steeds minder somber. De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn best gunstig. Spanje houdt vast aan Ceuta en Melilla. Marokko richt de pijlen dan weer op de westelijke Sahara. En de belastingbetaler speelt mogelijk kiet met de redding destijds van ABN AMRO. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR vanzelfsprekend, maar ook op onze vernieuwde site bnr.nl. Bij de ANWB zit Erik Evengroen. Er was net sprake van meerdere ongelukken. Is er nog altijd veel aan de hand op de weg?
11: Nee, over het algemeen rijdt het vrijwel overal goed door. Het zijn her en der wat grenscontroles die opvallen. Zoals nu ook de A1 van Hengelo naar Duitsland bij de grensovergang daar nu een kwartier op onthoudt. En hetzelfde geldt voor de A76, Geleen-Aken. Daar heb je 10 minuten vertraging bij de grens. En een snelheidscontrole gezien op de A12 Utrecht richting Arnhem bij 83,3.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De gestolen privégegevens van klanten bij Bol en de Bijenkorf zijn te koop op het dark web, heeft RTL ontdekt. Bij die informatie kunnen ook BTW-nummers van zakelijke klanten zitten. Dat maakt de hack extra gevaarlijk, omdat dan ook BSN-nummers gestolen kunnen zijn. Bankrekeningnummers zijn niet gelekt. De FIFA mag dan excuses hebben gemaakt voor het hele gedoe rond de nieuwe commerciële plannen voor het WK. De KNVB blijft erbij dat voorzitter Infantino moet opstappen. Er is nog steeds een vertrouwensbreuk, zegt een woordvoerder. Infantino wilde het WK commerciëler maken, maar dat leidde tot zoveel protest dat hij het plan introk. De politie zegt verrast te zijn door het boerenprotest gisteravond bij Apeldoorn. Meer dan 100 trekkers reden door de stad uit protest tegen het stikstofbeleid. Hoewel de actie niet was aangemeld, begeleidde de politie de optocht. Dat valt volgens de politie binnen het demonstratierecht en dan moeten ze het in de gaten houden. Een Nederlandse vrouw is in zee bij het Griekse eiland Kreta om het leven gekomen bij een mislukte reddingsactie, schrijft de Telegraaf. Ze wilde haar vriendin helpen die in de problemen kwam bij het zwemmen. Maar toen ze vanaf hun boot het water insprong, raakte ze bewusteloos en verdronk. Drie kinderen zagen het allemaal gebeuren. En in Duitsland is een man uit Oekraïne opgepakt die gespioneerd zou hebben. Volgens de politie werd hij betrapt toen hij beelden maakte bij een wapenfabrikant. Daarmee zou een sabotageactie voorbereid kunnen worden. De Duitse politie wil niet kwijt voor welk land de man zou hebben gespioneerd. Het weer van Weer Online? In het noorden van het land ontstaat steeds meer bewolking en kan een bui vallen. In de rest van het land blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws. Ja.
13: Of het nou gaat om tonnen schuld of een paar maanden onbetaalde huur. Achter schulden zitten vaak complexe bedrijven. Welke rol ligt er bij de deurwaarder om die achterliggende problematiek aan te pakken? En de Duitse industrie lijkt het licht te zien. Dat mag ook wat kosten of Europa het nu goed vindt of niet. Straks onze huiseconoom Han de Jong in BNR Zaken doen.
14: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
15: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
13: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Chris Pakhuis van Kesteren, voorzitter van de beroepsorganisatie van de gerechtsdeurwaarders. Maar nu eerst.
17: Macro.
13: Het laatste macro-economische nieuws. Vandaag toegelicht door onze huiseconoom Han de Jong. Han, goedemiddag.
18: Dag Thomas, goedemiddag.
13: Nee, maar het gaat iets beter met de Duitse industrie. Misschien zelfs wel met de Duitse economie. Dat is, ja, als je kijkt naar de afgelopen weken, maanden, misschien zelfs wel jaren, een onverwachte meevaller.
18: Zeker. Ja, absoluut. Hè. Vanochtend kwamen de statistici in Duitsland met cijfers over de fabrieksorders. Dat is in Duitsland, hè, dat wat natuurlijk toch eigenlijk een industrieland is, is dat een belangrijke conjunctuurindicator. Zijn die cijfers van maand op maand natuurlijk behoorlijk volatiel. Maar goed, dan kun je toch beter een plus hebben dan een min. En in juni was het volume van die orders ruim 3% hoger dan een maand eerder. En we hebben natuurlijk, vorige week zagen we ook al dat de economische groei in het tweede kwartaal was ook al meegevallen. Eigenlijk heeft de Duitse economie, die was een jaar of 7 achter elkaar gestagneerd. Maar nu begint die toch geleidelijk aan een wat consistenter beeld te geven van heel geleidelijke groei. Dus dat ziet er goed uit.
13: En wat is de verklaring voor die groei, voor deze impuls?
18: Ja, weet je, kijk, Duitsland is natuurlijk niet het enige land waar de conjunctuur wat beter gaat. Dus ze profiteren denk ik van wat er ook elders in de wereld wel gebeurt. Maar wat in Duitsland ook een belangrijke rol speelt, denk ik, is dat de regering Merz, die heeft een stevig expansief begrotingsbeleid ingezet. Er wordt stevig uitgegeven aan defensie en ook aan investeren in infrastructuur. Dat vertaalt zich dan natuurlijk. Dat vertaalt zich eigenlijk gelijk in hogere groei. Hè. Eigenlijk is het, als je een groeiprobleem hebt, is het niet zo moeilijk om wat groei te genereren op de korte termijn. Dan moet de overheid gewoon meer geld uitgeven. Of dat dan op langere termijn ook de groeipotentie van je economie verbetert, is iets anders. Maar we zien dit dan ook wel terug in de ontwikkeling van het begrotingstekort. Vorig jaar had Duitsland nog een begrotingstekort van 2,7% van het bbp. En dit jaar gaan ze waarschijnlijk uitkomen op 3,5 à 4%. Dus ja, groter begrotingstekort. Je geeft een impuls en dan krijg je wel wat groei.
1: Maar dit was al van meet af aan de inzet. Daar ging het ook in deze verkiezingen wel over in Duitsland. Hoe strikt houden we vast aan wat we tot nu toe heel belangrijk vonden? De schuldenrem, de zwarte nul. Allerlei uitgangspunten voor het begrotingsbeleid in Duitsland van de afgelopen decennia werden overboord gekieperd. Ook omdat mensen zeiden, het is nodig. De infrastructuur kan meer dan een likje verf gebruiken. We moeten toe naar een toekomstbestendige economie. En dan mag je de teugels laten vieren. Wat zeg jij dan?
18: Nou, daar mag je de teugels eigenlijk niet laten vieren. Althans, niet volgens de afspraken binnen Europa. Of tenminste, je mag de teugels wel wat laten vieren, maar je wordt wel geacht natuurlijk toch je begrotingstekort onder normale economische omstandigheden. Hè. Als je in een diepe recessie zit, is het anders. Maar onder normale economische omstandigheden is het nu eenmaal niet de bedoeling, hebben we gewoon met elkaar afgesproken, dat die begrotingstekorten niet boven de 3% van het BBP uit gaan komen. Dus dat die, ja, dat de infrastructuur wel iets meer dan een likje verf kon gebruiken, dat lijkt mij evident. Maar strikt genomen hadden de Duitsers dan daar ruimte voor moeten vinden op hun elders op hun begroting. Dus ja, ik vind dit wel een vrij significante ontwikkeling.
1: Maar je ziet niet dat het resulteert in economische groei. Dus dan zeggen mensen die vinden dat je die begrotingsdiscipline wel los kunt laten, dat je dat ook terugverdient.
18: Nou ja, weet je, dat moet nog blijken. Hè? Dus het eerste wat er gebeurt als de overheid meer geld gaat uitgeven zonder dat ze dat elders op hun begroting vinden, dat is dat je de bestedingskant van die economie een impuls geeft. En ja, dan krijg je vanzelf wel economische groei. Of dat ook het verdienvermogen van je economie op langere termijn ten goede komt. Dat is de vraag. Nou, als je goed in infrastructuur investeert, dan is dat zeker wel het geval. Maar dat is natuurlijk lang niet bij alle uitgaven het geval.
1: Dan zeg je dat het misschien wel zo is in Duitsland, maar dat het, als je kijkt naar het Europese begrotingskader, helemaal niet kan en niet mag. Want we hebben met elkaar afgesproken dat het begrotingstekort onder de 3% moet blijven, dat je je staatsschuld onder controle moet houden, 60%. Nou zou Duitsland niet het eerste land zijn dat dat overtreedt of wel eens heeft overtreden. Wat gebeurt er eigenlijk als je die regels aan je laars lapt?
18: Nou ja, dan kom je op een zwarte lijst te staan.
1: Oei.
18: Ja, precies. Dat noemen we in het Engels excessive deficit procedure. Dan wordt er dus een lijst samengesteld van landen. Dat gebeurt elk jaar. Op het ogenblik staan daar 8 landen op. Ja, dat is ook niet mis. Waaronder Frankrijk, Italië en Spanje. En na Duitsland zijn dat de 3 grootste landen in de eurozone. Het is niet zo dat al die landen even grote problemen hebben. Als je Frankrijk neemt, ja, dat heeft een begrotingstekort van meer dan 5% van het BBP. En een overheidsschuld die ook ver boven die 60 zit, die jij al noemde. Spanje heeft een veel kleiner begrotingstekort, maar heeft ook een overheidsschuld die veel te groot is. Maar als Duitsland nou aan het lijstje wordt toegevoegd, ik heb dat eventjes nagezocht, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje samen, die vormen bijna 3/4 van de economie van de eurozone. Ja, dan staat 3/4 van de eurozone staat op die zwarte lijst. Ja. En dan vraag je natuurlijk wel af, hoe serieus zijn die begrotingsafspraken nou eigenlijk nog?
1: Nou, dan hoef ik eigenlijk niet eens op het antwoord te wachten, toch? Dat stelt niet zoveel voor.
18: Nee, dat klopte. En toen ik zei dat je op de zwarte lijst kwam, ja, toen maakte je het al een beetje een soort smalend geluid, geloof ik.
1: Maar dat laat ik even voor jou rekening. Nee, maar dat klopt.
18: Oké.
1: Okay. Ik hoop dat je beleidsaanbevelingen krijgt, toch? Om het in de toekomst beter te doen.
18: Ja, de Europese Commissie gaat je dan beleidsaanbevelingen geven. En als je die uiteindelijk niet opvolgt, ja, uiteindelijk kun je beboet worden. Maar nou, dat is in al die jaren dat we de euro hebben nog nooit gebeurd. Overheidsschulden zijn nog altijd gemiddeld genomen en in heel veel landen zeer ruim boven die 60%. In Duitsland overigens niet. Daar ligt het zo rond de 60, ietsjes erboven. Maar dat is niet echt een probleem. Maar landen als Italië met 140%, dat is toch echt allemaal veel te hoog. Maar in ieder geval, die afspraken binnen Europa, die leiden in ieder geval nog niet tot een sterke verbetering op dit punt.
1: Ja. Nog even heel kort, want Duitsland en Nederland golden binnen Europa als bondgenoten met zo ongeveer hetzelfde begrotingsbeleid. Nu maken wij ons natuurlijk weer op, het is augustus inmiddels, de augustusbesluitvorming en daarop volgend Prinsjesdag. Als er in Duitsland anders wordt gedacht over die Europese discipline, die regels die je moet naleven, wat doet dat dan met de Nederlandse zin om daar nog aan te voldoen?
18: Ja, de vraag stellen is hem beantwoorden, denk ik.
1: Nou, we hebben een vrij strenge minister van Financiën, toch? Die zegt dat het wel degelijk om de centen gaat.
18: Ja, maar het feit dat hij zich dus met een grote regelmaat hier streng over uitspreekt, dat geeft natuurlijk toch al aan dat er ook wel mensen zijn die dat toch wel in twijfel trekken, dat standpunt. Anders hoeft hij dat niet steeds te herhalen. We hebben natuurlijk een paar jaar geleden eigenlijk ook al gezien, toen die Europese begrotingsregels wat zijn aangepast, eigenlijk zijn verruimd, dat daar toen in Nederland toch ook wel vrij brede steun voor was. Het is natuurlijk precies wat jij zegt. Hè? Als driekwart van de eurozone zich niet aan de regels houdt, waarom zouden wij dat dan wel doen? Ik denk dat dat geluid zal wel sterker worden als het in de rest van Europa ook die kant op gaat.
1: Han de Jong, onze huiseconoom. En eerdere afleveringen van deze rubriek Macro met meestal Boot en Mujagic. Ja, kun je luisteren door je te abonneren op de podcast. Dankjewel, Han.
17: Blik op de wereld.
1: Mocht centrum-links de verkiezingen in Italië winnen, dan kan het wel eens gedaan zijn met de militaire steun aan Oekraïne, zegt de voormalige Italiaanse premier Giuseppe Conte, leider van de Vijfsterrenbeweging. Het is een pijnlijke uitspraak, want daarmee legt hij de Italiaanse verdeeldheid over die steun aan Oekraïne nog een keertje bloot. Contact met Italië-correspondent Paulien Valkenet. Goedemiddag.
19: Goedemiddag.
1: Het is nog even wachten, hè, want die verkiezingen zijn volgend jaar. En hoe ziet het er dan op dit moment uit?
19: Ja, die verkiezingen moeten volgend jaar gehouden worden. We weten nog niet precies wanneer dat zal zijn. Het kan in april zijn, het kan ook in het najaar zijn. Maar Italië wordt nu geregeerd door een rechtsblok met Giorgia Meloni aan het hoofd. En die wil graag opnieuw met dezelfde partijen volgend jaar ook weer winnen. En daartegenover staan een aantal linkse partijen die natuurlijk ook hopen om te winnen. En daar zijn twee partijen. De Democratische Partij, de Partito Democratico, en de Vijfsterrenbeweging, dat zijn de twee grootste daar. En ja, die proberen samen te gaan om zo een sterk blok te kunnen vormen tegenover rechts. En deze kwestie over Oekraïne, dat is een hele lastige voor dat linkse blok.
1: Ja, wat maakt de kwestie Oekraïne zo lastig voor links in Italië?
19: Omdat de meningen daarover zo verdeeld zijn. Giuseppe Conte, die nu de Vijfsterrenbeweging aanvoert, die is een duidelijke pacifist. Die vindt dat die steun aan Oekraïne moet stoppen. Dat er zo snel mogelijk onderhandeld zou moeten worden tussen Oekraïne en Rusland. Het is helemaal niet gezegd dat Poetin dat niet wil, zegt hij. Conte vindt dat Italië dat geld veel beter zelf kan besteden hier, met alle problemen die hier zijn. Terwijl de Democratische Partij is juist heel erg op de hand van nee, we moeten Oekraïne militair blijven steunen tot aan het einde toe, totdat de Russen het land uit zijn uitgezet en de oorlog hebben verloren. Dus dat zijn twee duidelijke standpunten die moeilijk samengaan. En ja, dat is een splijtswam tussen die twee partijen. Ja.
1: En dat is een cadeautje voor Meloni, denk ik dan. Als links elkaar daar toch pacifistisch of niet, maar de tent over uitvecht en onderling verdeeld blijft, dan kan die toch ogenschijnlijk stabiele Meloni nog wel een keertje winnen.
19: Zeker, dat is ook vaak zo in Italië, moet ik zeggen. Ik denk niet dat de rechtse partijen over het algemeen heel goed samen kunnen gaan, goed samen kunnen regeren. Geen al te wankele regeringen vormen en onderlinge verschillen redelijk tot compromissen kunnen komen. Terwijl links al jarenlang ontzettend verdeeld is. Zelfs ook binnen de Democratische Partij is er grote verdeeldheid. Ook over deze kwestie. Want ook binnen de Partito Democratico zijn er mensen Die vinden dat het maar eens op moet houden met de militaire steun en al dat geld wat naar wapens gaat. Dus ja, zolang links verdeeld is, is dat natuurlijk een voordeel voor Meloni. Ik hoor linkse kiezers zeggen van nou ja, ik kan gewoon niet op links gaan stemmen. Want als die zouden gaan regeren samen, dan houden ze het misschien 3-4 maanden vol en dan valt die regering. Dus dat is, daarom, omdat het, ja, de linkse partijen beseffen natuurlijk dat ze samen moeten werken. Dat ze veel meer kans maken om te kunnen gaan regeren als ze het eens worden over veel zaken. Maar ja, tot nu toe lukt dat niet even goed, steeds.
1: Pauline Falconet, onze Italië-correspondent. Dank voor alvast de vooruitblik op de Italiaanse verkiezingen volgend jaar en de rol die de Oekraïne-oorlog daarin speelt. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen, samen met Chris Bakhuis van Kesteren, voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, en Wilbert Aert van Bond Capital Partners voor zijn blik op de beurs. Het is nog altijd, Wilbert, goed dat je er bent, kiezen wat we zullen bespreken, want er zijn zat bedrijven die met cijfers komen, er zijn macro-economische trends, maar we hebben het vandaag in Nederland in het bijzonder eventjes over NN, verzekeraar.
20: Klopt.
1: Ik denk dat de aandeelhouders, de beleggers, tevreden kunnen zijn. Er zullen ook wat van terugzien van die resultaten.
20: Ja, klopt. Nou, de koers valt me eigenlijk enigszins een klein beetje tegen. Aandeel staat ruim een % in de plus. Kwamen vandaag met de halfjaarcijfers. Meer kapitaalgeneratie, 5% boven de analistenverwachtingen. Solvabiliteitsratio omhoog, ook boven verwachting. Interim dividend weer verhoogd van 1,38 naar 1,55.
1: Dat wil je toch graag horen als
20: bedrijf. Ja, zeker. Een mooie operationele vrije kasstroom. Ook boven de marktconsensus. Ze gaan 450 miljoen euro investeren in AI, waarmee ze hopen 200 miljoen per jaar te besparen. Dus ja, eigenlijk zagen de cijfers veelbelovend uit en boven de marktconsensus. Dit jaar is het aandeel al wel 28% gestegen, gisteren. En vandaag komt er een klein beetje bij.
1: Dus vandaar ook eigenlijk die voorzichtige reactie. Het zit er al een beetje in.
20: Ja, maar bij andere aandelen die we wellicht ook gaan bespreken, ziet het er heel anders uit.
1: Oh, maar dat houden we dan nog eventjes voor later. NN zegt al een tijdje dat er veel verwacht mag worden. En je ziet het ook al terug in de operatie van AI. Klopt. Want dat betekent dat bijvoorbeeld schadeafhandeling veel makkelijker wordt.
20: Ja, je zou agents kunnen bouwen waarmee je gewoon de afhandeling gewoon makkelijker met minder personeel af kan. Dat is wat wel speelt, is ook wel natuurlijk de wellicht stijgende kapitaalmarkttrend. Dus Hans de Jonge het er net al over. Dat gaat ten koste van de beleggingsresultaten. Stijgende koersen of stijgende rentes en dalende koersen. Alhoewel kunnen ze wel meer pensioenproducten verkopen, want bij hoge rentes verkoop je meer pensioenproducten.
1: En die pensioenproducten, goed dat je dat even noemt. Ja. Volgens mij zit er een nieuw pensioenstelsel aan te komen. Er zijn veel fondsen al over. Wat wordt daarin de rol nog van NN?
20: Nou ja, kijk, ze zijn natuurlijk een hele grote speler. Ook als je naar Europa kijkt. In Europa kijken ze natuurlijk wel naar het Nederlandse pensioenstelsel. En heeft natuurlijk de producten op de plank liggen en heel veel expertise. Dus daar zouden ze wel van kunnen profiteren. Ja.
1: Chris, goedemiddag.
21: Goedemiddag.
1: Het is een goede middag, maar het is een sombere tijd voor Axel, de fietsfabrikant. Is al besproken, uiteraard, op BNR, want het is een Nederlands icoon dat nu uitstel van betaling heeft aangevraagd. Het treft jou ook althans. Je dacht, ik ben nu op de radio, daar wil ik toch nog even bij stilstaan.
21: Ja, als mens, als Nederlander, Nederlands fietsfabrikant, Sparta, Batavus. Mijn eerste fiets was een Batavus. En ik vind Nederland, fietsland, miljoenen fietsers. Ja, dat is een bedrijf wat gewoon overeind moet blijven en in Nederlandse handen.
1: Zeg je daarmee dat het desnoods maar tot overheidsingrijpen moet komen?
21: Nou, waarom niet? Waarom kan de overheid niet een handje helpen om dit bedrijf een doorstart te geven?
1: Omdat dit bedrijf natuurlijk midscheeps is geraakt. Ik noemde het eerder al in dit programma door de coronacrisis, maar later ook wel bedrijfsmatig misschien ergens een keer een verkeerde afslag heeft genomen.
21: Ja, dat klopt. Ze hebben natuurlijk externe financiers aangetrokken. En ik denk dat ze moeten zorgen om het weer in eigen handen te krijgen. En dat kan met hulp van de overheid. Maar misschien heel iets anders. Kan het wel met behulp van investeringen van de burgers of medewerkers, dat ze aandeelhouder worden.
1: Jij hebt nog wel wat in je achterzak, begrijp ik. Jij zou dat wel willen steunen?
21: Ik zou het willen steunen, maar niet dat ik zoveel in mijn achterzak heb.
1: Nee, maar goed. Het gaat natuurlijk om dat vele kleine beetjes een hele hoop maken. En jij zegt als zo'n bedrijf door burgers overeind gehouden zou kunnen worden. Is er nog zoveel affiniteit met een bedrijf als Axcel dat de productie in Nederland toch behoorlijk heeft afgeschaald, ook om ervoor te zorgen dat ze nog kunnen concurreren met concurrenten natuurlijk. Hè. Ze hebben gezegd, ja, die productie in Nederland, ja, dat is allemaal mooi en aardig. Dat is allemaal nostalgie. Maar ja, dat redden we niet.
21: Nee, maar misschien moet het roer om. Misschien moeten dingen anders. Net hadden we het al over AI. Dingen kunnen efficiënter, eenvoudiger. En misschien moeten processen toch anders worden ingericht. Hè? Want het is onder meer ontstaan doordat ze de grote voorraden achteraf bleken te hebben, omdat ze niet op tijd konden te leveren. Ja, en ondernemers leren van de fouten. En vaak met de doorstart doen ze het echt geweldig goed.
1: Je had het net over je eerste fiets. Maar belangrijker voor Axcel nu is, wat is je huidige fiets? Komt die ook nog uit de stal van Axcel?
21: Die komt niet uit de stal van Axcel, ja, zeg, helaas.
1: Het is bij jou begonnen.
21: Het is bij mij begonnen. Maar had ik het geweten op dat moment, had ik misschien wel een andere keuze gemaakt.
1: Ja, overigens geldt voor heel veel andere fietsfabrikanten, voor die hele branche, dat ze in zwaar weer zitten of hebben gezeten na corona, omdat ze van die voorraden af moesten. Dus misschien heb je fiets voor een kortingje gekregen.
21: Ik heb wel een kleine korting gekregen.
1: Dat zou heel menselijk zijn. We gaan naar andere cijfers. Wilbert, je zei het al. Wat wil je eruit pikken?
20: Nou ja, bijvoorbeeld SBM Offshore staat momenteel 10% hoger. Dit jaar al 38% gestegen. Is natuurlijk wel geleerd aan de olieprijs. Sterker gepresteerd dan verwacht. Omzet 112% gestegen. Ze hebben hun omzetverwachtingen verhoogd en de winstverwachting voor de rest van het jaar. Oost zat ook boven de analistverwachting. Dan zie je een koersreactie eigenlijk. Ze hebben bijvoorbeeld in februari zo'n FPSO. Dat is zo'n Floating Production Storage en Offloading Unit in
1: Guyana was het, dacht ik.
20: Ja, Guyana hebben ze verkocht. En ze hebben er ook een in de Golf van Mexico of de Golf van Amerika. Maar dan mag jij zeggen. Daar hebben ze een belang.
1: Ik reken op jou, Wilbert.
20: Ja, hebben ze 45% van de aandelen verkocht. Dat geld hebben ze weer nodig om te investeren in design en het eigenlijk simpeler maken van die platforms. En nu maken ze one-offs. Iedere platform is uniek en ze willen eigenlijk meer een standaardisatie. Daar hebben ze geld voor vrijgemaakt. Maar al met al gewoon hele mooie cijfers. En je ziet het in de koers vandaag.
1: Maar zitten er nou ook eenmalige baten bij? Als je zegt dat het heeft te maken met de verkoop, onder andere daarin in Guyana.
20: Ja, zeker. Ja, absoluut.
1: Dat plust het natuurlijk behoorlijk.
20: Dat plust het behoorlijk. En ook die Guyana die heeft er heel erg mee geholpen. En dat 45% belang verkopen. Ja. En je ziet wel een beetje, ze hebben twee FPSO's verkocht. Die ze moeten gaan produceren voor Brazilië. Ze hebben het tij mee, zullen we maar zeggen. Ja. De olieprijs die natuurlijk onder druk staat. Geen olie uit het Midden-Oosten, dus moet je ergens anders uit de grond halen. Maar ze staan er goed op.
1: Chris, nu we het toch over olie hebben en alles wat eraan gerelateerd is, de stijgende energieprijzen, dan komen we langzamerhand ook wel jouw vakgebied binnen natuurlijk. Daar wil je het over hebben, waarom?
21: Het bericht is dat de energieprijzen aan het stijgen zijn, met name de stroom. Er is een enorme behoefte aan stroom op dit moment. Ik heb op dit moment ook een airconditioning draaien in de woonkamer en de slaapkamer. En ik ben geen uitzondering, dus vele huishoudens hebben behoefte aan meer stroom. En de stroom is heel erg duur. En we hebben nog niet zo lang geleden een energiecrisis gehad. De energieprijzen lagen zeer hoog. En het is vaak een oorzaak, want per jaar betalen we per gezin toch een aantal duizenden aan energie, dat een oorzaak kan zijn om in de financiële problemen te komen. Dus het is goed om vinger aan de pols te houden, te kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen. En als het de pan uit gaat stijgen, ja, wat kunnen we er dan aan doen?
1: Is de crisis van een paar jaar terug, hè, als direct gevolg van de Oekraïne crisis en de schulden die daarbij om de hoek kwamen kijken, vergelijkbaar met de huidige situatie? Of zie je toch wel dat we die risico's wat hebben afgebouwd?
21: De risico's zijn wel wat afgebouwd, maar desalniettemin, de energieprijzen blijven hoog, maar ook het dagelijks leven is heel duur geworden voor burgers. Maar natuurlijk ook voor bedrijven. De lonen zijn enorm gestegen, dus voor werkgevers wordt dat ook steeds moeilijker.
1: Als je kijkt naar bijvoorbeeld de groei van de economie in het tweede kwartaal, dan wordt er gezegd consumentenbestedingen, een plusje. Sterker nog, als je kijkt naar waar ze dan hun geld aan uitgeven, de elektrische auto.
21: Ja, maar dat wordt ook voor een stukje afgedwongen, hè? Omdat elektrisch rijden goedkoper is.
1: Maar je moet het ook wel kunnen natuurlijk.
21: En je moet het natuurlijk ook kunnen. Maar werkgevers worden verplicht gesteld om hun medewerkers elektrische auto's te geven. Ja. Omdat dat energiezuinig is, beter voor het klimaat.
1: Maar je zegt het leven is duur geworden. Dat ben ik elke keer als ik in de supermarkt kom weer met je eens. Maar mijn vergoeding, dames en heren, ik sta hier niet helemaal voor een halve krat, is ook toegenomen. En dat geldt voor veel mensen in loondienst of mensen die op een ZZP-basis ergens werken.
21: Ja, nou ja, dat geldt natuurlijk in ieder geval wel voor de branches waar er een CAO is. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel werkgevers die niet onder een CAO vallen. Nee. En voor die werkgevers is het moeilijk. En de werkgevers die wel onder een CAO vallen, ja, die wordt het afgedwongen middels het CAO. Maar het moet wel verdiend worden, je moet wel kunnen betalen.
1: Ik ben het helemaal met je eens. En of dat zo blijft de komende tijd, ja, dat zal moeten blijken. Want je blijft nog een half uur. Dat geldt niet voor Wilbert Aerts van Bond Capital Partners. Fijn dat je er was. Volgende week weer, of niet?
20: Volgende week.
1: Ach, nou, fijn. Dan zien we elkaar dan. Kijk nog even naar de stand van de AEX. En ik zie staan op de borden 1111 punten. Over een half uurtje, iets na ene, meer van onze beursnerd. Deurwaarders krijgen sinds de coronapandemie met meer agressie te maken. Hoe ga je daarmee om als het zelfs fysiek wordt? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
22: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
23: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
24: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
23: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
25: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
26: BNR Verkeer.
27: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Naast de files vanwege de Duitse grenscontroles een paar bijzonderheden. Allereerst A16 naar Breda. Bij Dordrecht, bij de Drechten, een ongeluk met een vrachtwagen. Een van de tunnelbuizen, 2 rijstroken, zijn daar dicht. De vertraging is 10 minuten. Dan een bermbrand in Brabant, de A58 naar Breda. Voor Tilburg de Reeshof, 20 minuten. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A13 naar Den Haag bij 15,1. En de A28 naar Amersfoort bij 60,9.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De gestolen privégegevens van klanten bij Bol en de Bijenkorf zijn te koop op het dark web, heeft RTL ontdekt. Bij die informatie kunnen ook BTW-nummers van zakelijke klanten zitten. Dat maakt de hack extra gevaarlijk, omdat dan ook BSN-nummers gestolen kunnen zijn. Bankrekeningnummers zijn niet gelekt. De FIFA mag dan excuses hebben gemaakt voor het hele gedoe rond de nieuwe commerciële plannen voor het WK. De KNVB blijft erbij dat voorzitter Infantino moet opstappen. Er is nog steeds een vertrouwensbreuk, zegt een woordvoerder. Infantino wilde het WK commerciëler maken, maar dat leidde tot zoveel protest dat hij het plan introk. De politie zegt verrast te zijn door het boerenprotest gisteravond bij Apeldoorn. Meer dan 100 trekkers reden door de stad uit protest tegen het stikstofbeleid. Hoewel de actie niet was aangemeld, begeleidde de politie de optocht. Dat valt volgens de politie binnen het demonstratierecht en dan moeten ze het in de gaten houden. Een Nederlandse vrouw is in zee bij het Griekse eiland Kreta om het leven gekomen bij een mislukte reddingsactie, schrijft de Telegraaf. Ze wilde haar vriendin helpen die in de problemen kwam bij het zwemmen. Maar toen ze vanaf hun boot het water insprong, raakte ze bewusteloos en verdronk. 3 kinderen zagen het allemaal gebeuren. En in Duitsland is een man uit Oekraïne opgepakt die gespioneerd zou hebben. Volgens de politie werd hij betrapt toen hij beelden maakte bij een wapenfabrikant. Daarmee zou een sabotageactie voorbereid kunnen worden. De Duitse politie wil niet kwijt voor welk land de man zou hebben gespioneerd. Het weer van Weer Online? In het noorden van het land ontstaat steeds meer bewolking en kan een bui vallen. In de rest van het land blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Als de deurwaarder aanklopt, zeg dan maar dag tegen je inboedel, je inkomen of je huis. Of zit het anders? De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders wil dat de deurwaarder meer kan betekenen. Niet alleen voor de schuldeiser, maar ook voor de schuldenaar. Hoe dat dan zou moeten, dat hoor je zo meteen in BNR Zaken doen.
2: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
4: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
2: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
4: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
13: Honderdduizenden huishoudens hebben problematische schulden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En volgens onderzoek van meerdere ministeries kost die schuldenberg de maatschappij jaarlijks minimaal €8,5 miljard. De deurwaarder is degene die namens de schuldeiser het geld komt invorderen, maar de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders ziet graag dat de deurwaarder ook helpt bij het oplossen van de achterliggende problemen. De gast is Chris Bakhuis van Kesteren, voorzitter van deze beroepsorganisatie. Welkom.
21: Dankjewel.
13: Wanneer komt die deurwaarder, laten we maar bij het begin beginnen, eigenlijk in beeld? Wanneer kan een schuldeiser aankloppen bij een kantoor?
21: Dat kan vanaf het moment dat de factuur niet is betaald. Dan kan die de deurwaarder vragen, wil je namens mij een aanmaning sturen? In de regel stuurt de schuldeiser, de leverancier, eerst zelf een aanmaning. En dan kan die er daarna voor kiezen om het aan de gerechtsdeurwaarder in handen te geven. De gerechtsdeurwaarder zal ook eerst aanmanen en dan komen de kosten bij. En dan ligt het aan de afspraak met de leverancier wat het vervolg is. Want als er niet betaald wordt, ja, dan zal de gang naar de rechter moeten worden gemaakt om een vonnis te halen. En de rechter gaat dan oordelen of dat terecht is.
13: Ja, maar nu zijn we in één antwoord heel snel van één keertje niet betalen naar een gerechtelijke procedure gegaan.
21: Ja, klopt.
13: Daar zit natuurlijk nog een hele wereld tussen.
21: Daar zit inderdaad een hele wereld tussen. We noemen het de reis van de vordering. Dus er wordt eerst een aantal keren aangemaand. En als burgers of bedrijven, want we komen ook bij bedrijven en we komen bij burgers, niet kunnen betalen, dan ga je het gesprek aan. Wat is de reden dat er niet kan worden betaald? Is het tijdelijk? Zijn er mogelijkheden om een betalingsregeling te treffen? Of is er meer aan de hand? Is het problematisch bij een burger?
13: Moet je eerst weten wat er aan de hand is voordat je een goede route naar het vorderen van die schuld kunt inzetten?
21: Nee, dat hoeft niet per definitie. Want op het moment dat een burger of een bedrijf zegt, ik kan nu betalen of over 1 of 2 maanden... dan ga je de meeste mee akkoord en dan vraag je niet door. Maar er kunnen indicatoren zijn die maken dat je moet doorvragen. Bijvoorbeeld, je komt voor de derde keer met een andere vordering aan de balie, of je komt voor de derde keer bij die burger aan de deur, of je hebt het gesprek. Want wij voeren aan de deur het gesprek. Wij zijn het gesprek van mens tot mens. En
13: bent hier ook met een missie, dat kunnen we maar meteen duidelijk stellen. Jij wil graag dat het beeld van de deurwaarder als de boeman die zonder pardon binnenkomt en alles komt opeisen, dat dat in de prullenbak gaat. Ja. Jullie zijn een gesprekspartner.
21: Wij zijn een gesprekspartner, want wij komen aan de deur, aan de balie, en wij voeren het gesprek. We geven juridisch advies. Maar als we indicatoren hebben dat er meer aan de hand is, dan hebben wij een doorverwijzende functie. Wij willen die doorverwijzende functie ter voorkoming van ernstige financiële problemen. En als het ernstig is, wil je dat de partij bij wie je komt, dat die geholpen wordt, dat wordt uitgebreid.
13: Ja, en stel wij horen dat het en toch zien veel. Is dat een bedrijf of een burger toch kan betalen, ondanks dat het in eerste instantie niet leek te lukken. Maar jullie zijn ingeschakeld. Moet dat dan ook via de gerechtsdeurwaarder? Of kan zo iemand zeggen, nou, ik heb het inmiddels begrepen, ik heb die aanmaning ontvangen, ik betaal dan wel direct aan de schuldeiser?
21: Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar het is eigenlijk stelregel als bij de deurwaarder in behandeling is, dan zit er meestal een stukje in kaskosten bij. Dan moet er rechtstreeks aan de deurwaarder worden betaald. Er wordt ook gecommuniceerd middels de deurwaarder. Dus als de andere partij een verweer heeft, is het er niet mee eens, dan kunnen wij dat doorsluizen naar de opdrachtgever. Of we kunnen adviseren, dan zit ik alweer een stukje verder in het proces. Bent u het er niet mee eens, dan geven we advies hoe men verweer kan voeren, hoe men juridisch advies kan inwinnen, et cetera. Dus als men zegt ik wil betalen, dan is het in principe aan de deurwaarder. Tenzij wij als deurwaarder aan het loket of aan de deur staan met het verzoek om rechtstreeks aan de schuldeiser te betalen. Maar dat blijkt dan ook uit de stukken die we ter hand stellen.
1: Precies. Ik kom op jullie eigen site namelijk een hele waaier aan mogelijke kosten tegen. Incassokosten zijn er natuurlijk, maar ook proceskosten, informatiekosten, beslagkosten, executiekosten. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de rente. Het gaat in Nederland ook zeker sinds die veel bekeken en besproken documentaire schulden, gaat het over de schuldenberg en hoe een schuld wordt opgebouwd. Zijn de kosten nog altijd wel in verhouding, als je dit zo allemaal hoort, met de schuld waar het om gaat?
21: Er moet wel een verschil gemaakt worden. Je hebt incassokosten. Dat zijn kosten die bovenop de factuur komen als er niet op tijd wordt betaald. Dat is ook wettelijk geregeld. Dat is 15% met een minimum van €40. En dat gaat naarmate de vordering hoger is, gaat die staffel naar beneden. Die tarieven zijn al sinds 2014 niet geïndexeerd. Is dus door de overheid geregeld. Daarnaast zijn er tarieven, de kosten die de deurwaarder in rekening mag brengen. Zoals de kosten voor de oproep voor een rechter, of de kosten voor het leggen van een loonbeslag, of de kosten voor een bankbeslag. Die kosten zijn door de minister vastgesteld.
1: Maar een bankbeslag, dat kan dus gaan omdat er nog een schuld open staat van pak een beetje €100, of een schuld van €100.000. Ja. Dat maakt voor de kosten voor dat bankbeslag niet zoveel uit.
21: Nou, het moet wel verschil gemaakt worden. Wij mogen pas beslag leggen als we de gang naar de rechter hebben gemaakt of als er een dwangbevel is. Dus dan zijn er al aanzienlijke kosten bijgekomen. En voor het maken van extra kosten door het uitvoeren van de ambtshandeling zijn wij verplicht een afweging te maken. Met een heel mooi woord heet dat een proportionaliteit of een opportuniteitsafweging.
1: Dus voor die 100 gulden doe je het niet?
21: Als het niet in verhouding is, dan maak je echt een afweging om het niet te doen. Wat we daarnaast ook doen, dat zijn we verplicht. We hebben een register, een beslagregister. En daar moeten we in kijken als we een ambtshandeling willen plegen. Dus stel voor, je wil een bankbeslag leggen. Of beslag op een loon. En je kijkt in dat register en je ziet dat er al een beslag of beslagen liggen. Dan moet je die afweging maken. Is het zinvol voor die nieuwe vordering waarvoor weer kosten moeten worden gemaakt? Is het zinvol en is het verhaalbaar binnen 3 jaar? Met andere woorden, onverhaalbare kosten proberen te vermijden.
1: Met andere woorden, er zijn steeds minder zaken.
21: Dat betekent inderdaad dat er steeds minder ambtshandelingen worden uitgevoerd. Dat is mede het gevolg door de komst van het register wat we moeten raadplegen. Het aantal ambtshandelingen, als je kijkt naar 2016, hadden we ongeveer 3 miljoen ambtshandelingen. 2025 hadden we 1,5 miljoen ambtshandelingen. En dat is een significante daling. En je ziet ook dat steeds meer de oplossing naar het voortraject verschuift.
1: Dat is vroegsignalering zelfs. Of is dat nog wel iets waar jullie iets in kunnen betekenen? Want eigenlijk kun je zeggen, door dat register, dat digitaal beslagregister, help je de beroepsgroep om zeep.
21: Nou, de beroepsgroep zal altijd blijven bestaan.
1: Maar hij staat al een tijdje onder druk.
21: Het staat wel onder druk, maar ik denk dat er voldoende gerechtsdeurwaarders zijn en we kunnen de markt voldoende bedienen. Vanuit de markt horen we geen klachten. Wat wel zo is, wij staan midden in de maatschappij. Wij zijn de ogen en de oren van de overheid. Wij zien waar wetgeving knelt. Dus vandaar dat beslagregister is ons initiatief. Want schuldeisers buitelden over elkaar heen en maakten kosten terwijl het niet verhaalbaar was. Dus het is in het algemeen maatschappelijk belang dat die ontwikkeling er is.
1: Is het ook mooi als je door de kroon benoemd bent en je bent een ambtenaar, dat je dat algemeen belang stevig voor ogen houdt. Maar ik kan me toch ook niet aan de indruk onttrekken, en dat maakt jouw beroep denk ik ook zo fascinerend, dat je tegelijkertijd zelf een bedrijf bent, dat je ondernemer bent, dat je dus ook moet kijken waar wordt het geld verdiend. Wanneer wordt dat een lastige spagaat?
21: dat hebben we op dit moment nog niet. Maar het zou natuurlijk kunnen als het aantal ambtshandelingen nog meer gaat teruglopen. Wat de verwachting is, omdat onze rol meer opschuift naar de preventieve kant. Dus het is wel belangrijk, daar waar verwacht wordt vanuit de politiek, de overheid en de maatschappij, dat wij onze rol pakken in de preventieve fase, dat wij daar ook een vergoeding voor gaan krijgen. Want enerzijds staan we aan de deur of het loket met een ambtshandeling en leggen we uit juridisch wat de mogelijkheden zijn. Of verwijzen we ze naar advocatuur, juridisch loket of een andere hulpverlenende instantie. Maar voor dat stukje, dat doorvragen en kijken wat er aan de hand is, ja, daar hebben we meer tijd voor nodig.
1: Mag ik dan toch nog even kijken naar de opbouw van jullie eigen verdienmodel of de factuur, zo je wilt. Want je zegt, wij verrichten ambtshandelingen, dat is allemaal wettelijk geregeld, er geldt een bepaald tarief voor, maar je gaat ook aan de slag, je gaat op pad voor de schuldeiser. Kan je of moet je met die schuldeiser, los van die vaststaande tarieven, aparte afspraken maken over wat je krijgt voor je dienstverlening?
21: Ja. Eerst even onze positie. Wij zijn onafhankelijk. Wij staan tussen de opdrachtgever en de burger in.
1: Maar je wordt toch ingeschakeld door die schuldeiser die zegt, ik wil dat mijn factuur betaald wordt?
21: Ja, als de schuldeiser zegt, deurwaarder gaat dagvaarder, hebben wij dat te doen.
1: Want
21: wij
1: hebben het duidelijk dat er een relatie is van opdrachtnemer en opdrachtgever.
21: Ja, maar wij hebben een ministerieplicht. Wij moeten het uitvoeren. Dus wij hebben op dit moment niet de mogelijkheid dat als de opdrachtgever zegt, deurwaarder, ga maar door, dan kunnen we niet zeggen, we stoppen. We maken wel die afweging en we geven een advies. Want daar waar de schulden zijn en het niet verhaalbaar is, is het echt zinloos om door te gaan de verdere kosten te maken. Dus wij staan echt tussen die partijen in. Wij hebben een eigen afweging te maken. En ik weet dat men denkt dat wij een verlengstuk zijn, maar dat is niet zo. Nee. Dus wij moeten kijken wat het beste is voor de schuldeiser.
1: Maar de vaststelling dat je
21: en
1: ambtenaar bent en ondernemer bent, die is volgens mij correct.
21: Die is correct.
1: Dus waar verdienen jullie dan je geld mee?
21: Op het moment dat een vordering niet verhaalbaar is, dan moet je de nota neerleggen bij de opdrachtgever, de schuldeiser.
1: Ja. En dus die opdrachtgever, je staat tussen die schuldenaar en die schuldeiser in, maar hier zeg je toch wel, die schuldeiser, dat is mijn opdrachtgever. Daar ligt de rekening.
21: Daar komt dan uiteindelijk de rekening te liggen, maar en dat is ook wel goed om te benoemen. 80-90% van de vorderingen worden gewoon netjes betaald. Er blijft maar een klein stukje over waarvoor je in andere acties moet gaan nemen of dat het problematisch is. We doen per jaar 2,5 miljoen dossiers af. We hebben 10,5 miljard te vorderen. Dus we zijn heel belangrijk voor de economie van Nederland, voor de bedrijven die geld te vorderen hebben, voor het groot MKB, het klein MKB, de loodgieter om de hoek, maar ook de bijstandsmoeder. Dus wij bedienen allerlei soorten opdrachtgevers. Ja. Dus
1: Zou je hopen dat je soms op een warm welkom mag rekenen. Een redacteur van nu.nl liep een tijdje terug mee met een deurwaarder. Ik weet niet of je het gelezen hebt.
21: Ja.
1: Nou, vond ik een interessante reportage, want het was een goed gemutste man. Ook helemaal niet van plan om de boeman uit te gaan hangen. Nee, hij had voor het geval iemand niet zou open doen, niet thuis zou zijn, grote groene en paarse enveloppen meegenomen, zodat misschien die enveloppen een volgende keer wel zou worden opengedaan. Maar de conclusie na een dagje meelopen was, ja, ik kan wel de gesprekspartner willen zijn, maar er wordt niet opengedaan voor mij.
21: Ja, nou ja, dat zijn van die dagen dat er soms weinig mensen thuis zijn.
1: Ja, maar is dat nou zo? Zijn mensen niet thuis? Of willen ze niet thuis zijn?
21: Nou ja, er is een schaars aan personeel. Dus ik denk dat er inderdaad veel mensen niet thuis zijn.
1: Ja, maar je probeert.
21: Ja, maar ik bespreek eigenlijk. Ik ben jarenlang aan de deur en achter de deur geweest. En mensen doen echt wel open. En sommige mensen doen niet open omdat ze bang zijn om open te doen. Want ja, stel, ze zijn bang dat de spulletjes het huis uit worden gehaald. Maar dat is niet zo. Er is wetgeving voor dat dat ook niet meer zomaar mag. Dus dat is één. Daarnaast kan het zijn als mensen of bedrijven niet reageren ter plekke als je daar bent, dan gebeurt het natuurlijk heel vaak dat er naar aanleiding van het stuk wat je achterlaat, dat er wel contact wordt opgenomen om tot een oplossing te zoeken.
1: Ja. Maar goed, dat stuk dat je achterlaat, hè, ik vond dat interessant om te lezen. Hij was wettelijk verplicht om paarse en groene enveloppen achter te laten, want dat valt op. Dus komt dat niet zomaar op de stapel te liggen. Misschien wordt het wel geopend. Dat is natuurlijk iets wat we kennen van mensen met schulden. Die openen die dingen niet meer.
21: Nee, dat klopt. Mensen zijn vaak murf. En het kan helpen. En het is geen wettelijke verplichting om een kleur te gebruiken. Ja. Het is wel een verplichting om op die envelop te zeggen, dit is een ambtstuk. Het heeft spoed, wilt u het alsjeblieft direct openmaken? Dat is eigenlijk wat er op de envelop staat. Dus die burger neemt contact, dat bedrijf neemt contact op of om een regeling te treffen. Maar wat we ook doen is, kijk, we gaan naar dat adres toe, we gaan naar dat bedrijf toe. En we hebben de Kamer Verkoophandel gecontroleerd, we hebben het BRP gecontroleerd. Dus wij borgen ook die rechtszekerheid. We controleren, zit dat bedrijf er nog? En soms staat de pand leeg. En staat het bedrijf nog ingeschreven. Soms staat een woning leeg en staat de betrokkenen nog ingeschreven. Dus wij borgen ook die rechtszekerheid. Hè. Naast zeg maar die afweging, gaan we die kosten maken of niet? Wij hebben die poortwachtersrol. Woont de betrokkenen daar? Zit het bedrijf daar nog? Om te zorgen dat het stuk de betrokkenen bereikt. Want het is natuurlijk heel belangrijk.
1: Maar die betrokkenen die gaat vaak uit van een horrorscenario waarin er beslag wordt gelegd, waarin hij zijn boeltje moet pakken, terwijl dat vermoedelijk niet eens aan de orde is.
21: Nee, dat is wel heel bout gezegd. Het is in de regel zo dat mensen.
1: Nou, jij zegt hier, ik kom langs om te helpen. Dat was eigenlijk.
21: Ik kom langs om te helpen.
1: En helpen is niet zeggen van u kunt uw spullen pakken, toch?
21: Nee, dat doen we ook niet. En dat wij hebben zelf gezorgd voor wetgeving dat het niet meer mogelijk is om inboedel die niet bovenmatig veel waard is, die mag je.
1: Kunt uw spullen pakken, toch?
21: Nee, dat doen we ook niet. En dat wij hebben zelf gezorgd voor wetgeving dat

0: huurachterstand, omdat er een en er is een uitspraak van de rechter dat ze worden ontruimd. Ook dat is veranderd.
1: Maar wat zegt een corporatie dan? Want die wacht misschien al 3-4 maanden op huur. Ja. Die komt niet binnen.
0: Ja,
1: moet dan toch worden opgetreden.
0: Ja, even nog wat cijfers. 2016 waren er ongeveer 10.000 ontruimingen per jaar. Nu zijn dat er 3700 per jaar. En was de schuldeiser vroeger degene corporatie die zei, ja, deurwaarde, ik heb 3 maanden huurachterstand. Ik heb een wachtlijst en ik heb hier een gezin die wel wil betalen. Wilt u zorgen voor ontruiming, zodat ik de woning weer te mijn beschikking heb? Nu is het zo, deurwaarde, voorkom ontruiming. Ga het gesprek aan, ga naar de deur. Ik wil dat er een duurzame oplossing wordt gezocht voor dit probleem.
1: Maar dat is interessant om te weten wat dan de achterliggende verklaring is voor die financiële problemen. Ik las een interview met jou waar meerdere mensen aan het woord kwamen, overigens in de NRC, waarin je zegt dat het is een cruciaal verschil te weten of je te maken hebt met niet-willers of niet-kunners.
0: Ja.
1: Nou, ik neem jou alvast de woorden uit de mond, maar wat bedoel je daar precies mee? En hoe weet je dan of iemand een niet-kunner of een niet-willer is?
0: Op het moment dat jij weet dat er meerdere schulden zijn en dat er beslag ligt op een inkomen, en je ziet gewoon aan het inkomen schulden die er zijn, dat er gewoon niets te halen is, dan is het gewoon een niet-kunner. En degene die niet wil, ja, dan weet je dat er bijvoorbeeld een huis is en een overwaarde, et cetera. En die wil gewoon niet betalen.
1: Ja. En bij een niet-willer minder scrupules?
0: Nee hoor, dan doe je gewoon. Nee, geen scrupules. Het is gewoon een financiële afweging. Kostenbaten, is het zinvol om je door te gaan of niet? En dat is de afweging die je maakt. En emoties moet je wel een beetje buiten de deur laten. Je bent er om te helpen, om je taak uit te voeren, je ambtelijke taak.
1: Maar als jij er bent om te helpen, maar je sluit emoties uit, dat is toch vreemd?
0: Ja, maar
1: ik kan me voorstellen dat je toch die honderden of duizenden keren dat je zelf met het beeldje hebt gehakt, zo af en toe dacht, ik ben naast gerechtsdeurwaarder ook nog mens?
0: Ik ben altijd mens naast gerechtsdeurwaarder. Maar als je bedoelt dat je zegt van, nou, nu ga ik eens even lekker wel incasseren op met een bottenbelde in. Nee, dat mag niet aan de orde zijn. En zeker, je bent mens. En juist omdat je mens bent en het gesprek aangaat, krijg je die informatie en die openheid van zaken om te zorgen dat er een oplossing gaat komen voor het probleem waar je voor op dat moment aan de deur bent. En zeker ben ik mens. Ja hoor, absoluut.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
2: Het dilemma.
1: Conflictsituaties en agressie horen nu eenmaal bij het vak van gerechtsdeurwaarder of nee. Elke vorm van verbale of fysieke agressie is onacceptabel.
0: In principe is elke vorm van agressie onacceptabel. Maar de praktijk leert, en dan komen we toch wel op dat stukje emotie.
1: Jij kent de praktijk, want jij bent Chris Bakhuis van Kesteren, voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Hoe ziet die praktijk eruit?
0: Die praktijk ziet eruit dat als je aan de deur komt en je staat bijvoorbeeld met een dagvaarding in een vechtscheiding aan de deur, kunnen de emoties bij de andere partij soms hoog oplopen. Daar weten we met verbale agressie als gerechtsdeurwaarders heel goed mee om te gaan. Anders is het dat wanneer de agressie fysiek wordt of ernstige vormen aanneemt, ja, dat is onacceptabel. Dus gerechtsdeurwaarders zijn wel gewend om om te gaan met verbale agressie.
1: 81% van de gerechtsdeurwaarders, cijfers van 2024, onderzoek van Ipsos en INO, heeft te maken met agressie tijdens het werk. Vorig jaar ging het om 771 meldingen. Staat alweer in jullie eigen jaarverslag.
0: Ja. Ja, nou ja,
1: dus het is geen incident?
0: Het is geen incident, het komt vaak voor. Maar als je het afzet tegen het aantal dossiers wat wij jaarlijks afdoen, dat is 2,5 miljoen. En de
1: maar die doe je ook wel eens schriftelijk af, denk ik, toch? Je gaat niet 2,5 miljoen
0: maar
1: keer langs.
0: 1,5 miljoen ambtshandelingen, dus we komen vaak aan de deur. En daarnaast ook nog deurbezoek. We weten daarmee om te gaan. En ja, wij, de aard van ons beroep is natuurlijk dat we niet altijd een leuke boodschap hebben. Want we komen vertellen, u moet betalen. Of we komen een verzoekschrift voor een echtscheiding uitreiken. Of een faillissement oproepen bij een bedrijf. Dus ja, dan kunnen de emoties hoog oplopen.
1: Maar heb jij zelf, want je doet het nu volgens mij niet meer actief, toch? Je gaat niet meer langs de deur.
0: Ik ga de laatste jaren niet meer langs de deur.
1: Heb je wel eens moeten rennen?
0: Niet moeten rennen. Maar ik heb wel eens te maken gehad met agressie, dat ik een duw in mijn rug heb gehad. En dat is onacceptabel. Daarvan heb ik ook aangifte gedaan bij de politie. En ook

0: bedreigingen in de tijd met poederbrieven. Die periode hebben we ook nog gehad. Ja, dan doen we gewoon rücksichtloze aangifte. Bepaalde verbaal geweld.
1: Is er sprake van geweld ten opzichte van een gerechtsdeurwaarder? Waar leidt dat toe als je aangifte doet?
0: Dat ligt eraan wat er gebeurd is. Maar dan wordt de aangifte opgenomen en dan is het aan de officier om strafvervolging in te stellen. En de laatste jaren is er zeker in een aantal gevallen door de officier van justitie is de strafvervolging ingesteld. Heeft ook geleid tot het opleggen van straffen. En terecht, want ja, even, je moet natuurlijk wel met je handen van onze deurwaarders afblijven. Wij voeren een taak uit. Dus de ene keer is het staarten voor de alimentatiemoeder, de andere keer voor een zorgverzekeraar. Iedereen moet zijn recht kunnen halen. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat als jij levert, dat je ook betaald krijgt.
1: Ja. Maar wat doet die agressie uiteindelijk met waar je daarvoor komt? Namelijk die boodschap brengen, schuld vorderen. Dat gaat onverminderd door, of denk je toch, ja, moeilijk adresje?
0: Het kunnen moeilijke adressen zijn. Dus sommige mensen hebben een wat korter lontje. Maar dat zien we ook al in de praktijk. Als je boodschappen doet, als je iets te dicht op iemand komt met je winkelkarretje, kan het ook al ruzie opleveren. Maar ja, meestal als je het gesprek aangaat en je helpt mensen ook en je zegt wat de mogelijkheden zijn, eigenlijk binnen enkele seconden, een halve minuut, dan draait het gesprek al.
1: Gewoon... Is het vak leuker geworden? Want jij draait al een hele tijd mee, tot in de vorige eeuw aan toe. Je zegt zelf, onze positie is veranderd. Wij verwijzen mensen door. Wij doen een vroegsignalering. We wijzen naar andere loketten.
0: Schuldeiser is ook veranderd.
1: Is de schuldeiser veranderd?
0: Jazeker, want grote schuldeisers die zeggen, ik wil toch de relatie behouden. Ik wil dat er een passende oplossing wordt gezocht. Ook die woningcorporatie die zegt, voorkom ontruiming. Dat maakt het werk veel leuker. Want het is natuurlijk veel leuker om een oplossing te zoeken en te kijken wat de mogelijkheden zijn.
1: Als je alle frictie wegmasseert, dan is er dus zometeen geen gerechtsdeurwaarde meer nodig. Je ziet al dat het aantal zaken afneemt. Je zegt zelf, wij moeten eigenlijk vergoed worden voor alles wat we doen in het kader van die schuldsignalering en hoe mensen daaruit te helpen.
0: Ja.
1: Je bent de laatste voorzitter.
0: Nee hoor, zeker niet. Het beroep van gerechtsdeurwaarder bestond al in het Romeinse Rijk. Over 100 jaar bestaat hij nog. En er zullen altijd mensen zijn die de verplichtingen niet nakomen. Wij zullen altijd nodig zijn. Wij zorgen voor toegang tot het recht. Wij zorgen dat iedereen zijn recht krijgt.
1: Ja, dus wij zullen altijd bestaan. Ik kan aan jou vragen en dan zeg je het nog. Maar bepaalde trends zijn er nu eenmaal, toch? Als jij zegt, we moeten nadenken over hoe dit ook financieel voor ons te bolwerken is, als een bepaalde categorie vragen en verzoeken afneemt, dan hoort er dus een vergoeding bij voor alle dingen die we de maatschappij besparen, omdat wij mensen op het goede pad zetten.
0: Uiteraard. Want,
1: en hoe zie je dat voor je?
0: Ja, je benoemde al die 8,5 miljard... wat het de maatschappij kost, zoals het nu is ingericht, zoals het stelsel er nu uitziet. Bij onze rol is aan het veranderen. Die rol is dat wij meer in de preventieve fase oplossingen zoeken, het gesprek aangaan en kijken wat we kunnen betekenen. Een collectief afbetalingsplan bijvoorbeeld voor alle schuldeisers. Kijken of er een zorgplicht, de doorverwijzing naar de gemeente.
1: Ja, maar daar krijg je dus nu nog niet voor betaald.
0: En daar krijgen we nu nog niet voor betaald. Dus men verwacht dat van ons en wij kunnen dat ook. Want ik durf gerust te zeggen dat wij een beroepsgroep zijn die wendbaar zijn, soepel zijn, efficiënt en effectief
1: kunnen
0: werken.
1: Precies wat mensen altijd denken bij gerechtsdeurwaarders.
0: Nee, efficiënt en soepel. Niet. Nee. Ze vallen mee hoor, ze vallen echt wel mee. Okay. En dus wij kunnen veel. En als men vraagt van joh, deurbezoeken. In het kader van vroegsignalering is de nota niet betaald, kunnen wij het doen. Wij kunnen ook, dat hebben we al een keer eerder aangeboden, de Belastingdienst had een tekort aan personeel. Toen hebben we gezegd, we kunnen jullie helpen. En,
1: maar dan zijn ze gestopt met het innen van coronaschulden. Terwijl jij jaren geleden al hebt gezegd, het is geld van ons, voor ons, tot je dienst.
0: Ja.
1: Waarom
0: absoluut
1: wordt er dan geen gebruik van gemaakt?
0: Op een gegeven moment zou men eerst kiezen voor andere oplossingen en erop terugkomen. En wij wachten nog op het volgende gesprek. En wij zijn vasthoudend en volhoudend.
1: Ja, dit is de rechtsdeurwaarder as we know it.
0: Ja. En
1: vasthoudend en volhoudend.
0: We zitten aan tafel, we blijven aan tafel. Want ik denk dat we het goed doen. Belastingdienst verstuurt brieven. En uiteraard is de Belastingdienst voor ons allemaal. Maar wij komen aan die deur, aan die balie.
1: Punt gemaakt. Chris Bakhuis van Kesteren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Dank voor dit gesprek. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Vincent Tervoort, de grote man achter Chateau Meiland, of Bo Five Days Inside over de wereld van de tv-producties. In een wereld waarin overigens steeds minder lineair gekeken wordt, luister dan naar de top van Nederland. De Commerzbank en de Duitse overheid hebben de boot lang afgehouden, maar nu opeens wil men toch gaan praten met UniCredit uit Italië over een overname. Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
3: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
5: Beats. Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele, geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
6: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
5: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
7: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
8: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
7: Dus we zijn nog niet verloren.
9: Want daarvoor luister je de grote techshow.
8: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
7: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
10: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Nu in de BNR-app.
1: Prijzen aan de pomp dalen nu de hoop op heropening van de straat van Hormuz opleeft. Spanje houdt vast aan Ceuta en Melilla. Marokko richt pijlen dan weer op de westelijke Sahara. En Infantino overleeft het crisisberaad in Rabat na diep door het stof te zijn gegaan. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR en vanzelfsprekend ook op onze vernieuwde site bnr.nl. Dan naar de ANWB. Tim Schaap, zijn er nog bijzondere files op te merken?
11: Ja, helaas wel. Er is een bermbrand gemeld in Brabant op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Voor Tilburg de Reeshof, een half uur extra vanaf Centrum Oost. De rechterrijstrook en de oprit zijn allebei dicht. Verder een ongeluk met een vrachtwagen op de A16 richting Breda in de Drechttunnel. Je hebt 10 minuten vertraging omdat je 2 rijstroken minder hebt. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister, waaronder de A6 naar Lelystad bij 69,2.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De informatie die werd gestolen van klanten bij Bol en de Bijenkorf staat op het dark web, heeft RTL ontdekt. De hack was begin mei al bij een van de partners waarmee wordt samengewerkt. De webshops benadrukken dat er geen betaalgegevens zijn gelekt. Wel kan het zijn dat er BSN-nummers zijn gestolen via BTW-nummers van zakelijke klanten. De politie in Brabant heeft gisteravond een auto achtervolgd die vol zou hebben gezeten met cocaïne, meldt Omroep Brabant. Bij Tilburg sloeg hij op de vlucht om bij Breda de grens over te gaan. In de buurt van Antwerpen eindigde de achtervolging met een botsing tegen een fietsenstalling. Er werd ook een hoop geld gevonden in de auto. Een Afghaanse man die begin vorig jaar inreed op een groep mensen in München moet levenslang de cel in. Door zijn actie kwamen een vrouw en haar dochtertje van 2 om het leven. Volgens het Duitse OM had hij een religieus motief, want hij riep Allahu Akbar. De man was als kind naar Duitsland gekomen, maar hij kreeg geen asiel. In Duitsland is een man uit Oekraïne opgepakt die gespioneerd zou hebben. Volgens de politie werd hij betrapt toen hij beelden maakte bij een wapenfabriek. Daarmee zou een sabotageactie voorbereid kunnen worden. De Duitse politie wil niet kwijt voor welk land de man zou hebben gespioneerd. De man zit nog vast. En opnieuw heeft de kansspelautoriteit 2 gokbedrijven op de vingers getikt, omdat ze in hun reclames bekende voetballers gebruiken. Toto en Bad City hebben hun advertenties inmiddels verwijderd. In een van de reclames werd sterspeler Mbappé genoemd en was zijn shirt met rugnummer te zien. Eerder greep de autoriteit ook al in bij Tony Bet. Het weer van Weer Online. In het noorden van het land ontstaat steeds meer bewolking en kan een bui vallen. In de rest van het land blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De Duitse Commerzbank kwam met mooie cijfers en is opeens wel bereid om met het Italiaanse Unicredit te gaan praten over een overname. En dat terwijl de boot eerder stelselmatig werd afgehouden. En met de Ecoplant, een zelfstandige energiefabriek, wil Hans Venemans de wereld veroveren. En hoewel het bedrijf wereldwijd actief is, is Duitsland momenteel de grootste markt. Straks meer in BNR Zaken doen.
13: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. 140 euro, niet gestopt, geld terug.
14: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
13: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
15: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
16: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
15: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
16: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
15: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
16: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
17: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
18: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Laatste half uur van BNR Zaken doen. De aftrap is een analyse van de financiële markten.
19: Beursnerd.
1: Onze beursnerd van vandaag. Zonder XL is Jochem Visser. Jochem, goedemiddag.
20: Hey, goedemiddag.
1: Wat is de stand van de AEX?
20: Nou, de AEX staat op dit moment op 1109, bijna 1110 punten. Tiende in de min, nagenoeg vlak. Dus laten we vooral eerst even onze zuiderburen feliciteren. Met een nieuw record, half uurtje na de opening, behaalde de BEL 20-index de AEX. Vandaar de 58,22 puntjes. Volgens César toch de dapperste index van allemaal, zullen we maar zeggen.
1: Waarom hebben we het er dan zo weinig over?
20: Ja, omdat ja, we hebben het gewoon niet altijd graag over Dieter en Lotus Bakeries en dat soort dingen. En de koekjes en zo. Hoewel het erg leuke bedrijven zijn, moet ik altijd zeggen. Dus dat is eigenlijk onterecht. Maar verder valt in de AEX, terug naar Nederland, toch SBM Offshore op, de echte grootste stijger. Op dit moment 10,7% in de plus. Grootste activiteit van dit bedrijf is maken van platforms waarmee je opgeboord olie, gas en water van elkaar scheidt en op schepen laat. Dat noem je FPSO's. En de omzet die steeg met 112% op jaarbasis. De winst met 92%, vooral omdat er een groot platform voor de kust van Guyana is verkocht. En nog wat deelnemingen waarmee het goed ging. Dat leasen ze dan, dat soort platforms. En natuurlijk is dat een flink cyclische business die echt in het verlengde van olie en gas ligt. Profiteert dan niet direct meteen zoveel van een stijgende olieprijs als bijvoorbeeld de Shell, maar krijgt er wel een beetje wind in de rug van. Dus dan zie je ook meteen nog een interim dividend erbij komen van 100 miljoen euro in september. Bovenop die van eerder dit jaar, mei geloof ik. En ook flink wat ingekochte aandelen. Nou, dat zien aandeelhouders graag. En je mag het geen cadeautje aan aandeelhouders noemen, want het geld was al van henzelf. Maar ja, een bedrijf dat slim weet te kiezen voor de beste plek om te investeren, winst uit te keren en ook de taartpuntjes van aandeelhouders te vergroten, wordt daar wel voor beloond. Dat zie je toch liever dan dat een of andere mafkees een koninkrijkje gaat bouwen of iets dergelijks. En daardoor gaat dit aandeel dus ook vandaag weer 10,7% de lucht in.
1: Dan gaan we niet voor het laatst naar de Commerzbank. De cijfers geven reden voor blosjes op de wangen. Dat ging eigenlijk best goed.
20: Ja.
1: Het is een spannende dag.
20: Ja, het is een spannende dag. Ja. Een bijzondere gang van zaken ook. Want we zagen dus in de voorgaande 2 jaar ongeveer de Italiaanse topman Andrea Orcel. Die trok zijn zwaard met het sterke Unicredit. En die keerde eventjes de verhoudingen om die we in 2012 nog zagen. Namelijk Duitsers de baas en Italianen de mindere. Nou, dat is nu andersom. En die wilde met het sterke Unicredit een eerder onderpresterende Duitse bank gaan kopen, Commerz. Nou, Commerz die liep vanaf toen op hete kolen, ging reorganiseren, verbeterde opeens enorm hun prestaties natuurlijk. Maar dan zegt de Duitse overheid natuurlijk, blijf jij eens even heel snel weg, ik wil best een Europese kapitaalmarkt. En ik wil best alles consolideren in Europa, maar nou ik het ook weer niet zo bedoeld, hè?
1: Maar dan zou ik weer geen reden om af te druipen, geloof ik.
20: Precies.
1: Nou, anders hadden we het er niet over gehad.
20: Nee, dat is geen reden om af te druipen, want meneer Orcel die had er lak aan, die is gewoon door gaan kopen. En inmiddels heeft hij zoveel, 47, nog wat procent van de aandelen. Ja. En 49% van de stemrecht trouwens. Dat gewoon, ja, die overname wordt onvermijdelijk zo. Dus vanochtend kwam Commerzbank dus met fantastische cijfers. De prooi had de netto-winst verdubbeld op een veel kleinere omzetstijging. 9% maar of iets dergelijks. En opeens zegt topvrouw Bettina Orlop, net zo'n Duitse naam als die van Orchel Italiaans is, die zegt van ja, nou ja, weet je, misschien is zo'n overname toch wel een positief gebeuren. En laten we maar even praten met elkaar.
19: Maar ze kan dus ook niet anders meer, toch?
20: Nee, ze kan niet anders meer. Maar het is wel een mooie dag om dit te kiezen natuurlijk. En ja, kijk, met deze mooie cijfers wil ze opeens even een goed gesprek voeren, wat zowel het bestuur als de Duitse overheid eerder iets van 10 keer hebben afgewezen. Waarbij het argument altijd was, ja, die Duitse Mittelstand, dat MKB daar, dat moet wel bediend blijven door Commerz. En dat is eigenlijk raar, want UniCredit wil vooral die internationale activiteiten eruit snijden natuurlijk. Niet de Duitse Mittelstand of iets dergelijks. En om de verhouding maar even duidelijk te maken tussen die twee, hè, UniCredit heeft bijna 2 keer zoveel de omzet en 4 keer zoveel winst, terwijl het aantal activa daar maar 1,3 keer zo groot is. En UniCredit heeft ook een veel betere kostenratio, want die mag 38 cent uitgeven om een euro te verdienen. Dat echt goed is trouwens. Voor een Europese bank ook. En Commerz 57 cent. Nou, kijk, er zijn banken in Nederland die het minder goed doen, maar dat UniCredit, dat staat echt veel beter voor. Dus dat worden leuke gesprekken. En ze laten vooralsnog niks los natuurlijk, maar het kan wel het startschot zijn voor die langbeloofde consolidatie.
19: Dan naar het rode rijtje van de AEX, de dalers. Daar zien we ze dan toch weer, die verdraaide softwarebedrijven.
20: Ja.
19: Wolters Kluwer.
20: Ja, vooral Reed Elsevier vandaag.
19: Oh, Reed is het.
20: Dat is toch wel omgekeerd een keertje. Dus Relics 3,4% in de min en Wolters Kluwer 1,8. Die voeren echt de dalers weer aan. Maar ja, laat ik het kort houden. Er stond natuurlijk weer een mooi artikel over Wolters Kluwer in het FD. Die hebben opeens geleerd om beter te communiceren dit jaar. Nu hun aandeel meer dan door de helft is gehakt. Sinds juli vorig jaar eigenlijk, met die AI-softwarevrees. En wat nou interessant is, is dat je echt leest waar het pijn doet en waar het niet pijn doet in het FD. Dus ik wilde dat gewoon nog even tippen. Want je ziet dan bijvoorbeeld een overeenkomstje voor geheimhouding voor rechters, hè, want Wolters Kluwer levert software aan, de juridische software. Dat kan Claude wel een stuk goedkoper. En dat is toch een niet onaanzienlijk deel van de omzet, schrijft het FD. Maar aan de andere kant, het analyseren van uitspraken, daarin is AI nog niet zo goed. En Wolters Kluwer hamert op de data die men in huis heeft. Nou, dat vind ik dus heel interessant. Dus ik zou zeggen, lees dat artikel als je een beetje bij wil houden hoe het nou gaat met die softwarevrees.
19: Jochem Visser, onze beursnerd van vandaag. Meer nieuws en inzicht over de financiële markten vind je door je te abonneren op de podcast Beursnerd.
21: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
19: Wat drijft een ondernemer om internationaal aan de slag te gaan? Waar moet je als bestuurder van een internationaal opererend bedrijf op letten als je je producten gaat verkopen in, noem eens wat, Afrika, Azië of Oost-Europa? En hoe neem je de culturele achtergrond van je handelspartners mee in je strategie? Antwoorden op deze en nog veel meer vragen hoor je in Internationaal Ondernemen. Dat is een serie gesprekken over zaken doen in het buitenland. Ervaringsdeskundige vandaag te gast, Hans Venemans van Ecoplant. Welkom.
22: Ja, Thomas, hartstikke fijn dat ik hier mag zijn in jouw programma.
19: Ja, en laten we maar beginnen met het introduceren van de Ecoplant. Dat is heel internationaal, maar ik moet het wel op zijn Nederlands uitspreken. We staan hier in de studio van BNR. Past de Ecoplant daarin?
22: Nou, Ecoplant is staat voor beeldschone energie. En het ziet er eigenlijk uit als een hele mooie bloem. En die draait ook als een bloem met de zon mee. Dus heel efficiënt, altijd op de zon gericht.
19: Minder statisch dan een zonnepaneel.
22: Ja, hij staat eigenlijk altijd op tijd. Hè? Johan Cruijff die zegt, als je er wezen moet, dan moet je ook vroeg beginnen. En je moet ook laat eindigen. Nou, hij staat in de ochtend, als het zonnetje opkomt, op het oosten. En dan gaat hij gedurende de dag, draait hij met de zon precies mee. En als het in het westen gaat de zon onder. En dan draait hij weer rustig terug. En dan de volgende dag doet hij het weer.
19: En je zou kunnen zeggen, daar is over nagedacht. Dat neem ik dan maar aan. En niet alleen omdat hij dan met de zon mee kan draaien. Nee, het ziet er ook nog mooi uit. Maar dat is niet voor de leuk. Dat is ook omdat jij denkt dat esthetiek een rol speelt in de energietransitie.
22: Ja, iets wat mooi is. Dat is natuurlijk esthetisch in het oog springend. En dat kun je dus ook vrijstaand bij je huis neerzetten. En dat wordt internationaal heel erg gewaardeerd.
19: Want het is iets wat particulieren aanschaffen. Of zeg je nee, onze markt, dat moet je toch vooral zaken.
22: Nou, onze totale markt is een particuliere markt. Maar is ook vooral ook bedrijven, ondernemingen. En waar ik ook bijzonder trots op ben. Dat is onze studenten-energieprogramma's. Waar we samen met studenten, met scholen, hun eigen ecoplanten bouwen. En daardoor wekken we ook technische interesse.
19: Ja.
22: En de nieuwe technische mensen van de toekomst. Hè? Dus daar gaat het ook ons om.
20: Ik heb helaas alweer het woord zonnepaneel in de mond genomen, maar dat is het niet. Het is een energiefabriek. Wordt er in ploegendiensten gewerkt in die fabriek? Of is het 24 uur in bedrijf? Wat moet ik me daarvoor voorstellen?
22: Wij produceren 80% in Nederland. En daar zijn we ook bijzonder trots op. Nederlands vakmanschap en kwaliteit in Zevenaar. En de ecoplanten, daar zit alles in. Dus daar heb je batterijopslag, verlichting, beveiliging. Maar we hebben nou zelfs machines die water kunnen maken van lucht. Dus in Afrika hebben we watermachines die gebruiken de energie van de ecoplant om daar 60 liter water, drinkwater te maken.
20: Dus de mogelijkheden zijn eindeloos? Of zeg je nou, we zijn nu wel ongeveer uitontwikkeld?
22: Nou,
20: dit is wat het is.
22: Ik vind essentiële dingen zijn natuurlijk energie, water en communicatie. Nou, en wij hebben ook ecoplanten, die zijn voorzien van Starlink. Dus die kunnen voor 50.000 mensen internet voorzien.
20: Ja, voor een belangrijk deel noem je zaken die we in Nederland op een andere manier hebben geregeld. Als je zegt, het gaat om communicatie, het gaat om water, het gaat om energie. We hebben zo onze eigen uitdagingen. Blijkt elke dag weer. Maar richt je daarmee ook heel duidelijk op andere gebieden, minder dicht bevolkte gebieden, waar misschien een ander welvaartsniveau is?
22: Nou, het idee achter de ecoplant is dat je zelfvoorzienend bent en dus energie onafhankelijk. En zelfs in Nederland is energie niet meer een vanzelfsprekendheid. En vandaar dus dat je dan ook gaat proberen van, jongens, kan ik zelf mijn eigen energieboontjes doppen? Nou, dat is in Afrika, in Australië en andere landen, is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Ja. En daar
20: maar voor jullie ook een makkelijker verhaal?
22: In Nederland staan er zeker 200 ecoplanten, dus dat is best wel veel.
20: Ja, ik weet niet of dat veel is.
22: Ja, nou ja, goed, het zijn best wel het zijn hele mooie apparaten. En dat zie je dan en dan, ja, dat spreekt aan. Dus het is ook een object, een eyecatcher. En dan wordt dat voor gemeentes, scholen, overheid.
20: Zijn dat dan klanten, hè? Je noemt gemeentes, scholen, overheid, die graag ook het goede voorbeeld geven als het gaat over duurzame energie, over die energietransitie? Of kan het net zo goed zakelijker zijn, financieel zijn ingegeven?
22: Nou, ze worden ook ingezet als laadpalen voor fietsen en voor auto's. En zelfs in onze nieuwe laadprogramma's plaatsen we ecoplanten en dan kunnen de mensen daar laden. En op schoolpleinen, nou, ga maar met een e-bike. Je mag de school niet meer in om daar te gaan laden, hè, met de batterijen. Dus buiten op schoolpleinen is dat wel aantrekkelijk.
20: Jij bent hier ook omdat jullie internationaal actief zijn, omdat er sprake is van expansie. Had je dat meteen voor ogen toen jij hier in 2019 mee begon?
22: Nou, de mensen die zeiden altijd wel van een solar, waar veel zon is. Dus dat is automatisch, is dat een stap. Ik ben van mening dat je begint in je eigen dorp, in je eigen stad, je verhaal te vertellen. En dan groei je langzaam naar het volgende land. Of naar de volgende gemeente. Dus dat wordt een steen in het water.
20: Maar je hebt het van gemeente tot gemeente tot gemeente aangepakt en uiteindelijk zit je in 40 landen. Dat is een lange weg.
22: Dat is wel een weg van geduld.
20: Of toch een vrij snelle weg als je zegt, ik ben in 2019 begonnen en je bent nu overal op de wereld te vinden.
22: Nou, dat is ook wel de aantrekkelijkheid van de ecoplant. Omdat mensen begrijpen meteen als ze een apparaat zien wat voor impact dat heeft. Dus wij werken met universiteiten wereldwijd. En dat is een enorme mooie weg naar de volgende stap. Hè? Innovatie, technische innovatie, verandering. Nou, en dat is, het begint bij onderwijs, hè? En opvoeding.
20: Waar lukt het wel en waar kost het in ieder geval toch nog meer moeite?
22: Nou, waar ik eigenlijk kom, begrijpen mensen meteen van, jongens, dat is iets voor mij. Dat ga ik bij mij voor de school neerzetten. Dit ga ik op een plein neerzetten of bij een bedrijf. En sommige mensen die zeggen van, ja, maar het gaat mij eigenlijk alleen maar om het verdienen. Een ecoplant of verduurzamen is echt vanuit, tenminste, dat is mijn uitgangspunt, dat doe je voor de volgende generaties.
20: Ja, maar ook een ecoplant moet je eerst aanschaffen. Dus de kost gaat voor de baat uit.
22: Nou, dat hoeft niet, want we hebben bijvoorbeeld spaarprogramma's en dan verdien je bijvoorbeeld een laadpaal, een ecoplant laadpaal. Die verdient zichzelf, we hebben laadpalen, die hebben een ROI van minder dan een jaar omdat hij heel vaak gebruikt wordt voor het laden van auto's. En daar verdien je dus mee.
20: Maar waar ter wereld zeg je dit verhaal, dat vertelt min of meer zichzelf. Mensen begrijpen dat. Ik werk via universiteiten. Dat is ook een mooie eerste stap om binnen te komen. Het gaat om innovatie. Geen enkel cultureel probleem of misschien een subsidiepotje waarvan je denkt, god, dat zou toch helpen ergens?
22: Nou, wij werken heel erg. Ik ben erg trots op RVO. RVO, die de overheidsorganisatie die ook ondernemers helpt met zaken doen in het buitenland. En daar hebben wij demonstratieprojecten mee. Dus wij hebben bijvoorbeeld een project op de Filipijnen. En daar bouwen we bij de Universiteit van de Filipijnen bouwen wij 8 ecoplanten op de campus. En daar die verzorgen eigenlijk de communicatie op het campusterrein.
20: Maar dat is gelopen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland?
22: De start is begonnen bij het RVO. En die heeft de demonstratie eigenlijk mogelijk gemaakt.
20: Dus zou je zeggen, als ondernemer met internationale ambities, kijk naar het hele netwerk dat je kunt optuigen om je te helpen.
22: Ja, absoluut. Absoluut. Je moet natuurlijk heel veel zelf doen. Het zijn ook niet hele makkelijke programma's om daarvoor in aanmerking te komen. Maar de impact, ook voor Nederland als kwaliteit maakland, is natuurlijk fantastisch.
20: Maar als jij nu in 40 verschillende landen al ecoplant hebt mogen neerzetten. Wanneer wordt een land zo groot dat je zegt, ja, we moeten daar met een vestiging gaan zitten, of ik heb daar echt een serieuze partner nodig om ervoor te zorgen dat de distributie lekker loopt?
22: Nou, Thomas, dat vind ik een fantastische opmerking. Want bijvoorbeeld op de Filipijnen hebben ze gezegd van, ja, wij hebben heel veel bamboe. Waarom maken we een ecoplant niet van bamboe? En daar zijn we nu mee bezig. Dus die productie gaat dan op een zeker moment, en wij noemen dat van global naar smart local. Wat je lokaal kunt doen, dat doe je ook lokaal.
20: Maar dan moet jij zeker weten dat er voldoende vraag is om die met bamboe gemaakte ecoplants ook daadwerkelijk af te zetten.
22: Dat klopt, want op het moment dat je dan lokaal kunt bouwen, dan kun je dus ook de prijs weer aantrekkelijker maken. Dan is er ook maatschappelijk interesse. Ze noemen het op de Filipijnen noemen ze het de social forest. En de social forest, dat staat dan eigenlijk van, wat kunnen wij met onze eigen materialen, wat kunnen we daarmee?
20: Dus dat. En is smart local ook altijd goedkoper? Want ik kan me zo voorstellen dat door de eeuwen heen productieprocessen daar naartoe zijn verplaatst waar de kostprijs het laagst ligt.
22: Ja, dat begrijp ik. Maar ik zit in een andere wereld. Dus ja, wat dat betreft vind ik dat die maatschappelijke betrokkenheid, dus wat mensen daar zelf kunnen doen, waar ze de nut van hebben, wat ze zelf hebben gebouwd, dat, en dan korte lijnen, geen lange transportlijnen, dan krijg je die betrokkenheid en dan krijg je ook die verandering.
20: Maar je zit in een wereld, hè, de zonnepanelen, het is veel meer dan dat, heb ik inmiddels begrepen, die overspoeld werd door producten uit China. Er werd meerdere keren vastgesteld, deze markt, de panelen, de zon, dat hebben wij verloren. We zijn te laat in actie gekomen om dat niet helemaal aan de Chinezen over te laten. Daar heb je geen last meer van.
22: Nou, ik praat niet in vormen van last. Er zijn altijd uitdagingen natuurlijk. En
20: voor de ondernemer, die ziet toch kansen.
22: Voor de rest is het ook zo dat de Chinese industrie, die heeft best ook wel goede kanten. Maar aan de andere kant, waarom zou je het helemaal van China uithalen als je het kwalitatief heel goed lokaal kan maken?
20: Hoeveel haal je nog uit China?
22: Nou, er zijn wel onderdelen. Bijvoorbeeld batterijen is natuurlijk best een uitdaging om dat kwalitatief uit andere gebieden te kunnen halen. Ja,
20: dus
22: de batterijen vind ik wel een ding. Daar loopt China wel in voor. En wij praten dan over lithium, ijzer, fosfaatbatterijen. En ja, die zijn al veilig en die zijn kwalitatief. Passen die ook precies op de ecoplant.
20: Ja. Het is goed om het over verre orde te hebben. Het is internationaal ondernemen. Maar je grootste markt, nou, rij een paar uurtjes en je komt in Duitsland. Daar moet het gebeuren.
22: Ja, nou ja, Duitsland is onze grootste handelspartner. En ik denk dat ook de zelfverzorging voor hoe Duitsers eigenlijk ook denken, technisch denken en ook betrokken zijn, is dat voor ons een heel belangrijk land. En die energieonafhankelijkheid voor in Duitsland, die staat eigenlijk toch nog wel weer op een hoger voetstuk dan bijvoorbeeld in Nederland. Mm. In Nederland zeggen we van, nou ja, we zullen eerst wel een stroomstoring nodig hebben. En dan begrijpen we dat er wat moet gebeuren.
20: Maar we hebben in Nederland natuurlijk wel volop jarenlang zonnepanelen gesubsidieerd. We noemen onszelf wereldkampioenen en dat succes dat keert zich nu tegen ons. Maar je kunt niet zeggen dat zonnepanelen door het Nederlandse overheidsbeleid zijn vergeten.
22: Nee. Ik wil zeker niet negatief doen over de Nederlandse overheid. Nee, ik ben daar best een supporter van. Maar aan de andere kant, ik vind dat verduurzamen, solar, wind, dat doe je niet omdat je toevallig daar geld mee kunt verdienen of weet ik veel wat. Dat doe je omdat je in een groene planeet gelooft, in de verandering gelooft, in de duurzame nieuwe innovaties.
20: Maar heb jij voor het succes van Ecoplant in verschillende landen accommoderend overheidsbeleid nodig? Of zeg je, dit product is zo sterk, ik heb geen potje subsidieregelingen, wat is meer?
22: Alle hulp is welkom, maar ook zonder subsidie. Subsidie is niet de belangrijkste motivator, vind ik. En dat betekent dat je elkaar natuurlijk helpt waar je kan. En dat je als collega's, ondernemers enzovoort elkaar steunt. En dat heb je in al die landen. Kun je dat goed gebruiken?
20: Hans Venemans van Ecoplant, dank voor je komst.
22: Dank je wel.
0: Internationaal ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
20: Deze rubriek is terug te luisteren als podcast. Zoek Internationaal ondernemen op in je app. Abonneer je, je hoeft geen aflevering meer te missen. Elisabeth en Niels, ze zijn nog druk bezig met de voorbereidingen van de avondspits, denk ik zomaar.
4: Zeker.
20: Ken jullie ritme een beetje? Is het al een beetje duidelijk waar het over gaat?
6: Ja, er tekenen zich wel duidelijke lijnen af.
20: Oké, heel goed.
6: Sommige dingen moeten nog een beetje vallen, maar waar we ons over verbazen is een onderzoek van SD Works dat de gemiddelde reistijd voor forensen in Nederland is 49 minuten of 48 minuten?
4: Ja, het is 3 kwartier, dat vinden we acceptabel. Maar ja, het is 9 minuten langer. Ja.
6: 9 minuten langer.
20: Ja, als je naar een goede radiozender luistert, dan merk je dat niet eens.
6: Precies.
4: Ja, dat is waar. Geef ons 45 minuten en wij geven je de wereld.
20: Ja, precies. Ja.
6: Maar goed, de vraag is wel, als we daar allemaal dus van balen, waarom is het dan zo? Dan kom je weer terecht bij de huizenmarkt bijvoorbeeld.
20: Ja.
6: En ik vraag me af, ja, als je 2 dagen thuis werkt, 3 dagen op de zaak, dan vind je het misschien minder erg als je...
4: Ja, en wat met die mensen die in de coronatijd naar Drenthe zijn verhuisd, omdat ze zeiden van
20: die moeten nu allemaal thuis zijn,
4: die nu door de baas naar het werk worden geroepen. Ja, dat zijn allemaal.
20: Hoe lang ben jij onderweg, daarvan. Niels?
4: Minuut of 40. Dus ik heb wel.
20: Jij gaat op de fiets, denk ik, hè?
6: Ja. Ik kan het in 6 minuten doen.
20: Op een goede dag, met wind mee. Wat nog meer?
4: Ook wel interessant. We hebben toch wel merkwaardige ontwikkelingen gehad aan het front in Oekraïne. Of eigenlijk niet zozeer, dat bedoel ik in overdrachtelijke zin. In Kiev hebben ze de middelen niet om die ballistische raketten te onderscheppen. De Patriots zijn op. De NAVO heeft nu gezegd, of een oproep gedaan aan de NAVO-lidstaten van kom over de brug daarmee. Maar de vraag is natuurlijk wel, is die voorraad er wel? En daarnaast is de ontwikkeling met die bewapende drone die het vliegverkeer op Leipzig heeft stilgelegd gisteren. Waardoor toch eigenlijk ook de bedreiging meer naar het NAVO-grondgebied komt. En daar willen we op terugblikken en vooruitblikken naar wat ons nog meer te wachten staat.
20: Ja,
4: straks.
6: En we spreken een ondernemer die eclipsbrillen opstuurt. En die zijn niet aan te slepen. Vanwege de zonsverduistering 12 augustus.
20: 12 augustus staat genoteerd.
4: 's Avonds, tegen het eind van de dag, geloof ik. Dus als die gaat zakken, de zon, dan wordt die ook nog eens verduisterd.
20: Ook in de agenda, al veel eerder. De avondspits om 4 uur met Liesbeth en met Niels. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is Jos Vis mijn gast. Hij is van het marketingbureau FCB Amsterdam over de impact van AI op de marketingwereld. Na de nieuwsupdate De Stratege met Paul van Liemt. Veel plezier, tot morgen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
23: Zomervakantie is het moment om stappen te zetten. Je carrière optimaliseren. De concurrentie ligt stil. Dit is dé kans om je performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go. Meer kennis, meer werken. Laptop open aan het strand.
24: Gast, doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten, niks hoeven niet optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je, Factor Kuifje. Mysteries, de geschiedenis, alle rust. En daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
25: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
5: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
7: De verwachting is dat er 25 miljoen toeristen naar Amsterdam komen dit jaar. Echt niet normaal druk in de stad, hè? Maak je geen zorgen. Wij hebben altijd de juiste vluchtauto voor je klaarstaan. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor.
8: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
10: of over de grootste beursgang aller tijden.
9: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
10: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
9: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR
26: Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Naast de files vanwege de Duitse grenscontroles een paar bijzonderheden. Allereerst een autobrand bij Weert op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Een file daar zo nu van 10 minuten, maar de weg is dus volledig afgesloten. Op lange termijn kun je beter omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Verder een ongeluk met een vrachtwagen op de A16 Rotterdam-Breda in de Drechttunnel. Je hebt één rijstrook minder, vertraging is 20 minuten. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister, waaronder de A10 de ring van Amsterdam bij 18,9 en een stukje verderop bij 25,1.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
27: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De informatie die werd gestolen van klanten bij Bol en de Bijenkorf staat op het dark web, heeft RTL ontdekt. De hack was begin mei al bij een van de partners waarmee wordt samengewerkt. De webshops benadrukken dat er geen betaalgegevens zijn gelekt. Wel kan het zijn dat er BSN-nummers zijn gestolen via BTW-nummers van zakelijke klanten. De politie in Brabant heeft gisteravond een auto achtervolgd die vol zou hebben gezeten met cocaïne, meldt Omroep Brabant. Bij Tilburg sloeg hij op de vlucht om bij Breda de grens over te gaan. In de buurt van Antwerpen eindigde de achtervolging met een botsing tegen een fietsenstalling. Er werd ook een hoop geld gevonden in de auto. Een Afghaanse man die begin vorig jaar inreed op een groep mensen in München moet levenslang de cel in. Door zijn actie kwamen een vrouw en haar dochtertje van 2 om het leven. Volgens het Duitse OM had hij een religieus motief, want hij riep Allahu Akbar. De man was als kind naar Duitsland gekomen, maar hij kreeg geen asiel. In Duitsland is een man uit Oekraïne opgepakt die gespioneerd zou hebben. Volgens de politie werd hij betrapt toen hij beelden maakte bij een wapenfabriek. Daarmee zou een sabotageactie voorbereid kunnen worden. De Duitse politie wil niet kwijt voor welk land de man zou hebben gespioneerd. De man zit nog vast. En opnieuw heeft de kansspelautoriteit 2 gokbedrijven op de vingers getikt, omdat ze in hun reclames bekende voetballers gebruiken. Toto en BetCity hebben hun advertenties inmiddels verwijderd. In een van de reclames werd sterspeler Mbappé genoemd en was zijn shirt met rugnummer te zien. Eerder greep de autoriteit ook al in bij Tonybet. Het weer van Weer Online? In het noorden van het land ontstaat steeds meer bewolking en kan een bui vallen. In de rest van het land blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
28: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
29: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
28: Obli. Meer rust, meer rendement.
30: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
28: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
30: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
31: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
32: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
31: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
32: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
33: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
21: BNR Nieuwsradio.
1: De strateeg. Paul van Liemt.
2: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De Europese Unie is de afgelopen decennia flink afhankelijk geworden van China. Met name op het gebied van kritieke grondstoffen. En rapport na rapport luidt de conclusie: het lukt nog niet goed om een vuist te maken tegen China. Dat bespreek ik met Ron Stoop, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Casper Wits, universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in China en Japan.
3: If you consider that over 90%, 90, of our consumption of rare earth magnets come from imports from China, you see the risks here for Europe and its most strategic industrial sectors.
2: Ja, Ursula von der Leyen heeft het over de cijfers. Belangrijk om de cijfers goed op orde te hebben. China heeft al jaren, Casper, een flink handelsoverschot ten opzichte van de EU. China verwerkt zo'n 90%, als ik het goed heb, van alle zeldzame aardmetalen. Op welke gebieden is China vooral dominant?
4: Nou, op het gebied van zeldzame aardmetalen, dat betekent eigenlijk dat je dominant bent op heel veel technologische vlakken. Die bijvoorbeeld te maken hebben met de energietransitie. Maar eigenlijk zitten die zeldzame aardmetalen, nou, vooral de magneten die daar van gemaakt worden, in bijna alle technologische producten die wij gebruiken. Dus het is bijna, die vraag is eigenlijk bijna niet te beantwoorden van waarin is China dominant. Want de dominantie is eigenlijk bijna onzichtbaar. Ja.
2: Nou ja, onzichtbaar, maar vervolgens wel zichtbaar, want het zit bijna overal in. De smartphones, in de auto's, ze zien het allemaal. Precies. Dus dat betekent, het is meer om even het beeld neer te zetten hoe overweldigend in feite die aanwezigheid van China is. Sinds wanneer is dat gebeurd?
4: Nou, het is een vrij langzaam proces geweest. En eigenlijk het gevolg van een decennia lange strategie van de Chinezen. En de voormalige leider Deng Xiaoping, die aan de macht kwam eigenlijk eind jaren 70, zag al in dat eigenlijk deze zeldzame aardmetalen centraal zouden staan in de economie en de technologie van de toekomst. En dat dat iets was wat China kon domineren, omdat ze zelf veel van die grondstoffen hadden. Maar ook omdat zij gewoon heel erg geïnvesteerd hebben in de raffinering van die grondstoffen. Want vooral dat is heel erg moeilijk. Niet alleen het mijnen van die zeldzame aardmetalen, maar ook wat je er dan mee gaat doen.
2: Ja, natuurlijk. Maar je zegt, ze hebben dat ook snel gezien. Betekent dat zij het snel gezien hebben? Ze konden natuurlijk makkelijk vooruitplannen. Dat gaan we straks uitgebreid nog bespreken. Maar hebben wij dat toen niet gezien? Of hebben wij het gewoon veronachtzaamd? We dachten, nou, dat komt wel goed.
4: Combinatie van beiden, denk ik. Het is denk ik sinds de jaren 80 zo dat langzaam het gekanteld is. Daarvoor was denk ik de VS nog min of meer dominant op dit gebied, tot ongeveer 1986. Maar toen was men er al veel minder mee bezig. En heel langzaam is toen de boel verschoven. En ook vooral de technologie van hoe doe je dit nou? Hoe ga je nou om met die zeldzame aardmetalen? Daarvoor heeft China gewoon heel veel specialisten naar de VS gestuurd. En de Amerikanen hebben eigenlijk vrij genereus veel van die kennis overgedragen. En de Chinezen hebben toen eigenlijk hun eigen ding daarmee gedaan. En ook ja, door de boel enorm te subsidiëren en zo externe, buitenlandse concurrenten uit die markt kunnen dringen.
2: En vanaf dat moment ook een enorme voorsprong kunnen opbouwen in relatief korte tijd.
4: Ja, op een gegeven moment kan je als zo'n groot land als China kan dan zowel qua mijnen als raffinering van die grondstoffen dat op zo'n goedkope manier doen dat je in principe al je concurrenten uit de markt kan drukken. Dus dan is het voor een bedrijf ook eigenlijk niet meer te doen om die concurrentie aan te gaan. Tenzij die ook een staat die dan industriepolitiek voert achter zich krijgt, die dat wil aanpakken. Maar wij in Europa waren daar eigenlijk nooit mee bezig. En ik denk tot pakweg 5 jaar geleden hadden wij het überhaupt nooit over zeldzame aardmetalen.
2: Ja, kun je nagaan inderdaad. Dat werd vaak op redacties ook niet als heel interessant onderwerp gezien. Dat staat voor mij dichtst erbij, maar je zag het inderdaad overal. Ron, waar staat Europa nu dan met dit verhaal in het achterhoofd? Waar staat Europa nu vergeleken met China?
6: Als het gaat om zeldzame aardmetalen, niet goed. We hebben het probleem scherp op de radar, maar we hebben nog niet echt alternatieven uitgerold. Er worden vanuit de EU een aantal wetten zijn ingevoerd. Critical Raw Materials Act, Resource EU, een aantal plannen om minder afhankelijk te worden. Maar de doorlooptijden van het minder afhankelijk worden zijn eigenlijk heel lang en kostte heel veel geld. En op dit moment is het nog niet zo dat er genoeg geld vanuit de EU ook komt om dit project, zeg maar, deze projecten echt sterk van de grond te krijgen.
0: Omdat er niet genoeg geld is of omdat men nog steeds een beetje achterover leunt?
6: Het is een combinatie van dingen. Hè. Er moet nog steeds meer geld bij. Maar er zijn natuurlijk wel kansrijke projecten. Maar die duren vaak ook lang door wetgevingsprocessen en lokale tegenstand. Je ziet dat ook als het gaat om bijvoorbeeld lithium. Hè, een andere belangrijke grondstof in Portugal, maar ook in Servië. Dat er heel veel weerstand is tegen het winnen daarvan. In Europa is het vaak een moeilijk verhaal om deze grondstoffen snel uit de grond te krijgen. En totdat we daar zijn, ben je gewoon compleet afhankelijk.
0: En dat maakt het wel lastig. Want als we kijken naar de Europese Rekenkamer, ik citeer even. Die concludeerde eerder dit jaar dat het nog niet lukt om onafhankelijk te worden van China op het gebied dus van die zeldzame aardmetalen. En dat daardoor de strategische autonomie van Europa, maar ook de klimaatdoelstellingen in gevaar komen. En dan krijg je natuurlijk weer de alarmkreet 5 voor 12. En als je dat te vaak hoort, dan doet het er ook niet meer toe. Maar toch belangrijk om het nu even in deze context te zien. Kasper, is dat op zijn plaats ook 5 voor 12? Klopt dat? Is het zover?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we allemaal weten, en zeker met het recente nieuws, hoe afhankelijk wij zijn qua, als het gaat om olie van het Midden-Oosten. En ik denk de toekomst zal heel erg draaien om die zeldzame aardmetalen en andere grondstoffen. En we lopen dus het risico dat we heel binnenkort afhankelijk zullen zijn van China, zoals we nu afhankelijk zijn van het Midden-Oosten. En dat is om veel redenen een nog veel grotere, denk ik, strategisch gevaar dan de situatie waar we nu in zitten.
0: Dat zien we aankomen, dat zie jij aankomen, dat zien de mensen achter de schermen natuurlijk ook aankomen. En worden er al maatregelen genomen in de goede richting?
4: Vind ik moeilijk te zeggen. Ik kijk natuurlijk vooral meer wat er gebeurt aan de Chinese kant. En ook wat andere Aziatische landen doen. Ja, maar ik denk dat wat Ron al zei, dat in principe wel heel veel mensen zich hier zorgen over maken. Maar dat het nog niet helemaal lijkt te lukken om misschien als Europa gewoon nu echt alles op alles te gaan zetten om hier iets aan te doen. Sowieso denk ik dat het helemaal in de toekomst vrij zijn van dit soort afhankelijkheid van China misschien ook gewoon niet realistisch is. Maar dat een realistischer doel is om in ieder geval de boel een beetje te diversifieren. Dus dat je niet, zoals nu, 90% van de, zeg maar, de naraffinage van die grondstoffen allemaal van uit Chinese handen moeten komen. En wat dat betreft, en daar komen we denk ik later nog op, zijn er ook wel voorbeelden van landen die daar wel stappen in hebben gezet. Bijvoorbeeld Japan.
0: Ja, daar gaan we zeker nog over praten, zeker met jou natuurlijk. Maar Ron, de reactie van Europa, met name op het bericht, althans op de kennis die we hebben over China. En dat China die steeds voornamelijk een rol gaat inspelen, waardoor dus onze afhankelijkheid veel groter gaat worden.
6: Ja. Nou, misschien wil ik het, als het mag, een klein beetje verbreden. Hè. We hebben het over grondstoffen, maar het gaat ook over componenten en over eindsystemen. Hè. We hebben het echt over technologie ook op dit moment. Zoals elektrische auto's, batterijen, maar ook in heel veel andere sectoren, ook windturbines tegenwoordig. Je ziet dat China daar steeds dominanter wereldwijd in aan het worden is. En dat we ook op technologisch en maakindustriegebied op een achterstand komen. Dus het zijn niet alleen maar de grondstoffen die een probleem vormen, maar ook gewoon onze eigen eindindustrieën die nu keihard weggeconcurreerd worden door China. En ik denk dat het belangrijk is, en we zien dat de EU daarop probeert te reageren. Hè. Je hebt nu een nieuwe wet, de Industrial Accelerator Act. Die is nu in behandeling. En daar staat eigenlijk in van, we willen dat als wij publieke aanbestedingen doen, dat daar meer Europese, dat de Europese producenten wat meer voordeel krijgen daarin. Of een voorkeurspositie. Of een voorkeurspositie voor landen met wie wij een vrijhandelsverdrag hebben, eigenlijk met onze vrienden, om maar zo te zeggen. En ik denk dat een belangrijke beweging is. Want die grondstofafhankelijkheid die blijft nog van de komende 10, 15, 20 jaar, laten we maar zeggen. Daar kunnen we stappen op zetten. Zoals Japan dat bijvoorbeeld heeft gedaan met Australië. Misschien kan Kasper daar nog verder op ingaan. Dat kan, maar in de tussentijd moeten we ook niet vergeten dat al die andere industrieën ook zwaar onder druk staan. En moeten we daar dus goed beleid op maken om te zorgen dat we competitief blijven en kunnen blijven exporteren naar de rest.
0: Die wet in behandeling waar je het over hebt, daar wil ik straks nog uitgebreider ook nog even op ingaan. Maar nog even kijken, ook de afgelopen vier jaar geleden zijn we misschien een beetje wakker geschud, daarvoor wat minder. Betekent het ook dat je het dan stilzwijgend hebt aangezien wat er allemaal gebeurde. Dat eigenlijk wel goed vond. En denk, nou, makkelijk ook goedkope producten komen onze kant op en het loopt niet zo'n vaart.
6: Ja, dat was natuurlijk de dominante economische ideologie van het Westen van pakweg 1980 tot ja, misschien 2020, het idee dat de vrije markt dit het beste kan oplossen. Je had natuurlijk Fukuyama, die end of history. Ja. Het idee van, we kunnen alle landen komen in een soort van grote familie van landen die allemaal steeds meer op elkaar gelijken. In zo'n veilige, gelijkgestemde wereld is het logisch om je productieprocessen over de hele wereld uit te smeren waar het goedkoopste kan. Dus in al die gedachten dachten we, prima, laat China maar dit doen. Zij zijn goed daarin. Wij kunnen heel mooi de eindproducten en de high-tech en het R&D doen. Maar we zijn er nu toch heel snel achtergekomen dat dat uiteindelijk leidt tot afhankelijkheden. Omdat die landen op een gegeven moment bepaalde vetorecht over onze economie krijgen, bijna, om maar zo te zeggen. Doordat ze bepaalde grondstof of technologieën gewoon aan de grens stil kunnen zetten. En daar zijn we dus langzaam achtergekomen dat die gedachte dat de wereld steeds gelijker en eerlijker zou worden en dat we die supply chains, zeg maar, apolitiek overal konden neerleggen, dat niet zo is gebleken.
0: Nee, we staan behoorlijk op achterstand. Probeerden wat aan te doen. Nogmaals, daar gaan we straks zeker op door. Maar ik wil ook even weten, Kasper, hoe het zit met China. En dan met name, hoe kijkt China naar Europa? Want het zou kunnen dat China natuurlijk ook een soort arrogantie over zich gaat krijgen. En denk, ach, Europa, die hebben het verkeerd gezien. We lopen nu zo ver vooruit, dat doet er eigenlijk niet meer toe. De rest van de wereld is belangrijk. Is dat een beetje de houding of niet?
4: Wel een beetje, ook omdat Europa, denk ik, op politiek vlak minder serieus nemen vanwege gewoon de structuur van hoe wij de boel hebben opgetuigd met de EU. Ja. Zij zien de EU gewoon als een vrij, zeg maar, bureaucratische moloch waar weinig macht en kracht achter zit. Dus daarom nemen ze, denk ik, ook bijvoorbeeld een Ursula von der Leyen als Europese president minder serieus.
0: Maar wel die individuele leiders. Pedro Sanchez bijvoorbeeld, op bezoek op het moment dat wij ook praten daar. En dan denk je, die nemen ze toch wel serieus, die individuele leiders. Of valt het ook wel mee?
4: Nou, dit is in ieder geval hoe China graag buitenlandpolitiek bedrijft. Dus zij willen heel graag met individuele Europese leiders deals maken. Omdat dan heeft China natuurlijk veel meer overmacht en overwicht dan als de Europeanen echt samen gaan werken en één vuist maken tegen China. Dus ja, wat je de laatste maanden zag, dus heel veel eigenlijk individuele Europese leiders die daar weer heen trekken. Of het nou Merz uit Duitsland is, of Starmer uit Groot-Brittannië, of nu inderdaad Sanchez. Dat is precies wat China eigenlijk wil. Dus, want zo'n individueel land is uiteindelijk nooit sterk genoeg om echt een vuist te maken tegen China.
0: En is dat ook heel simpel gezegd dan weer toch verdeel en heers, of is het iets genuanceerder?
4: Nee, zo kan je dat denk ik wel noemen.
0: Dus, maar dat weten wij toch ook? In Europa zien we dat toch ook? We laten ons toch niet voor het karretje spannen?
4: Nee, maar er is denk ik toch wel een cultuur in de Europese hoofdsteden van heel veel luisteren naar deelbelangen, vaak deelbelangen uit het bedrijfsleven. En die deelbelangen zijn niet altijd in het nationaal belang. En zeker in Nederland hebben we decennia lang op die manier buitenlandpolitiek gevoerd. En daar is nog steeds niet echt een kritisch debat over, of zeg maar in hoeverre dat soort belangen eigenlijk wel voor het algemeen nut zijn.
0: Maar is het vanuit China gezien ook zo dat ze steeds meer toenadering zoeken tot landen die misschien ideologisch zelfs ook dichterbij ze staan? Want dat lijkt een beetje bij Pedro Sanchez. Misschien is het vertekenend en misschien lees ik de verkeerde analyses, maar gelukkig ben jij nu in de studio, Kasson. Want hoe zit dat eigenlijk, die verhouding? Want die lijkt steeds beter te worden tussen die twee.
4: Ja, Sanchez is denk ik sowieso een beetje een uniek geval. Dat je ziet dat hij bijvoorbeeld ook heel erg een beetje de kantjes eraf loopt als het gaat om het steunen van Oekraïne. Hij heeft zelfs ook dingen gezegd zoals de geopolitieke, ik weet het niet meer helemaal letterlijk, maar iets van de geopolitieke dreigingen van dit moment komen niet zo snel de Pyreneeën over.
0: Ja.
4: Wat natuurlijk denk ik een vrij onrealistisch beeld is van de geopolitieke dreigingen, maar dat is toch wel een beetje misschien de sfeer in Spanje. En je ziet inderdaad dat als Europa een vuist probeert te maken richting China, dat Spanje vaak dwars ligt en daar dan ook wel voor beloond wordt met investeringen en beloften van het bouwen van grote fabrieken in Spanje door de Chinezen, wat dan weer veel werkgelegenheid zou teweeg brengen, wat dan overigens vaak niet gebeurt, maar dat terzijde. Dus er is en als er weer een andere leider in Spanje is, dan is er wel weer een ander land in Europa dat weer op die manier deals wil maken. Dus op die manier kan China eindeloos doorgaan met ons uit elkaar. te
0: Maar bij Sanchez hebben ze toch een belangrijke prooi te pakken. Toch een groot land, toch ook belangrijk natuurlijk. En die kunnen ze een beetje apart zetten. Dat gebeurt dan ook. En bovendien, Sanchez die gaat ook het meeste keer binnen Europa tegen Trump.
4: Klopt, ja, het is best wel. Maar op sommige vlakken kan je natuurlijk ook wel met Sanchez eens zijn, zeker als het nu om Iran gaat. Maar ik denk inderdaad dat die stap van serieus geopolitiek nadenken over de lange termijn en wat dat betekent voor de noodzaak Oekraïne te steunen, maar ook de noodzaak om samen te werken om een vuist te maken tegen China, is het moeilijk om de Spanjaarden mee te krijgen, blijkbaar. Aan de andere kant is het wel zo, de Chinezen snappen ook dat een regering in een Europees land zomaar weer kan veranderen. Dus het is ook niet zo dat China nu al 10, 20 jaar vooruit denkt van hoe kunnen we met die Spanjaarden gemene zaak maken, want het kan volgend jaar ook weer afgelopen zijn.
0: Nu spelen er, zoals je zei, nationale en deelbelangen rond, inderdaad. En bedrijfsleven. Is het bedrijfsleven ook net zo makkelijk, ik zeg het maar even voor het gemak scherp, net zo makkelijk uit te spelen als naties?
6: Ja, soms nog wel makkelijker. En zeker Europese bedrijven, die vaak verschillende bedrijven die heel diepe investeringen hebben gedaan in China. En natuurlijk het liefste daar business willen blijven doen. Zowel vanuit productieperspectief, hè, daar je fabrieken kunnen laten doordraaien, eventueel terug exporteren naar Europa, ofwel je producten zelf afzetten naar China. Hè, heel veel Europese en ook Nederlandse bedrijven ervaren soms beperkingen om de Chinese markt op te komen, of konden vroeger heel veel afzetten op de Chinese markt, maar dat wordt steeds minder. En vanuit daar kan natuurlijk ook de wens ontstaan van misschien moeten we maar niet zo heel hard tegen China ageren, want dat zou zomaar die volgende klus die we binnen kunnen krijgen in gevaar kunnen brengen. Dus je merkt met name vanuit het bedrijfsleven, en dat is, ik wil daar ook helemaal niemand een soort van de schuld van geven, maar we kunnen individuele bedrijven ook niet vragen om. Ik wil daar ook helemaal niemand een soort van de schuld van geven, want

0: termijn geopolitiek gevaarlijk zijn. Als er te veel nationale belangen eigenlijk worden tegengewerkt onder die specifieke bedrijfsbelangen. Dat wordt vaak gezegd in Duitsland. Hè. Als de Duitsers naar China gaan, dan gaat er een hele delegatie van autobedrijven en CEO's mee. Nou ja, dan kun je je van afvragen, is dat een goede manier om je nationale strategie neer te zetten?
1: Ja, Ron, de hamvraag dan uiteraard. Hoe kan Europa wel een vuist maken tegen China? Je had het al over die Industrial Accelerator Act. Het gaat over Made in Europe. Maar wat zet het voor zoden aan de dijk? En overigens wet in behandeling.
0: Ja, nou twee belangrijke dingen. De allereerste is, Europa is eigenlijk altijd een maakcontinent geweest. Het is heel interessant. Europa heeft een veel grotere maakindustrie dan de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Dus wij verdienen ons geld met het maken van allerlei slimme dingen en die exporteren wij. Dus dat is de basis. Wat deze wet eigenlijk doet is, via publieke aanbestedingen en via voorkeursregelingen zorgen dat die Europese bedrijven, die vaak zwaar weggeconcurreerd worden op de internationale markt en ook op de Europese markt, omdat China de prijs veel goedkoper kan maken door allerlei schaalvoordelen, maar ook staatssteun, dat die een steuntje in de rug krijgen.
1: Dus op het gebied van vergunningen trouwens ook. Dat speelt allemaal mee toch volgens mij in die wet?
0: Ja, precies. Dus er zit inderdaad in die wet, het is een vrij lange wet. Er staan allemaal dingen in over veiligheid. En over wel, per sector is het ook wel anders. Andere percentages, andere regels. Dus dat wordt ook nog wel een hele klus om dat allemaal uit te vogelen. Hoe dat precies zijn uitwerking gaat hebben en welke sectoren er wel en niet in ondervallen. Maar dat is de eerste pijler. Het ondersteunen van onze industrieën, met name die industrieën waarvan wij zeggen, die vinden wij belangrijk vanuit duurzaamheidsperspectief, vanuit competitiviteit en vanuit veiligheid. Bijvoorbeeld de staalindustrie wordt gezien als een essentiële pijler van je veiligheidsstrategie. Dus dat is één. En twee, en dat zit ook in die wet eigenlijk, en dat is meer de handelsstrategie. De EU heeft uiteengezet dat wij willen niet zoals de VS of als China eigenlijk die andere handelslanden naar onze hand zetten met tarieven of met allerlei tactieken, maar juist meer die wederkerigheid, die vriendschap opzoeken. Hè? Europe as a trading continent, handelscontinent. Dus wij zijn overal vrij handelsverdragen aan het tekenen die we al veel langer vaak aan het onderhandelen waren, maar is er een stroomversnelling ingekomen. En het idee is dus dat Europa daarin een soort van de betrouwbare partner wordt in het internationale economische systeem. Ja. En dat zit dus ook in die nieuwe wet. Want in die nieuwe wet wordt eigenlijk gezegd, oké, we geven voorkeur aan Europese producenten of aan producenten met wie wij goede economische relaties hebben. En hoe dat precies eruit gaat zien, of dat zullen landen zijn met bijvoorbeeld een vrijhandelsverdrag, of landen die hebben ingetekend bij de bepaalde voorwaarden van het Wereldhandelsorganisatie. Ja, daar heb je een soort van convenant wat je kan tekenen over wij doen eerlijke aanbestedingsprocedures. Hoe dat precies eruit gaat zien, dat is dus een politieke beslissing die tussen de landen en het parlement en in Europa nu beslecht op.
1: Nee, maar ik wil niet zeggen dat Europa achterover leunt. Dat is duidelijk. Er is wat in gang gezet. Die wet is nog in behandeling. Die kan iets teweeg brengen. Maar je wilt ook weten, wat is dan de meest effectieve strategie ten opzichte van China? Is dit een hele goede strategie? Ligt China hier wakker van? Is het een goede slag terug om het in die termen te gieten, Casper?
2: Nou, ik denk niet dat ze er wakker van liggen. Maar ik denk wel degelijk dat wij door moeten gaan met dit pad. Het blijft natuurlijk een groot vraagteken of we echt zeg maar de wil hebben om door te pakken. Ook als het misschien op de korte termijn niet altijd economisch voor delig is om dat te doen. Want er zijn genoeg, denk ik, ook commentatoren in de media die meteen erop zouden springen als er korte termijn pijn geleden moet worden om op lange termijn veiliger te worden. Ja, en dat is een nadeel voor ons dat China natuurlijk niet heeft.
1: Wij kunnen die commentatoren natuurlijk niet de mond gaan snoeren. Dat is duidelijk, dat willen we ook niet, maar we kunnen wel iets anders doen. Hè? Een krachtige tegengeluid laten horen.
2: Ja, absoluut. En nog even de commentatoren, natuurlijk wil je dat niet, maar het is wel natuurlijk een beetje een manco in het geopolitieke debat, denk ik, dat we te weinig over hebben. Maar ik kan alleen maar beamen wat Ron zei, dat het nu echt wel dat er goede ideeën liggen en dat het een kwestie is van uitvoeren.
1: Maar het gezamenlijk aanpakken, want je hebt het uiteengezet, dat is ook duidelijk waarom China denkt, we hoeven ons niet te veel aan te trekken van met name mevrouw van der Leyen. Maar straks moeten ze dat misschien wel. En dat is uiteindelijk is dat ook de beste tactiek. Wij moeten alleen oppassen met onze korte termijn reactie. Die hoort u eenmaal bij deze democratie. Daar zijn we ook blij mee. Daarom leven we een krachtige democratie. Maar toch, dat blijft de zwakke kant. We zoeken altijd naar de sleutel om eruit te komen.
2: Klopt. En het lijkt wel alsof we alleen maar moeilijke keuzes kunnen maken in een crisis. Hè?
1: Ja, maar dus... je hoort Ron ook al. Het gaat dus over die act, dan gaat het over staal is belangrijk, maar duurzaam is ook belangrijk. Nou, dan weet je het al. Dan kun je de competitoren weer op loslaten.
2: Ja, het probleem is een beetje dat de crisis die op ons afkomt qua afhankelijkheid van China...

0: denk ik, een meer geleidelijke crisis is dan bijvoorbeeld de crisis nu in het Midden-Oosten of eerder wat betreft Russische energie. Ja, en dat is iets misschien wat we moeten leren. Dat niet alle crisissen meteen dramatisch op je scherm staan. Maar dat op de lange termijn zich ook een crisis kan ontwikkelen. Dus dat is iets wat Europa moet geopolitiek gezien wat volwassener worden daarin, denk ik.
1: Ja, Europa kan ook naar anderen kijken. Wij zijn niet de enige die afhankelijk worden van China. Andere landen zijn dat ook. Welke landen kunnen ons als voorbeeld dienen?
0: Ja, nou dat wat we beide eerder al even aangaven is, wij kijken allebei graag naar het voorbeeld Japan. Dat is eigenlijk het eerste land dat een beetje wakker geschud is wat betreft China's dominantie op het gebied van zeldzame aardmetalen. En dan vooral dat China bereid is om die dominantie ook politiek in te zetten als drukmiddel. En dat is eigenlijk in 2010 gebeurd. Toen bij een conflict tussen China en Japan, dat ging over een maritiem conflict. Details maken niet eens zoveel uit, maar in reactie daarop heeft China eigenlijk de export van zeldzame aardmetalen naar Japan stopgezet. Nou ja, was echt een soort China-shock in Japan zelf. En sindsdien is eigenlijk hun hele geopolitieke mentaliteit en houding veranderd. Hebben we trouwens ook in een eerdere podcast hier in detail over gehad.
1: Maar dat zijn we vergeten. Mag je net best wel een keertje weer even ophalen.
0: Dat is mijn favoriete onderwerp. Dus
2: ja, zeker. Graag zelfs.
0: Nou, dat heeft denk ik toe geleid tot een soort geopolitiek ontwaken. Meer dan 10 jaar voordat wij een beetje in dat proces kwamen. Dat heeft Japans relatie met landen rondom China, bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië, heel erg veranderd. En Japan heeft veel meer, denk ik, ook uitgestippeld waar zij heen willen met dat land. Voor op lange termijn om de nationale en economische veiligheid veilig te stellen. En wat dat betekent voor zeldzame aardmetalen is dat na 2010 zij zijn gaan kijken van wat zijn alternatieve aanvoerroutes en manieren om om dat zelf in handen te krijgen. En daarvoor, want Japan heeft zelf eigenlijk überhaupt weinig grondstoffen en ook van deze heel weinig. Ja. Maar bijvoorbeeld Australië wel. Dat is dan toch een gelijkgezinde partner in min of meer in de regio. Dus toen is Japan eigenlijk samen met een Australisch bedrijf gaan investeren in mijnbouw in Australië. En raffinage dan weer met Maleisië. Dus van diezelfde grondstoffen.
1: Tot zover deze aflevering van de Stratege op de Radio. En de gehele aflevering vind je in de BNR-app of jouw podcast-app. Ik dank Casper Witz, universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in China en Japan. En Ron Stoop, hij is strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Volgende week gaan we het hebben over satellieten. Welke rol spelen ze bij de moderne oorlogsvoering? En dat hoor je volgende week.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
4: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease en houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
3: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
5: Het was weer een bijzonder 41 seizoen van jouw favoriete vrijdagmiddagbol, de Friday Move.
6: En internet speelt echt een hele grote rol bij jeugdcriminaliteit. Ik bedoel, het wordt echt verheerlijk. Je zag het in de rapvideo's. Jongens met bling bling, geld, dikke bakken.
5: Morgen zijn we er weer rond 4 uur met een aflevering van de Friday Move. Jij ook, Albert? Ben je scheutig met je sympathie?
7: Ja, zeker.
5: Ja?
7: Nee, serieus.
5: Ja, serieus.
7: Maar als het mis is, is het ook mis.
5: Als je de Friday Move nog niet hebt gehoord, is je weekend nog niet begonnen.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
9: BNR Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Naast de files vanwege de Duitse grenscontroles een paar bijzonderheden. Allereerst de A2 richting Eindhoven vanuit Maastricht. Bij Weert Noord is de weg dicht door een autobrand. De weg is daar dus volledig afgesloten. Waarschijnlijk nog tot 7 uur vanavond. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Verder een ongeluk met een vrachtwagen op de A16 richting Breda. In de Drecht-tunnel heb je een kwartier vertraging. Een van de tunnelbuizen is dicht, daarom dus 2 rijstroken minder. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A44 naar Amsterdam bij 20,3. Maar ook de A73 naar Nijmegen staat erbij bij 83,6.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De bosbrand in de buurt van Venray, die sinds gisteren onder controle was, is toch weer opgeleid. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand zich nog verder uitbreidt. Het natuurgebied blijft daarom voorlopig nog afgesloten voor bezoekers en er rijden ook weer minder treinen door het bosgebied in Noord-Limburg. Het lijkt erop dat het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland aan een ramp is ontsnapt. Gisteren werd naast een vliegtuig een drone met een explosief ontdekt en nu blijkt dat dat vliegtuig vol zat met munitie. De drone werd op tijd ontdekt en de ontsteker kon worden verwijderd. Waar die vandaan kwam is niet duidelijk. 4 Britse meisjes die een militaire opleiding voor tieners deden zouden seksueel zijn misbruikt, meldt de BBC. Ze waren allemaal 17 jaar oud toen het gebeurde. Een van hen zegt zelfs urenlang te zijn verkracht door een mannelijke recruut. Volgens de vrouwen is er veel vrouwenhaat en seksueel geweld binnen het Britse leger. Een Afghaanse man die begin vorig jaar inreed op een groep mensen in München moet levenslang de cel in. Door zijn actie kwamen een vrouw en haar dochtertje van 2 om het leven. Volgens het Duitse OM had hij een religieus motief, want hij riep Allahu Akbar. De man was als kind naar Duitsland gekomen, maar kreeg geen asiel. En de enorme brand die in februari een groot deel van een woonboulevard in Waalwijk verwoestte is ontstaan door kortsluiting en niet door dakdekkers zoals eerst werd gedacht. Volgens Omroep Brabant ontstonden de eerste vonken op de lampenafdeling van een winkel. De dakdekkers waren heel ergens anders bezig. Het weer van Weer Online? Er is een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond kunnen in het noorden een paar buien vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. En dat was het ANP-nieuws.
11: Heb je het al gezien toen president Trump...
12: Jazeker, heb ik gezien.
11: Oh, waar dan?
0: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
12: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
11: Oh, wat leuk!
13: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
4: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
13: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
7: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
15: Welkom bij In het Defensief. Een podcast van BNR over het opschalen van de defensieindustrie. Want Europa wil wel herbewapenen, maar hoe moet dat? Bij In het Defensief leer je elke week een beetje meer over wat daar allemaal bij komt kijken. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist defensie en geopolitieke veiligheid bij het FD. Ria, hallo.
16: Hallo.
15: Goed dat je er bent. Wat hebben we vandaag? Wat gaan we doen?
16: Vandaag hebben we Dave Maasland in de studio. En hij is oprichter van het cybersecurity-bedrijf Asset Nederland. Hij was daar maar liefst 18 jaar CEO, maar eind van dit jaar neemt hij afscheid. Hij blijft natuurlijk wel cybersecurity-expert en hij blijft ook spreken en voorlichting geven over die passie. Maar vandaag gaan wij die kennis even lenen en we gaan meer te weten komen over de digitale geheimen van de Verenigde Staten, van Rusland en van China.
15: Drie hele grote machtsblokken, toch? Interessant. Dat allemaal zo meteen, maar eerst even. Ria, ik sloeg het FD open en ik zag daar een heel mooi interview met de Nederlandse ambassadeur in Moskou, Joanneke Balfort. Jij sprak haar. Wat een fascinerende baan moet dat zijn.
16: Ja, zeker. Maar het is ook een hele moeilijke baan. En dat blijkt dus ook wel uit het interview.
15: Wat is het meest bijgebleven? Want ja, je spreekt eigenlijk allerlei dingen met haar. Wat is jou het meest bijgebleven van wat zij zei?
16: Nou, ik ken haar nog uit Brussel toen ik daar EU-correspondent was. En zij werkte daar toen als diplomaat. En ik sprak haar toevallig in januari weer bij de ambassadeursconferentie. Toen was ze natuurlijk al in Moskou, was ze even terug, net als alle andere ambassadeurs, het land te vertellen wat zij daar aan het doen zijn. En toen vertelde ze al hoe moeilijk het is om in Rusland te zijn. En toen dacht ik, ja, hier moeten we natuurlijk gewoon een verhaal over hebben. Het is wel zo dat het niet makkelijk is om daar te werken. Het is ook zo dat waarschijnlijk het hele interview inmiddels al in het Russisch is vertaald, dat ze al op het matje is geroepen of nog deze week wordt geroepen om elk woord te verklaren bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.
15: Ja.
16: Want ja, ze is inderdaad vrij kritisch. Ze komt het Kremlin niet binnen. Ze is er maar één keer geweest in de 2 jaar dat ze daar nu zit om haar geloofsbrieven te overhandigen. En verder komt ze er niet meer binnen. Ze komt alleen binnen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken om daar op het matje geroepen te worden, om steeds klachten te ontvangen over hoe slecht Nederland is. En wat mij het meest is bijgebleven is dat Rusland er alles aan doet om haar en haar collega's op de Nederlandse ambassade gewoon te pesten met billboards van waar was Nederland toen 11.000 mensen in de Donbass werden vermoord. Dat is het Russische verhaal, hè? Zij moesten Oekraïne binnenvallen om de onschuldige burgers die Oekraïne vermoord, omdat ze Russisch spreken, om die te redden. Nou ja, dat is natuurlijk niet waar. Maar dat is in ieder geval wat Rusland de eigen bevolking op de mouw spelt. Ze krijgt ook billboards van met een kaart van Europa waar bommen op neerploffen. Zo van, nou ja, dat is dan een Nederlandse schuld. Want Europa en Nederland zijn bezig met oorlogshitsen. En Rusland is natuurlijk de grote vredelievende stichter. Volgens hun eigen verhaal uiteraard weer.
15: Ja.
16: Er is een tentoonstelling gehouden bij haar voor de deur over het Krimgoud. Dat Krimgoud, dat weet natuurlijk niet iedereen. Maar er was een tentoonstelling in het Allard Pierson Museum hier in Amsterdam in 2013.
15: Ja.
16: Met dat oude goud. Dat goud moest natuurlijk terug naar de 4 musea op de Krim. Maar de Krim was ondertussen in 2014 geannexeerd. Dus is het Allard Pierson naar de rechter gestapt van, ja, wie moeten we het dan teruggeven? We moeten het teruggeven, het is niet van ons. Het was een tijdelijke tentoonstelling, maar ja.
15: Waar moet het nu heen? Ja.
16: Nou, de Nederlandse rechter heeft gezegd, ja, aan Oekraïne, aan Kiev, aan de regering in Kiev, daar hebben jullie afspraken mee gemaakt. En als wraak is er dus dit voorjaar een tentoonstelling geweest voor de deur van de Nederlandse ambassade met van die foto's van Zelensky en Rutte op een grote berg goud. En met van die kreten erbij als, wat kunnen we nog, dit kunnen we precies verwachten van zo'n koloniale macht als Nederland. Dus ze wordt aan alle kanten gekleerd, gepest, uitgedaagd. En ze kan echt heel weinig bereiken. En ze doet wel haar uiterste best om met dissidenten in gesprek te blijven. Maar ook die durven niet altijd naar de ambassade te komen.
15: Ja, wel interessant en heftig om te lezen. En zij weet dus dat ze hier gedoe mee krijgt. Maar toch vindt ze het dus belangrijk om dit soort interviews te geven.
16: Ja, ze is bijna terug. 14 augustus komt ze terug naar Nederland. En gaat de huidige ambassadeur in Tel Aviv haar opvolgen. Desalniettemin is het niet de eerste interview dat ze hierover heeft gegeven. Ze heeft een keer bij Nieuwsuur gezeten. En het is wel belangrijk, ook voor ons, om te weten hoe het nu eigenlijk in Rusland is. Want alle Nederlandse journalisten zijn inmiddels het land uitgezet. Ook onze eigen correspondent. Geert Groot-Koerkamp was de laatste, maar die is sinds dit voorjaar ook die moet er nog wel, maar die mag gewoon niet meer werken. Ja, hoe moeten wij dan aan informatie komen hoe het daaraan toe gaat? En we weten inmiddels niet zo lekker, want er vliegen drones boven Moskou. Ja. Boven Wildberries, het grote internetbedrijf. Er staan ongelooflijke rijen voor de benzinepompen. En er is toch wel steeds meer gemor. Niet al te openlijk, want de repressie is natuurlijk enorm.
15: Heeft dit interview, want je noemt natuurlijk nu wat nieuwsgebeurtenissen, een beetje veranderd hoe jij nu dat nieuws leest? Want inderdaad, je zegt het is moeilijk om aan echt informatie te komen.
16: Toch wel. Ik ben zeer benieuwd, en ik denk jij ook, en we allemaal, van wat denkt nou die gewone Rus? We hebben natuurlijk deze week ook gezien dat er een oppositiepoliticus naar Europa is gevlucht, nadat hij ook als buitenlands agent werd uitgeroepen door het Kremlin. Ja, en hij was een aanhanger van Navalny, die is natuurlijk al vermoord door het regime. Je wilt natuurlijk weten, denkt nou die echt de gewone Rus nou echt dat Poetin goed bezig is, of balen zij hier ook van?
15: Ja.
16: En ja, daar probeer je toch op allerlei manieren achter te komen, en dat is heel moeilijk.
15: Nou, lees dat interview. Als ik het niet vergeet, zet ik een link in de show notes, en dan kan iedereen het lezen. Laten we gaan naar onze gast, want in de studio is Dave Maasland. Nu nog CEO van Is het Nederland. Goed dat je er bent.
17: Dankjewel, leuk om er te zijn.
15: Jij maakt ook de podcast Digitale Front. Ja. En daarvoor heb je een zomerserie gemaakt. En die vonden wij erg interessant. Want daarin bespreek je in 3 afleveringen hoe Rusland, Amerika en China de wereldorde opnieuw vormgeven. Niet alleen op het slagveld, maar natuurlijk ook, en daar gaat de podcast ook over, via cyberaanvallen, desinformatie, hebben we ze daarnet al een beetje besproken, technologie, economie en AI. Daar gaan we het zo meteen over hebben, over die 3 machtsblokken gaan we even op een rijtje zetten. Maar misschien eerst eventjes, dit is het moment natuurlijk om reclame te maken voor de podcast. Wat bespreek je daarin zoal?
17: Nou, ik denk het belangrijkste wat we bespreken is hoe dat digitale front, dat loopt dwars door onze samenleving heen. En dat maakt het zo fascinerend. En we bespreken dus ook hoe dat gebeurt. Cyberaanvallen richten zich natuurlijk op onze bedrijven. Het richt zich op onze economie hier in Nederland. Desinformatie zit letterlijk in je broekzak. Het komt via je telefoon binnen, via je eigen Facebook-account. Dus waarin dat fysieke front, ik zou zeggen, godzijdank voor alle dappere mensen bij Defensie en normaal de Oekraïners, dat wij daar niet aan staan. Maar dat digitale front, daar staan wij allemaal aan. En dat is wat wij vooral proberen in die podcast, om eigenlijk te duiden wat er nu gebeurt. Ik denk dat BNR, vind ik zelf, reclame voor jullie terug, geopolitiek gezien gewoon het beste portfolio qua podcast heeft. Kijk naar Boekestein en de Wijk. Alleen daar zie je toch dat het zwaartepunt ligt bij de geopolitieke situatie. En wat wij proberen is te kijken, oké, wat nou als je die digitale bril opzet en dan naar die geopolitieke situatie kijkt, kom je dan tot bevestigende inzichten of andere inzichten. En zo proberen wij eigenlijk een uniek inzicht te geven in de gebeurtenissen van nu, maar wel met die technologische digitale bril op.
16: En waarom wilde je deze serie over die 3 machtsblokken specifiek maken?
17: Nou, het zijn uiteindelijk toch gewoon de hoofdrolspelers van dit verhaal. Of het nou gaat om hoe de nieuwe wereldorde vorm krijgt, maar vooral ook hoe we beïnvloed worden. Als je kijkt naar Amerika, die bezit gewoon eigenlijk de hele digitale infrastructuur. Nou ja, Rusland is by far de meest agressieve persoon in de Kamer, als je het daarover hebt. En China is de stilste in de Kamer, maar misschien wel langetermijn de slimste. Dus als je dat neerzet, dan raak je vanzelf Noord-Korea aan. Je raakt vanzelf natuurlijk ook spelers als Iran aan, maar door door die drie spelers te pakken, denk ik dat we de beste duiding kunnen geven over waar staan we nu. En vooral, wat betekent dat dan voor Nederland? Wat betekent dat voor Europa?
16: En jullie hebben met z'n drieën, ook met Art Rooijakkers en met Harm Teunissen, onderzocht waar die drie grootmachten precies staan qua digitale capaciteiten. Ja. Kun je iets zeggen over welke grootmacht volgens jou al het verst gevorderd is?
17: Nou, jullie willen gelijk dat ik alles prijsgeef. Nee, natuurlijk. Kijk, het ligt er wel een beetje aan wat je meet. Als je zou meten, oké, wie kan nou echt technologisch het meest op dit moment, dan is dat gewoon Amerika. Die bezitten nog steeds, wat dat betreft, als je kijkt op cyber, de meeste capaciteiten, hebben de meeste technologie in eigen handen. Hebben trouwens ook laten zien in Venezuela, in Iran, waar ze toe in staat zijn. Dus die hebben, als we het even heel plat moeten maken, daar ben ik een beetje door geïndoctrineerd bij VI, die hebben gewoon de grootste spierballen. Dat is op dit moment de VS. Als je kijkt naar, en dat is wel vaker, ik ben zelf ook niet zo groot van stuk, als je niet die spierballen hebt, dan moet je dat af en toe wat compenseren. Met blaffen en wat agressiever doen. Dat is Rusland. Rusland is vele malen agressiever. En is er niet bang om die aanvallen te plegen en steeds verder die grens op te schuiven. Ja, en China wat dat betreft is misschien wel gewoon degene met de zwarte band. Is het meest aan het voorbereiden op het lange termijn conflict. Dus als je meet aan op wie hebben we lange termijn, gaan we het meeste last van hebben, is dat zeker China. Als je ziet wie is het gevaarlijkst nu en wie is het verst in zijn middelen echt inzetten, misschien wel Rusland. Maar wie is dit moment gewoon nog de ster? Als je het zo simpel wil zeggen, dan is dat zeker Amerika.
18: Dat vind ik heel mooi en beeldend op een rijtje gezet. Alsof je het vaker doet.
17: Ja,
18: nee, laten we onze digitale bril maar eens op gaan zetten. En kijken per machtsblok. Jullie hebben ook in de podcast daar elke aflevering een gast voor uitgenodigd. Ja. En daarvan hebben wij wat quotejes gekregen van jullie redactie. Dat is aardig. En we beginnen met brigadegeneraal en hoogleraar cyberwarfare Paul Duchesne.
19: Het grote gevaar wat er van uitgaat van die ransomware aanvallen is dat wij als burgers gevoed worden met het idee dat onze overheid niet effectief is om veiligheid te brengen.
20: Is dat we het vertrouwen in onze overheid verliezen daarmee?
19: Ja. En daarmee dus in feite de samenleving verzwakt wordt. En dat is een van de langere termijn doelstellingen, dat Europa zwak blijft, zodat zij meer speelruimte hebben.
20: Dus eigenlijk is dat misschien van het grote publiek, waar ik mezelf naartoe reken, een soort misverstand dat wij denken de Russen willen onze systemen uitschakelen of het land platleggen. Jullie zeggen nee, dat is niet zo. Ze willen de samenleving eigenlijk verzwakken van binnenuit.
19: Ja, beide. Vroeger had je de trollfabriek in Sint-Petersburg, de Internet Research Agency. Nu hebben ze een social design agency netwerk gebouwd waarbij ze dit vertellen. En dan zeggen ze ook van ja, de boeren worden hier bijvoorbeeld opgejut omdat het stikstofprobleem niet opgelost wordt. De mensen die tegen AZC's protesteren, die worden ook groot gemaakt of gevoed of tegenstanders worden bijeengebracht.
18: Ja, het gaat hier natuurlijk ook, dat schetst ook de Nederlandse ambassadeur in Rusland, heel veel desinformatie. Kun je wat meer vertellen over hoe dat er in Rusland uitziet of hoe ze daarmee te werk gaan?
17: Ja, ik denk als je kijkt naar Paul, zijn titel is natuurlijk hoogleraar cyberwarfare. Ja. Dus oorlogsvoering in het digitale domein. Dan laat ik dat even opbreken in drie stukjes. Dus dan heb je een sabotagecomponent, spionage en beïnvloeding. Dat is eigenlijk waar het uit bestaat. En ik denk dat we heel lang hebben gekeken naar, ja, Rusland doet misschien alleen beïnvloeding. Dus op social media plaatsen ze bijvoorbeeld wat Ria net vertelde. Het feit dat waar was Nederland tijdens die 11.000 mensen die toen vermoord werden, door dat soort verhalen heel veel te verspreiden. Dat is toch alleen een beetje oud denken als we denken dat beïnvloeding alleen op die manier werkt. Paul haalt hier een fantastisch voorbeeld naar voren. Wij worden al zo'n 10, 12 jaar lang in Nederland geteisterd door de plaag wat gijzelsoftware heet. Dat computervirus wat eerst computers op slot zette, toen ook nog eens eerst alle data ook stilde en dan later geeft dat het vrij. En wat Paul heel goed zegt is, eigenlijk heeft het over alle drie de assen, heeft het nu iets te maken. Want als je dat als Rusland doet, je saboteert dingen. Dus uiteindelijk maak je dingen stuk. Of je nou een hele samenleving plat wil leggen of niet, is ook vervelend als één ziekenhuis stil ligt of als één organisatie plat ligt. Tegelijkertijd kan je met gijzelsoftware ook alle data stelen voordat je het vrijgeeft of voordat je een pc platlegt of een computer. Dus je hebt er ook wat aan door die documenten te stelen. Dat kan je ook nog doen doordat je gewoon laat zien alsof het een criminele actie is. En dat laatste, daar gaat het echt om. Dat stukje beïnvloeding. Op het moment, net zoals vroeger de Vikingen plunderingen deden. Dat deden ze niet alleen de plunderingen om natuurlijk een dorp leeg te roven en de vrouwen te vermoorden of wat dan ook. Maar je jaagt natuurlijk pure angst aan in zo'n land. Van ja, misschien komen ze volgende keer nog een keer en we worden niet beschermd. En dat is exact wat Rusland ook doet met beïnvloeding. Al die gijzelsoftware aanvallen is ook laten zien, kijk, wij gaan naar binnen, we vallen een bedrijf aan. Het is een vorm van een digitale plundering. Ja. En dat zorgt ook voor, dus het is niet alleen maar propaganda of het verspreiden van desinformatie op de klassieke social media manier. Het is ook laten zien, we zien steeds meer Russische groepen online die via Telegram laten zien, kijk, wij zitten binnen in vitale infrastructuur. Wij zitten binnen bij jullie energiecentrales, bij jullie waterbedrijven. Dat is ook niet per se om een waterbedrijf in één keer kapot te maken, maar om te laten zien, wij zitten heel diep binnen. Misschien moet je nog een keer nadenken over die steun aan Oekraïne. Dat is veel meer hoe die beïnvloeding werkt.
18: Ja, als het gaat over Rusland en nou ja, eigenlijk dus en hun cybercapaciteit, dan gaat ook vaak wordt er vaak gesproken over een grijze zone. Jullie hadden het zelfs over een soort donkergrijze zone.
17: Ja.
18: In hoeverre kunnen we daar mee omgaan als Nederland?
17: Niet.
18: Niet.
17: Nee, ik denk dat we daar geen antwoord op hebben. En dat is denk ik ook exact de Achilleshiel van onze, waar ik nog steeds van mening ben, fantastisch mooie samenleving, is wij zijn zo ver geautomatiseerd en gedigitaliseerd. We zijn zo afhankelijk van digitale systemen, dat als jij een tegenstander bent, dan zou ik daar ook misbruik van maken. Mm-hmm. En wij hebben ook een democratie. Je mag hier van alles vinden. Dus in die grijze zone, ja, je mag dingen zeggen die misschien niet waar zijn. Of met een korreltje zout, of dingen die helemaal niet waar zijn. Je mag best wel ver gaan in onze samenleving. En ik denk ook juist dat ja, onze digitale systemen, waar we zo afhankelijk van zijn, als die niet meer werken, hebben wij een enorm groot probleem. En ja, welke reactie past daarbij? Ook omdat in dat digitale domein, dat is wat cyber zo interessant maakt, ja, het is niet altijd te zeggen wie er achter dat toetsenbord zit. Dus Rusland heeft meerdere manieren om te zeggen, ja, maar dit waren wij helemaal niet, dit was een of andere criminele bende. Mm. En ja, daar hebben wij geen controle over, zoals jullie dat ook niet hebben. Dus het is, je kan het ontkennen, je kan schade vaak weer repareren, het is een hele lange arm, je kan het op afstand doen. Het is het ideale middel om zoveel mogelijk onrust te zaaien. Ja, en de grote vraag is natuurlijk, hoe lang laat je jezelf slaan in dat digitale domein voordat je een uppercut teruggeeft? Maar daar zal je heel goed over na moeten denken, omdat alles wat je digitaal doet, en andersom ook, heeft geopolitieke gevolgen. Dus daar kom je weer bij die ambassadeur ook uit. Ja, dat zijn eigenlijk politieke keuzes en niet zozeer technische keuzes.
2: Maar denk je dat wij al voldoende voorbereid zijn op grote cyberaanvallen? Of moeten we juist nog veel meer investeren? En waarin dan en op welke manier?
17: Nou, ik denk dat we nog altijd een gebrek aan verbeeldingsvermogen hebben. Dat is nog altijd, denk ik ook, wat er in het onderzoeksrapport staat van 9-11. Dat het leiderschap destijds in Amerika gewoon zich niet goed genoeg kon voorstellen hoe een vliegtuig uiteindelijk tot zo'n daad zou komen, of zo op deze manier als wapen gebruikt zou kunnen worden. En we praten heel veel over cyber. We hebben fantastische inlichtingendiensten in Nederland. Er komt steeds meer aandacht voor. Dus we staan zeker niet op nul. Maar als je het echt hebt over de bestuurslaag in onze samenleving, de politieke laag, of die zich echt beseffen hoe verbonden wij zijn, hoe oud sommige systemen zijn, hoe complex die zijn geworden, hoe afhankelijk die van elkaar zijn. Ja, dan denk ik dat we op de echte kwetsbaarheid die we hebben, dat we dat nog niet inzien. Laat staan de kwetsbaarheid van onze samenleving, die, kijk even naar het Spaanse voorbeeld, hoe we uit elkaar worden gespeeld als het gaat over onderwerpen als migratie. En dan staan we opeens allemaal, volgens mij, we hebben helemaal geen klassiek links en rechts meer in Nederland, want je kan op een verschillende standpunten van alles zijn, maar dat wordt zo enorm uitvergroot. Ja, en daar hebben we ook geen antwoord op. Dus we zijn, denk ik, we hebben te weinig gebrek aan verbeelding, of te veel gebrek aan verbeelding om ons echt goed voor te kunnen bereiden.
2: Nou, wordt er in de NAVO vaak gepraat over artikel 5, het bekende artikel, een aanval op een van ons is een aanval op ons allemaal. En dan bedoelen ze mee een fysieke aanval, dus echt een gewapend conflict. Maar er wordt natuurlijk ook steeds vaker nagedacht van, ja, een hele, hele grote cyberaanval kan hetzelfde ontwrichtende effect hebben, zoals jij terecht al zegt. Zou je ook moeten nadenken of je dat artikel 5 dan toch ook eerder moet inzetten dan wachten tot het echt bloedvergieten wordt?
17: Ja, en ik geloof dat die discussies ook wel gevoerd worden. Er is al eerder gezegd door verschillende bewindspersonen dat het zou kunnen dat het niet ondenkbaar is dat we ooit artikel 5 inroepen op basis van een cyberaanval. Wat ik begrijp vanuit mijn contacten die ik in die hoek heb, dat ze altijd wel zeggen, ze zijn bewust heel vaag om te zeggen waar die grens dan ligt. Ook omdat je dus in cyber kan je dus doen alsof je Rusland bent en misschien ben je stiekem wel Noord-Korea. Ja, en als wij exact zeggen, nou, als er 20 ziekenhuizen uitvallen, nou, dan hebben we een probleem.
18: Ja, je moet niet te specifiek worden natuurlijk. Dan snij je jezelf enorm in de vingers. Dan,
17: dus je moet dat een beetje vaag houden. Maar dat je erover na moet denken. Van, okay, hoe hard laten we ons slaan? Omdat ik denk dat als je kijkt naar de maatschappelijke gevolgen. Of de vooral het effect van 1000 prikjes krijgen en dat niet doorhebben. Ja, je moet ergens een grens gaan trekken. En als we dat niet doen. Ja, dan denk ik dat we uiteindelijk. En dat is volgens mij wat de oud-directeur van de MIVD al zei. Of dat is de huidige Peter Racing. Je hoeft de NAVO niet te verslaan. Enkel te verdelen. En volgens mij is dat de bril op waarmee onze tegenstanders ook naar ons kijken.
16: En tegelijkertijd moet je dat artikel 5 ook weer niet te vaag houden. Want dan lok je uit dat landen gaan testen van hoe ver kan ik eigenlijk gaan. Hè? Dus daar zit natuurlijk wel een soort van kritische balans.
17: Ja, en ik denk ook wel dat daar men probeert iets duidelijker over te zijn. We horen natuurlijk uitspraken dat het moet gaan om grootschalige gevolgen. Dat zal ook in de echte wereld, dat zou misschien wel doden tot gevolg moeten hebben. Of ja, echt een zeer zware maatschappelijke onrust. Dus ik denk dat we wel een idee hebben erbij. Ik denk dat echt moet gaan om daadwerkelijk impact op fysieke levens. Misschien ook wel gewoon doden. En dat is natuurlijk niet ondenkbaar als je het hebt over cyberaanvallen. Die, ja, nogmaals, of we nu zien wat er in Amerika gebeurt, waarin Iran daadwerkelijk waterbedrijven aanvalt. En als je die natuurlijk verstoort, dan werken ziekenhuizen ook niet meer. Dus we gaan, en dat bedoel ik met het donkergrijze gebied. Ik denk dat Rusland steeds meer durft op te schrijven van grijs naar donkergrijs. En dat we echt zullen gaan nadenken over wat dat voor ons betekent.
16: Juist dat voorbeeld wat je nu zelf aanhaalt over die waterbedrijven die door Iran zouden zijn aangevallen in Amerika, die tonen aan wat verdeeldheid bereikt. Want je ziet Trump tegen de gouverneur in die regio zeggen, ja, maar het ligt allemaal aan jullie en jullie zijn waardeloos. Jullie kunnen niet fatsoenlijke infrastructuur beheren. Dus hoe zorg je ervoor dat je juist die verdeeldheid voorkomt en meer samen optrekt als maatschappij?
17: Ja, dat is wel gewoon de waarheid onder ogen zien. Als je nu de onderzoeken leest, Amerika heeft ook gewoon zelf jarenlang dingen aan het internet gehangen, niet goed beveiligd, zwakke wachtwoorden, hondje 05, poesje 01 om in te loggen op een systeem om het water te regelen. Als je dat leest, is dat daadwerkelijk ook op die manier aan de hand. En de werkelijkheid is ook gewoon dat is heel moeilijk om te beveiligen. Maar het feit dat dit kan, in Nederland gebruiken we vergelijkbare systemen. Dus ja, we moeten er ook niet blind voor zijn dat dit een risico is. En ja, je ziet gewoon, cyber gaat steeds meer over het willen beïnvloeden van de fysieke wereld. Dus Trump, ik snap wel dat hij het zegt trouwens, die spierballen hebben ze laten zien. Ja, je staat natuurlijk wel een beetje in je onderbroek als je door Iran in het hart van de samenleving, dat mensen gewoon uit de kraan, daar komen de Iraniërs uit, bij wijze van spreken. Ja, dat is dusdanig angstig voor mensen, dat dit vanuit Iran perspectief natuurlijk een hele indrukwekkende aanval is of op die manier dat te doen. Maar waarom Trump denkt, ja, dit gaan we natuurlijk niet toegeven.
18: Dave, op naar Amerika, de volgende. Wat is het grootste gevaar wat er uit Amerika komt qua cyber?
17: Nou, ik denk het grootste gevaar is dat zij natuurlijk geen cyberaanvallen hoeven in te zetten om een land te ontregelen. Daar hebben zij een veel grotere gereedschapskist voor. Namelijk, ja, alles wat we hier zien om ons heen. Netwerkkabels, internet uitkomt, tv's, alles eromheen.
18: Ja, mensen, het is hier een hele inspirerende omgeving.
17: Het is high-tech, man. Het BNR Tech Lab, bij wijze van spreken. Nou ja, als je hier natuurlijk de VS roept, dan valt de helft om. Omdat heel veel software komt uit de Verenigde Staten. Heel veel dingen waar deze data wordt opgeslagen, staat in Amerika. Heel veel van de satellieten zijn van Amerika. Het hele internet grotendeels is in handen van Amerikaanse bedrijven. Dus we hebben gewoon te maken met een land wat bij wijze van spreken de waterput bezit. Altijd gezegd heeft, nou, als je dorst hebt, mag je bij ons komen drinken. Ja, waarom ga ik zelf een waterput graven? Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, en als dan opeens zo'n land misschien wel zegt, joh, weet je, je mag bij mij wel water komen drinken, maar dan wil ik dat je eerst 3 rondjes danst. Of ik wil eerst dat je, weet ik van wat, een palmboom kon brengen. Ja, en zo gaat dat natuurlijk steeds verder. Dus vooral de VS heeft zoveel middelen om druk op ons uit te oefenen. En dat kan zijn door sanctiewetgeving. Dat ze zeggen, nou ja, wij mogen dat bedrijf niet. Dus er worden geen updates meer uitgebracht. Of jij mag in Nederland geen diensten meer leveren. Tot het inbouwen van achterdeurtjes. Ze hebben natuurlijk een hele machtige inlichtingendienst. Dus zij hoeven heel vaak niet eens die krachtige cyberwapens in te zetten om effecten te behalen. En daar zijn we natuurlijk met z'n allen over aan het nadenken. Niet dat ze dat morgen gaan doen. Want ik blijf er ook bij dat we de VS niet te veel moeten demoniseren. Maar we moeten wel realistisch zijn dat de VS dit kan.
18: Ja, dat zij die spierballen hebben. Jullie spraken in de podcast ook oud-IVD'er en directeur van Stichting Justice for Prosperity, Jelle Postma.
1: En dan denken mensen, ja, metadata, wat is dat nou eigenlijk? Wat maakt mij dat nou uit? Maar uiteindelijk weten ze waar je woont, wie je maîtresse is. Maar los van de AI, hè, en de tweede vraag die erachter zit, wat vinden we van het ingrijpen van de Amerikaanse overheid? Er zal een legitieme reden wellicht onder liggen, want het is ook een heftig gegeven als je de stoeling kan inzetten om en masse zwakke plekken in software te vinden. Ja. Dat begrijpen we rationeel wel. Ondertussen wordt het natuurlijk heel duidelijk als een strategisch instrument ingezet. En als we dan vragen, zit er een strategie achter? Nou, kijk dan even. Mensen willen zijn er niet helemaal bekend mee met die 920 pagina's inhoudelijk naar Project 2025. Ja. Er staat heel duidelijk beschreven, saboteren de cohesie tussen de Europese lidstaten en investeren in bilaterale relaties. Dat heeft niks met nationale veiligheid te maken. Dat is gewoon
20: beleid.
1: Dat is economische kracht. En daar, ja, dat is beleid.
18: Ja, hij heeft het hier ook over die afhankelijkheid van Amerika.
17: Ja, en we hebben het nog niet eens gehad natuurlijk over, het moet erover gaan, ook in deze podcast, over AI. Natuurlijk de nieuwste AI-modellen, waar natuurlijk Amerika voorop wil lopen. En dat is denk ik wat Amerika, als je helemaal uitzoomt, ik denk dat Amerika altijd heer en meester is geweest binnen dat digitale domein. Dat heeft ze heel veel soft power gegeven. Oftewel, wij zijn de baas, want wij hebben gewoon heel veel in bezit. We hebben heel veel troefkaarten in handen. Die zijn ze langzamerhand aan het kwijtraken. Hoe meer Europa gaat investeren in eigen diensten, in eigen middelen, hoe meer China durft te pionieren ook op AI-gebied en hun durft uit te dagen. Ja, Amerika heeft ook wel door dat ze die digitale dominantie moeten blijven behouden. En voor hen is de snelweg naar digitale dominantie, dat betekent volop investeren in die AI-modellen. Daar hebben we het nog niet eens echt over gehad. Van ja, wat is ons antwoord erop? En we moeten wel zorgen dat we dat tempo bij kunnen houden. Maar Amerika is op allerlei manieren aan het proberen daar dominant in te blijven. En dat proberen ze met man en macht.
18: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
21: Europe is going in some bad directions.
22: Maar voor hoe lang nog?
23: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
18: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
24: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
23: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
25: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info. BNR
27: Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Naast de files vanwege de Duitse grenscontroles een paar andere bijzonderheden. Allereerst werkzaamheden bij Blaricum, de A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam. Vanaf naar de vesting 10 minuten extra. Dan een vrachtwagen in brand op de A2 richting Eindhoven. Bij Weert is de weg helemaal dicht als je onderweg bent vanuit het zuiden. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Het gaat daar wel even duren vanwege herstelwerkzaamheden. Waarschijnlijk nog tot het begin van de avond. Dan bergingswerk na een ongeluk in de Drechttunnel, de A16 richting Breda. Ongeveer een half uur vertraging vanaf knooppunt Ridderkerk. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1 naar Hengelo bij 105,8. A12 naar Arnhem bij 83,1. De A28 naar Amersfoort bij 60,9. En de A44 naar Amsterdam bij 20,3.
28: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De bosbrand in de buurt van Venray, die sinds gisteren onder controle was, is toch weer opgeleid. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand zich nog verder uitbreidt. Het natuurgebied blijft daarom voorlopig nog afgesloten voor bezoekers en er rijden ook weer minder treinen door het bosgebied in Noord-Limburg. Het lijkt erop dat het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland aan een ramp is ontsnapt. Gisteren werd naast een vliegtuig een drone met een explosief ontdekt. En nu blijkt dat vliegtuig vol zat met munitie. De drone werd op tijd ontdekt en de ontsteker kon worden verwijderd. Waar die vandaan kwam is niet duidelijk.
17: Vier Britse meisjes die een militaire opleiding voor tieners deden zouden seksueel zijn misbruikt, meldt de BBC. Ze waren allemaal 17 jaar oud toen het gebeurde. Een van hen zegt zelfs urenlang te zijn verkracht door een mannelijke recruit. Volgens de vrouwen is er veel vrouwenhaat en seksueel geweld binnen het Britse leger. Een Afghaanse man die begin vorig jaar inreed op een groep mensen in München moet levenslang de cel in. Door zijn actie kwamen een vrouw en haar dochtertje van 2 om het leven. Volgens het Duitse OM had hij een religieus motief, want hij riep Allahu Akbar. De man was als kind naar Duitsland gekomen, maar kreeg geen asiel. En de enorme brand die in februari een groot deel van een woonboulevard in Waalwijk verwoestte is ontstaan door kortsluiting en niet door dakdekkers zoals eerst werd gedacht. Volgens Omroep Brabant ontstonden de eerste vonken op de lampenafdeling van een winkel. De dakdekkers waren heel ergens anders bezig. Het weer van Weer Online? Er is een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond kunnen in het noorden een paar buien vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. En dat was het ANP-nieuws.
0: Fietslampjesmerk Zimi groeit als een speer. Totdat duizenden defecte lampjes roet in het eten gooien. Hoe ondernemers Douwe en Lucie deze crisis overwonnen, je hoort het zo meteen. Blijf luisteren.
4: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
5: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
28: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
0: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En dat laatste, dat was er zeker bij de ondernemers van vandaag bij mij in de studio. Met speciale lampjes die de benen van fietsers vanaf de zijkant verlichten, willen ze meer veiligheid in het verkeer in Nederland. Maar dan komt er een grote programmeerfout aan het licht tijdens de drukste verkoopmaanden. Nou, de fout loopt flink in de papieren. Dat lijkt allemaal kommer en kwel, tot er ineens een lichtje gaat branden. Welkom, Lucie en Douwe. Leuk je te zien.
8: Hoi.
9: Goedemorgen.
0: Lucie, wie zijn jullie en wat doen jullie?
8: Nou, wij zijn Lucie en Douwe van Zimi. Wij maken het verkeersstukje veiliger van de zijkant op de fiets. Want 71% van de ongelukken gebeurt zijwaarts.
0: Douwe, waar hebben jullie het goed gedaan?
9: We hebben een merk met een smoel en een gezicht gebracht in een markt die ontzettend saai is.
0: Lucie, waar hebben jullie het ook zo fout gedaan?
8: Nou, afgelopen seizoen dachten we in 1 keer de hele batch te bestellen om klaar te zijn. Maar daar zat helaas een productiefout in.
0: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, laten we beginnen met... Leuk dat jullie er zijn. Laten we beginnen met jullie product, Zimi. Douwe, je zei het al, het is eigenlijk een hele saaie markt.
9: Ja, ik kan me niet voorstellen dat er iemand wakker werd en dacht, ik ga vandaag een hele leuke fietslamp bestellen of kopen in de winkel. Nu zeg ik niet dat iedereen dat met ons product doet, maar we gaan het zeker wel op een andere manier insteken. En dat gaan we nog een tijd lang zo blijven doen.
0: Ja, want dit is een fietslampje, Lucie, dat ja, eigenlijk de verkeerde kant op gericht is, toch?
8: Ja, het is letterlijk omdraaien. Wij verlichten de fietser zelf, want je wilt gezien worden in het verkeer. Dus ja. Waarom sta je dan niet zelf in het licht?
0: Want wat jullie doen is, ik heb hier het lampje bij me. Dat ziet eruit, ja, het is net even een ander lampje dan je normaal gesproken hebt. Maar in principe ziet het eruit als een fietslampje, zo herken ik het wel. Maar jij zei, dit moet je aan je stuur verbinden, maar dan wel zodat hij op jou gericht is.
8: Ja, exact. Het grote verschil met reguliere fietsverlichting is dat wij deze lamp zodanig hebben ontworpen dat het alleen de benen verlicht. Mm-hmm. En een koplamp is bedacht om breed en hoog te schijnen. Maar die van ons die verlicht echt enkel de bewegende benen.
0: Ja.
8: Het is dus ook een aanvullend product, want een koplamp verlicht de weg zelf.
0: Ja, en dan zie je dus, zeg maar, automobilisten zien dus die benen heen en weer gaan met licht.
8: Ja.
0: Dus ik kan me voorstellen dat dat dan heel zichtbaar is.
8: Ja, klopt. En het speelt ook in op een wetenschappelijk onderbouwd principe, biomotion. En biomotion is dus de menselijke beweging. Het is ook bewezen dat als je dat erkent in het verkeer, dat de automobilisten gelijk denken automatisch van, hey, daar fietst een mens. Let op.
0: Ah, oké. Okay. Goed. Wat kost een Zimi, Douwe?
9: €30.
0: Oké. Okay. Dat is een behoorlijke prijs voor een fietslampje, toch of niet?
9: Dat is precies de vraag die je stelt in de context waar je het in moet zien. Kijk, 30 euro, hè, we zijn een beetje gewend geraakt aan de HEMA-verlichting van 5 euro. Die raak je na een week kwijt, koop je de 10 per winter, geef je die kinderen er nog 5 mee.
0: Ja.
9: Kom je onderaan de streep duurder uit. Kijk, wij maken een product wat staat voor veiligheid. Het is kwalitatief hoogstaand, het gaat meerdere jaren mee, heroplaadbaar. We moeten geld reserveren voor nieuwe innovaties, voor nieuwe producten.
0: Ja.
9: Daar hangt een hogere prijskaart aan, dat is de waarheid.
0: Wie kopen dit, Lucie?
8: Nou, eigenlijk iedereen die fietst. Daarvoor hebben we het gemaakt. Maar nu, alle data afgelopen jaren heeft laten zien dat we vooral 3 groepen hebben. Dus de jonge ouders die het voornamelijk voor hun kinderen kopen. Ja. Rond een jaar of 8, 9 gaan zij zelf fietsen en dat is best wel spannend. Dan heb je nog het woon-werkverkeer. En dan heb je ook nog de betrokken senioren, grootouders, zeg maar. Dus iedereen...
0: Eigenlijk iedereen die fietst, zie je dit kopen.
8: Ja.
0: Als ik het zo... En waar liggen jullie?
9: We op onze eigen webshop.
0: Oké.
9: Ja,
0: geen retailkanalen?
9: Nog geen retailkanalen. Oh. En dat is eigenlijk met een hele belangrijke reden. We moeten nog best wel veel uitleggen. De reden dat we hier zitten betekent nog dat er een probleem is... dat mensen zich bewust van moeten worden. Ik moet uitleggen dat het een lampje de verkeerde kant op schijnt. En vervolgens uitleggen dat het voor 30 euro de komende jaren jou veilig maakt.
0: Ja.
9: Succes vanuit een retailschap.
0: Ja, snap ik. Ja, oké. Ja. Hoe groot is jullie team?
9: Was met 2 afgelopen winter. En we gaan nu met de huidige nieuwe crowdfunding investeren in het nieuwe team. Vanochtend verhuisd. Hoop in september met 10 te zijn. En dan zal het snel doorgroeien.
0: Wauw, oké. En kun je iets zeggen over omzet, winst, et cetera?
8: Ja, zeker. We zijn enorm gegroeid. Sinds het begin, waar we in 2023 nog 2000 stuks verkochten... is dat nu gegroeid naar 120.000 stuks in totaal.
0: Wow.
8: Dus dat is heel mooi. We zitten ongeveer in 2 seizoenen op 2,5 miljoen omzet momenteel. Winst zijn we echt hard mee bezig. Die potentie zit er echt zeker in. Alleen, we gaan er vandaag over praten. De Tommy-situatie heeft ons nogal wat geld gekost.
0: Laten we daar zo meteen over gaan praten. Eerst even terug naar het begin. Want Lucie, jij wilde ooit uitvinder worden, begrijp ik, toch?
8: Ja,
0: of niet?
8: Willy Wortel was mijn grootste inspiratie.
0: Oh, ja. mooi. Ja. En is dat ook hoe Zimi is ontstaan, of niet?
8: Ja, zeker. Een grappige side note, mijn naam is Lucie, dat betekent licht. Ja. Dus ik denk dat mijn ouders het al wisten, voordat ik het wist. Ik wilde dus altijd uitvinder worden vroeger. Ik heb meegedaan aan het beste idee van Nederland. Ik was gewoon heel gecharmeerd van problemen oplossen, tastbare problemen oplossen die iedereen ervaart. En het ook daardoor een stukje beter, makkelijker, veiliger maken voor de consument. Middels een low-tech hardware product, dat vond ik altijd gewoon al heel erg leuk. Dus ik dacht, ik ga bij de TU Delft studeren, want daar komen alle uitvindingen vandaan. En tijdens mijn master was het dus zover en mocht ik wat ontwerpen om de fietsers veiliger te maken voor maaltijdbezorgers. Nou, die zijn,
0: dat was de opdracht, begrijp ik.
8: Dat was de opdracht, okay, ja. En die zijn natuurlijk voornamelijk in het donker actief. Dus vandaar dat ik vooral daar ging kijken van wat is nou, waar gebeuren nou die ongelukken? Nou, zijwaarts. 3/4 van de ongelukken gebeurt zijwaarts. En eigenlijk is dat de plek waar ik compleet onzichtbaar ben. Dus zo is Zimi ontstaan. En
0: ja,
8: dat,
0: echt tijdens de studie dit ontworpen?
8: Ja.
0: Oké. Even de studie nog wel afgemaakt? Of,
8: Zeker. Maar een halfjaartje uitgelopen.
0: Ah ja, oké.
8: Nee, ik vond mijn studie ook waanzinnig leuk om te doen. Dus dat was ook gewoon een feestje. Ik klinkt wel heel nerderig, maar het is wel echt zo.
0: Goed zo. Wist je iets van ondernemen?
8: Nou, ik kom uit een ondernemersgezin. Dus vroeger altijd al gestimuleerd. Als wij een vijver in de tuin wilden, mochten we een plan schrijven en presenteren aan mijn ouders. En dan kwam die vijver er.
0: Mm-hmm.
8: Dus dat wel. Maar goed, we waren ook 20 jaar oud. Dus wat weet je nou echt?
0: Ja. Met wie was je aan het ondernemen?
8: Ja, met een vriendin van mij, Eliane Koetsier. Nog steeds hele goede vrienden. Helaas is zij, heeft zij een zijslag genomen naar de corporate wereld. Zoals ik zei, we waren natuurlijk heel jong en nog studerende. Dus ja, dan ben je ook maar een beetje aan het ontdekken wat je precies wilt in het leven.
0: Oké, maar met haar ben je dit bedrijf begonnen?
8: Ja.
0: Ja, geld, waar heb je dat vandaan gehaald?
8: Nou, wij dachten gelijk van, als we dat geld ophalen en het validatie van het product nou kunnen combineren, dan hebben we 2 vliegen in 1 klap. Mm-hmm. Want ja, ga anders maar geld ophalen voor een idee op papier.
0: Ja.
8: Dus we hebben toen een crowdfunding campagne opgericht. En vrij snel toen 36.000 euro opgehaald. Wat toen genoeg was om de eerste productierun op te starten.
0: En 36.000 euro in crowdfunding, was dat dan een soort pre-orders? Of was het investering in het bedrijf?
8: Beide. Dus het was vooral pre-orders, want dat was die validatie. Willen mensen er wel daadwerkelijk 30 euro voor betalen? En een stukje leningen.
0: Douwe, wanneer ben jij aangehaakt dan?
9: 2,5 jaar geleden alweer.
0: Oké.
9: Ja, ik ken Lucie al veel langer. Ik kwam uit hetzelfde dorp, hetzelfde sportclub. Dus op een gegeven moment was het al een bekend gezicht. Ik heb zelf een bedrijfskundige achtergrond. Dat klinkt heel professioneel, maar dat is gewoon bedrijfskundestudie afronden. Vanuit het idee, ik ga ooit wel ondernemen, dan leer ik daar vast wat ik moet doen. Altijd gefascineerd geweest van Shark Tank. En de mooie producten die je gewoon kan uitleggen. Iedereen denkt, slim, had ik het maar bedacht. Dat had ik met Simi. Ik zag het voorbij komen in die crowdfundingperiode. Toen was het natuurlijk in de dorpen groot nieuws. En toen dacht ik, god, wat ben ik jaloers. Het was voor mij een beetje een paperclip idee. Ik dacht, wauw, nou...
2: Shit, deze had ik willen bedenken.
9: Ja, toen had het gevolgd. En toen deed ik op een gegeven moment zelf een masterstudie. Management consulting, vond er echt geen snars aan. Toen heb ik Lucy benaderd voor een, voor een project.
8: Toen is hij in mijn DM geslide.
9: Ja, genzierig. Instagram DM met je gestuurd. Ik had natuurlijk de nummer niet. Ik dacht, Lucy, 2 weken geen reactie. En op een gegeven moment zei ze, oeps, ik lees dat eigenlijk nooit.
2: En wat stuurde je dan?
9: Hey Lucy, we kennen elkaar eigenlijk niet, maar ik ken je ook weer wel. Je hebt een fantastisch bedrijf. Ik mag een project schrijven voor een bedrijf naar keuze. Mag ik dat voor jou doen?
2: Ah, oké. Okay, dit was een soort masterscriptie opdracht of zo.
9: Ja, ik mocht in 8 weken mochten we een consultancyproject schrijven voor een bedrijf. Ik had mijn groepjes bij elkaar gezocht. En zei, ik wil graag een go-to-market strategy schrijven voor Zimi. En dan hoopte ik op de laatste dag dat ik erbij mocht komen.
2: Dit was al meteen... Dit
9: was voorbedacht eraan.
8: Het was dan een soort auditie van of zijn kant.
2: Wist jij dit of niet?
8: Ik was toevallig dat moment ook op zoek naar een partner weer. Want ik had het net een jaar alleen gedaan. En,
2: want die vriendin was er al niet meer bij.
8: Ja, nee, die had al de zijslag genomen naar de corporate wereld. En ik wilde wel ook gewoon wel door, want er zat zoveel potentie in. En toen, ja, het alleen doen, dat zit ook niet echt in mijn aard. Ik vind het ook gewoon leuk en gezellig om samen te doen. Naast het feit dat ik ook helemaal niet de bedrijfskundige achtergrond heeft die Douwe net beschreven.
9: Mooi stempel.
8: Ja. En daar ook niet per se heel warm van wordt. Ik kan het wel, ik vind het wel geinig. Maar je moet er wel echt intrinsiek warm van worden om daar elke dag voor op te staan. Dus toen hij in mijn DM slide, dacht ik eigenlijk al gelijk, yes. Ik voelde al iets van... Hier zit wat. We hadden het eerste belletje. Toen dacht ik, misschien kan hij wel blijven.
2: Ja.
8: En dat klikte gewoon supergoed. Ik zou het een geschenk uit de hemel willen noemen. Dat wij gewoon zo goed elkaar aanvullen. En ook privé nog eens een keer een hele leuke band hebben. Ja. En echt beste vrienden zijn geworden.
2: Wat leuk zeg. Mm. En sindsdien samen eigenaar van dit bedrijf?
9: Ja, nou, dat ging heel snel. Dus dat plan was af. En toen zeiden we, oké, dan moeten we nu geld op gaan halen. Het was ongeveer februari 2 jaar terug. De nieuwe voorraad moest besteld worden. Na dat project zei Lucy, we moeten over een week naar China... want we moeten onze producent ontmoeten. Daar op de hotelkamer een pitch geschreven. Hoe schrijf je een pitch? Ga je op Google 6 slides opzoeken. Die knal je dan op LinkedIn. En toen we terug waren, hadden we de eerste gesprekken. Dat was echt een stroomversnelling.
8: Ja, gelijk een pressure cooker samen op de hotelkamer elkaar leren kennen.
9: Ja, samen op de hotelkamer delen. Want het geld is natuurlijk op, dus je moet dan zeg maar samen wel delen. Ja, dat moet dan maar. En dan schrijf je die pitch, knal die online. En het eerste investeerdersgesprek was, we voegden 80.000 euro. Die zei, weet je wat het is, jongens? Ik doe die 80.000 euro wel, maar dan ga je 3 keer zoveel ophalen. Want hier ga je het niet meer halen. En dan weer op zijn kop en het plan weer opnieuw uitdenken. En nou ja, zo leer je wel along
2: the way. Want je moest eigenlijk veel meer ophalen dan die 80.000. Het was gewoon denk groter.
9: Het was een van onze belangrijkste investeerders. Komt ook eigenlijk vanuit het consumentenproduct. Die zat er heel snel door. Je hebt echt wat meer ballast nodig om wat beweging op gang te krijgen.
2: Ja.
9: Uiteindelijk is het 300.000 euro geworden. Deel marketing, deel voorraad. Was een goede zet.
2: Ja.
9: Dus nog steeds bedankt.
2: Ja, bedankt. En is die investeerder aan boord nog steeds?
9: Nog
2: niet?
9: Steeds. En die heeft elk rondje... steeds meegedaan en die vindt het hartstikke interessant en leuk.
2: Ja.
9: Is echt een hele goede vriend geworden eigenlijk. Ja.
2: Leuk. Oké, dus dan, jullie zijn samen bezig aan het ondernemen. Vertel even hoe dat dan groeit. Want de eerste paar jaar, of de eerste jaar verkoop je een paar duizend lampjes, kan me zo voorstellen.
8: Ja, nou ja, toen Douwe erbij kwam, toen had ik net dat seizoen 2000 lampen verkocht. Net een ton omzet of zo vond ik natuurlijk waanzinnig. Want dat waren 6 getallen, had ik het voor mezelf. Six Figure Company had ik voor mezelf bedacht. Ik weet niet of de eerste de 1 echt meetelt, maar goed. Ik had het zo gerebrand. En toen hadden we alle plannen geschreven, de marketing en de investeringen allemaal rond. Dachten we, nou, we gaan wel gewoon iets meer dan keer 2. Dus we kopen 5000 Simi's in, moet wel goed komen. Is al een aardige groei. En toen eigenlijk in augustus of begin september... de eerste marketinguiting die we ooit betaald konden doen... die ramde eigenlijk al door het dak. Dus we kochten 1000 Simi's op die dag. Nou ja, we hadden er maar 5000, dus. Paniek. Ja, dus wij iedereen bellen van shit, zet de marketing uit. We moeten echt nu bedenken hoe we meer voorraad... Het was pas september en het was nog niet eens donker, zeg maar. En toen hebben we eigenlijk de rest van het seizoen tegen het maximale productiecapaciteiten verkocht. Dus steeds meer. Ja, ze kwamen per 5000, kwamen ze per 3 weken of zo. Maar we hadden ze eigenlijk al verkocht in de voorverkoop voordat ze in Nederland waren.
2: Ja, oké. Okay.
8: Dus
2: aan de ene kant is dat heel fijn, want dan zie je dat het product tractie heeft. Aan de andere kant, je mist gewoon enorm marktpotentieel. Ja. Toch?
9: Ja, de allergrootste luxe positie die er bestaat natuurlijk. Ja. Kijk, toen voordat ik bij Lucy aansloot, was er gewoon nog nooit een euro echt in marketingbudget gestoken. dan weet je ook niet wat er gebeurt als je het product aan een grote klok hangt. Dat hebben we toen kunnen doen, maar je hebt helemaal gelijk. Dan voltooi je in de eerste winter met niet het idee, ik heb een fatsoenlijk marketingplan kunnen uitdraaien.
2: Ja, oké. Okay. Dus luxe positie, maar er zit veel kracht in de markt.
9: Dat was waar.
8: En het grote voordeel was ook wel dat we niet heel veel voorraadfinanciering vast hadden in voorraad, want die voorraad was al verkocht voordat het hier was.
9: Als je een lesje cashflow wil, dat hebben we toen wel geleerd.
2: Precies. Eerst alles binnenhalen en daarna zeggen, nou, het duurt nog wel even voordat het er is.
9: Ja, en dan de marketing inkopen, want die 30 dagen betaaltermijn, dus dan kan je dan later betalen en dat geld tekort komen. En zo was het wel. Was het
8: een leuk spel.
2: Menig ondernemer krijgt dit pas door op het moment dat het te laat is, cashflow management.
9: Ja, dat kan me voorstellen.
2: Dus ik merk dat er enorm veel potentie is. En dan denk je op een gegeven moment, shit, we moeten groter gaan denken.
9: Mm-hmm.
2: Wat gebeurt er?
8: Nou ja, we gingen natuurlijk eerst doorplannen van hoeveel denken we dan dat we kunnen verkopen. Hoe groot is die markt? Veel consumenten spreken. Dat is het leuke aan een consumentenproduct hebben die we direct aan de klant verkopen. Je kan gewoon iedereen opbellen. Dus door veel in contact te staan met klanten, service uit te sturen en zo, waren we vrij zelfverzekerd in dat we konden opschalen naar 120.000 stuks. Mm-hmm. Nederland, België en ook Denemarken erbij doen. We hadden al aardig wat leuke weekendjes in Denemarken gespendeerd om te kijken of daar ook een markt voor is. Die leek best wel op Nederland, dus we dachten, let's go. En dan moet je natuurlijk wel voorraadfinanciering ophalen. Dus toen hebben wij kredietlening bij de Rabobank van 1 miljoen gekregen.
2: Zo.
8: Ja, dat was echt heel fijn. En ze hadden echt superveel vertrouwen in ons. Dus dat is een mooie partner.
2: Goed, een bank die een kredietlening van 1 miljoen doet, is ook niet zomaar
8: Nee, dat was vrij uniek, was dat ook.
2: Ja.
8: Maar
2: waar kwam dat, Douwe?
9: Nou ja, wij bankieren bij de Rabobank. Hè, dus je hebt wel een vertrouwenspersoon van het feit dat ze al langer zien wat je aan het doen bent. Ze geloven in ons en ze geloven in het product.
8: In de groei.
9: Ze hebben wel eens het grapje gemaakt dat hè, als ze die verkocht krijgen, dan geven we alle werknemers een lampje. En dan hebben we ook een kerstcadeau geregeld voor het jaar erop. Ja. Ik weet niet of het echt zo is, maar nee, dat is gewoon een goede klik. En ik denk dat ze ook wel iets zien in de toegevoegde waarde die we in de maatschappij kunnen aanbrengen als mensen deze verlichting gaan gebruiken.
2: Ja, oké. Okay. Dus je dacht, weet je wat, we bestellen die hoeveel? 100.000?
8: Ja, 120.000.
2: 120.000.
8: Ja.
2: Oké, okay, besteld. Dan ga je, dus dan durf je ook meer de marketing aan te zetten. Toch, denk ik?
8: Ja.
9: Ja.
8: Nou ja, we wisten al veel beter door het afgelopen jaar welk verhaal werkt. We hadden een hele mooie rebranding gedaan, zeg maar, van Zimi. Waar we volledig zelf allemaal achter stonden. Het voelt elk. Weet je, we hebben echt heel erg een nitty-picky op elk woord. Maar het voelde daardoor ook heel goed wat we naar buiten brachten. Dus daar waren we ook super zelfverzekerd in dat verhaal klopte.
2: Mm-hmm.
8: En dat hadden we bewezen dat seizoen ervoor. Dus dat was ook niet meer spannend. Het gaat er gewoon nu om het spel. Hoeveel mensen kan je bereiken?
2: Ja.
8: Want als je die mensen bereikt, is het wel van, waarom bestaat dit nog niet? En kopen we het gelijk.
2: Ja. Ja, oké, okay, goed. Dus het klinkt allemaal roosgeur en maanenschijn.
9: Mm-hmm. Voelt het ook, ja. Was wel veel stress daarnaast. Want we schalen op van met 2 man alles ad hoc naar een team van freelance specialisten eromheen. Naar eigenlijk veel te veel werk en veel te veel hooipje vork.
2: Ja.
9: We hebben echt een levende lijve ondervonden dat de oud-Hollandse ik doe het allemaal zelf wel niet werkt als je opschaalt.
2: waar merk je dat dan aan?
9: Dat je maar 8 uur in een dag hebt, het liefst. En dat wordt als je ondernemer bent al heel snel 12, 13, 14. En dat haal je simpelweg niet. Onmogelijk. Nee. Van klantenservice tot editen, tot video's maken, tot strategisch, tot investeerdersbelletjes.
2: Het hou je een paar weken vol, een paar maanden vol en daarna.
8: Ja, en ook daarnaast, zeg maar, op die fase hadden wij helemaal niet meer de competenties eigenlijk of de expertise. We waren learning on the job, wel alles. Maar dat gaat natuurlijk wat langzamer dan dat je gelijk een expert aan boord haalt. En ja, waarom zou je het niet doen? Het geld was er. De expertise hadden we learning on the job, wel alles. Maar dat gaat natuurlijk wat langzamer dan dat je gelijk een expert.

0: 400% boven het jaar ervoor. Dus eigenlijk on target.
1: Oké. Okay.
0: Ja. De reacties waren goed. Het verhaal stond nog steeds als een huis. We spraken ook meer klanten aan. Hè? Dus nee, dat ging eigenlijk allemaal voorspoedig.
1: Ja.
2: Ik word een beetje zenuwachtig van deze build-up.
1: Ja, precies. Want er komt opeens een telefoontje.
2: Ja.
0: Ja,
1: wie heeft het telefoontje aangenomen?
0: Ik heb me helaas aangenomen. Okay. Het was vrijdagmiddag, 11 uur, net voor de lunch. Ik zit achter mijn bureau, klanttelefoon gaat af, ik neem op. Hele aardige meneer. En die, dat is wel fijn, onze klanten die denken altijd met ons mee. Hè? Dat is het voordeel van het opbouwen van een merk waar je je gezicht aan verbindt. Dan heb je iets,
1: jullie staan ook in doosjes hier.
0: We staan in een doosje op de website.
1: Met name erbij,
0: Lucie van Zimi is misschien wel, een bekend persoon. Ja. Hij belt, ik zal hem even in dit verhaal Rob noemen. En Rob belt en zegt, lieve Douwe, ik had een lampje van jullie gekregen. Was perfect, ik heb hem een nieuwe gekregen. Hartstikke dank daarvoor. Maar ik heb ze alle vijf vannacht op tafel gelegd. Leeg gaat te lopen en ze zijn alle vijf defect. Nou, dan ga je natuurlijk rekenen. Een productiefout, zeg maar.
1: Even voor mij. Dus hij gaat aan.
0: Ja, hij had door dat er een defect kwam als het lampje leeg was. Dus hij dacht, voordat ik straks het lampje weer over een maand moet terugsturen, ik laat ze even allemaal leeglopen. Kijk of hij dat weer doet.
1: En als je hem dus helemaal laat leeglopen, gaat hij niet meer aan.
0: Ja. Dus het makkelijkste voorbeeld, ik had het altijd uitleggen, is de telefoon. Die kan je leeg laten lopen. Op een gegeven moment gaat hij in een soort beschermingsstand. Dan zie je nog wat logo. Maar als je hem oplaat, komt hij er weer uit. Nou, dat laatste zinnetje gebeurde bij ons niet.
1: Oké. Okay. Ben je meteen in paniek?
0: Nou, dan ga je je vastklampen aan de statistieken. Dus dan denk je, nou, misschien heeft die meneer wel heel veel geluk.
2: Ja,
0: we hebben wel pech, ja. Dus dan hadden natuurlijk 12 dozen op kantoor liggen. Leg je de tafel vol met 160 lampen, leggen ze allemaal aan. Maar dan moet je wachten tot ze leeg zijn. Dus we hadden maar een gap van 3 uur waarbij ze leeg zouden lopen. Maar we zeiden, we gaan het kantoor uit, deur op slot. En we gaan eerst een kiezersplan bedenken voor wat straks het resultaat is.
2: Even een stuk wandelen.
0: Was dat op de lunchtijd, dus we konden goed even daarvoor kijken wat we moesten doen.
1: Ja. Mm-hmm.
0: En dan loop je het kantoor weer in en dan... vind je het antwoord.
1: Ja. Ja, want dan zijn die lampjes uit en dan probeer je ze aan te doen, Lucie.
2: Ja, dus wij stoppen ze allemaal weer in een kabeltje. En we kwamen erachter dat het probleem toch wel in elke Zimi zat. Ik geloof 2 niet of zo, maar dat was dan weer de soort uitzondering. Dat is onverklaarbaar. Maar
1: wist jij meteen wat er aan de hand was of niet?
2: Nee, wij wisten niet wat er aan de hand was. Dus we hebben gelijk onze producent gebeld en het probleem uitgelegd. Met z'n allen een soort crisisberaad gegaan om zo snel mogelijk erachter te komen waar het aan lag. En of het daadwerkelijk inderdaad in alle lampen zo is. En zo'n 3 uur later werden we teruggebeld door onze producent dat het inderdaad aan de programmering ligt die in elke Zimi geprogrammeerd was.
1: Van die 120.000 euro.
2: Van die 120.000 euro. En ook 120.000 lampen. En ook in Denemarken. Dus ga maar eens een keer in het Deens uitleggen.
0: Ja, volgens mij als je de Deens erbij optelt, komen we op 130.000 lampen uit.
2: Ja.
1: Oké. Okay. All right.
0: Oeps.
2: Ja.
1: Oepsie.
2: En toen moesten we wel huilen. Ja. Toen kwamen die tranen.
1: Dit waren de tranen. Ja,
2: ja, ik kon niet meer stoppen hoor, die nacht.
1: Ja, wat denk je dan?
2: Nee, ik dacht gewoon van... Het zakt als een kaartenhuis in elkaar gewoon, weet je wel. Want je hebt zo hard opgeschaald, grote risico's genomen. En big risk, big reward natuurlijk. Maar in dit geval niet. En het is natuurlijk al spannend omdat je zo hard aan het bijbenen bent in het seizoen. We waren helemaal ready voor wintertijd, net gehad. En dan gebeurt dit, weet je. Dus
0: het moeilijke is ook, we hebben ook zo vaak tegen elkaar gezegd... Hè, de producent met wie we samenwerken levert ook aan de grote merken van deze wereld... en de duurste kwaliteit fietsen. Ja. We hadden gezegd, wat zijn wij blij dat we daar nooit gezeik mee krijgen.
1: Oeps.
2: Ja. Ja.
0: Dus dan zit je wel aan tafel met elkaar, tranen in je ogen... en heb je echt het gevoel dat het glipt allemaal van je voorbij.
1: Ja, ik denk je echt, het komt nooit meer goed.
2: Nee. Dan van, wat nu? Wat nu? Het is zo'n grote vraag.
1: Oké, tranen. En dan moet er iets bedacht worden.
0: Ja, dus het voordeel was dus dat we tijdens die lunch hadden bepaald... dit zijn de stappen die kunnen gebeuren. Het belangrijkste was dus zo snel mogelijk erachter komen... wat is er nou precies gebeurd.
1: Mm-hmm.
0: En dan zo snel mogelijk alle investeerders bellen... en samen een plan van aanpak bedenken. Want we hadden gelijk al samen door... wij zitten nu veel te hoog in de emotie. We moeten er mensen aan tafel bij krijgen die dat minder hebben... die ervarender zijn... Nou, dat ging best wel goed. Ze reageerden eigenlijk ongekend sterk.
2: En best wel een soort van geruststellend van... jongens, dit gebeurt wel eens een keer. Jullie kunnen hier uitkomen. Dus het was heel fijn om hen zo te hebben.
0: We hadden er eentje geappt van... hey, is iets erg gebeurd, kan je even bellen? En we belden hem op na een uur. En die zegt... we leggen het uit en die zegt... is dat het?
1: Oh, echt waar?
2: Ja.
0: En we zeggen, wat dan? Ja, ik dacht dat even hier aangereden was of zo.
2: Ja.
0: Het komt toch wel goed?
2: Ja. Relativeren de boel ook alweer.
1: Oh, ja. Oh, ja.
0: Dus het is ook maar een perceptie van mensen.
1: Ja, hoe dicht je erop zit.
0: Dat. Ja. En die zei ook heel
2: terecht, joh,
0: dit gebeurt. Het is extreem vervelend. En het kan de kopje ondergaan. Laten we dat ook niet ontkennen. Maar je bent nog gezond en wel.
1: Ja. Hoeveel lampjes had je al verkocht?
2: Een stuk of 30.000.
1: Oké.

0: Dus dat was ook onze eerste focuspunt. Hoe gaan we met onze trouwe, loyale klanten, onze community om, die nu al die lamp hebben?
1: Ja.
0: Dus dat was.
1: En dan kun je twee dingen doen: niks zeggen of wel iets zeggen.
0: Ja, ja, iedereen zei niks zeggen.
2: Er waren meningen over verdeeld, dat is apart hoor.
0: Ja, veel mensen die zeggen echt van. Ze zeiden van hij ontploft niet, bijvoorbeeld, dus hou je mond. Of hij is niet kapot als mensen hem gewoon opladen, ja. Dus hou je mond.
1: Ik laat mijn fietslampjes best wel vaak helemaal leeglopen.
0: En het is ook helemaal niet de kwaliteit die je verwacht van ons. Nee. Of mag verwachten van ons.
1: Okay, dus jullie gingen wel communiceren met de mensen.
0: Ja, en wij vinden het ook veel meer van nu. Weet je, de wereld wordt steeds transparanter. En wij zijn ook.
2: Moet ook bij als mens passen. Als mens. Wij hebben altijd samen gezegd: we willen een bedrijf bouwen die zo dicht mogelijk bij ons staat. Dan blijft het ten eerste het makkelijkste om jezelf te zullen zijn.
1: Ja.
2: En blijf het langs leuk vinden.
1: Ja.
0: Liever failliet gaan op onze manier dan onze manier. Ja.
2: Dus toen hebben we daar gewoon vanuit. Nou ja, toen Lucie eigenlijk. Was maar een paar dagen wel hoor. Ik moest eerst even afkoelen en even mensen op de hoogte brengen. Toen kwam Lucie maandag op kantoor en die zegt: ik heb gewoon iets bedacht. Hoe gaan we nou gewoon van onze allergrootste dieptepunten iets goeds maken?
1: Ja, hoe dit verhaal precies afloopt, dat hoor je in de podcast van Bloed, Zweet en Zaken. Ga dan even naar de BNR-app en vind ons daar, of gewoon in je favoriete podcast app Bloed, Zweet en Zaken. Volgende week zijn we er weer met een ander ondernemersverhaal. Tot dan.
3: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto, de alles-in-één zakelijke rekening.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
8: Straks om 4 uur in de avondspits.
9: Een nieuwe hittegolf is voorspeld. De extreme droogte houdt aan. Volgen er nieuwe maatregelen? Nederlanders reizen gemiddeld maar liefst 54 minuten van en naar het werk. En dat vinden we 9 minuten te lang. En Donald Trump heeft opvallend vaak contact met de nieuwe Fed-voorzitter. Dat schrijft de Wall Street Journal. Dat en veel meer zometeen in de avondspits om 4 uur weer met Niels Heidhuis en mij, Lisbeth Staats. En voor het laatste nieuws ga je nu al naar bnr.nl of je leest het in de BNR-app.
10: BNR Verkeer.
11: Maar nu eerst de verkeersinformatie van de ANBB. Mijn naam is Tim Schaap. Er staat nu zo'n 30 kilometer file in totaal in het land. Op de meeste plekken valt het dus wel mee. Een paar uitzonderingen daar gelaten. De A2 bijvoorbeeld richting Eindhoven vanuit het zuiden. Bij Weert is de weg helemaal dicht door een autobrand. Dat duurt nog tot het begin van de avond. Momenteel kun je het beste omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Verder wordt het ook druk op de A12 voor de Duitse grenscontrole. 3 kilometer en 10 minuten vanaf Zevenaar. Verder met name flitsers, gemeld vanuit Flitsmeister. De A1 richting Amsterdam, 93,9. De A16 naar Rotterdam bij 30,4. De A44 vanuit Den Haag bij 20,3. En de A59 vanuit Den Bosch richting Zierikzee bij 130,3.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
12: Goedemiddag. Ik ben Robert-Jan Knook. Een geschorste huisarts uit Zuid-Holland mag ook de komende tijd niet aan het werk. Ze is verslaafd aan alcohol en dat heeft al tot allerlei ongemakkelijke momenten geleid. Dieptepunt was toen ze niet kwam opdagen bij iemand die euthanasie wilde plegen. De arts werd later gevonden in haar auto met een fles wijn op de achterbank. De brandweer is druk bezig de opgeleide natuurbrand bij Venray te blussen. Die was gisteren onder controle. Maar er zijn toch weer vlammen in een klein stuk natuur waar eerder ook al brand was. En daardoor rijden ook minder treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in de duinen in het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brand. 4 mannen zijn opgepakt voor het bedreigen van de Bredase burgemeester Depla. Ze hebben iets te maken met een spandoek bij een café vlak voor het duel NAC Feyenoord in maart. Daar stond Depla dood op. Eerder werden al 2 mensen opgepakt, maar die zijn weer vrijgelaten. In Spanje en Frankrijk worden steeds meer stranden gesloten na meldingen van mensen die gestoken zijn door een kwal. In een Spaanse stad waren op 1 dag zeker 120 gevallen. Kwal wordt ook wel het Portugese oorlogsschip genoemd, omdat hij enorme tentakels heeft. En die zie je niet als je een stukje zwemt. Er zijn steeds meer details over het incident gisteren op het vliegveld van het Duitse Leipzig. Er werd een drone gevonden bij een vrachtvliegtuig uit Oekraïne. En dat vliegtuig zat vol met munitie voor de oorlog tegen Rusland. Het had een enorme knal kunnen geven, want in de drone zou de explosieve stof Semtex hebben gezeten. Het weer nog van Weer Online. Wolken en zon en 20 tot 24 graden. Vanavond in het noorden buien. Morgen meer zon, opnieuw maximaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Zo dadelijk in BNR De Wereld. De oorlog in Oekraïne wordt steeds heftiger doordat Oekraïne de ballistische raketten van Rusland niet meer kan tegenhouden. Daarover praat ik met oud-ambassadeur Robert Serri. En het meest bloedige conflict ter wereld speelt zich niet af in Oekraïne of Gaza, maar in Soedan. En dat wordt steeds bloediger. Daarover praat ik met Soedan-expert Annette Hofman van Instituut Klingendaal.
13: Thomas van Zijl.
14: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de opmars van het papieren boek. En een gesprek met Jos Vis, algemeen directeur van marketingbureau FCB Amsterdam. Hoeveel ruimte is er nog voor reclamebureaus als bedrijven reclame kunnen genereren met AI? Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
10: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de burgeroorlog in Soedan gaat een nieuwe fase in. Wat zit erachter en hoe kan het bloedigste conflict van dit moment worden gestopt? Dat vraag ik aan Annette Hofman, Soedan-expert bij Instituut Klingendaal. Maar nu eerst, Rusland heeft de nachtelijke aanvallen op Oekraïne flink opgevoerd. In verschillende Oekraïnse steden zijn deze week in totaal 10 doden gevallen als gevolg van Russische ballistische raketten en hypersonische raketten.
17: Україна почала отримувати приблизно в 3 рази менше антибалістичних ракет по захисту нашої держави.
10: Dat was president Zelensky die zegt dat Oekraïne dit jaar slechts een derde van de beloofde luchtafweer heeft gekregen. Tegelijkertijd voert ook Oekraïne de aanvallen op Russisch grondgebied op. Ik praat erover met Robert Serri, oud-ambassadeur in Oekraïne en schrijver van het boek Nog is Oekraïne niet verloren. Welkom.
18: Dankjewel.
10: Ja. Je hebt familie in Oekraïne. Mm-hmm. Je runt een hulporganisatie, daar gaan we straks nog over praten hoor. Open door Ukraine. En je bent net terug uit het land. Hoe heb je zelf de afgelopen weken ervaren?
18: Ja, ik was de hele maand juli ben ik in Kiev geweest. En ik moet wel zeggen dat ik me nog niet eerder zo onveilig heb gevoeld. En dat heeft alles te maken met ballistische raketten die dus nu op Kiev worden afgevuurd. Natuurlijk niet alleen op Kiev, hè, ook allerlei andere steden.
10: Ja.
18: In Oekraïne. En terwijl ik daar was, bleek al dat de hoeveelheid interceptors, vooral als het om ballistische raketten gaat, heb je eigenlijk alleen die Patriot. Dus, en die heb je dan nodig om die te kunnen onderscheppen en te kunnen afschieten. Dat die op aan het raken waren. Want elke keer dat het weer raak was, en dat er dus weer een aantal van die ballistische raketten op Kiev werden afgevuurd. Ja, hoorde je de inslagen. En we weten dus bijvoorbeeld deze week dat er weer 17 doden zijn gevallen bij zo'n aanval. Kijk, en dan gaat het om vaak 20 tot 30 raketten die in een nacht worden afgevuurd.
10: Ja.
18: Dat is misschien wel goed om even aan te geven wat dat betekent voor mijzelf, maar ook voor alle inwoners van Kiev. Kijk, je bent gewend, hè, als je in Kiev woont, aan sirenes. Hè, dus de alerts, dat zijn de officiële alerts. Maar als je daarop zou afgaan, dan kom je die schuilkelder of de metro, hè, waar je naartoe bent gegaan, kom je er ook niet meer uit.
10: Dus ze gaan continu?
18: Ze gaan, nou ja, ja. Ze, toch wel om de paar uur dat, ja. je een, hè, dat je een sirene hoort. En je weet ook vaak dat het vaak pas 's avonds, 's nachts, echt, hè, heel gevaarlijk kan worden. Wat doe je dan? Je luistert niet alleen naar die sirenes, maar er zijn alle apps, groepen, van Telegram bijvoorbeeld, die dus volgen en die je dus meer informatie kunnen geven over wat er op je afkomt. Want zonder die informatie kun je dus geen weloverwogen beslissing nemen of je nu wel dus dekking moet gaan zoeken of niet. En dat is natuurlijk een afweging die iedereen dan moet maken in Kiev. Vaak heb je daar dan ook weer overleg over met je vrienden, in mijn geval met mijn familie. Mijn stiefdochter, die ook in de stad woont, die gaat dan vaak naar de metro. Maar die keuze heb ik niet, want mijn flat ligt te ver af van een metrostation. Dus ik moet dan naar een schuilkelder toe.
10: En die is ook niet in het gebouw waar je woont?
18: Die is niet in het gebouw waar ik woon, maar wel in het gebouw dat ernaast ligt. Ja. Maar het is al voortgekomen dat mensen die op de vlucht waren of op weg waren naar een metro, bijvoorbeeld door een voortijdige inslag. En trouwens, er wordt dus ook clustermunitie in die bommen gedaan om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Er is dus al een keer een familie helemaal die onderweg was naar de metro, die dus te laat was. Dus bij zo'n aanval omgekomen. Dit is nu de dagelijkse en nachtelijke realiteit geworden in Kiev. Ja. En dat was voor mij ook wel zo heftig. Kijk, ik had nog een dacha die buiten de stad ligt. Dat doen heel veel mensen in Kiev die zoiets hebben ook. Die gaan dan zoveel mogelijk buiten de stad wonen. Dat heb ik ook weer gedeeltelijk gedaan. Maar ja, dan nog hoor je op afstand die raketinslagen. Dan nog hoor je de drones. Mijn dacha ligt vlakbij de rivier. De drones die meestal over de rivier komen aanvliegen. En op de dacha heb ik geen schuilkelder. Nee. Dus nogmaals, ik heb het nog niet zo heftig meegemaakt. En dat heeft dus alles te maken met andere ontwikkelingen. Het feit dat die Patriot Interceptors dus nu heel schaars geworden zijn door de oorlog in Iran, door die onbezonnen oorlog die Trump en Netanyahu daar zijn begonnen. En ik moet je ook wel zeggen dat ik het toch wel een beetje verbijsterend vind, welke stilte we eigenlijk nu horen. Kijk, het wordt allemaal, dus ook in de kranten kunnen we erover lezen. Maar waar is die reactie van het Westen? We zijn dus door onze kritische voorraden heen, kennelijk. Ja. En wat Zelensky zegt, is dus de droeve waarheid.
10: Ja. Rusland heeft alleen al dit jaar 650 ballistische raketten op Oekraïne afgevoerd. Aan luchtafweerraketten zijn er meer gemaakt, of heeft dat meer capaciteit geëist dan in heel 2025 wereldwijd. Kortom, daar zit het probleem.
18: Ja.
10: Die dingen zijn er gewoon niet.
18: Ze zijn er niet meer. Nee. Maar vooral ook natuurlijk door het feit dat er zoveel zijn afgeschoten, ook door de VS en de Golfstaten. In de nieuwe oorlog tegen Iran. Dat is natuurlijk wel een heel belangrijke factor ook weer geweest die negatief uitwerkt. Maar je noemde het al. Het is natuurlijk niet alleen dat Oekraïne op dit moment aan de receiving end is. Dus al die inslagen krijgt. Het is natuurlijk ook zo dat Oekraïne heel succesvol is geweest, eigenlijk dit jaar.
10: Ja.
18: Om ook de Russen zo moeilijk mogelijk te maken.
10: Ja, maar je hoort dus, je krijgt dus een dubbel beeld. Aan het front, daar gaat het redelijk met Oekraïne, maar we hebben het vaker over gehad. Hmm. Dat millimetert een beetje heen en weer. Maar laten we zeggen, Oekraïne doet het daar wat beter. Maar achter de frontlinie, daar hebben we het over nu. Hè? Jij zit daar achter de frontlinie, niet aan het front. Het geldt aan de andere kant, aan de Russische kant ongetwijfeld ook. Daar wordt het dus steeds harder.
18: Ja, het wordt steeds harder. En dat is, want het is natuurlijk ook een reactie, denk ik, van Poetin op wat er allemaal in Rusland gebeurt nu. En waar de oorlog natuurlijk ook steeds dichter bij de Russen is gekomen. Dit jaar, door de succesvolle aanvallen van Oekraïne, vooral op dus de energie, infrastructuur van Rusland.
10: Ja.
18: En die lange rijen bij de pompen en nog meer ander ongemak. De Wildberry, grote ketens die worden aangevallen.
10: Dat soort Amazon-achtig.
18: Een soort Amazon-achtig iets, ja. Nee, kijk, wat ik zelf dus concludeer. Ik heb het al eerder gezegd. Oorlogen eindigen meestal als een mutually hurting stalemate is bereikt. Dus dat het eigenlijk voor de partijen, voor beide partijen, gewoon zinloos is om door te vechten.
10: Op het moment dat ze pad staan.
18: Ja, ze staan pad. En in feite staan ze pad. Beide partijen, beide kanten. Ik ben er ook van overtuigd dat Zelensky bereid is om deze oorlog te beëindigen. Het probleem blijft Poetin.
10: Ja.
18: Dat Poetin dat nog steeds niet wil erkennen, omdat hij dan zo weinig heeft bereikt.
10: Nou, jawel, hij zegt jawel hoor, dat wil ik wel. Maar dan moeten jullie erkennen dat die vier ingenomen districten.
18: Die hij nog niet heeft veroverd.
10: Die hij nog niet heeft veroverd, dat die van ons zijn.
18: Ja, ja, exact.
10: En dan tekenen we en is klaar.
18: Ja. Ja, en dat hadden de Amerikanen ook eigenlijk al zo'n beetje afgesproken in dat 28-puntenplan van vorig jaar, december. Ja. Dat is gereduceerd tot een 20-puntenplan. Kijk, ik heb nog een klein beetje hoop. Ik wil hier weer niet te optimistisch gaan klinken. Maar ik heb nog steeds een klein beetje hoop dat deze oorlog voor het eind van dit jaar misschien toch eindigt in een wapenstilstand. Zeker niet natuurlijk in een vrede, maar in een wapenstilstand. Dat heeft alles te maken, denk ik, ook met de midterms in Amerika. Ik kan je ook zeggen dat die hoop die ik dus nu uitspreek ook wel gedeeld wordt door goed ingelichte kringen in Kiev, waar ik mee spreek. Verwacht wordt dat Trump toch nog een poging gaat wagen.
10: Ja.
18: Voor het eind van het jaar. Hij kan natuurlijk wel een succesje gebruiken, gezien wat er nu allemaal.
10: Ja, zeker.
18: Dus als het gaat om die oorlog in Iran en wat hij beloofd heeft.
10: De oorlog in Iran heeft hij strikt genomen verloren.
18: Ja, precies. En
10: in deze heeft hij niks bereikt.
18: Nee, heeft hij nog steeds niks bereikt. Dus ik vind ook dat eigenlijk ook Europa. Kijk, Europa zie ik niet als een bemiddelaar in dit conflict. We zijn in feite een partij. Die de Oekraïne zo sterk mogelijk moeten houden. Nou, dat lukt dus niet erg op dit moment. Als je ziet als het gaat om de luchtafweer. Maar ik blijf hopen dat er misschien toch nog, gebaseerd op dat 20-puntenplan. Dus die 28 punten die zijn gereduceerd tot 20 punten. Ja. Met hulp van Europa heeft Oekraïne dus nu een plan met Washington uitgewerkt. Dat een basis zou kunnen zijn voor een einde van deze oorlog. Als Poetin zover wordt gevonden om op die basis bijvoorbeeld gesprekken weer te beginnen, dan wil ik dat dus niet helemaal uitsluiten. Nee. En ik moet je zeggen, laten we het hopen. Want anders gaan we een vijfde winter tegemoet.
10: Ja.
18: Die nog erger zal zijn, denk ik, dan de vorige winter. En het leidt niet tot een significante uitkomst daarna.
10: Kun je zeggen dat geen van de partijen nog iets kan winnen? Ze zijn nu zo lang bezig.
18: Nee, dat geloof ik dus. Ja. Dat geen van beide partijen kan eigenlijk nog.
10: Dus je zegt ook vanuit je diplomatieke achtergrond, dat is dus een moment om te onderhandelen. Als je dat hebt bereikt.
18: Ja, en ik vind ook dat Europa zich daarop moet voorbereiden trouwens. Ik vind het eigenlijk wel weer een beetje. Ja, het is natuurlijk de zomerperiode, maar die oorlog gaat door. Kijk, Europa moet er vooral voor zorgen dat we ook met één stem kunnen spreken. En zoals je weet zijn er gesprekken geweest over of er een gezant moet worden benoemd.
10: Ja.
18: Ik hoop dat dat actueel gaat worden. Dus nog in de herfst. En dat het dus tot gesprekken kan komen.
10: En welke taak zou een Europese gezant dan moeten hebben?
18: Nou, hij zou ten eerste dus.
10: Meestal is het niet meer dan een verkenner.
18: Nee, ja, maar het zou toch in ieder geval. Kijk, wat ik bedoel met een gezant is dat hij dan ook een zeker mandaat heeft gekregen van Europa. Dat is dus niet alleen de Europese Unie. Hè. Dan moet je dus ook denken aan de VK.
10: Precies, maar laten we zeggen het NAVO, het Europese NAVO-deel.
18: Ja, precies, het Europese NAVO-deel. Hij moet voldoende basis is natuurlijk zijn om zo iemand te kunnen aanstellen en een mandaat te geven. Ik heb al gezegd, niet om grote concessies te doen als Europa. Wij zijn, in dit geval vind ik dat wij van Mars moeten komen en de Amerikanen dan maar eens een keer een beetje van Venus. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel.
10: Ja.
18: Dat is meestal omgekeerd zo. Maar nu is het zo dat Europa pal moet staan, ervoor moet zorgen dat de voorwaarden ook aanwezig zijn voor Zelensky om te kunnen instemmen met een beëindiging van de oorlog.
10: Ja.
18: Daar hebben we het zo vaak over gehad. Want dat is natuurlijk een perspectief dat op de EU dat recht overeind moet blijven staan. Wellicht ook boots on the ground in termen van die Europese macht. Kijk, dat soort dingen, dat is allemaal al besproken, is voorbereid. Ik hoop dat in september dat we toch nog een serieuze nieuwe poging gaan zien.
10: Ja, ik zit te denken aan de Tweede Wereldoorlog. Want je kunt zeggen dat Duitsland had eigenlijk aan het Oostfront al verloren naar Stalingrad. Dat was eigenlijk het keerpunt. En aan het Westfront bij de landing in Frankrijk, in Normandië. En Duitsland had al verloren. Niettemin zijn er nog het Ardennen-offensief geweest. Market Garden is nog geweest. Dus het land is blijven doorvechten.
18: Ja.
10: En het bestaat ook niet de kans gewoon hier aan weerskanten, hoor. Dat ze zeggen, we blijven gewoon doorvechten. Want het kan dan wel een padstelling zijn. Of misschien staan we op de verliezende kant. Weet ik niet.
18: Nee, maar ik heb het al gezegd. Ik denk dat zinloos is. Hè? En van beide kanten bezien. Omdat ze dus nauwelijks iets zullen weten te bereiken in de voorzienbare toekomst. Dus dit is ook juist het moment voor ons als derde partij, als de wereld, om nu te zeggen, in te grijpen en zeggen van, wij willen dat die oorlog eindigt.
10: Ja.
18: We moeten het alleen wel doen met een joker als Trump. Sorry dat ik me zo uitspreek.
10: Oké, laten we het daar even door over hebben. Is Trump de sleutel in dit verhaal?
18: Helaas wel. Ja. Ik denk het wel. Want ik bedoel, hij is de enige die natuurlijk in Moskou terecht kan. Dus ik denk niet dat we die oorlog kunnen beëindigen zonder de inbreng van de VS.
10: Nee, en zoals je al zei, hij heeft zijn eigen belang.
18: Hij heeft zijn eigen belang. Ja. Hij kan zelf ook misschien nog wat deals beloven aan Poetin. Dat kan mij eigenlijk weinig schelen op dit moment als die oorlog maar eindigt.
10: Ja. Ja, maar even meedenkend met Trump, dat heb ik al eerder gedaan. Na de ontmoetingen met Poetin bleek dat hij in feite, ze konden uitstekend met elkaar opschieten. Ja. Dat zal ook best, want Poetin is best een beleefde man in conversaties, denk ik. Mm-hmm. Maar Trump deed eigenlijk niet anders dan het standpunt van Poetin herhalen.
18: Ja, kijk,
10: namelijk, geven jullie nou toch toe, maak er een twee-staten-oplossing van en teken bij het kruisje en we leven nog lang in geluk.
18: Ja, kijk, als hij dat blijft proberen met de Oekraïners, dan lukt hem niet. Ik hoop dus dat Trump daar ook een beetje van geleerd heeft. Dat hij dus op basis van een serieus plan dat tot een beëindiging van de oorlog kan leiden. En ik denk dat 20-puntenplan daar een basis voor is. Als hij daar nou eens een keer aan vasthoudt, zich niet opnieuw laat bepraten door Poetin. Kijk, Poetin staat nu ook voor een blok, voel ik. In Rusland is die mutually hurting stalemate ook heel erg levend geworden.
10: Ja.
18: Dus dit is het moment om hem te testen.
10: Ja. Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Robert Serry, oud-ambassadeur in Oekraïne en schrijver van het boek Nog is Oekraïne niet verloren. Ja, de protesten zijn weliswaar niet meer zo groot. Maar nog altijd wordt er dagelijks door enkele honderden mensen geprotesteerd tegen de ontslag van Fedorov als minister van Defensie. In de periode dat jij in Oekraïne was begonnen, protesten. Hoe heb jij dat beleefd en gezien?
18: Nou, ik heb het niet zelf gezien. In de zin van dat ik zelf dus op het plein heb gestaan. Of eigenlijk op een plein dat vlak voor Bankova ligt. Hè, dus de presidentiële administratie. Maar bijvoorbeeld mijn dochter Julia wel. Die heeft ook meegeprotesteerd. En het is dus ook weer vooral protesten van jongere mensen. Maar dat betekent niet dat het breed gedragen wordt, denk ik, deze protesten. En het heeft alles te maken met het feit dat Oekraïne niet alleen een oorlog voert tegen de Russische agressie, maar ook eigenlijk een intern conflict over de toekomst van Oekraïne ook eigenlijk op het spel staat. Waarom vechten die soldaten? Ze vechten voor een vrije Oekraïne, maar ook een Oekraïne dat niet meer zal terugkeren tot de corruptie van daarvoor. En dat hebben we eerder al gezien een jaar geleden. Met toen Zelensky plotseling SAPO, en dus die anticorruptiebureaus, dus onder curatelen wilde stellen. Toen kwamen er ook opeens die kartonnen borden protesten. Die heb ik toen toevallig zelf ook gezien. Ik was op dat moment in Chernihiv. Opeens zag ik op een plein honderden jongere mensen dus met die borden en protesteren. Dat gebeurt dus nu weer met Fjodorov. Het heeft nu te maken met, veel serieuzer eigenlijk, ook te maken met het leger. Dus met de ruzie die hij kennelijk had met Sirski.
19: Ja, en de
18: gewezen opperbevelhebber. Inmiddels is hij dus van zijn functie ontheven. Maar Zelensky reageerde dus aanvankelijk weer verkeerd. Fjodorov uit de laan uit te sturen en Sirski dus gewoon in zijn baan te laten. Ja, ik weet dus niet hoe dit gaat aflopen. Of Fjodorov nog weer opnieuw wordt geïnstalleerd.
19: Maar als jij mocht adviseren, zou je zeggen neem hem terug.
18: Neem hem terug. Want hij is inderdaad zo belangrijk geweest voor de technologische revolutie in dit land. En daar was hij eigenlijk ook mee bezig in het leger. Laten we niet vergeten dat Oekraïne 4 jaar geleden, toen we in deze oorlog begon, gaven we eigenlijk allemaal bijna niets om Oekraïne, om de Oekraïnse kant.
19: Nee.
18: Nu hebben ze wel kaarten. Zij zijn erin geslaagd om de oorlog totaal te veranderen. Door die drones. Door die raketten die ze zelf nu kunnen maken. En daarmee is dus de hele moderne oorlogvoering zelfs veranderd. Dus plotseling heeft deze Zelensky wel kaarten in handen. Een jaar geleden nog wat Trump in het Oval Office over hem zei. Je hebt geen kaarten.
19: You don't have the cards.
18: Ja, precies. Ja. Nou, die kaarten hebben ze dus wel degelijk. Maar ik vind niet dat Zelensky nou verstandig heeft geopereerd door Fjodorov dus de laan uit te sturen. Dus ik blijf hopen. Dit is nog niet over, dit verhaal. Er wordt nog steeds geprotesteerd. Ik blijf eigenlijk hopen dat hij dus hier bij zal draaien.
19: Ja. Maakt hij zichzelf ook niet verdacht als hij, laten we zeggen, toppers van dit formaat? Want dat is die Fjodorov echt wel.
18: Ja, het heeft alles te maken inderdaad met ook weer politieke spelletjes die gespeeld worden, vrees ik. Dat Zelensky, anders dan die heeft gezegd toen hij president werd, hij zou een one-term president worden.
19: Ja.
18: Het lijkt er toch op dat
19: Maar dat kan hij niet helpen, eerlijk gezegd.
18: Nee.
19: Toen brak die oorlog uit, wist hij ook niet.
18: Dat wist hij ook niet. Dus, maar goed, als er dus na het einde van de oorlog weer verkiezingen komen, zou ik hopen dat hij eigenlijk besluit om zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Ja. Niet misschien dezelfde fout te maken als Churchill. En dan het dan over te laten aan anderen. Zoals bijvoorbeeld Zaluzhny, die gewezen opperbevelhebber die nu ambassadeur is in Londen, die heel populair is. Maar ook Fjodorov en anderen. Om dan te strijden voor het presidentschap van Oekraïne. Ik hoop dat hij dat. Maar wat ik dus zie, is dat juist zijn omgeving, waarin kennelijk ook die Yermak, die hij heeft moeten ontslaan al eerder. Dat die mensen nog steeds achter de schermen een rol spelen en hem verkeerd beïnvloeden.
19: Ja. Aan de andere kant, het is een presidentieel systeem.
18: Ja.
19: En het ontslaan van een kabinet, dat doet de Franse president Macron, zal maar zeggen, om de haverklap. En daar halen we nauwelijks onze schouders over op.
18: Nee.
19: Is het ook niet zo dat hij denkt, ik heb een totaal beeld van wat er allemaal moet veranderen en ik moet gewoon andere mensen hebben. Of ze nou heel erg goed zijn of niet zo goed. Ik moet anderen hebben, anders verlies ik mijn eigen geloofwaardigheid. En dus de goede naam
18: Nee, eerlijk gezegd ben ik van mening dat hij dit keer, ook bijvoorbeeld die Julia Svyridenko, dus de premier, die eigenlijk ook een trouwe bondgenoot van de president was, ook na een jaar alweer de laan uitstuurt. Ik ben er juist een beetje bezorgd over, maar ik zie het wel weer als een teken ook. Zo moeten we het ook zien. Dat Oekraïne een hartstikke democratisch land is geworden. Ik wil, hij doet iets en dan komt er protest tegen. Ja. En dan vindt er een proces plaats en dan komt er uiteindelijk weer een beslissing van de president. Dus ik zie het niet als zwakte. Dat dit gebeurt.
19: Nee, we hadden pas geleden Chris Colijn, onze correspondent, in de uitzending, hadden we het even over de Maidan-toestanden. Hij zei, nou, die verwacht ik eigenlijk niet meer. Hoe zit het bij jou? Denk je dat het toch zou kunnen gebeuren? En dat Zelensky er uiteindelijk toch met staart tussen de benen vandoor moet?
18: Nee, eigenlijk is dit de geest van Maidan, waarin gehandeld wordt. Deze mensen gaan dus. Ze willen dus dat Oekraïne een fatsoenlijk land wordt. Een democratisch land wordt. En dat er dus niet meer al die spelletjes achter de schermen gespeeld worden en die corruptie, et cetera.
19: Ja.
18: Dus ik zie het meer als de geest van Maidan die nog steeds levend is. En ook de werkelijke reden is voor dit massale Oekraïense verzet tegen Poetin.
19: Ja.
18: Niemand wil meer terug naar zo'n land en zoiets.
19: Zo, begrijp ik. Even naar Open Door Ukraine.
18: Ja.
19: Je hebt een privéleven, je hebt nog steeds een professioneel leven. En je hebt dat project Open Door Ukraine. Vertel, hoe gaat het daarmee?
18: Nou, we hebben het ook best moeilijk. Vanwege de.
19: Wat is de doelstelling?
18: De doelstelling is om huizen te bouwen. Open Door Ukraine heeft zijn niche gevonden in het helpen van kwetsbare mensen. Dus mensen die bijvoorbeeld hun huis door de oorlog verloren hebben. Of IDP's, intern ontheemden, die ook dus van hun huis weg zijn geraakt. Om die mensen te helpen aan huisvesting en aan mooie huisvesting. Want wij bouwen huisjes, of huizen, van stro. Helemaal ecologisch, volgens EU-standaarden. En daar heeft de RVO, dus de Nederlandse regering, zeg maar, dus ook wat geld in gestoken. We hebben geld gekregen. We werken samen met een Nederlandse commerciële partner en twee partners in Oekraïne. En we zijn nu eindelijk begonnen, met vertraging, moet ik wel zeggen. Maar dat komt omdat we bijvoorbeeld vanwege de oorlog de eerste fabriekslijn uit Nederland in Tsjernigiv hadden geplaatst. Maar daar was het zo onveilig geworden en er was helemaal geen elektriciteit meer. Dat die inmiddels ergens in de buurt van Kiev staat. Ik vertel niet waar en u zult begrijpen.
19: Nee. Alsjeblieft niet.
18: Ja, en daar rollen nu gelukkig de eerste pregefabriceerde panelen dus van die lijn af.
19: Ja.
18: En wat we doen is, ik vind het nog steeds heel mooi, wij bieden eigenlijk een soort IKEA-pakket aan. Dus het hele huis wordt geleverd, dus de wanden, de dak, et cetera, voor onze beneficenten om die dan verder zelf af te bouwen.
19: Ja.
18: En er zit dus een subsidiedeel ook in dat Nederlandse, in deze Nederlandse hulp bij. Dus dat wij dat eerst dat pakket voor niets kunnen aanbieden.
19: Ja, en nou zeg je, we willen huisjes neerzetten en we zijn er nu ook echt mee bezig. In een land in oorlog waarvan je zelf zegt, ja, ik weet zelfs niet of ik in mijn eigen dacha wel helemaal veilig ben.
18: Dat begrijp ik heel goed, die vraag.
19: Wat is het risico?
18: Nou, allereerst kan ik zeggen dat van alle projecten, en ik klop het even af, van alle projecten die ODU is begonnen, we hebben ook de daken hersteld van flatgebouwen, et cetera, is er nog geen één keer geweest dat dus opnieuw door de oorlog is beschadigd of vernietigd. Laat ik een voorbeeld geven waar we nu beginnen. Het maakt het denk ik aansprekender ook. Er is een prachtig vogelgebied, niet ver van Vinnytsia, midden in het land. Ik ben er ook geweest, gewoon prachtig. Daar is een kamp dat is opgericht om moeders met kinderen uit het oorlogsgebied tenminste een week te geven om even uit te puffen.
19: Ja.
18: Om even psychologische hulp te krijgen, et cetera. Dat is, op dit moment is dat kamp vrij. Dat is allemaal, dat zijn tenten. Daar gaan wij nu onze eerste huizen ook neerzetten. Ja. Het eerste huis staat er al. En ik vind dat gewoon prachtig om te zien. En kijk, dat, de kans dat daar iets gebeurt is zo klein, zeg ik u.
19: Ja, nou, in ieder geval gefeliciteerd met dat project. Dank, Robert Serry, oud-ambassadeur in Oekraïne. En schrijver van het boek Nog is Oekraïne niet verloren.
18: Dat ook in het Engels is vertaald.
19: Ja, ik wou zeggen, in het Engels en in het Oekraïens.
18: Ja, hoop ik ook binnenkort. Ja.
19: Gefeliciteerd daarmee.
18: Dank je wel.
20: Ik open de vergadering.
21: Ja, voorzitter.
22: Ja, dank voorzitter.
21: Voorzitter.
22: Dank
21: u
22: wel.
23: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 14:00 of in je podcast-app.
24: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
25: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
26: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
27: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
26: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
0: Straks om 4 uur in de avondspits.
1: Een nieuwe hittegolf is voorspeld. De extreme droogte houdt aan. Volgen er nieuwe maatregelen? Nederlanders reizen gemiddeld maar liefst 54 minuten van en naar het werk. En dat vinden we 9 minuten te lang. En Donald Trump heeft opvallend vaak contact met de nieuwe Fed-voorzitter. Dat schrijft de Wall Street Journal. Dat en veel meer zometeen in de avondspits om 4 uur weer. Met Niels Heidhuis en mij, Lisbeth Staats. En voor het laatste nieuws ga je nu al naar bnr.nl of je leest het in de BNR-app.
0: BNR Verkeer.
11: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Er staan niet veel files, maar toch zijn er een paar opvallende zaken. De A2 bijvoorbeeld richting Eindhoven vanuit het zuiden. Bij Weert is de weg dicht door een vrachtwagen in brand. De weg is dus afgesloten en je moet omrijden. Kan via Venlo over de A73 en de A67. Dit duurt nog tot het begin van de avond. Verder drukte voor de Duitse grenscontroles op de A12 en de A1. In beide gevallen 10 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flits. Onder andere de A1 richting Amsterdam bij 3,3 en de A10, de ring van Amsterdam, bij 18,9.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
12: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een geschorste huisarts uit Zuid-Holland mag ook de komende tijd niet aan het werk. Ze is verslaafd aan alcohol en dat heeft al tot allerlei ongemakkelijke momenten geleid. Dieptepunt was toen ze niet kwam opdagen bij iemand die euthanasie wilde plegen. De arts werd later gevonden in haar auto met een fles wijn op de achterbank. De brandweer is druk bezig de opgeleide natuurbrand bij Venray te blussen. Die was gisteren onder controle, maar er zijn toch weer vlammen in een klein stuk natuur waar eerder ook al brand was. En daardoor rijden ook minder treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in de duinen in het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brand. 4 mannen zijn opgepakt voor het bedreigen van de Bredase burgemeester Depla. Ze hebben iets te maken met een spandoek bij een café vlak voor het duel NAC Feyenoord in maart. Daar stond Depla dood op. Eerder werden al 2 mensen opgepakt, maar die zijn weer vrijgelaten. In Spanje en Frankrijk worden steeds meer stranden gesloten na meldingen van mensen die gestoken zijn door een kwal. In een Spaanse stad waren op 1 dag zeker 120 gevallen. Kwal wordt ook wel het Portugese oorlogsschip genoemd, omdat hij enorme tentakels heeft. En die zie je niet als je een stukje zwemt. Er zijn steeds meer details over het incident gisteren op het vliegveld van het Duitse Leipzig. Er werd een drone gevonden bij een vrachtvliegtuig uit Oekraïne. En dat vliegtuig zat vol met munitie voor de oorlog tegen Rusland. Het had een enorme knal kunnen geven, want in de drone zou de explosieve stof Semtex hebben gezeten. Het weer nog van Weer Online. Wolken en zon en 20 tot 24 graden. Vanavond in het noorden buien. Morgen meer zon, opnieuw maximaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De burgeroorlog in Soedan wacht een nieuwe bloedige fase als er niet wordt ingegrepen. Maar hoe kan deze verschrikking stoppen? En wie spelen een sleutelrol in het conflict? Dat bespreek ik met Annette Hofman, Soedan-expert en onderzoeker bij Instituut Klingendaal. En Europese ambtenaren zijn de werkdruk in Brussel spuugzat. Daarover hoor je zo buitenlandredacteur Luc de Klerk.
2: Het moment dat alles begint.
3: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
4: Provider, it starts here.
5: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
4: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
10: Het is de droom van duizenden Europeanen en slechts voor enkele weggelegd. Werken bij de Europese Commissie.
19: Maar voor wie die droom werkelijkheid wordt, blijkt het vaak niet meer dan een nachtmerrie. Bijna 1000 ambtenaren hebben de afgelopen 2 dagen melding gemaakt van intimidatie. Dat bespreek ik met buitenlandredacteur Luc de Klerk. Luc, wat zijn de klachten van de ambtenaren nou precies?
6: Ja, dit geldt trouwens niet 2 dagen, maar 2 jaar. Het getal komt uit de documenten die door Politico zijn ingezien. En er worden allerlei voorbeelden aangehaald. Bijvoorbeeld van een manager die een medewerker geslagen zou hebben tijdens een ruzie na werk in een bar vlakbij het Berlemont-gebouw. Of iemand die uitgescholden werd in het bijzijn van allerlei andere managers. En het gevoel dat bij die ambtenaren in de commissie heerst, is dat doordat de commissie geopolitiek gezien steeds meer naar zich toe trekt, eigenlijk nog meer druk komt te liggen op alles waaraan gewerkt wordt. En het gaat dan dus niet alleen om intimidatie. Politico heeft daar dus voorbeelden van. Maar we hebben wel eerder gehoord, ook van vakbonden, dat er geklaagd wordt over de werkdruk. En dus bijvoorbeeld werkdagen dat je 7 uur 's ochtends begint en 7 uur 's avonds pas weer naar huis gaat. En daarbij speelt ook de bureaucratie binnen de commissie een rol, omdat de communicatie tussen de teams van de commissarissen en de beleidsteams in de DG's, die verloopt vaak niet goed. En de commissie, dat is uiteindelijk ook een heel hiërarchisch instituut. En dit soort problemen, ja, die kun je ook wel vinden bij ministeries in verschillende landen. Maar er is een soort cocktail eigenlijk in Brussel van prestige, politieke druk en de grootte van de commissie. En dat maakt het volgens de ambtenaren in het Berlemont nog lastiger. En dan is ook nog een ding dat de gebouwen nog net niet uit elkaar vallen. Want op sommige plekken was er geen airco tijdens de hittegolven. En mensen konden niet uit de waterfonteintjes drinken vanwege verontreiniging. En mensen hebben ook maar weinig vertrouwen in dat er echt iets met klachten gedaan wordt. Omdat als je echt een formele klacht wil indienen, dan moet je weer naar een ander loket toe. En daar komen er maar ongeveer 20 tot 25 per jaar van binnen.
19: Zo. Waarom willen veel mensen dan toch heel graag bij die commissie werken?
6: Ja, omdat het voor veel mensen toch eigenlijk wel echt een droom is. En je hebt daar heel veel mensen rondlopen die echt met ziel en zaligheid geloven in dat Europees project en zich daarvoor in willen zetten. En dan is werken bij de commissie voor die mensen echt het hoogst haalbare wat je dan in je carrière kunt doen. En dan kan dus uiteindelijk dat samengaan met een slechte cultuur in die organisatie. Bijvoorbeeld bij de ECB, de Europese Centrale Bank, er was een enquête onder medewerkers waar 85% zei trots te zijn om daar te werken, maar minder dan de helft vond de werkdruk acceptabel. En bij de commissie, daar zegt een recente enquête dat 74% de instelling een aantrekkelijke werkgever vindt. En uiteindelijk, geld speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. Als beginnende ambtenaar kun je namelijk al voor zo'n 6.000 euro per maand beginnen aan startsalaris. Zo, en EU-ambtenaren hoeven geen inkomstenbelasting te betalen in België, maar speciale EU-belasting. Dus dat is een lagere afdracht in de praktijk. En er zijn nog allerlei toelages, andere voordeeltjes. En zeker als je een armer lid komt, is dat dus aantrekkelijk. Want Brussel is relatief gezien voor West-Europese begrippen ook nog best betaalbare stad. En je ziet dus dat dan bijvoorbeeld uit Nederland er eigenlijk ook relatief weinig commissieambtenaren zijn.
19: Ja, jij hebt in Brussel gewoond en gewerkt, niet bij de commissie, maar wat is jouw eigen ervaring?
6: Ja, ik studeerde er en ik werkte er ook als journalist. En dan zit je een beetje in die EU-bubbel natuurlijk ook. En de meeste mensen in mijn kringen die deden uiteindelijk wel iets wat dan aan de EU raakt. Dus journalisten, ambtenaren of mensen bij lobbygroepen of een NGO. En eigenlijk vaak als je aan dan vooral dus jonge mensen dan vraagt, wat is nou je droom of waarom ben je naar Brussel gekomen? Dan is het toch vaak dat ideaalbeeld om uiteindelijk een baan bij de commissie te vinden. En daarbinnen is dan ook wel weer een soort onderscheid, want de commissie is natuurlijk best wel groot. Meer dan 30.000 mensen werken er. Niet alles past in dat bekende Berlemont-gebouw. Dus je hebt dan ook nog mensen die wel een baan hebben, maar die misschien in die bijgebouwen zitten. En dan ben je er eigenlijk toch nog niet helemaal. En vooral die jonge mensen, die dan net een voet tussen de deur hebben, hebben vaak ook nog maar een tijdelijk contract. En het argument van geld, dat was natuurlijk ook altijd een ding. Ik was destijds goed bevriend, spreek nog wel eens met iemand die in het Europees Parlement werkt. En die vertelde dat heel trots, dus dat die geen belasting hoeft te betalen in België. Maar ik vond het dan nog veel bijzonderder dat hij dan voor een bepaalde periode alles wat hij kocht voor de inrichting van zijn huis, daar kon hij de BTW op terugkrijgen. Dus dan ging hij allemaal trots hele dure designermeubels kopen.
19: Ja, ongelooflijk. Ja. En maar mopperen. Ja. En je komt ook niet zomaar binnen, hè, bij de commissie.
6: Nee, dat is inderdaad ook wel lastig. Dus ik denk dat het ook wel een van de redenen is dat mensen daar dan blijven. Omdat je er heel lang voor werkt om daar uiteindelijk te komen. En begin dit jaar was er nog voor het eerst in 7 jaar weer een grote competitie. Waar er ongeveer 1200 banen beschikbaar zijn. En daar hebben 170.000 mensen zich voor aangemeld. Had zelfs het bureau dat erover gaat, over die selectie, niet verwacht. Die rekende op ongeveer 50.000 mensen. En om dan uiteindelijk een van die 1200 gelukkigen te worden. Of ja, misschien wordt het uiteindelijk wel een nachtmerrie. Maar dan moet je allerlei toetsen doen. Dus een essay schrijven, een cognitieve toets. Ook bewijzen dat je genoeg kennis hebt over de EU. Dus ja, eigenlijk veel te ingewikkeld ook, denk ik, voor een simpele journalist als ik. Dus misschien maar goed dat we van een veilige afstand dan kunnen kijken en beoordelen of dit Brusselse droom of nachtmerrie uitkomt.
19: Wij zijn kansloos. En maar €6.000 aan beginsalaris.
6: Dat is niet verkeerd.
19: Dat is niet verkeerd. Nee. Dankjewel, buitenlandredacteur Luc de Klerk.
7: De wereld.
19: De burgeroorlog in Soedan heeft al aan honderdduizenden mensen het leven gekost. Maar een eind is nog lang niet in zicht. Het regeringsleger heeft een belangrijke snelweg in het land heroverd op de rebellen. Maar dat wil niet zeggen dat die rebellen er slecht voor staan.
8: From tonight, I will crush you. From today, I am charging straight ahead. Forward, forward. There is no going back. There is no more hesitation. You will find us on the front lines. And the game will change.
19: Dat was de commandant van de rebellen, Mohamed Hamdan Dagalo. Beter bekend onder zijn bijnaam Hameti, via een tolk. Ik praat erover met Annette Hofman, conflictonderzoeker en Soedan-expert bij Instituut Klingendaal. Welkom in de uitzending.
9: Goedemiddag.
19: Hi. Laten we het conflict eens proberen te schetsen. We kijken op dit moment naar een burgeroorlog tussen het Soedanese regeringsleger en rebellen van de Rapid Support Forces, de RSF. Wie zijn die rebellen?
9: Ja, het zijn eigenlijk helemaal geen rebellen. Dat zijn paramilitairen en die hebben in het verleden heel nauw samengewerkt met het regeringsleger. En we kennen ze ook onder een andere naam misschien nog, als Janjaweed. Die zijn bekend, of waren bekend helaas, als de daders van de eerdere oorlog en de genocide in Darfur in 2003-2004. En deze groep heeft enorme promotie gemaakt in de afgelopen jaren, economisch, militairisch, maar ook politiek. En zijn in de laatste jaar eigenlijk een soort tak geworden van het regeringsleger. Dus die twee legers waren goede vriendjes en hebben in het verleden nauw samengewerkt tegen vaak de burgers in Darfur met name. Maar zijn recentelijk hebben ze zich tegen elkaar gekeerd. En dat is die oorlog die we op dit moment zien in Soedan. Ja.
19: Destijds namen de rebellen van de Janjaweed het op tegen het regeringsleger van president Bashir. Voor die genocide in Darfur was veel aandacht destijds. Heel veel, ook in Nederland. Het geweld stopte. Maar is het ooit echt opgelost?
9: Nee, eigenlijk is het altijd een beetje doorgelopen. Niet zo heftig, want er zat wel een VN-missie. Dat heeft geholpen, want als er oren en ogen aan de grond zijn, dan wordt er toch minder gevochten. Zijn de daders wat voorzichtiger. Ik ben zelf in die tijd ook jaren in Soedan gewoond. En was hoopvol eigenlijk dat die oorlog toch helemaal zou gaan eindigen. Er zijn verschillende akkoords geweest ook. Dat is nooit helemaal gebeurd, maar er kwam een hele mooie revolutie in 2018, waar voor het eerst eigenlijk ik ook kon horen in Khartoum, in de hoofdstad, waar het meestal vreedzaam was, dat mensen zeiden van, goh, misschien moeten we ook eens die oorlog in Darfur goed oplossen. Misschien moeten wij hier, de comfortabele middelklaas, zeg maar, opkomen voor de mensen in Darfur. Dat daar niet altijd met twee soort maten wordt gemeten. En dat die mensen in die periferie en ver weg Darfur, zeg maar, minder goed gezondheidszorg hebben, minder goed education, scholen en infrastructuur. Dus dat was eigenlijk een heel mooi moment waar het land probeerde om toch echt wel op te ruimen en naar een regering over te stappen die een democratisch beleid zou beginnen. Ja. Dat waren hele mooie voornemens. We hebben ook een begin daarvan gezien. Helaas wilden die militairen dat absoluut niet en hebben daardoor ook weer de macht helemaal aan zich teruggetrokken.
19: En een scheuring ontstaan. Waarom eigenlijk? Wat was nou de reden waarom dat niet lukte? Want het was inderdaad echt een doorbraak. Ik herinner me nog precies. Iedereen dacht, dat probleem is tenminste opgelost.
9: Ja, nee, inderdaad. Die Bashir, die dictator die 30 jaar in de macht was geweest, die is 2019 afgezet. Door een grote burgerrevolutie. Maar het leger en die paramilitaire RSF hebben zich achter de burgers gesteld en gezegd van ja, nee hoor, dat vinden we prima. Die Bashir inderdaad is een akelijke fan die moet gaan. Ook al was dat eigenlijk hun sponsor geweest, onder die ze zo mooi groot en machtig konden worden. Maar die hebben ze afgezet en dan zijn ze samen gaan regeren met de burgers. Dat ging 2 jaar lang goed, maar uiteindelijk was het toch duidelijk dat wat de burgers wilden iets heel anders was. Een democratische transitie met meer transparantie bijvoorbeeld in de economie, met echt gerechtigheid over wat er ooit was gebeurd in Darfur. Nou ja, je kunt je voorstellen, daar hadden de RSF, de paramilitairen en het regeringsleger helemaal geen interesse aan. Die wilden graag eigenlijk blijven regeren met misschien een burgergezicht, ja, maar niet met meer transparantie in hun zaken. En dus hebben ze samen besloten de burgers in 2021 eruit te gooien in een militaire coup. En dan samen door te gaan, maar ja, nu dat ze geen gemeenschappelijke vijand meer hadden binnen de regering... Konden ze gewoon niet eens worden op een hele aantal dingen. Want ze wilden natuurlijk allebei graag de bazen zijn van het hele land. En dus is die oorlog niet lang later dan in april 2023 uitgebroken. Ja. Het ging met name over hoe gaan we nou een gemeenschappelijk leger organiseren. En daar konden ze echt niet uitkomen.
10: Dodental sinds de uitbraak van die oorlog wordt geschat op 150 tot 400.000. Dat is nogal een groot verschil, maar zelfs die lage schatting is al vreselijk. 30 miljoen mensen leven in hongersnood of hebben te weinig te eten. 13 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Daarmee is het ongetwijfeld het meest bloedige conflict ter wereld op dit moment. Waarom blijft het overal zo oorverdovend stil?
9: Die vraag moeten we blijven staan. En ik ben heel dankbaar dat we hier over zo lang mogen praten vandaag in de uitzending. Kijk, we weten inderdaad niet hoe erg het is. Die cijfers die net zijn genoemd, dat zijn schattingen. En die zijn echt wel heel voorzichtige schattingen. We hebben zelf speciaal gezante van de VS, de voormalige, die heeft begin vorig jaar al gezegd dat het waarschijnlijk minimaal 400.000 mensen zijn die al gesneuveld zijn. En dat was nog voor het grote massacre in Darfur en El-Fasher dat we afgelopen oktober hebben gezien. En dan hebben we de wereldwijd grootste hongersnood die gaande is in verschillende delen van dit land. Die doden die worden amper begraven vaak, hè, omdat het wordt geschoten en het is heel gevaarlijk op straat. Die worden dus ook niet geteld. We weten niet hoeveel mensen door die hongersnoden zijn omgekomen. Dus ik vrees dat dit cijfer inderdaad vele malen hoger is dan die 400.000 die toen door de VS zijn geschat. En ja, zo is het een beetje hetzelfde met het aantal mensen die op de vlucht zijn en weer opnieuw op de vlucht zijn, omdat die oorlog natuurlijk steeds gaat bewegen ook. Waarom geen aandacht? Er spelen andere oorlogen op dit moment, maar ook denk ik, we onderschatten hoe groot deze oorlog is en we onderschatten nog meer wat deze oorlog in ver weg Soedan eigenlijk met Nederland of de Europese Unie te maken heeft. En die oorlog heeft wel met onze prioriteiten ook en onze zorgen te maken, want het is de grootste ontheemdencrisis. Hè? En mensen die zitten nu in Tsjaad of Egypte, maar daar worden ze ook amper verzorgd. Dus ze hebben vaak geen keuze dan toch uiteindelijk door te trekken richting Europa. En ja, dat is iets wat waar we dan wel opeens wakker schudden en denken van nou, dat willen we natuurlijk niet. Handelsbelangen, precies hetzelfde. De Rode Zee ligt heel dicht, ligt aan Soedan en wordt ook belemmerd door de onveiligheid in het land. We hebben droneaanvallen gehad aan de kust van Soedan. Die maken het scheepsverkeer, wat nu op dit moment sowieso al enorm moeilijk loopt vanwege de oorlog in Iran, nog weer moeilijker. Dus onze directe handelsbelangen worden hier belemmerd. En ten derde, veiligheid in die hele regio, Oost-Afrika, Sahel, waar al een aantal andere landen onstabiel zijn. Het is helemaal niet aan ons interesse in het zuiden of ten zuiden van Europa om daar nu een soort anarchie te hebben, waar heel veel wapens zijn, waar heel veel gevochten wordt. Dat creëert heel veel onzekerheid ook aan de zuidelijke grenzen.
19: Laten we even over twee zaken hebben die ongetwijfeld ook een enorme rol spelen. En dat is goud en olie. Op het moment, een aantal jaar geleden, was de goudproductie in het land iets van 6 ton, inmiddels 70 ton. Daar zal ongetwijfeld iets met die burgeroorlog te maken hebben. En dan olie. Dat bevindt zich dan vooral in Zuid-Soedan, wat zich heeft afgesplitst. Maar toch, zijn dit ook drijfveren voor het conflict?
9: Absoluut. Het is een politieke machtsstrijd, dus het begonnen. Maar inmiddels gaat het heel erg om het rijkdom in het land. En sinds de onafhankelijkheid van het olierijke Zuid-Soedan in 2011... is goud inderdaad de belangrijkste grondstof voor Soedan. Maar het is ook een heel vruchtbaar land bijvoorbeeld. En dat is een heel belangrijke reden waarom de golfstaten zoveel belangen ook hebben in Soedan. Omdat zij interesse hebben aan het goud, maar ook zelf niet genoeg voedsel kunnen produceren. Dus hun voedselzekerheidsbeleid is ook afhankelijk van toegang tot Soedan.
19: Vooral de Emiraten zijn dat, hè, die daar...
9: Als we het hebben over goud, en goud financiert deze oorlog, daar is geen twijfel over, dan spelen de Verenigde Arabische Emiraten de bij ver belangrijkste rol. De schattingen zijn dat 90% van alles goud uit Soedan en naar Ghana is het de belangrijkste goudproducent op het Afrikaanse continent op dit moment. En 90% daarvan eindigt uiteindelijk in de Verenigde Arabische Emiraten. Het allermeeste natuurlijk gesmokkeld, cent op het Afrikaanse continent op dit moment. En 90% daarvan eindigt uiteindelijk...

0: die landen ook zoeken in het feit dat het Soedan een vruchtbaar land is met veel grond. Ja. Maar als ik u zo hoor praten over wat de Emiraten doen, dan is het vooral jagen op goud en niet uitkijken naar bouwland.
1: Het is, ja, het klinkt eigenlijk een paradox. En toch hebben ze ook heel grote vruchtbaar land in de handen gekregen. Nog na de militaire coup ook. Dus ze hebben daar snel zaken gedaan met de militairen. En door de oorlog, omdat het allemaal wat onrustiger natuurlijk is, zien we nu dat hun investeringen net over de grens met Egypte, zeg maar, aan de andere kant daar naartoe zijn verplaatst. Dus dat klopt dat landbouw op dit moment het moeilijk heeft. Zelfs voor de bedrijven vanuit de Verenigde Emiraten. En dat goud de belangrijkste economische drijfveer is, maar ook het strategisch belang voor de Verenigde Arabische Emiraten om toegang tot het Afrikaanse continent te krijgen. Ze werken heel erg met corridors, door die ze dan allerlei goederen kunnen bewegen en daar de controle over hebben. Dus ook de controle over de Rode Zee is iets waar ze heel erg in competitie mee staan met Saudi-Arabië. Ja. Dus dat zijn de meer geopolitieke belangen die daarachter staan.
0: En dat goud, die enorme hoeveelheid goud, komt die ook bij ons terecht?
1: Zeker komt goud, of we kunnen niet zeker zijn van het feit dat goud wat op de internationale markt meestal via Londen of Dubai, zeg maar, dat zijn de grootste twee internationale markten voor goud, dat uiteindelijk ook uit Soedan komt. Omdat, nog eens gezegd, heel veel van dat Afrikaanse goud komt uit Soedan en het allermeeste daarvan eindigt in de Verenigde Arabische Emiraten. En zij zijn natuurlijk kijken ze heel goed dat het niet duidelijk is waar het goud vandaan komt. Nee. Dat wordt allemaal vermengd en is gewoon Afrikaans goud. En er wordt ook geen druk uit ze uitgeoefend om wel duidelijk te maken van waar ze hun grondstoffen zoals goud vandaan krijgen.
0: Ja, ze hebben dat destijds met diamant opgelost. Met bloeddiamant. Maar dat kwam ook omdat er diamantairs waren die konden zien, die konden herkennen waar het vandaan kwam. Maar dat is bij goud natuurlijk uitgesloten.
1: Het is uitgesloten, maar dat betekent niet dat er geen instrumenten zijn om druk uit te oefenen. Er zijn bijvoorbeeld de Financial Action Task Force. Dat is zo'n soort watchdog-lijst waar we landen op zetten die dus niet transparant zijn over waar hun belangrijke goederen vandaan komen. En daar hebben we net de Verenigde Arabische Emiraten als Europa van afgehaald. Van deze grey list was het dan. Dus waar ze nog een jaar geleden als een land opstonden dat toch duidelijker moest worden gemonitord, omdat er een hoge kans was dat ze hun goud uit conflictgebieden zouden krijgen. Ja, ja. Nou, dat hadden we moeten versterken eigenlijk en die druk gebruiken.
0: U had het al over Europa. Waar staan wij en wat kan het ons schelen? Want ik heb steeds de indruk, vooral vanuit ons perspectief als journalisten, dat al die andere conflicten waar we zoveel over rapporteren, dat heeft ermee te maken dat die ons rechtstreeks aangaan. Terwijl dit drama, dat is verder weg, behalve dan vluchtelingen misschien, maar verder, we hebben geen belang. Hè?
1: Ja, we hebben dus heus wel belang, maar we hebben een politieke keuze gemaakt om dat belang niet echt duidelijk in kaart te brengen. Dus ten eerste, wat is ons belang? Ja. De lijst is lang. Ik heb al over handel, veiligheid en migratie gesproken, maar ik ga nog een andere noemen. En dat is bijvoorbeeld, we hebben wel belang bij Rusland. Hè, en wat daar gebeurt en hoe we Rusland terug kunnen pushen en meer druk uitoefenen. En dat doen we met sancties bijvoorbeeld. Nou, Soedan speelt een enorm belangrijke rol voor Rusland om deze sancties te kunnen omzeilen, dankzij het Soedanese goud. Dat doen ze direct door goud uit Soedan naar Rusland te halen. Maar dat doen ze ook indirect, omdat ze samenwerken met de Verenigde Arabische Emiraten. Dus dat is één reden waarom, het is een beetje zinloos om steeds met nieuwe sancties voor Rusland te komen, als we niet ook die plekken aanpakken die het mogelijk maken voor Rusland om die sancties te omzeilen. Waarom willen we dat niet, als ik dat nog mag zeggen? Er is wel zo, want er wordt vaak gezegd, dat is een vergeten conflict. Het is niet vergeten, we hebben inmiddels wel vaker over Soedan gehoord. Er is een politieke keuze gemaakt dat we niet alles aan zetten om deze oorlog te stoppen. Natuurlijk kan Europa niet Burhan of Hamiti, die twee leiders, bellen en zeggen, nu maar stoppen, dat interesseert die militaire leiders helemaal niks. Maar we hebben wel druk als EU, of zelfs Nederland,

0: land. Om druk uit te oefenen op die belangrijke sponsoren. En dat is dan met name de Verenigde Arabische Emiraten. Om te stoppen met het bewapenen en het aanwakkeren van een conflict. Die tot, nou, nog eens tot de grootste hongersnood ter wereld. Tot een herhaling van een genocide heeft geleid. En dat doen we tot dit moment niet. Omdat we toch een moeilijke zaak vinden om aan te spreken met een strategische handelspartner.
1: Ja. En misschien ook wel omdat dit zijn ook voor een belangrijk deel morele argumenten. En die zijn op het ogenblik niet zo in de mode, zal ik maar zeggen. In de discussies over oorlog en vrede in de wereld.
0: Dus ja, maar we hebben het net gehad over handel, over veiligheid, over irreguliere migratie. Dat zijn topprioriteiten voor Nederlandse buitenlandse zaken. Dat kun je nalezen in onze strategie. Dus dat denk ik, dat wordt misschien zo neergezet. Omdat er een politieke keuze is gemaakt om niet alles eraan te zetten om deze oorlog te stoppen. Dan is het handiger om niet dat duidelijke verband neer te zetten. Maar die is er heus wel. Dus het is niet alleen een morele kwestie. Omdat het gewoon schandalig is dat we miljoenen mensen honger laten lijden. Maar het is ook blind en kortzichtig. Niet te zien als deze oorlog direct onze belangen op het gebied van migratie.
1: Oké, als dat dan zo is, wat kunnen we doen om die burgeroorlog te stoppen?
0: Ja, ik vind het niet erg hier om het te herhalen, want het wordt niet vaak genoeg gezegd. Kijk, veel partijen spelen mee. We hebben het gehad over de Verenigde Arabische Emiraten, maar nog niet over Egypte en Turkije, die bijvoorbeeld aan de kant van het leger staan. En dat zijn wel partners, zeg maar, met die wij als Europa of Nederland ook direct te maken hebben. Het is cruciaal dat deze externe actoren, dus ik noem als voorbeeld de meest belangrijke in mijn ogen op dit moment, Egypte en Turkije aan de ene kant en de Verenigde Arabische Emiraten aan de kant van de paramilitairen, dat die op hun verantwoordelijkheid in deze oorlog worden aangesproken. En dat bijvoorbeeld het vrijhandelsakkoord wat net wordt onderhandeld tussen de EU en de Verenigde Arabische Emiraten, dat we dat afhankelijk maken van vooruitgang op Sudan. En dat betekent stoppen van doorsturen van wapens. En een tweede, concreet zou zijn, Nederland moet zijn eigen beslissingen herzien wat betreft export van wapens in richting van de Verenigde Arabische Emiraten.
1: Oké, dank Annette Hofman, conflictonderzoeker en Soedan-expert bij Instituut Klingendaal. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roele. Mijn naam is Bernard Hammelburg, tot volgende week.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
3: BNR Business Beats.
2: Met de beste pop, funk en soul.
3: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
6: Het iconische Duitse automerk Wiesman maakt een comeback. De Nederlandse technisch directeur hoor je morgen om 3:00 in de Nationale Autoshow.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Nu in de BNR-app.
9: Saudi-Arabië verlaagt de belangrijkste olieprijs voor Azië, nu doorbraak Hormuz wordt verwacht. Rijnmetaal ziet miljardenorder voor fregatten verdampen, omzetverwachting omlaag. Colombiaanse kartelleden vechten aan het Oekraïnse front om te leren over drones. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app. Tim Schaap is bij de ANWB. Hoe staat het op de weg?
10: Ja, het wordt langzamerhand al wat drukker. Wat het meest opvalt nu is de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Weert Noord is de weg helemaal dicht, doordat er eerder vanmiddag een vrachtwagen in brand stond. Het asfalt is beschadigd, moet worden gerepareerd, duurt nog tot het begin van de avond. Tot die tijd kun je omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Verder de Duitse grenscontrole op de A12. Komen er vanuit Arnhem file, 10 minuten nu vanaf knooppunt Uitdijk. En tenslotte nog wegwerkzaamheden in de Wijkertunnel, de A9. En dus rijden mensen om over de A22 richting Velzen door de Velzertunnel. 3 kilometer en 20 minuten vertraging daardoor. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A13 naar Den Haag bij 7,8. Maar ook de A44 naar Amsterdam bij 20,3.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De rechtbank heeft een man uit het Groningse Stadskanaal veroordeeld voor seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas en noemde zichzelf de buurtenopa. Het misbruik heeft jaren geduurd. Bij hem thuis werd ook een grote verzameling kinderporno gevonden. Hij moet 3 jaar de cel in. De brandweer is druk met blussen van een duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. En volgens Rijnmond is daarbij een brandweerman gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis. De veiligheidsregio roept op om weg te blijven, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Een opgeleide natuurbrand in Venray is inmiddels weer geblust. Er is gisteravond gevochten op de Sneekweek. Dat is een groot zeilevenement met feesten, optreden en een kermis. 2 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is samen met een ander opgepakt als verdachte. Een beveiliger die tussen beiden wilde komen kreeg ook klappen. Een geschorste huisarts uit Zuid-Holland mag ook de komende tijd niet aan het werk. Ze is verslaafd aan alcohol en dat heeft al tot allerlei ongemakkelijke momenten geleid. Dieptepunt was toen ze niet kwam opdagen bij iemand die euthanasie wilde plegen. De arts werd later gevonden in haar auto met een fles wijn op de achterbank. Het vliegveld van Leipzig is nog steeds niet helemaal in bedrijf. Er wordt nog altijd onderzoek gedaan naar de drone die daar gisteren werd gevonden. Daar zou de zwaar explosieve stof Semtex in hebben gezeten. Het vliegveld wordt door Oekraïne gebruikt als tussenstop voor het vervoer van militaire spullen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken in het noorden enkele buien over. Verder blijft het droog. Morgen opnieuw 20 tot 24 graden met meer zon en weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
13: De beurs dan. De AEX staat op 1109 punten op het moment. Dat is een min van 0,1%. Grootste daler is Relax, 3,5% naar beneden. Grootste stijger SBM Offshore met 12,2% maar liefst. En de Dow Jones die opent gelijk aan de slotstand van gisteren.
9: Het is al weken droog en er komt een nieuwe hittegolf aan. Maar toch worden er geen landelijke maatregelen genomen om iets tegen de droogte te doen. Waarom niet? Dat hoor je over een minuut op BNR.
14: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
15: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
14: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan. Via CaptureTech.com.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
13: Goed dat je luistert. Het is donderdag 6 augustus en dit is het nieuws om mee thuis te komen. Er valt voorlopig geen regen. Sterker nog, er komt weer een hittegolf aan. De grote droogte die blijft dus ook aanhouden. Volgen er dan nieuwe maatregelen? Wij spreken zo de Unie van Waterschappen, want die zijn bij elkaar gekomen voor overleg. En er gaan terechte vragen en onzinverhalen over rond vanaf januari gaat het minimum jeugdloon omhoog. Wat betekent dat voor de economie? En er is een Nederlandse Oscar te vieren. Nina Broers won de Oscar Student Award voor haar film.
9: Aparte film.
13: Ja, Waar is mijn libido, heet die. We spreken haar zo, maar eerst naar de droogte.
9: Nederland is kurkdroog, maar vooralsnog komen er geen landelijke maatregelen om iets tegen de droogte te doen. Dat meldt de Unie van Waterschappen na een wekelijks droogteoverleg in Den Haag. Jane Alblas is van die Unie van Waterschappen. Goeiedag.
17: Goedemiddag.
9: Geen nationale maatregelen dus. Wat is de afweging daarachter?
17: Geen nieuwe. Er zijn er nog wel een aantal van kracht. En ik denk dat ook vooral te benadrukken dat er echt nog heel veel gebeurt om de droogte in Nederland te bestrijden. Maar veel daarvan is regionaal maatwerk. Dus dat zijn regionale maatregelen waar eigenlijk geen landelijke of bovenregionale maatregelen voor nu nodig zijn.
9: Maar wat is die situatie niet overal hetzelfde?
17: Nee, het is, droogte is echt een probleem wat zich heel verschillend manifesteert eigenlijk. Ook al is ons land klein, zijn de droogteverschillen toch wel erg groot. Dus je hebt bijvoorbeeld in het zuiden van het land, dat noemen we ook wel de hoge zandgronden. Het ligt wat hoger, Brabant, Achterhoek, Twente. Hm. En daar zijn ze voor hun watervoorziening volledig afhankelijk van regen. Omdat ze geen aanvoer hebben vanuit de rivieren. En daar zeggen de waterschappen ook al deze week van ja, eigenlijk hebben wij alle droogtemaatregelen uit de kast getrokken. En zitten wij is het rek er wel uit wat wij nog kunnen aan maatregelen. En is het echt wachten op regen. Mm-hmm. En in het westen van het land, daar zijn de problemen ook eigenlijk uitzonderlijk groot wel. Omdat normaal gesproken is daar dus wel altijd die aanvoer vanuit de rivier. En in een gemiddeld jaar valt er ook meer neerslag in het westen. Maar ja. Dit is geen gemiddeld jaar.
9: Nee.
17: Dus het
9: maar toch worden daar dus andere maatregelen genomen.
17: Ja, dus daar zien we echt ook historische maatregelen. Bijvoorbeeld zo'n onttrekkingsverbod wat deze week door Delfland is ingekondigd. Ja. Mm-hmm. Dus hele uitzonderlijke maatregelen. Maar inderdaad, ja, regionaal van aard. En in het westen van het land zijn er nog wel wat knoppen om aan te draaien. En het gaat met name om dan te voorkomen dat het water te zout wordt. Dat noemen we verzilting. Hè? Doordat de rivierstanden laag zijn, heb je minder tegendruk van het zoete water tegen het zoute water. Dus het zoute water vanuit de zee komt gewoon verder het land binnen. En dat heeft allerlei desastreuze gevolgen voor natuur en landbouw. Dus we proberen dat zoveel mogelijk tegen te gaan. En dat kan nog door.
9: Ja, daar zit dus nog wel rek in.
17: Aanvoeren. Daar zit nog wel. Daar zijn nog niet alle maatregelen uitgespeeld, om het maar even zo te zeggen. En daar is nog met noodpompen en verschillende aanvoer nog wel wat mogelijk. En dat zijn precies de onderwerpen die centraal staan in dat, crisisoverleg wat we elke week hebben. En dan wordt er gekeken van ja, moeten we daar ergens bij springen.
9: Maar je zou je kunnen voorstellen dat als je wil uitstralen dat er een nationale crisis is, of in elk geval een ongekende droogte, dan dat je overal min of meer dezelfde maatregelen neemt. Dat kan natuurlijk ook geen kwaad om in wijze van spreken in Groningen een onttrekkingsverbod in te stellen.
17: Nou, dat kan natuurlijk wel kwaad als het niet nodig is. Hè? Dus dan ben je daar en je krijgt het water wat in Groningen is toch nu niet op de plek waar het nodig is. Hè? Daar zijn gewoon, je kan niet al het water wat daar dan nog wel beschikbaar is geografisch en technisch naar Delfland krijgen.
9: Het zou ook wel degelijk tot schade leiden voor agrarische ondernemers, omdat die dan niet meer mogen besproeien vanuit sloten bijvoorbeeld. Dus in die zin zegt u, kan wel kwaad.
17: Dus je probeert, waar het mogelijk is, probeer je nog zoveel mogelijk in die watervraag te kunnen voldoen. Waar het niet mogelijk is, probeer je gewoon de voorraad die er nog wel is zo goed mogelijk te beschermen. Dat is eigenlijk een beetje de fase waar we nu in zitten.
9: Ja, volgende week komt er wel een nieuwe hittegolf aan. Daar neemt u nog geen preventieve maatregelen voor?
17: Er zijn dus echt al heel veel maatregelen genomen die daar wel. Tot nu toe. Er is gewoon al heel veel uit de kast getrokken in die strijd tegen de droogte. En nu krijgen we nog een weer hittegolf op ons dak. Dus dat zal de situatie inderdaad toch verder verslechteren. En de mogelijkheden zijn dan dat bijvoorbeeld. Want er zijn nu onttrekkingsverboden in 13 verschillende waterschappen. Maar het is niet in elk waterschap voor het hele gebied geldig. Nee. Dus het kan zijn dat op termijn nog wat uitgebreid wordt. En ook waar het IJsselmeer, wat tot nu toe goed op peil was. Mm-hmm. Het kan zijn dat toch ook wat weg gaat zakken. En dat ook consequenties gaat hebben voor de gebieden die van aanvoer van de IJsselmeer afhankelijk zijn.
9: Ja, dat is ook een drinkwatervoorraad. Is die nog niet in gevaar?
17: Die is vooralsnog nog niet in gevaar, omdat veel drinkwater wordt gewonnen uit diepgrondwater. Mm-hmm. En dat is wat minder weersafhankelijk.
9: Behalve dan in het stroomgebied van de Maas en de Rijn, hè, waar normaal gesproken ook wel water wordt gewonnen. Maar dat kan zo langzamerhand niet meer, lijkt mij.
17: er zijn nog steeds genoeg voorraden om dat, dat op peil te houden. Ja. Wat je wel ziet bij enkele drinkwaterbedrijven die dan wel op oppervlaktewater zeg maar innemen, dat dan de verzilting een probleem gaat zijn. Hè? Dus als er te zout water gaat zijn. Dus dat,
9: wat maar u net schetst dan.
17: Ja, is nog, ja.
9: Goed, hou ons op de hoogte. Jane Alblas van de Unie van Waterschappen.
18: BNR Nieuwsradio.
13: Het is zomervakantie, dus trekken Europeanen massaal erop uit. Ook deze drie Europeanen hier in de studio, volgens mij.
19: Zeker.
13: En ook toeristen van buiten Europa komen naar ons continent. Wel een probleem, het nieuwe systeem van de EU om reizigers in en uit te laten reizen, dat werkt voor geen meter. Bij ons is Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Michal, goedemiddag.
19: Goedemiddag.
13: Ja, wat is dat voor systeem?
19: Ja, het gaat om het entry-exit systeem. En dat is, de naam zegt het al, een systeem om reizigers in en uit te laten reizen van buiten de Europese Unie. Het is ingevoerd in april. En het was al in testfase sinds oktober zelfs. Het idee is dat alles geautomatiseerd is.
13: Hoef je paspoort dan niet meer te laten zien?
19: Het moet, in sommige gevallen wel, maar kom ik zo op. Maar het systeem is bedoeld om paspoortstempels te vervangen. En dat te vervangen met vingerafdrukken en een foto. Je moet een foto laten nemen. Dat moet je dan doen als je een kort verblijf hebt in het Schengengebied. Mm-hmm. En dat is dan vervolgens die data wordt dan vervolgens 3 jaar bewaard. Dus het idee is dat je dat dan minder vaak hoeft te doen als je binnen Schengen hoef je dan dus dat niet te doen. En ook als je van buiten de EU naar Schengen komt en binnen een periode van 3 jaar. Het idee is dat het makkelijker is, maar ja, het werkt dus niet zo goed.
13: Nee, oké.
19: Was er aan de hand?
13: Ja, want wat is het slecht ontworpen? Zijn er mankementen? Ja,
19: het is dus in principe zo dat je er is gewoon zo'n soort scanner, een soort... Ja, daar moet je gewoon een soort extra laag waar je doorheen moet.
13: Ja.
19: Als die het niet doen, of als daar hele lange rijen voor staan, dan moeten de vingerafdruk en die foto met de hand worden genomen.
13: Oh.
19: Dat zorgt allemaal voor hele lange vertragingen, ook omdat het gewoon best wel langzaam werkt. En bijvoorbeeld onze collega Luc was afgelopen weekend op Schiphol. En daar waren dan zulke lange rijen voor reizigers van buiten de EU, dat je op een gegeven moment kon je ook niet meer als EU-burger niet meer langs die rij heen. Dus dat soort dingen gebeurt dan. Dat leidt ertoe dat sommige vliegvelden in Europa dat hele systeem uitzetten.
13: Ja.
19: Bijvoorbeeld Air France KLM, die zeggen als het te druk is en we weten dat er rijen gaan ontstaan, dan zetten we ze uit in Parijs en Amsterdam, omdat anders krijg je dus dit soort dingen. Dus we kunnen dan beter het helemaal met de hand doen.
9: En niet op rechte hand.
19: Ja.
13: Maar het was dus bedoeld om alles sneller en soepeler te laten verlopen. Maar als het druk wordt.
19: Ja, dan wordt het dus nu uitgezet. Ja, dat systeem is natuurlijk ingevoerd in april. Dat is geen hoogseizoen. Inmiddels is het wel hoogseizoen. Dus dit is de eerste test voor het systeem. Nou, komt het niet heel glansrijk door.
13: Wel een beetje een blunder dan voor Brussel.
19: Ja. Het is precies wanneer je wil dat het systeem werkt, werkt het niet. Niet een hele grote opsteker inderdaad voor Brussel. Er is lang aan gewerkt. In oktober dus al, zei ik al, die testfase. Ja. Nou ja, dus blijkbaar niet heel goed getest. En ja, we hadden bij op de buitenlandredactie al een beetje voorspeld, dit gaat problemen opleveren. Want het is gewoon, die computers werken gewoon niet snel genoeg. En daarna moet je dus vaak ook nog je paspoort laten zien. Dus het is een soort dubbele check.
9: Het is toch wel merkwaardig, hè, dat zo'n groot IT-project dan klaarblijkelijk toch weer niet
19: lukt.
9: Er waren ook al opstartproblemen met het nieuwe systeem. Of is dat hetzelfde rondom het migratiepact?
19: Nee, dit is wel iets anders.
9: Ja, het is weer wat anders, dus dat werkt ook al niet goed.
19: Nee, het werkt allemaal niet goed. En het erge is, dit is ook het begin. Want er komt nog iets anders aan. Als je naar Amerika gaat bijvoorbeeld, dan heb je zo'n ESTA nodig. Een soort visum wat je soort online kan regelen.
13: Precies, ja.
19: Dat wil Europa ook. Het ETIAS gaat dat heten. European Travel Information and Authorization System. En dat moet dan inderdaad, er zijn er 59 landen die moeten reizigers daaruit moeten zich gaan laten registreren, veiligheidscontrole ondergaan, kleine vergoeding betalen voordat je dus het Schengengebied binnen kan. Alleen, dat is een soort volgende stap in dit systeem. En de eerste stap werkt eigenlijk ook al niet. Nee. Dus ik ben benieuwd. Het gaat niet echt de goede kant op.
18: Maar als het dan zo druk is op Schiphol en ze zeggen, oké, we zetten het systeem helemaal uit, want die rij kunnen we niet aan, moet je dan weer gewoon met je paspoort bij de balie een stempel krijgen?
19: Ja, en dan het voordeel daarvan is dat het dan wat duidelijker gescheiden is en dat er dan dus niet dat je weet dat er een lange rij gaat ontstaan. Ja. Maar ja, dat levert
18: zonde.
19: Wel
18: gewoon.
19: Ja, het is wel zonde, want mensen die halen dus hun aansluiting bijvoorbeeld ook niet. Gewoon onhandig.
18: Wat een stof. Dankjewel, Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Wil je meer Europa? Dan luister je naar de BNR-podcast Make Europe Great Again.
20: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats. BNR.
9: Op 1 januari 2027 wordt het minimum jeugdloon verhoogd. Uit onderzoek van de Rabobank blijkt nu dat dat waarschijnlijk zal leiden tot hogere prijzen in bijvoorbeeld supermarkten en horeca. Leontien Treur is Rabo-econoom en auteur van dit onderzoek. Welkom bij ons. Mevrouw Treur, wat verandert er wat minimumloon voor de jeugd precies ook weer?
21: Ja, goedemiddag. Inderdaad gaat het minimumloon gaat sowieso 2 keer per jaar steeds een beetje omhoog. En het minimumjeugdloon is een afgeleide van het gewone minimumloon. En die percentages gaan omhoog. Dus om een voorbeeld te geven, een 18-jarige die krijgt de helft van het minimumloon van een volwassene. Dus in plaats van 15 euro krijgt hij 7,50. En die 50% die gaat dan omhoog naar 62,5%. Dus dat is bijna 2 euro erbij. En dat is een stijging voor die 18-jarige van 25%. Dus dat is een forse stap in één keer, zeg maar.
9: Maar u zegt dat gebeurt altijd?
21: Ja, het gewone minimumloon gaat eigenlijk altijd. Ieder 2 keer per jaar wordt dat herzien. Ook een stuk inflatiecorrectie. En het minimumloon is ook het loon waarop bijvoorbeeld de bijstandsuitkering en andere uitkeringen en de AOW allemaal aangekoppeld zijn.
9: Ja, dus is dat nou het gevolg van een automatische inflatiecorrectie of van een politieke beslissing?
21: Oh, dat weet ik niet. Eerlijk gezegd niet of in welke mate nou exact de inflatie volgt.
9: Nee.
21: Maar het is in ieder geval een
9: afspraak.
21: Een stelselmatige stijging 2 keer per jaar. En dit, wat er nu gebeurt met de minimumjeugdlonen, dat is echt een grote stap in 1 keer. En dat is wel echt bijzonder.
9: Ja, het werk ook van vakbonden die zich daarvoor in hebben gezet?
21: Ja. Dat denk ik wel, ja.
9: De maatregelen moet jongeren dus beter belonen voor het werk. Hogere kosten uiteraard voor werkgevers. En wat verwacht u nu van wat dat in de economie teweeg brengt?
21: Ja, ik heb gekeken naar de sectoren waar jongeren het meeste werken. Dat is horeca en handel. En met name in de horeca is een heel groot aandeel van de werknemers is jonger dan 20. En ja, met name voor de 16, 17, 18 en 19-jarigen is de sprong groot. Voor de 20-jarigen iets minder. Toen bleek eigenlijk dat in de horeca de lonen eigenlijk al best wel vaak boven dat minimum liggen. En dat verwachte impact daar wellicht kleiner is dan in de handel, waar de lonen vaak juist rond dat minimum liggen en niet heel ver daarboven.
9: Mm-hmm.
21: Dus daar verwachten we dan wel een impact op de prijzen.
18: Ik las ook al verhalen van mensen die dachten dat de boodschappen nu duurder gingen worden, omdat de vakkenvullertjes natuurlijk vaak 16-jarigen zijn of 15-jarigen.
21: Ja, nou, zo 1-op-1 kan je het natuurlijk niet stellen. Want je kunt natuurlijk, stel je hebt een supermarkt, dan kun je natuurlijk ook kijken van, nou, kan ik aan mijn personeelsbezetting nog iets doen dat het echt beter afgestemd is op de drukke tijdstippen? Of kan ik nog meer automatiseren?
18: Ja.
21: Dus er zijn nog wel manieren om te zeggen van, nou, kijk, kan ik dat toch nog beperken? Je zou kunnen voorstellen dat supermarkten misschien nog meer met 15- en 16-jarigen gaan werken en minder met 18- en 19-jarigen. Dus het hoeft niet 1-op-1 in de prijzen door te werken. En vooral is natuurlijk, ja, jongeren zijn maar een klein aandeel van de totale. Er werken toch ook wel heel veel volwassenen. Dus het is niet dat
18: alle lonen omhoog gaan. Nee.
21: En je hebt ook je stookkosten en je huur. Dus het is niet de enige kostencomponent. Dus de prijs van de boodschappen wordt niet bepaald het salaris van de vakkenvuller is maar een klein aandeel daarvan.
9: Nee, bovendien is het inschakelen van jeugd voor het vakkenvullen natuurlijk wel stukken goedkoper dan om daar volwassenen voor in te huren.
21: Ja, en dat blijft natuurlijk. Er blijft een verschil tussen jongeren en volwassenen. Alleen het verschil wordt wel kleiner.
9: Ja, ja, ja. Moet dit de jongeren dus beter belonen voor hun werk? En u zegt eigenlijk in, met name in de horeca en eigenlijk minder ook bij die supermarkten, ga je dat direct terugzien. Maar in de handel is dat een ander verhaal, omdat daar nu de jeugdlonen al op het minimum liggen. Hè. Dus daar gaan werkgevers echt merken dat ze meer moeten gaan betalen.
21: Ja, maar dat gaat dan eigenlijk wel over de handel in levensmiddelen met name. Daar werken de meeste jongeren. Dus dat gaat dan wel specifiek over bakkers en supermarkten.
9: Ah, zo.
21: Wel over die deelsectoren van de handel.
9: Dus in die zin zou je dat dan toch weer ook kunnen terugzien in de supermarkttarieven.
21: Ja, maar dus niet in zo'n grote mate, omdat natuurlijk de loonkosten maar een component zijn. De inkoopprijzen van de voedingsmiddelen zelf heb je om te beginnen. Ja. Je winkelhuur, je koeling, dus en de loonkosten zijn maar een deel. En dan de loonkosten van de jongeren zijn maar weer een deel daarvan. Dus het is niet een. Ik heb het niet precies uitgerekend. Maar ik dacht wel van welke sectoren gaan het merken. Dat was eigenlijk mijn vraagstelling.
9: Ja, en dat is nu duidelijk. Ja, wat valt er tegen te doen? Je moet het toch betalen als werkgever. Dus.
21: Ja, het is een ondergrens.
9: Het is niet altijd ontkomen.
21: Dus die ondergrens die gaat omhoog.
9: Ja. Dank, Leontien Treur, Rabo-econoom.
0: Middacht opgeronden.
1: Oh ja, het gaat nu al weken zo.
0: Ja, maar ik heb denk ik gewoon te veel in mijn hoofd.
18: Ja, je hoorde hier een fragmentje van de Nederlandse film Waar is mijn libido? Van de regisseur Nina Broers. En daarmee, met die film, heeft zij de Student Academy Award gewonnen. De belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. Ze is een van de drie winnaars in de categorie experimentele films. Contact met de winnaar zelf, Nina Broers, gefeliciteerd.
22: Dankjewel.
18: Ja, hoe is het om
22: supervet
18: de Oscar te winnen voor studenten?
22: Ja, bijna niet te geloven eigenlijk. Het is heel surreal bijna.
18: Ja, want wat is het precies voor prijs? Ik had er ooit van gehoord, maar ik weet niet precies wat dat is.
22: Het is in principe gewoon een best een hoge onderscheiding voor een studentenfilm. Een soort. Ja. Makers van morgen indicatie.
18: Ja,
9: en van studenten aan filmacademies dan, neem ik aan. Of kan elke student er aan meedoen?
22: Nee, in principe elke student aan een kunstacademie.
18: Oké, okay. Maar goed, voor alle duidelijkheid, de organisatie die de prijzen uitreikt, die reikt ook de gewone, tussen aanhalingstekens, Oscars uit, toch? Die Academy.
22: Ja, dat klopt.
18: Ja. Wij hebben je korte film al even mogen zien. Waar is mijn libido?
9: Bijzondere film,
18: ja.
9: Ja.
18: Je ziet twee acteurs die door jou geregisseerd worden. En we zien dat proces ook in beeld. Zij spelen scènes na. Wat voor scènes spelen ze na?
22: In principe, het zijn gewoon scènes uit mijn verleden. Mijn datingverleden, mijn relatieverleden. Daar zijn we eigenlijk gewoon aan het kijken naar wat gebeurt daar nou precies.
18: Ja,
22: maar wat schuurt daar?
9: Ook het maakproces wordt weer gefilmd. En is dat, want dat ziet eruit als een documentaire over die scènes die worden gespeeld. Ja. Of is ook dat maakproces weer in scène gezet? Kun je dat verklappen?
22: Het maakproces, wat we dus vastleggen. Oh, excuus, ik sta in een hele drukke hal.
9: Ja, het klinkt alsof je weer in een opname zit. Want dit geluid zit ook een beetje in de film. Maar het wordt nu wel heel real life. Ja. Nee, maar het is een fictieve documentaire. Zo wordt het omschreven. Dus ik vroeg me af of dan die scène, want een van die acteurs die krijgt moeite met zijn rol. Dat mogen we wel verklappen.
22: Ja.
9: Maar dat is ook weer gescript, neem ik aan.
22: Ja, dat is ook gescript. In principe is hij het gewoon niet meer mee eens met wat er gebeurt. Nee. En wat er gedaan en gezegd wordt. En dat zorgt voor de nodige frictie en de nodige discussies.
18: Op de set.
22: Ja, waarin nieuwe perspectieven aan bod komen. Ja.
18: En jij speelt ook een rol in jouw eigen. Het is in die zin biografisch, want het gaat over jouw datingverleden. Hoe is het als dat datingverleden, want dat kun je natuurlijk bedenken, maar nu is het out there en nu krijgt het ook heel veel aandacht vanwege die prijs die je wint. Hoe is het dat de hele wereld daar nu in meekijkt?
22: Ja, ergens wel gek, maar ook, ik heb er niet zo moeite mee dat zoiets privés dan zo openbaar is. Daarom heb ik de film ook gemaakt. Dus ik vind het alleen maar heel tof dat er nu dat het nu nog breder wordt getrokken in wat voor perspectieven en kijk en blikken op wat eruit voortkomt.
18: En jouw vertelperspectief is bijzonder, want zoals Niels net uitlegde, we kijken naar scènes die jij letterlijk hebt meegemaakt. Maar ook het proces van het filmen is onderwerp van die film. Wist je meteen dat je het zo wilde vertellen?
22: Nee, we zijn eerst begonnen met een soort standaard documentaire. Maar daarin kwam de essentie van wat we hier dus hebben gevangen, kwam daar eigenlijk niet goed in naar voren. En toen hebben we 3 weken voor de deadline hebben we eigenlijk heel het concept omgegooid. En zijn we met iets heel anders begonnen.
18: Zo, dan heb je wel lef nodig.
22: Ja, dat was ook wel heel spannend of het nog zou lukken.
18: En je zegt, de essentie kwam in het eerste idee eigenlijk niet naar voren. Wat is die essentie voor jou?
22: Die frictie en eigenlijk gewoon een andere invalshoek in het probleem. Want ik zit natuurlijk heel dichtbij en heel gefocust op mijn perspectief op. Maar juist die andere perspectieven of die tegenstellende perspectieven, die bieden denk ik nieuwe inzichten.
18: Ja, want we zien een meisje dat moeite heeft met seks, met de mannen met wie ze date.
9: Heeft steeds geen zin?
18: Nee. Daar komt het op neer. En die scènes worden nagespeeld. En de acteur, de mannelijke acteur, die zegt dan, als we het zo gaan spelen, dan krijgen de mannen weer de schuld. Nou ja, daar ontstaan discussies over. En ik ging
9: het is ook goed geacteerd.
18: Ja, vond ik ook. En ik ging er ook echt over nadenken. Van is het inderdaad een beetje een soort eenzijdig perspectief op wat er tussen de lakens gebeurt. Dus gefeliciteerd daarmee. Ik snap de keuze van de jury. Terwijl ik die andere films niet heb gezien. Maar goed, ga jij naar de uitreiking?
22: Ja, ik vlieg 9 september denk ik naar Toronto.
18: Oh, in Toronto is het, oké.
22: Ja, in Canada.
18: Nou,
9: is het inmiddels je werk, vraag ik me af. Want je bent opgeleid tot filmer, als ik het goed begreep. Dit is nu een succesvol product geworden. Komen er meer?
22: Ja, daar gaan we wel voor.
9: Ja, wat heb je in de portefeuille?
22: Dat kan ik nog niet echt zeggen. Er zijn heel veel ideeën in ieder geval.
18: Oké.
22: Okay. Oh. Er staan dingen in de startblokken.
18: En die vertelwijze, dus zo'n semi-documentaire of een fictieve documentaire, is dat een vorm die je bevallen is?
22: Ja, ik vind zelf de Dogma 95 beweging heel interessant.
18: Dogma 95, de Deense film.
22: Ja.
18: Is dat toch? Ja.
22: Ja. Dus daarop wil ik wel voortborduren.
18: Ja, nou, wij wachten op nieuwe films van jou.
9: Volgen. Ja.
18: We vergeten je naam niet meer. Nina Broers, gefeliciteerd nogmaals. Winnaar van een Student Academy Award.
2: BNR Nieuwsradio.
9: Nieuws dat net binnenkomt. UEFA, de Europese Voetbalbond, blijft bij zijn boycott van alle FIFA-competities. Het WK voor mannen, vrouwen en clubs. UEFA kwam al met die boycott omdat FIFA-voorzitter Gianni Infantino het idee lanceerde om aandelen in het WK-voetbal te gaan verkopen. En nu is er natuurlijk een meeting geweest waarin Infantino zijn excuses heeft aangeboden en de rijen gesloten leken. Nu handhaaft dus de UEFA toch die boycott. De Europese Voetbalbond stelde eerder als voorwaarde dat het omstreden investeringsplan van de FIFA zou worden ingetrokken en dat er garanties zouden komen om dergelijke pogingen in de toekomst uit te sluiten. En aan die laatste voorwaarde is volgens de UEFA niet voldaan. Dus daarom nu dit statement.
18: Fietsfabrikant Axel heeft uitstel van betaling aangevraagd en dat verrast kenners niet, want het bedrijf sloeg de plank de afgelopen jaren behoorlijk mis. Wat is daar aan de hand? Dat hoor je zo.
3: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
4: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
23: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
24: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. cm.com, behind every moment.
23: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
25: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
2: BNR Verkeer.
10: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn een paar bijzonderheden te melden. Allereerst nog steeds de A2 richting Eindhoven vanuit Maastricht. Bij Weert is de weg helemaal dicht door een autobrand. Dat duurt nog tot begin van de avond. Je kunt het beste omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Verder de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Nu goed voor een kwartier vertraging vanaf Zevenaar. Maar de andere kant op staat ook file, de A12 vanuit Duitsland. Tussen Westervoort en Arnhem. 5 kilometer, 10 minuten. Er is één rijstrook dicht, vermoedelijk door een pechgeval. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A6 naar Lelystad bij 69,2. Maar ook langs de A44 naar Amsterdam bij 20,3.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De rechtbank heeft een man uit het Groningse Stadskanaal veroordeeld voor seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas en noemde zichzelf de buurtenopa. Het misbruik heeft jaren geduurd. Bij hem thuis werd ook een grote verzameling kinderporno gevonden. Hij moet 3 jaar de cel in. De brandweer is druk met blussen van een duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. En volgens Rijnmond is daarbij een brandweerman gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis. De veiligheidsregio roept op om weg te blijven, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Een opgeleide natuurbrand in Venray is inmiddels weer geblust. Er is gisteravond gevochten op de Sneekweek. Dat is een groot zeilevenement met feesten, optreden en een kermis. 2 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is samen met een ander opgepakt als verdachte. Een beveiliger die tussen beiden wilde komen kreeg ook klappen. Een geschorste huisarts uit Zuid-Holland mag ook de komende tijd niet aan het werk. Ze is verslaafd aan alcohol en dat heeft al tot allerlei ongemakkelijke momenten geleid. Dieptepunt was toen ze niet kwam opdagen bij iemand die euthanasie wilde plegen. De arts werd later gevonden in haar auto met een fles wijn op de achterbank. Het vliegveld van Leipzig is nog steeds niet helemaal in bedrijf. Er wordt nog altijd onderzoek gedaan naar de drone die daar gisteren werd gevonden. Daar zou de zwaar explosieve stof Semtex in hebben gezeten. Het vliegveld wordt door Oekraïne gebruikt als tussenstop voor het vervoer van militaire spullen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken in het noorden enkele buien over. Verder blijft het droog. Morgen opnieuw 20 tot 24 graden met meer zon en weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Kun je straks nog een Batavusfiets of een Sparta-fiets kopen? Of is dat verleden tijd? Ja, het moederbedrijf is zwaar in de problemen. Gaan we zo bespreken.
6: Het was weer een bijzonder enerverend seizoen van jouw favoriete vrijdagmiddagbol, de Friday Move.
7: En internet speelt echt een hele grote rol bij jeugdcriminaliteit. Ik bedoel, het wordt echt verheerlijk. Je zag het in de rap-video's. Jongens met bling-bling, geld, dikke bakken.
6: Morgen zijn we er weer rond 4 uur met een aflevering van de Friday Move. Jij ook, Albert? Ben je scheutig met je sympathie?
7: Ja, zeker.
6: Ja?
7: Nee, serieus.
6: Ja, serieus.
7: Maar als het mis is, is het ook mis.
6: Als je de Friday Move nog niet hebt gehoord, is je weekend nog niet begonnen.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
20: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
9: Goedemiddag.
18: Goedemiddag.
9: Myanmar wordt door veel landen, we kennen dat ook nog vroeger als Burma, wordt door veel landen geboycott, omdat daar de regering door een staatsgreep aan de macht is gekomen. Maar Thailand wil nu de economische banden en ook de politieke betrekkingen aanhalen. Voor de Thaise economie kan dat geen kwaad, want dat is een van de minder renderende economieën in dat deel van de wereld. In onze zomerserie over vastgelopen economieën gaan we daar zo meteen over praten. In de tech-update, nieuws over GTA 6, maar eerst een bericht over EasyJet.
18: Ja, want de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management. Gebeurt voor een bedrag van 5,7 miljard pond, omgerekend ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt 7,15 pond per aandeel EasyJet. De budgetvlieger was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen dat Apollo en de Amerikaanse investeerder Castle Lake. Castle Lake had meerdere biedingen gedaan voor EasyJet, maar vervolgens kwam Apollo met een rivaliserend en dus hoger overnamebod. Dat bod is geaccepteerd. Castle Lake zei kort daarvoor zich terug te trekken uit de overnamestrijd.
9: Ja, dan heb ik nog berichten over een nieuwe natuurbrand in het duingebied langs het Oosterduinpad bij het Zuid-Hollandse Ouddorp. Dat is op het Zuid-Hollandse eiland. Woedt een natuurbrand. Dat is een grote brand volgens de brandweer. Voor het incident is schip 2 inmiddels van kracht. En er Er is ook een brandweerman gewond geraakt bij het brandblussen. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis. Brand is nog niet onder controle bij Ouddorp en breidt zich ook nog verder uit. En door de aanhoudende droogte kan dat natuurlijk snel gaan. Op ongeveer dezelfde plek woedde overigens afgelopen vrijdag ook al een natuurbrand. En dan kunnen wij
20: BNR door. Nieuwsradio.
9: Op BNR. Inderdaad.
18: Fietsenfabrikant Axel verkeert in grote financiële problemen. Het bedrijf, bekend van de fietsenmerken Sparta, Batavus, vroeg gisteren al uitstel van betaling aan. En dat is vrijwel altijd een voorbode van een faillissement. Een recente poging om het bedrijf te verkopen ketste af op het allerlaatste moment. Ja, hoe heeft het zo ver kunnen komen bij Axel? En staan bedrijven straks in de rij om die merken, Sparta, Batavus, na een eventueel faillissement over te nemen? Dat ga ik bespreken met Kees Bakker. Hij is fietsexpert, consumentenvoorlichter bij de Fietsersbond. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
18: Ja, Sparta, Batavus, dat zijn toch merken met een rijke historie. Waar kan dat misgaan?
11: Ja, dat is onduidelijk. Nou, in ieder geval financieel hebben ze natuurlijk hele gekke dingen gedaan met die aandelenverkoop en zo. Maar dat is eigenlijk niet mijn expertise. Maar qua merken, is de laatste jaren deden ze het eigenlijk ook al niet zo goed. Dus in die zin verbaast het me niet heel erg dat ze toch in de problemen komen. Ja. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met wat Gazelle heeft gedaan qua merken of qua fietsontwikkeling, dan denk dat ze de afgelopen jaren niet zo heel goed gedaan hebben.
18: Ja, want wat deed Gazelle dan dat bijvoorbeeld bij Sparta en Batavus niet gebeurde?
11: Nou, een hele herkenbare lijn elektrische fietsen, waarbij je ook duidelijk ziet van, oh ja, dat is voor die doelgroep. En qua productontwerp was dat eigenlijk tip-top in orde. En dat miste ik een beetje bij Batavus en Sparta en Koger de laatste jaren. Mm-hmm. Af en toe hadden ze wel een interessante innovaties. Maar ik had toch het idee dat er een duidelijke visie op hun doelgroep ontbrak af en toe.
18: Okay.
11: Dus ik denk dat ze daar wel steekjes hebben laten vallen ook.
18: Maar ze hebben wel innovaties gebracht, toch? Ze zijn toch wel met nieuwe modellen gekomen?
11: Ze komen natuurlijk uiteraard. Dat doet eigenlijk elk merk elk jaar nieuwe modellen op de markt brengen. Bij Gazelle heb je duidelijk dat er idee dat er een duidelijke visie achter zit. En bijvoorbeeld bij een merk als Cortina ook. Je hebt tegenwoordig ook bijvoorbeeld een merk als Van Raam dat driewielfietsen voor ouderen op de markt brengt. Mm-hmm. Die hebben echt een hele duidelijke visie, een hele duidelijke doelgroep. En die bereiken daarvoor hele herkenbare modellen uit. En dat ontbrak een beetje bij Sparta en Batavus. Sparta was natuurlijk altijd heel goed in transportfietsen en bijvoorbeeld in family bikes hadden ze. Maar dat marktsegment hebben ze helemaal uit handen gegeven. Je hebt tegenwoordig van die longtails, dus die verlengde fietsen.
18: Ja.
11: Nou, hebben ze helemaal gemist. En ik zag toevallig hadden ze afgelopen maand wel een presentatie van de modellen voor 2027. En dat Batavus dan volgend jaar met een longtail op de markt komt. Maar dat zijn ze eigenlijk dan 3-4 jaar te laat mee.
18: Ja, en die longtails, voor alle duidelijkheid, dat zijn van die fietsen met een soort verlengd achteropje waar je 2-3 kinderen in op kunt zetten. Ja. Als je geen zin hebt in een bakfiets. Eigenlijk,
11: Zowel de bakfietsmarkt als die markt is heel erg gegroeid de laatste jaren.
18: Ja.
11: En ze hebben bijvoorbeeld wel Bamboe gekocht, maar dat is eigenlijk ook een beetje vreemde actie. Want het concurreert heel erg met Batavus en Sparta. Dus het is misschien logisch geweest als ze gewoon bijvoorbeeld met Sparta echt als duidelijk bakfietsmerk voor de op de markt hadden gezegd, waar je dan bij gewoon de reguliere dealer een bakfiets van Sparta kan kopen, in plaats van of online eentje van Bamboe of bij de fietsenmarkt eentje van de concurrenten.
18: En Bamboe, dat weten mensen misschien nog, die naam viel heel erg vaak bij bakfietsen die moesten worden teruggeroepen, omdat de veiligheid van de as bijvoorbeeld niet kon worden gegarandeerd. Dus Bamboe was ook niet echt het was eigenlijk meer een soort vloek dan een zegen voor Axel.
11: Dat is natuurlijk ook gewoon pech dat ze uiteindelijk die fietsen braken. Maar misschien hadden ze toch ook wel. Het is ook wel een beetje een vreemde actie dat je als merk wat heel sterk is via de verkoop van de dealers dan opeens een webwinkel die op de onderste deel van de markt is gericht. Dus eigenlijk echt tot goedkope marktsegment.
18: Ja.
11: Dat concurreert dan direct met je andere merken.
18: Merken dus, ja. Dat lijkt me ook geen slimme keuze. Tot slot, Axel deed natuurlijk ook in elektrische fietsen. Die hebben het ook wel moeilijk, hè? Toch? Maar dat geldt toch voor alle elektrische fietsen, die markt?
11: Dat geldt in voor alle elektrische fietsen, dat die markt heel erg moeilijk is. Dat er echt een vervangingsmarkt is geworden. Maar je ziet dat bepaalde merken toch wel heel goed doen. Bijvoorbeeld Ries & Müller, zit echt op de. Dat is een Duitse merk wat echt zich richt op de hele hoge marktsegment. En dat had Koga bijvoorbeeld, die had dat een aantal jaar geleden, was dat de luxe e-bikes. Maar dat marktsegment hebben ze helemaal weggegeven aan Ries & Müller. En hetzelfde geldt dus voor andere marktsegmenten, bijvoorbeeld. Je hebt tegenwoordig heel veel ouderen die moeite hebben om op een gewone e-bike te blijven fietsen. Daar hebben ze helemaal niks voor ontwikkeld om die mensen te blijven bedienen. Dus iemand die een tafels had.
18: Ja. Oké, dankjewel. Kees Bakker. Ja.
9: En hoe is het de snelweg dan, ANWB? Daar zit Tim Schaap. Tim, jij ziet een vrachtwagenbrand.
10: Ja, zeker op de A2 eerder vanmiddag. Vanuit Maastricht richting Eindhoven. De weg is nog steeds helemaal dicht, vanaf Gratum tot aan Weert. Dat duurt nog tot het begin van de avond, tot 7 uur. Omrijden tot die tijd kan via Venlo. Volgt de A73 en de A67. Verder meerdere flitsers, gemeld op Flitsmeister. Onder andere de A1 vanuit Amsterdam bij 13,4. Maar ook de A28 naar Zwolle bij 160,6.
20: Luister vandaag, begrijp morgen.
12: Shell verkoopt alle zonne- en windparken in Europa die op land staan.
13: That would be the biggest attack since World War II.
14: Nou, het begint al steeds meer te krijpen, hè? Maar het is al een hele tijd heel droog.
9: Thailand haalt de banden aan met Myanmar. Een land dat wordt geregeerd door een dictatuur. Die dictatuur is en waar veel sancties tegen gelden. Dat land is internationaal geïsoleerd. Ja. Best opmerkelijk dat Thailand dat doet. Ze willen de economische banden ook aanhalen. Afgezien van politiek. Onze prioriteit is om te verzekeren dat mensen goed kunnen blijven leven. En naar de toekomst met vertrouwen kunnen kijken. Zei de Thaise premier toen hij zijn ambtgenoot uit Myanmar ontving. Kennelijk gaat het dus niet zo goed met die Thaise economie, dat ze dit nodig hebben. In elk geval gaat het met landen in de buurt, zoals Maleisië en Indonesië, veel beter. Dan hebben ze een hogere economische groei. In onze serie over vastgelopen economieën, vandaag dus Thailand. En daarom schakelen we met Tom Schelstraten. Hij is Zuid-Azië-correspondent bij het Financiële Dagblad in Thailand. Welkom bij ons.
15: Hi, goedemiddag.
9: Ja, is het inderdaad zo dat Thailand denkt, we kunnen wel een gaantje meepikken als we die banden met Myanmar, hoe omstreden ook, aanhalen?
15: Ja, het heeft meerdere redenen dat die banden worden aangehaald. Er is ook heel veel gedoe. Er zijn scamcenters waar mensen allemaal worden opgelicht. Die zijn aan die grens. Er is een rivier die wordt vervuild door mijnbouw in Myanmar. Dan heb je ook nog drugsproductie. Hè? Dus die groente die moet aan allerlei geld komen. En een van de manieren is drugsproductie. Het is volgens mij Afghanistan was vroeger opium. Maar nu is het echt gewoon, moet je voor opium in Myanmar zijn. Als mensen nog investeringsmogelijkheden zoeken. Maar dat gaat flink mis. Dus er zijn meerdere problemen. Maar ook inderdaad wel gewoon economische mogelijkheden. Maar dit is heel gevoelig. Hè? Dus in ASEAN, het verbond van de landen in Zuidoost-Azië. Indonesië is boos. Filipijnen vindt het niks. Die banden aanhalen. Want het is een moorddadig gezien daar. Ze gooien bommen op hun eigen bevolking. En daar gaat Thailand nu vanavond mee dineren. Volgens mij is het 9:15 hier. Dus ik denk dat ze net een toetje op hebben.
9: Ja, dus het is in de regio erg omstreden. Thailand zet het wel door. Heeft de economie het inderdaad nodig?
15: Ja, wel. Er zijn heel veel alarmbellen. Die gaan eigenlijk al wel langer af. Een van de cijfers die heel opmerkelijk is, bijvoorbeeld, is 600.000 nieuwbouwwoningen die leeg staan. Die krijgen ze gewoon niet verkocht. Mensen durven het niet. Mensen krijgen geen hypotheek. De economie zit echt in het slop. En ik woon nu 4 jaar hier en ik merk wel echt een verschil met toen ik aankwam. Dus restaurants waren voller, ook meer toeristen toen, maar ook meer Thai. En mensen leven toch wel een beetje met de hand op de knip en vrezend voor wat er komen gaat. Er zijn ook ontslagen vallen deur. Dit heeft allerlei redenen. Ik weet niet hoeveel tijd we hebben, maar we kunnen wel een beetje die diepte in. Maar een van de grote problemen is dat China heel veel exporteert. Amerika is moeilijker. Europa zegt ook, hey, dat gedumpt van die spullen, dat willen wij niet meer. En Zuidoost-Azië is wat dat betreft een welkome markt voor China. Maar dat is niet goed voor Thaise producenten van metaal of andere producten.
18: Nee.
15: Dus er sluiten heel veel fabrieken ook. Ja.
18: Want als wij aan Thailand denken, denken we toch in eerste instantie aan toerisme. En volgens mij is dat ook niet zo seizoensgebonden. Of het nou backpackers zijn of families die tijdens de zomervakantie gaan. Maar dat is dus niet een pilaar waar de Thaise economie veel aan heeft.
15: Nou, ze moeten er wel op leunen. Die is van 15-20%, ligt aan het seizoen. Maar ja, nu zijn het, ze gokken, 34 miljoen bezoekers. Dat klinkt echt gigantisch. Bangkok is de meest bezochte stad ter wereld. Maar ze hadden voor corona bijna 40 miljoen. Chinezen laten het afweten. Er zijn best wel wat rellen geweest. Er is onder andere ook met die scamcenters waar ik in het begin over begon. Er is op een gegeven moment een bekende Chinese acteur die is ontvoerd. Dat heeft heel veel Chinese bezoekers in de maar als ze niet heen komen met miljoenen tegelijk heeft wat bang gemaakt. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Hè? Mensen, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar heel veel mensen zijn al een keer in Thailand geweest en willen wel eens wat anders. Okay. Vietnam komt op, Maleisië komt op. Dus de concurrentie is hevig. En niet alleen wat toerisme betreft, ook chipproductie bijvoorbeeld.
9: Ja, en wat merkt de gewone Thai van het feit dat die economie kwakkelt? Ze kunnen kennelijk wel meteen aan een nieuwbouwhuis komen. Dat is, ja, in Nederlandse oren klinkt dat als heel fijn. Maar dat is misschien het enige.
15: Ja, zeker. Als ze het geld ervoor hebben. Een van de grote problemen is de huishoudschuld. Die is 85% van de hele economie hier. In Nederland is het volgens mij meer. Maar het probleem is dat die economie niet groeit. Hè? Dus er is veel flinke rente op die schuld. Maar om die af te kunnen betalen moet je wel een salaris omhoog gaan. En ze zien hier juist dat stagneert. Dat wordt misschien wel minder. Of mensen worden ontslagen. Dus er zijn niet echt nu. De Financial Times had een paar maanden geleden een groot verhaal hierover. De sick man of Asia. En dit is natuurlijk ook een beetje het probleem. Dit wordt nu een soort kenmerk van het land. En daar probeert die overheid van Anoutin.
9: Anoutin, dat is de premier. Ja, die probeert er wat aan te doen.
15: Ja, die probeert er wat aan te doen. Dus die zegt, we gaan nu met semiconductor, halfgeleiders gaan we mee aan de slag. Maar het probleem is dat Vietnam doet het al veel langer. En Maleisië al helemaal, al tientallen jaren. En je ziet ASML, maar ook alle bedrijven in Brainport rondom ASML, die veel meer naar Maleisië toetrekken en naar Singapore en naar Vietnam. Omdat daar veel meer al, die structuur is er al eigenlijk. En Thailand zegt nu, we gaan het ook doen. En er is ook wel hoogopgeleid personeel, maar niet genoeg. Dus ze hebben eigenlijk een beetje de boot gemist de laatste jaren.
18: En over dat hoogopgeleide personeel, is dat significant anders? Of is die groep kleiner dan bijvoorbeeld in Vietnam of Maleisië?
15: Ja, met name, kijk, Vietnam is natuurlijk een communistisch land. Dus als zij zeggen, we gaan de komende 5 jaar naar links, dan gaan we naar links. Of gaan we naar rechts, dan gaan we naar rechts. En dat is iets wat er in Thailand de afgelopen jaren gebeurd is en wat economen eigenlijk als belangrijkste reden geven dat het economisch niet goed gaat, is dat er heel veel politieke onrust is geweest. Jullie kennen de geel en rood hen nog wel. Dat is jarenlang aan de gang geweest. Er zijn staatsgrepen geweest. Nou, de junta, die was in van alles goed, maar niet per se een echt goede economische plannen maken en die uitvoeren. Dus gedurende die tijd, en ik heb het echt nu over 15 jaar ongeveer, misschien wel meer, hebben andere landen niet stilgezeten. En het gekke is eigenlijk dat Thailand juist een voorsprong had. En na de Vietnamoorlog, Japanse bedrijven kwamen hierheen. De autosector was heel erg sterk. Alleen nu zie je dat die Japanse bedrijven het heel erg moeilijk hebben vanwege de concurrentie met China. Ja. Dus die starten hier nu ook fabrieken, de Chinese bedrijven. Alleen de Thaise ondernemers zien het verschil in het feit dat die Japanse bedrijven, die hadden wel toeleveringsketens die Thais waren. Maar de Chinezen die sturen echt volledig soort IKEA-pakketten die hier in elkaar worden geschroefd, waardoor het veel minder toegevoegde waarde is voor bedrijven hier.
9: Ja. Maar merken de Thaien ook merken dat ze daar ontevreden over zijn? Leidt dat ook tot meer criminaliteit bijvoorbeeld? Als er meer armoede is, zie je dat vaak?
15: Nou, je zou wel onrust verwachten. En we hebben politieke onrust gehad wel, hoor. Het is nu eventjes rustig, omdat er zijn verkiezingen geweest en Anoutin, een conservatief, die heeft gewonnen met flinke afstand. Maar daarvoor hadden we progressieven die wilden aan de macht komen. En de Pieter Lim Jong gehad, was echt een heel populaire man. Harvard geschoold, die had echt grote plannen. Die ging heel de economie omgooien. Daar waren heel veel Thaien wel gevoelig voor. Alleen die zijn nooit aan de macht gekomen vanwege politieke spelletjes. En dat is een beetje het grote probleem met Thailand ook. Dat de conservatieve elite samen met het Koningshuis en met name ook het grote bedrijfsleven, dus stevige conglomeraten zoals CP Group, bekend van de 7-Elevens, die zijn zo machtig. Dus die kunnen ook die politiek naar hun hand zetten, waardoor echt grote veranderingen hier niet snel voor elkaar komen.
18: En je noemde net dat diner met de top van Myanmar, dus de dictatuur, dat de economische banden aangehaald worden. Hoe kijken de Thai daarnaar dat hun regering dus toenadering zoekt naar bij dat land?
15: Ja, heel dubbel, want het opmerkelijk is dat er hier 4 miljoen Burmezen naartoe zijn gevlucht. Sommigen ook voor economische redenen, omdat het hier toch nog iets beter is dan in Myanmar zelf. Maar er is wel frustratie. Hè? Ik noemde al die mijnbouw waar echt, ze worden nu misvormde vissen gezien. Die hele rivier in het noorden van Thailand.
18: Misvormde vissen?
15: Ja, dat gaat best wel mis. Dus daar zijn wel heel veel zorgen over. En er zijn ook wel Thai, ik ken niet iedereen is hiermee bezig, maar er zijn ook wel Thai, hooggeleerde Thai bijvoorbeeld, die zeggen van ja, ons land komt er niet goed op te staan nu. Hè. Indonesië is er tegen eigenlijk dat we met Myanmar aan de slag gaan. De afspraak was eigenlijk met al die landen. Myanmar moet eerst, de junta moet minder geweld gaan plegen, moet om de tafel en niet geen bommen gaan gooien. En dat verandert nu wel, dus daar is met name frustratie over.
9: En als we kijken naar de oplossingen die de regering aandraagt om die economie vlot te trekken, wat voor maatregelen moeten we dan aan denken en worden die effectief geacht?
15: Ja, ze schetsen heel erg vergezichten, dus die semicon, ze willen echt de hub worden in Zuidoost-Azië van die halfgeleiderindustrie. En er komen best wel wat investeringen ook, maar het is echt onderaan de keten. Dus de waarde die daarin zit is helemaal niks vergeleken met wat ze in Maleisië en Vietnam. Vietnam legt eigen, bijna zo'n eigen Nvidia willen ze gaan creëren. Of dat gaat lukken is ook maar de vraag. Maar zij zijn wel harder op weg al jarenlang. Ja. Er zijn stimuluspakketten gegeven aan Thai. Dus ze kregen 10.000 baht om wat uit te geven. Maar dat zet geen zoden aan de dijk. En er zijn ook economen, ik las gisteren een goed stuk in de Bangkok Post, die zeggen, we moeten eigenlijk terug naar de kern. We zijn een productieland. We moeten zorgen dat die import vanuit China afneemt. Dat we niet alleen maar van die halffabrikaten hier allemaal doorverwerken en minder waarde toevoegen, maar echt gewoon een eigen industrie op poten zetten. En dat doe ik niet
9: kan
15: per se.
9: Gigantisch. Kun je zeggen van we willen die Chinese import niet meer? Daar is wel heel wat voor nodig.
15: Ja, zeker. En de banden tussen China en Thailand zijn beter dan ooit. Dat komt ook door meneer Trump, die best wel problemen veroorzaakt met zijn importtarieven. Dus en niet alleen Thailand is zo. Er zijn ook heel veel landen die veel meer naar China kijken nu, omdat het wel een stabiele partner is. Maar daar wordt ook al van gezegd, ga niet te hard, ga niet te ver. Want wij moeten, en niet alleen Thailand is zo, er zijn ook heel veel landen die veel meer naar China kijken nu, omdat het wel een stabiele

0: Dat weet Jo van Buurik van BNR's Tech-redactie. Hey Jo.
1: Dag Lisbeth en Niels.
0: Hallo. Het rommelt, wat betekent dat?
1: Nou, twee kopstukken die van plek veranderd zijn, laat ik het zo algemeen formuleren. Gisteren namelijk het nieuws dat de CEO van DeepMind, dat is de AI-divisie van Google, is gestopt in zijn rol als CEO. Demis Hassabis, notabene Nobelprijswinnaar sinds enige tijd, blijft wel aan als voorzitter van DeepMind en toponderzoekswetenschapper, maar gaat zich meer richten op langetermijnonderzoek. Eigenlijk een andere soort afslag van AI dan wat er nu geïmplementeerd wordt. En dat is vrijwel tegelijkertijd met het opstappen van de huidige top-AI-onderzoeker binnen Google zelf, dus niet die DeepMind-divisie, dat is meneer Jeff Dean. Werkte daar 27 jaar, was werknemer nummer 30 bij Google, echt? Dus had echt een lange staat van dienst. Begint nu zijn eigen start-up met enkele andere voormalige Google-AI-collega's. In juni waren er ook al een stel mensen opgestapt naar andere bedrijven. Dus je snapt, dat staat er niet heel erg goed op voor Google. Niet voor niets dook de koers van Alphabet in de afgelopen 24 uur eventjes snoeihard omlaag. Inmiddels alweer min of meer hersteld. Maar het vertrouwen in de positie van Google, juist in die grote AI-strijd, is nu wel aan het afbrokken.
0: En er is dus ook nog geen nieuwe naam genoemd?
1: Jawel, er is een nieuwe CEO benoemd. Maar dat is nog een beetje nietszeggend. En Hassabis is wel echt een gezicht. Een van de stemmen. Wat ik al zei, Nobelprijswinnaar. Iemand die vaak naar voren geschoven wordt op podia, in interviews. En dat die juist nu niet meer het gezicht is, maar ik wil niet zeggen weggepromoveerd, maar weggepromoveerd wordt. Misschien ook wel op eigen verzoek, dat is moeilijk te zeggen. Dat is toch wel een signaal.
0: Ja, en dus lopen ze dan nu ook averij op in die AI-mondiale strijd?
1: Nou ja, dat is eigenlijk al een beetje aan de gang. Want we hebben het heel vaak, veel vaker zou ik zeggen, over Anthropic en ook over OpenAI weer de laatste weken. Die zijn juist met allerlei nieuwe krachtige versies van hun taalmodellen gekomen de afgelopen weken.
0: En met name die taalmodellen maken, of die AI-modellen maken vervolgens fouten, breken uit het lab.
1: Nou ja, maken fouten zijn heel krachtig. Weten dingen te doen waarvan ook onafhankelijk onderzoek zeggen, dit is best wel baanbrekend. En Google heeft daar nog niks van laten zien. En nu is de vraag of ze dat ook moeten. Het laatste nieuws is dat Meta nu ook zo'n model zou hebben die dat kan. Maar hoe belangrijk is dat dan? Nou, in ieder geval voor de perceptie toch wel groot. Om niet te vergeten dat Claude van Anthropic inmiddels al een tijdje geldt als de gouden standaard voor professionals die AI gebruiken. Zeker programmeurs, mensen op de werkvloer. En dan heeft Google Gemini, hun eigen AI-systeem.
2: Ja, dat is nog lang niet zo verkeerd.
1: Nee, jij gebruikt het zelf voor huistuin- en keukendingen, zou ik zeggen. Dat snap ik ook wel. En ze doen het ook best goed. Het is een respectabele tegenhanger voor ChatGPT. Ja. Maar het punt is een beetje, dat zijn consumententools. En het grote geld zit in de bedrijfsapplicaties. Ja. Het is allemaal leuk dat Google AI stopt in een zoekmachine en in YouTube en al dat soort dingen. Maar daar verdien je nog niet direct geld mee. Ja, wat met je advertentieinkomsten. Ja. Maar Anthropic heeft veel meer verdienvermogen potentieel als het gaat om die zakelijke markt waar ze AI deployen.
0: Ja. Bijvoorbeeld zo'n contract met Defensie in de Verenigde Staten.
1: Ja.
0: Wat dan niet doorging uiteindelijk. Maar goed, dat zijn natuurlijk wel de grote geldklappen.
1: Nou, daar zeg je dus wat. Want dat heeft dus ook best wel wat losgemaakt. Het is ook mede te verklaren door interne politiek. Het rommelt al best wel een tijdje binnen Google. Zeker in april, toen inderdaad het contract met het Pentagon gesloten werd. Notabene dat Anthropic aan de kant werd geschoven. Dat was echt wel een ding. Er zijn ook verschillende anonieme huidige en voormalige Google-medewerkers die in een publicatie van techsite The Verge, die net online staat, zich daarover hebben uitgesproken. Zeggen Google is echt Google niet meer. Dat krijg je ook. Het is een enorm log bedrijf, ten opzichte van Anthropic en OpenAI, die veel jonger en kleiner zijn. Mm-hmm. Maar dus ook sneller kunnen innoveren.
0: Ja, de wet van de remmende voorsprong.
1: Exact. Daar heeft Google dus last van. We gaan het merken. Ze lopen in ieder geval ook achter met de ontwikkeling van de nieuwste versie van Gemini. Terwijl zoals gezegd Anthropic, OpenAI en zelfs Meta alle aandacht naar zich toe trekken met hun nieuwe AI-releases. Dus werk aan de winkel voor Google om wederom de orde te herstellen. Want het klinkt al een beetje zoals 2,5 jaar geleden, toen ze juist OpenAI iedere keer voor zich uit zagen hollen en Google ook een inhaalrace moest lopen.
0: Dan, eindelijk, Joe, nieuws over de meest geanticipeerde videogame ooit.
1: Jij zegt eindelijk, we hebben het er nu elke week over.
0: Eindelijk dat hij komt.
1: Dat wisten we eigenlijk ook al.
0: Ja, maar ik geloofde dat niet, want hij was steeds uitgesteld.
1: Dus nu geloof je het wel.
0: Als jij het zegt.
1: Hoe heet het ook alweer?
0: GTA 6.
1: Ja. Daar zijn we weer. Jaren 80-achtige klanken. Ik zie Niels gelijk al lekker gaan swingen.
0: Omdat speel jij GTA?
3: Nee.
1: Je gaat het wel spelen, denk ik, dit najaar. Grand Theft Auto 6.
3: Wie weet, met jou dan, want je zult me moeten begeleiden.
1: Gaan we lekker op reis naar de fictieve versie van Florida, Leonida en een roze neonlicht en cocaïne en opgefokte types in een spel vol dom geweld en maatschappelijk engagement. Ja? Dat tref je allemaal aan in GTA. Jazeker.
3: Hoe?
1: Vanaf 19 november. Maar dat wist

0: we dus al.
1: In de nieuwe?
0: Jazeker. Ja, maar okay. GTA is sowieso... mensen denken misschien...
1: vrouwen uit auto's gesleurd met de korte rokjes aan. En,
0: klopt, maar ook mannen met ontblote bovenlijven.
1: Ja.
0: Dus. Nou, en in de nieuwe kun je ook als een vrouw spelen. Want je bent een koppel, een soort Bonnie en Clyde. Dus er wordt een beetje
1: meegegaan. De kritiek op GTA is toch altijd dat het heel erg stereotyp is. Maar ik hoor jou nu zeggen, ja. Nee, er komt maatschappelijk engagement.
0: Laat ik zo zeggen, we gaan ooit nog eens een keer een podcast maken waarin we dat allemaal gaan uitleggen.
1: Oh, is goed.
0: Maar ja. Inderdaad, er zit veel meer achter GTA dan alleen maar auto's stelen, mensen overhoop schieten. En dat gaan we ook een beetje zien. Notabene op een platform waar we dat niet hadden verwacht. Dat is het nieuws van vanmiddag. Een première, zou ik maar zeggen, van GTA 6 op Netflix.
1: Huh?
0: Donderdag 27 augustus, 9 uur 's avonds onze tijd, krijgen we daar wat ze noemen een extended look. Nou, stel je voor, een soort extra lange uitgebreide trailer. Gaan we vermoedelijk ook voor het eerst zien hoe dat spel is om te spelen. Want in de huidige twee trailers zagen we eigenlijk alleen maar een soort hevig geregisseerde beelden. Ja, dat is toch wel voor games niet ongebruikelijk, maar op Netflix,
1: ja.
0: Dat is nog nooit eerder gebeurd. En ja, dan kun je je afvragen waarom. Nou, 6 uur later komt het ook op het YouTube-kanaal van maken Rockstar Games. Maar Netflix en Rockstar zijn close. Afgelopen jaren kon je ook al oudere GTA-games op je telefoon spelen als je een abonnementje Netflix hebt. Zorgde voor spectaculaire stijging in de downloads van games bij Netflix, want verder ken ik niemand die Netflix voor de games heeft. Maar ja, daardoor was dat dus wel voor Netflix signaal. Hey, dat GTA, daar kunnen wij mee scoren als we gezien willen worden als een hippe gamepartij.
1: Ik moet denken aan je bericht van gisteren over Disney en TikTok.
0: Ja.
1: Dat TikTok nu ook bij Disney te zien gaat zijn.
0: Ja.
1: Nou ja, dus het is allemaal crossovers.
0: Ja, klopt. Maar goed, toch, Netflix en GTA blijft een beetje een curieuze combinatie. Maar één ding weten we zeker, over precies 3 weken zitten GTA-fans om 9 uur 's avonds met bord op schoot voor Netflix.
1: Jij wel. Dankjewel, Joe.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: In Spaanse media wordt druk gespeculeerd over een nieuwe golf van migranten die naar Ceuta zouden willen gaan. Daar gaan we zo meteen over spreken met onze correspondent in Spanje. Over een paar minuten na het ANP-nieuws.
2: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
4: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
5: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
6: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
7: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
8: Nu in de BNR-app.
1: Een lease-subsidie voor de elektrische auto zou lage inkomens beter helpen dan accijnsverlaging. De UEFA houdt vast aan een boycot van de alle FIFA-competities. De excuses van Infantino zijn onvoldoende. En Russische huwelijksfestivals en babybonussen ten spijt. De Russische bevolking blijft krimpen. Deze verhalen en meer lees je nu in de BNR-app.
3: Ja, we gaan naar Tim Schaap bij de ANWB. En Tim, ik gluur dan even mee bij het kaartje van de ANWB. En dan zie ik ook toch veel files staan voor die grenscontroles, hè?
9: Ja, zeker. Die Duitse grenscontroles, dat is echt vaste prik deze dagen. Denk nu bijvoorbeeld aan de A1 en de A12. In beide gevallen een kwartier vertraging voordat je de grens over kunt. Verder ook een paar andere zaken. Zo is nog steeds de A2 richting Eindhoven helemaal dicht vanuit Maastricht. Bij Weert, daar vloog vanmiddag een vrachtwagen in brand. Sinds die tijd heb je daar dus inderdaad een volledige afsluiting. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Verder de A5 richting Amsterdam. Daar is het druk voor de A10. 4 kilometer, 20 minuten. En tenslotte drukte bij Utrecht op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf Den Dolder 4 kilometer en 20 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A2 naar Eindhoven bij 250,1. Maar ook langs de A58 naar Vlissingen bij 160,5.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Verkeersminister Karmans is het zat dat er zoveel ongelukken gebeuren door de Duitse grenscontroles en gaat er wat aan doen, meldt Omroep Gelderland. Er wordt onder meer gedacht aan meer waarschuwingsborden. Karmans wil het liefst van de controles af, maar kreeg geen gehoor bij zijn Duitse collega. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp breidt zich verder uit en daarom komt er ook meer brandweer. Er is ook een drone-team ingezet om een goed beeld te krijgen van de omvang van de brand. Een brandweerman is gewond geraakt. De veiligheidsregio herhaalt de oproep om weg te blijven bij de brand. Een man uit het Groningse Stadskanaal moet 3 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas. En hij had ook een grote verzameling kinderporno. Er werden 10.000 beelden bij hem thuis gevonden, ook van de buurmeisjes. De ouders vinden zijn straf veel te laag. Het Britse EasyJet is verkocht aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo. Dat betaalt ruim 6,6 miljard euro voor de luchtvaartmaatschappij. Een andere Amerikaanse investeerder was ook geïnteresseerd in EasyJet. Die deed ook een paar biedingen, maar die waren niet hoog genoeg. De excuses die FIFA-baas Infantino gisteren aanbood hebben geen indruk gemaakt op de Europese voetbalbond UEFA. De UEFA blijft de toernooien van de FIFA boycotten en zegt er heel duidelijk bij: wij vertrouwen Infantino niet meer. De rel gaat over zijn plannen om het voetbal nog commerciëler te maken. Het weer nog van Weer Online. Vanavond in het noorden enkele buien. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 16 graden. Morgen opnieuw 20 tot 24 graden. Met meer zon dan vandaag en weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De AEX staat op 1113 punten. Dat is een plus van 0,2%. Grootste stijger SBM Offshore, bijna 12% omhoog. En Relex is de grootste daler, 3,7% in het rood. En ook de Dow Jones staat in het rood, maar dan slechts 0,1%.
3: Staat Spanje een nieuwe bestorming van Ceuta te wachten volgende week? Daar wordt voor gewaarschuwd. Het is meer dan een gerucht, beklemtoont een bron van de Guardia Civil. We horen zo meteen meer over een minuutje van onze correspondent.
11: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
12: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
13: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
1: Goedemiddag.
3: Dag.
1: Bijna 4:05. Hoe lang zit jij per dag op de fiets, in het OV of in de auto op weg naar je werk? HR-organisatie SD Works deed onderzoek en wat blijkt? De werkende Nederlander reist 56 minuten, ruim 56 minuten per dag om op het werk en weer thuis te komen. Nou, dat is Europees gezien best veel. En desgevraagd zeggen de forensen zelf ook dat 45 minuten de max zou moeten zijn. Maar ja, ze zoeken toch geen andere baan. Hoe zit dat?
3: Een ander huis.
1: Ja, zo meteen een gesprek. We gaan eerst naar Ceuta.
3: Ja, daar zoeken mensen wel een ander huis. In Spanje wordt gewaarschuwd voor een nieuwe groep migranten die massaal naar de exclave Ceuta zouden willen gaan. Dat melden Spaanse media. Er is sprake van zaterdag 15 augustus. Het is opvallend dat er nu openlijk over wordt gesproken, over die datum. Eerder zeiden de Spaanse inlichtingendiensten niets te hebben geweten over die grote toestroom van migranten vorige week. We gaan naar Spanje-correspondent Jorn Lucas. Jorn, die nieuwe berichten over 15 augustus, waar komen die vandaan?
15: Vooralsnog gebaseerd op grote hoeveelheden berichten die via social media worden verspreid. In Marokko, inderdaad, wat je zegt, 15 augustus oproepen. Allerlei oproepen om opnieuw massaal naar die grens met Ceuta te gaan trekken. Er zijn ook berichten om dat misschien wat eerder te gaan doen, omdat die datum is uitgelekt. Een aantal Spaanse media meldt ook, of dat deden ze vanmorgen, dat de Guardia Civil, de soort van de koninklijke marechaussee, ook een intern rapport hiervoor waarschuwt. Dat zie ik, die bevestiging, daarvan kan ik even niet meer terugvinden. Maar het is wel nu meerdere media, ook wel betrouwbare media, die hier melding van maken.
3: Ja, en dat is opmerkelijk, want van die vorige run op Ceuta, dat zagen ze helemaal niet aankomen, de diensten.
15: Ja, nee, dat maakt inderdaad wel opvallend. Ja, want die vorige toestroming was eigenlijk een hele grote verrassing. Terwijl achteraf bleek dat ook hiervoor op social media echt al langer daarover werd gesproken. Dat mensen onderweg waren.
3: En Marokko zei.
15: Nee, precies. En Marokko zei, toen dat speelde vorige week ook meteen, jongens, dit is een grote campagne. Waar deze berichten dan vandaan komen, dat moet nog blijken ook en zo.
16: En het is sowieso opmerkelijk, Jorn, want bij die vorige toestroom zijn 88 mensen verdronken. En het overgrote deel, het leeuwendeel, is weer teruggestuurd. Duizenden, tienduizenden zijn teruggestuurd. Ja. Dus wat is er dan nog aantrekkelijk aan, zou je zeggen?
15: Dat is inderdaad heel interessant om na te gaan. Om eventjes te kijken hoe betrouwbaar die berichten überhaupt zijn. Een grote Spaanse radiozender, Cadena Ser, is echt een hele grote radiozender. Die heeft met bronnen bij de inlichtingendienst gesproken. En die nemen deze berichten uiterst serieus. El Diario is een online krant, een beetje links van het midden. Ook redelijk betrouwbaar. En die baseert zich weer op berichten van een andere website. Dat heet Maldita. Die is specifiek gericht op nepnieuws en desinformatie, om verhaal te checken. Mm-hmm. En die komen met hele specifieke informatie over hoe te gaan. Maar die melden er ook bij dat er ook dit soort berichten echt vol zitten met fake news. Foutieve berichten. Die worden dus verspreid via die social media over dat je, als je eenmaal Ceuta binnen bent, dat je dan sowieso wordt opgenomen binnen de EU. Dat je geld krijgt van Spanje. Maar dat is allemaal niet waar.
3: Maar weten Marco, dus heel veel mensen worden toch niet, want dat is wat Lisbeth eigenlijk bedoelt. Van dat weten ze toch dat dat niet klopt? Weten ze dat?
15: Het is wel een bron die je volgt natuurlijk. Hè? Ik bedoel, wij weten dat inmiddels, maar je weet natuurlijk niet of mensen die dit soort berichten volgen op TikTok, Telegram, waar dat ook allemaal voor wordt verspreid, of die dit soort berichten ook lezen en of ze dat ook daadwerkelijk geloven. Of eigenlijk, we proberen het toch maar gewoon.
3: Is het inmiddels duidelijk waar dat oorspronkelijke fake news vandaan kwam eigenlijk? Wie was de aanstichter van die social media hype die het klaarblijkelijk was? Wie heeft die informatie verspreid dat je het wel zou kunnen proberen in Ceuta? En dan ook iedereen die erachteraan liep.
15: Ik vind het buitengewoon interessant om te weten. Ik vind het heel interessant om achteraan te gaan waarom de inlichtingendienst, de Spaanse inlichtingendienst, zegt dat ze toen van niks weten. Maar dat is eigenlijk heel gek. Omdat je dus en nu wel. En waarom wordt het dan nu naar buiten gebracht? Is het om ze af te remmen? Of is het om juist extra mankracht neer te zetten? Waar ze vandaan komen is gek. Maar de berichten bedoel ik dan. Want Reuters heeft ook een uitgebreid verhaal gepubliceerd over hoe dit op social media werd aangekondigd, werd klaargestoomd als het ware. Het is interessant om te kijken wat de rol van Marokko hier is geweest. Was het Algerije? De spanningen tussen die twee landen zijn heel groot. Er ligt nog een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof, waarin stond zwemmend de grens over, dan mag je niet zomaar teruggestuurd worden. Is dat verhaal aangegrepen of bewust / onbewust verkeerd geïnterpreteerd? Hoe dan ook, Spanje lijkt nu dat ze in ieder geval weer laten zien paraat te staan, klaar voor te zijn. En de Guardia Civil dus ook, ja.
3: En waarom dan 15 augustus eigenlijk?
15: Dat is een landelijke feestdag in Spanje. Alles ligt dan stil. Het is de Santa Maria, in Nederland bekend als de Maria ten Hemel opening. Alles ligt dan stil. Misschien hopen mensen, en dat verhaal gaat natuurlijk ook wel rond in die fake news berichten, of in die berichten op de socials bedoel ik. Dit is de hoop dan dat de grenswacht, de Guardia Civil, eigenlijk ook niet echt lekker oplet. Maar dat is denk ik echt een utopie, want die staan heus wel.
16: Met
15: open armen staan die te wachten.
3: Die vieren de hemel opneming niet. helemaal niet meer. Dankjewel, Spanje-correspondent Jorn Lucas.
8: De Avondspits. Niels Heidhuis en Lisbeth Staats.
16: Nederlanders zijn per dag gemiddeld 56,4 minuten kwijt aan woon-werkverkeer. Dat is bijna een uur. En dat is niet alleen bijna 4 minuten langer dan het Europees gemiddelde, maar ook 9 minuten langer dan werknemers zelf acceptabel vinden. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener SD Works onder ruim 16.500 werknemers in 16 Europese landen. Waarom reizen we dan meer dan we willen? Zeker ten tijde van zo'n krappe arbeidsmarkt. Je vindt zo'n baan dichter bij huis, zou je zeggen althans. We gaan het bespreken met Marjan Steurman. Zij is thuiswerkspecialist en oprichter van virtual assistant bureau MoneyPenny. Goedemiddag.
17: Goedemiddag.
16: En Jos Hollestelle hier in de studio, expert duurzame mobiliteit bij het programma Verduurzaming Bedrijventerreinen en adviseur bij Mobiliteitsbureau En Morgen. Welkom.
17: Yes, dankjewel.
16: Nou, in die hele dataset, ja, wij zijn zelf niet ondervraagd, maar wij zouden de extreme bemensen. Niels is dagelijks 80 minuten onderweg en ik 10 of 11. En de samensteller van deze show, van deur tot deur ruim 2 uur.
3: Ja.
16: Wij vroegen ons het af, hoe zit dat bij jullie, Jos?
17: Ja, het verschilt een beetje waar ik werk. Ik denk dat ik gemiddeld, als ik reis, dat ik zo'n 50 minuten per dag onderweg ben.
16: Oké, net onder het gemiddelde dan?
17: Net onder het gemiddelde. Maar soms heb ik ook weer projecten die wat verder weg zijn. Dus ik denk dat als ik dat uitsmeer over een week, dat uur tik ik ook wel aan.
16: Oké. En Marianne, een thuiswerkspecialist, die is altijd thuis?
18: Die is in principe thuis, ja. Mijn werk doe ik thuis.
16: Ja.
18: En alle mensen die bij ons werken ook. 0 minuten reistijd.
16: Ja.
18: Nou ja, van het koffieapparaat naar mijn thuiskantoor.
16: Ja, nou, dat is heel overzichtelijk. Want die thuiswerk. Je hebt een bureau, hè, voor mensen die vanuit huis willen werken. Wat zijn de argumenten voor mensen die op afstand willen werken?
18: Nou, vaak is het toch wel de werk-privé-balans willen verbeteren, om wat voor reden dan ook. Bij de ene is het gezin, bij de andere is het misschien mantelzorg of een combinatie met een hobby of bedrijf. Maar heel vaak wordt toch ook wel genoemd geen reistijd naar je werk.
16: Ja.
18: En daarmee dus ook gewoon meer tijd en meer flexibiliteit.
16: Ja. Wat ons nog wel verbaasde, 56 minuten, hoger dan het Europees gemiddelde, of 56,4 moet ik officieel zeggen. We zijn zo'n klein landje. Je zou zeggen, je bent overal zo. En als je echt een uur heen en een uur terugreist, dan ben je echt ver van huis.
3: Ben je half Nederland al door.
16: Ja. Ja. Hebben jullie daar een verklaring voor?
17: Ja, er zijn een aantal verklaringen volgens mij. Dus wat sowieso interessant is, je hebt in Nederland een soort van wetmatigheid. Dus de wet van Brever heet dat. Dus eigenlijk als je
16: nou wet van wie? Van
17: Brever.
16: Brever, oké.
17: Mag je ook weer vergeten. Maar waar het over gaat, eigenlijk als je naar de afgelopen decennia kijkt, is dat gemiddeld zijn we zo'n 50 tot 70 minuten per dag aan het reizen. Dus op het moment dat er snellere treinen kwamen, meer snelwegen, zijn we niet korter onderweg, maar zijn we verder van ons werk gaan wonen.
16: Oh.
17: Dus er is een soort wetmatigheid. Dus dat verklaart al dat we best wel ver van ons werk zitten. En dat komt bij dat natuurlijk reizen komt voort uit ons ruimstelijk beleid. Dus wat we hebben gedaan in Nederland in de jaren 70, vooral allerlei satellietsteden ontwikkeld, groeikernen ontwikkeld. Dus we zijn Almere gaan bouwen, Nieuwegein gaan bouwen, huid uitbreiden. En dat zorgt voor die lange reisafstanden die we hebben. Ja. Dus wij wonen niet met z'n allen in Amsterdam, zo'n miljoen mensen, maar vooral daaromheen. En dat zorgt toch weer voor die grote reisafstanden.
3: Zoals vorig jaar in het zomertoneel in het Amsterdamse Bos werd gezegd, de auto heeft ons de vrijheid gegeven om in een levenloze Phoenixwijk te wonen, veel te ver van ons werk.
17: Dat is precies wat je ziet en wat er gebeurt. Ja,
16: ja. Maar je zou zeggen, we zijn nu veel kritischer. Er is een krappe arbeidsmarkt. Je hebt het voor het uitkiezen. Ja, als je niet in de file wil staan, dan kun je kiezen om dichter bij huis te gaan werken.
17: Ja, en dat. Ik denk dat voor een deel zo is, voor een deel ook niet. Het is toch ook wel lastig om zeg die droombaan die je hebt te vinden. Dat we ook heel erg kritisch zijn op die baan die we willen hebben. Dus dat we wat we zien is dat we net vaker zijn gaan thuiswerken. Daardoor is ook eigenlijk ook dat reistijdbudget per dag wat toegenomen. Dus je ziet ook dat thuiswerkers het accepteren om die dagen dat ze wel reizen verder weg te gaan, te gaan werken. Dus we zien eigenlijk dat we willen best wel onderweg zijn. En voor die leuke baan willen we ook best wel zijn we bereid om in die auto te stappen of in het OV te stappen. En nemen we die reistijd niet helemaal voor lief, want het is verloren tijd natuurlijk. Maar het zit toch ook wel een beetje in ons systeem om gewoon lekker onderweg te zijn.
16: Marianne Steur, zie jij dat ook? Dat de mensen die thuis werken misschien wel bereid zijn om 2 dagen buiten de deur te werken en dan ook bereid zijn verder te reizen?
18: Ja, dat hoor ik dan wel van mijn klanten, van werkgevers. Het is zo dat bij ons echt iedereen alleen maar vanuit thuis werkt. Dus bij ons speelt dat niet, maar ik zie dat wel bij klanten en ik lees dat ook. Dat klopt.
16: Ja.
18: En dat is op zich natuurlijk goed voor de woningmarkt, voor als er dan uiteindelijk minder kilometers gereisd hoeven te worden. Ja, ik zie dat wel. Ja, ja, ik denk dat mensen gewoon combinaties aan het zoeken zijn. En het feit dat thuiswerken sinds corona eigenlijk toch wel normaal is geworden, dat mensen daar ook wel gebruik van maken en beslissingen doornemen die misschien anders niet genomen zouden worden. Onder andere voor wonen.
3: Als ik het goed begrijp, zitten mensen toch eigenlijk langer in het forensische verkeer dan hen zelf lief is. Dat blijkt uit dit onderzoek. Dus dat is toch niet helemaal afgestemd op de wens van de werknemer.
18: Nee.
16: Ja.
3: Hoe kan dat dan?
18: Ik denk dat Jos dat moet beantwoorden. Want ik ben een thuiswerkfiguur.
17: Ja, dan kom ik toch weer terug op dat reistijdbudget per dag. Hè. En wat je dus ziet, op het moment dat we langer onder de weg zijn voor het werk, dus een groot deel van dat budget wordt opgesnoept, dan gaan we andere verplaatsingen minder maken. Dus we gaan misschien die vrienden die we anders 's avonds zouden bezoeken, dat gaan we niet meer doen. Dus je ziet dat reizen van het werk, dat concurreert
3: dat eigenlijk een beetje met andere dingen. Omdat ik al zo lang onderweg ben, denk ik wel eens van, ja, dan moet ik ook nog, zou ik nog in het weekend ook nog eens een keer het hele land doorgaan.
17: Wat ik zelf het wrange vind, is dat, kijk, we hebben het over thuiswerken, dat stuk voor heel veel mensen is dat een prachtige mogelijkheid, maar we zien ook dat op heel veel gebieden dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is. 3 miljoen mensen wonen of werken op bedrijventerrein in Nederland. Nou, die bedrijventerreinen zijn vaak niet goed bereikbaar met openbaar vervoer. 40% is daar zeker niet goed mee te bereiken. En dat zijn natuurlijk de mensen die hebben heel weinig alternatief. Die kunnen en niet thuiswerken en niet in het openbaar vervoer. En die zitten met die gebakken peren.
16: Want even over dat openbaar vervoer. Wij horen hier dagelijks de ANWB berichten. Het wordt drukker op de weg. Ja, nu niet, want vakantie. Maar die gestegen reistijd, die breng je ook vaak in de file door. Maar toch kiezen mensen dan niet voor het openbaar vervoer massaal dus. Hoe komt dat?
17: Nee, 8% van de mensen reist met openbaar vervoer naar het werk. Ruim de helft doet dat met de auto. Dat heeft natuurlijk een aantal redenen. Belangrijkste reden is dat voor heel veel mensen is het openbaar vervoer duurt gewoon langer dan dat het met de auto er is.
16: Dus is dat voor jou ook zo? Trouwens?
3: Nee, in de huidige situatie niet, nee. Maar in veel
16: gevallen
3: ongeveer even lang.
16: Oh ja.
3: Daarom ga ik ook met de trein.
17: Ja, nou, heel goed. En dat is natuurlijk ook het mooie. Die trein heeft natuurlijk wel andere voordelen. Dus op het moment dat je daar als werkgever ook goed op inspeelt. Dus zegt, weet je wat, op het moment dat je met de trein reist, kun je ook een deel van die reistijd als werktijd benutten. Je kunt reizen met openbaar vervoer hartstikke goed onbelast vergoeden. De kosten voorschieten voor de medewerker. Je kunt zelf zorgen dat medewerkers die privé met openbaar vervoer reizen, dat ook nog eens een keer fiscaal gunstig kunnen doen. Dus je kunt allerlei voordelen geven aan medewerkers. En we zien ook bij organisaties die dat doen. Dus bijvoorbeeld een aantal banken doet dat. Daar zie je ook echt dat er meer met het openbaar vervoer gereisd wordt. En wat er ook wel meespeelt is dat we zitten heel erg in een soort van mindset. We doen dingen met de auto. Nou ja, 8% is maar met het openbaar vervoer. En op het moment dat je die mindset omgooit, dus bijvoorbeeld wat ABN AMRO heeft gedaan, is hebben gezegd, als je hier komt werken, de eerste 3 maanden mag je niet met die auto komen.
16: Oh.
17: Daarna krijg je weer die vrije keus. En wat ze zagen is, na die 3 maanden bleef een veel groter deel in het openbaar vervoer hangen dan daarvoor. Dus het gaat ook wel om een soort van slimme nutjes, slimme keuzes.
16: Waarom wil ABN AMRO dat?
17: Nou, als je kijkt naar de kantoren van ABN AMRO, zit natuurlijk vooral in stedelijk gebied. En daar zie je dat die parkeerplekken waanzinnig veel geld kosten. Dus op het moment dat je op Zuidas een parkeerplek mag huren, ja, die kost misschien wel 10.000, 15.000 euro per jaar. Ja, dan is zo OV niet zo gek.
16: Marianne, de werk-privé-balans, dat is al een gesprek van decennia, denk ik. Maar de laatste jaren ook echt veel belangrijker geworden. Zeker sinds corona, toen we allemaal zo gezellig of minder gezellig thuis zaten. Betekent dat ook dat je als werknemer veel meer kunt eisen op dat vlak?
18: Dat denk ik wel, zeker. Ik denk ook dat er heel veel meer keuzemogelijkheden zijn daarom, hè, bij werkgevers. Bij de een moet je wel elke dag naar kantoor, maar bij de ander kun je hybride werken, zoals dat zo mooi heet. En bedrijven zoals Moneypenny, mijn bedrijf, waar je 100% remote mag werken. Ik denk zeker dat medewerkers daarin veel meer eisen kunnen stellen. Absoluut.
16: Ik wil nog even een aspect van die reistijd met jullie doornemen, namelijk de krapte op de woningmarkt. Er zijn gewoon weinig huizen. Dus mensen willen misschien wel dichter bij het werk wonen. Maar er is geen huis.
17: Nee, dat heeft ook echt effecten. Dat zie ik ook. Ik heb bij een aantal bedrijven, bijvoorbeeld in Amsterdam, een mobiliteitsscans uitgevoerd. En wat dan blijkt, zeg dat deed ik 4 jaar geleden, was de gemiddelde woon-werkafstand zo'n 17 kilometer. Doe je dat nu, dan zie je dat die gemiddelde woon-werkafstand gewoon is toegenomen. Waarom? Omdat die starters op die arbeidsmarkt die in Nijmegen hebben gestudeerd, misschien 4 jaar, 5 jaar geleden nog wel naar Amsterdam trokken om dan daar te gaan werken, omdat ze ergens daar een baan hadden gevonden. En nu blijven die toch een beetje in die, nou, zeg, in die bandstad, dus de ring rondom de Randstad, omdat het daar
16: de
17: misschien
16: bandstad,
17: nog wel.
16: De bandstad heet dat zo, ja.
17: In mijn jargon heet dat de bandstad, ja. Dus je ziet wel dat die reisafstanden wat aan het toenemen zijn. Zie je hem niet op enorm grote schaal. Dus ieder jaar publiceert CBS cijfers over de gemiddelde woon-werkafstand. Dat blijft zo ongeveer gelijk. Maar je ziet daar wel wat verandering in aan het optreden.
16: Ja, en misschien vinden we het ook gewoon misschien op papier niet zo fijn om 56,4 minuten te reizen. Maar in de praktijk valt het wel mee. Want als je het echt zonde van je tijd vindt, dan ga je of thuiswerken of je zoekt een andere baan.
17: Nou, zeker. En daar kom je toch weer bij. Die wet van Bree voor die 50, ja. 70 minuten. We vinden het fantastisch om te klagen over die file, over die vertraging. Maar toch kiezen we ervoor om van Den Bosch in Amsterdam te gaan werken. En als je er echt moeite mee had, bleef je in Den Bosch of stap je misschien in Utrecht al uit. Ja. En doen we blijkbaar toch niet.
16: Misschien als we over een jaar dit onderzoek weer doen, of althans SD Works, krijgen we andere cijfers. Dank jullie wel. Ja. Jos Rollestelle, expert duurzame mobiliteit. En Marianne Stuurman, oprichter en directeur van thuiswerkspecialist Moneypenny.
8: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
3: Sinds hij aantrad als voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, heeft Kevin Warsh meerdere keren persoonlijk gesproken met president Donald Trump, melden anonieme bronnen aan de Wall Street Journal. Hoewel contact tussen een president en de Fed-voorzitter niet ongebruikelijk is, en ik ga zo vragen, toch ook niet verboden, gebeurde dat de afgelopen jaren juist steeds minder en meestal via formeel geplande overleggen. Zo moest elke schijn van politieke invloed op rentebesluiten worden voorkomen. Trump trekt zich daar weinig van aan. Volgens de krant belt hij Warsh geregeld rechtstreeks op diens mobiele telefoon. Wij hebben ook contact gelegd, maar dan met de BNR's huiseconoom Han de Jong. Dag Han.
19: Hey, goedemiddag.
3: Ja, hoe uitzonderlijk is het? Het is niet verboden, toch, dat ze elkaar spreken?
19: Nee, het is zeker niet verboden. En onder eerdere presidenten en eerdere voorzitters van de Federal Reserve gebeurde dat ook vrij regelmatig. Dus het is zeker niet verboden. Maar het is natuurlijk toch wel een beetje pikant, omdat Trump natuurlijk grote kritiek heeft uitgeoefend op Jay Powell, de voorganger van Kevin Warsh. Ja. En hij heeft meer dan andere presidenten, tot aan president Nixon toe, moet ik zeggen, want die deed dat ook met desastreuze gevolgen. Maar heeft geprobeerd om invloed uit te oefenen op dat monetaire beleid. Ja.
3: Trump wil de rente omlaag eigenlijk, hè, zodat de economie wat meer gaat broeien. En Warsh, de Fed-voorzitter moet dat zelfstandig beslissen. Die moet dat niet doen omdat de president dat zegt. Dat zou heel slecht monetair beleid zijn. En daarom let iedereen hierop uiteraard. Toch?
19: Ja, dat is juist. Hè. Nu is het natuurlijk ook zo dat Warsh niet in zijn eentje die beslissingen neemt. Hè. Dat nemen ze met een comité. Ik denk dat de president Trump wel begrijpt dat als de inflatie rond de 4 ligt en de doelstelling 2 is, dat Warsh dan niet daar binnen kan komen lopen en zeggen, we gaan even de rente een heel stuk verlagen. Ik vermoed eigenlijk dat hij zich daarvan bewust is en dat hij eigenlijk al heel tevreden is met het feit dat de Federal Reserve onder Warsh de rente nog niet verhoogd heeft.
3: Nee, precies. Wat zou er slecht aan zijn als dat monetair beleid toch door de politiek wordt beïnvloed?
19: Nou, de geschiedenis laat zien dat als politici het monetair beleid maken, dat dan uiteindelijk toch de inflatie oploopt. Waarom? Nou, omdat politici nogal de neiging hebben om eigenlijk te veel geld uit te geven. Dat kunnen ze al via de begroting doen. Als ze dan ook nog eens een keer de economie een impuls kunnen geven, kortstondig, door hele lage rente, dan is het risico gewoon vrij groot dat ze de economie helemaal over de kling jagen. We hebben zeker natuurlijk in de pandemie gezien, toen de inflatie fors opliep, hoe vervelend dat is en hoe een enorme hekel mensen daaraan hebben.
3: Nou, hebben ze dus toch contact met elkaar. Gaat het dan ook over die rente of praten ze daar niet over? Wat weten we daarvan?
19: Dat weten we natuurlijk niet. Hè. Naar verluid is het zo dat president Trump Warsh om zijn mening heeft gevraagd over zaken als wat is de invloed van de oorlog in Iran op de economie. Hm. Dat soort dingen. Ik denk trouwens wel hoor dat Trump wel veel respect heeft voor Warsh en diens mening ook wel heel erg waardeert. En ja, het is natuurlijk op zich niet zo gek dat een president de mening vraagt aan mensen die hij respecteert.
3: Nee, aan de andere kant heeft toch genoeg eigen economische adviseurs, of luistert hij daar niet naar?
19: Nou, de indruk die ik heb, en dat lees je zo links en rechts wel, dat is dat hij heel veel mensen consulteert, dat hij heel veel mensen vraagt naar hun mening en dan op basis daarvan zijn eigen mening vormt.
3: Ja, wat zegt het over Warsh? Moet hij ophangen meteen?
19: Nou ja, dat hij de telefoon oppakt.
3: Ja, ja, dat hij bereikbaar is. Doen, het is een toegankelijke man.
19: Ja, nou ja, kijk, weet je, als de... Ja, nou, ik krijg wel eens een belletje en dan zie ik in het scherm wie het is... en dan denk ik, nou, die kan wel even wachten.
3: Ja.
19: Maar eigenlijk... Dat zal het zijn. Nee, maar... nee, maar ja, goed, het is natuurlijk logisch dat hij de telefoon wel beantwoordt. En weet je, we moeten natuurlijk ook niet, niet al te wantrouwend zijn. In Nederland is het heel gebruikelijk dat de president van de Nederlandse Bank zeer regelmatig informeel praat met de minister van Financiën. Mm. En wat betreft de Europese Centrale Bank, wij zijn er trots op dat de politici in ieder geval niet... Zo nadrukkelijk als Trump proberen om invloed uit te oefenen op het beleid. Maar ja, daar plaats ik dan toch de kanttekening bij... dat we in Europa Christine Lagarde, die natuurlijk eigenlijk een politicus was... Mm-hmm. Ja, die hebben we gewoon de baas van de centrale bank gemaakt.
3: Ja, ja.
16: Zo kan het ook.
3: Dat is wel heel indirect natuurlijk. Maar het is wel iemand met een politieke visie oorspronkelijk.
16: Maar misschien Klaas Knot in de volgende ronde.
3: Hmm.
19: Nou, dat zullen we natuurlijk, dat gaan we meemaken. Maar je ziet natuurlijk ook wel dat Lagarde toch wel optrekt ook met de voorzitter van de Europese Commissie en andere wat toch eigenlijk politici zijn in Europa. Ook als je kijkt naar de richting die de ECB opgegaan is onder Lagarde. Ja, nou ja, als je daar kritisch op zou willen zijn... en waarom zou ik dat willen of waarom zou ik dat niet willen... maar dan zitten daar toch soms ook wel politieke aspecten aan, naar mijn idee.
3: Ja, nou, dan moet je maar even een klein beetje uitleggen... nu je deze bom ineens dropt, Han.
19: Nou ja, dat is natuurlijk een discussie, hè, die ook in Amerika gevoerd wordt. In hoeverre moet de centrale bank zich puur bezighouden met prijsstabiliteit en financiële stabiliteit? En in hoeverre is er ook ruimte voor zaken als duurzaamheid, klimaatbeleid en dat soort zaken?
3: Ah, zo.
19: Nou, in de Verenigde Staten die zijn al nooit zo ver gegaan als dat de ECB is gegaan de afgelopen jaren. En daar wordt nu onder Warsh ook heel nadrukkelijk verder afstand van genomen.
3: Ja, ja, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Want ik dacht meteen, die ECB die doet nog niks anders dan die rente een beetje bepalen op basis van... klinkt heel oneerbiedig, dat bedoel ik niet. Maar dat is het instrument wat ze hebben, dat rentebeleid.
19: Ja.
3: Maar jij zegt, je ziet ook dat er voortdurend over de opwarming van de aarde... klimaatbeleid wordt gesproken, dat je daar dus in je financiële beleid ook rekening mee moet houden.
19: Ja, precies. Ja. Hè? En ook, ook in het toezicht op het bankwezen wordt daar heel nadrukkelijk allemaal naar gekeken.
3: Ja, precies. In die zin is dat natuurlijk toch een politieke opvatting. Hoewel het wellicht ook geen kwaad kan. Nou, volgende keer gaan we weer door erover. Han, dankjewel. BNR huiseconoom Han de Jong.
16: De overname van EasyJet, die lijkt er nu echt aan te komen. Net als die van de Commerzbank. Ja, overnames dus. Zometeen in BNR Beurs.
20: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
21: Europe is going in some bad directions.
22: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt... in tijden van Trump, Poetin en Xi.
23: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
24: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
22: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
25: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
26: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
27: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer... Dus ga snel naar ncoi.nl.
28: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
29: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
30: 52 min 40.
31: 12 natuurlijk.
30: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
31: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
30: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
32: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
30: In 12 weken leren rekenen?
31: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: BNR Verkeer.
5: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Problematiek op de A12 Utrecht-Den Haag. Bij knooppunt Prins Klausplein bij Den Haag is één rijstrook dicht door een bermbrand. Ook zijn verschillende verbindingswegen niet te gebruiken daar. De vertraging is nu een half uur. Verder de A2 Maastricht-Eindhoven. Daar is de weg helemaal dicht bij Weert door een eerder ongeluk. Omrijden kan via Venlo over de A73 en A67. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Waaronder de A58 naar Vlissingen. Bij 160,5.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Verkeersminister Karmans is het zat dat er zoveel ongelukken gebeuren door de Duitse grenscontroles en gaat er wat aan doen, meldt Omroep Gelderland. Er wordt onder meer gedacht aan meer waarschuwingsborden. Karmans wil het liefst van de controles af, maar kreeg geen gehoor bij zijn Duitse collega. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp breidt zich verder uit en daarom komt er ook meer brandweer. Er is ook een drone-team ingezet om een goed beeld te krijgen van de omvang van de brand. Een brandweerman is gewond geraakt. De veiligheidsregio herhaalt de oproep om weg te blijven bij de brand. Een man uit het Groningse Stadskanaal moet 3 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas. En hij had ook een grote verzameling kinderporno. Er werden 10.000 beelden bij hem thuis gevonden, ook van de buurmeisjes. De ouders vinden zijn straf veel te laag. Het Britse EasyJet is verkocht aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo. Dat betaalt ruim 6,6 miljard euro voor de luchtvaartmaatschappij. Een andere Amerikaanse investeerder was ook geïnteresseerd in EasyJet. Die deed ook een paar biedingen, maar die waren niet hoog genoeg. De excuses die FIFA-baas Infantino gisteren aanbood hebben geen indruk gemaakt op de Europese voetbalbond UEFA. De UEFA blijft de toernooien van de FIFA boycotten en zegt er heel duidelijk bij: wij vertrouwen Infantino niet meer. De rel gaat over zijn plannen om het voetbal nog commerciëler te maken. Het weer nog van Weer Online. Vanavond in het noorden enkele buien. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 16 graden. Morgen opnieuw 20 tot 24 graden met meer zon dan vandaag en weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Zometeen 2 grote Europese overnames komen eraan. Hoor je alles over in de avondspits.
6: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
9: Het iconische Duitse automerk Wiesman maakt een comeback. De Nederlandse technisch directeur hoor je morgen om 3 uur in de Nationale Autoshow.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
3: Een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Een Russische raket die 100 kilometer het Poolse luchtruim invliegt. En afweerraketten die op zijn in Kiev. Wat moet de NAVO daarmee en wat kan de NAVO eigenlijk nog doen? Daarover zometeen een uitgebreid gesprek met onze Kiev-correspondent Chris Colijn en emeritus hoogleraar André Gerrit. We krijgen er weer een zonsverduistering volgende week.
16: Ja, 12 augustus.
3: De eclipsbrillen zijn niet aan te slepen. Zometeen daar een gesprekje over nog. Eerst gaan we naar de beurs.
16: EasyJet gaat toch akkoord met het overnamebod van de Amerikaanse investeerder Apollo. Dat doen ze nadat de concurrent, ook uit Amerika, Castle Lake, het bod weer heeft ingetrokken. Jorik Simonides van BNR Beurs, is de overname daarmee rond?
1: Nou, is in ieder geval wel wat stappen dichterbij. Castlelake, een Amerikaanse investeerder inderdaad, was al heel lang in gesprek met EasyJet. Al sinds mei hebben ze een aantal biedingen gedaan. Elke keer zei EasyJet, nou, dat is veel te weinig. Ze voelden zich eigenlijk niet zo serieus genomen. Tot poging 5, toen leek het eigenlijk rond. Toen leek Castlelake er met de winst vandoor te gaan. En toen kwam Apollo om de hoek kijken met een, met een hoger bod. Nou, toen was er eigenlijk een biedingenoorlog ontstaan. EasyJet zei tegen allebei, nou, kom dan allebei nog maar even met een laatste bod. Laat maar even nog wel zien wat je in huis hebt. De deadline daarvoor was morgen, dus morgen einde dag moesten ze eigenlijk allebei met een bod komen. Dat heeft Castlelake dus niet afgewacht, want die heeft nou twee, drie uurtjes geleden bekendgemaakt dat ze zich helemaal terugtrokken. Dat gaf die koers van EasyJet ook gelijk een behoorlijke knauw. Die dook gelijk 7% in de min. Dus kennelijk bij beleggers was er aanvankelijk toch wel wat sceptisch over dat andere bod van Apollo en gaat het dan allemaal rondkomen en een hoop twijfels. Nou, kort daarna duurde maar een half uurtje ongeveer die dip, want kort daarna toen maakte EasyJet bekend, het bestuur van EasyJet, dat ze toch meegaan met dat bod van Apollo, waarna de koers weer steeg met ruim 3%. Ja, moeten wij zeggen toch maar 3%, inmiddels zelfs ietsje gezakt. We staan op plus 2,8 nu ten opzichte van gisteren. Dat is een koers van £6.70. Het bod van Apollo is £7.15, dus daar blijft hij nog een beetje onder hangen. Dus kennelijk houden beleggers nog wel een beetje een slag om de arm, twijfelen of het allemaal wel echt rond gaat komen. En dat is misschien vanwege een onzekere factor die de Europese Unie heet. EasyJet is een Britse maatschappij, maar hebben formeel nog steeds een soort Britse of een soort Europese regeling eigenlijk. Ze vallen
16: uit de tijd dat het VK nog bij de EU was.
1: Ja, na de Brexit kwamen ze in een ingewikkelde positie en toen hebben ze het is een ingewikkelde constructie, maar om het makkelijk te houden, ze zijn een soort semi-Europese maatschappij gebleven omdat het makkelijker was. Een nadeel is dan wel dat je nog steeds aan die Europese regels te houden hebt en die verplichten je om tenminste een Europese eigenaar voor 50% te houden. Nou, zowel Apollo als Castlelake zijn Amerikaans. Dus dat is een onzekere factor. Twee weken terug kwam er ook nog wat mediaberichtgeving op gang, waarbij de EU een beetje naar de pers lekte dat ze misschien nog wel wat harder gaan handhaven op die regeling. Nou, leek natuurlijk ook niet helemaal toevallig. Toen dook die koers van EasyJet ook gelijk behoorlijk in de min, omdat dat die overname van allebei onder druk zette. Apollo heeft er nog niet echt een antwoord op, dus dat moeten ze de komende tijd nog zien te vinden. Verklaart misschien ook wel dat die koers van EasyJet weliswaar stijgt, maar nog wel met een kleine slag om de arm dus.
16: Spannend verhaal. De Duitse Commerzbank dan, die kwam met goede cijfers. En daar is ook een overnamestrijd aan de gang met UniCredit. Wat betekent dat?
1: Het is een beetje een treurige conclusie dat die strijd eigenlijk wel een beetje gestreden is. Dat was hij eigenlijk al wel. Commerzbank geeft dat nu vandaag zelf ook met zoveel woorden toe. Commerzbank heeft er eigenlijk altijd alles aan gedaan om weerbaar te blijven tegen een overname. Dus dat deden ze vooral door hele goede cijfers te laten zien. Met allerlei besparingen en zo moesten die winsten weer omhoog. Nou, dat lukte ook best aardig de afgelopen paar jaar. Met afgelopen half jaar eigenlijk als allerbeste voorbeeld. Bijna 40% meer winst ten opzichte van het half jaar ervoor, of het jaar ervoor. En de bank gaat ook voor 1,2 miljard aan eigen aandelen inkopen. Dat is ook altijd een goed teken. Iets wat beleggers altijd fijn vinden. Nou, normaal gesproken had dat de bank inderdaad weerbaar gemaakt tegen zijn overname. Maar daar is het eigenlijk al een beetje te laat mee. Want het Italiaanse UniCredit, dat de bank graag wil hebben, die is al maanden zelf aandelen aan het inkopen. Hadden twee weken geleden eigenlijk al gezegd, we zijn zo goed als rond. We zitten op bijna 50%, dus dat is bijna de meerderheid. Ze hebben het op een haar na binnen. En ze zeggen, het is een kwestie van weken, zo niet maanden, voordat we dat rond hebben. Nou, Commerzbank gaf de afgelopen weken al schoorvoetend langzaam toe dat het misschien wel die kant op ging vandaag. En vandaag zat Bettina Orlop, de CEO van de Commerzbank, onder andere bij Bloomberg, om toe te geven, heel schoorvoetend dat wel, dat ze met UniCredit in gesprek is.
11: We have talked after every quarter, UniCredit and Commerzbank, because there are there are a very large investor since a couple of quarters. So it's very normal that we have interactions with a very significant shareholder, and that will and these meetings will continue for sure.
1: Ja, het kwam er nogal hakkelend uit. Het ligt ook allemaal wel erg gevoelig in Duitsland. De Commerzbank wil helemaal niet overgenomen worden. De Duitse overheid was ook lang tegenstander, maar heeft ook al een beetje ingebonden. Zij zien inmiddels ook wel dat het eigenlijk gewoon een gelopen race is, die overname. En nu geeft Commerzbank dus zelf ook toe bij monden van de CEO dat ze eigenlijk wel zover zijn dat ze in gesprek willen.
16: Straks om 6 uur, dan spreken we verder over die overname. Dan, de grootste stijger aan de AEX is vandaag met afstand SBM Offshore. Het gaat zo goed met het bedrijf dat de omzetverwachting weer omhoog gaat.
1: Ja, ja, zeker. En beleggers lopen echt weg met die cijfers. Het is met afstand, zei je al, de grootste stijger op de AEX vandaag. 11,9% in de plus is het gesloten. Dat heeft met die cijfers te maken, die waren hartstikke mooi. Maar ook de omzetverwachting, en dat is misschien nog wel het echte cadeautje, die gaat met 700 miljoen euro omhoog voor het hele jaar. Ook de winstverwachting gaat omhoog. Nou, dat danken ze ook een klein beetje aan die hoge olieprijs, moet ik erbij zeggen. Oh ja. Dus ze liften een beetje mee op alle onrust in het Midden-Oosten. Maar beleggers zien vooral alle cadeautjes die het bedrijf uitdeelt. 100 miljoen aan dividend in september, bovenop de 100 miljoen aan dividend die in mei al werd uitgekeerd. En dan is er ook nog eens een aandeleninkoopprogramma van 270 miljoen. Dus alleen maar cadeautjes voor beleggers en die lopen weg met het aandeel vandaag.
16: Heb jij nog de slotstand van AEX?
1: Nou, grootste stijger dus SBM Offshore, 11,9% in de plus. Net als de hele AEX, die is ook in de plus gesloten op 1112 punten. En een beetje een plus, heel klein plusje van 0,10%. Relax was de grootste daler met een min van 3,8%.
16: Dankjewel, Jorik Simonides van BNR Beurs. Over een uurtje, vlak na deze avondspits, dan zijn ze weer op de radio te horen. De mannen van vandaag, de mannen van BNR Beurs. En overal en altijd in je favoriete podcast-app.
3: We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie. Nog even buurten bij Tim Schaap. Tim, goedemiddag. Mm-hmm.
12: Ja, goedemiddag.
3: ANWB Verkeersinformatie. Er is een bermbrand nu ook, hè?
12: Ja, klopt. Op de A12 vanuit Utrecht richting Den Haag, bij knooppunt Prins Clausplein. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is 35 minuten. Hou er ook rekening mee dat verschillende verbindingswegen tijdelijk ook dicht zijn daar, vanwege de rookontwikkeling. Dan een ongeluk bij Waardenburg op de A2, Den Bosch-Utrecht. Vanaf knooppunt Empel heb je 25 minuten vertraging. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Eén daarvan is de A12 richting Arnhem, bij Maarsbergen. Hectometerpaal 83,1.
13: Luister vandaag, begrijp morgen.
14: Shell verkoopt alle zonne- en windparken in Europa die op land staan.
15: That would be the biggest attack since World War II.
17: Nou, het begint al steeds meer te krijpen, hè? Maar het is al een hele tijd heel droog.
3: Een drone met explosieven die op de luchthaven van Leipzig tussen vliegtuigen ligt waar munitie in zat, bestemd voor Oekraïne. Raketten en drones die het NAVO-luchtruim binnenvliegen. Dreigen dit soort incidenten, of misschien wel dreigementen, te zorgen dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland escaleert en dat Europa ook een grotere rol gaat spelen, noodgedwongen? Hoe gevaarlijk zijn de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dat bespreken we met Oekraïne-correspondent Chris Colijn en André Gerrits, emeritus hoogleraar International Studies en Global Politics. Welkom.
18: Goedemiddag.
3: Meneer Gerrits, ik begin even bij u. Hoe zorgelijk is het dat een drone met explosieven tussen vier vliegtuigen kan worden aangetroffen? Vliegtuigen waarmee Oekraïne wordt bevoorraad.
18: Ja, nou ja, wat zeggen we in dit soort gevallen? Het kan bijna geen toeval zijn. Maar dat zijn eigenlijk ook het enige wat we weten. Voor zover ik weet, althans, hebben de Duitse autoriteiten in ieder geval tot nu toe nog niks gezegd over de mogelijke link met Rusland. We nemen aan dat die er is, omdat we, zoals u in de inleiding ook al zei, we vaker dit soort van zaken hebben gezien. Zou er een link zijn met Rusland, dan is het in alle opzichten onrustbarend. Of het nou een bewuste poging was om vliegtuigen op te blazen in het buitenland in Leipzig, kan men nauwelijks voorstellen. Of dat het een provocatie is. Maar is het wel een heel vergaande provocatie. Het is in beide gevallen onrustbarend, ja.
3: Ja, nou ja, het gaat natuurlijk om dat die drone ook explosieven bevatte. Dus een ontsteking en explosieven, waarmee je dus die toestellen echt had kunnen beschadigen of nog een grotere explosie had kunnen veroorzaken. Dat is hier wel nieuw aan, toch?
18: Dat is er nieuw aan, ja. Dat maakt ook dat het onrustbarend is. Want dat ding kan er toevallig zijn neergekomen, nogmaals. Dat lijkt me heel erg sterk. Maar als er iets anders achter steekt, drones West-Europa insturen, gewapend met een explosieve lading, heb ik sowieso nog niet gezien. Maar goed, als de Russen er tenminste achter zitten, het kunnen natuurlijk ook bizarre eenlingen zijn. Spreek hier over het oostelijk deel van Duitsland. Daar is fors veel verzet tegen de betrokkenheid van Duitsland en van Europa bij de oorlog. Hmm. Het kan van alles zijn, maar nogmaals, als Rusland erachter zit, dan is het een provocatie die verder gaat dan we tot nu toe gezien hebben.
16: Maar die explosieven, als je die nader bestudeert, is het dan niet heel makkelijk om die te herleiden naar bijvoorbeeld een Russische afzender?
18: Nou, dat weet ik niet. Het schijnen Semtex-explosieven te zijn. Zeg maar plastic-explosieven die vaak gebruikt worden en vaak gebruikt zijn door allerlei groeperingen, ook terroristische groeperingen. Omdat ze licht zijn en moeilijk te detecteren.
16: Oké. Okay.
18: Dus mij dunkt dat dat niet onmiddellijk of automatisch herleidbaar is tot Moskou.
3: Nee, en de NAVO, hoe reageert die hierop?
18: Nou ja, hierop heb ik nog geen bericht van de NAVO gehoord. Dat is op zich best opmerkelijk, want Rutte staat altijd vooraan om dit soort van zaken te becommentariëren, als het hem uitkomt natuurlijk. Hij heeft al wel gezegd, volgens mij zelfs gisteren of eerder vandaag, dat Oekraïne op alle mogelijke manieren op de hulp van de NAVO kan rekenen als het gaat om de luchtafweer.
3: Hmm.
18: Maar ja, dat heeft wel iets Rutteaans natuurlijk. Toezeggingen doen over iets waar hij eigenlijk niet zelf over gaat. Dus dat is een beetje problematisch, zou ik denken.
3: Ja, dan komen we inderdaad op het terrein van de steun aan Oekraïne. Dan hebben we even die raket overgeslagen die vorige week 100 kilometer het Poolse grondgebied binnendrong. Dat zijn toch wel twee escalerende momenten, toch, meneer Gerrit?
18: Ja. Nogmaals, kijk, er zijn ook drones op alle mogelijke manieren het Europese luchtruim of het luchtruim van NAVO-landen binnengedrongen. Roemenië een aantal keren, de Baltische Staten. Het is maar de vraag, en het zijn soms zelfs Oekraïense drones die dus helemaal uit de richting zijn geraakt. Het neerhalen van drones kan er ook toe leiden dat je de route van drones beïnvloedt, omdat je ze onmiddellijk en direct neerhaalt. Ja. En dan kunnen ze ergens anders terechtkomen dan waar ze heen gestuurd zijn. Maar nogmaals, dit gebeurt met een dergelijke mate van regelmaat dat dit niet allemaal ongelukken kunnen zijn.
3: Nee, precies.
18: En het past in het patroon, ja.
3: Maar we horen toch vanuit de NAVO elke keer wel een beetje sussende toon in de trant van het zal wel een afzwaaier zijn, Chris Colijn. Hoe wordt dat in Oekraïne gezien?
19: Ja, in Oekraïne zien ze het als eigenlijk toch wel een zwaktebod dat het Westen niet echt reageert, niet hard is. Dit niet ziet als reden om Oekraïne op meer manieren te steunen. En natuurlijk is de andere kant daarvan dat het Westen al heel veel doet om Oekraïne te steunen. Maar goed, hoe de Oekraïners hier naar kijken is toch wel, ja, het Westen is een beetje naïef. Want je ziet het gebeuren. En het zijn inmiddels natuurlijk veel incidenten die we hebben gezien. En nou ja, die kruisraket van vorige week was een voorbeeld. En die vliegt dan 100 kilometer het Poolse luchtruim in. Op welk moment gaat de NAVO eens besluiten om daar iets aan te doen?
3: Ja.
19: Want de Poolse autoriteiten die zeiden, ja, als die nog verder was gevlogen, dan hadden we hem echt wel neergeschoten, hoor.
3: Ja.
19: En in Oekraïne kijkt men daar een beetje met verbazing naar.
3: Nou, de vraag is een beetje, dat leg ik dan ook aan André Gerrits voor. Kan de NAVO daar wel wat tegen doen eigenlijk, als ze zou willen?
18: Precies, dat is een cruciale vraag, denk ik. Wat Chris Colijn terecht opmerkt, dat is de opvatting van Oekraïne. Maar die is direct betrokken bij deze partij, bij deze oorlog. Wij ook, maar wij zijn een iets meer indirecte partij. Kijk, ik kan me nog herinneren, in het begin, dat zal een jaar geleden geweest zijn, dat er met een regelmaat drones deze kant op kwamen. Dan moesten wij, geloof ik, onze allerduurste straaljagers de lucht in brengen om die drones eruit te halen. Kijk, wat het Westen doet, en op zich vind ik dat niet zo'n hele dwaze strategie, is wij zijn over het algemeen deescalerend als het gaat om directe contacten met Rusland. Dus als de Russen provocaties plegen hier in Europa, dan zijn we inderdaad redelijk terughoudend. Maar dat staat tegenover de volstrekte betrokkenheid bij de militaire inspanningen van Oekraïne. Kijk, Oekraïne leeft de militaire inspanning, maar zou dat nooit kunnen doen zonder de steun uit het Westen. En de steun uit het Westen tegenwoordig is eigenlijk vooral de steun van Europa. Dus het is die combinatie van volledige betrokkenheid bij deze oorlog en deescalatie in de relatie met Rusland die de Europese strategie is. En dat is op zich denk ik niet zo'n onverstandige strategie.
3: Nee, maar hoe lang kun je daarmee doorgaan?
18: Nou, die vraag moet je zowel stellen over de hulp aan Oekraïne als over het streven naar deescalatie met Rusland.
3: Nee, maar
18: laatste hangt natuurlijk een belangrijke mate af wat Rusland nog doet of wat Rusland nog van zin is.
3: Rusland gaat steeds verder, toch, Chris? Dat is denk ik in Oekraïne zelf ook merkbaar.
19: De aanvallen zijn heftig en worden op sommige manieren heftiger, omdat Rusland heel veel ballistische raketten op dit moment inzet en Oekraïne niet de middelen heeft om die af te stoppen. Gisternacht bijvoorbeeld was er een aanval met 24 ballistische raketten. Nou, daarvan werden er 0 tegengehouden. Dus dat laat wel een beetje zien hoe de verhoudingen op dit moment zijn.
3: Wat gebeurt er dan als er zo'n barrage van ballistische raketten op Kiev afkomt en Oekraïne kan er eigenlijk niks tegen doen?
19: Dan wordt er geprobeerd met de middelen die Oekraïne heeft om toch nog iets te doen. Kijk, er zijn wel andere afweersystemen die misschien heel af en toe iets kunnen neerhalen, maar veel kans is er niet. Dus wat je als burger doet is zo snel mogelijk naar een schuilkelder rennen of gewoon naar je gang in mijn geval, omdat er heel weinig tijd is om dekking te zoeken, omdat die raketten binnen een paar minuten al bij Kiev zijn. Dus dat is heel erg eng voor de bevolking. En op militair en economisch vlak valt er weinig tegen te doen. Het is gewoon schade incasseren en Rusland kan prijsschieten.
3: Ja, het is prijsschieten voor de Russen op Kiev. En dan wordt er gevraagd door Zelensky om steun, hè, bijvoorbeeld in de vorm van Patriots of andere luchtafweer. Kunnen NAVO-lidstaten die leveren, André Gerrits? Zijn die er wel?
18: Nou, ten eerste hebben ze natuurlijk al geleverd, met name Nederland en Duitsland, maar ook andere landen hebben ze geleverd. Kijk, het grote probleem is, en dat is pijnlijk, en de oorzaak is volstrekt zinloos, zou je kunnen zeggen. Het grote probleem is, we hebben die dingen niet meer, omdat de Amerikanen en ook de Amerikaanse Arabische bondgenoten ze en masse afschieten in de oorlog tegen Iran. En de Amerikanen hebben bijna 2/3 van de voorraad aan die Patriot Interceptors zelf gebruikt en opgeschoten. En Europa wil er een aantal achter de hand houden, ook om de reden die we net besproken hebben. Het bieden van een mogelijk antwoord op Russische provocaties of Russische vergissingen, wat het verder ook zijn. Dus voor Oekraïne, het is eigenlijk niet antwoord op Russische provocaties of Russische vergissingen, wat het verder ook zijn.

0: Gaat het om een redelijk lange termijn ontwikkeling. Dus de cruciale vraag is, zijn de Oekraïners in staat om dat prijsschieten van de Russen, nou, zo erg is het misschien niet, maar het komt in de buurt, om dat te kunnen doorstaan. Juist nu aan het front beter ging voor Oekraïne. De oorlog is een beetje aan het verschuiven van het front naar de lucht, om het even simpel te zeggen. Mm. En de Oekraïners zijn niet machteloos. Ze zijn helemaal niet machteloos in offensief opzicht. Afgelopen nacht nog 2 grote olieinstallaties in Rusland geraakt. Maar in defensief opzicht is het inderdaad een ander verhaal.
1: En Chris, nu met dit nieuws over het gebrek aan luchtafweer, gaat Zelensky weer beginnen aan een tour langs landen om opnieuw dan nog een keer maar weer om steun te vragen?
2: Ja, hij doet niet anders. Hij is constant bezig met tours en met bezoekjes en met belletjes. Maar het probleem is dat er gewoon geen raketten zijn. Die hebben de Europeanen ook niet zomaar meer liggen. Nee. En er worden te weinig geproduceerd. Dat is eigenlijk de kern van het probleem. Dat elke maand naar schatting een stuk of 50 à 60 van die pak 3 raketten worden geproduceerd die Oekraïne nodig heeft. En per Russische raket worden er vervolgens 2 Patriot-raketten gebruikt. Dus ja, in een maand kun je zeg maar 30 Russische raketten afstoppen. Even de snelle rekensom. En in 1 nacht vuren ze er 25 af.
3: Ja. En is bekend hoeveel capaciteit de Russen hebben met die ballistische raketten? Is dat eindeloos of zit daar ook een beperking op?
2: Ja, er zitten ook wel beperkingen op. Nee. Maar de Russen zijn daar steeds meer in gaan investeren. En importeren ze ook uit Noord-Korea. Dus de aanval van eerder deze week, daarbij werden Noord-Koreaanse raketten gebruikt.
3: Maar je ziet dus wel dat dat conflict verweven is. Dat schetst André Gerrits net. Hoe wordt daar in Oekraïne naar gekeken, Chris? Je zou bijna zeggen, Zelensky moet ook een tour naar die Arabische bondgenoten van Amerika gaan maken.
2: Ja, en er zijn ook wel contacten. Oekraïne probeert bijvoorbeeld deals te sluiten over de export van Oekraïense anti-drone luchtafweersystemen. En dat, op dat vlak is het contacten. En dat is heel productief vanuit Oekraïns perspectief. Dus inderdaad, ja, dat contact wordt warm gehouden. Maar ja, de landen die uiteindelijk de echte steun gaan bieden op korte termijn, ja, dat is toch Europa. En op langere termijn is de visie van Oekraïne een beetje om steeds meer zelfvoorzienend te worden. Dus zelf wapens te produceren, die ook te exporteren en daarmee een beetje zeg maar, geld te verdienen.
3: Chris Colijn, Oekraïne-correspondent, hartelijk dank. En ook dank aan André Gerrits, emeritus hoogleraar International Studies.
4: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
1: Volgende week woensdag, rond 8:10. Nou, bijzonder moment, een gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland. Op dat tijdstip schuift de maan voor de zon en wordt ongeveer 90% van de zon bedekt. Veel mensen willen dat fenomeen natuurlijk bekijken. Komt heel weinig voor. Maar met het blote oog kan dat blijvende oogschade veroorzaken. Daarom is het handig om een eclipsebrilletje aan te schaffen voordat je naar die zonsverduistering gaat kijken. Bij ons is Sebastiaan Lommelaars van eclipsebrillen.nl.
3: Nou, die heeft er nog wel een paar.
5: Hallo, dat klopt.
1: Ja, loopt het
5: storm? Jazeker, heb ik er nog een paar. Ja, het is echt ongelooflijk druk op dit moment. We zitten eigenlijk vlak voor het weekend. Dus mensen die nu nog bestellen, die zijn echt nog wel ruim op tijd voor komende woensdag. Maar we zien dat de bestellingen echt in hoog tempo oplopen. Het is echt niet normaal.
1: Ja, want hoe vaak komt zo'n zonsverduistering voor eigenlijk? In Nederland.
5: Nou, je hebt eigenlijk vaker dan je zou denken heb je een zonsverduistering. Ik denk een beetje om het jaar. Alleen dan gaat er een keer 20% af, dan een keer 50%. En zo'n sterke verduistering als we volgende week woensdag hebben, ja, dat is eigenlijk iets dat gebeurt misschien maar 1 keer in de eeuw.
1: En had u al eclipsebrillen.nl geclaimd of is dat speciaal voor deze zonsverduistering?
5: Nou, ik was zelfs in 2017 een keer naar Amerika gereisd om een echte 100% zonsverduistering bij te wonen.
1: Ja.
5: En toen wilde ik eclipsebrillen bestellen, maar dat kon nergens online. En dan moest ik geld overmaken naar een sterrenwacht. En dan kreeg ik een handgeschreven brief met eclipsebrillen thuisgestuurd.
1: Ja.
5: Dus toen heb ik in 2017 tegen mijn broertje gezegd, ik zeg, joh, dat kan sneller. Bij de volgende zonsverduistering, dan zijn wij erbij.
1: Nou, dat is gelukt.
5: Zo geschieden, dat is
1: ja,
5: dat is zeker gelukt.
1: Ja, dat is 8 jaar later. En is de voorraad dan intussen ook op?
5: Nou, eigenlijk zijn wij ook wel een beetje verrast door de aandacht. Dus we doen het nu al een jaar of 6. Maar dit keer is het wel echt absurd. Dus ik heb op het laatste moment nog een hele grote shipment uit Amerika binnen kunnen halen. Die hebben we deze week binnen gehad. Dus nu heb ik weer voorraad. Maar daar moeten we erg hard ons best voor doen, moet ik zeggen.
1: Ja, nou ja, je moet er wel woensdag bij zijn. Of nog heel lang leven. Want volgens het KNMI is pas in 2081 vanuit Nederland weer een verduistering te zien. Ik weet niet, zijn die eclipsebrillen houdbaar tot 2081?

0: Ja, de eclipsebrillen die zijn absoluut houdbaar. En ik heb ook wel goed nieuws, want volgend jaar is er ook een zonsverduistering, wat lichter in Nederland. Maar die is bijvoorbeeld heel erg mooi in het Midden-Oosten. En dat wordt wel de zonsverduistering van de eeuw genoemd. Die is daar dan 6 minuten. Dat is echt absurd lang. En als je dit keer wil zien dat het helemaal donker wordt, dan zou je eigenlijk naar Spanje moeten reizen. Dat ga ik bijvoorbeeld doen met mijn broers.
1: Oké. Maar nog heel even over het businessmodel. Ja, als je voor een Nederlandse zonsverduistering moet wachten tot 2081. Hoe bedrijfsmodel eruit?
0: Ja, dat klopt. Nou, ik heb zelf ook nog een gewone normale dagbaan. En dit is eigenlijk meer hobby. Ja. Dus we zien eigenlijk dat 1 keer in de 1 of 2 jaar, dan is er een periode van een paar weken dat mensen wat brillen bij ons bestellen. Best wel heel wat. Mm-hmm. Maar daar word je natuurlijk absoluut niet rijk van. En op dit moment is het echt, ja, we zien eigenlijk iedere paar dagen zien we het aantal bestellingen echt verdubbelen. En daar komt nog geen einde aan. Dus we verwachten dat richting het einde van de week, ja, dat het echt ontzettend druk gaat worden.
1: Lucratieve
0: hobby.
1: Ja,
0: dan ben je er even ontzettend druk mee.
1: Ja,
0: ja, dat is het wel. Ja, op dit moment wel.
1: Nou, maar normaal alles succes
0: dan. Valt het echt heel erg mee.
1: Nog. Ook. Dankjewel, Sebastian Dommelaars.
2: Na 2 jaar geeft de Duitse Commerzbank zich toch gewonnen. Na vele vijandige overnamepogingen door het Italiaanse Unicredit is de kogel door de kerk. Ze geven zich dus gewonnen. En dat betekent heel wat voor het Europese bankwezen. Een unicum zou ik bijna willen zeggen. Nou, of dat zo is, dat horen we over een paar minuten na het bulletin.
3: Het moment dat alles begint.
4: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
5: Provider, it starts here.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
2: Thomas van Zijl.
3: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de opmars van het papieren boek. En een gesprek met Jos Vis, algemeen directeur van marketingbureau FCB Amsterdam. Hoeveel ruimte is er nog voor reclamebureaus als bedrijven reclame kunnen genereren met AI? Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Nu in de BNR-app.
8: Trump heeft opvallend vaak contacten met de Fed-voorzitter. UEFA houdt vast aan boycott FIFA-competities. Excuses van Infantino zijn onvoldoende. En de prijzen aan de pomp dalen nu de hoop op heropeningstraat van Hormuz opleeft. Deze verhalen en meer lees je nu in de BNR-app.
9: Bij de ANWB, Tim Schaap. Nou, vertel maar, wat is het wegbeeld?
10: Ja, de grootste drukte ligt gelukkig alweer achter ons, maar er zijn nog een paar opvallende files. Zoals de A2 richting Eindhoven vanuit Maastricht. Bij Weert is de weg nog steeds dicht na een eerder ongeluk. Omrijden kan via Venlo over de A73 en A67. Dan de A2 naar Utrecht. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk bij Waardenburg. Nog 20 minuten oponthoud. En dan de A12 Utrecht-Den Haag. Bij knooppunt Prinsklausplein is een bermbrand bezig. De rechterrijstrook is er dicht en de vertraging is 30 minuten. Omrijden kan over de N11 en de A4. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A1 naar Amersfoort, bij 13,4.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Zangeres Journey Kaagman is overleden. Eind jaren 60 kwam ze bij de groep Earth and Fire, waarmee ze de hit Weekend scoorde. Ze maakte grote indruk in de clip met haar iconische blauwe pak. En ook was ze jarenlang jurylid van de talentenjacht Idols. Journey Kaagman had Parkinson en was 79 jaar. Defensie komt helpen bij het blussen van de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp, die zich steeds verder uitbreidt. Er is in ieder geval 1 helikopter onderweg. Het zouden er ook 2 kunnen worden. Brandweerkorpsen uit de omgeving zijn ook al aan het helpen. De brand gaat richting het oosten, daar zijn geen campings. Er gebeuren zoveel ongelukken bij Duitse grenscontroles dat verkeersminister Karremans er wat aan wil doen om meer te voorkomen. Zo wordt er gedacht aan extra waarschuwingsborden. En ook wordt de beleiding op de weg aangepast om het verkeer te dwingen minder hard te rijden. De voormalige Amerikaanse corona-adviseur Anthony Fauci wordt minachting van het congres verweten. Hij stond pas geleden voor een onderzoekscommissie en gaf steeds hetzelfde antwoord. Ik beroep me op mijn zwijgrecht. Hij kan nu vervolgd worden, maar of dat ook echt gebeurt is niet duidelijk. Boze boeren protesteren weer tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren een rotonde bij de A12 bij het Utrechtse Maarsbergen. Ze zouden het verkeer daar mondjesmaat doorlaten. De politie houdt de boeren in de gaten, maar is nog niet van plan om in te grijpen. Er is wel een afrit gesloten. Het weer nog van Weer Online. Vanavond neemt in het noorden de bewolking toe en trekken enkele buien over. In het midden en zuiden blijft het droog en nog lang zonnig. Morgen 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten met steeds meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De Ajax is vandaag gesloten op 1112 punten. Dat is 0,1% in de min. Grootste stijger, SBM Offshore, 11,9% omhoog. En Relax is de grootste daler, 3,8% in het rood. De Dow Jones ook in het rood, 0,6%.
9: Commerzbank steekt de witte vlag in de lucht. Ze geven zich over. Overname door UniCredit lijkt nu toch bespreekbaar. Ze gaan zelfs overleggen. Wat betekent dit voor het Europese bankwezen? Over een minuut weet je meer.
13: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
14: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
13: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
14: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
15: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
8: Goedenavond.
9: Goedenavond.
8: Laatste half uurtje van de Avondspits. Ja, het is een beetje de lugubere kant van de romantiek in Rusland. Trouwen stellen nog even snel voordat de man naar het front moet. Om zo in ieder geval, als de man sneuvelt, geld te kunnen ontvangen van de Russische overheid. Het gebeurt steeds vaker, zo onze correspondent daarover. En de hoofdstad van Japan is, Niels...
9: Tokio.
8: Heel goed. Maar voor hoe lang nog? Want Japan is op zoek naar een tweede hoofdstad. Voor de zekerheid, als een soort verzekering. Ja, hoe zit dat? Dat hoor je zo. We beginnen met de Commerzbank.
9: Ja, want lange tijd was sprake van een vijandige overname door het Italiaanse Unicredit van de Duitse Commerzbank. En nu gaan ze toch praten. Betekent dit dat de deal rond is? En hoe bijzonder is dat in het Europese bankenlandschap? Daarover praten we met Jeroen Verkouteren, specialist fusie en overnames en associate partner bij Qfinity. Dag meneer Verkouteren.
17: Goedenavond.
9: Een overnamestrijd van bijna 2 jaar. Hè? Commerzbank die werd langzaam overgenomen door Unicredit. Een soort vijandige overname. En nu veranderen ze van toon. Wat markeert deze dag?
17: Ja, nou precies wat je al zegt. Het is 2 jaar geleden dat zij eigenlijk een soort buitenkansje zagen, omdat de Duitse overheid hun aandelenbelang in Commerzbank ging verkleinen. En zij hebben vervolgens dat belang gekocht. En toen
9: Unicredit
17: zaten ze opeens binnen.
9: Ja.
17: Ja, Unicredit heeft dat gekocht en toen zaten ze binnen. En ja, eigenlijk misschien een beetje tot verrassing van de overheid zelf ook. Maar ze hebben gestaag gebouwd aan een positie en zitten nu inderdaad op 48% aandelenbelang.
9: Ja.
17: Ja,
9: dus
17: en
9: eigenlijk
17: dan
9: hebben ze het
17: moment...
9: al? Of,
17: Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. De helft hebben ze al. En daardoor kunnen ze ook een aantal dingen in gang zetten. Onder andere benoemen van commissarissen in de Raad van Commissarissen... die op hun hand zijn.
9: Ja.
17: Dus ja, dat gaat wel lastig worden.
9: Maar waarover moeten ze dan nu nog praten?
17: Nou, kijk, weet je wat het is? Commerzbank wil natuurlijk zijn huid duur verkopen, dat is één. Maar tegelijkertijd, de hele tijd praten zij over op basis van gelijkwaardigheid. Mm. Nou, daar is eigenlijk geen sprake meer van. Unicredit heeft gewoon, is de bovenliggende partij. Maar ja, Commerzbank probeert het wel, en zeker de Raad van Bestuur probeert het wel natuurlijk, hun huid nog zo duur mogelijk te verkopen.
9: Ja, wat betekent dit voor de Europese bankenmarkt? Want zo vaak vindt zo'n grote overname niet plaats, toch?
17: Nee. Maar en dat zie je ook wel, dat in Europa ligt het een beetje achter ten opzichte van Amerika en Azië. Daar zijn grote overnames, fusies, eigenlijk schering en inslag geweest de afgelopen jaren. En dat begint nu ook op de Europese markt te komen. En in plaats van dat Commerzbank zelf is gaan kijken van oké, kunnen wij een partij zijn die daar dan in overblijft in dat grote spel, heeft Unicredit eigenlijk de kaas van het brood gegeten. En zo snel mogelijk Commerzbank proberen zij tot hun toe te voegen, zodat zij een van de partijen zijn die overblijven.
9: Ja, en betekent dat dan ook iets voor de felbegeerde Europese BankenUnie, de kapitaalmarkt die nog moet worden vervolmaakt?
17: Ja, dat betekent ook wel, en dat zie je ook wel. Unicredit heeft ook aangegeven. Ze zeggen van ja, we zijn sterk geïnteresseerd in het lokale, nationale netwerk van Commerzbank. Maar eigenlijk over de grens, jongens, jullie hoeven niks meer te doen. Dat doen wij wel voor jullie. Dus ja, dat krijg je al een beetje het verhaal. Dat Commerzbank een ondergeschikte rol daarin gaat spelen.
9: Blijft die naam wel bestaan of is het allemaal veel te vroeg om dat te zeggen?
17: Dat is nog een beetje te vroeg, maar dat zou nog wel eens kunnen dat dat inderdaad ook nog wel eens opgaat in het grote geheel.
9: Ja, het is een overname, hè? Zo moeten we het zien. Het is geen fusie meer. Ja, daar willen ze bij Commerzbank misschien nog van maken, maar...
17: Ja, nou ja, dat is dus wat de hele tijd ook de CEO van Commerzbank roept. Het is op basis van gelijkwaardigheid gaan we die gesprekken aan. Ja. Maar eigenlijk is dat al een gepasseerd station.
9: Ja, precies. Overigens, u bent ook van mening dat Europa zonder bankenunie niet kan concurreren ook. Je hebt ook dit soort consolidaties nodig om te kunnen concurreren met bijvoorbeeld Amerikaanse banken.
17: Ja, absoluut, absoluut. Zeker de investeringen die je moet doen tegenwoordig als bank, ook in AI, maar ook gewoon in zijn algemeenheid, die zijn zodanig dat je eigenlijk niet kan concurreren met grote wereldwijde partijen als je niet zelf ook een bepaalde schaalgrootte haalt.
9: Dank Jeroen Verkouteren, specialist fusie en overnames bij Quifinity.
18: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
8: Opvallend bericht uit Japan. Japan is op zoek naar een tweede hoofdstad voor het land. Voor het geval Tokio zou worden getroffen door een natuurramp. Het Japanse parlement heeft een wet voor aangenomen en de regering zou hiermee ook proberen het land zich minder te laten concentreren rond Tokio. Contact met Japan-watcher Radboud Molijn. Goedenavond.
19: Hallo, goedenavond.
8: Ja, wij moesten natuurlijk meteen denken aan die aardbevingen recent in het zuiden. Er vielen ook doden bij. Is dat een beetje de angst dat dit ook in Tokio kan gebeuren?
19: Nou, het is meer dan dat. Er is dit jaar ook in Tokio echt flink veel verstorende sneeuwval geweest. Er zijn toch met enige regelmaat zijn er meer tyfoons en zo. En ja, weet je, Tokio is het administratieve centrum van Japan. En als dat uit zou vallen om weet ik wat voor reden... Mm-hmm. Dan is het goed als er een backup is natuurlijk.
8: Ja, maar als ze dan zo'n nieuwe stad zoeken of een nieuwe stad aanwijzen... moet ik me dan voorstellen dat daar allemaal back-offices worden ingericht? Dus, noem het maar, al die ministeries bijvoorbeeld... of de grotere ziekenhuizen, die zijn meestal ook in een hoofdstad?
19: Ja, eerlijk gezegd is dat wetvoorstel dat... dat is niet helemaal helder in wat het nou precies wat het allemaal behelst. Ik krijg de indruk dat het een backup stad zou moeten zijn. En dat zou in wezen betekenen dat een heel veel van de IT-systemen... en ongetwijfeld dat er ook wat mensen zullen moeten verhuizen naar een andere plek.
8: Ja, en welke stad komt daar dan voor in aanmerking?
19: Nou, weet je, er zijn iets van 7 steden genoemd. Maar elke stad van een beetje betekenis... die werpt zich op nu als de ideale nieuwe hoofdstad. En dat varieert van Osaka. Overigens, Osaka heeft afgelopen jaar zich op een geweldige manier gepositioneerd... door die grote wereldtentoonstelling in 2025. En dat hebben ze echt tadeloos gedaan. Maar het is ook Fukuoka in het noorden van Kyushu. Het is zelfs Sapporo, wat helemaal in het noorden ligt... En ik moet eerlijk zeggen, ik zie nog geen ambtenaar uit Tokio verhuizen naar Sapporo.
8: Okay.
19: Dus het zal op een andere manier worden vormgegeven, denk ik.
8: Oké. En je kunt natuurlijk ook je kansen of je risico's zo wil spreiden. Je kunt ook bepaalde delen van de overheid in een andere stad plaatsen... en andere delen weer in een andere stad.
19: Ja, maar ik denk eerlijk gezegd dat de connectiviteit tussen al die systemen... dat die van grote belang is. Dus het... Ik denk dat je toch naar een redelijke totaaloplossing zou moeten gaan... om het geheel, als het ware, zo snel te kunnen verplaatsen. Ik heb het meegemaakt destijds in 2011. Ik was toen in Tokio toen die grote aardbeving in Fukushima plaatsvond. Nou, ik zat 280 kilometer eronder in Tokio. En ja, Tokio was ook totaal uitgevallen. Treinen, taxis, niks reed meer, telefoons, alles was gewoon hartstikke dood. En ja, dus op zo'n moment zou je toch zeg maar, zeker in een steeds spannender wordende wereld, hè, als je dan kijkt naar Taiwan enzovoorts, zou je toch een goede backup moeten hebben.
8: Ja.
19: Dus ik kan me dat op zich wel voorstellen.
8: En zo'n backup, is dat dan een soort alles twee keer, zoals je in je vakantiehuis misschien ook ook een tweede staafmixer en een koffieapparaat hebt? Of is het meer dat het kan, dat er systemen snel overgeschakeld kunnen worden?
19: Nou, ik denk het laatste. Maar eerlijk gezegd... Kijk, het wetsvoorstel is net aangenomen, komt op 24 juli. Dat betekent nu dat er een soort researchfase zal zijn... waarin alle scenario's worden gemaakt. En wat nou het meest uitgebreide scenario zou worden... ik heb er geen flauw idee van.
8: Nee. Nou, maar u bent Japan-watcher, dus u gaat dat watchen. Wat
19: is het naar je hoort? Van jullie zeker.
8: Ja, dank, Radboud Molijn.
9: Dan gaan wij nog even naar onze verkeerswatcher bij de ANWB, Tim Schaap. Het is, we zitten sowieso diep in de zomervakantie nog natuurlijk. Mm-hmm. Het was eigenlijk een spits van weinig betekenis, maar het is nu helemaal schoon.
10: Ja, nog niet helemaal. Er waren wel een paar bijzonderheden. En nu nog steeds ook die A12 Utrecht-Den Haag. Die valt op. Bij knooppunt Prins Klausplein is één rijstrook dicht door een bermbrand. Vanaf Zoetermeer duurt de reis 30 minuten langer. Je kunt omrijden over de N11 en de A4. Verder wat andere zaken, namelijk flitsers, gemeld door Flitsmeister. Een hele rij, onder andere eentje op de A58 naar Vlissingen. Hectometerpaal 160,5.
9: Rusland is in de ban van de zogeheten zwarte weduwe. Een groeiend aantal vrouwen wordt beschuldigd van het trouwen met Russische soldaten, soms vlak voordat die naar de frontlinie gaan. En soms zelfs terwijl ze gewond in het ziekenhuis liggen. Met doel om de compensatie te innen die mannen krijgen als ze aan het front sterven. Daarover schrijft CNN. We praten erover met Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, het gaat er natuurlijk om dat deze vrouwen misschien die man nog ook niet zo lang kenden, hè?
20: Nou ja, dat gebeurt vrij vaak zelfs. Hè. Deze dames zijn erop uit om rijk te worden. En die mannen, als ze sneuvelen, dan krijgen ze een compensatie. Of de nabestaanden krijgen een compensatie van tussen de 64.000 en 130.000 euro of dollar. Nou ja, dat is voor Russische begrippen, zeker als je diep in Rusland woont, in de verre gebieden, is dat heel veel geld. Want daar is het maandelijkse salaris niet meer dan $700 per maand. Dus ja, dat is een lucratieve manier om aan geld te komen. Alleen is het wel heel, heel erg cynisch natuurlijk.
9: Ja, en struinen die vrouwen dan, die zwarte weduwe, dan de militaire ziekenhuizen af? Of?
20: Ja, het gaat op verschillende manieren. Het gaat ook via internet, dating sites, weet ik het. Op die manier proberen ze kwetsbare mannen, jonge mannen te strikken. Het gaat vaak om jongens die bijvoorbeeld in een weeshuis zijn opgegroeid, die geen ouders hebben, geen familie hebben, die dus ook niks na te laten hebben wat dat betreft. En die pakken ze in en zeggen van nou, wil je met me trouwen? En vervolgens wordt er, moet zo'n jongen naar het front, komt hij om het leven en incasseert deze zwarte weduwe het geld.
9: Ja, het zegt dus ook eens iets over de economische situatie. Dat schetste jij net al, hè? Dit gaat een maandloon ver te boven als je die vergoeding krijgt.
20: Zeker, en dat was altijd al zo. Maar nu de economie van Rusland echt flink achteruit gaat, wordt dat alleen maar sterker natuurlijk. Hè. Ja. We zien de aanvallen op de oliedepots en raffinaderijen. We zien de aanvallen op drone-aanvallen van Oekraïne op Wildberries, die pakhuizen, die online retailer. Ja, het gaat heel slecht met de Russische economie. Dus daardoor zal dit soort gevallen misschien ook alleen maar toenemen.
8: Ja. Ja. Ook wel voorstelbaar. Ik bedoel, als je toch in al jaren in een oorlog zit waar je niet zelf voor gekozen hebt. Ja, en de economie is slechter. Het is ook een soort verzekering.
9: En het dupeert die mannen niet per se natuurlijk. Of wel?
20: Nou ja, in die zin, het kan de nabestaanden duperen. Er is een verhaal bekend van een vrouw van achterin de 30. Die verliest haar vader in de oorlog. Die is gaan vechten, die man was 59. En dan blijkt dat die man omkomt. En dat hij vlak voordat hij vertrokken is, dat hij getrouwd is, vlak daarvoor.
9: En dat het geld dus niet naar de familie gaat.
20: Precies, daar komt ze pas achter op het moment dat hij is overleden. Omdat dat geld wat zij zou krijgen, gaat nu naar die nieuwe vrouw van hem. Van die omgekomen soldaat. Terwijl ze die vrouw niet eens kent. Ze wist niet eens van het bestaan ervan. Nou ja, dat is natuurlijk heel wrang.
9: Maar nou schrijft CNN dat de Russische Veiligheidsdienst die praktijk aanmoedigt. Waarom dat dan?
20: Nou, aanmoedigt, ze doet er af en toe aan mee. Er zijn veiligheidsofficieren die maken een deal met deze weduwe. Die zeggen, nou, wij kunnen die jongens naar het front sturen. Wij weten wel waar de gevaarlijke plekken zijn. Als jij nou met deze jongen weet te trouwen, dan sturen wij hem naar een gevaarlijke plek, komt hij om het leven, en dan verdelen we de poet. Zo is dat dan opgesteld.
8: Dat is wel heel luchtiger, hè?
20: En dat is natuurlijk uitermate cynisch, want daarmee die veiligheidsdiensten beroven hun eigen overheid in wezen. Ja.
9: Hoe komt het Kremlin momenteel überhaupt aan mankracht, kanonnenvoer om naar het front bijvoorbeeld te sturen? Want daar wordt geen enkele echte vooruitgang meer geboekt, maar er wordt natuurlijk nog wel heen en weer geschoten. Er vallen veel slachtoffers, dat weten we. Het Kremlin moet toch manschappen ergens vandaan halen.
20: Nou, dat wordt ook steeds moeilijker. We zien dat het eerste half jaar al de verliezen aan het front niet meer gecompenseerd kunnen worden. Dat wil zeggen, er zijn ongeveer 1300 man per maand nodig om die verliezen aan te vullen. En dat zijn er nu nog maar 900 die zich per maand aanmelden. Dus ja, het is ook heel lastig voor het Kremlin op dit moment om voldoende mensen te krijgen. En wat er nu gebeurt is dat er jonge mannen links en rechts op straat worden in een busje gezet en naar een recruteringsbureau gereden. En
8: gewoon opgepakt.
20: Vrijwel gedwongen om een... Ja, dat gebeurt niet overal, maar in een stad als Penza bijvoorbeeld is daarmee geëxperimenteerd. En dat gaat nog steeds wel een beetje door. Nou ja, die jongens die worden gedwongen om te tekenen. Daarnaast zijn ze ook op universiteiten aan het werven. Studenten die een beetje in het slop raken bij hun studie, die krijgen een aanbod van je kunt dronepiloot worden. Zit je ver van het front, veilig werk en je krijgt goed betaald. Nou, ja, er zijn er genoeg die daar intrappen, maar eenmaal aangekomen aan het front worden ze gewoon in de bestorming van de Oekraïense stellingen geplaatst en komen ze om het leven.
9: Verwacht je dat het Kremlin in gaat grijpen bij die praktijk van die zwarte weduwe?
20: Nou ja, dat zullen ze wel moeten. We zien dat in Douma, het Russische lagerhuis, al wel hierover geklaagd is dat dit gebeurt. Maar het Kremlin heeft ook boter op zijn hoofd, omdat het aan het begin van de oorlog al, vanaf het begin van de invasie in Oekraïne al heeft aangemoedigd aan jonge mensen, ga trouwen, neem kinderen. En dat heeft enerzijds te maken met de normen en waarden waar Vladimir Poetin voor zegt te staan. Maar daarnaast is het ook, beseft ook het Kremlin dat er gigantisch veel mannen omkomen. Het zijn er al 500.000 bijna. Die zullen niet meer voor nageslacht zorgen. Dus wil het Kremlin dat ze voordat ze naar het front gaan trouwen en snel kinderen krijgen, zodat in ieder geval die bevolkingsopbouw doorgaat. Er zijn ook massa-ceremonies voor huwelijken in Rusland zijn inmiddels vrij gewoon. Dus ja, in die zin heeft het Kremlin zelf ook wel een beetje, is er ook mede schuldig aan dat dit gebeurt.
9: Joost Bosman, Rusland-correspondent, dankjewel.
0: Tech-update.
8: Jo van Bierik is binnen. Dat betekent dat we de laatste ontwikkelingen uit de techwereld gaan bespreken. Hi, Jo.
21: Lisbeth en Niels.
8: De belangrijkste investeerder in OpenAI heeft nu tientallen miljoenen dollars gedoneerd aan het opmerkelijke passieproject van Donald Trump. Welk project is dat?
21: Nou, zo kunnen we toch wel spreken als we het hebben over zijn presidentiële bibliotheek. Waarbij het gebruik is dat meestal gebeurt nadat iemand niet meer president is. Maar Trump is daar al een hele tijd mee bezig terwijl hij nog president is.
8: De presidentiële bibliotheek?
9: Om daar wat mee te doen?
21: Ja, om er allerlei boeken in te zetten. En ja, geen idee welke boeken dat zijn. Maar het is wel een heel interessant vehikel wat hij al meermaals gebruikt heeft. Bijvoorbeeld om Mark Zuckerberg een rechtszaak te laten afkopen. Die had hij namelijk nog aan de broek van Trump, want Trump vond Facebook helemaal niks. En toen Zuckerberg op een gegeven moment ook een paar miljoen gedoneerd had, dat was rond de herverkiezing.
8: De campagne,
21: na de campagne was dat. Dus eigenlijk toen we wisten dat Trump alweer het Witte Huis inging, toen was hij opeens af van die rechtszaak die Trump nog had aangespannen. Dus,
8: als jij de bibliotheek in het Witte Huis vult,
21: dan kun je wit voetje halen.
8: Ja.
21: En dat is dus precies ook wat SoftBank lijkt te hebben gedaan afgelopen januari. Investeringsfonds uit Japan, eigenlijk tegenwoordig bekend als de belangrijkste van de huidige investeerders in OpenAI, maken van ChatGPT. En topman van SoftBank, Masayoshi Son, stond anderhalf jaar geleden nog in het Witte Huis. Samen met Sam Altman van OpenAI en Larry Ellison van cloudbedrijf Oracle.
8: Oh, dat techbro-dinner.
21: Nou, niet de techbro-dinner, maar de aankondiging van Project Stargate. Dat project van $500 miljard.
9: Ze hebben nogal wat bijeenkomsten.
21: Precies, ja, er is een hoop geweest. Zeker in die eerste periode. Maar ongetwijfeld zaten ze ook zeker van op, en weten we dat aan tafel bij dat techbro-diner. Maar goed, dat project dus van 500 miljard datacenters. En dat is nu van belang ook bij dit nieuwsfeit. Want na die stille donatie werd een paar maanden later opeens een stuk land vanuit de Amerikaanse overheid verhuurd aan SoftBank in Ohio. En laat dat nou heel toevallig gebruikt worden voor het grootste AI-datacenter ter wereld, zoals SoftBank dat aankondigde. Er komt zelfs een aparte energiecentrale bij om voor de 9,2 gigawatt aan energie te zorgen.
8: Maar kijk, ik weet niet hoe groot die bibliotheek is, maar hoeveel boeken moet je doneren om zo'n gunst het verleend te krijgen?
21: Nou ja, volgens de berichten gaat het dus om een donatie van $50 miljoen. Oeh. Dus dat zijn heel wat stenen en boeken, zou je kunnen zeggen. Ik geloof dat Zuckerberg 15 miljoen heeft gedoneerd destijds, als ik het goed zeg. Maar goed.
9: Het is wel aan te raden om niet een boek ertussen te zetten over dat je kunt zijn wie je wil zijn, bijvoorbeeld.
21: Nou, om maar een dwarsstraat te noemen. Goed, over woorden op papier gesproken. Dit is overigens bekend geworden in een reactie van SoftBank die ze wel moesten geven op een kritische brief van enkele senatoren. Zowel democratisch als republikeinse trouwens, want we weten dat eigenlijk allebei de zijden van het Amerikaanse politiek spectrum niet meer zo zitten wachten op nog meer datacenters. En Elizabeth Warren heeft zelf in de reactie gezegd tegen TechSite The Verge: moeten we dit toevallig vinden? Het is heel duidelijk hoe Trump dit spel speelt. Dus, nou goed, dat is interessant.
8: Blijven even bij Trump, maar dan in de context van Nintendo. Wat is daar het nieuws?
21: Nou, dat is dan ook weer iets wat we niet hadden voorzien. Maar vandaag kwamen de kwartaalcijfers van Nintendo en de winst was hoger dan verwacht. Veel hoger dan verwacht. Stijging van 53,5% over het tweede kwartaal. Dubbel zoveel als waar analisten van uitgingen. Nou, hoe komt dat? Nou, Nintendo zelf zegt: verrassend sterk momentum met de verkoop van onze Switch 2 spelcomputer. We hebben ook wat nieuwe games uitgebracht de afgelopen tijd. Over het algemeen een stuk lieflijker dan GTA 6. Hè? Daar hadden we het de vorige tegendate nog over. Nee, dit gaat om figuurtjes uit Pokémon en Yoshi, het dino-vriendje van Super Mario. Nou, die doen het allemaal best wel goed. Ook weer geen absolute toppers. Maar wat is nou de echte reden? Nou, analisten bij Bloomberg zeggen: laten we nog eens even kijken naar die vermaledijde handelstarieven van Trump. Want dat is juist waar Nintendo last van ging hebben. We hadden immers Liberation Day vorig jaar. En niet heel lang daarna kwam die Switch 2 uit, begin juni. Dat was een beetje een probleem, want heel veel onderdelen van het apparaat komen uit Azië, specifiek ook China. Maar bij nader inzien valt het allemaal mee, want zoals we weten, de Amerikaanse Supreme Court heeft die tariffs van Trump ongeldig verklaard. Waardoor er tot 100 miljard al is teruggestort bij gedupeerde instanties. En Nintendo heeft dus een flinke financiële meevaller gehad. Die ze dus ook onder de winst kunnen schaden. Want dat geld wat we eigenlijk moesten
8: Dat mag gewoon. Ja.
21: Dat is blijkbaar allemaal opgenomen in de boeken. Wat op zich logisch is, want het zijn inkomsten. Dus ik snap wel dat je dat moet aangeven. Maar goed, meerdere Japanse bedrijven hebben hier dus al een financiële meevaller aan kunnen beleven. Dat is wel interessant. Want moet gezegd, zeg ik ook even als game-liefhebber en kenner, Nintendo moet nog wel even met wat echte klappers komen als we verwachten nog echt veel Switch 2's.
9: Hopen dat ze dat in innovatie steken.
21: Nou ja, gewoon nieuwe Mario-games, nieuwe Zelda-games. Dit najaar moet er weer een nieuwe Zelda-game komen. Later deze maand is de grootste gamebeurs ter wereld. Gamescom in Keulen, daar ga ik heen en dan ga ik Nintendo vragen. Het is allemaal leuk, die financiële meevaller, maar nu ook even de echte goede games.
8: Dankjewel, Jo van Buurik.
1: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
9: In het westen van het Zuid-Hollandse eiland Goeree over Flakkee, daar woedt een grote natuurbrand. En die breidt ook nog steeds uit. Er is inmiddels een defensieblushelikopter onderweg.
8: Ja, bij Oudorp.
9: En er is een NL-alert afgegeven voor dat gebied. Verlaat het gebied, is de oproep.
8: Dit was de avondspits van vanavond. Zometeen BNR Beurs met Jorik Simonides. Nou, dan praten ze door over die overnames. Die van Commerzbank en wat was de ander?
9: Ja, ze gaan praten over EasyJet.
8: EasyJet, dankjewel. Ja. Ik was het even kwijt. Ja. Wij zijn er maandag weer, 4:00. Tot dan.
9: Dag.
2: Ik open de vergadering.
22: Ja, voorzitter.
23: Ja, dank voorzitter.
24: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2:00 of in je podcast-app.
25: En, hoe ging je leestoets?
26: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
25: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
26: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
25: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
27: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
28: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
27: Dus we zijn nog niet verloren.
29: Want daarvoor luister je de grote techshow.
28: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
29: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
30: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
25: In 14 weken begrijpend leren lezen?
26: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
31: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
32: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
31: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
32: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
3: BNR Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Althans, de weg is daar dicht bij Weert-Noord voor bergingswerkzaamheden na een autobrand. Omrijden kan via Venlo richting Eindhoven. Parkeerst de A73 en verder over de A67. De A12 vanuit Utrecht naar Den Haag stond de berm in brand op knooppunt Prins Klausplein. De rechterrijstrook en de verbindingsweg naar de A4 richting Delft zijn dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. Want op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag momenteel nog 7 kilometer file van knooppunt Prins Klausplein met een half uur vertraging. 10 minuten extra reistijd nog op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. File staat tussen Hilversum en Huizen en is 5 kilometer.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Zangeres Journey Kaagman is overleden. Eind jaren 60 kwam ze bij de groep Earth and Fire, waarmee ze de hit Weekend scoorde. Ze maakte grote indruk in de clip met haar iconische blauwe pak. En ook was ze jarenlang jurylid van de talentenjacht Idols. Journey Kaagman had Parkinson en was 79 jaar. Defensie komt helpen bij het blussen van de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp, die zich steeds verder uitbreidt. Er is in ieder geval 1 helikopter onderweg. Het zouden er ook 2 kunnen worden. Brandweerkorpsen uit de omgeving zijn ook al aan het helpen. De brand gaat richting het oosten. Daar zijn geen campings. Er gebeuren zoveel ongelukken bij Duitse grenscontroles dat verkeersminister Karremans er wat aan wil doen om meer te voorkomen. Zo wordt er gedacht aan extra waarschuwingsborden. En ook wordt de beleiding op de weg aangepast om het verkeer te dwingen minder hard te rijden. De voormalige Amerikaanse corona-adviseur Anthony Fauci wordt minachting van het congres verweten. Hij stond pas geleden voor een onderzoekscommissie en gaf steeds hetzelfde antwoord: ik beroep me op mijn zwijgrecht. Hij kan nu vervolgd worden, maar of dat ook echt gebeurt is niet duidelijk. Boze boeren protesteren weer tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren een rotonde bij de A12 bij het Utrechtse Maarsbergen. Ze zouden het verkeer daar mondjesmaat doorlaten. De politie houdt de boeren in de gaten, maar is nog niet van plan om in te grijpen. Er is wel een afrit gesloten. Het weer nog van Weer Online. Vanavond neemt in het noorden de bewolking toe en trekken enkele buien over. In het midden en zuiden blijft het droog en nog lang zonnig. Morgen 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten met steeds meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Zometeen BNR Beurs. Het wordt de grote overnameshow. Want Commerzbank wil niet overgenomen worden, maar legt zich er toch bij neer. En EasyJet is juist klaar voor een overname. Maar de aandeelhouders nog niet helemaal. Hoe dat allemaal kan, ga je zo horen. Dus blijf vooral luisteren.
7: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet. En wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
11: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
7: Vraag nu een gratis MicroSoc-demo aan via CaptureTech.com.
12: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR-professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
13: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing en Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
14: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
0: Jorik Simonides.
6: We gaan het weer doen, de beursdag doornemen. Die van donderdag 6 augustus, de dag dat Commerzbank zich gewonnen heeft. Want de deur voor Unicredit gaat open.
1: Now, Commerzbank says a strategy developed together with Unicredit might be beneficial for investors.
6: Maar Commerzbank laat zich niet gewillig overnemen, want de bank kwam met hele goede cijfers. En over overnames gesproken, die van EasyJet is ook weer een stapje dichterbij.
8: EasyJet gaat toch akkoord met het overnamebod van de Amerikaanse investeerder Apollo. Dat doen ze nadat de concurrent, ook uit Amerika, Castle Lake, het bod weer heeft ingetrokken.
6: Toch blijft de koers nog een beetje steken. We zoeken zo uit waarom. Hoor je ook waarom beleggers blij worden van SBM Offshore. Maar dat was de grootste stijger aan de AEX vandaag. Bijna 12% kreeg SBM Offshore erbij. De AEX sloot ook zelf licht hoger op 1112 punten en een beetje. Minder geluk in de VS, want daar staan alle beurzen in het rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Thomas Pellegrom van ABN AMRO Mees Pierson. Eerste keer samen, fijn, ik heb er zin in, jij ook?
10: Ja, leuk, gaat een mooie aflevering worden.
6: Heel goed, goed dat je er bent en ik wil beginnen bij EasyJet dus. Dat leek een biedingenoorlog te worden, die overnamestrijd, maar die loopt toch een beetje met een sisser af. Want de Amerikaanse investeringsmaatschappij Castle Lake probeert EasyJet al sinds mei over te nemen. Nou, pas na het vijfde bod voelde EasyJet zichzelf serieus genomen. Toen gingen ze akkoord met dat bod tot een andere investeringsmaatschappij, Apollo, weer met een hoger bod kwam. Allebei kregen ze tot uiterlijk morgen einde dag om met een hoger bod te komen, maar Castle Lake heeft zich vanmiddag teruggetrokken, wat ook gelijk een achtbaan voor het aandeel EasyJet betekende. Dat ook 7% omlaag voor slechts een half uurtje, want toen maakte het bestuur van EasyJet bekend dat het toch weer akkoord gaat met dat laatste bod van Apollo, nu Castle Lake is afgevallen. Dat is £7.15 per aandeel. Nou, toen ging de koers weer omhoog, maar nog wel onder het overname van het bod van Apollo. Het kregen zo'n 3% bij, op dit moment 2,8% in de plus. Dus op £6.70. Minder dan die £7.15. Dan hoe verklaar jij dat, Thomas?
10: Ja, dat zie je wel vaker bij dit soort overnames. Je hebt gewoon nog best wel wat onzekerheid die in de prijs ingebakken moet zijn. Sowieso heb je de kosten van tijd. Het duurt gewoon even voordat je zo'n deal echt kan afronden. En beleggers die gaan dat, die tijd, daar willen ze wel iets van rendement over zien. Dus dan willen ze een iets lagere prijs nu. En daarnaast heb je in dit geval de eigendomsstructuur die een beetje lastig is. Europa heeft namelijk regels dat Europese luchtvaartmaatschappijen minimaal 50% in handen moeten zijn door Europeanen. Apollo is Amerikaans, dus daar moeten ze omheen gaan bouwen. De verwachting is dat ze een structuur gaan opzetten dat ze zelf 49,9% van de aandelen hebben en dan nog een Europese entiteit voor 5% opzetten. Maar dat is natuurlijk wel een beetje om de regels heen werken. Dus wetgevers zijn er op dit moment ook naar aan het kijken wat dat zou betekenen. Maar die onzekerheid die zit dus ook nog een beetje ingebakken.
6: Ja, ze moeten dus op zoek nog naar een Europese partner op de een of andere manier. Wat betekent dat voor die overname, denk je? Is het toch wel een gelopen race? Komen ze er wel uit? Of kan dat nog een onzekere factor worden?
10: Nou, er zit altijd iets van een onzekerheid in. Maar een bedrijf als Apollo is serieus genoeg dat die dit soort dingen al lang en breed rekening mee hebben gehouden. Dus ik verwacht daar geen grote verrassingen meer. Ik denk dat zij al lang een structuur hebben uitgedacht die ook binnen de Europese wet gewoon geldig is.
6: Gaan we naar tech-investeerder SoftBank. Dat zag de winst met 18% dalen. Maar dat is alsnog een veel beter resultaat dan analisten hadden verwacht. Die gingen ervan uit dat de winst veel meer zou zijn gedaald. SoftBank werd vooral gered door twee grote namen. Een Amerikaanse en een Chinese. Nou, de Amerikaanse is chipmaker Intel.
15: The headline positive is probably the fact that they're a big investment gain on the back of the Intel stake, which is like a 3x return in the quarter reported.
6: Dan die Chinese naam, dat is ByteDance, de eigenaar van TikTok. Beide werden dus meer waard, maar er is nog iets anders dat opvalt, want SoftBank leent voor 10 miljard om te investeren en gebruikt daarvoor hun OpenAI-belegging belang als onderpand.
15: On the other side, we've just seen some headlines coming out to say that the Vision Fund 2 is going to borrow $10 billion against the stake that SoftBank has in OpenAI, which of course is all still private and not public. So there's how do you mark that to market? And does that raise the questions around the whole circular funding stuff that's going on in the AI trade as well?
6: Ja, dat kan nog een risico worden, want die beursgang van OpenAI die kan misschien nog worden uitgesteld. Wat vind jij, Thomas? Is het ook een risico om dat belang als onderpand te gebruiken?
10: Ja, denk ik zeker. Ze hebben ook een contractuele voorwaarde aan de lening gesteld, waarbij software of eerder moet terugbetalen of cash moet bijstorten als hun belang in OpenAI minder waard wordt. En we hebben de afgelopen tijd natuurlijk met de beursgang van SpaceX, die een groot AI-deel ook hebben we gezien dat het echt hele volatiele bedrijven zijn. En dat ze dus niet alleen omhoog gaan, maar ook naar beneden kunnen gaan. En als je nu tegen een AI-aandeel gaat lenen en dat nieuwe fund dat ze willen opzetten, dat willen ze ook juist voor technologie voor AI willen ze dat gaan gebruiken. Dan ben je dus eigenlijk dubbel daarin aan het investeren. Ben je leverage aan het creëren, ben je concentratie aan het creëren. En dat zijn risico's. En ik moet erbij zeggen, de SoftBank-CEO die is daar zeker niet bang voor. Die was tijdens de dotcom-bubble verloor die ook 99% van zijn fund, van SoftBank. Maar toch heeft hij zich inmiddels weer opgekrabbeld tot echt een groot bedrijf.
6: Ja, en die beursgang van OpenAI, hou je er rekening mee dat dat inderdaad nog wel even gaat duren?
10: Ja, het doel was in eerste instantie dat het ergens dit jaar zou plaatsvinden. Maar de kans is nu groot dat het volgend jaar wordt. Je merkt toch dat ze een bepaalde waardering willen zien. En zeker met wat je nu hebt gezien met SpaceX, denk ik dat ze dat nog even uit gaan stellen. Ergens volgend jaar verwacht ik hem wel. Maar ik denk dat ik en alle andere beleggers er rijkhalzen naar uitkijken. Van mij persoonlijk niet, omdat ik denk van dat is een hele goede investering. Maar het geeft dan wel, als die de boeken open moeten gaan doen, veel meer duidelijkheid in hoe de AI-sector ervoor staat.
6: Ja, SoftBank zal er ook naar uitkijken. Dus.
10: Zeker.
6: Gaan we naar Duitse Siemens. Dat is het bedrijf van de ovens en de wasmachines natuurlijk. Maar dat is niet waar de groei zit bij Siemens. Want geloof het of niet, ook dit ouderwetse Siemens verdient tegenwoordig aan AI. Ze maken namelijk ook koelapparatuur. En dan heb ik het niet over de koelkast die bij je ouders in de keuken staat, maar koelapparatuur voor bijvoorbeeld datacenters. Daar wordt goed mee verdiend. Het bezorgde Siemens een record aantal nieuwe orders. En daarom kan de winstverwachting ook omhoog voor de tweede keer op rij bovendien. Maar zoals het een echt AI-bedrijf betaamt, is het voor beleggers allemaal niet genoeg.
2: The outlook raise was seen as maybe quite small and less pronounced than some of its peers, like Schneider Electric, for example, which had a big boost to guidance earlier in the earnings season. But for Siemens, it seems that it just needed to show they had benefited even more from this surge in AI spending.
6: Ja, beleggers hadden op meer gehoopt, dus sloot het aandeel toch 4,5% in de min. En we blijven even in Duitsland bij defensieconcern Rheinmetall. Het werd de afgelopen paar jaar een nieuwe beurslieveling. Door alle oorlog in de wereld gingen we, ook particulieren, veel meer beleggen in defensie. En de publiekslieveling was daarbij, ook in Nederland, Rheinmetall. Maar vandaag komt het bedrijf met een tegenvaller, want de outlook die gaat omlaag.
2: Rheinmetall cutting its sales outlook after losing out on this German warship contract. So Germany is deciding to buy warships from TKMS, smaller warships, rather than the bigger warships that they had wanted from Rheinmetall originally. Of course, that's a big setback for the company. And we could see that really weighing on the shares this morning after a loss of about 23% already so far this year.
6: Ja, Rheinmetall verliest dus een belangrijke order. De Duitse overheid ziet af van een bestelling van 6 marineschepen. Een bestelling goed voor meer dan 10 miljard euro. Toch drukte de omzetverwachting maar met 300 miljoen. Beleggers zetten het aandeel 3,5% lager vandaag, nadat het sowieso al fors verloor dit jaar. Meer dan 25% alleen dit jaar al ging eraf. En daarmee is een groot deel van die enorme groei in het aandeel van de afgelopen 2 jaar ook eigenlijk wel weer teniet gedaan. Ja, Thomas, het was een beetje het symbool voor de herwonnen populariteit van defensieaandelen, Rheinmetall. Maar kunnen we constateren dat die hype een beetje over zijn hoogtepunt heen is?
10: Ja, ik denk het wel. Maar die hype was ook heel intens natuurlijk. We hebben 2 jaar lang hebben enorme rendementen gezien binnen die sector. Maar ik denk juist met de periode die we nu hebben gehad, met een beetje horizontaal of zelfs naar beneden van veel van die defensiebeurskoersen, denk ik dat daar wel kansen liggen. Bij ABN AMRO zijn we ook enthousiast over de defensiesector. Je ziet ook de ontwikkelingen geopolitiek gezien zijn hartstikke positief voor defensie. Van aan de ene kant heb je Amerika die al zijn munitie aan het verschieten is en waarvan steeds meer en meer wordt gezegd dat ze echt munitietekorten hebben. En aan de andere kant is de oorlog in Oekraïne met Rusland, die wakkert ook nog steeds altijd voort. En het besef in Europa en bij de NAVO van we moeten die NAVO-norm echt gaan aanhouden, dat is nu wel hoger geworden.
6: Kan het zich dan weer een beetje herpakken, dat aandeel, denk je?
10: Ik denk het wel. Want ik denk dat de lange termijn vooruitzichten die blijven gewoon goed.
6: Zometeen hoor je over de topman van Bank of America. Die vindt zijn personeel te dik, dus koopt hij voor honderden miljoenen aan afslankmedicatie. En we duiken in de cijfers van kerstvers AEX-bedrijf SBM Offshore. Maar eerst naar Commerzbank. De directie bleef het maar proberen. De cijfers opkrikken om weer een beetje weerbaar te blijven tegen een vijandige overname. Nou, het goede nieuws, het opkrikken van die cijfers, dat is gelukt. Bijna 40% meer winst bij Commerzbank het afgelopen half jaar. En bovendien gaat de bank ook voor 1,2 miljard aan eigen aandelen inkopen. Maar het verzet tegen die overname, dat wordt nu toch gestaakt. 2 weken terug werd eigenlijk al wel duidelijk dat de overname door het Italiaanse Unicredit onafwendbaar leek te worden. Een meerderheidsbelang van Unicredit is bijna binnen. Nou, nu geeft de topvrouw van Commerzbank, Bettina Orlop, ook toe dat ze met de Italianen in gesprek is. Al doet ze dat wel heel schoorvoetend.
9: We have talked after every quarter, UniCredit and Commerzbank, because there are not there are a very large investor since a couple of quarters. So it's very normal that we have interactions with a very significant shareholder, and that will and these meetings will continue for sure.
6: Ja, halve minuut had ze ervoor nodig om eigenlijk gewoon te zeggen: we zijn met elkaar in gesprek. Dus, nou, dan is dat in ieder geval maar duidelijk. Dan even die cijfers, Thomas. Het is misschien ook wel een mooi statement, zo vlak voor zo'n vijandige overname, als je het eigenlijk al niet meer tegen kan houden, nog zulke nette cijfers laten zien en ook nog even een flinke eigen aandeleninkoop presenteren.
10: Ja, het is natuurlijk echt een uiterste poging om nog de aandeelhouders te belonen voordat ze echt worden overgenomen. Dus je ziet echt dat ze maximale waarde willen creëren nu, zodat die aandeelhouders toch nog een centje eraan overhouden. Maar ik denk wel dat het te laat is daarmee.
6: Ja, het is een gelopen race, denk ik.
10: Ja, het is wel echt een gelopen race.
6: Ja, in hoeverre helpt het nog dan, dit soort mega goede cijfers voor Commerzbank? Kan het nog iets wezenlijks veranderen aan die overname?
10: Ik denk dat het er vooral op neerkomt dat ze hiermee hun eigen strategie misschien iets meer kunnen afbaken. En dat UniCredit misschien iets minder een vinger in de pap wil houden, iets minder wil micromanagen en kan zeggen van oké, jullie hebben een nieuw pad ingeslagen. Wij zijn nu wel eens de waarde baas, maar dat willen we in zekere zin wel door jullie blijven laten uitvoeren.
6: Ja, dus je staat gewoon sterker in onderhandelingen, denk je?
10: Ja, ja, zeker. En uiteindelijk, UniCredit is wel echt de bovenliggende partij. Die heeft het voor het zeggen. Maar je wil zo'n onderhandeling, je wil het wel echt samen doen. En niet alleen maar van bovenaf zeggen van zo gaan we het doen. Want dan wordt het voor niemand plezierig.
6: En dan helpen dit soort cijfers.
10: Zeker.
6: Wat heeft UniCredit, of wat heeft Commerzbank nog in te brengen bij die onderhandelingen, denk je?
10: Ja, ik denk dat ze dus echt die samenwerking moeten opzoeken. Ze hebben natuurlijk niet heel veel in de pap te brokkelen op dit moment. Maar wat ze een beetje moeten gaan zoeken is dat Commerzbank is binnen Duitsland wel echt een van de belangrijkste leners aan de Duitse middenstand. En dat is wel iets wat zowel Commerzbank zelf als de Duitse overheid, die ook 12% belang heeft, die vinden het heel belangrijk dat dat ook echt in Duitse handen blijft. Of in ieder geval dat die Duitse activiteiten echt op Duitsland gefocust blijven.
6: Ja, over die onderhandelingen ging het ook in datzelfde interview met Bettina Orlop. Dat was bij Bloomberg. Ze kreeg de vraag wat ze uit die onderhandelingen hoopt te halen.
9: Well, what will your main other asks be then in the takeover talks? I'm thinking about keeping the international network, the headquarters, keeping the public listing. Maybe you want some job guarantees.
16: I understand the interest in that, but you will understand that I think things like that should be discussed first between Commerzbank and UniCredit, and then we will definitely come out to the public to share more details on it. For the time being, I think it's important that we deliver and that we continue to deliver against our targets, and B, that we are in constructive dialogue with UniCredit.
6: Wat vind jij? Wat zijn de garanties die Commerzbank sowieso wel moet veiligstellen eigenlijk in die onderhandelingen?
10: Ja, dat wordt heel lastig natuurlijk om echt harde garanties te krijgen. Maar wat ze dus willen gaan veiligstellen is inderdaad wat ik net aangaf. Dat ze dus die Duitse markt, dat het echt op Duitsland blijft focussen. Dat het niet allemaal gefragmenteerd wordt of helemaal direct onder het Italiaanse vaandel gaat vallen. En een ander belang is dat veel van de board van Commerzbank is voor een groot deel ook in handen van werknemers. En die willen natuurlijk garanties gaan zien dat er niet of niet veel ontslagen gaan vallen. Terwijl dat precies is waar zo'n bank als UniCredit op dit moment natuurlijk naar aan het kijken is, om synergievoordelen te behalen.
6: Ja, moet UniCredit de vakbonden ook nog meekrijgen? Die zijn ook kritisch op deze deal. Dat wordt ook nog wel een strijd, denk ik.
10: Dat wordt zeker een strijd, maar op een gegeven moment, het lijkt er steeds meer en meer op dat het gewoon echt een gelopen race is. En die vakbonden die hebben echt nog wel wat tegengas te geven, maar uiteindelijk zullen ze zich ook een beetje ernaar moeten bewegen en gewoon akkoord moeten geven.
6: Ja, is de bank per saldo ook beter af in Italië, denk je, onder de Italianen?
10: Ik denk dat, sowieso ben ik fan van consolidatie binnen Europese banken. Dat was ook een belangrijk punt in het Draghi-rapport een paar jaar geleden. Maar je ziet dat, als je kijkt naar de twee losse banken ook, dan zie je dat UniCredit het al jarenlang echt een stuk beter doet. Nu heeft Commerzbank toevallig hele goede cijfers laten zien. Maar UniCredit heeft betere return on equity, betere cost-to-income ratio en daar ook echt een historie mee dat ze dat beter doen. En als je dan ook nog eens die synergievoordelen kan behalen, plus een nieuwe strategie kan toepassen, dan denk ik dat dat wel een goede fit is, waarbij Commerzbank voor de werknemers zullen er echt wel mensen uit moeten. Maar ik denk dat het voor het Europese bankenlandschap als geheel, dat het echt wel beter gaat worden.
6: Ja, die overname die gaat er dus wel komen. Dat hebben we inmiddels wel geconcludeerd, denk ik. Maar als we nog even terugpakken naar die cijfers vandaag, kunnen we de conclusie trekken dat Commerzbank misschien wel sterker uit is gekomen door die overnamestrijd?
10: Ja, dat zie je vaak. Dat op het moment dat een bedrijf echt wordt gepusht van oké, er staat nu flinke druk op, Dat er dan echt nog in alle hoeken wordt gezocht. Waar kunnen we nu omzet, waar kunnen we winst, waar kunnen we besparingen vandaan halen. En je ziet dat Commerzbank daar goed in is geslaagd om dat nu op korte termijn te doen. En ook ja, bijvoorbeeld die aandelen inkoop die ze hebben aangekondigd. Dat is bijna de volledige winst dit jaar. Dus dat geeft ook wel aan dat ze heel erg gefocust zijn om nu de beleggers belonen. Op de langere termijn dan is zo'n strategie van alles teruggeven is natuurlijk wat minder productief.
3: BNR Beurs.
6: Door naar AEX-bedrijf SBM Offshore. Dat ging vandaag maar liefst 12% omhoog. Beleggers worden blij van de kwartaalcijfers van SBM, maar vooral van wat er de komende tijd nog aan zit te komen.
17: SBM heeft namelijk zijn omzet- en winstverwachting voor dit jaar naar boven bijgesteld. Vooral in Zuid-Amerika doet SBM goede zaken. Zo levert het een drijvend olieplatform aan Guyana, waar voor de kust sinds een aantal jaren olie wordt gewonnen. Dat platform kost 2 miljard euro en dat is ongeveer de helft van de totale omzet afgelopen 6 maanden. Ook kreeg SBM belangrijke orders uit Brazilië.
6: De omzet en de winstverwachting gaan dus omhoog bij SBM. En daar profiteren de aandeelhouders van. In september wordt er 100 miljoen aan dividend uitgekeerd. Bovenop de 100 miljoen die in mei al werd uitgekeerd. En dat is ook nog bovenop het lopende aandeleninkoopprogramma van 270 miljoen. SBM is een vrij nieuw AEX-aandeel. Het kwam dit jaar in de AEX en staat dus nu al op een winst van bijna 40%. Wat gaat er zo goed bij dat bedrijf?
10: Ja, het is wel echt een combinatie van factoren. Maar ik denk dat de meeste beleggers op dit moment echt in hun handen wrijven met het bedrijf. Ja, het belangrijkste is dat de winst hard stijgt. En waardoor kan dat nou? Ze hebben een paar jaar terug, een beetje 2024, ietsje eerder, hebben ze de strategie toch wel behoorlijk op de kop gegooid. En daarbij zeggen ze van ja, we willen eigenlijk meer focus op de bouw en verkoop van die olieplatformen dan wat ze daarvoor eigenlijk altijd deden en wat nu nog steeds een belangrijk onderdeel is. En dat is dat ze het bouwen en dan jarenlang leasen aan andere bedrijven en het onderhoud doen. En dat levert een prima rendement op, maar op deze manier dan kunnen ze met minder kapitaal kunnen ze meer omzet en winst genereren. En dat zie je nu, de afgelopen jaren zie je dat echt heel positief terugkomen. En bovendien zie je ook dat ze extra capaciteit vrijmaken door de productie van hun platformen, door die meer te standaardiseren. Dus niet voor iedere individuele klant een apart platform te maken, maar daar meer aan bepaalde standaarden vast te houden. Ja, en dat werpt zijn vruchten af.
6: Ja, dit was ook best wel een risicovolle markt, toch? Die offshore markt. Veel verre landen en zo waar die projecten plaatsvinden. Ja, SBM lukt het wel blijkbaar.
10: Ja, dat is natuurlijk wel zo. Van er is heel veel volatiliteit daarin. Je hebt een periode gezien van eigenlijk meer dan 10 jaar... waarbij die hele offshore-markt, daar was een stuk minder interesse in. Er kwam natuurlijk ook een stuk meer interesse in duurzame projecten. Maar nu zie je, en zeker met de geopolitieke ontwikkelingen van de afgelopen paar jaar, dus aan de ene kant met Rusland, aan de andere kant nu met wat we in het Midden-Oosten zien, zie je dat er veel meer interesse is in überhaupt olieproductie buiten het Midden-Oosten en Rusland. Maar ook dus daarmee naar offshore projecten. En zij zitten precies, hebben zich de afgelopen jaren gepositioneerd als de bouwer van dat soort platformen. En zeker met partners in Brazilië, in Guyana, waar ze nu dat platform hebben verkocht. Daar zie je dat ze hele goede zaken doen.
6: Ja, waar zit de grootste groei voor SBM? Denk je, waar kunnen ze?
10: Ik denk wel in die markt.
6: In die markt, ja.
10: Ja, zeg maar, ze doen het sowieso goed.
6: Op lange termijn,
10: maar ook op lange termijn denk ik dat daar echt nog wel wat platformen gebouwd kunnen worden. Dus ook hun orderboek is op dit moment gewoon nog fors. Dus ze kunnen de komende tijd nog lekker doorbouwen.
6: Ja, het is sinds kort pas een AEX-bedrijf. Is het een toevoeging, denk je, aan de AEX?
10: Ja, dat weet ik wel zeker. Los van het feit dat het afgelopen tijd het natuurlijk zo goed heeft gedaan. Het is een wereldwijde speler in een sector die weer een stuk belangrijker is geworden. En daarmee denk ik dat het de AEX toch wel weer wat meer breedte geeft, zeker.
6: Ja, blijvert je ook wel dus voor
10: die weer een stuk belangrijker is geworden. En daarmee denk ik dat het de AEX

0: meer gefocust zijn op het belonen van de aandeelhouders. Ja, dat is hartstikke positief. En dan zit er nog wel wat groei in.
1: Ja, wat bijgedragen zal hebben aan die groei vandaag, aan die koers vandaag, zal dat dividend zijn. Ze blijven maar cadeautjes uitdelen. Hoe lang kun je dat volhouden als bedrijf?
0: Nou, ze hebben de afgelopen jaren hebben ze dus ook met die nieuwe strategie de vrije kasstroom fors op willen weten te schroeven. En die is, nou, die was ook een beetje kwakkelend, soms negatief, maar die is nu de afgelopen jaren dus die best mooi. En dan kun je dus die vrije kasstroom ook prima gebruiken om daar dividenden en eigen aandelen van in te kopen. En dat is wat ze doen. Dus zolang die vrije kasstroom positief is, dan kunnen ze daar gewoon nog lekker mee doorgaan.
2: BNR Beurs.
1: Doen we een rondje langs de beurzen in Amerika. Te beginnen met de Dow Jones, die staat lager, 0,7% in de min. Ook de S&P 500 staat lager, 0,2% in de min. En het spijt me, maar ook de Nasdaq staat lager, 0,11% in de min. En een aandeel dat daarbij opvalt is Duolingo. Dat staat, hou je vast, bijna 11% in de min. Ja, je hoort het niet vaak over in BNR Beurs, maar het is genoteerd aan de Nasdaq. Gisteravond kwamen de cijfers en die cijfers zagen er op zich goed uit. Het aantal gebruikers groeit en ook, dus dat gaat goed. Het is juist de omzetverwachting die beleggers schrik aanjaagt, want die is lager dan verwacht. Er zijn ook wel wat zorgen bij Duolingo. Het heeft last van allerlei AI-apps die voor een fractie van de kosten ook allerlei leuke taallesjes kunnen maken. Nou, daardoor staat het aandeel van Duolingo sowieso al bijna 25% lager dit hele jaar door. Desondanks dus best goede kwartaalcijfers gisteravond. Meer gebruikers, 18% meer omzet en ook nog eens meer omzet dan verwacht. Maar door een tegenvallende outlook gaat het aandeel dus toch opnieuw de verkoop in. Nog even naar Amazon, dat schoot maandag door de grens van $3 biljoen. Een mooi moment om wat aandelen te verkopen, dacht de oude baas daar kennelijk, Jeff Bezos. Hij is nog steeds mede-eigenaar, maar na gisteravond wel weer een stukje minder mede-eigenaar, want hij bouwt zijn belang al langer in kleine stapjes af. Nou, nu heeft hij weer voor $350 miljoen aan aandelen verkocht. Dat deed hij trouwens een stuk minder dan gepland. Eerder deze week diende Jeff Bezos namelijk de plannen in voor de verkoop van meer dan $4 miljard aan aandelen. Nou, het werden er dus $350 miljoen. Die aankondiging zette het aandeel Amazon wel weer lager, waardoor we nu weer onder die $3 biljoen zitten. Dat is lullig. Voorlopig houdt Jeff Bezos nog wel een flink belang in Amazon. Met ruim 8% is hij nog steeds met afstand de grootste aandeelhouder. Maar wat denk jij, Thomas, gaat hij dat nog verder afbouwen de komende tijd?
0: Ja, ik denk dat die trend die zet zich nog wel voort. En zeker als je ziet dat die beurskoers nog aan het oplopen is. Elke keer als die verder oploopt, dan is dat voor hem natuurlijk een mooi moment om uit te stappen. En overigens denk ik wel van kleine stapjes van $350 miljoen. Dat zou ik ook wel willen.
1: Ja, dat is waar. Lekker cash. Heb ik nog een bijzonder verhaal van de Bank of America. De topman daar vertelt namelijk tegen CNBC dat zijn bank jaarlijks meer dan $250 miljoen uitgeeft aan afvalmedicatie voor het personeel dus. Jaarlijks koopt Bank of America allemaal Ozempic en Wegovy-middelen voor de mensen. In totaal geven ze meer dan 2 miljard per jaar uit aan de zorg voor de 211.000 werknemers daar. Nou, en meer dan 10% van die zorgkosten gaat dus op aan prikken als bijvoorbeeld Ozempic. En volgens de topman is het echt een topinvestering, want hij zegt dat zijn mensen echt gezonder worden. En volgens de bankier helpt het niet alleen bij afvallen, maar vermindert het ook het risico op hart- en vaatziekten. Nou, dat zorgt dus voor minder uitval van mensen die ze bij de bank hard nodig hebben. Is het een idee van Mees Pierson ook? En jij hebt het niet nodig, dat weet ik.
0: Maar ik heb mensen er nog niet over gehoord. Volgens mij zijn we ook een hartstikke gezond bedrijf als ik om me heen kijk. Maar ik zal nog eens na de CAO-onderhandeling even kijken of dat erin is gefietst.
1: Geen collega's die nog een prikje kunnen gebruiken. We zijn er bijna doorheen. We gaan alleen nog even naar morgen kijken. In Europa komen de meest uiteenlopende bedrijven met cijfers. In eigen land is ASM Bank bijvoorbeeld aan de beurt. Die bank is niet beursgenoteerd, maar toch leuk om naar te kijken, want de overheidsbank zal uiteindelijk een keer terug naar de beurs moeten. Deze keer is het vooral de vraag of ASN op eigen kracht de winst kan laten stijgen, want de vorige keer lukte dat wel, maar wel dankzij harde ingrepen en eenmalige meevallers. In het buitenland komt Bpost, de concurrent van PostNL, dan nog met cijfers. En mocht je juist wild worden van economische data, dan kom je ook aan je trekken. Zo komt er een rapport uit over de staat van de Duitse industrie en kun je je opmaken voor een nieuw Amerikaans banenrapport. Dit was de BNR Beurs van donderdag 6 augustus. Eentje vol met overnames. Commerzbank geeft zich over aan Unicredit. Ja, die overname gaat er echt komen, hebben we nu wel geconcludeerd. En de overname van EasyJet lijkt ook bijna rond. Konden wij Thomas Pellegron van ABN AMRO maar overnemen? ABN AMRO Mees Pierson maar overnemen?
0: Nou, ik kom binnenkort weer terug, hoor. Maak je geen zorgen.
1: Heel goed. Dank dat je er was. En morgen zijn Jelle en ik er ook weer. Gezellig samen, dat is toch leuker. Abonneer je dan op ons in je favoriete podcast-app. Dan kun je dat allemaal meemaken. Spreken we je dan weer voor een nieuwe aflevering.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Thomas van Zijl.
3: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijven

0: over de opmars van het papieren boek. En een gesprek met Jos Vis, algemeen directeur van marketingbureau FCB Amsterdam. Hoeveel ruimte is er nog voor reclamebureaus als bedrijven reclame kunnen genereren met AI? Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
3: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energeia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
5: 52 min 40.
6: 12 natuurlijk.
5: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
5: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
7: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
5: In 12 weken leren rekenen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: BNR Verkeer.
9: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment staan er geen files, wel een wegafsluiting. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Die is dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord. Dat komt door een eerdere autobrand en men is bezig de weg te bergen. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 7 uur.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Voor de natuurbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp is een NL-alert verstuurd. Daarin staat dat je beter weg kunt gaan uit het gebied en uit de rook moet blijven. Sommige wegen op Goeree-Overflakkee zijn dicht. Blussen is lastig door een tekort aan bluswater. De brandweer heeft waterwagens gestuurd en er komt een blushelikopter. De douane heeft deze week miljoenen illegale sigaretten gevonden. Ze lagen in 3 bestelbussen bij een bedrijfspand in Ridderkerk. De sigaretten waren opgehaald in het buitenland en het was de bedoeling ze hier te verkopen. Er zijn 2 verdachten opgepakt en er is ook een som geld in beslag genomen. Journey Kaagman van Earth and Fire is op 79-jarige leeftijd overleden. We kennen haar van de hits Weekend en Memories en haar iconische blauwe pak. Kaagman was ook jurylid van de talentenshow Idols. En rapper Tony Scott is ook overleden. Hij maakte Get Into It, The Chief en From the Soul. Hij was 54. Veel gewonden bij een tramongeluk in het Duitse Gelsenkirchen, zo'n 80 kilometer van Venlo. Het zijn er zeker 20 en 3 van hen zijn er slecht aan toe. 2 trams botsten op elkaar. Eentje was een lestram. Die stond plotseling stil, waardoor is niet duidelijk. Geen grote verrassingen vandaag in de Tour de France voor vrouwen. Zo deden de klassementsrijders het rustig aan. Want morgen is de beklimming van de Mont Ventoux. De 6e etappe werd gewonnen door Kimberly Lecour. En de Nederlandse Puk Pietersen werd 3e. En de gele trui kwam niet in gevaar. Het weer nog van Weer Online. In het noorden wat buien. In het midden en zuiden blijft het droog en ook nog lang zonnig. Morgen 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten met steeds meer zon. Tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De strateeg. Paul van Liemt.
11: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De Europese Unie is de afgelopen decennia flink afhankelijk geworden van China. Met name op het gebied van kritieke grondstoffen. En rapport na rapport luidt de conclusie: het lukt nog niet goed om een vuist te maken tegen China. Dat bespreek ik met Ron Stoop, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Casper Wits, universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in China en Japan.
12: If you consider that over 90%, 90, of our consumption of rare earth magnets come from imports from China, you see the risks here for Europe and its most strategic industrial sectors.
11: Ja, Ursula von der Leyen die heeft het over de cijfers. Belangrijk om de cijfers goed op orde te hebben. China heeft al jaren, Casper, een flink handelsoverschot ten opzichte van de EU. China verwerkt zo'n 90%, als ik het goed heb, van alle zeldzame aardmetalen. Op welke gebieden is China vooral dominant?
13: Nou, op het gebied van zeldzame aardmetalen, dat betekent eigenlijk dat je dominant bent op heel veel technologische vlakken. Die bijvoorbeeld te maken hebben met de energietransitie. Maar eigenlijk zitten die zeldzame aardmetalen, nou vooral de magneten die daar van gemaakt worden, in bijna alle technologische producten die wij gebruiken. Dus het is bijna, die vraag is eigenlijk bijna niet te beantwoorden van waarin is China dominant. Want de dominantie is eigenlijk bijna onzichtbaar. Ja.
11: Nou ja, onzichtbaar, maar vervolgens wel zichtbaar, want het zit bijna overal in. De smartphones, in de auto's, ze zien het allemaal. Precies. Dus dat betekent, het is meer om even het beeld neer te zetten hoe overweldigend in feite die aanwezigheid van China is. Sinds wanneer is dat gebeurd?
13: Nou, het is een vrij langzaam proces geweest. En eigenlijk het gevolg van een decennia lange strategie van de Chinezen. En de voormalige leider Deng Xiaoping, die aan de macht kwam eigenlijk eind jaren 70, zag al in dat eigenlijk deze zeldzame aardmetalen centraal zouden staan in de economie en de technologie van de toekomst. En dat dat iets was wat China kon domineren, omdat ze zelf veel van die grondstoffen hadden. Maar ook omdat zij gewoon heel erg geïnvesteerd hebben in de raffinering van die grondstoffen. Want vooral dat is heel erg moeilijk. Niet alleen het mijnen van die zeldzame aardmetalen, maar ook wat je er dan mee gaat doen.
11: Ja, natuurlijk. Maar je zegt, ze hebben dat ook snel gezien. Betekent dat zij het snel gezien hebben? Ze konden natuurlijk makkelijk vooruitplannen. Dat gaan we straks uitgebreid nog bespreken. Maar hebben wij dat toen niet gezien? Of hebben wij het gewoon veronachtzaamd? We dachten, nou, dat komt wel goed.
13: Combinatie van beiden, denk ik. Het is denk ik sinds de jaren 80 zo dat langzaam het gekanteld is. Daarvoor was denk ik de VS nog min of meer dominant op dit gebied, tot ongeveer 1986. Maar toen was men er al veel minder mee bezig. En heel langzaam is toen de boel verschoven. En ook vooral de technologie van hoe doe je dit nou? Hoe ga je nou om met die zeldzame aardmetalen? Daarvoor heeft China gewoon heel veel specialisten naar de VS gestuurd. En de Amerikanen hebben eigenlijk vrij genereus veel van die kennis overgedragen. En de Chinezen hebben toen eigenlijk hun eigen ding daarmee gedaan. En ook ja, door de boel enorm te subsidiëren en zo externe, buitenlandse concurrenten uit die markt kunnen dringen.
11: En vanaf dat moment ook een enorme voorsprong kunnen opbouwen in relatief korte tijd.
13: Ja, op een gegeven moment kan je als zo'n groot land als China kan dan zowel qua mijnen als raffinering van die grondstoffen dat op zo'n goedkope manier doen dat je in principe al je concurrenten uit de markt kan drukken. Dus dan is het voor een bedrijf ook eigenlijk niet meer te doen om die concurrentie aan te gaan. Tenzij die ook een staat die dan industriepolitiek voert achter zich krijgt, die dat wil aanpakken. Maar wij in Europa waren daar eigenlijk nooit mee bezig. En ik denk tot pakweg 5 jaar geleden hadden wij het überhaupt nooit over zeldzame aardmetalen.
11: Ja, kun je nagaan inderdaad. Dat werd vaak op redacties ook niet als heel interessant onderwerp gezien. Dat staat voor mij dichtst erbij, maar je zag het inderdaad overal. Ron, waar staat Europa nu dan met dit verhaal in het achterhoofd? Waar staat Europa nu vergeleken met China?
14: Als het gaat om zeldzame aardmetalen, niet goed. We hebben het probleem scherp op de radar, maar we hebben nog niet echt alternatieven uitgerold. Er worden vanuit de EU een aantal wetten zijn ingevoerd. Critical Raw Materials Act, Resource EU, een aantal plannen om minder afhankelijk te worden. Maar de doorlooptijden van het minder afhankelijk worden zijn eigenlijk heel lang. En kosten heel veel geld. En op dit moment is het nog niet zo dat er genoeg geld vanuit de EU ook komt om dit project, zeg maar, of deze projecten echt sterk van de grond te krijgen.
11: Omdat er niet genoeg geld is of omdat men nog steeds een beetje achterover leunt?
14: Nou, Het is een combinatie van dingen. Hè. Er moet nog steeds meer geld bij. Maar er zijn natuurlijk wel kansrijke projecten. Maar die duren vaak ook lang door wetgevingsprocessen en lokale tegenstand. Je ziet dat ook als het gaat om bijvoorbeeld lithium. Hè, een andere belangrijke grondstof in Portugal. Maar ook in Servië dat er heel veel weerstand is tegen het winnen daarvan. In Europa is het vaak een moeilijk verhaal om deze grondstoffen snel uit de grond te krijgen. En totdat we daar zijn, ben je gewoon compleet afhankelijk.
15: En dat maakt het wel lastig. Want als we kijken naar de Europese Rekenkamer, ik citeer even, die concludeerde eerder dit jaar dat het nog niet lukt om onafhankelijk te worden van China op het gebied dus van die zeldzame aardmetalen. En dat daardoor de strategische autonomie van Europa, maar ook de klimaatdoelstellingen in gevaar komen. En dan krijg je natuurlijk weer de alarmkreet 5 voor 12. En als je dat te vaak hoort, dan doet het er ook niet meer toe. Maar toch belangrijk om het nu even in deze context te zien. Kasper, is dat op zijn plaats ook 5 voor 12? Klopt het? Is het zover?
13: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we allemaal weten, en zeker met het recente nieuws, hoe afhankelijk wij zijn qua, als het gaat om olie van het Midden-Oosten. En ik denk de toekomst zal heel erg draaien om die zeldzame aardmetalen en andere grondstoffen. En we lopen dus het risico dat we heel binnenkort afhankelijk zullen zijn van China, zoals we nu afhankelijk zijn van het Midden-Oosten. En dat is om veel redenen een nog veel grotere, denk ik, strategisch gevaar dan de situatie waar we nu in zitten.
15: Dat zien we aankomen, dat zie jij aankomen, dat zien de mensen achter de schermen natuurlijk ook aankomen. En worden er al maatregelen genomen in de goede richting?
13: Vind ik moeilijk te zeggen. Ik kijk natuurlijk vooral meer wat er gebeurt aan de Chinese kant. En ook wat andere Aziatische landen doen. Ja, maar ik denk dat wat Ron al zei, dat in principe wel heel veel mensen zich hier zorgen over maken. Maar dat het nog niet helemaal lijkt te lukken om misschien als Europa gewoon nu echt alles op alles te gaan zetten om hier iets aan te doen. Sowieso denk ik dat het helemaal in de toekomst vrij zijn van dit soort afhankelijkheid van China misschien ook gewoon niet realistisch is. Maar dat een realistischer doel is om in ieder geval de boel een beetje te diversifieren. Dus dat je niet, zoals nu, 90% van de, zeg maar de naraffinage van die grondstoffen allemaal van uit Chinese handen moeten komen. En wat dat betreft, en daar komen we denk ik later nog op, zijn er ook wel voorbeelden van landen die daar wel stappen in hebben gezet. Bijvoorbeeld Japan.
15: Ja, daar gaan we zeker nog over praten, zeker met jou natuurlijk. Maar rond de reactie van Europa, met name op het bericht, althans op de kennis die we hebben over China. En dat China die steeds voornamelijk een rol gaat inspelen, ja, waardoor dus onze afhankelijkheid veel groter gaat worden.
14: Ja. Nou, misschien wil ik het, als het mag, een klein beetje verbreden. Hè. We hebben het over grondstoffen, maar het gaat ook over componenten en over eindsystemen. Hè. We hebben het echt over technologie ook op dit moment. Zoals elektrische auto's, batterijen, maar ook in heel veel andere sectoren, ook windturbines tegenwoordig. Je ziet dat China daar steeds dominanter wereldwijd in aan het worden is. En dat we ook op technologisch en maakindustriegebied op een achterstand komen. Dus het zijn niet alleen maar de grondstoffen die een probleem vormen, maar ook gewoon onze eigen eindindustrieën die nu keihard weggeconcurreerd worden door China. En ik denk dat het belangrijk is, en we zien dat de EU daarop probeert te reageren. Hè. Je hebt nu een nieuwe wet, de Industrial Accelerator Act. Die is nu in behandeling. En daar staat eigenlijk in van, we willen dat als wij publieke aanbestedingen doen, dat daar meer Europese, dat de Europese producenten wat meer voordeel krijgen daarin. Of een voorkeurspositie. Of een voorkeurspositie voor landen met wie wij een vrijhandelsverdrag hebben, eigenlijk met onze vrienden, om maar zo te zeggen. En ik denk dat een belangrijke beweging is. Want die grondstofafhankelijkheid die blijft nog van de komende 10, 15, 20 jaar, laten we maar zeggen. Daar kunnen we stappen op zetten. Zoals Japan dat bijvoorbeeld heeft gedaan met Australië. Misschien kan Kasper daar nog verder op ingaan. Dat kan, maar in de tussentijd moeten we ook niet vergeten dat al die andere industrieën ook zwaar onder druk staan. En moeten we daar dus goed beleid op maken om te zorgen dat we competitief blijven en kunnen blijven exporteren naar de rest.
15: Die wet in behandeling waar je het over hebt, daar wil ik straks nog uitgebreider ook nog even op ingaan. Maar nog even kijken, ook de afgelopen vier jaar geleden zijn we misschien een beetje wakker geschud, daarvoor wat minder. Betekent het ook dat je het dan stilzwijgend hebt aangezien wat er allemaal gebeurde. Dat eigenlijk wel goed vond. En denk, nou, makkelijk ook goedkope producten komen onze kant op en het loopt niet zo'n vaart.
14: Ja, dat was natuurlijk de dominante economische ideologie van het Westen van pakweg 1980 tot misschien 2020. Het idee dat de vrije markt dit het beste kan oplossen. Je had natuurlijk Fukuyama, die end of history. Ja. Het idee van we kunnen alle landen komen in een soort van grote familie van landen die allemaal steeds meer op elkaar gelijken. In zo'n veilige, gelijkgestemde wereld is het logisch om je productieprocessen over de hele wereld uit te smeren waar het goedkoopste kan. Dus in al die gedachten dachten we, prima, laat China maar dit doen. Zij zijn goed daarin. Wij kunnen heel mooi de eindproducten en de high-tech en en het R&D doen. Maar we zijn er nu toch heel snel achtergekomen dat dat uiteindelijk leidt tot afhankelijkheden. Omdat die landen op een gegeven moment bepaalde veto-recht over onze economie krijgen, bijna, om maar zo te zeggen. Doordat ze bepaalde grondstof of technologieën gewoon aan de grens stil kunnen zetten. En daar zijn we dus langzaam achtergekomen dat die gedachte dat de wereld steeds gelijker en eerlijker zou worden en dat we die supply chains, zeg maar, apolitiek overal konden neerleggen, dat niet zo is gebleken.
15: Nee, we staan behoorlijk op achterstand. Probeerden wat aan te doen. Nogmaals, daar gaan we straks zeker op door. Maar ik wil ook even weten, Kasper, hoe het zit met China. En dan met name, hoe kijkt China naar Europa? Want het zou kunnen dat China natuurlijk ook een soort arrogantie over zich gaat krijgen. En denk, ach, Europa, die hebben het verkeerd gezien. We lopen nu zo ver vooruit, dat doet er eigenlijk niet meer toe. De rest van de wereld is belangrijk. Is dat een beetje de houding of niet?
13: Wel een beetje, ook omdat Europa, denk ik, op politiek vlak minder serieus nemen vanwege gewoon de structuur van hoe wij de boel hebben opgetuigd met de EU. Ja. Zij zien de EU gewoon als een vrij, zeg maar, bureaucratische moloch waar weinig macht en kracht achter zit. Dus daarom nemen ze, denk ik, ook bijvoorbeeld een Ursula von der Leyen als Europese president minder serieus.
15: Maar wel de individuele leiders. Pedro Sanchez bijvoorbeeld, op bezoek op het moment dat wij ook praten daar. En dan denk je, die nemen ze toch wel serieus, de individuele leiders. Of valt het ook wel mee?
13: Nou, dit is in ieder geval hoe China graag buitenlandpolitiek bedrijft. Dus zij willen heel graag met individuele Europese leiders deals maken. Omdat dan heeft China natuurlijk veel meer overmacht en overwicht dan als de Europeanen echt samen gaan werken en één vuist maken tegen China. Dus ja, wat je de laatste maanden zag, dus heel veel eigenlijk individuele Europese leiders die daar weer heen trekken. Of het nou Merz uit Duitsland is, of Starmer uit Groot-Brittannië, of nu inderdaad Sanchez. Dat is precies wat China eigenlijk wil. Dus, want zo'n individueel land is uiteindelijk nooit sterk genoeg om echt een vuist te maken tegen China.
15: En is dat ook heel simpel gezegd dan weer toch verdeel en heers, of is het iets genuanceerder?
13: Nee, zo kan je dat denk ik wel noemen.
15: Dus, maar dat weten wij toch ook? In Europa zien we dat toch ook? We laten ons toch niet voor het karretje spannen?
13: Nee, maar er is denk ik toch wel een cultuur in de Europese hoofdsteden van heel veel luisteren naar deelbelangen, vaak deelbelangen uit het bedrijfsleven. En die deelbelangen zijn niet altijd in het nationaal belang. En zeker in Nederland hebben we decennia lang op die manier buitenlandpolitiek gevoerd. En daar is nog steeds niet echt een kritisch debat over, of zeg maar in hoeverre dat soort belangen eigenlijk wel voor het algemeen nut zijn.
15: Maar is het vanuit China gezien ook zo dat ze steeds meer toenadering zoeken tot landen die misschien ideologisch zelfs ook dichterbij ze staan? Want dat lijkt een beetje bij Pedro Sanchez. Misschien is het vertekenend en misschien lees ik de verkeerde analyses, maar gelukkig ben jij nu in de studio, Kasper. Want hoe zit dat eigenlijk, die verhouding? Want die lijkt steeds beter te worden tussen die twee.
13: Ja, Sanchez is denk ik sowieso een beetje een uniek geval. Dat je ziet dat hij bijvoorbeeld ook heel erg een beetje de kantjes eraf loopt als het gaat om het steunen van Oekraïne. Hij heeft zelfs ook dingen gezegd zoals de geopolitieke, ik weet het niet meer helemaal letterlijk, maar iets van de geopolitieke dreigingen van dit moment komen niet zo snel de Pyreneeën over.
15: Ja.
13: Wat natuurlijk denk ik een vrij onrealistisch beeld is van de geopolitieke dreigingen, maar dat is toch wel een beetje misschien de sfeer in Spanje. En je ziet inderdaad dat als Europa een vuist probeert te maken richting China, dat Spanje vaak dwars ligt en daar dan ook wel voor beloond wordt met investeringen en beloften van het bouwen van grote fabrieken in Spanje door de Chinezen, wat dan weer veel werkgelegenheid zou teweeg brengen, wat dan overigens vaak niet gebeurt, maar dat terzijde. Dus er is en als er weer een andere leider in Spanje is, dan is er wel weer een ander land in Europa dat weer op die manier deals wil maken. Dus op die manier kan China eindeloos doorgaan met ons uit elkaar.
15: Maar bij Sanchez hebben ze toch een belangrijke prooi te pakken. Toch een groot land, toch ook belangrijk natuurlijk. En die kunnen ze een beetje apart zetten. Dat gebeurt dan ook. En bovendien, Sanchez die gaat ook het meeste keer binnen Europa tegen Trump.
13: Klopt, ja, het is best wel. Maar op sommige vlakken kan je natuurlijk ook wel met Sanchez eens zijn, zeker als het nu om Iran gaat. Maar ik denk inderdaad dat die stap van serieus geopolitiek nadenken over de lange termijn en wat dat betekent voor de noodzaak Oekraïne te steunen, maar ook de noodzaak om samen te werken om een vuist te maken tegen China, is het moeilijk om de Spanjaarden mee te krijgen, blijkbaar. Aan de andere kant is het wel zo, de Chinezen snappen ook dat een regering in een Europees land zomaar weer kan veranderen. Dus het is ook niet zo dat China nu al 10, 20 jaar vooruit denkt van hoe kunnen we met die Spanjaarden gemene zaak maken, want het kan volgend jaar ook weer afgelopen zijn.
15: Nu spelen er, zoals je zei, nationale en deelbelangen rond, inderdaad, en bedrijfsleven. Is het bedrijfsleven ook net zo makkelijk, ik zeg het maar even voor het gemak scherp, net zo makkelijk uit te spelen als naties?
14: Ja, soms nog wel makkelijker. En zeker Europese bedrijven die vaak verschillende bedrijven die heel diepe investeringen hebben gedaan in China. En natuurlijk het liefste daar business willen blijven doen. Zowel vanuit productieperspectief, hè, daar je fabrieken kunnen laten doordraaien, eventueel terug exporteren naar Europa, ofwel je producten zelf afzetten naar China. Hè, heel veel Europese en ook Nederlandse bedrijven ervaren soms beperkingen om de Chinese markt op te komen, of konden vroeger heel veel afzetten op de Chinese markt, maar dat wordt steeds minder. En vanuit daar kan natuurlijk ook de wens ontstaan van misschien moeten we maar niet zo heel hard tegen China ageren, want dat zou zomaar die volgende klus die we binnen kunnen krijgen in gevaar kunnen brengen. Dus je merkt met name vanuit het bedrijfsleven, en dat is, ik wil daar ook helemaal niemand een soort van de schuld van geven, want maar we kunnen individuele bedrijven ook niet vragen om in hun eentje assertief te worden tegen China. Dat is een politieke verantwoordelijkheid. Hè? Dus we moeten onze kabinet en de EU, zij dragen de verantwoordelijkheid om de beleid voor de bedrijven natuurlijk uit te zetten. Dus het is niet dat ik daarmee de bedrijven wil afvallen. Anderzijds is het natuurlijk wel zo dat bedrijven misschien gaan lobbyen bij de politiek om het beleid af te zwakken. En dat kan wel op de lange termijn geopolitiek gevaarlijk zijn. Als er te veel nationale belangen eigenlijk worden tegengewerkt onder die specifieke bedrijfsbelangen. Dat wordt vaak gezegd in Duitsland. Hè? Als de Duitsers naar China gaan, dan gaat er een hele delegatie van autobedrijven en CEO's mee. Nou ja, dan kun je je van afvragen, is dat een goede manier om je nationale strategie neer te zetten?
15: Ja, Ron, de hamvraag dan uiteraard. Hoe kan Europa wel een vuist maken tegen China? Je had het al over die Industrial Accelerator Act. Het gaat over Made in Europe. Maar wat zet het voor zoden aan de dijk? En overigens wet in behandeling.
14: Ja, nou twee belangrijke dingen. De allereerste is, Europa is eigenlijk altijd een maakcontinent geweest. Het is heel interessant. Europa heeft een veel grotere maakindustrie dan de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Dus wij verdienen ons geld met het maken van allerlei slimme dingen en die exporteren wij. Dus dat is de basis. Wat deze wet eigenlijk doet is via publieke aanbestedingen en via voorkeursregelingen zorgen dat die Europese bedrijven, die vaak zwaar weggeconcurreerd worden op de internationale markt en ook op de Europese markt, omdat China de prijs veel goedkoper kan maken door allerlei schaalvoordelen, maar ook staatssteun, dat die een steuntje in de rug krijgen.
15: Dus op het gebied van vergunningen trouwens ook. Dat speelt allemaal mee toch volgens mij in die wet?
14: Ja, precies. Dus er zit inderdaad in die wet, het is een vrij lange wet. Er staan allemaal dingen in over, ook over veiligheid. En over wel, per sector is het ook wel anders. Andere percentages, andere regels. Dus dat wordt ook nog wel een hele klus om dat allemaal uit te vogelen, hoe dat precies zijn uitwerking gaat hebben en welke sectoren er wel en niet in ondervallen. Maar dat is de eerste pijler, het ondersteunen van onze industrieën, met name die industrieën waarvan wij zeggen, die vinden wij belangrijk vanuit duurzaamheidsperspectief, vanuit competitiviteit en vanuit veiligheid. Bijvoorbeeld de staalindustrie wordt gezien als een essentiële pijler van je veiligheidsstrategie. Dus dat is één. En twee, en dat zit ook in die wet eigenlijk, en dat is meer de handelsstrategie. De EU heeft uiteengezet dat wij willen niet zoals de VS of als China eigenlijk die andere handelslanden naar onze hand zetten met tarieven of met allerlei tactieken, maar juist meer die wederkerigheid, die vriendschap opzoeken. Hè? Europe as a trading continent, handelscontinent. Dus wij zijn overal vrijhandelsverdragen aan het tekenen die we al veel langer vaak aan het onderhandelen waren, maar is er een stroomversnelling in gekomen. En het idee is dus dat Europa daarin een soort van de betrouwbare partner wordt in het internationale economische systeem. En dat zit dus ook in die nieuwe wet. Want in die nieuwe wet wordt eigenlijk gezegd, oké, we geven voorkeur aan Europese producenten of aan producenten met wie wij goede economische relaties hebben. En hoe dat precies eruit gaat zien, of dat zullen landen zijn met bijvoorbeeld een vrijhandelsverdrag, of landen die hebben ingetekend bij de bepaalde voorwaarden van het Wereldhandelsorganisatie. Ja, daar heb je een soort van convenant wat je kan tekenen over wij doen eerlijke aanbestedingsprocedures. Hoe dat precies eruit gaat zien, dat is dus een politieke beslissing die tussen de landen en het parlement en in Europa nu beslecht
15: op. Maar je kunt niet zeggen dat Europa achterover leunt. Dat is duidelijk. Er is wat in gang gezet. Die wet is nog in behandeling. Die kan iets teweeg brengen. Maar je wilt ook weten, wat is dan de meest effectieve strategie ten opzichte van China? Is dit een hele goede strategie? Ligt China hier wakker van? Is dit een goede slag terug om het in die termen te gieten, Casper?
13: Nou, ik denk niet dat ze er wakker van liggen. Maar ik denk wel degelijk dat wij door moeten gaan met dit pad. Blijft natuurlijk een groot vraagteken of we echt zeg maar de wil hebben om door te pakken. Ook als het misschien op de korte termijn niet altijd economisch voordelig voordelig is om dat te doen. Want er zijn genoeg, denk ik, ook commentatoren in de media die meteen erop zouden springen als er zeg maar korte termijn pijn geleden moet worden om op lange termijn veiliger te worden. Ja, en dat is een nadeel voor ons dat China natuurlijk niet heeft.
15: Die kunnen wij kunnen die commentatoren natuurlijk niet de mond gaan snoeren. Dat is duidelijk. Dat willen we ook niet, maar we kunnen wel iets anders doen. Hè? Een krachtiger tegengeluid laten horen.
13: Ja, absoluut. En nog even de commentatoren, natuurlijk wil je dat niet, maar het is wel natuurlijk een beetje een manco in het geopolitieke debat, denk ik, dat we het te weinig over hebben. Maar ik kan alleen maar beamen wat Ron zei, dat het nu echt wel dat er goede ideeën liggen en dat het een kwestie is van uitvoeren.
15: Het gezamenlijk aanpakken, want heel lang, je hebt het uiteengezet, dat is ook duidelijk waarom China denkt, we hoeven ons niet te veel aan te trekken van met name mevrouw von der Leyen, maar straks moeten ze dat misschien wel. En dat is uiteindelijk is dat ook de beste tactiek. Wij moeten alleen oppassen met onze korte termijn reactie. Die hoort u eenmaal bij deze democratie. Daar zijn we ook blij mee. Daarom leven we een krachtige democratie. Maar toch, dat blijft de zwakke kant. We zoeken altijd naar de sleutel om eruit te komen.
13: Klopt. En het lijkt wel alsof we alleen maar moeilijke keuzes kunnen maken in een crisis. Hè?
15: Ja, maar je hoort Ron ook al. Het gaat dus over die acten. Gaat het over staal is belangrijk, maar duurzaam is ook belangrijk. Nou, dan weet je het al. Dan kun je de commentatoren weer op loslaten.
13: Ja, het probleem is een beetje dat de crisis die op ons afkomt qua afhankelijkheid van China, denk ik een meer geleidelijke crisis is dan bijvoorbeeld de crisis nu in het Midden-Oosten of eerder wat betreft Russische energie. Ja, en dat is iets misschien wat we moeten leren. Dat niet alle crisissen meteen dramatisch op je scherm staan. Maar dat op de lange termijn zich ook een crisis kan ontwikkelen. Dus dat is iets wat Europa moet geopolitiek gezien wat volwassener worden daarin, denk ik.
15: Ja, Europa kan ook naar anderen kijken. Wij zijn niet de enige die afhankelijk worden van China. Andere landen zijn dat ook. Welke landen kunnen ons als voorbeeld dienen?
13: Ja, wat we beide eerder al even aangaven is, wij kijken allebei graag naar het voorbeeld Japan. Dat is eigenlijk het eerste land dat een beetje wakker geschud is wat betreft China's dominantie op het gebied van zeldzame aardmetalen. En dan vooral dat China bereid is om die dominantie ook politiek in te zetten als drukmiddel. En dat is eigenlijk in 2010 gebeurd, toen bij een conflict tussen China en Japan, dat ging over een maritiem conflict. Details maken niet eens zoveel uit, maar in reactie daarop heeft China eigenlijk de export van zeldzame aardmetalen naar Japan stopgezet. Nou ja, was echt een soort China-shock in Japan zelf. En sindsdien is eigenlijk hun hele geopolitieke mentaliteit en houding veranderd. Hebben we trouwens ook in een eerdere podcast hier in detail over gehad.
15: Maar dat zijn we vergeten. Mag je net best wel een keertje weer even ophalen.
13: Dat is mijn favoriete onderwerp. Dus
15: ja, zeker. Graag zelfs.
13: Nou, dat heeft denk ik toe geleid tot een soort geopolitiek ontwaken. Meer dan 10 jaar voordat wij een beetje in dat proces kwamen. Dat heeft Japans relatie met landen rondom China, bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië, heel erg veranderd. En Japan heeft veel meer, denk ik, ook uitgestippeld waar zij heen willen met het land. Voor op lange termijn om de nationale en economische veiligheid veilig te stellen. En wat dat betekent voor zeldzame aardmetalen is dat na 2010 zij zijn gaan kijken van wat zijn alternatieve aanvoerroutes en manieren om om dat zelf in handen te krijgen. En daarvoor, want Japan heeft zelf eigenlijk überhaupt weinig grondstoffen en ook van deze heel weinig. Ja. Maar bijvoorbeeld Australië wel. Dat is dan toch een gelijkgezinde partner in min of meer in de regio. Dus toen is Japan eigenlijk samen met een Australisch bedrijf gaan investeren in mijnbouw in Australië. En raffinage dan weer met Maleisië, dus van diezelfde grondstoffen.
15: Tot zover deze aflevering van De Stratege op de radio. En de gehele aflevering vind je in de BNR-app of jouw podcast-app. Ik dank Casper Witz, universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in China en Japan. En Ron Stoop, hij is strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Volgende week gaan we het hebben over satellieten. Welke rol spelen ze bij de moderne oorlogsvoering? En dat hoor je volgende week.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen de deal van je leven.

0: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
1: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
2: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
3: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
4: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
5: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
6: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
7: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
8: Het was weer een bijzonder enerverend seizoen van jouw favoriete vrijdagmiddagbol, de Friday Move.
9: En internet speelt echt een hele grote rol bij jeugdcriminaliteit. Ik bedoel, het wordt echt verheerlijk. Je zag het in de rap-video's. Jongens met bling-bling, geld, dikke bakken.
8: Morgen zijn we er weer rond 4 uur met een aflevering van de Friday Move. Jij ook altijd? Ben je scheutig met je sympathie?
10: Ja, zeker.
8: Ja?
10: Nee, serieus.
8: Ja, serieus.
10: Maar als het mis is, is het ook mis.
8: Als je de Friday Move nog niet hebt gehoord, is je weekend nog niet begonnen.
11: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
13: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Voor de natuurbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp is een NL-alert verstuurd. Daarin staat dat je beter weg kunt gaan uit het gebied en uit de rook moet blijven. Sommige wegen op Goeree-Overflakkee zijn dicht. Blussen is lastig door een tekort aan bluswater. De brandweer heeft waterwagens gestuurd en er komt een blushelikopter. De douane heeft deze week miljoenen illegale sigaretten gevonden. Ze lagen in 3 bestelbussen bij een bedrijfspand in Ridderkerk. De sigaretten waren opgehaald in het buitenland en het was de bedoeling ze hier te verkopen. Er zijn 2 verdachten opgepakt en er is ook een som geld in beslag genomen. Journey Kaagman van Earth and Fire is op 79-jarige leeftijd overleden. We kennen haar van de hits Weekend en Memories en haar iconische blauwe pak. Kaagman was ook jurylid van de talentenshow Idols. En rapper Tony Scott is ook overleden. Hij maakte Get Into It, The Chief en From the Soul. Hij was 54. Veel gewonden bij een tramongeluk in het Duitse Gelsenkirchen, zo'n 80 kilometer van Venlo. Het zijn er zeker 20 en 3 van hen zijn er slecht aan toe. 2 trams botsten op elkaar. Eentje was een lestram. Die stond plotseling stil, waardoor is niet duidelijk. Geen grote verrassingen vandaag in de Tour de France voor vrouwen. Zo deden de klassementsrijders het rustig aan. Want morgen is de beklimming van de Mont Ventoux. De 6e etappe werd gewonnen door Kimberly Lecour. En de Nederlandse Puk Pietersen werd 3e. En de gele trui kwam niet in gevaar. Het weer nog van Weer Online. In het noorden wat buien. In het midden en zuiden blijft het droog en ook nog lang zonnig. Morgen 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten met steeds meer zon. Tot zover het ANP-nieuws.
14: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
15: En er wordt er gewoon letterlijk in gezegd... hey Robert, don't think so good of yourself. Airbnb was growing 300% when they were your scale.
16: Als ondernemers met wie ik in zo'n deal zit... zeggen we lopen nu weg en dan dat zal ze leren. Nou, als je zegt dat je wegloopt, als die, dan moet je het doen ook op het moment dat het zo loopt.
15: Helemaal eens. Vanaf het allereerste moment dat we de term sheet gaven... tot het geld ophalen en signing the deal... En dat we eigenaar waren, was 21 dagen.
17: Hij geldt als een van de weinige ondernemers die de Silicon Valley-mentaliteit naar Amsterdam bracht. Met Bird, voorheen MessageBird, bewandelde hij een tamelijk bizar pad. Van jarenlang bootstrappen naar een investeringsronde van, zet je schrap, $800 miljoen. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Robert Vis van Bird. Die vertelt over de deal van zijn leven.
15: Het ligt er een beetje aan hoe je het ziet. Ik denk dat de grootste deal in omvang was denk ik onze Series C-ronde. Daar hebben we heel veel geld op gehaald. Bijna een miljard grote overname gedaan. Ik denk dat destijds was eigenlijk denk ik voor Bird zelf onze Series A eigenlijk de grootste ronde. Of de grootste deal. En het was met name omdat wij... Ja, wij waren gewoon een gebootstrapped bedrijf in Amsterdam op de baarsjes in een garage. En hadden eigenlijk helemaal niet zozeer... Ik denk dat wij zelf niet echt door hadden wat we eigenlijk hadden gebouwd. En toen ging ik naar Silicon Valley en toen kwam ik in Y Combinator terecht. En toen zat ik een beetje in het hart van de tech. En daar opeens kregen we aandacht en allemaal investeerders. En ik weet nog dat ik bij Sequoia, weet je, de grote investeerder van de wereld binnenlap. En dan kwam de hele partnership zeg maar binnen. Dus dat was een soort van... Mijn ogen gingen echt open van wat er allemaal mogelijk was. En toen haalden we binnen 8 dagen 60 miljoen op. Dat was toen de grootste Series A van Europa in de geschiedenis. Tegenwoordig is het een kleine seed round. Dus je ziet ook maar wel hoe snel die...
16: Maar je zei binnen 8 dagen?
15: Ja.
16: Wat gebeurde er in die 8 dagen?
15: Ik kwam bij een... Ik werd door Excel uitgenodigd voor een pokergame. En daar won ik.
17: Excel, grote investeringsmaatschappij.
16: Ja, dat was de deal van je leven.
15: Ja, dat was de deal van me. Ja, Excel, groot investeerder van destijds Facebook. En nu zitten ze ook in alle Anthropic AI en al dat soort dingen. En, en daarna die partner die zei van... jullie zijn wel hot en mensen willen graag gaan investeren. En we hadden eigenlijk gewoon een heel erg leuk gesprek. En toen 2 dagen later, toen zei ik, hey, kun je even langskomen op kantoor? Dat was op een maandag. En toen werd er gewoon een termsheet voor mijn neus gelegd. En het was zo van, ja, dit vinden we wel leuk. En ik had eigenlijk geen idee. Ik dacht, dat moet ik natuurlijk gewoon onderhandelen. Want,
16: had je wel wat mensen naast je die er wel een idee bij hadden?
15: Nou, ik doe het genuanceerd. Je hebt wel... You know you got something, right? Like ja. En er zit wel een soort van bandbreedte van... Ja, je kan dat over onderhandelen. Ik was heel erg gefocust op de terms. Dan gaat het een beetje over deals hebben. Ik was heel erg gefocust op de terms. Van hou ik wel de vrijheid? En ik was natuurlijk gewend dat te doen. Ik had geen board. Mijn board was altijd met mijn eentje. En ik vond dat ook wel leuk. Ik dacht van ja, het is ook wel goed dat je tegenspraak hebben. En dan heb ik slimme mensen die mij een beetje kunnen vertellen... wat ik moet doen. En ik was onderhandelen. En Miles, mijn boardmember, die ging trouwen. En dat is ook wel eentje met een beetje gas, zeg maar. Dus die zit in de auto met zijn vrouw onderweg naar zijn huwelijk toe. Of ze toen nog bij zijn vrouw. En eigenlijk callt hij me uit en zegt van... Hey Rob, alles leuk dit onderhandelen, maar are you gonna fucking sign the deal? En letterlijk een half uur voordat hij het jaarwoord zei... dacht ik van ik kan ook niet over onderhandelen. Dus heb ik die term sheet getekend.
16: Mooi.
15: En
17: zo is dat gegaan.
15: Ja.
17: Even voor de mensen die nu luisteren en jouw bedrijf niet kennen. Ik denk dat we even wat setting the scene. Want opgericht in 2011, toen nog MessageBird. Eerst vooral als een zakelijke sms-dienst. Je pizza is onderweg en dat laat Domino's je dan weten via een sms. En dat loopt dan weer via de infrastructuur van jouw bedrijf. Inmiddels ook klanten als Google en Uber. Sinds 2016 zijn die aan boord gekomen. En je gaf het net al aan, de eerste 6 jaar heb jij alles volledig zelf gefinancierd. Gebootstrapped, zoals we dat in startupland noemen. Dat moet een bewuste keuze zijn geweest.
15: Ja, weet je, ik weet niet of het zo'n bewuste keuze was. Kijk, wij zaten gewoon... Dit is oprecht geen mooi verhaal. Ik denk dat mensen soms denken dat je dat romantiseert. Maar wij zaten gewoon in een kantoortje in de baarsjes met z'n drieën te kutten. En we hebben eigenlijk, kijk, er zijn 2 dingen die er eigenlijk gebeurden, waardoor het eigenlijk heel goed. 1, wij vonden gewoon technisch was het heel interessant. Een telecomnetwerk, wij snapten dat eigenlijk helemaal niet. En we hadden een beetje het idee van, maar als je dat dan goed wil gaan bouwen, dan moet je dat eigenlijk gaan nabouwen. Want je had Ericsson, een beetje van die grote clubs. En dus we zijn het helemaal gaan nabouwen. En dat was eigenlijk de big bet that we took, die natuurlijk zeg maar goed was. En het tweede, waar we natuurlijk heel veel mazzel hebben gehad, is dat in die tijd kreeg je de iPhone, kreeg je apps. En elke app ging een sms'je sturen om een nummer te verifiëren. Dus we werden eigenlijk een soort identity service. En ja, wij vlogen de hele wereld rond. We gingen in Singapore, zat je met Singtel. En dan zat je in Australië. En dan zat je weer in Amerika. En wij waren al die carriers aan het doen. En ik denk dat we het niet echt door hadden what we really built, zeg maar. Dus het klinkt heel suf, maar het overkwam ons ook wel.
16: Had je niet al dat in die fase al allerlei investeerders op je afkwamen die dat in de gaten hadden en mee wilden doen?
15: Nou, ik denk dat mensen eigenlijk niet echt zo door hadden dat het zo goed ging, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat het meer was. En wij draaiden eigenlijk vanaf dag 1 winst. We waren toen ook gewoon met z'n allen gewoon €2000 per maand salaris. Dat was
17: de eerste jaar 5 miljoen.
15: Ja.
17: Jaar 2, 8 miljoen. 41 miljoen in 2016. Ja, dus dat ging als een raket, omzet.
15: Omzet.
16: Toen kwam je wel in de picture, denk ik.
15: Ja, dan krijg je voor het eerst dat je dan, weet je, zo'n FD-gezellen. Misschien een beetje in Nederland. Maar internationale mensen hadden ons niet. Ik denk dat mensen het niet echt door hadden. En wij waren er zelf ook niet mee bezig. We leefden ook helemaal niet zo. We hadden hele eerlijke regels. We hadden allemaal €2000 per maand. En dan konden we er net van eten, zeg maar. En
17: het was 7 dagen in de week werken, hè?
15: Ja, dat was 7 dagen in de week werken. Ja. Dat was geen Nederlandse...
17: Geen vakanties.
15: Dat was gewoon
17: je zegt het met een glimlach, maar er zijn niet heel veel mensen die dat ervoor over hebben.
15: Ja.
17: En voor jou was het de...
15: Nou, kijk, ik denk dat mensen gewoon... Zeg maar, mensen bij tech altijd denken een soort romantisch beeld. Dat allemaal leuk is en snel geld verdienen. En wat mensen niet zien is dat wij met z'n allen op kantoor slapen... met dekentjes over ons heen. En wij
17: deden een Amber Alert. Dat is echt gebeurd.
15: Ja, dat is geen leugen. Op een gegeven moment was het zo dat ik... toen we personeel hadden, dan deed ik de deur dicht van binnen... zodat ze niet zouden... Dan dacht ik met mijn domme hoofd... ik zal het niet plat praten. Maar dan dacht ik dat dan hebben mensen het niet door... Dat ik dan op kantoor sliep. Maar nee, dat is gewoon echt waar. Dat zijn de echte verhalen. Gewoon
17: en hoe kijk jij dan naar veel startups van deze tijd? Want vaak halen zij nu snel geld op. De burn rate, hoe hoger de burn rate, hoe beter. Als je dan kijkt naar de discipline die dat bootstrappen jou dwong op te leggen. Elke euro 3 keer omdraaien. Heeft dat ook jouw bedrijf op een bepaalde manier verder geholpen?
15: Ja, tuurlijk. Kijk... Ik heb er ook niks op tegen. Het is gewoon. It's different, right? Like. Iedereen heeft zijn eigen journey. En ik heb er ook niets op voor of tegen. Kijk, waar ik wel heel sterke mening over heb, is gewoon over hard werken. Ik vind gewoon dat je. Heel veel ondernemers werken heel hard. Dan moet je maar eens een snackbar opereren. Dan moet je ook echt beuken, zeg maar. En dan moet je al die klanten om die lam zijn in je zak eruit sturen om 2 uur 's nachts. Dus. Ik ben wel van hard werken, denk ik. Of je mensen geld ophalen en burn rates hebben. Kijk, ik denk dat het voordeel is dat je... Ik ga wel een echt bedrijf bouwen. Kijk, uiteindelijk moet je gewoon... Is het heel simpel. Net als dat je salaris krijgt, daar moet je rekeningen van betalen. En of je kan je rekeningen betalen of wel. En ja, als je steeds geld leent van je vrienden... in de kroeg en je betaalt nooit die rekening... ja, dat gaat een keertje mis. En dat is een beetje hetzelfde met geld ophalen. Kijk, je kan het een tijdje doen... maar je moet op een gegeven moment wel gewoon echt een business bouwen. En als je dat niet doet... ja, dan gaat het ook wel een keertje mis. Dus daar heb ik denk ik wel een sterke mening over.
16: Heeft dat ook met zeggenschap en autonomie te maken?
15: Want ja, tuurlijk.
16: Je levert natuurlijk van alles in... als je in de onderhandeling met zo'n visie gaat.
15: Ja, Bert heeft dat wel al, denk ik, vrij goed altijd geregeld. Dus wij hebben nog steeds volledig, geloof ik, 90% van de zeggenschap van het bedrijf hebben.
17: Ja. 2016, toen ging jij naar San Francisco voor Y Combinator. En voor mensen die dat niet kennen, dat is ongeveer incubator wereldwijd. 7% van de aandelen in ruil voor $120,000.
15: Ja, dat was geen goede deal.
17: Nee.
15: Voor hem een goede deal van je leven.
17: Ja, dat lijkt me ook
15: dat
17: niet.
15: Dat was geen goede deal. Dat was een hele goede deal. Heel eerlijk, misschien dat dat wel de deal van mijn leven was.
17: Ja?
15: Ja. Daar zei iedereen van, je bent hartstikke gek. En waarom doe je dat nou? En dat is wel een mooi verhaal. Sam Altman, die nu natuurlijk heel bekend was toen de president van YC. En ik mailde Sam Altman.
17: Nu
15: en,
17: de CEO van OpenAI.
15: Van OpenAI, ja. En die hardheid van Silicon Valley... Ik hoop dat ik het niet erg gelukkig zeg, maar... he probably doesn't care. En ik ging me natuurlijk onderhandelen. Want ik dacht, ik kom YC binnen... en ik ben Robert en Bert. En mij gaan ze nooit... Ik ben
16: kom maar op.
15: 30, 40 miljoen omzet. Mij gaan ze nooit die 7% vragen. En Sam schrijft mij gewoon terug... Hey Robert, thanks for trying to negotiate. If you're not willing to join on Monday, no worries, let Aaron... dat was mijn YC-partner, know and you don't have to show up. Regards Sam. Knijterhard.
17: Zo.
15: Was gewoon show up or don't.
16: En wat was je reply?
15: But you're gonna pay 7%. I showed up on Monday.
16: Ja.
17: en toen was jij daar en die deal die kwam razendsnel tot stand.
15: Ja, nou ja, dat ging. Ik heb gewoon, wij waren wel op de. Ik heb daar wel een soort van romantisch verhaal van gemaakt. Dan moet je dan wachten en dan moet je erheen. En dat was de laatste dag. En dat was dan Airbnb. Dat was dan toen het grote voorbeeld. Dat was ook de laatste dag. Dus ik dacht van, nou, weet je. Maar wij wisten helemaal niet of we erin zouden komen. Want ik weet nog dat we door dat interview heen kwamen. En toen zeiden ze aan het einde van het interview. En dat zit dan echt een timer met een klok. En het is dan van, ik weet niet meer hoeveel minuten was het. Dat is 13 minuten. En dan gaat die timer af. Ze zeiden van, thanks for visiting in San Francisco. I hope you had a nice time.
16: Lekker
15: dus ik loop daar uit en ik bel Bob en René.
17: Over directheid gesproken.
15: Bob en René, hey, ik zeg van, ik denk dat we hier niet... We komen hier niet in, want ze hebben net tegen me gezegd van... Nou ja, en dan moet je wachten en dan is er een soort van ding. Je krijgt een mail als je niet hebt gedaan. En als je wel hebt, dan word je gebeld. En zo, dus ik werd gebeld en ik antwoordde ook echt. Toen zei ze van, yeah, what's the deal? 7%, are you fucking kidding me? Quote unquote, dat zei ik echt letterlijk. En... Ja, dat was een soort van crazy tijd. En
16: slim gespeeld vanuit hen ook.
15: Weet je wat zo grappig is? Kijk, Stripe is 160 miljard waard. Airbnb is 200 miljard waard. Weet je, who the fuck was I? Weet je wel? En dat leer je daar heel erg. En dan, kijk, weet je wat YC me geleerd heeft... en waarom het de deal van mijn leven is? Is omdat wat ik daar geleerd heb is eigenlijk... Je leert alle arrogantie en gevoel wat je hebt van succes. Je wordt zo met de grond gelijk gemaakt. Op een manier die mensen denk ik vaak niet snappen. Dat als jij 100 keer moet pitchen... en 100 keer wordt tegen je gezegd dat je gewoon klote bent... en wat er niet goed is en hoe je moet staan, hoe je moet lopen, hoe je moet praten... dat de seconde dat je... Er zaten allemaal kleine start-ups en dan zaten wij daar... en wij groeiden 150% dat jaar. En op scale al van tientallen miljoenen. En op een gegeven moment voel je toch lekker, weet je wel? Gewoon van
17: zeker.
15: Tussen zo'n start-up. En dan wordt er gewoon letterlijk in gezegd... Hey Robert, don't think so good of yourself. Airbnb was growing 300% when they were your scale.
16: Hartstikke idee, ja. Yeah.
15: En dan... Dus dat reflectiemoment is gewoon heel anders... dan denk ik dat mensen dat denken en romantiseren.
16: Maar je bent daar ook echt klein in verhouding tot de partijen met wie zij werken. Dat is natuurlijk in Nederland, is het goud Champions League wat dat betreft.
15: Het is goud Champions League, maar ik voelde me ook heel dom. Je loopt daar in San Francisco rond en al die mensen zo slim. Ik bedoel, ik maakte altijd de grap van, je staat in de kroeg... en je praat tegen iemand en diegene is een NASA-scientist. And that's not a joke. Dat is gewoon echt letterlijk hoe dat daar loopt. Dus die omgeving waar je omheen zit, al die mensen veel slimmer dan jij. En dan, dus je moet echt wel een beetje je eigen manier vinden om daar ook... Ja, je eigen weg te vinden van, nou, oké, we hadden wel een goed bedrijf gebouwd. Dus dat was dan wat, hè, dus dat was ons ding. Maar ja, qua pure intelligentie met mensen van IQ's van 160 die naast je zitten, dat is natuurlijk niet, you can't compete. Nee. En misschien dat soms ook leuk om even in Nederland te zijn, maar het is soms ook, denk ik, voor de Nederlandse tech, ik denk dat mensen gewoon moeten realiseren dat die wereld is heel anders dan dat mensen voor zich hebben. Het is veel harder. Het is mensen werken 7 dagen per week. Er wordt gewoon gebeukt. Het is knijterhard. Het is direct. Wat ook een heel. Maar het is niet op de persoon. Dus ik denk dat wat je in Silicon Valley heel erg leert, is dat alles is op de inhoud. De inhoud van kan gedrag zijn, kan het product zijn, kan financieringen zijn, maar het is nooit op de persoon. En dat denk ik dat mensen daar gewoon een ander beeld van hebben van hoe dat echt werkt.
16: Ja.
17: Heb jij ervaring zelf met internationale deals, David?
16: Nou, best wel. Ik heb toevallig met Atomico, waar jij, daar heb ik een keer een deal mee gedaan. En wat mij overigens wel opviel, is dat in Nederland zeggen we ongeveer dagelijks hoe direct we zijn. Maar ik werd door die Amerikanen, die waren echt 100 keer...
17: Oh ja?
16: Ja, mijn counterpart was een jonge Italiaanse dame die beursgangen had begeleid. Om een voorbeeld te geven, in zo'n deal vragen ze aan je van... geef ons een beetje richting, geef ons some guidance... waar je aan denkt qua waardering van de deal. In Nederland komt dan zo'n politiek spel van, nou, dat zeg ik niet... en je moet gewoon je beste bieding doen, het is een competitief proces... dus laat maar zien. En zij zei echt van, joh, gast, sodemiet erop. Jij begeleidt dit bedrijf, je hebt Atomico aan de lijn... wij willen nu gewoon van je horen wat je wil hebben. En dan krijg jij morgen een bieding. Ja, dat, ik vond dat eigenlijk prachtig. Herken jij dit trouwens?
15: Ja. Al had ik wel een ander antwoord daarop. En mijn antwoord was altijd... valuation is an investor's job. My job is to run the company. Omdat ik toch wel die bal wat teruggooien... dat ik wou niet die opening speed gaan. Maar ja, nee, dat is wel... You either say what you want...
16: Yeah.
15: Of je kaat keihard terug. Maar het is wel aan... ieder side of the spectrum. Als je een beetje in het midden gaat zitten... dan zijn ze ook heel snel met je klaar. Dat ben ik helemaal met je eens.

0: Op het vis dan nog komen. In het najaar van 2020 tankt hij midden in de pandemie $200 miljoen. Een half jaar later komt daar een monsterbedrag bij van $800 miljoen maar liefst. En dat geld is nodig om de oorlogskast te vullen.
1: We hadden de visie dat we wilden uitbreiden. Dus we wilden eigenlijk van één communicatiekanaal, sms... En voice toen ook, en met echt het leverage van telecom naar van ja, wat zijn eigenlijk alle kanalen dat mensen op communiceren? Hoe word je eigenlijk echt de infrastructure voor een communicatiebedrijf? En dus we zijn daar best wel veel dingen gaan kopen. We hebben 24/7 gekocht, Nederlands bedrijf. Pusher, grootste pushbedrijf ter wereld. En toen kwam eigenlijk SparkPost, dat was het grootste e-mailbedrijf ter wereld. Doet meer e-mail dan welk bedrijf dan ook. Het is de backbone tot Salesforce, Amazon. Dat weten veel mensen niet, maar onze MTA's runnen ongeveer 40% van de global B2B en B2C e-mail. En
2: was geen goedkope, toch?
1: Nou, ja, achteraf gezien wel, eigenlijk. Denk ik wel dat misschien ook leuk. Heel veel deals van me. Ik heb wel nog één leuke deal, jongens. Straks
0: moeten we
1: wel
0: voor zometeen. Maar deze was 600
1: miljoen. Ja, 600 miljoen. 600 miljoen, 21 dagen start-finish. 21 dagen. Vanaf het allereerste moment dat we de termsheet gaven tot het geld ophalen en signing de deal. En dat we eigenaar waren, was 21 dagen.
0: Drie weken. Ja, dat is schier onmogelijk, lijkt mij.
2: Ja, dit vind ik wel bijzonder. Ja.
1: Ja, spuiken.
0: Ja. Ja. En zat jij zelf ook, was jij zelf actief mee aan het onderhandelen? Of liet jij dat over aan jouw adviseurs?
1: Als je mij een beetje kent, of Bird een beetje kent, er is echt helemaal niks wat bij Bird gebeurt. Wij doen alles. Wij hebben ook helemaal. Bird heeft ook geen managers, Bird heeft geen assistenten. Wij maken zelf afspraken. Nee, je ziet het met deze afspraak. Ik bedoel, wij maken zelf afspraken. Wij reageren zelf, wij modelleren zelf. Iedereen bij Bird kan SQL's geven. Ik bedoel, zeg maar, dit is niet.
0: Jij zat daar dus zelf aan tafel. Wat is
1: niet alleen zelf aan tafel. Wij zaten gewoon zelf de financiële modellen te maken. Gewoon, we hadden Goldman Sachs wel als adviseur of zo. Maar het was eerder dat wij Goldman Sachs vertelden wat ze moesten doen en andersom, hoor. Dat is niet, als je Bird een beetje kent en ooit met Bird zaken hebt gedaan, dan weet je dat wij gewoon alles zelf doen.
0: En hoe stel jij je dan op tijdens zo'n onderhandeling? Ben jij echt de jager? Of zeg je van, nou, we moeten eerst maar eens 5 keer kopjes koffie gaan drinken en even elkaar een beetje rustig aan elkaar snuffelen?
1: Vraag je dat nou echt?
0: Ja, ik kan me er iets bij voorstellen, maar ik probeer een beetje achter te komen hoe jij je dan opstelt bij zo'n onderhandeling.
1: Ja, gewoon 21 dagen, dat is gewoon vol gas. Dat is gewoon niet lullen, maar poeten. Dan, je bent gewoon 20 uur per dag, 21 dagen bezig. Kijk, het is wel zo, Bird heeft wel. Kijk, we hebben een heel vast team van adviseurs. Voornamelijk Nederlandse adviseurs, ook advocaatkantoren. Dus je gebruikt ook wel derde, maar meestal wordt dat wel vanuit Nederland geleid. Het zijn mensen, daar werk ik al heel erg lang mee. Dat zijn allemaal vaktechneuten, allemaal vaknerds. Allemaal mensen die gewoon op vakantie nog steeds werken. En als je zo'n team hebt, kan je heel snel gaan. Dus het vertrouwen tussen mij en notarissen en advocaten. En wij zijn zo op elkaar ingespeeld. En we hadden natuurlijk op dat moment al wat deals gedaan. Dat als je dan zo'n grote deal doet, dat je ook wel een dealteam hebt die gas kan geven. Maar nee, wij zijn niet van het koffie. Nee, sterker nog, ik geloof dat wij 24 uur van tevoren nog bijna weg waren gelopen op één term. Dat we gewoon zeiden van ja.
2: En dat was serieus. Je zou echt weglopen, of was deels ook onderhandeling?
1: Oh nee, ik I don't threaten ever. Nee. Als ik iets zeg, dan is het ook gewoon zo. Zeg maar, ik speel geen spel. Dat is ook niet mijn stijl. En het is ook niet, maar dat kan ook niet met de snelheid die wij proberen te opereren. Dus als ik tegen je. Ja, ik uiteindelijk om over iets te onderhandelen. En dat is natuurlijk ook weer heel Silicon Valley. Is zeg maar van ja, prijs en dit soort dingen. Dat is zeg maar 20% meer of minder. This doesn't really matter in the big scheme of things, zeg maar. Dus op het moment dat je een principal point maakt, I'm gonna walk away if you don't change this. Yeah. That means you're walking away. Zeg maar, dat is niet.
0: Niet dreigen als je het ook niet kunt waarmaken.
2: Nee, daar ben ik het roerend mee eens. Dat zeg ik ook wel eens als ondernemers met wie ik in zo'n deal zit. Zeggen we lopen nu weg en dan dat zal ze leren. Nou, als je zegt dat je wegloopt, als niet, dan moet je het doen ook op het moment dat het zo loopt.
1: Helemaal eens.
0: Maar ik leer van David. In deze interviewreeks ook, dat cultuur ontzettend belangrijk is. Maar kom je daar in 21 dagen achter of dit de proper fit is?
1: Nee. En een gevoelig punt, want misschien wel iets waar je ook iets aankaart, waarvan ik zeg van dat heeft me heel veel pijn gekost door dat niet te doen. Dus ik kan heel stoer zeggen, 21 dagen een bedrijf kopen, where I made the mistake, is dat. Mijn vriendin destijds zei, Rob, zoals architect. Een slecht tapijt wordt nooit een mooi tapijt. En dat zal ik nooit vergeten. En dat was, de cultuur was heel anders. Nou, uiteindelijk werkt ook 95% van bedrijven niet meer. Dus dat is heel moeilijk. Dat is een fout. Die zou ik denk ik niet zo snel meer maken. Maar ja, weet je, you live and you learn. We hadden de deal gedaan. Het was een prachtig bedrijf. De founder had, dat is een fout. Die zou ik denk ik niet zo snel meer maken. Maar ja, weet je, you live and you learn. We

0: team en better together. En dan ga je allemaal dat soort dingen doen. En dan kom je er gewoon 2 jaar later uit dat dat geen zin heeft. En dat je gewoon de pleister eraf moet trekken. En dan gewoon moet besluiten van oké, je bent of mijn cultuur of hun cultuur. En dan is gewoon ook iedereen eruit en let's go. Want dat werkt dan gewoon uiteindelijk niet met alle goede intenties die we wel hadden om dat helemaal samen te voegen. Maar dat werkt dan niet.
1: Dan komt er, jullie hebben meerdere rondes gedaan, de Series C-ronde. Daarbij wordt jouw bedrijf gewaardeerd op bijna 4 miljard dollar. Voelt zo'n waardering op papier dan echt als een overwinning? Of is het ook ergens, ja, wat doet dat met je? Want dat zijn astronomische bedragen.
0: Ja, weet je wat zo grappig was? Kijk, destijds was het eigenlijk heel laag. Dus dat klinkt heel suf. En er was er later heel blij mee. Maar voor in die tijd was de waardering die wij krijgen eigenlijk heel laag.
1: En het was echt op de toppen van de markt, hè?
0: Het was top op de markt. En ik denk dat we bijna dubbele, bij wijze van spreken, zeg maar, eigenlijk aan waardering hadden kunnen ophalen. Maar er was één ding wat ik absoluut niet wou. En we hadden het er net voor de uitzending even over van. En dat is, zeg maar, terms. Dus de reden dat Bird eigenlijk destijds een relatief lage, ondanks dat het een astronomisch bedrag waardering had voor die tijd, was omdat wij alles zeggenschap wouden houden. De terms were so fucking weird. No, we hadden geen cumprefs, geen liquidation preferences. Zeg maar allemaal dingen die je normaal gesproken in die deals, zeg maar, krijgt, die hadden wij niet. En for that we made a trade. Waar dat natuurlijk een heel groot voordeel was 2-3 jaar later kakte de hele markt in en zakte iedereen 80%. En ik denk dat wij in die tijd misschien 20% zakten. Omdat we eigenlijk een relatief lage waardering hadden in die tijd. Dus het is heel grappig dat what kind of looked like a bad deal back then ended up becoming a really good deal for us. Maar goed, het zijn allemaal bedragen.
2: Maar er hoeft misschien een beetje toelichting wat hij zegt over dat zijn categorieën van aandelen die VC's willen uitonderhandelen, dat ze ofwel bij een volgende ronde, bij een waardering in de toekomst, eigenlijk vooraan zitten, dat hun belang daarin beschermd is. En ik denk dat dat altijd een onderdeel is van de onderhandeling. En volgens mij heb jij dat dan heel belangrijk gemaakt en de waardering aan zich iets minder belangrijk.
0: Ja. Nee, geld, maar geld is denk ik nooit voor ons belangrijk geweest. Omdat het eigenlijk, of to your point, of het is astronomisch. Dit zijn bedragen.
1: On-Nederlands.
0: Het gaat helemaal nergens over. Dus dat geld is nooit echt belangrijk geweest. Het is meer, maar je wilt zeggenschap houden. Want in een tijd dat dingen goed gaat, dan is iedereen je vriend. In een tijd dat dingen slecht gaan, dan gaan er dingen veranderen. En dan vind ik dat het de job van de founders, de CEO is, om op dat moment de beslissing te maken die niemand anders wil doen. En je moet ook niet vergeten. Een ondernemer en een investeerder, it's makers and takers. Een investeerder is per definitie een taker. Dat is niet een persoon, dat is niet een aanval op de persoon van een investeerder, maar dat is hoe de structuur werkt.
1: Zo zit hij in de wedstrijd.
0: His or her job is to make money. A founder's job is not to make money, it's to create. Zeg maar, is om. Wij maken dingen de hele dag. Dus wij maken bets van rare dingen waarvan je zegt van waar heb je dat nou aan? Maar je gelooft in je klant of je gelooft in een bepaalde kant waar je zeg maar heen wilt. En als je succes hebt, dan komt daar geld uit. Maar een founder's job is not to make money, a founder's job is to create. En een investor's job is to take.
1: En dat zei Robert Vis over het maken van de juiste deals. Maar dit gesprek zit er nog lang niet op. Wil je het hele interview horen? Ga dan even naar je podcast-app en zoek ons daarop. De deal van je leven met Robert Vis. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
1: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
2: Ontdek Obly, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
1: Obly, meer rust, meer rendement.
0: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
1: Obly, haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
3: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
4: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
3: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp breidt zich niet verder uit. Dat komt door stoplijnen van de brandweer. Dat zijn stroken grond die met speciale sproeiers nat worden gehouden. Blussen blijft lastig, want de brandweer kan er moeilijk bij. Daarom wordt nu ook een helikopter ingezet. Dijken in Noord-Holland worden binnenkort gecontroleerd op onder meer scheuren en verzakkingen, meldt NH. Het is een voorzorgsmaatregel, omdat het allang zo droog is. In totaal wordt 450 kilometer dijk gecheckt, onder meer met drones. Een rumoerige rechtszaak over een man uit Stadskanaal die veroordeeld werd voor jarenlang seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas. Hij kreeg een gevangenisstraf van 3 jaar, veel minder dan de eis van 8 jaar. Familieleden van de meisjes waren teleurgesteld en liepen boos weg uit de zaal. Het OM heeft bijna 7 weken jeugdgevangenis geëist tegen een jongen van 17. Hij werd eerder dit jaar opgepakt voor een aanslag op een gebouw in Amsterdam waar een Amerikaanse bank in zit. Er was alleen schade, niemand raakte gewond. In dezelfde tijd was er ook een aanslag op een Joodse school. De Nederlandse rapper Tony Scott is overleden. En hij was al een tijd ziek, hij was 54. Hij werd bekend met liedjes als Get Into It, Gangster Boogie en From the Soul. Hij gaf 10 jaar geleden een afscheidsconcert in de Amsterdamse poptempel Paradiso. Candy Dulfer, Lois Lane en DJ Ben Liebrand deden ook mee. Het weer nog van Weer Online. In het noorden buien, verder droog en vannacht is het 10 tot 16 graden. Morgen worden 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten met steeds meer zon. Tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
9: OpenAI heeft publiekelijk gereageerd op de door Apple aangespannen rechtszaak. En aandeelhouders zijn akkoord met fusie van de verfmakers AkzoNobel en sectorgenoot Exalta. Dat en meer bespreek ik met de leden van het boardroompanel. En dat zijn Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Survival Instinct. En Jeroen Verkouteren weet alles over fusies en overnames. Dat komt goed uit. Hij is associate partner bij Qfinity. Welkom leden van het panel.
10: Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
9: Maar we beginnen bij nieuws van gisteravond. Want Axcel stevend af op een faillissement. Die fietsenfabrikant van onder andere Batavus heeft uitstel van betaling aangevraagd. Er was interesse vanuit onder andere Singapore, maar het kwam niet tot een deal. Dus een nieuwe eigenaar werd niet gevonden. En we bespreken dit onderwerp al jaren in het boardroompanel. In een notendop van de beurs gehaald door 2 investeerders. Midscheeps geraakt door corona. Enorme voorraden. Sluiting van fabrieken om de productiekosten naar beneden te brengen. Een schuldenakkoord met crediteuren. We hebben het allemaal gezien. Aandeelhouders die nog eens extra investeerde. En dan nu toch dit. Was dit onvermijdelijk? Had het anders kunnen aflopen?
10: Nou, het is jammer. Alleen ja, de markt herstelt zich ook niet. En dat is ook wat je ziet in deze industrie. Heel veel aanbod, weinig vraag. Men heeft zich echt verrekend in coronatijd op de enorme vraag naar elektrische fietsen. Ja, dat heeft zich niet hersteld. En ik ben niet verbaasd. Ik vind het wel heel jammer.
9: Wat zo gek is, is dat het de afgelopen maanden toch ook nog wel ging over potentiële bedrijven die Axcel wilde overnemen vanuit Singapore. Ik noemde het al, was er serieuze interesse. Waarom, denk jij, nu kijk ik toch eventjes met meer dan een schouderhoog naar de specialist fusies en overnames, is dat er niet van gekomen?
11: Nou, ik denk dat het grootste probleem is natuurlijk de schuldenlast, de schuldenberg van het bedrijf. En dat betekent dus dat de schuldeisers, onder andere de banken, maar ook de aandeelhouders die daar talloze leningen in gepompt hebben, ja, die moeten een gedeelte afschrijven. En dan is er een discussie natuurlijk. Ja, de koper wil natuurlijk zo min mogelijk voor die schulden betalen, want dat is oud geld. Dat is in een soort bodeloomse put gegaan. Dus die zeggen, die waarderen dat op 1 euro. Maar de aandeelhouders en de banken die zeggen, ja, nee, het is wel wat waard. Nou, en dan krijg je dus een discussie. Is het dan 40% van mijn schuld waard? Is het dan 10%? Is het 80%? En ik denk dat ze daar niet echt uit zijn gekomen.
9: Nou, maar er staat daar toch nog wel een bedrijf met een enorme geschiedenis, met toch altijd een productiekracht, met sterke merken.
11: Absoluut.
9: Dat is toch ook wat waard?
11: Maar dat is zeker ook wat waard. Alleen het probleem zit hem in het feit, als de banken en de aandeelhouders denken, nou ja, goed, het is nog, zeg maar, 50% waard, maar geen enkele investeerder wil dat betalen, dan zit je met een probleem. Dan ga je naar een faillissement. Nou, in een faillissement zijn de kaarten gewoon heel anders geschud. Dan komt er een curator. En dan kan je dus als koper, ook wellicht voor goedkoper, die hele boedel kopen. Dus ja, daar zitten ze denk ik nu op te wachten. Ja,
9: we hoeven nog geen afscheid te nemen van Axcel en de merken die daaronder hangen.
10: Zeker niet, want het kan ook een strategie zijn. Hè. Je kan ook zeggen, laat het maar failliet gaan. Dan heb ik in ieder geval die claim op Baboe, heb ik niet meer. Dus ja,
9: dat zijn nog de bakfietsen waar productiefouten ontstonden en een terugroepactie het gevolg was.
10: Ja, die claim is ook enorm, dus die ben je dan ook kwijt. Dus je kunt dan ook de mensen aannemen die je wil, de locaties aanhouden die je wil. Je hebt dan wat te kiezen. Maar ja, je bent niet meer in control op het proces als mogelijke koper.
9: Ja, maar wanneer is Axcel die controle kwijtgeraakt? Want ik noem nogal wat. Hè. We hebben natuurlijk die crisis. We hebben het feit dat ze van de beurs zijn gehaald. Ik heb hier destijds nog gesproken met Tjeerd Jegen, toenmalig topman die voor de poorten van de hel nog tot een soort schuldenakkoord kwam. En daarna overigens vrij snel van het podium vertrok. Maar wanneer had Axcel die controle weer terug kunnen krijgen?
10: Nou ja, je hebt hier echt te maken met een restructuring casus. En dat betekent op het moment dat de banken, zeg maar, de macht grijpen, dan ben je echt de controle kwijt. Want de banken die streven met name hun eigen positie, naar is mijn ervaring. En ja, dan ben je toch als bestuur afhankelijk van wat zij toestaan. En qua financiering en liquiditeit ben je juist van die bank afhankelijk. Dus dat wordt gewoon heel lastig.
11: Ja, ik denk dat dat het grootste probleem is natuurlijk. En het begon natuurlijk allemaal, net wat je al aanhaalde, in de coronatijd. En zijn wij niet de enige die al die spullen uit China lieten komen en in containers allemaal op de kade stonden? En toen alles wel weer kwam, hadden alle merken opeens heel veel fietsen.
9: Ja, korting.
11: Ja, en toen was die prijzenslag. Ja, en daar was eigenlijk niemand op bedacht. Maar toen ging het helemaal mis. En om het dan weer goed te krijgen, zeker omdat KKR toen de tijd het bedrijf wel behoorlijk met schulden had volgeladen. Dus ja, dan kom je dat ook nog eens een keer bij. En als je de aflossing niet naar kan komen, dan ga je inderdaad een speelbal van de banken worden.
9: We gaan naar een welgeslaagde fusie, althans dat zal in de praktijk moeten blijken. Maar de aandeelhouders zijn akkoord, hebben ingestemd met de fusie van AkzoNobel met Axalta. 99% stemde voor die plannen, waarmee automatisch de verhoogde beloning voor het bestuur ook is goedgekeurd. Toch werd er de afgelopen tijd nog wel met spanning gekeken naar die voorgenomen fusie, zegt Maxime van Meel van BNR Beurs.
12: Afgelopen maanden hoorden we toch nog een paar andere pogingen die gedaan werden om die overname rond te krijgen. Nou goed, uiteindelijk werden die pogingen afgewezen door het bestuur en moesten beleggers dus nu alsnog over die originele fusie stemmen tussen Axalta en AkzoNobel.
9: Want het Japanse Nippon Paint meldde er ook nog in juni. Veel beleggers dachten toen, dit wordt een biedingenstrijd, misschien kunnen we daar nog wel van profiteren. Maar Axalta, dat speelt al langer. In 2015 zelfs al was het aan de orde. En

0: hun vertrouwen in Infantino op te zeggen. De Europese voetbalbond, als de UEFA, dreigt zelfs met juridische stappen. Volgens onze sportverslaggever Jaap de Groot werd het nog wel even spannend tijdens dat spoedoverleg.
1: Het was toch wel een tricky situatie, want zijn rechterhand was dus... Cordero was al opgestapt. Zijn COO Kevin Lamour had op niet misverstaande wijze kritiek geleverd, waarbij hij ook aangaf dat er de afgelopen jaren vaker dingen waren gebeurd die het daglicht niet konden verdragen. Dus ja, het was wel een serieus beraad in Rabat.
0: Ja, de Groot in onze ochtendspits bij mijn collega Bas van Werven. Hij blijft dus voorlopig in het zadel. Er is wel veel wantrouwen, veel ophef. Is dit nou slim? Had hij beter de eer aan zichzelf kunnen houden? Of past dat niet zo bij zijn karakter?
2: Nou, ik denk dat het sowieso niet bij zijn karakter past. En tegelijkertijd, je kan ook zeggen, het is een soort glibberige aal. Blijkbaar heeft hij in de beslotenheid van die vergadering gisteravond... heeft hij alle neuzen dezelfde kant weer opgekregen. Ik vind het wel ergens knap.
0: Alle neuzen dezelfde kant? Dit zijn historische woorden, hè?
2: Van zijn bestuur. Van zijn bestuur. Dus zeg maar, de eerste hoorde is genomen. En er zijn nog een aantal anderen natuurlijk ook. Ja, en dan gaat dan natuurlijk ook het verhaal dat hij de WK-finale aan Marokko heeft beloofd.
0: 2030 in Marokko.
2: Dat gaan we ook maar weer zien of dat gaat gebeuren of niet. Maar tegelijkertijd, ja, ik vind het toch wel wonderlijk dat er inderdaad zoveel verhalen zijn gelekt de afgelopen dagen van naasten van hem. En dan opeens is iedereen weer koekenij en iedereen is weer het bestuur dan.
0: Voor zover die naasten nog zijn naasten zijn. Want er zijn dus mensen die wel degelijk hier consequenties aan hebben verbonden en hebben gezegd, ik vertrek.
2: Ja, maar goed, de meeste mensen die zijn toch wel gebleven. En het hele bestuur staat nu gewoon als één blok weer achter hem. Tegelijkertijd, de bonden, met name de Europese bond, is natuurlijk, die kijkt daar wel anders tegenaan.
0: Maar we praten hier natuurlijk over omdat het ook raakt aan hoe je moet besturen en hoe de governance van de FIFA, er zijn over verschillende boeken en documentaires al over verschenen, hoe dat in elkaar zit en hoe het toch kan dat iemand vrijwel zelfstandig, op eigen houtje, dergelijke plannen kan presenteren. Niet of nauwelijks wordt tegengesproken.
3: Ja, dit is ook de Champions League, bestuurskunde, diplomatie en glibberigheid, zou je kunnen zeggen. Maar als je het puur sec op de feiten gaat te betrekken, ik heb er ook wel een mening over. En ik heb ook ooit in de Raad van Commissarissen van een betaald voetbalorganisatie gezet. En ik weet ook
0: FC Utrecht.
3: Alles wat je doet, dat komt in de pers, dat weet je ook. Maar als je kijkt naar de feiten en de meningen, wat hij heeft gedaan en kon doen, heeft hij ook gedaan. Gezegd, ik heb een fout gemaakt, ik heb een plan gelanceerd, ik heb niet overlegd, daar trek ik terug. He, dat is stap 1. En daarmee haalt hij zeg maar wel een stuk van de energie terug. Dan heeft hij 211 bonden, waar hij de meerderheid van de clubs achter zich had. Een aantal heeft zich zeg maar tegen hem gekeerd. En ik denk op de langere termijn, dus ik verwacht eigenlijk in de verkiezingen in maart, geloof ik, dat hij een mooie toekomst achter zich heeft. Dit is de vertrouwenscrisis en hij zal niet anders kunnen concluderen.
0: Dat hebben we van zijn voorganger Blatter ook wel eens gedacht, dat dat dead man walking was. En dan had hij toch nog weer iets te geven aan bonden die op zoek waren naar geld of prestige. En dan bleek het plotseling toch weer anders te liggen.
3: Dat klopt, hè. Dat speelt, dat is voetballerij, zeg ik dan maar even. Maar als je puur even kijkt naar vanuit het boardroomgedachte, zoals wij hier zitten, dan heb je zeg maar bestuurlijk falen en juridisch falen. Hè? En je hebt het hier over bestuurlijk falen. Juridisch heeft hij gezegd, ik heb een fout gemaakt, neem ik terug. Excuus daarvoor.
0: Maar de eerste fout is al dat hij dat zonder enige overleg naar buiten heeft gebracht, dat zelfs zijn rechterhand dacht, wat doe ik hier nog?
3: Ja, nou ja, dat is zeg maar, dat kun je autoritair leiderschap noemen. Hè? Dat is het ook. Ik bepaal zelf wat er gebeurt. Hij is niet de enige in een boardroom overigens waar dat gebeurt. En dat Jeroen dat ook wel kan bevestigen. Dat zie je veel vaker.
0: Ja, wie is nou jullie eigen Infantino? Naam en rugnummer.
4: Nee. Ja, dat bevestigen wij hier.
2: Noem even
4: stik van Infantino.
2: Noem even de naam Trump. Dat bedoel, dat al genoeg genoemd. Hè?
0: Maar die kennen jullie niet persoonlijk.
2: Nee, dat is waar, ja.
0: Maar liep er bij FC Utrecht, waar natuurlijk een grote investeerder achter zit, ook een soort Infantino rond?
3: Nee, maar wat je daar ziet, is zeker geen Infantino. Is een hele aardige, prima kerel met een goed hart. Maar wat daar gebeurt, je neemt een besluit om zeg maar de salarisplafonds te gaan inbouwen. En je zegt, we moeten een paar spelers verkopen. En dan wordt er inderdaad in de winterstop worden een aantal spelers verkocht. En toen zei ik van, en nu? Ja, we moeten ook nog iets vertellen, Anton. En wat dan? We hebben ook nog een speler gekocht. En toen ben ik afgetreden. Want dat heeft ook zijn weerslag op jou.
0: Maar veel mensen vinden het dermate aantrekkelijk om in de voetballerij werkzaam te zijn.
3: Absoluut.
0: De Anton Wiggers hebben dus wel een sterke rug. Maar die laten dat allemaal passeren. Omdat ze het wel interessant vinden om een commissariaat bij FC Utrecht te
3: krijgen. Je moet principe gedreven zijn en zeggen, als het aan mijn principes raakt, dan stap ik eruit. Het is een omgekeerde wasstraat, Thomas. Je komt er schoon in en je gaat de vies uit. Dat is de meest. Als je heel veel geld hebt, en het kan je niet zoveel schelen, en het maakt je niet uit, je hebt een goed hart en je hebt goed gevoel bij die club, denk aan FC Utrecht, moet je dat vooral gaan doen. Hartstikke leuk. Maar de kern van de club is 40, 50 man, het bestuur, de technische staf en daaromheen heel veel mensen die het leuk vinden.

0: bij zo'n...
1: Maar je blijft dus niet schoon. Dan moeten we zeggen, Infantino had al een fikse carrière bij de FIFA achter de rug voordat hij tot het hoogste werd geroepen. Hij was de opvolger van Sepp Blatter.
2: Nou, ja.
1: Zijn belofte was, ik ga het allemaal anders doen, want wat er allemaal op het cv van Sepp Blatter staat, die nu notabene heeft gezegd, dit gaat mij veel te ver.
0: En moet er vrouw komen?
2: Ja, dat is ook nog het mooiste van het verhaal. Ja.
1: maar hoe lang blijf je fris? Want die Infantino die is nu toch ook wel behoorlijk verkreukeld geraakt.
2: Nou, absoluut. En kijk, weet je, de vraag is ook überhaupt of hij nog wel voor deze termijn mag opgaan. Hè? Want dat is, hij is natuurlijk gekozen, of niet gekozen, ja, inderdaad wel gekozen, sorry, in de eerste termijn, maar dat was na de aftreden van Sepp Blatter. Dus eigenlijk heeft hij de termijn en die telt dan niet officieel. Maar kijk, wat hij gedaan heeft, en wat Sepp Blatter zelf ook gedaan heeft, door die voetbalbonden, door allemaal één stem te geven, heb je natuurlijk wel een heel scala aan kleinere bonden die je aan je kan binden door inderdaad giften, speciale dingen te doen, et cetera. Ja, kleine envelopjes, nou, noem het maar op. En het is natuurlijk, ja, wat dat betreft, wel echt een corrupt zootje.
1: We gaan naar het grote geld. En dan kom je ook grote bedrijven tegen. OpenAI heeft een verzoek bij de rechter ingediend om de zaak die Apple vorige maand heeft aangespannen vanwege vermeende diefstal van bedrijfsgeheimen te seponeren. Advocaten van de maker van ChatGPT noemen de zaak verrot tot op het bot. Apple wil dan weer dat de oud-medewerkers om wie het gaat verboden wordt om vermeende vertrouwelijke informatie te benaderen, te verkrijgen, te gebruiken of te openbaren. Want het gaat dus om die twee oud-Apple-medewerkers die zijn vertrokken naar OpenAI en volgens Apple hebben ze geheime informatie meegenomen om de producten van het AI-bedrijf te verbeteren. OpenAI ontkent in alle toonaarden, dat hebben ze nu ook publiekelijk gedaan. Dit gaat over het meenemen van kennis of het stelen van bedrijfsgeheimen. Waar zit hem dan het verschil?
2: Ja, kijk, weet je, het stelen van kennis of het meenemen van bedrijfsgeheimen, dat is natuurlijk strafbaar. Laten we heel helder zijn.
1: Ja, en
2: dat
1: moet je met je laptop onder de arm vertrekken.
2: Ja, inderdaad. En ja, goed, de voorbeelden zijn daarvan natuurlijk dat je inderdaad als manager of als commercieel manager alle gegevens van je klanten downloadt en meeneemt naar de concurrent. Dat is gewoon strafbaar. Ja. Tegelijkertijd, de kennis die in je hoofd zit, de kennis, de ervaring ook met name, die neem je mee naar een ander bedrijf. En je kan moeilijk zeggen van ja, die ervaring en de manier hoe je bepaalde dingen hebt bereikt, et cetera, ja, dat mag je niet uitvoeren bij het nieuwe bedrijf.
1: Maar ik noem de laptop niet zomaar, want nee, Apple stelt dan ook dat een van die medewerkers een computer had en die misten ze nog.
0: Ja, dat komt vaker voor. Ik heb ook een paar laptops thuis liggen, moet je zeggen. Maar die zeggen, kijk, je hebt onboarding en je hebt offboarding. En in het offboardingproces bij Apple is ook een nodige misgegaan. Op het moment dat je zeg maar beschikbaarheid hebt over... Je kunt een laptop meenemen, maar niet de beschikbaarheid hebben over de informatie. Dus ik denk dat in de offboarding van Apple nodig is misgegaan. Want er wordt gezegd dat ze nog hebben geprobeerd aan te loggen op het systeem van Apple. Nou, dat is natuurlijk prima koren op de molen van Apple. Aan de andere kant zal OpenAI zeggen, jongens, je hebt zelf een fout gemaakt. Bovendien, het is niet mijn probleem. Maar je beschuldigt twee mensen en ga het maar bewijzen. Het is echt een bewijszaak waar het over gaat. Heel moeilijk. Ik denk ook niet dat ze het gaan halen. Ik denk dat ze de pers hebben gezocht om...
1: Wie haalt het niet? Apple niet?
0: Nee, die gaan het niet halen. Dat
1: omdat het lastig is om aan te tonen?
0: Je kan het niet aantonen, nee. Zo is het, ja.
1: Dus het is bewust in de publieke arena nu?
0: Ja, dat denk ik ook. Want ik denk dat Apple ook geen behoefte heeft om in de pers gezien informatie te zien dat ze zeg maar lek zijn. Of dat ze geen goed proces hebben ten aanzien van mensen die vertrekken. En dat heeft OpenAI gewoon goed gezien. En daar vallen zij op aan.
2: Ja, nou dat heeft de OpenAI gedaan. Hè. Die heeft vervolgens inderdaad berichtjes laten zien van dat Apple-medewerkers nog steeds contact opnamen met de oud-werknemer om te zeggen van, ja, hoe zit dat, hoe zit dat? Ja, weet je, daarmee toon je eigenlijk aan dat Apple zelf actief contact heeft opgenomen. Dus ja.
1: Maar dat is dan om het lek te dichten vermoedelijk?
2: Nee, gewoon omdat zij ook bepaalde dingen moesten weten nog van hem. Omdat die informatie in zijn hoofd zat en niet in het hoofd van de medewerkers van Apple.
1: Ja. Maar als je medewerkers van een, zou je kunnen zeggen, concurrerend bedrijf overneemt. Doe je dat dan voor de specifieke kennis of een profiel van die medewerker? Of denk je, het is toch mooi meegenomen dat we daarmee ook zijdelings een kijkje in de keuken krijgen?
2: Natuurlijk, want die ervaring, als jij 10 jaar lang voor een ander bedrijf hebt gewerkt, wat precies jouw concurrent is, dan weet je inderdaad de procedures, je weet het businessmodel, je weet hoe ze bepaalde klanten benaderen, wat voor pitches ze geven, et cetera. Dus ja, natuurlijk, die kennis en ervaring neem je natuurlijk mee naar je eigen bedrijf. Dat is ook niet meer dan logisch.
1: OpenAI zegt nu, dit is allemaal absoluut buiten elke orde. Het is onzorgvuldig, agressief, persoonlijk, had echt allemaal anders gekund, was eventjes met ons om de tafel gegaan, dan hadden we samen een oplossing gevonden. Is dit een hele Roomse voorstelling van zaken? Had het minderlijk geschikt kunnen worden?
0: Ja, dit ga je gewoon zien in de rechtszaal, maar die gaat echt niet komen. Het is gewoon communicatie en

0: wat er aan de hand is voordat je een goede route naar het vorderen van die schuld kunt inzetten?
1: Nee, dat hoeft niet per definitie. Want op het moment dat een burger of een bedrijf zegt, ik kan nu betalen over 1 of 2 maanden, dan ga je de meeste mee akkoord en dan vraag je niet door. Maar er kunnen indicatoren zijn die maken dat je moet doorvragen. Bijvoorbeeld, je komt voor de derde keer met een andere vordering aan de balie, of je komt voor de derde keer bij die burger aan de deur, of je hebt het gesprek. Want wij voeren aan de deur het gesprek. Wij zijn het gesprek van mens tot mens. En
0: bent hier ook met een missie, dat kunnen we maar meteen duidelijk stellen. Jij wil graag dat het beeld van de deurwaarder als de boeman die zonder pardon binnenkomt en alles komt opeisen, dat in de prullenbak gaat. Ja. Jullie zijn een gesprekspartner.
1: Wij zijn een gesprekspartner, want wij komen aan de deur, aan de balie, en wij voeren het gesprek. We geven juridisch advies, maar als we indicatoren hebben dat er meer aan de hand is, dan hebben wij een doorverwijzende functie. Wij willen die doorverwijzende functie ter voorkoming van ernstige financiële problemen. En als het ernstig is, wil je dat de partij bij wie je komt, dat die geholpen wordt, dat wordt uitgebreid. Ja. En
0: stel
1: wij horen
0: dat het
1: en zien veel.
0: Is dat een bedrijf of een burger toch kan betalen, ondanks dat het in eerste instantie niet leek te lukken. Maar jullie zijn ingeschakeld. Moet dat dan ook via de gerechtsdeurwaarder? Of kan zo iemand zeggen, nou, ik heb het inmiddels begrepen, ik heb die aanmaning ontvangen, ik betaal dan wel direct aan de schuldeiser?
1: Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar het is eigenlijk stelregel als bij de deurwaarder in behandeling is, dan zit er meestal een stukje inkassokosten bij. Dan moet er rechtstreeks aan de deurwaarder worden betaald. Er wordt ook gecommuniceerd middels de deurwaarder. Dus als de andere partij een verweer heeft, is het er niet mee eens, dan kunnen wij dat doorsluizen naar de opdrachtgever. Of we kunnen adviseren, dan zit ik alweer een stukje verder in het proces. Bent u het er niet mee eens, dan geven we advies hoe men verweer kan voeren, hoe men juridisch advies kan inwinnen, et cetera. Dus als men zegt, ik wil betalen, dan is het in principe aan de deurwaarder, tenzij wij als deurwaarder aan het loket of aan de deur staan met het verzoek om rechtstreeks aan de schuldeiser te betalen. Maar dat blijkt dan ook uit de stukken die we ter hand stellen.
0: Precies. Ik kom op jullie eigen site namelijk een hele waaier aan mogelijke kosten tegen. Incassokosten zijn er natuurlijk, maar ook proceskosten, informatiekosten, beslagkosten, executiekosten. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de rente. Het gaat in Nederland ook zeker sinds die veel bekeken en besproken documentaire schulden, gaat het over de schuldenberg en hoe een schuld wordt opgebouwd. Zijn de kosten nog altijd wel in verhouding, als je dit zo allemaal hoort, met de schuld waar het om gaat?
1: Er moet wel een verschil gemaakt worden. Je hebt incassokosten, dat zijn kosten die bovenop de factuur komen als er niet op tijd wordt betaald. Dat is ook wettelijk geregeld. Dat is 15% met een minimum van €40. En dat gaat naarmate de vordering hoger is, gaat die staffel naar beneden. Die tarieven zijn al sinds 2014 niet geïndexeerd. Is dus door de overheid geregeld. Daarnaast zijn er tarieven, de kosten die de deurwaarder in rekening mag brengen. Zoals de kosten voor de oproep voor een rechter, of de kosten voor het leggen van een loonbeslag, of de kosten voor een bankbeslag. Die kosten zijn door de minister vastgesteld.
0: Maar een bankbeslag, dat kan dus gaan omdat er nog een schuld open staat van pak een beetje €100, of een schuld van €100.000. Nee. Dat maakt voor de kosten voor dat bankbeslag niet zoveel uit.
1: Nou, het moet wel verschil gemaakt worden. Wij mogen pas beslag leggen als we de gang naar de rechter hebben gemaakt, of als er een dwangbevel is. Dus dan zijn er al aanzienlijke kosten bijgekomen. En voor het maken van extra kosten door het uitvoeren van de ambtshandeling zijn wij verplicht een afweging te maken. Met een heel mooi woord heet dat een proportionaliteit of een opportuniteitsafweging.
0: Dus voor die 100 gulden doe je het niet?
1: Als het niet in verhouding is, dan maak je echt een afweging om het niet te doen. Wat we daarnaast ook doen, dat zijn we verplicht. We hebben een register, een beslagregister, en daar moeten we in kijken als we een ambtshandeling willen plegen. Dus stel voor, je wil een bankbeslag leggen of beslag op een loon. En je kijkt in dat register en je ziet dat er al een beslag of beslagen liggen. Dan moet je die afweging maken. Is het zinvol voor die nieuwe vordering, waarvoor weer kosten moeten worden gemaakt? Is het zinvol en is het verhaalbaar binnen 3 jaar? Met andere woorden, onverhaalbare kosten proberen te vermijden.
0: Met andere woorden, er zijn steeds minder zaken.
1: Dat betekent inderdaad dat er steeds minder ambtshandelingen worden uitgevoerd. Dat is mede het gevolg door de komst van het register wat we moeten raadplegen.

0: Het aantal ambtshandelingen, als je kijkt naar 2016... hadden we ongeveer 3 miljoen ambtshandelingen. 2025 hadden we 1,5 miljoen ambtshandelingen. En dat is een significante daling. En je ziet ook dat steeds meer de oplossing naar het voortraject verschuift.
1: Dat is vroegsignalering zelfs. Of nou, is dat nog wel iets waar jullie iets in kunnen betekenen? Want eigenlijk kun je zeggen, door dat register, dat digitaal beslagregister, help je de beroepsgroep om zeep.
0: Nou, de beroepsgroep zal altijd blijven bestaan.
1: Nee, maar hij staat al een tijdje onder druk.
0: Het staat wel onder druk, maar ik denk dat er voldoende gerechtsdeurwaarden zijn en we kunnen de markt voldoende bedienen. Vanuit de markt horen we geen klachten. Wat wel zo is, wij staan midden in de maatschappij. Wij zijn de ogen en de oren van de overheid. Wij zien waar wetgeving knelt. Dus vandaar dat beslagregister is ons initiatief. Want schuldeisers buitelden over elkaar heen en maakten kosten terwijl het niet verhaalbaar was. Dus het is in het algemeen maatschappelijk belang dat die ontwikkeling er is.
1: Is het ook mooi als je door de kroon benoemd bent en je bent een ambtenaar, dat je dat algemeen belang stevig voor ogen houdt. Maar ik kan me toch ook niet aan de indruk onttrekken, en dat maakt jouw beroep denk ik ook zo fascinerend, dat je tegelijkertijd zelf een bedrijf bent, dat je ondernemer bent, dat je dus ook moet kijken waar wordt het geld verdiend. Wanneer wordt dat een lastige spagaat?
0: Dat hebben we op dit moment nog niet. Maar het zou natuurlijk kunnen als het aantal ambtshandelingen nog meer gaat teruglopen. Wat de verwachting is, omdat onze rol meer opschuift naar de preventieve kant. Dus het is wel belangrijk, daar waar verwacht wordt vanuit de politiek, de overheid en de maatschappij, dat wij onze rol pakken in de preventieve fase, dat wij daar ook een vergoeding voor gaan krijgen. Want enerzijds staan we aan de deur of het loket met een ambtshandeling en leggen we uit juridisch wat de mogelijkheden zijn. Of verwijzen we ze naar advocatuur, juridisch loket, of een andere hulpverlenende instantie. Maar voor dat stukje, dat doorvragen en kijken wat er aan de hand is, ja, daar hebben we meer tijd voor nodig.
1: Mag ik dan toch nog even kijken naar de opbouw van jullie eigen verdienmodel of de factuur, zo je wilt. Want je zegt, wij verrichten ambtshandelingen, dat is allemaal wettelijk geregeld, er geldt een bepaald tarief voor, maar je gaat ook aan de slag, je gaat op pad voor de schuldeiser. Kan je of moet je met die schuldeiser, los van die vaststaande tarieven, aparte afspraken maken over wat je krijgt voor je dienstverlening?
0: Ja, eerst even onze positie. Wij zijn onafhankelijk. Wij staan tussen de opdrachtgever en de burger in.
1: Maar je wordt toch ingeschakeld door die schuldeiser die zegt, ik wil dat mijn factuur betaald wordt?
0: Ja, als de schuldeiser zegt, deurwaarder gaat dagvaarder, hebben wij dat te doen.
1: Want wij hebben het duidelijk dat er een relatie is van opdrachtnemer en opdrachtgever.
0: Ja, maar wij hebben een ministerieplicht. Wij moeten het uitvoeren. Dus wij hebben op dit moment niet de mogelijkheid dat als de opdrachtgever zegt, deurwaarder, ga maar door, dan kunnen we niet zeggen, we stoppen. We maken wel die afweging en we geven een advies. Want daar waar de schulden zijn en het niet verhaalbaar is, is het echt zinloos om door te gaan de verdere kosten te maken. Dus wij staan echt tussen die partijen in. Wij hebben een eigen afweging te maken. En ik weet dat men denkt dat wij een verlengstuk zijn, maar dat is niet zo. Nee. Dus wij moeten kijken wat het beste is voor de schuldeiser en de burger.
1: Maar de vaststelling dat je en ambtenaar bent en ondernemer bent, die is volgens mij correct.
0: Die is correct.
1: Dus waar verdienen jullie dan je geld mee?
0: Op het moment dat een vordering niet verhaalbaar is, dan moet je de nota neerleggen bij de opdrachtgever, de schuldeiser. Ja.
1: Dus die opdrachtgever, je staat tussen die schuldenaar en die schuldeiser in, maar hier zeg je toch wel, die schuldeiser, dat is mijn opdrachtgever. Daar ligt de rekening.
0: Daar komt dan uiteindelijk de rekening te liggen, maar en dat is ook wel goed om te benoemen. 80-90% van de vorderingen worden gewoon netjes betaald. Er blijft maar een klein stukje over waarvoor je in andere acties moet gaan nemen of dat het problematisch is. We doen per jaar 2,5 miljoen dossiers af. We hebben 10,5 miljard te vorderen. Dus we zijn heel belangrijk voor de economie van Nederland, voor de bedrijven die geld te vorderen hebben, voor het grote MKB, het klein MKB, de loodgieter om de hoek, maar ook de bijstandsmoeder. Dus wij bedienen allerlei soorten opdrachtgevers. Ja. Dus
1: Zou je hopen dat je soms op een warm welkom mag rekenen. Een redacteur van nu.nl liep een tijdje terug mee met een deurwaarder. Ik weet niet of je het gelezen hebt.
0: Ja.
1: Nou, vond ik een interessante reportage, want het was een goed gemutste man. Ook helemaal niet van plan om de boeman uit te gaan hangen. Nee, hij had voor het geval iemand niet zou open doen, niet thuis zou zijn, grote groene en paarse enveloppen meegenomen, zodat misschien die envelop een volgende keer wel zou worden opengedaan. Maar de conclusie na een dagje meelopen was, ja, ik kan wel de gesprekspartner willen zijn, maar dan wordt hij opengedaan voor mij.
0: Ja, nou ja, dat zijn van die dagen dat er soms weinig mensen thuis zijn.
1: Ja, maar is dat nou zo? Zijn mensen niet thuis? Of willen ze niet thuis zijn?
0: Nou ja, er is een schaars aan personeel. Dus ik denk dat er inderdaad veel mensen niet thuis zijn. Ja,
1: maar je probeert.
0: Ja, maar ik bespreek eigenlijk. Ik ben jarenlang aan de deur en achter de deur geweest. En mensen doen echt wel open. En sommige mensen doen niet open omdat ze bang zijn. Open te doen, want ja, stel, ze zijn bang dat de spulletjes het huis uit worden gehaald. Maar dat is niet zo. Er is wetgeving voor dat dat ook niet meer zomaar mag. Dus dat is één. Daarnaast kan het zijn als mensen of bedrijven niet reageren ter plekke als je daar bent, dan gebeurt het natuurlijk heel vaak dat er naar aanleiding van het stuk wat je achterlaat, dat er wel contact wordt opgenomen om tot een oplossing te zoeken.
1: Ja. Maar goed, dat stuk dat je achterlaat, hè, ik vond dat interessant om te lezen. Hij was wettelijk verplicht om paarse en groene enveloppen achter te laten, want dat valt op. Dus komt dat niet zomaar op de stapel te liggen. Misschien wordt het wel geopend. Dat is natuurlijk iets wat we kennen van mensen met schulden. Die openen die dingen niet meer.
0: Nee, dat klopt. Mensen zijn vaak murf. En het kan helpen. En het is geen wettelijke verplichting om een kleur te gebruiken. Ja. Het is wel een verplichting om op die envelop te zeggen: dit is een ambtstuk. Het heeft spoed. Wilt u het alsjeblieft direct openmaken? Dat is eigenlijk wat er op de envelop staat. Dus die burger neemt contact, of dat bedrijf neemt contact op, of om een regeling te treffen. Maar wat we ook doen is, kijk, we gaan naar dat adres toe. We gaan naar dat bedrijf toe. En we hebben de Kamer Verkoophandel gecontroleerd. We hebben het BNP gecontroleerd. Dus wij borgen ook die rechtszekerheid. We controleren, zit dat bedrijf er nog? En soms staat het pand leeg. En er staat het bedrijf nog ingeschreven. Soms staat een woning leeg en staat de betrokkenen nog ingeschreven. Dus wij borgen ook die rechtszekerheid. Hè. Naast zeg maar die afweging, gaan we die kosten maken of niet? Wij hebben die poortwachtersrol. Woont de betrokkenen daar? Zit het bedrijf daar nog? Om te zorgen dat het stuk de betrokkenen bereikt. Want het is natuurlijk heel belangrijk.
1: Maar die betrokkenen die gaat vaak uit van een horrorscenario waarin er beslag wordt gelegd, waarin hij zijn boeltje moet pakken, terwijl dat vermoedelijk niet eens aan de orde is.
0: Nee, dat nou zo, dat is wel heel bout gezegd. Het is in de regels zo dat mensen.
1: Nou, jij zegt hier, ik kom langs om te helpen. Dat was eigenlijk.
0: Ik kom langs
1: en
0: om te helpen.
1: Is niet zeggen van u kunt uw spullen pakken, toch?
0: Nee, dat doen we ook niet. En dat wij hebben zelf gezorgd voor wetgeving. Dat het niet meer mogelijk is om inboedel die niet bovenmatig veel waard is, die mag je niet meer in beslag nemen. Want het is kostenverhogend. Maar je gaat het gesprek aan. En als je aan die deur staat, van mens tot mens, dan krijg je een gewoon gesprek en dan hoor je wat er aan de hand is. En dan ga je oplossingen zoeken. Dus het feit dat inboedel uit het huis wordt gehaald omdat er schulden zijn, dat gebeurt niet meer. Uitzondering daar gelaten. En mensen dat ze uit hun huis worden gezet vanwege huurachterstand, omdat er er is een uitspraak van de rechter dat ze worden ontruimd. Ook dat is veranderd.
1: Maar wat zegt een corporatie dan? Want die wacht misschien al 3-4 maanden op huur. Ja. Die komt niet binnen.
0: Ja,
1: moet dan toch worden opgetreden.
0: Ja, even nog wat cijfers. 2016 waren er ongeveer 10.000 ontruimingen per jaar. Nu zijn dat er 3700 per jaar. En was de schuldeiser vroeger degene corporatie die zei, ja, deurwaarde, ik heb 3 maanden huurachterstand. Ik heb een wachtlijst en ik heb hier een gezin die wel wil betalen. Wilt u zorgen voor ontruiming, zodat ik de woning weer te mijn beschikking heb? Nu is het zo, deurwaarde, voorkom ontruiming. Ga het gesprek aan, ga naar de deur. Ik wil dat er een duurzame oplossing wordt gezocht voor dit probleem.
1: Maar dat is interessant om te weten wat dan de achterliggende verklaring is voor die financiële problemen. Ik las een interview met jou waar meerdere mensen aan het woord kwamen, overigens in de NRC, waarin je zegt dat het is een cruciaal verschil te weten of je te maken hebt met niet-willers of niet-kunners.
0: Ja.
1: Nou, ik neem jou alvast de woorden uit de mond, maar wat bedoel je daar precies mee? En hoe weet je dan of iemand een niet-kunner of een niet-willer is?
0: Op het moment dat jij weet dat er meerdere schulden zijn en dat er beslag ligt op een inkomen, en je ziet gewoon aan het inkomen schulden die er zijn, dat er gewoon niets te halen is, dan is het gewoon een niet-kunner. En degene die niet wil, ja, dan weet je dat er bijvoorbeeld een huis is en een overwaarde, et cetera. En die wil gewoon niet betalen.
1: Ja. En bij een niet-willer minder scrupules.
0: Nee hoor, dan nou, doe je gewoon... Nee, geen scrupules. Het is gewoon een financiële afweging. Kostenbaten, is het zinvol om je door te gaan of niet? En dat is de afweging die je maakt. En ja, emoties moet je wel een beetje buiten de deur laten. Je moet daar, je bent er om te helpen, om je taak uit te voeren, je ambtelijke taak.
1: Als jij
0: taak.
1: Er bent om te helpen, maar je sluit emoties uit, dat is toch vreemd?
0: Ja, maar
1: ik kan me voorstellen dat je toch die honderden of duizenden keren dat je zelf met het beeldje hebt gehakt, zo af en toe dacht... Ik ben naast de gerechtsdeurwaarder ook nog mens?
0: Ik ben altijd mens naast de gerechtsdeurwaarder. Maar als je bedoelt dat je zegt van... nou, nu ga ik eens even lekker wel incasseren op met een bottenbelde in. Nee, dat mag niet aan de orde zijn. En zeker, je bent mens. En juist omdat je mens bent en het gesprek aangaat... krijg je die informatie en die openheid van zaken... om te zorgen dat er een oplossing gaat komen voor het probleem... waar je voor op dat moment aan de deur bent. En zeker ben ik mens. Ja hoor, absoluut.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
2: Het dilemma.
1: Conflictsituaties en agressie horen nu eenmaal bij het vak van gerechtsdeurwaarder of nee. Elke vorm van verbale of fysieke agressie is onacceptabel.
0: In principe is elke vorm van agressie onacceptabel. Maar de praktijk leert, en dan komen we toch wel op dat stukje emotie.
1: Jij kent de praktijk, want jij bent Chris Bakhuis van Kesteren... voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Hoe ziet die praktijk eruit?
0: Die praktijk ziet eruit dat als je aan de deur komt... en ja, je staat bijvoorbeeld met een dagvaarding in een vechtscheiding aan de deur... kunnen de emoties bij de andere partij soms hoog oplopen. Daar weten we met verbale agressie als gerechtsdeurwaarders... heel goed mee om te gaan. Anders is het dat wanneer de agressie fysiek wordt... of ernstige vormen aanneemt, ja, dat is onacceptabel. Dus gerechtsdeurwaarders zijn wel gewend om te gaan met verbale agressie.
1: 81% van de gerechtsdeurwaarders, cijfers van 2024... onderzoek van Ipsos en INO, heeft te maken met agressie tijdens het werk. Vorig jaar ging het om 771 meldingen. Staat alweer in jullie eigen jaarverslag.
0: Ja. Ja, nou ja,
1: dus het is geen incident?
0: Het is geen incident, het komt vaak voor. Maar als je het afzet tegen het aantal dossiers wat wij jaarlijks afdoen... dat is 2,5 miljoen. En de
1: ja, maar die doe je ook wel eens schriftelijk af, denk ik, toch? Je gaat niet 2,5 miljoen keer langs.
0: Maar 1,5 miljoen ambtshandelingen, dus we komen vaak aan de deur. En daarnaast ook nog deurbezoek. We weten daarmee om te gaan. En ja, wij, de aard van ons beroep is natuurlijk... dat we niet altijd een leuke boodschap hebben. Want we komen vertellen, u moet betalen... of we komen een verzoekschrift voor een echtscheiding uitreiken... of een faillissementsoproep bij een bedrijf. Dus ja, dan kunnen de emoties hoog oplopen.
1: Maar heb jij zelf, want je doet het nu volgens mij niet meer actief, toch? Je gaat niet meer langs de deur.
0: Ik ga de laatste jaren niet meer langs de deur.
1: Heb je wel eens moeten rennen?
0: Niet moeten rennen. Maar ik heb wel eens te maken gehad met agressie... dat ik een duel in mijn rug heb gehad. En dat is onacceptabel. Daarvan heb ik ook aangifte gedaan bij de politie. En ook bedreigingen in de tijd met poederbrieven. Die periode hebben we ook nog gehad. Ja, dan doen we gewoon rücksichtloos aangifte. Bepaalde verbaal geweld.
1: Er sprake van geweld ten opzichte van een gerechtsdeurwaarder. Waar leidt dat toe als je aangifte doet?
0: Dat ligt er aan wat er gebeurd is, maar dan wordt de aangifte opgenomen... en dan is het aan de officier om strafvervolging in te stellen. En de laatste jaren is er zeker in een aantal gevallen... door de officier van justitie is de strafvervolging ingesteld. Heeft ook geleid tot het opleggen van straffen. En terecht, want ja, je moet natuurlijk wel met je handen... van onze deurwaarders afblijven. Wij voeren een taak uit. Dus de ene keer is het staarten voor de alimentatiemoeder... de andere keer voor een zorgverzekeraar... Iedereen moet zijn recht kunnen halen. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat als jij levert... dat je ook betaald krijgt.
1: Ja. Maar wat doet die agressie uiteindelijk met waar je daarvoor komt? Namelijk die boodschap brengen, schuld vorderen. Dat gaat onverminderd door. Of denk je toch, ja, moeilijk adresje?
0: Het kunnen moeilijke adressen zijn. Hè. Dus sommige mensen hebben wat korter lontje. Maar dat zien we ook al in de praktijk. Als je boodschappen doet, als je iets... te dicht op iemand komt met je winkelkarretje... kan het ook al ruzie opleveren. Maar ja, meestal als je het gesprek aangaat... en je helpt mensen ook... en je zegt wat de mogelijkheden zijn... eigenlijk binnen enkele seconden, een halve minuut, dan draait het gesprek al.
1: Is het vak leuker geworden? Want jij draait al een hele tijd mee, tot in de vorige eeuw aan toe. Je zegt zelf, onze positie is veranderd. Wij verwijzen mensen door. We doen een vroegsignalering. We wijzen naar andere loketten.
0: Schuldeiser is ook veranderd.
1: Is de schuldeiser veranderd?
0: Jazeker, want grote schuldeisers die zeggen, ik wil toch de relatie behouden, ik wil dat er een passende oplossing wordt gezocht. Ook die woningcorporatie die zegt, voorkom ontruiming. Dat maakt het werk veel leuker. Want het is natuurlijk veel leuker om een oplossing te zoeken en te kijken wat de mogelijkheden zijn.
1: Als je alle frictie wegmasseert, dan is er dus zometeen geen gerechtsdeurwaarde meer nodig. Je ziet al dat het aantal zaken afneemt. Je zegt zelf, wij moeten eigenlijk vergoed worden voor alles wat we doen in het kader van die schuldsignalering en hoe mensen daaruit te helpen.
0: Ja.
1: Je bent de laatste voorzitter.
0: Nee hoor, zeker niet. Het beroep van gerechtsdeurwaarder bestond al in het Romeinse Rijk. Over 100 jaar bestaat hij nog. En er zullen altijd mensen zijn die de verplichtingen niet nakomen. Wij zullen altijd nodig zijn. Wij zorgen voor toegang tot het recht. Wij zorgen dat iedereen zijn recht krijgt.
1: Ja, dus wij zullen altijd bestaan. Ik kan het nog aan jou vragen en dan zeg je het nog. Maar bepaalde trends zijn er nu eenmaal, toch? Als jij zegt, we moeten nadenken over hoe dit ook financieel voor ons te bolwerken is, als een bepaalde categorie vragen en verzoeken afneemt, dan hoort er dus een vergoeding bij voor alle dingen die we de maatschappij besparen, omdat wij mensen op het goede pad zetten.
0: Uiteraard. Want,
1: en hoe zie je dat voor je?
0: Ja, je benoemde al die 8,5 miljard... wat het de maatschappij kost, zoals het nu is ingericht, zoals het stelsel er nu uitziet. Onze rol is aan het veranderen. Die rol is dat wij meer in de preventieve fase oplossingen zoeken, het gesprek aangaan en kijken wat we kunnen betekenen. Een collectief afbetalingsplan bijvoorbeeld voor alle schuldeisers. Kijken of er een zorgplicht, de doorverwijzing naar de gemeente.
1: Ja, maar daar krijg je dus nu nog niet voor betaald.
0: En daar krijgen we nu nog niet voor betaald. Dus men verwacht dat van ons en wij kunnen dat ook. Want ik durf gerust te zeggen dat wij een beroepsgroep zijn die wendbaar zijn, soepel zijn, efficiënt en effectief
1: kunnen
0: werken.
1: Precies wat mensen altijd denken bij gerechtsdeurwaarders.
0: Nee, juist niet. Nee. Ze vallen mee hoor, ze vallen echt wel mee. Okay. En dus wij kunnen veel. En als men vraagt van joh, deurbezoeken, in het kader van vroegsignalering is de nota niet betaald, kunnen wij het doen. Wij kunnen ook, dat hebben we al een keer eerder aangeboden, de Belastingdienst had een tekort aan personeel. Toen hebben we gezegd, we kunnen jullie helpen. En,
1: maar dan zijn ze gestopt met het innen van coronaschulden. Terwijl jij jaren geleden al hebt gezegd, het is geld van ons, voor ons, tot je dienst.
0: Ja.
1: Waarom
0: absoluut
1: wordt er dan geen gebruik van gemaakt?
0: Op een gegeven moment zou men eerst kiezen voor andere oplossingen en erop terugkomen.
3: De ketens die worden aangevallen.
4: Dat soort Amazon-achtig.
3: Een soort Amazon-achtig iets, ja. Nee, kijk, wat ik zelf dus concludeer. Ik heb het al eerder gezegd. Oorlogen eindigen meestal als een mutually hurting stalemate is bereikt. Dus dat het eigenlijk voor de partijen, voor beide partijen, gewoon zinloos is om door te vechten.
4: Op het moment dat ze pad staan.
3: Ja, ze staan pad. En in feite staan ze pad. Beide partijen, beide kanten. Ik ben er ook van overtuigd dat Zelensky bereid is om deze oorlog te beëindigen. Het probleem blijft Poetin.
4: Ja.
3: Dat Poetin dat nog steeds niet wil erkennen, omdat hij dan zo weinig heeft bereikt.
4: Nou, jawel, hij zegt jawel hoor, dat wil ik wel. Maar dan moeten jullie erkennen dat die vier ingenomen districten
3: die nog niet heeft veroverd.
4: Die nog niet heeft veroverd, dat die van ons zijn.
3: Ja, ja, exact.
4: En dan tekenen we en is klaar.
3: Ja. Ja, en dat hadden de Amerikanen ook eigenlijk al zo'n beetje afgesproken in dat 28-puntenplan van vorig jaar, december. Ja. Dat is gereduceerd tot een 20-puntenplan. Kijk, ik heb nog een klein beetje hoop. Ik wil hier weer niet te optimistisch gaan klinken, maar ik heb nog steeds een klein beetje hoop dat deze oorlog voor het eind van dit jaar misschien toch eindigt in een wapenstilstand. Zeker niet natuurlijk in een vrede, maar in een wapenstilstand. Dat heeft alles te maken, denk ik, ook met de midterms in Amerika. Ik kan je ook zeggen dat die hoop die ik dus nu uitspreek ook wel gedeeld wordt door goed ingelichte kringen in Kiev, waar ik mee spreek. Verwacht wordt dat Trump toch nog een poging gaat wagen.
4: Ja.
3: Voor het eind van het jaar. Hij kan natuurlijk wel een succesje gebruiken, hè, gezien wat er nu allemaal...
4: Ja, zeker.
3: Hè, dus als het gaat om die oorlog in Iran en wat hij beloofd heeft...
4: Oorlog in Iran heeft hij strikt genomen verloren.
3: Ja, dus, ja precies. En
4: in deze heeft hij niks bereikt.
3: Nee, heeft hij nog steeds niks bereikt. Dus ik vind ook dat eigenlijk ook Europa... Kijk, Europa zie ik niet als een bemiddelaar in dit conflict. We zijn in feite een partij die de Oekraïne zo sterk mogelijk moeten houden. Nou, dat lukt dus niet erg op dit moment, hè, als je ziet als het gaat om de luchtafweer. Maar ik blijf hopen dat er misschien toch nog

0: gebaseerd op dat 20-puntenplan. Dus die 28 punten die zijn gereduceerd tot 20 punten. Ja. Hè, met hulp van Europa en heeft Oekraïne dus nu een plan met Washington uitgewerkt dat een basis zou kunnen zijn voor een einde van deze oorlog. Als Poetin zover wordt gevonden om op die basis bijvoorbeeld gesprekken weer te beginnen, dan wil ik dat dus niet helemaal uitsluiten. Nee. En ik moet je zeggen, laten we het hopen. Want anders gaan we een vijfde winter tegemoet. Ja. Die nog erger zal zijn, denk ik, dan de vorige winter. En het leidt niet tot een significante uitkomst daarna.
1: Kun je zeggen dat geen van de partijen nog iets kan winnen? Ze zijn nu zo lang bezig.
0: Nee, dat geloof ik dus. Ja. Dat geen van beide partijen kan dus, eigenlijk nog.
1: Dus ja. Je zegt ook vanuit je diplomatieke achtergrond, dat is dus een moment om te onderhandelen. Als je dat hebt bereikt.
0: Ja, en ik vind ook dat Europa zich daarop moet voorbereiden trouwens. Ik vind het eigenlijk weer een beetje, het is natuurlijk de zomerperiode, maar die oorlog gaat door. Kijk, Europa moet er vooral voor zorgen dat we ook met één stem kunnen spreken. En zoals je weet zijn er gesprekken geweest over of er een gezant moet worden benoemd. Ja. Ik hoop dat dat actueel gaat worden. Dus nog in de herfst. En dat het dus tot gesprekken kan komen.
1: En welke taak zou een Europese gezant dan moeten hebben?
0: Nou, hij zou ten eerste dus...
1: Meestal is het niet meer dan een verkenner.
0: Nee, ja, maar het zou toch in ieder geval... Kijk, wat ik bedoel met een gezant is dat hij dan ook een zeker mandaat heeft gekregen van Europa. Dat is dus niet alleen de Europese Unie. Hè. Dan moet je dus ook denken aan de VK.
1: Precies, maar laten we zeggen NAVO-deel.
0: Ja, precies, het Europese NAVO-deel. Hij moet voldoende basis is natuurlijk zijn om zo iemand te kunnen aanstellen en een mandaat te geven. Ik heb al gezegd, niet om grote concessies te doen als Europa. Wij zijn, in dit geval vind ik dat wij van Mars moeten komen en de Amerikanen dan maar eens een keer een beetje van Venus. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dat is meestal omgekeerd zo. Maar nu is het zo dat Europa pal moet staan, ervoor moet zorgen dat de voorwaarden ook aanwezig zijn voor Zelensky om te kunnen instemmen met een beëindiging van de oorlog. Ja. En daar hebben we het zo vaak over gehad. Want dat is natuurlijk een perspectief op de EU, dat recht overeind moet blijven staan. Wellicht ook boots on the ground in termen van die Europese macht. Kijk, dat soort dingen, dat is allemaal al besproken, is voorbereid. Ik hoop dat in september dat we toch nog een serieuze nieuwe poging gaan zien.
1: Ja, ik zit te denken aan de Tweede Wereldoorlog. Want je kunt zeggen dat Duitsland had eigenlijk aan het Oostfront al verloren naar Stalingrad. Dat was eigenlijk het keerpunt. En aan het Westfront bij de landing in Frankrijk in Normandië. En Duitsland had al verloren. Niettemin zijn er nog het Ardennen-offensief geweest. Market Garden is nog geweest. Dus het land is blijven doorvechten.
0: Ja.
1: En het bestaat ook niet de kans gewoon hier aan weerskanten, hoor, dat ze zeggen, we blijven gewoon doorvechten. Want het kan dan wel een padstelling zijn, of misschien staan we op de verliezende kant, weet ik niet.
0: Nee, maar, nou ja, ik heb het al gezegd, ik denk dat zinloos is. Hè? En van beide kanten bezien. Omdat ze dus nauwelijks iets zullen weten te bereiken in de voorzienbare toekomst. Dus dit is ook juist het moment voor ons als derde partij, als de wereld, om nu te zeggen, in te grijpen en zeggen van, wij willen dat die oorlog eindigt.
1: Ja.
0: We moeten het alleen wel doen met een joker als Trump. Sorry dat ik me zo uitspreek.
1: Oké, laten we het daar even door over hebben. Is Trump de sleutel in dit verhaal?
0: Helaas wel. Ja. Ik denk het wel. Want ik bedoel, hij is de enige die natuurlijk in Moskou terecht kan. Dus ik denk niet dat we die oorlog kunnen beëindigen zonder de inbreng van de VS.
1: Nee, en zoals je al zei, hij heeft zijn eigen belang.
0: Hij heeft zijn eigen belang. Ja. Hij kan zelf ook misschien nog wat deals beloven aan Poetin. Dat kan mij eigenlijk weinig schelen op dit moment als die oorlog maar eindigt.
1: Ja. Ja, maar wat zou... Even meedenkend met Trump, dat heb ik al eerder gedaan. Na de ontmoetingen met Poetin bleek dat hij in feite... Ze konden uitstekend met elkaar opschieten. Ja. Dat zal ook best, want Poetin is best een beleefde man in conversaties, denk ik. Mm-hmm. Maar Trump deed eigenlijk niet anders dan het standpunt van Poetin herhalen.
0: Ja, ja, kijk, wat
1: namelijk,
0: je...
1: namelijk, geven jullie nou toch toe, maak er een twee-staten-oplossing van en teken bij het kruisje en we leefden nog langer gelukkig.
0: Ja, kijk, als hij dat blijft proberen met de Oekraïners, dan lukt hem niet. Ik hoop dus dat Trump daar ook een beetje van geleerd heeft. Dat hij dus op basis van een serieus plan dat tot een beëindiging van de oorlog kan leiden. En ik denk dat 20-puntenplan daar een basis voor is.
1: Ja.
0: Als hij daar nou eens een keer aan vasthoudt, zich niet opnieuw laat bepraten door Poetin. Kijk, Poetin staat nu ook voor een blok, voel ik. In Rusland is die mutually hurting stalemate ook heel erg levend geworden.
1: Ja.
0: Dus dit is het moment om hem te testen.
1: Ja. Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Robert Serry, oud-ambassadeur in Oekraïne en schrijver van het boek Nog is Oekraïne niet verloren. Ja, de protesten zijn weliswaar niet meer zo groot. Maar nog altijd wordt er dagelijks door enkele honderden mensen geprotesteerd tegen de ontslag van Fedorov als minister van Defensie. In de periode dat jij in Oekraïne was begonnen, die protesten. Hoe heb jij dat beleefd en gezien?
0: Nou, ik heb het niet zelf gezien, in de zin van dat ik zelf dus op het plein heb gestaan, of eigenlijk op een plein dat vlak voor Bankova ligt. Hè, dus de presidentiële administratie. Maar bijvoorbeeld mijn dochter Julia wel. Die heeft ook meegeprotesteerd. En het is dus ook wel, zijn ook weer vooral protesten van jongere mensen. Maar dat betekent niet dat het breed gedragen wordt, denk ik, deze protesten. En het heeft alles te maken met het feit dat Oekraïne niet alleen een oorlog voert tegen de Russische agressie, maar ook eigenlijk een intern conflict over de toekomst van Oekraïne ook eigenlijk op het spel staat. Waarom vechten die soldaten? Ze vechten voor een vrij Oekraïne, maar ook een Oekraïne dat niet meer zal terugkeren tot de corruptie van daarvoor. En dat hebben we eerder al gezien een jaar geleden, met toen Zelensky plotseling SAPO en dus die anticorruptiebureaus dus onder curatele wilde stellen. Toen kwamen er ook opeens die kartonnen borden protesten. Die heb ik toen toevallig zelf ook gezien. Ik was op dat moment in Chernihiv. Opeens zag ik op een plein honderden jongere mensen dus met die borden en protesteren. Dat gebeurt dus nu weer met Fyodorov. Het heeft nu te maken met, veel serieuzer eigenlijk, ook te maken met het leger. Dus met de ruzie die hij kennelijk had met Sirski.
1: Ja,
0: en aanvankelijk... De gewezen opperbevelhebber. Inmiddels is hij dus van zijn functie ontheven. Maar Zelensky reageerde dus aanvankelijk weer verkeerd. Fyodorov uit de laan uit te sturen en Sirski dus gewoon in zijn baan te laten. Ja, ik weet dus niet hoe dit gaat aflopen. Of Fyodorov nog weer opnieuw wordt geïnstalleerd.
1: Maar als jij mocht adviseren, zou je zeggen neem hem terug.
0: Neem hem terug. Want hij is inderdaad zo belangrijk geweest voor de technologische revolutie in dit land. En daar was hij eigenlijk ook mee bezig in het leger. Laten we niet vergeten dat Oekraïne 4 jaar geleden, toen deze oorlog begon, gaven we eigenlijk allemaal bijna niets om Oekraïne, om de Oekraïnse kant.
1: Nee.
0: Nu hebben ze wel kaarten. Zij zijn erin geslaagd om de oorlog totaal te veranderen. Door die drones. Door die raketten die ze zelf nu kunnen maken. En daarmee is dus de hele moderne oorlogvoering zelfs veranderd. Dus plotseling heeft deze Zelensky wel kaarten in handen. Een jaar geleden nog wat Trump in het Oval Office over hem zei. Je hebt geen kaarten.
1: You don't have the cards.
0: Ja, precies. Ja. Nou, die kaarten hebben ze dus wel degelijk. Maar ik vind niet dat Zelensky nou verstandig heeft geopereerd door Fyodorov dus de laan uit te sturen. Dus ik blijf hopen, dit is nog niet over dit verhaal, er wordt nog steeds geprotesteerd. Ik blijf eigenlijk hopen dat hij ook dus hier bij zal draaien.
1: Ja, maakt hij zichzelf ook niet verdacht als hij, laten we zeggen, toppers van dit formaat, want dat is die Fyodorov echt wel.
0: Ja, het heeft alles te maken inderdaad met ook weer politieke spelletjes die gespeeld worden, vrees ik. Dat Zelensky, anders dan die heeft gezegd toen hij president werd, hij zou een one-term president worden.
1: Ja.
0: Het lijkt er toch op dat
1: Maar dat kan hij niet helpen, eerlijk gezegd.
0: Nee.
1: Toen brak die oorlog uit, dat wist hij ook niet.
0: Dat wist hij ook niet. Dus, maar goed, als er dus na het einde van de oorlog weer verkiezingen komen, zou ik hopen, dat hij eigenlijk besluit om zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Ja. Niet misschien dezelfde fout te maken als Churchill. En dan het dan over te laten aan anderen. Zoals bijvoorbeeld Zaluzhny, die gewezen op een bevelhebber die nu ambassadeur is in Londen, die heel populair is. Maar ook Fjodorov en anderen. Om dan te strijden voor het presidentschap van Oekraïne. Ik hoop dat hij dat. Maar wat ik dus zie, is dat juist zijn omgeving, waarin kennelijk ook die Yermak, die hij heeft moeten ontslaan al eerder. Dat die mensen nog steeds achter de schermen een rol spelen en hem verkeerd beïnvloeden.
1: Ja. Aan de andere kant, het is een presidentieel systeem.
0: Ja.
1: En het ontslaan van een kabinet, ja, dat doet de Franse president Macron, ja, zal maar zeggen, om de haverklap. En ja, daar halen we nauwelijks onze schouders over op.
0: Nee.
1: Is het ook niet zo dat hij denkt, ik heb een totaal beeld van wat er allemaal moet veranderen en ik moet gewoon andere mensen hebben. Of ze nou heel erg goed zijn of niet zo goed. Ik moet anderen hebben, anders verlies ik mijn eigen geloofwaardigheid. En dus de goede naam.
0: Nee, eerlijk gezegd ben ik van mening dat hij dit keer, ook bijvoorbeeld die Julia Sviridenko, dus de premier, eigenlijk ook een trouwe bondgenoot van de president was, ook na een jaar alweer de laan uitstuurt. Ik ben daar juist een beetje bezorgd over, maar ik zie het wel weer als een teken ook. Zo moeten we het ook zien. Dat Oekraïne een hartstikke democratisch land is geworden. Hij doet iets en dan komt er protest tegen. Ja. En dan vindt er een proces plaats en dan komt er uiteindelijk weer een beslissing van de president. Dus ik zie het niet als zwakte dat dit gebeurt.
1: Nee, we hadden pas geleden Chris Colijn, ons correspondent, in de uitzending, hadden we het even over de Maidan-toestanden. Hij zei, die verwacht ik eigenlijk niet meer. Hoe zit het bij jou? Denk je dat het toch zou kunnen gebeuren? En dat Zelensky er uiteindelijk toch met staart tussen de benen vandoor moet?
0: Nee, eigenlijk is dit de geest van Maidan, waarin gehandeld wordt. Deze mensen gaan dus. Ze willen dus dat Oekraïne een fatsoenlijk land wordt. Een democratisch land wordt. En dat er dus niet meer al die spelletjes achter de schermen gespeeld worden en die corruptie, et cetera.
1: Ja.
0: Dus ik zie het meer als de geest van Maidan, die nog steeds levend is. En ook de werkelijke reden is voor dit massale Oekraïnse verzet tegen Poetin.
1: Ja.
0: Niemand wil meer terug naar zo'n land en zoiets.
1: Zo, begrijp ik. Even naar Open Door Ukraine.
0: Ja.
1: Je hebt een privéleven, je hebt nog steeds een professioneel leven. En je hebt dat project Open Door Ukraine. Vertel, hoe gaat het daarmee?
0: Nou, we hebben het ook best moeilijk. Vanwege de.
1: Wat is de doelstelling?
0: De doelstelling is om huizen te bouwen. Open Door Ukraine heeft zijn niche gevonden in het helpen van kwetsbare mensen. Dus mensen die bijvoorbeeld hun huis door de oorlog verloren hebben. Of IDP's, intern ontheemden, die ook dus van hun huis weg zijn geraakt. Om die mensen te helpen aan huisvesting en aan mooie huisvesting. Want wij bouwen huisjes, of huizen, van stro, helemaal ecologisch, volgens EU-standaarden. En daar heeft de RVO, dus de Nederlandse regering, zeg maar, dus ook wat geld in gestoken. We hebben geld gekregen. We werken samen met een Nederlandse commerciële partner en twee partners in Oekraïne. En we zijn nu eindelijk begonnen, met vertraging, moet ik wel zeggen. Maar dat komt omdat we bijvoorbeeld vanwege de oorlog de eerste fabriekslijn uit Nederland in Tsjernigiv hadden geplaatst. Maar daar was het zo onveilig geworden en er was helemaal geen elektriciteit meer. Dat die inmiddels ergens in de buurt van Kiev staat. Ik vertel niet waar en u zult begrijpen.
1: Nee. Alsjeblieft niet.
0: Ja, en daar rollen nu gelukkig de eerste pregefabriceerde panelen dus van die lijn af.
1: Ja.
0: En wat we doen is, ik vind het nog steeds heel mooi, wij bieden eigenlijk een soort IKEA-pakket aan. Dus het hele huis wordt geleverd, dus de wanden, dus de dak, et cetera, voor onze beneficenten om die dan verder zelf af te bouwen.
1: Ja.
0: En er zit dus een subsidiedeel ook in dat Nederlandse, in deze Nederlandse hulp bij. Dus dat wij dat eerst dat pakket voor niets kunnen aanbieden.
1: Ja, en nou zeg je, we willen huisjes neerzetten en we zijn er nu ook echt mee bezig. Hm. In een land in oorlog waarvan je zelf zegt, ja, ik weet zelfs niet of ik in mijn eigen dacha wel helemaal veilig ben.
0: Hoe begrijp ik heel goed. Die vraag
1: wat is het risico?
0: Nou, allereerst kan ik zeggen dat van alle projecten, en ik klop het even af, van alle projecten die ODU is begonnen, we hebben ook de daken hersteld van flatgebouwen, et cetera, is er nog geen één keer geweest dat dat dus opnieuw door de oorlog is beschadigd of vernietigd. Laat ik een voorbeeld geven waar we nu beginnen. Het maakt het denk ik aansprekender ook. Er is een prachtig vogelgebied, niet ver van Vinica, midden in het land. Ik ben er ook geweest, gewoon prachtig. Daar is een kamp dat is opgericht om moeders met kinderen uit het oorlogsgebied tenminste een week te geven om even uit te puffen. Ja. Om even psychologische hulp te krijgen, et cetera. Dat is op dit moment is dat kamp vrij. Dat is allemaal, dat zijn tenten. Daar gaan wij nu onze eerste huizen ook neerzetten. Ja. Het eerste huis staat er al. En ik vind dat gewoon prachtig om te zien. En kijk, dat, de kans dat daar iets gebeurt is zo klein, zeg ik u.
1: Ja, nou, in ieder geval gefeliciteerd met het project. Dank, Robert Serry, oud-ambassadeur in Oekraïne. En schrijver van het boek Nog is Oekraïne niet verloren.
0: Dat ook in het Engels is vertaald.
1: Ja, ik wou zeggen, in het Engels en in het Oekraïens.
0: Ja, hoop ik ook binnenkort. Ja.
1: Gefeliciteerd daarmee.
0: Dankjewel.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.
3: Ik open de vergadering.
4: Ja, voorzitter.
5: Ja, dank voorzitter.
6: Voorzitter.
5: Dank
6: voorzitter.
7: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2:00 of in je podcast-app.
8: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een bermbrand langs de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Daardoor bij Ulvenhout 2 afgesloten rijstroken. Al het verkeer moet via de vluchtstrook. En daardoor staat er weer 3 kilometer file bij Ulvenhout met zo'n 20 minuten vertraging.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
13: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het hoge woord is eruit. De drone die gisteren werd gevonden op het vliegveld van Leipzig in Duitsland was van Rusland, zegt een Duits parlementslid. De drone lag in de buurt van een vrachtvliegtuig uit Oekraïne dat militaire spullen vervoerde. De drone was bewapend met het zwaar explosieve Semtex, maar de bom ging niet af. Het duurde even, maar inmiddels is een blushelikopter van Defensie aangekomen bij de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. En die haalt water uit het Haringvliet en dropt dat dan op de kern van de brand. Daarna wordt met warmtecamera's gekeken waar de brandweer nog moet blussen. Het vuur breidt zich niet meer uit. Spanje houdt rekening met een nieuwe bestorming van Ceuta. Dat is een klein stukje Spanje in Marokko. Op social media gaan berichten rond over 15 augustus. Dat is volgende week zaterdag. Ceuta werd vorige week overlopen door 70.000 migranten. Ze dachten dat ze daar meteen door konden naar Europa. President Zelensky gaat overmorgen naar Servië. En dat is voor het eerst. Servië is al heel lang goed bevriend met Rusland. En doet er ook zaken mee, zo leveren de Russen veel gas. Opvallend is dat Servië intussen Oekraïne ook steunt in de oorlog met tientallen miljoenen. Verdrietige reacties op het overlijden van Journey Kaagman van Earth and Fire. En ze was natuurlijk ook jurylid van Idols. We zijn een vakvrouw verloren met liefde voor muziek, zegt RTL. De eerste winnaar van Idols was Jamai. Kaagman zag het echt in hem zitten. En daar is Jamai haar eeuwig dankbaar voor. Het weer nog van Weer Online. In het noorden buien. Vannacht is het 10 tot 16 graden. Morgen trekt de bewolking weg. En wordt het 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Het is de droom van duizenden Europeanen en slechts voor enkele weggelegd. Werken bij de Europese Commissie. Maar voor wie die droom werkelijkheid wordt, blijkt het vaak niet meer dan een nachtmerrie. Bijna 1000 ambtenaren hebben de afgelopen 2 dagen melding gemaakt van intimidatie. Dat bespreek ik met buitenlandredacteur Luc de Klerk. Luc, wat zijn de klachten van de ambtenaren nou precies?
4: Ja, dit geldt trouwens niet 2 dagen, maar 2 jaar. Om het te corrigeren. Het getal komt uit de documenten die door Politico

0: De communicatie tussen de teams van de commissarissen en de beleidsteams in de DG's, die verloopt vaak niet goed. En de commissie, dat is uiteindelijk ook een heel hiërarchisch instituut. En dit soort problemen, ja, die kun je ook wel vinden bij ministeries in verschillende landen. Maar er is een soort cocktail eigenlijk in Brussel van prestige, politieke druk en de grootte van de commissie. En dat maakt het volgens de ambtenaren in het Berlaymont nog lastiger. En dan is ook nog een ding dat de gebouwen nog net niet uit elkaar vallen. Want op sommige plekken was er geen airco tijdens de hittegolven. En mensen konden niet uit de waterfonteintjes drinken vanwege verontreiniging. En mensen hebben ook maar weinig vertrouwen in dat er echt iets met klachten gedaan wordt. Omdat als je echt een formele klacht wil indienen, dan moet je weer naar een ander loket toe. En daar komen er maar ongeveer 20 tot 25 per jaar van binnen.
1: Zo. Waarom willen veel mensen dan toch heel graag bij die commissie werken?
0: Ja, omdat het voor veel mensen toch eigenlijk wel echt een droom is. En je hebt daar heel veel mensen rondlopen die echt met ziel en zaligheid geloven in dat Europees project en zich daarvoor in willen zetten. En dan is werken bij de commissie voor die mensen echt het hoogst haalbare wat je dan in je carrière kunt doen. En dan kan dus uiteindelijk dat samengaan met een slechte cultuur in die organisatie. Bijvoorbeeld bij de ECB, de Europese Centrale Bank, er was een enquête onder medewerkers waar 85% zei trots te zijn om daar te werken, maar minder dan de helft vond de werkdruk acceptabel. En bij de commissie, daar zegt een recente enquête dat 74% de instelling een aantrekkelijke werkgever vindt. En uiteindelijk, geld speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. Als beginnende ambtenaar kun je namelijk al voor zo'n 6.000 euro per maand beginnen aan startsalaris. Zo, en EU-ambtenaren hoeven geen inkomstenbelasting te betalen in België, maar speciale EU-belasting. Dus dat is een lagere afdracht in de praktijk. En er zijn nog allerlei toelages, andere voordeeltjes. En zeker als je uit een armer lid staat komt, is dat dus aantrekkelijk. Want Brussel is relatief gezien voor West-Europese begrippen ook nog best betaalbare stad. En je ziet dus dat dan bijvoorbeeld uit Nederland er eigenlijk ook relatief weinig commissieambtenaren zijn.
1: Ja, je hebt in Brussel gewoond en gewerkt, niet bij de commissie, maar wat is jouw eigen ervaring?
0: Ja, ik studeerde er en ik werkte er ook als journalist. En dan zit je een beetje in die EU-bubbel natuurlijk ook. En de meeste mensen in mijn kringen die deden uiteindelijk wel iets wat dan aan de EU raakt. Dus journalisten, ambtenaren of mensen bij lobbygroepen of een NGO. En eigenlijk vaak als je aan dan vooral dus jonge mensen dan vraagt, wat is nou je droom of waarom ben je naar Brussel gekomen? Dan is het toch vaak dat ideaalbeeld om uiteindelijk een baan bij de commissie te vinden. En daarbinnen is dan ook wel weer een soort onderscheid, want de commissie is natuurlijk best wel groot. Meer dan 30.000 mensen werken er. Niet alles past in dat bekende Berlaymont-gebouw. Dus je hebt dan ook nog mensen die wel een baan hebben, maar die misschien in die bijgebouwen zitten. En dan ben je er eigenlijk toch nog niet helemaal. En vooral die jonge mensen, die dan net een voet tussen de deur hebben, hebben vaak ook nog maar een tijdelijk contract. En het argument van geld, dat was natuurlijk ook altijd een ding. Ik was destijds goed bevriend, spreek nog wel eens met iemand die in het Europees Parlement werkt. En die vertelde het heel trots, dus dat die geen belasting hoefde te betalen in België. Maar ik vond dan nog veel bijzonderder dat hij dan voor een bepaalde periode alles wat hij kocht voor de inrichting van zijn huis, daar kon hij de BTW op terugkrijgen. Dus dan ging hij allemaal trots hele dure designermeubels kopen.
1: Ja, ongelooflijk. Ja. En maar mopperen. Ja. En je komt ook niet zomaar binnen bij de commissie.
0: Nee, dat is inderdaad ook wel lastig. Dus ik denk dat het ook wel een van de redenen is dat mensen daar dan blijven. Omdat je er heel lang voor werkt om daar uiteindelijk te komen. En begin dit jaar was er nog voor het eerst in 7 jaar weer een grote competitie, waar er ongeveer 1200 banen beschikbaar zijn. En daar hebben 170.000 mensen zich voor aangemeld. Had zelfs het bureau dat erover gaat, over die selectie, niet verwacht. Die rekende op ongeveer 50.000 mensen. En om dan uiteindelijk een van die 1200 gelukkigen te worden, of misschien wordt het uiteindelijk wel een nachtmerrie, maar dan moet je allerlei toetsen doen. Dus een essay schrijven, een cognitieve toets. Ook bewijzen dat je genoeg kennis hebt over de EU. Dus eigenlijk veel te ingewikkeld ook, denk ik, voor een simpele journalist als ik. Dus misschien maar goed dat we van een veilige afstand dan kunnen kijken en beoordelen of dit Brusselse droom of nachtmerrie uitkomt.
1: Wij zijn kansloos. En maar 6.000 euro aan beginsalaris.
0: Dat is niet verkeerd.
1: Dat is niet verkeerd. Nee. Dankjewel, buitenlandredacteur Luc de Klerk.
2: De wereld.
1: De burgeroorlog in Soedan heeft al aan honderdduizenden mensen het leven gekost. Maar een eind is nog lang niet in zicht. Het regeringsleger heeft een belangrijke snelweg in het land heroverd op de rebellen. Maar dat wil niet zeggen dat die rebellen er slecht voor staan.
3: From tonight, I will crush you. From today, I am charging straight ahead. Forward, forward. There is no going back. There is no more hesitation. You will find us on the front lines. And the game will change.
1: Dat was de commandant van de rebellen, Mohamed Hamdan Dagalo, beter

0: bekend onder zijn bijnaam Hameti, via een tolk. Ik praat erover met Annette Hofman, conflictonderzoeker en Soedan-expert bij Instituut Klingendaal. Welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag.
0: Hi. Laten we het conflict eens proberen te schetsen. We kijken op dit moment naar een burgeroorlog tussen het Soedanese regeringsleger en rebellen van de Rapid Support Forces, de RSF. Wie zijn die rebellen?
1: Ja, het zijn eigenlijk helemaal geen rebellen. Dat zijn paramilitairen en die hebben in het verleden heel nauw samengewerkt met het regeringsleger. En we kennen ze ook onder een andere naam misschien nog, als Janjaweed. Die zijn bekend, of waren bekend helaas, als de daders van de eerdere oorlog en de genocide in Darfur in 2003-2004. En deze groep heeft enorme promotie gemaakt in de afgelopen jaren, economisch, militairisch, maar ook politiek. En zijn in de laatste jaar eigenlijk een soort tak geworden van het regeringsleger. Dus die twee legers waren goede vriendjes en hebben in het verleden nauw samengewerkt tegen vaak de burgers in Darfur met name. Maar zijn recentelijk hebben ze zich tegen elkaar gekeerd. En dat is die oorlog die we op dit moment zien in Soedan. Ja.
0: Destijds namen de rebellen van de Janjaweed het op tegen het regeringsleger van president Bashir. Voor die genocide in Darfur was veel aandacht destijds, heel veel, ook in Nederland. Het geweld stopte, maar is het ooit echt opgelost?
1: Nee, eigenlijk is het altijd een beetje doorgelopen. Niet zo heftig, want er zat wel een VN-missie. Dat heeft geholpen, want als er oren en ogen aan de grond zijn, dan wordt er toch minder gevochten. Zijn de daders wat voorzichtiger. Ik ben zelf in die tijd ook jaren in Soedan gewoond. En was hoopvol eigenlijk dat die oorlog toch helemaal zou gaan eindigen. Er zijn verschillende akkoords geweest ook. Dat is nooit helemaal gebeurd, maar er kwam een hele mooie revolutie in 2018, waar voor het eerst eigenlijk ik ook kon horen in Khartoum, in de hoofdstad, waar het meestal vreedzaam was, dat mensen zeiden van, goh, misschien moeten we ook eens die oorlog in Darfur goed oplossen. Misschien moeten wij hier, de comfortabele middelklaas, zeg maar, opkomen voor de mensen in Darfur. Dat daar niet altijd met twee soort maten wordt gemeten. En dat die mensen in die periferie en ver weg Darfur, zeg maar, minder goed gezondheidszorg hebben, minder goed education, scholen en infrastructuur. Dus dat was eigenlijk een heel mooi moment waar het land probeerde om toch echt wel op te ruimen en naar een regering over te stappen die een democratisch beleid zou beginnen. Ja. Dat waren hele mooie voornemens. We hebben ook een begin daarvan gezien. Helaas wilden die militairen dat absoluut niet en hebben daardoor ook weer de macht helemaal aan zich teruggetrokken.
0: Een scheuring ontstaan. Waarom eigenlijk? Wat was nou de reden waarom dat niet lukte? Want het was inderdaad echt een doorbraak. Ik herinner me nog precies. Iedereen dacht, dat probleem is tenminste opgelost.
1: Ja, nee, inderdaad. Die Bashir, die dictator die 30 jaar in de macht was geweest, die is 2019 afgezet door een grote burgerrevolutie. Maar het leger en die paramilitaire RSF hebben zich achter de burgers gesteld en gezegd van, ja, nee hoor, dat vinden we prima. Die Bashir inderdaad is een akelijke vent die moet gaan. Ook al was dat eigenlijk hun sponsor geweest, onder die ze zo mooi groot en machtig konden worden. Maar die hebben ze afgezet en dan zijn ze samen gaan regering met de burgers. Dat ging 2 jaar lang goed, maar uiteindelijk was het toch duidelijk dat wat de burgers wilden iets heel anders was. Een democratische transitie met meer transparantie bijvoorbeeld in de economie, met echt gerechtigheid over wat er ooit was gebeurd in Darfur. Nou ja, je kunt je voorstellen, daar hadden de RSF, de paramilitairen en het regeringsleger helemaal geen interesse aan. Die wilden graag eigenlijk blijven regeren met misschien een burgergezicht, maar niet met meer transparantie in hun zaken. En dus hebben ze samen besloten de burgers in 2021 eruit te gooien in een militaire coup. En dan samen door te gaan, maar nu dat ze geen gemeenschappelijke vijand meer hadden binnen de regering, konden ze gewoon niet eens worden op een hele aantal dingen. Want ze wilden natuurlijk allebei graag de bazen zijn van het hele land. En dus is die oorlog niet lang later dan in april 2023 uitgebroken. Ja. Het ging met name over hoe gaan we nou een gemeenschappelijk leger organiseren. En daar konden ze echt niet uitkomen.
0: Dodental sinds de uitbraak van die oorlog wordt geschat op 150 tot 400.000. Dat is nogal een groot verschil. Maar zelfs die lage schatting is al vreselijk. 30 miljoen mensen leven in hongersnood of hebben te weinig te eten. 13 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Daarmee is het ongetwijfeld het meest bloedige conflict ter wereld op dit moment. Waarom blijft het overal zo oorverdovend stil?
1: Die vraag moeten we blijven staan. En ik ben heel dankbaar dat we hier over zo lang mogen praten vandaag in de uitzending. Kijk, we weten inderdaad niet hoe erg het is. Die cijfers die net zijn genoemd, dat zijn schattingen. En die zijn echt wel heel voorzichtige schattingen. We hebben zelf de zonder gezanten, speciaal gezanten van de VS, de voormalige, die heeft begin vorig jaar al gezegd dat het waarschijnlijk minimaal 400.000 mensen zijn die al gesneuveld zijn. En dat was nog voor het grote massacre in Darfur en El Fasher dat we afgelopen oktober hebben gezien. En dan hebben we de wereldwijd grootste hongersnood die gaande is in verschillende delen van dit land. Die doden die worden amper begraven vaak, hè, omdat het wordt geschoten en het is heel gevaarlijk op straat. Die worden dus ook niet geteld. We weten niet hoeveel mensen door die hongersnoden zijn omgekomen. Dus ik vrees dat dit cijfer inderdaad vele malen hoger is dan die 400.000 die toen door het VS zijn geschat. En ja, zo is het een beetje hetzelfde met het aantal mensen die op de vlucht zijn en weer opnieuw op de vlucht zijn, omdat die oorlog natuurlijk steeds gaat bewegen ook. Waarom geen aandacht? Er spelen andere oorlogen op dit moment, maar ook denk ik, we onderschatten hoe groot deze oorlog is en we onderschatten nog meer wat deze oorlog in ver weg Soedan eigenlijk met Nederland of de Europese Unie te maken heeft. En die oorlog heeft wel met onze prioriteiten ook en onze zorgen te maken, want het is de grootste ontheemdencrisis. Hè? En mensen die zitten nu in Tsjaad of Egypte, maar daar worden ze ook amper verzorgd. Dus ze hebben vaak geen keuze dan toch uiteindelijk door te trekken richting Europa. En ja, dat is iets wat waar we dan wel opeens wakker schudden en denken van, nou, dat willen we natuurlijk niet. Handelsbelang, precies hetzelfde. De Rode Zee ligt heel dicht, ligt aan Soedan en wordt ook belemmerd door de onveiligheid in het land. We hebben droneaanvallen gehad aan de kust van Soedan. Die maken het scheepsverkeer, wat nu op dit moment sowieso al enorm moeilijk loopt vanwege de oorlog in Iran, nog weer moeilijker. Dus onze directe handelsbelangen worden hier belemmerd. En ten derde, veiligheid in die hele regio, Oost-Afrika, Sahel, waar al een aantal andere landen onstabiel zijn. Het is helemaal niet in ons interesse in het zuiden of ten zuiden van Europa om daar nu een soort anarchie te hebben waar heel veel wapens zijn, waar heel veel gevochten wordt. Dat creëert heel veel onzekerheid ook aan de zuidelijke grenzen van Europa.
0: Laten we even over twee zaken hebben die ongetwijfeld ook een enorme rol spelen. En dat is goud en olie. Op het moment, een aantal jaar geleden, was de goudproductie in het land iets van 6 ton, inmiddels 70 ton. Daar zal ongetwijfeld iets met die burgeroorlog te maken hebben. En dan olie. Dat bevindt zich dan vooral in Zuid-Soedan, wat zich heeft afgesplitst. Maar toch, zijn dit ook drijfveren voor het conflict?
1: Absoluut. Het is een politieke machtsstrijd, dus het begonnen. Maar inmiddels gaat het heel erg om het rijkdom in het land. En sinds de onafhankelijkheid van het olierijke Zuid-Soedan in 2011... is goud inderdaad de belangrijkste grondstof voor Soedan. Maar het is ook een heel vruchtbaar land bijvoorbeeld. En dat is een heel belangrijke reden waarom de golfstaten zoveel belangen ook hebben in Soedan. Omdat zij interesse hebben aan het goud, maar ook zelf niet genoeg voedsel kunnen produceren. Nee. Dus hun voedselzekerheidsbeleid is ook afhankelijk van toegang tot Soedan.
0: Vooral de Emiraten zijn dat, hè, die daar...
1: Als we het hebben over goud, en goud financiert deze oorlog, daar is geen twijfel over. Dan spelen de Verenigde Arabische Emiraten de bij ver belangrijkste rol. De schattingen zijn dat 90% van alles goud uit Sudan en naar Ghana is het de belangrijkste goudproducent op het Afrikaanse continent op dit moment. En 90% daarvan eindigt uiteindelijk in de Verenigde Arabische Emiraten. Het allermeeste natuurlijk gesmokkeld. Maar dat is wat de oorlog gaande houdt. En een ruil daarvan worden de paramilitaire RSF door de Verenigde Arabische Emiraten gesteund met wapens, drones en zelfs buitenlandse huurlingen.
0: Ja, ik ben Colombiaan, hè, die daar dan een rol speelt. U noemde de rol die landen ook zoeken in het feit dat het Soedan een vruchtbaar land is met veel grond. Ja. Maar als ik u zo hoor praten over wat de Emiraten doen, dan is het vooral jagen op goud en niet uitkijken naar bouwland.
1: Het is, ja, het klinkt eigenlijk een paradox. En toch hebben ze ook heel grote vruchtbaar land in de handen gekregen. Nog na de militaire coup ook. Dus ze hebben daar snel zaken gedaan met de militairen. En door de oorlog, omdat het allemaal wat onrustiger natuurlijk is, zien we nu dat hun investeringen net over de grens met Egypte, zeg maar, aan de andere kant daar naartoe zijn verplaatst. Dus dat klopt dat landbouw op dit moment het moeilijk heeft. Zelfs voor de bedrijven vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. En dat goud de belangrijkste economische drijfveer is, maar ook het strategisch belang voor de Verenigde Arabische Emiraten om toegang tot het Afrikaanse continent te krijgen. Ze werken heel erg met corridors door die ze dan allerlei goederen kunnen bewegen en daar de controle over hebben. Dus ook de controle over de Rode Zee is iets waar ze heel erg in competitie mee staan met Saudi-Arabië. Ja. Dus dat zijn de meer geopolitieke belangen die daarachter staan.
0: En die enorme hoeveelheid goud, komt die ook bij ons terecht?
1: Zeker komt goud, of we kunnen niet zeker zijn van het feit dat goud wat op de internationale markt meestal via Londen of Dubai, zeg maar, dat zijn de grootste twee internationale markten voor goud, dat uiteindelijk ook uit Soedan komt. Omdat, nog eens gezegd, heel veel van dat Afrikaanse goud komt uit Soedan en het allermeeste daarvan eindigt in de Verenigde Arabische Emiraten. En zij zijn natuurlijk kijken ze heel goed dat het niet duidelijk is waar het goud vandaan komt. Nee. Dat wordt allemaal vermengd en is gewoon Afrikaans goud. En er wordt ook geen druk uitgeoefend om wel duidelijk te maken van waar ze hun grondstoffen zoals goud vandaan krijgen.
0: Ja, ze hebben dat destijds met diamant opgelost. Met bloeddiamant. Maar dat kwam ook omdat er diamantairs waren die konden zien, die konden herkennen waar het vandaan kwam. Maar dat is bij goud natuurlijk uitgesloten.
1: Het is uitgesloten, maar dat betekent niet dat er geen instrumenten zijn om druk uit te oefenen. Er zijn bijvoorbeeld de Financial Action Task Force. Dat is zo'n soort watchdog-lijst waar we landen op zetten die dus niet transparant zijn over waar hun belangrijke goederen vandaan komen. En daar hebben we net de Verenigde Arabische Emiraten als Europa van afgehaald. Van deze grey list was het dan. Dus waar ze nog een jaar geleden als een land opstonden dat toch duidelijker moest worden gemonitord, omdat er een hoge kans was dat ze hun goud uit conflictgebieden zouden krijgen. Ja, ja. Nou, dat hadden we moeten versterken eigenlijk en die druk gebruiken.
0: U had het al over Europa. Waar staan wij en wat kan het ons schelen? Want ik heb steeds de indruk, vooral vanuit ons perspectief als journalisten, dat al die andere conflicten waar we zoveel over rapporteren, dat heeft ermee te maken dat die ons rechtstreeks aangaan. Terwijl dit drama, dat is verder weg, behalve dan vluchtelingen misschien, maar verder, we hebben geen belang. Hè?
1: Ja, we hebben dus heus wel belang. Maar we hebben een politieke keuze gemaakt om dat belang niet echt duidelijk in kaart te brengen. Dus ten eerste, wat is ons belang? Ja. De lijst is lang. Ik heb al over handel, veiligheid en migratie gesproken. Maar ik ga nog een andere noemen. En dat is bijvoorbeeld, we hebben wel belang bij Rusland. Hè, en wat daar gebeurt en hoe we Rusland terug kunnen pushen en meer druk uitoefenen. En dat doen we met sancties bijvoorbeeld. Nou, Soedan speelt een enorm belangrijke rol voor Rusland om deze sancties te kunnen omzetten. zeilen. Dankzij het Soedanese goud. Dat doen ze direct door goud uit Soedan naar Rusland te halen. Maar dat doen ze ook indirect omdat ze samenwerken met de Verenigde Arabische Emiraten. Dus dat is één reden waarom, nou ja, het is een beetje zinloos om steeds met nieuwe sancties voor Rusland te komen. Als we niet ook die plekken aanpakken die het mogelijk maken voor Rusland om die sancties te omzeilen.
0: Ja.
1: Waarom willen we dat niet, als ik dat nog mag zeggen?
0: Ja,
1: het is ergens wel zo, want er wordt vaak gezegd, oh ja, dat is een vergeten conflict. Het is niet vergeten, we hebben inmiddels wel vaker over Soedan gehoord. Er is een politieke keuze gemaakt dat we niet alles aan zetten om deze oorlog te stoppen. Natuurlijk kan Europa niet Burhan of Hamiti, die twee leiders, bellen en zeggen, nu maar stoppen, dat interesseert die militaire leiders helemaal niks. Maar we hebben wel druk als EU, of zelfs Nederland, om druk uit te oefenen op die belangrijke sponsoren, en dat is dan met name de Verenigde Arabische Emiraten, om te stoppen met het bewapenen en het aanwakkeren van een conflict die tot de grootste hongersnood ter wereld, tot een herhaling van een genocide heeft geleid. En dat doen we tot dit moment niet, omdat we toch een moeilijke zaak vinden om aan te spreken met een strategische handelspartner.
0: Ja, en misschien ook wel omdat dit zijn ook voor belangrijk de morele argumenten. En die zijn op het ogenblik niet zo in de mode, zal ik maar zeggen, in de discussies over oorlog en vrede in de wereld.
1: Dus ja, maar we hebben het net gehad over handel, over veiligheid, over irreguliere migratie. Dat zijn topprioriteiten voor Nederlandse buitenlandse zaken. Dat kun je nalezen in onze strategie. Dus dat denk ik, dat wordt misschien zo neergezet. Omdat er een politieke keuze is gemaakt om niet alles eraan te zetten om deze oorlog te stoppen. Dan is het handiger om niet dat duidelijke verband neer te zetten. Maar die is er heus wel. Dus het is niet alleen een morele kwestie, omdat het gewoon schandalig is dat we miljoenen mensen honger laten lijden. Maar het is ook blind en kortzichtig niet te zien dat deze oorlog direct onze belangen op het gebied van migratie.
0: Oké, als dat dan zo is, wat kunnen we doen om die burgeroorlog te stoppen?
1: Ja, ik vind het niet erg hier om het te herhalen, want het wordt niet vaak genoeg gezegd. Kijk, veel partijen spelen mee. We hebben het gehad over de Verenigde Arabische Emiraten, maar nog niet over Egypte en Turkije, die bijvoorbeeld aan de kant van het leger staan. En dat zijn wel partners, zeg maar, met die wij als Europa of Nederland ook direct te maken hebben. Het is cruciaal dat deze externe actoren, dus ik noem als voorbeeld de meest belangrijke in mijn ogen op dit moment, Egypte en Turkije aan de ene kant en de Verenigde Arabische Emiraten aan de kant van de paramilitairen, dat die op hun verantwoordelijkheid in deze oorlog worden aangesproken. En dat bijvoorbeeld het vrijhandelsakkoord wat net wordt onderhandeld tussen de EU en de Verenigde Arabische Emiraten, dat we dat afhankelijk maken van vooruitgang op Soedan. En dat betekent stoppen van doorsturen van wapens. En een tweede, concreet zou zijn, Nederland moet zijn eigen beslissingen herzien wat betreft export van wapens in richting van de Verenigde Arabische Emiraten.
0: Oké, dank Annette Hofman, conflictonderzoeker en Soedan-expert bij Instituut Klingendaal. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg, tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent. Ik pak je
1: vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
2: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
1: Vandaag is er en morgen weten we niet.
2: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Het iconische Duitse automerk Wiesmann maakt een comeback. De Nederlandse technisch directeur hoor je morgen om 3 uur in de Nationale Autoshow.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
6: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De mensen achter de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig wilden een aanslag plegen, dat zegt een Duitse aanklager. Het vliegveld wordt ook gebruikt door vrachtvliegtuigen die militaire spullen naar Oekraïne brengen. Een Duits parlementslid denkt dan ook dat de drone van Rusland was. Een cameraploeg van Poont heeft aangifte gedaan van mishandeling toen ze een item wilde draaien over een hondenpension in Drenthe. Daar zijn veel klachten over. De journalisten zeggen dat ze hardhandig werden aangevallen en dat hun camera werd afgepakt. Die zou tegen de grond zijn gesmeten. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp is nog altijd niet onder controle. Maar de brandweer heeft wel kunnen voorkomen dat hij uitbreidt. Ook is er hulp van een blushelikopter van Defensie. Die kan 8000 liter water per keer dumpen. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd, waarin mensen opgeroepen werden weg te blijven. Spanje houdt rekening met een nieuwe bestorming van Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. Social media gaan berichten rond over 15 augustus, dat is volgende week zaterdag. Ceuta werd vorige week overlopen door 70.000 migranten. Ze dachten dat ze daar meteen door konden naar Europa. Dolly Parton wordt volgende maand in het zonnetje gezet. Ze krijgt een oeuvreprijs, de Lifetime Achievement Award. De jury zegt dat ze enorm veel heeft betekend voor al haar fans in binnen- en buitenland. Dolly zal niet bij de prijsuitreiking in Nashville aanwezig zijn, want ze sukkelt al een tijdje met haar gezondheid. Het weer nog van Weer Online. Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg. Er worden 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten. Tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Afslankmedicijnen zijn populairder dan ooit. Na jaren van onderzoek en ook concurrentie tussen farmaceuten blijkt die medicijnen werken ook echt. En het is een groeiende business. De kosten van de twee afslankmedicijnen die nu vergoed worden stegen tussen 2021 en 2024 met 341% naar 32 miljoen euro. Maar die business is nog lang niet uitgegroeid. En dus de vraag, hoe moeten we nou naar die ontwikkeling kijken? Is het een medische doorbraak voor mensen met obesitas, maar ook andere chronische ziekten? Of vooral een hype voor de happy few? En wat doet het met onze zorgkosten, maar ook onze schoonheidsidealen? Het zijn allemaal interessante onderwerpen om over te praten. En ik doe dat deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de afslankmedicijnen. En vandaag heb ik Anne Roes te gast. Zij is hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Maastricht University. Van harte welkom.
8: Dank je.
7: We gaan straks uitgebreid praten over afslankmedicatie en de enorme opmars. Je bent in ieder geval kritisch, zover weet ik het al. Maar ook genuanceerd, dus laten we kijken waar we op uitkomen. Mm-hmm. Maar eerst even een persoonlijke vraag. Want ik begrijp dat je vroeger eigenlijk kok wilde worden. Ja. Dus je kent de wereld van verleidingen met eten. En dat is natuurlijk ook in onze maatschappij op allerlei manieren aanwezig. Is het moeilijk om je als mens staande te houden in zo'n maatschappij met verleidingen?
8: Jazeker. Als we 60 jaar terug gaan in de tijd, toen was het probleem met obesitas en overgewicht stukken minder. Maatschappij waarin we nu leven, zal niemand ontkennen, is vol met verleidingen. En dat maakt het heel moeilijk om gewicht te verliezen, op gewicht te blijven, zeker.
7: Ja, en toen in jouw tijd als kok, begon dat toen al te leven voor jou dat gezond eten belangrijk is?
8: Ik denk dat het restaurant waar ik toen werkte niet per se bezig was met heel gezond eten.
7: lekker veel roomsaus.
8: Het was vooral gericht op heel erg lekker. Kijk, en in een gezond, gebalanceerd dieet of leefstijl kan dat natuurlijk ook best. Het is niet zo dat je de hele tijd daar obsessief mee bezig moet zijn. Ik denk overigens wel dat het heel goed mogelijk is om gezond en lekker samen te koken.
7: Ja, zeker. Ja. Dat moet ook absoluut kunnen. Waar ontstond jouw fascinatie voor abnormaal eetgedrag?
8: Dat ontstond toen ik mijn promotieonderzoek ging doen bij Anita Janssen. En dat ging over obesitas. En daar is het eigenlijk
7: daar begonnen. En je bent dus hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag. Hè?
8: Ja.
7: Ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat meteen snapt, die relatie. Wat is de relatie tussen de twee?
8: Tussen
7: neurowetenschappen en abnormaal eetgedrag.
8: Oh ja, nou goed. Ik heb in mijn vorige grote project me vooral bezig gehouden met hoe het beloningssysteem in het brein werkt. En hoe dat al dan niet verschilt tussen mensen met overgewicht en mensen van een gezond gewicht. En daaruit is eigenlijk gebleken dat er niet structurele verschillen zijn tussen mensen met obesitas en mensen met een gezond gewicht. Maar dat het alles te maken heeft met mindset. Hoe jij naar dat eten kijkt. En dat bepaalt hoe jouw brein het eten op dat moment representeert. Dus hoe dat beloningssysteem reageert is heel erg afhankelijk van het moment. Dus als jij bezig bent met na een lange werkdag genieten van lekker eten, ja, dan zal dat flink actief zijn. Maar als jij langs een sportschool loopt of kleren aan het aanpassen bent, dan juist als je dan dat lekkere eten ziet, dan denk je er heel anders over. En dan reageert dat brein ook anders. En dat geldt voor iedereen.
7: Ja.
8: En,
7: ja. Ja, dus zeg je daarmee eigenlijk ook, als je te zwaar wordt, dan heeft dat niets te maken met, hè, want we komen straks nog wel op die medicatie, maar die doen ook iets met food noise in je hoofd. En hè, dus dat zit ook op die hersenen, kan ik me zo voorstellen.
8: Ja, zeker. Ja. Maar dat wordt, ik denk dat als je het wil vertalen naar hoe dat is in het dagelijks leven. Onze omgeving triggert zo'n genieten mindset natuurlijk heel erg veel. En het kan natuurlijk wel zo zijn dat dat voor bepaalde mensen vaker gebeurt. Dat hun omgeving dat nog meer versterkt. Mijn onderzoek was in een lab, in een MRI-scanner. Dus dat is natuurlijk heel, heel kunstmatig. En wij wilden vooral begrijpen, hoe gaat dat in het brein als we mensen heel erg lekker eten laten zien? En verschilt dat structureel tussen mensen met overgewicht en een gezond gewicht? En dat bleek niet zo te zijn.
7: Dat is echt hetzelfde. Ja. Wanneer is er nou sprake van abnormaal eetgedrag?
8: Ja, onze lab dat houdt zich bezig met zowel obesitas, maar ook met eetstoornissen zoals anorexia nervosa, bulimia nervosa. Dus ons onderzoek bestrijkt eigenlijk die hele range. Eigenlijk.
7: Ja, maar toch om even te definiëren, wanneer ben je abnormaal aan het eten? Wanneer is je gedrag abnormaal?
8: Ja, als je dus voldoet aan een van die diagnoses, anorexia, bulimia en obesitas, is ook gedefinieerd als chronische ziekte. En dat is als je BMI wordt zo door de WHO gedefinieerd, als je BMI boven de 30 is.
7: Ja, ja. Maar het suggereert een beetje, als je het over gedrag hebt, dat soort mensen allerlei dingen naar binnen zitten te werken.
8: Maar dat wil ik helemaal niet daarmee impliceren. Nee. In die zin is de titel.
7: Omdat het abnormaal eetgedrag. Ja. Hè, dan denk je toch, dat heeft dus met je eetgedrag te maken. Dat je te veel patatjes eet.
8: Het heeft denk ik ook zeker wel met eetgedrag te maken. Maar in het algemene debat wordt het dan vaak een beetje gereduceerd. Dat dat is een gebrek aan wilskracht. En zo denkt natuurlijk geen enkele expert erover. Maar dat het iets met eetgedrag te maken heeft. Dat kan je denk ik ook niet ontkennen. Alleen eetgedrag is ingewikkeld. Het is ingewikkeld om te veranderen, maar ook het ontstaat natuurlijk niet in een vacuüm. En wat het voor de een moeilijk maakt om gezond te eten, is anders dan voor de ander. Voor sommige mensen zijn het misschien mentale problemen, hebben misschien last van een depressie. Voor andere mensen zijn het misschien budgetproblemen. Voor nog andere mensen economische problemen of stress. Dus waar wij ons op richten is op dat eetgedrag, maar in een veel bredere context. Dus wat beïnvloedt dat eetgedrag eigenlijk? En wat maakt het voor mensen nou precies zo moeilijk? En dat zal verschillen tussen mensen, ja. Om...
7: Leg eens uit, waarom is het voor mensen zo moeilijk? Want we zitten wel, worden geconfronteerd dat we Amerika steeds meer achterna gaan. Mm-hmm. Het is echt schrikbarend als je naar de overgewicht- en obesitascijfers kijkt. Ook steeds kleinere kinderen die al... dat is echt afschuwelijk. Ja. Hoe komt dat we dat niet onder controle krijgen?
8: Wat ik in het begin zei, als je 60 jaar geleden gaat, toen zag onze wereld er heel anders uit. Hè? En we worden continu verleid. Daarnaast is ons leven ook veel passiever geworden. Hè? Zelfs middelbare scholieren gaan soms op een elektrische fiets naar school. En heel veel werk vereist helemaal niet meer dat we zoveel bewegen. Dus het is meer. Daarnaast is dat denk ik meer stress in de maatschappij. Mensen nemen minder tijd om zelf gezond te koken. Dus een heleboel dingen werken ons daarin tegen.
7: Ja. Ja. Uiteindelijk, op het moment dat je op dat overgewicht of in het ergste geval op obesitas uitkomt, dan wordt er ook vaak gezegd, er zijn allerlei processen in je lichaam bezig.
8: Ja.
7: Ook met je hormonen, waardoor je het eigenlijk niet meer zelf kan, dat afvallen. Hoe kijk je daarnaar?
8: Ja, ik denk dat dat een oversimplificatie is. Ik denk dat obesitas niet gereduceerd kan worden tot een biologisch mankement, zeg maar.
7: Als ben je het dan niet eens dat het een ziekte is?
8: Jawel, ja, nou, maar ik denk dat het een biopsychosociale ziekte is en niet alleen maar biologisch. Ik denk dat het complexer is dan alleen maar biologie. Als je gaat kijken naar het bewijs voor van, nou, is het nou zo? The body fights back wordt dat dan genoemd. Het bewijs is niet heel overtuigend. Het ene onderzoek ondersteunt het, andere onderzoek niet. De grootte van het effect is niet super groot. En wat ik dan denk, en wat ik in mijn huidig onderzoek probeer uit te zoeken verder, het heet The End of Average. Ik denk, nou, voor sommige mensen zou dat best zo kunnen zijn. Maar lang niet voor iedereen. Hetzelfde, we weten dat er een associatie is tussen depressie en lichaamsgewicht. Maar dat betekent niet dat alle mensen met obesitas een depressie hebben. Maar als je goed gaat kijken, dat voor een klein groepje zo is. En zo denk ik ook met biologische problemen die gewichtsverlies in de weg kunnen staan. Dat kan zo zijn, maar het is niet de grote algemene oorzaak dat het zo moeilijk is.
7: Dus ik hoor door al jouw woorden heen, we kijken veel te generiek eigenlijk naar deze groep.
8: Dat denk ik wel. Kijk, het is gewoon van iedereen die bij de huisarts aanklopt, die wordt doorverwezen naar de gecombineerde leefstijlinterventie. Als dat niet lukt, dan is nu de tweede stap vaak medicatie. En wat wij in ons onderzoek nu proberen uit te zoeken is, we meten een heleboel biologische, psychologische omgevingsvariabelen. We proberen voorspellers daarvan te vinden. Dus voor wie werkt zo'n leefstijlinterventie nou wel, voor wie niet? En dan de stap, en wat kenmerkt die mensen nou? Voor wie het wel werkt en voor wie het niet werkt.
7: Er zit ook iets pervers, hè, in die hele GLI, die gecombineerde leefstijlinterventie. Want als je te veel afvalt in het jaar, krijg je die afslankmedicatie niet.
8: Ja.
7: En dus gaan ook mensen... dat herken jij denk ik ook.
8: Ja, ik hoor dat,
7: beetje sjoemelen.
8: Ik hoor dat van kennissen die GLI-coach zijn, van huisartsen, dat mensen komen van nee, maar dat wil ik niet. Ik wil nu die spuit, want ik heb al alles geprobeerd. Ik wil dat allemaal niet. En dat vind ik wel een gevaarlijke ontwikkeling. Kijk, ik snap dat als er sprake is van zwaar overgewicht, echte obesitas, dat je daarmee gezondheidswinst kunt behalen. Maar wat vaak tekortschiet, denk ik, is de begeleiding die mensen krijgen. En heel veel mensen bestellen het ook online bij zo'n online apotheek. Is echt niet zo moeilijk om dat te krijgen.
7: Nee, je hebt het zelf geprobeerd.
8: Ik heb het zelf geprobeerd en binnen 5 minuten had ik dat in mijn mandje. Dus dat is echt niet moeilijk. Je moet wat vragenlijsten invullen. Er komt geen arts aan te pas. Maar zelfs dan, als het wordt voorgeschreven, dan denk ik dat... dat echt goede coaching en die verder gaat dan alleen maar... leefstijladvies, dat heel belangrijk is.
9: De Big Five. Diana Matroos.
7: Mijn gast vandaag is Anne Roes. Zij is hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Maastricht University. En je volgt dus verschillende groepen, van anorexia tot obesitas. Dat hele spectrum, om te kijken wat zit er nou voor diepe oorzaken achter. Ik hoor eigenlijk door jouw woorden heen de opkomst van die afslankmedicatie, dat je daar best wel kritisch over bent. Klopt dat? Zie ik dat goed?
8: Ja, kijk, ik ga niet ontkennen natuurlijk dat er een groep is voor wie dat goed is, wie daar baat bij heeft. Maar ik zie ook dat het een enorme vlucht aan het nemen is. En dat mensen er ook vaak als eerste stap nu naar vragen. En ja, wat ik eigenlijk het moeilijkste vind om te zien, is vooral als je dan naar Amerika kijkt, maar dat sijpelt natuurlijk door naar Europa ook, dat farmaceutische bedrijven daar flink reclame ook voor maken. Op billboards in New York zie je het. En
7: daar zijn de regels allemaal
8: wat soepeler.
7: Wat soepeler, ja.
8: En dat is toch wel bedenkelijk. Want dat is ook gewoon het propageren eigenlijk van een soort van lichaamsidealen trekt ook mensen aan voor wie die medicatie niet bedoeld is.
7: Nee, daar gaan we zo nog wat dieper op in. Ook hoe onze schoonheidsidealen veranderen. Maar als we nou eventjes kijken. Gast van deze week, hè, Vera Spaans, columnist voor het Parool. Waar ze eerlijk schrijft over haar ervaringen met het middel Ozempic om af te vallen. Zij geeft aan, joh, ik kwam in de overgang. Mm-hmm. Ik was echt iemand die veel sportte, goed at, maar die kilo's die bleven maar komen. En op een gegeven moment zat ik op 10 kilo aan. En toen heb ik gewoon gedacht, toen zag ik iemand die heel slank was geworden. En ik had zoiets, ik bestel dat ook. Dat was haar verhaal.
8: Ja.
7: Kan je daar begrip voor opbrengen?
8: Ja, natuurlijk kan ik daar begrip voor opbrengen. Want er is niet alleen maar overal verleidingen in onze maatschappij. Maar er is ook een druk. Het schoonheidsideaal is ook sterk aanwezig. En natuurlijk, die medicatie als artsen die voorschrijven, dan doen ze dat voor gezondheidswinst. Hè?
7: Ja, maar zij heeft het online gedaan.
8: Ja, nee, dus dat snap
7: nog wel
8: ik.
7: En ik weet ook niet pas ergens.
8: Ja, en ik weet ook niet wat haar motieven verder zijn natuurlijk. Maar ik snap dat natuurlijk wel.
7: Zij van dit loopt uit de hand, weet je wel. Ja. En 10 kilo overgewicht is ook niet goed.
8: Nee, dat snap ik.
7: Mijn BMI was te hoog. Dus niet zo hoog om in aanmerking te komen voor het huidige vergoedingssysteem. Hè, want die grenzen liggen veel hoger. Dan gaat het over obesitaspatiënten.
8: Ja.
7: Het is best wel, we merken ook deze week met elkaar, ook als redactie, het is een moeilijk punt.
8: Het is een ontzettend moeilijk punt. Kijk, en ik ken haar niet. Ik ken haar biologische parameters natuurlijk helemaal niet. Dus ik kan niet over haar uitspraken doen. Maar in algemene zin vind ik het wel zorgwekkend dat mensen met een BMI van rond de 5, 6, 27 ook in de verleiding worden gebracht om, dat kan ik ook doen, zo'n spuit. Zich misschien niet meteen realiserende dat je daar dan dus eigenlijk voor de rest van je leven aan vastzit. Want we weten ook dat.
7: Ja, zij zei ook ja.
8: Ja,
7: en als je wist het niet vooraf.
8: Nee, dat vind ik erg dat je dat dan niet vooraf weet. Kijk, we weten uit onderzoek dat als je stopt met die medicatie, grootschalig onderzoek, gemiddeld zijn mensen dan na 1,7 jaar zijn ze weer terug bij af, eigenlijk. Als ze stoppen.
7: Ik zag ook cijfers dat je dan misschien nog wel 30% van de kilo's die je verloren hebt wel behoudt, maar een groot deel bounce weer terug.
8: Gemiddeld ben je dus na 1,7 jaar echt weer terug bij af. Hè. Dat geldt niet voor iedereen, maar dat is een hele grote meta-analyse die over al die onderzoeken is gedaan. Die laat dat zien. En die laat ook zien dat jouw gewicht er 4 keer sneller bij komt dan wanneer je met een leefstijlinterventie afgevallen zou zijn.
7: Ja.
8: Dus het komt echt heel snel terug.
7: En als je dan, want het begon het gesprek, dat je in de hersenen eigenlijk niks ziet als het gaat om de confrontatie met eten. Mm. Tussen mensen met een gezond gewicht en met overgewicht obesitas. Zie je wel verschillen bij mensen die afslankmedicatie gebruiken? Ja, of is dat nog te jong qua onderzoek?
8: Ik heb dat niet meer heel goed bijgehouden. Ik weet niet, ik denk dat er inmiddels wel onderzoek naar gedaan is. Ik zit zelf nu heel erg in dat gepersonaliseerde aanpak. Maar als je gaat kijken naar die GLP-1...
7: Dat is die gecombineerde leefstijl.
8: Nee, de GLP-1, de receptoragonisten.
7: Dat medicatie. Stofje in de afslankmedicatie. Ja, ik ga nu de GLI en de GLP.
8: Ja, dat snap ik. Dat snap ik helemaal. Ja. Maar als je dan gaat kijken naar van, goh, is er nou heel veel bewijs dat bij mensen met obesitas daar dan specifiek iets mis is. Ja, die effecten zijn ook gewoon weer niet heel erg sterk. En ook weer niet heel erg consistent. En het is niet eens duidelijk, is dat nou een oorzaak?
7: Mm-hmm.
8: Hormoon gereduceerd is of een gevolg van de obesitas. En in dat geval zou het natuurlijk nog wel kunnen werken als we nou dit houden de obesitas in stand. Maar als je dan gaat kijken, wat doet dat medicijn nou echt? Dat herstelt niet een biologisch evenwicht. Het zorgt er, want normaal gaat dat GLP-1 gaat reageren als jij gegeten hebt.
7: Ja.
8: Een paar minuutjes, signaaltje, je hebt genoeg gegeten. Die medicatie die zorgt ervoor dat jij dat een week lang dat die reactie er is. En ook nog eens, ja, die doseringen worden steeds hoger, veel sterker is dan jouw natuurlijke hormoon. Dus
7: ja, we spraken gisteren met de maker van Mounjaro. Die heeft dan ook nog eens twee
8: ja.
7: varianten. Hè? Dus twee hormonale stofjes waar het op aangrijpt. Dus je ziet dat die markt zich steeds verder ontwikkelt. Er is ook een verhaal, maar goed, morgen dan krijg ik ook de autoriteit op dit gebied, Lisbeth van Rossum, te gast, die er als arts naar kijkt. Maar dat je een bepaald setpoint hebt. Dat je lichaam altijd geneigd is om het gewicht wat hij lange tijd heeft gekend, om daar naartoe terug te gaan. En dat het gewoon een tijd duurt voordat hij een nieuw setpoint creëert.
8: Ja, dat is wat ik in het begin aangaf. Dat daarvoor is het bewijs ook gewoon niet zo sterk. Hè? Als je gaat kijken naar van nou, hoe zit dat nou met die honger- en verzadigingshormonen, ghreline, leptine, hoe zit dat nou met je metabolisme? Eigenlijk zie je dat, ja, sommige onderzoeken laten het zien, andere niet. De effecten zijn niet heel groot. Dus je kunt je dan afvragen van, is dat echt dat de biologie alleen maar die jou terugtrekt? En in individuele gevallen kan dat natuurlijk best zo zijn.
7: Mm-hmm.
8: Maar ik denk ook dat de omgeving je terugtrekt. Ik bedoel, stel je hebt heel lang een goede coaching gehad, je wordt begeleid, dan is het klaar. Nou, en dan moet je het weer allemaal zelf gaan doen en je loopt rond in je oude omgeving. En langzaamaan gaan er weer oude gewoonten in slijten. Je hebt die coaching niet meer.
7: Ja. Ja. En dan zijn er ook mensen die tegen jou zeggen, het zijn ook mensen die stoppen met alcohol, dan gewoon omdat ze het gezonder vinden voor hun lichaam. Dan zegt, ah joh, doe er nou eentje.
8: Ja.
7: Dat speelt, dat aspect bedoel jij, die omgeving waar je in zit.
8: Dat. En je hebt niet meer die coaching erbij.
7: Ja, dus we moeten voor altijd aan de coaching.
8: Nou,
7: niet voor altijd
8: niet.
7: Aan de spuit, maar...
8: Nee, dat weet ik niet. Als je gaat kijken, is een studie gedaan waarbij ze die medicatie hebben gecombineerd met een echt heel goede beweeginterventie. En dan gingen ze kijken naar de lange termijn. En bleek dus dat de effecten van het beweegdeel, die waren grotendeels behouden. En dat komt omdat mensen echt een skill leren.
7: Mm-hmm.
8: En een gewoonte ontwikkelen. Dus dat is uiteindelijk is dat duurzamer. En ik denk echt dat het belangrijk is dat mensen...
7: Zijn die gegevens echt hard? Dat je kan zeggen, afslankmedicatie, als je dat vergelijkt met een leefstijlprogramma, dan kan je blijvend succesvoller afvallen met een leefstijlprogramma.
8: Het was niet een
7: vergelijk.
8: Nee, het was, als je het heel gedetailleerd wil weten, ze hadden dus mensen wel of niet die medicatie en wel of niet laten sporten.
7: Ja.
8: En dan hadden ze alles gestopt. En dan gingen ze kijken op de wat langere termijn, volgens mij na een jaar. En dan bleek dus dat de effecten die bereikt werden door het sporten, die waren behouden. Maar als mensen stoppen met de medicatie, al die effecten die gaan weg. En wat de auteurs dan concludeerden is van, nou, mensen in zo'n beweeginterventie, die leren iets, die bouwen een gewoonte op, die worden daar heel goed bij ondersteund. En als dat echt goed en intensief is, dan kan dat dus behouden blijven. Ik zeg ook niet dat het bij iedereen werkt. En ook lang niet elke interventie is natuurlijk intensief genoeg of gepersonaliseerd genoeg. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om te realiseren dat die medicatie niet een biologisch evenwicht herstelt. En bewijs daarvoor is ook, die medicatie die zal bij iedereen de eetlust onderdrukken. Hè? Ook als jij of ik dat zouden gaan nemen, wij zouden ook veel minder gaan eten. Ook al is ons BMI nu niet te hoog. Dus er is niet iets mis wat dat betreft. Maar toch gaat je honger enorm naar beneden. Ga je minder eten en dus val je af.
7: Ja, en dus zitten we in een soort dilemma eigenlijk nu. In een samenleving die steeds meer met overgewicht te maken krijgt en met obesitas. Wat gaan we nou doen? Hè? Gaan we gewoon door op de ingeslagen weg? En dan zie je tegelijkertijd, en daar zit misschien wel jouw grootste vrees, dat de markt eigenlijk niet meer is tegen te houden. Want er komt een afslankpil aan. En ja, er wordt eigenlijk gezegd, joh, dit wordt gewoon de nieuwe cholesterolverlager.
8: Ja.
7: We gaan straks allemaal dat pilletje slikken.
8: Ja, ja, ik vind dat wel een angstbeeld, dat een nieuw normaal gaat worden. Want je hele hormonale systeem wordt niet hersteld. Nee, wordt eigenlijk ja, overspoeld met GLP-1.
9: Ja.
8: En andere hormonen. Hè. Die farmaceutische industrie die investeert op dit moment miljarden om nog effectievere medicatie te maken.
9: Maar bij cholesterolverlagers hebben we dat gevoel helemaal niet. Daar praat iedereen best openlijk over. Joh, ik neem een cholesterolletje.
8: Ja, maar daarvan kun je je ook afvragen. Dat zou je ook met een gezondere leefstijl zou je ook dat cholesterol kunnen verlagen.
9: Dus het steekt jou dat we eigenlijk steeds meer gaan medicaliseren? Dat we in een
8: het steekt mij niet per se persoonlijk, maar ik vind het een wat trieste ontwikkeling eigenlijk. Dat wij dat we dat steeds normaler aan het vinden zijn. En dat ook de farmaceutische industrie die investeert nu miljarden in nog effectievere medicatie. En tegelijkertijd is er nauwelijks geld voor preventie. Op scholen is er nauwelijks.
9: Maar zij zeggen wij gaan daar niet over. Nee. En wij zien een maatschappij die tegen een infarct aanloopt. Dus ze geven ook eerlijk toe, het is business. Maar zij zeggen ook van, we redden de maatschappij. Want dit loopt uit, want dat is natuurlijk wel het infarct waar we naartoe gaan.
8: Ja, dat snap ik. Maar tegelijkertijd zien zij denk ik ook dat hun medicatie veel breder gebruikt wordt dan waar die voor bedoeld is.
9: Ja, voelen ze zich ook ongemakkelijk bij. Tenminste, dat werd verteld gisteren.
8: Als je dan gaat kijken naar de marketingcampagnes, vooral in Amerika, die ze inzetten, dan denk ik, voelt je er misschien ongemakkelijk bij, maar je doet het wel.
9: En betekent die opkomst van de afslankmedicatie dan uiteindelijk ook het einde van de body positivity beweging? Daarover praat ik zo verder met Anne Roef. Zij is hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Maastricht University. Blijf luisteren.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big

0: Zomervakantie is het moment om stappen te zetten, je carrière optimaliseren. De concurrentie ligt stil, dit is dé kans om je performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go, meer kennis, meer werken, laptop open aan het strand.
1: Gast, doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten, niks hoeven niet optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je, Factor Kuifje. Mysteries, de geschiedenis, alle rust. En daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
2: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
3: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
4: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
7: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
6: Gelukkig lees jij ze wel.
7: Ja, tot en met de voetnoten.
6: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
7: Zodat jij in één uurtje begrijpt wat er staat.
6: Voetnoten, taaie rapporten,
7: maar wel helder uitgelegd.
6: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De mensen achter de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig wilden een aanslag plegen, dat zegt een Duitse aanklager. Het vliegveld wordt ook gebruikt door vrachtvliegtuigen die militaire spullen naar Oekraïne brengen. Een Duits parlementslid denkt dan ook dat de drone van Rusland was. Een cameraploeg van Poont heeft aangifte gedaan van mishandeling toen ze een item wilde draaien over een hondenpension in Drenthe. Daar zijn veel klachten over. De journalisten zeggen dat ze hardhandig werden aangevallen en dat hun camera werd afgepakt. Die zou tegen de grond zijn gesmeten. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp is nog altijd niet onder controle, maar de brandweer heeft wel kunnen voorkomen dat hij uitbreidt. Ook is er hulp van een blushelikopter van Defensie. Die kan 8000 liter water per keer dumpen. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd, waarin mensen opgeroepen werden weg te blijven. Spanje houdt rekening met een nieuwe bestorming van Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. Social media gaan berichten rond over 15 augustus, dat is volgende week zaterdag. Ceuta werd vorige week overlopen door 70.000 migranten. Ze dachten dat ze daar meteen door konden naar Europa. Dolly Parton wordt volgende maand in het zonnetje gezet. Ze krijgt een oeuvreprijs, de Lifetime Achievement Award. De jury zegt dat ze enorm veel heeft betekend voor al haar fans in binnen- en buitenland. Dolly zal niet bij de prijsuitreiking in Nashville aanwezig zijn, want ze sukkelt al een tijdje met haar gezondheid. Het weer nog van Weer Online. Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg. Er worden 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten. Tot zover het ANP-nieuws.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
10: Welkom bij Tweede Halfuur. Ik praat deze week met 5 kopstukken uit de wereld van de afslankmedicijnen. Eerder deze week sprak ik over dit thema met Joep de Groot. Hij is bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ. Hij is het niet eens met de makkelijke pleister van afslankmedicatie boven preventie. De voedingsindustrie en de marketing eromheen moet in zijn ogen veel harder worden aangepakt. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een prijzenspel dat gaande is. Luister het allemaal terug via onze BNR-app. De gast vandaag is Anne Roefs. Zij is hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Maastricht University. En je hebt al uitgelegd in het eerste half uur dat het gaat van anorexia tot aan obesitas. Nou ja, die groepen kijk je, daar doe je allemaal onderzoek naar. En komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Wat nou echte oplossing is als het gaat over... Ja, dat is een groot vraagstuk. Je begint aan te lachen. En natuurlijk ook of afslankmedicatie daar dan toch een rol in moet krijgen, terwijl je er kritisch over bent. En wat afslankmedicatie eigenlijk doet met onze schoonheidsnorm. En laten we daarmee beginnen. Want je ziet natuurlijk dat die afslankmedicatie niet alleen gebruikt wordt. We hebben net als zijdelings aangestipt door mensen met overgewicht of ernstig overgewicht, obesitas. Maar ook de Hollywoodsterren, die hebben het eigenlijk heel toegankelijk gemaakt. Wat vind je daarvan?
11: Nou ja, toegankelijk gemaakt. Het blijft natuurlijk wel heel erg duur als je het niet opgezet krijgt. Wat ik daarvan vind is...
10: De gedachte dan. Ja. Hè, van, het is normaal om dit te doen. Dit moeten wij ook doen.
11: Dat vind ik natuurlijk wel problematisch. Als je de recente foto's zag... Helemaal uitgemergelde lijven, gezichten. Ozempic face werd genoemd. Helemaal uitgemergelde lijven, gezichten. Ozempic face.

0: weer aan het toenemen.
1: Ik kan me voorstellen dat ook misschien wel in de beeldvorming nu weer gaat ontstaan. Joh, je kan een spuit nemen.
2: Ja.
1: Dus als jij te zwaar bent, ja, dat is gewoon echt niet oké. Ben je daar bang voor? Dat mensen met overgewicht en ernstig overgewicht toch weer een soort...
2: Nou ja, ik denk eigenlijk dat schoonheidsideaal nooit heel ver weg is geweest. En je ziet ook mensen die zich dus eerst positioneerden als body positivity influencer, dat die nu ook aan die obesitasmedicatie gaan. En dat is niet kritiek op hun, maar meer ter illustratie van nou, dat schoonheidsideaal is denk ik nooit zo ver, dat hele dunne, is nooit heel ver weg geweest. En dat wordt nu op deze manier bereikbaarder gezien.
1: Ja. Ja. Hoe zie je dat terug nu aan celebrities dat zij dit gebruiken? Ik begrijp bijvoorbeeld dat je echt Serena Williams vind je echt vreselijk.
2: Nee, ik vind haar niet vreselijk. Ik vind het gewoon zo jammer. Kijk, ik ben zelf een tennisser en ik bewonderde haar altijd. Maar vooral om wat zij uitstraalde van een topsporter die veel bereikt en die niet ultra dun is, maar gewoon heel erg sterk en heel erg goed is. Dat straalde ze uit.
1: Gespierd,
2: ja. En ze straalde gewoon uit van, ja, weet je, het is oké hoe je bent. Je mag anders zijn. Kijk wat ik bereik. Ja. En dat vond ik heel erg krachtig. En ik was gewoon een beetje teleurgesteld dat zij dat dan ging gebruiken. En ook nog eens voordat Roe Health op billboards staat.
1: Dat is van haar man, hè? Dat ze ook een afslag tegen zijn. Hè? Want je noemde net Ozempic face, maar je hebt natuurlijk ook Mounjaro face of Roe face. Hè? Het zijn heel veel verschillende merken die op de markt zijn. En zij maakt reclame ook. Ja, maar haar man een beetje te helpen natuurlijk.
2: Ja, waarschijnlijk wel, ja. En dat vind ik dan jammer, omdat het zendt een hele andere boodschap uit. Hè. Van de ene kant kun je denken van oké, het haalt wat stigma weg en mensen die voelen zich dan misschien minder ongemakkelijk. Maar van de andere kant ook van gaan mensen denken, ben ik bang van oké, als zelfs iemand als Serena Williams, topsporter, toch genoeg support om gezond te gaan leven, zelfs zij heeft het nodig, zegt ze, ja, dan moet ik het ook nodig hebben.
1: Ja.
2: En ik vind dat jammer.
1: Ja, en je zag natuurlijk in de fashionwereld dat we vroeger echt ontzettend magere modellen hadden. En op een gegeven moment was Kate Moss ook heroin chic. Hè? Die was echt het voorbeeld in die tijd wat we allemaal mooi vonden. Wat iedereen wilde bereiken. En toen kregen we meer de Kardashians met de dikke billen. Of dikke billen met de rondingen. Ja. Ik moet alweer heel voorzichtig zijn voordat ik... Ik heb Surinaamse billen, dus ik mag het zeggen denk ik dan. Maar je weet het nooit. Hè? Het is allemaal heel gevoelig in deze tijd. Maar denk je dat we echt weer terug gaan naar dat Kate Moss beeld?
2: Nou, ik zag het wel voorbij komen in recente uitzending van Lubach dat modellen weer ultra dun zijn. Dus ja, daar lijkt het wel op, ja.
1: Ja, een beetje terug naar de 90's eigenlijk.
2: Ja, ja.
1: Ja. Ja. Ja, en je zegt, ik vind dat ernstig. Terwijl je tegelijkertijd ook celebrities ziet als Oprah. Die ook zegt, en die ook veel seminars ook online erover organiseert. Met allemaal vooraanstaande artsen van, ik ben zo dankbaar dat dit er is.
2: Ja.
1: Hè? Dat ze eindelijk, ik bedoel, ze is nu, wat is ze, in de 70?
2: Ja.
1: Eindelijk gewoon een gezond gewicht heeft. Die vrouw heeft jarenlang gestreden, gejojo'd. Ze zegt, ja, ik ben dankbaar.
2: Maar dat is wel een verschil natuurlijk met iemand als Serena Williams. Hè?
1: Ja. Ja.
2: En ik denk ook dat voor mensen met echt serieuze obesitas snap ik dat deze medicatie heel erg kan helpen. Ik denk wel altijd met echt hele goede coaching erbij. En ik denk dat dat heel vaak niet goed genoeg gebeurt. Hè? Ook als je gaat kijken naar de...
1: Want een heleboel mensen doen wel coaching. Hè? Dat is ook... Ik heb iemand heel dichtbij me die al jaren ook hier mee struggelt. En die heeft... Joh, die heeft zoveel diëten, coaching gehad, gesport, you name it. Inclusief de GLI.
2: Ja.
1: De gecombineerde leefstijlinterventie gewoon niet te doen.
2: Nee, maar dat zeg ik ook. Hè. Ik denk ook voor een bepaalde groep is deze medicatie wel bedoeld.
1: Ja.
2: En kan ook helpen. Maar ik denk zelfs als je mensen aan medicatie geeft, begeleid ze dan ook tijdens het krijgen van die medicatie.
1: Mm-hmm.
2: En niet alleen maar die medicatie. En bij heel veel van die telehealthbedrijven is dat sowieso al niet het geval. En ik denk ook dat als mensen het wel voorgeschreven krijgen, dat er wel nog wel veel winst te behalen valt om mensen echt veel beter te ondersteunen. veel meer geïndividualiseerde coaching. Dat je echt kunt gaan kijken van nou, wat is nou voor deze persoon nodig? Wat maakt het voor

0: hem of haar zo moeilijk om gezond gedrag vol te houden. En ik denk dat daar heel veel te halen nog valt. En dan is misschien afbouwen met die medicatie ook wel mogelijk als je gewoon echt hele goede begeleiding erbij krijgt.
1: Ja, dat blijf je op hameren. Ja. Je moet echt dat maatwerk hebben. Uiteindelijk dat schoonheidsideaal en dat maakbaar zijn zien we natuurlijk niet alleen met gewicht. Dat zien we natuurlijk ook met botox en fillers.
0: Ja.
1: Ook dat wordt steeds normaler.
0: Ja.
1: Wat zit er in ons dat we daar zo mee bezig zijn? Wat zit erachter?
0: Ja, dat is wel een hele ingewikkelde vraag.
1: Sociale media misschien toch wellicht? Die dat heel erg propageren?
0: Ja, misschien dat die dat dichterbij brengt. Maar het was natuurlijk... Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar het was natuurlijk die invloed van die media werd natuurlijk al heel erg lang genoemd. Hè. Ook gewoon de bladen werden, de gewone media, die werden lang geleden genoemd. En daarvan weten we wel ook gewoon uit onderzoek dat alleen is niet genoeg. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat die media vooral bepaalde vrouwen meestal aantrekken die daar al een bepaalde gevoeligheid voor hebben.
1: Ja. Ben jij dan ook bang, want je noemt nu vrouwen, dat dit met name ook heel veel invloed gaat hebben. Hè? Dus de botox, de fillers, maar ook de afslankmedicatie op de jonge meisjes?
0: Ja, want die zien dat natuurlijk ook.
1: Je hebt ook dochters, hè?
0: Ja, ik heb ook dochters. En ik weet niet of ze het weten vanwege het werk dat ik doe. Maar ik vrees dat er ook op school over gesproken al wordt. Die zijn dan 13, 14, die kinderen in die klas. En er gaat ook een soort van voorbeeld van uit. Hè. Kijk, stel dat jij in een gezin leeft en dat is allemaal heel erg normaal, die medicatie. Je geeft het ook door aan de volgende generatie. Dat is denk ik mijn grootste zorg. Dat het nieuwe normaal
1: Want je hoort
0: worden.
1: Ook al dat er steeds jongere meisjes zijn die even een fillertje of een botoxje zetten.
0: Ja, dat hoorde ik pas ook. Ja. Ja. Babybotox wordt het genoemd. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. En dat is dus jouw grote vrees dat dat eigenlijk gebeurt. Is er ook jouw vrees dat we, omdat je ook aangeeft mensen die ermee stoppen, die krijgen het gewicht er weer aan. En dat we uiteindelijk een eetstoornis hiermee ontwikkelen?
0: Dat is een interessante vraag. Ik denk niet dat al onderzocht is. Maar wat wel zo is, met die medicatie pak je onderliggende problemen pak je niet aan. Hè? En dat is, je bestrijdt symptomen, niet de oorzaak van het overgewicht. En dat is denk ik het grote probleem. En ik ben ook bang dat het, en ik denk dat het aansluit bij de CZ-man, het vertraagt, ben ik bang, maatschappelijke ontwikkelingen. Obesitas is volgens mij een systeemprobleem. En nu wordt het een beetje tot een individueel biologisch probleem gemaakt. Ik denk niet dat het een wilskrachtprobleem is. Ik denk niet dat het een individueel biologisch probleem is. Ik denk dat het een systeemprobleem is.
1: En dat is het bizarre eigenlijk van dit verhaal. Hè? De voedingsindustrie geeft ons ongezond eten. Er zijn te veel verleidingen met marketing op juist het ongezonde deel.
0: Ja.
1: En dan ga je medicatie gebruiken.
0: Ja, kijk, de ene industrie die maakt al het ongezonde eten. De andere industrie die mag het oplossen. En vervolgens gaat de voedingsindustrie gaat dan weer voeding maken die speciaal is voor wat dan in Amerika, for when you're on the shot. Bent. Ja, ik vind het
1: bizar, hè? Ja. Ik dat voor when you're on the shot. Ja, van die spuit. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja. En daar moet je ook maar van afvragen hoe gezond dat weer is. Want dat is dat eten waardoor je minder misselijk wordt of zo.
0: Ja, GLP-1-vriendelijk eten wordt het dan genoemd. Maar dat zijn dan ook van die, die diepvriesmaaltijden. Dan denk je, is dat nou zo'n goed idee? Of een enorme focus op eiwitten. Nou, eiwitten zijn natuurlijk prima belangrijk. Maar als jij spiermassa wil behouden, dan zul je gewoon moeten bewegen.
1: Ja. En dat komt natuurlijk op die eiwit, omdat ze ook zeggen dat door die afslank spuit je eigenlijk je spiermassa ook eraan gaat. Klopt dat nou wel of niet?
0: Ja, er zijn allerlei onderzoeken naar gedaan. Ik denk dat de bottom line is dat als jij blijft bewegen, dan hoef je geen spiermassa te verliezen. Maar dat is natuurlijk het punt. Als je alleen maar die medicatie gaat nemen.
1: Zo van lekker makkelijk van puff, kan ik op de bank liggen en eten.
0: En de angst is een beetje dat als mensen die medicatie gebruiken, dat ze dan, als ze niet zo van sporten houden, dan was misschien nog de motivatie van maar ik moet het voor mijn lichaam doen, dat die dan verdwijnt.
1: Ja. Ja.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de afslankmedicijnen. Eerder deze week sprak ik over dit thema met Vera Spaans. Zij is columnist bij het Parool en ze spreekt heel eerlijk over haar ervaringen met afslankmedicatie. En ook waarom het moeilijk is om ermee te stoppen. Sterker nog, zij heeft het gewoon weer die spuit gezet. Overigens, haar column zaterdag is de laatste column voor het Parool. Dus daar kan je voor de fans, want het wordt echt veel gelezen, is dat helaas de laatste keer. Maar luister zeker het gesprek terug via bnr.nl. En de bekende podcastkanalen. Vandaag spreek ik met Anne Roefs. Zij is hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Maastricht University. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En ik sprak gisteren met Marco Frenke. Hij is de directeur van Eli Lilly Nederland en farmaceut. Onderdeel van een Amerikaanse farmaceut die een van de afslankspuiten op de markt brengt. En hij wilde dit graag van jou weten. Luister maar.
2: He, dus je moet voorkomen dat er overgewicht ontstaat. En als er overgewicht is, moet je het ook aanpassen. En mijn vraag aan mevrouw Roefs is, hoe ziet zij met herkennis van met name de voorkant, dus voorkomen dat mensen overgewicht ontwikkelen, hoe ziet zij de combinatie van beide en hoe noodzakelijk is het dat we aan beide kanten aandacht besteden?
0: Ik ben geen preventiedeskundige. Ik doe onderzoek naar behandeling van mensen met overgewicht en obesitas. Maar ik denk dat iedereen het eens is dat er veel meer aan preventie gedaan zou moeten worden. Er wordt nu veel gesproken over de suikertax. En dat is misschien best nuttig. Daar twijfel ik niet zo over. Maar het is veel te weinig, zou ik denken. En ik denk dat die preventie vooral ook bij de jonge generatie op scholen zou moeten beste zou kunnen plaatsvinden. Mm-hmm. Ik ben het eens met de CZ-meneer dat de voedingsindustrie harder aangepakt zou kunnen worden.
1: Dus misschien ook reclames meer aan banden gelegd, zoals we bij de sigarettenindustrie hebben gezien.
0: Ja, en het aanbod echt heel erg drastisch veranderen. Als je weet dat 80% van wat in de supermarkten ligt niet goed voor je is, dan maak je het mensen ook wel heel erg moeilijk. En als mensen dan ook nog eens actief daartoe verleid worden, dan maak je het allemaal wel heel erg ingewikkeld.
1: Want je bent kritisch over die afslankmedicatie, maar door die afslankmedicatie merkt de industrie, de voedingsindustrie, het aan de boodschappen die gedaan worden. Omdat je zeker een dikke maaltijd minder eigenlijk afneemt. Ja. Hè, met het gebruik van het middel. Zou dat ergens ook, je zei net al die GLP-1 maaltijden die ze proberen te ontwikkelen. Maar zou het ook een soort wake-up call zijn met ook een suikertax, dat ze echt moeten gaan veranderen? Of is dat wishful thinking van mijn kant?
0: Dat vind ik moeilijk om te voorspellen hoe dat zou gaan. Kijk, ik denk gewoon, ze zijn een bedrijf, dus ze willen winst maken. Dus ze zullen wel iets bedenken waardoor ze toch spullen aan de man kunnen blijven brengen. Of dat dan per se gezonder is, dat weet ik niet. Het ligt eraan wat ze gaan ontwikkelen.
1: Ja. Die preventie is natuurlijk heel goed om op die manier te gaan denken. Aan de andere kant is het echt iets van een lange adem.
0: Ja. Ja,
1: want ik was het ook helemaal eens met Joep de Groot, de bestuursvoorzitter van CZ. Hè, dat het natuurlijk ook echt bizar is dat we nu een medicament gaan gebruiken, omdat het in onze obese samenleving eigenlijk niet klopt hoe die is ingericht. Maar in alle eerlijkheid is dat natuurlijk wel iets wat heel lang gaat duren voordat je zoiets verandert met alle lobby die er is. Moeten we dan toch ook wat meer die afslankmedicatie omarmen in de tussentijd?
0: Nou ja, wat ik zei, ik denk dat het voor een kleine groep dat het nuttig kan zijn, maar dan wel met echt hele goede begeleiding erbij. En ik denk dat die individueler kan. Daarnaast denk ik, en daar richt mijn onderzoek zich op, is dat je per individu zou moeten kijken van, en dat, we hebben de data, we hebben de analyses nog niet gedaan. Als het niet lukt met een leefstijlinterventie, waar ligt dat dan aan bij die persoon? En dat je dan kunt gaan kijken, wat heeft iemand nodig?
1: Gaat het
0: nodig
1: over mentale problemen? Of gaat het over geldproblemen? Of gaat het ook, want je ontkent niet dat het ook biologisch kan zijn.
0: Nee, wij meten ook, wij maken een heel hormoonprofiel ook van mensen. Dus we meten aantal biologische variabelen, psychologische variabelen, omgevingsvariabelen, sociale steun. Alles meten we. En de helft van de mensen die krijgt een intensieve leefstijlinterventie, de andere helft van de mensen die krijgt de boekvariant daarvan. En Tuurlijk, gemiddeld gezien verliezen mensen meer gewicht met die intensieve coaching. Maar we zien ook heel veel spreiding. Mm-hmm. Dus sommige mensen vallen echt heel veel af. Sommige een beetje, sommige blijven hetzelfde. En wij willen begrijpen hoe dat komt. En dan ook dus leren van de kenmerken van die mensen. En dan dus kunnen adviseren, wat heeft iemand nou nodig.
1: Ja, en dat er nu zoveel gesproken wordt van, het zit echt gewoon in je lichaam. Weet je, op een gegeven moment kan je er eigenlijk niet veel meer aan doen. En heb je echt die medicatie nodig, daar neem jij dus wat afstand van. Je vindt dat die gedachte wat doorslaat, wellicht ook een frame van de farmacie?
0: Nou ja, ik denk dat dat niet in lijn is met de huidige stand van de wetenschap. Ik denk dat de meeste onderzoekers, artsen, het in een biopsychosociaal probleem zien. En ik denk dat Big Pharma het te veel framed nu als een biologisch probleem. En het dan ook nog een soort van valse dichotomie creëert. Het afzet tegen, ja, maar het is niet gebrek aan wilskracht. Dat zegt werkelijk geen enkele deskundige. Hè? Ook niet mensen die vinden dat een leefstijlinterventie heel goed en belangrijk is. Dat zeg ik nooit.
1: Ja.
0: Ik erken juist, gezond gedrag bereiken en behouden is ontzettend moeilijk.
1: Ja, ja. Ja, en je zegt dan, die coaching is heel erg belangrijk, maar er zijn misschien ook te weinig goede coaches. Of,
0: ja,
1: ik weet niet of nu een hele
0: nee.
1: tak beledigd hier op radio.
0: Helemaal niet. Nee. Dat denk ik ook. Maar als ik dan ga kijken waar al het geld naartoe gaat. Hè, kijk, de farmaceutische industrie investeert miljarden. Indirect gaan wij dat natuurlijk betalen via zorgpremies.
1: Die medicijnen worden nu wel goedkoper. Hè, want er is een van de farmaceuten heeft nu een middel op de markt gebracht gisteren.
0: Ja.
1: Die veel goedkoper is. Dus het wordt ook wel betaalbaarder. Dus, en dan komt op een gegeven moment een pil.
0: Ja.
1: Dat wordt nog goedkoper. Dus ik weet niet of het echt.
0: Als je kijkt naar wat er allemaal al geïnvesteerd is. Hè, ik ben wel heel erg benieuwd van, ja, wat eerst kostte het nog 300-400 euro per maand. Dan zit ik te denken van, ja, wat zou ik kunnen bereiken met echt goede individuele coaching. Hè? Zo'n GLI is vaak in een groep. Dus zo'n coach kan weinig aandacht per individu besteden.
1: Ja, maar dat gaat dan ook heel duur worden, hè, als we individuele.
0: Zeker gaat dat heel duur worden, maar ik denk niet duurder.
1: Terwijl die afslankpil wordt straks zo goedkoop. Dat wordt een beetje het niveau van een cholesterol-tablet. Dus dan zou je kunnen zeggen, ja, nou, ja. En het scheelt wel heel veel knieoperaties uiteindelijk.
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. En ik denk nogmaals, voor een selecte groep zou dat een oplossing kunnen zijn. Maar ik denk dat het niet goed is om naar een maatschappij toe te gaan waar 30-40% van de mensen aan dat soort medicatie is. En bovendien weten we ook uit een heel grootschalig onderzoek in Denemarken dat de helft van de mensen die start met die medicatie, die stopt binnen het jaar. Om allerlei redenen, om bijwerkingen, om kosten, dat ze het niet prettig vinden. Dus daar kun je ook gaan bedenken van, ja,
1: want hoeveel zin heeft het?
0: Is dit nou wel echt een oplossing?
1: Ja.
0: En
1: het is een spannend dilemma om te blijven nadenken. Ik wil jou graag vragen de kettingvraag door te passen naar mijn gast morgen. Dat is Lisbeth van Rossum. Zij is obesitasonderzoeker aan het Erasmus MC. En echt de autoriteit. En ze ziet wat minder de patiënten, maar heeft ook echt met die patiënten veelvuldig te maken gehad. Wat zou je haar willen vragen?
0: Een beetje gerelateerd aan wat we besproken hebben. We weten dat obesitasmedicatie werkt, maar alleen zolang je deze gebruikt. En we weten ook dat mensen die aan deze medicatie begonnen zijn, dat 50% weer stopt binnen het jaar. Ondertussen worden miljarden geïnvesteerd door de farmaceutische industrie om nog effectievere medicatie te ontwikkelen. Is dat niet wat zonde van het geld? Als je al die miljarden steekt in echt goede individuele coaching of onderzoek daarnaar, met oog voor individuele psychosociale factoren, dan kunnen veel mensen veel duurzamer geholpen worden. Met als resultaat dat ze gezonder, slanker en fitter zijn.
1: Goed, het gaat morgen aan bod komen. En ik wil jou heel erg bedanken voor jouw inzichten het afgelopen uur. Anne Roefs, hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Maastricht University.
0: Graag gedaan.
1: En luister zeker de andere afleveringen terug van dit thema, maar ook onze andere thema's in onze BNR-app. En graag tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul. BNR.

0: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
1: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
2: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
1: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de grote duinbrand in Oudorp is inmiddels 2000 vierkante meter natuur in de as gelegd, zegt de veiligheidsregio. De brand brak vanmiddag uit en is inmiddels gestopt met groeien. Toch is de brand nog niet onder controle. Bij het blussen raakte een brandweerman zwaar gewond. Steeds vaker worden vrouwen stiekem gefilmd door brillen met een verborgen camera erin. Soms komen die filmpjes ook online. De Amsterdamse afdeling van Denk wil dat burgemeester Halsema daar wat aan doet, meldt de Telegraaf. In Duitsland gaan ook al stemmen op om dergelijke brillen te verbieden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hooggerechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. In Jemen zijn zeker 58 doden gevallen door aanvallen van de Houthis. De rebellen vielen militaire kampen aan van het regeringsleger. Jemen is al jaren verscheurd door een burgeroorlog waarin de Houthis, gesteund door Iran, strijden tegen dat leger van de regering. En Ajax en FC Twente zijn goed begonnen aan de derde voorronde van de Conference League. Ajax speelde thuis tegen het eerste Shelbourne en won met 3-1. De nieuwe keeper Mark ter Stegen zat op de bank. Twente is eigenlijk al zeker van een plek in de play-offs. Het droogde FC Dutch uit Slowakije af met 6-0. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg en wordt het 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
7: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En dat laatste, dat was er zeker bij de ondernemers van vandaag bij mij in de studio. Met speciale lampjes die de benen van fietsers vanaf de zijkant verlichten, willen ze meer veiligheid in het verkeer in Nederland. Maar dan komt er een grote programmeerfout aan het licht tijdens de drukste verkoopmaanden. Nou, de fout loopt flink in de papieren. Dat lijkt allemaal kommer en kwel, tot er ineens een lichtje gaat branden. Welkom, Lucie en Douwe. Leuk je te zien.
8: Hoi.
9: Goedemorgen.
7: Lucie, wie zijn jullie en wat doen jullie?
8: Nou, wij zijn Lucie en Douwe van Zimi. Wij maken het verkeersstukje veiliger van de zijkant op de fiets. Want 71% van de ongelukken gebeurt zijwaarts.
7: Douwe, waar hebben jullie het goed gedaan?
9: We hebben een merk met een smoel en een gezicht gebracht in een markt die ontzettend saai is.
7: Lucie, waar hebben jullie het ook zo fout gedaan?
8: Nou, afgelopen seizoen dachten we in 1 keer de hele batch te bestellen om klaar te zijn. Maar daar zat helaas een productiefout in.
7: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, laten we beginnen met... Leuk dat jullie er zijn. Laten we beginnen met jullie product, Zimi. Douwe, je zei het al, het is eigenlijk een hele saaie markt.
9: Ja, ik kan me niet voorstellen dat er iemand wakker werd en dacht, ik ga vandaag een hele leuke fietslamp bestellen of kopen in de winkel. Nu zeg ik niet dat iedereen dat met ons product doet, maar we gaan het zeker wel op een andere manier insteken. En dat gaan we nog een tijd lang zo blijven doen.
7: Ja, want dit is een fietslampje, Lucie, dat ja, eigenlijk de verkeerde kant op gericht is, toch?
8: Ja, het is letterlijk omdraaien, omdenken. Wij verlichten de fietser zelf, want je wilt gezien worden in het verkeer. Dus waarom sta je dan niet zelf in het licht?
7: Want wat jullie doen is, ik heb hier het lampje bij me. Dat ziet eruit, ja, het is net even een ander lampje dan je normaal gesproken hebt. Maar in principe ziet het eruit als een fietslampje, zo herken ik het wel. Maar jij zei, dit moet je aan je stuur verbinden, maar dan wel zodat hij op jou gericht is.
8: Ja, exact. Het grote verschil met reguliere fietsverlichting is dat wij deze lamp zodanig hebben ontworpen dat het alleen de benen verlicht. En een koplamp is bedacht om breed en hoog te schijnen. Maar die van ons die verlicht echt enkel de bewegende benen.
7: Ja.
8: Het is dus ook een aanvullend product, want een koplamp verlicht de weg zelf.
7: Ja, en dan zie je dus, zeg maar, automobilisten zien dus die benen heen en weer gaan met licht.
8: Ja.
7: Dus ik kan me voorstellen dat dat dan heel zichtbaar is.
8: Ja, klopt. En het speelt ook in op een wetenschappelijk onderbouwd principe, biomotion. En biomotion is dus de menselijke beweging. Het is ook bewezen dat als je dat erkent in het verkeer, dat de automobilisten gelijk denken automatisch van, hey, daar fietst een mens. Let op.
7: Ah, oké. Okay. Goed. Wat kost een Zimi, Douwe?
9: €30.
7: Oké. Okay. Dat is een behoorlijke prijs voor een fietslampje, toch of niet?
9: Dat is precies de vraag die je stelt in de context waar je het in moet zien. Kijk, €30, hè, we zijn een beetje gewend geraakt aan de HEMA-verlichting van €5. Die raak je na een week kwijt, koop je de 10 per winter, geef je die kinderen er nog 5 mee.
7: Ja.
9: Kom je onderaan de streep duurder uit. Kijk, wij maken een product wat staat voor veiligheid. Het is kwalitatief hoogstaand, het gaat meerdere jaren mee, heroplaadbaar. We moeten geld reserveren voor nieuwe innovaties, voor nieuwe producten.
7: Ja.
9: Daar hangt een hogere prijskaart aan, dat is de waarheid.
7: Wie kopen dit, Lucie?
8: Nou, eigenlijk iedereen die fietst. Daarvoor hebben we het gemaakt. Maar nu, alle data afgelopen jaren heeft laten zien dat we vooral 3 groepen hebben. Dus de jonge ouders die het voornamelijk voor hun kinderen kopen.
7: Ja.
8: Rond een jaar of 8, 9 gaan zij zelf fietsen. En dat is best wel spannend. Dan heb je nog het woon-werkverkeer. En dan heb je ook nog de betrokken senioren, grootouders, zeg maar. Dus iedereen...
7: Eigenlijk iedereen die fietst, zie je dit kopen.
8: Ja.
7: Als ik het zo... En waar liggen jullie?
9: We op onze eigen webshop.
7: Oké.
9: Okay. Ja,
7: geen retailkanalen.
9: Nog geen retailkanalen. Oh, okay. En dat is eigenlijk met een hele belangrijke reden. We moeten nog best wel voor uitleggen. De reden dat we hier zitten betekent nog dat er een probleem is waar mensen zich bewust van moeten worden. Ik moet uitleggen dat het een lampje de verkeerde kant op schijnt. En vervolgens uitleggen dat het voor €30 de komende jaren jou veilig maakt.
7: Ja.
9: Succes vanuit een retailschap.
7: Ja, snap ik.
9: Ja,
7: oké. Ja. Hoe groot is jullie team?
9: Was met 2 afgelopen winter. En we gaan nu met de huidige nieuwe crowdfunding investeren in het nieuwe team. Vanochtend verhuisd. Hoop in september met 10 te zijn. En dan zal het snel doorgroeien.
7: Wauw, oké. Okay. En kun je iets zeggen over omzet, winst, et cetera?
8: Ja, zeker. We zijn enorm gegroeid. Sinds het begin, waar we in 2023 nog 2000 stuks verkochten, is dat nu gegroeid naar 120.000 stuks in totaal.
7: Wow.
8: Dus dat is heel mooi. We zitten ongeveer in 2 seizoenen op 2,5 miljoen omzet momenteel. Winst zijn we echt hard mee bezig. Die potentie zit er echt zeker in. Alleen, we gaan er vandaag over praten. De Tommy-situatie heeft ons nogal wat geld gekost.
7: Laten we daar zo meteen over gaan praten. Eerst even terug naar het begin. Want Lucie, jij wilde ooit uitvinder worden, begrijp ik, toch?
8: Ja,
7: of niet?
8: Willy Wortel was mijn grootste inspiratie.
7: Oh, is. Ja. mooi.
8: Ja.
7: En is dat ook hoe Zimi is ontstaan, of niet?
8: Ja, zeker. Grappige side note, mijn naam is Lucie, dat betekent licht.
7: Ja.
8: Dus ik denk dat mijn ouders het al wisten voordat ik het wist. Ik wilde dus altijd uitvinder worden vroeger. Ik heb meegedaan aan het beste idee van Nederland. Ik was gewoon heel gecharmeerd van problemen oplossen, tastbare problemen oplossen die iedereen ervaart. En het ook daardoor een stukje beter, makkelijker, veiliger maken voor de consument. Middels een low-tech hardware product, dat vond ik altijd gewoon al heel erg leuk. Dus ik dacht, ik ga bij de TU Delft studeren, want daar komen alle uitvindingen vandaan. En tijdens mijn master was het dus zover en mocht ik wat ontwerpen om de fietsers veiliger te maken voor maaltijdbezorgers. Nou, die zijn,
7: dat was de opdracht, begrijp ik.
8: Dat was de opdracht, okay, ja. En die zijn natuurlijk voornamelijk in het donker actief. Dus vandaar dat ik vooral daar ging kijken van wat is nou, waar gebeuren nou die ongelukken? Nou, zijwaarts. 3/4 van de ongelukken gebeurt zijwaarts. En eigenlijk is dat de plek waar je compleet onzichtbaar bent. Dus zo is Zimi ontstaan.
7: Ja,
8: dat,
7: echt tijdens de studie dit ontworpen?
8: Ja.
7: Oké. Okay. Even de studie nog wel afgemaakt? Of,
8: zeker.
7: Maar
8: een halfjaartje uitgelopen.
7: Ah ja, oké. Okay.
8: Nee, ik vond mijn studie ook waanzinnig leuk om te doen. Dus dat was ook gewoon een feestje. Ik vind het wel heel nerdig, maar het is wel echt zo.
7: Goed zo. Wist je iets van ondernemen?
8: Nou, ik kom uit een ondernemersgezin. Dus vroeger altijd al gestimuleerd als wij een vijver in de tuin wilden, mochten we een plan schrijven en presenteren aan mijn ouders. En dan kwam die vijver er.
7: Mm-hmm.
8: Dus dat wel. Maar goed, we waren ook 20 jaar oud, dus wat weet je nou echt?
7: Ja. We? Met wie was je aan het ondernemen?
8: Ja, met een vriendin van mij, Eliane Koetsier. Nog steeds hele goede vrienden. Helaas is zij, heeft zij een zijslag genomen naar de corporate wereld. Zoals ik zei, we waren natuurlijk heel jong en nog studerende. Dus ja, dan ben je ook maar een beetje aan het ontdekken wat je precies wilt in het leven.
7: Oké, maar met haar ben je dit bedrijf begonnen?
8: Ja.
7: Ja. Geld, waar heb je dat vandaan gehaald?
8: Nou, wij dachten gelijk van, als we dat geld ophalen en het validatie van het product nou kunnen combineren, dan hebben we twee vliegen in één klap. Mm-hmm. Want ja, ga anders maar geld ophalen voor een idee op papier.
7: Ja.
8: Dus we hebben toen een crowdfunding campagne opgericht. En ja, vrij snel toen 36.000 euro opgehaald. Wat toen genoeg was om de eerste productierun op te starten.
7: En 36.000 euro in crowdfunding, was dat dan een soort pre-orders? Of was het investering in het bedrijf?
8: Beide. Dus het was vooral pre-orders, want dat was die validatie. Willen mensen er wel daadwerkelijk 30 euro voor betalen? En een stukje leningen.
7: Douwe, wanneer ben jij aangehaakt dan?
9: 2,5 jaar geleden alweer.
7: Oké.
9: Ja, ik ken Lucie al veel langer. We komen uit hetzelfde dorp, hetzelfde sportclub. Dus op een gegeven moment was het al een bekend gezicht. Ik heb zelf een bedrijfskundige achtergrond. Dat klinkt heel professioneel, maar dat is gewoon bedrijfskundestudie afronden. Vanuit het idee, ik ga ooit wel ondernemen, dan leer ik daar vast wat ik moet doen. Altijd gefascineerd geweest van Shark Tank. En de mooie producten die je gewoon kan uitleggen. Iedereen denkt, ah ja, slim, had ik het maar bedacht. Dat had ik met Simi. Ik zag het voorbij komen in die crowdfundingperiode. Toen was het natuurlijk in het dorp groot nieuws. En toen dacht ik, god, wat ben ik jaloers. Ja, ik was echt,
7: oh ja?
9: Ja, ja, het was voor mij een beetje een paperclip idee. Ik dacht, wauw, nou...
7: Shit, deze had ik willen bedenken.
9: Ja, toen had het gevolgd. En toen deed ik op een gegeven moment zelf een masterstudie. Management consulting, vond er echt geen snars aan. Toen heb ik Lucie benaderd voor een, voor een project.
8: Toen is je in mijn DM geslide.
9: Ja, oh, ja. Heel genzierig. Instagram DM met je gestuurd. Ik had natuurlijk de nummer niet. Ik dacht, Lucie, 2 weken geen reactie. En op een gegeven moment zei ze, oeps, ik lees dat eigenlijk nooit.
7: En wat stuurde je dan?
9: Hé, hey Lucie, we kennen elkaar eigenlijk niet, maar ik ken je ook weer wel. Je hebt een fantastisch bedrijf. Ik mag een project schrijven voor een bedrijf naar keuze. Mag ik dat voor jou doen?
7: Ah, oké. Okay, dit was een soort masterscriptie opdracht of zo.
9: Ja, ja, ik mocht in 8 weken mochten we een consultancyproject schrijven voor een bedrijf. Ik had een paar groepjes bij elkaar gezocht. En ik zei, ik wil graag een go-to-market strategy schrijven voor Zimi. En dan hoopte ik op de laatste dag dat ik erbij mocht komen.
7: Dit was al meteen... Dit
9: was voorbedacht te raden.
8: Het was dan een soort auditie van of zijn kant.
7: Wist jij dit of niet?
8: Nou, ik was toevallig dat moment ook op zoek naar een partner weer. Want ik had het net een jaar alleen gedaan. En,
7: want die vriendin was er al niet meer bij.
8: Ja, nee, die had al de zijslag genomen naar de corporate wereld. En ik wilde wel ook gewoon wel door, want er zat zoveel potentie in. En toen, ja, het alleen doen, dat zit ook niet echt in mijn aard. Ik vind het ook gewoon leuk en gezellig om samen te doen. Naast het feit dat ik ook helemaal niet de bedrijfskundige achtergrond heeft die Douwe net beschreven.
9: Mooi stempel.
7: Ja.
8: Ja. Ja. En daar ook niet per se heel warm van wordt. Ik kan het wel, ik vind het wel geinig. Maar je moet er wel echt intrinsiek warm van worden om daar elke dag voor op te staan. Dus toen hij in mijn DM slide, dacht ik eigenlijk al gelijk, yes. Ik voelde al iets van... Hier zit wat. We hadden het eerste belletje. Toen dacht ik, oh, nou, misschien kan hij wel blijven.
7: Ja.
8: En dat klikte gewoon supergoed. Ik zou het een geschenk uit de hemel willen noemen. Dat wij gewoon zo goed elkaar aanvullen. En ook privé nog eens een keer een hele leuke band hebben. Ja. En echt beste vrienden zijn geworden.
7: Wat leuk zeg. En sindsdien samen eigenaar van dit bedrijf?
9: Ja. Ja, dat ging heel snel. Dus dat plan was af. En toen zeiden we, oké, nou, dan moeten we nu geld op gaan halen. Het was ongeveer februari 2 jaar terug. De nieuwe voorraad moest besteld worden. Na dat project zei Lucie, we moeten over een week naar China, want we moeten onze producent ontmoeten. Daar op de hotelkamer een pitch geschreven. Hoe schrijf je een pitch? Ga je op Google 6 slides opzoeken. Die knal je dan op LinkedIn. En toen we terug waren, hadden we de eerste gesprekken. Dat was echt een stroomversnelling.
8: Ja, gelijk een pressure cooker samen op de hotelkamer elkaar leren kennen.
9: Ja, ja, samen op de hotelkamer delen. We geld stuk op, dus je moet dan zeg maar samen wel delen. Ja, dat moet dan maar. En dan schrijf je die pitch, knal die online. En het eerste investeerdersgesprek was, we voegden 80.000 euro. Die zei, weet je wat het is, jongens? Ik doe die 80.000 euro wel, maar dan ga je 3 keer zoveel ophalen. Want hier ga je niet meer halen. En dan weer op z'n kop en het plan weer opnieuw uitdenken. En nou ja, zo leer je wel along
7: the way. Want je moest eigenlijk veel meer ophalen dan die 80.000.
9: Het was
7: gewoon denk groter.
9: Denk groter. Ja. Het was een van onze belangrijkste investeerders. Komt ook eigenlijk vanuit het consumentenproduct. Die zat er heel snel door. Je hebt echt wat meer ballast nodig om wat beweging op gang te krijgen.
7: Ja.
9: Uiteindelijk is het 300.000 euro geworden. Deel marketing, deel voorraad. Was een goede zet.
7: Ja.
9: Dus nog steeds bedankt.
7: Ja, bedankt. En is die investeerder aan boord nog steeds?
9: Nog steeds. En die heeft elk rondje... Nog steeds meegedaan en die vindt het hartstikke interessant en leuk.
7: Ja.
9: Is echt een hele goede vriend geworden eigenlijk. Ja.
7: Leuk. Oké, dus dan, jullie zijn samen bezig aan het ondernemen.
10: Vertel even hoe dat dan groeit. Want de eerste paar jaar, of het eerste jaar verkoop je een paar duizend lampjes, kan me zo voorstellen.
8: Ja, nou ja, toen Douwe erbij kwam, toen had ik net dat seizoen 2000 lampen verkocht. Net een ton omzet of zo vond ik natuurlijk waanzinnig. Want dat waren 6 getallen, had ik het voor mezelf. Six Figure Company had ik voor mezelf bedacht. Ik weet niet of de eerste de 1 echt meetelt, maar goed. Ik had het zo gerebrand. En toen hadden we al de plannen geschreven, de marketing en de investeringen allemaal rond. Dachten we, nou, we gaan wel gewoon iets meer dan keer 2. Dus ik koop 5000 simis in, moet wel goed komen. Is al een aardige groei. En toen eigenlijk in augustus of begin september de eerste marketinguiting die we ooit betaald konden doen, die ramde eigenlijk al door het dak. Dus we verkochten 1000 simis op die dag. Nou ja, we hadden er maar 5000, dus. Paniek. Ja, dus wij iedereen bellen van shit, zet de marketing uit. We moeten echt nu bedenken hoe we meer voorraad. Het was pas september en het was nog niet eens donker, zeg maar. En toen hebben we eigenlijk de rest van het seizoen tegen het maximale productiecapaciteiten verkocht. Dus steeds meer. Ja, ze kwamen per 5000, kwamen ze per 3 weken of zo. Maar we hadden ze eigenlijk al verkocht in de voorverkoop voordat ze in Nederland waren.
10: Ja, oké. Okay.
8: Dus
10: aan de ene kant is dat heel fijn, want dan zie je dat het product tractie heeft. Aan de andere kant, je mist gewoon enorm marktpotentieel. Ja. Toch?
9: Ja, de allergrootste luxe positie die er bestaat natuurlijk. Ja. Kijk, toen voordat ik bij Lucy aansloot, was er gewoon nog nooit een euro echt in marketingbudget gestoken. Dan weet je ook niet wat er gebeurt als je het product aan een grote klok hangt. Dat hebben we toen kunnen doen. Maar je hebt helemaal gelijk, dan voltooi je in de eerste winter met niet het idee, ik heb een fatsoenlijk marketingplan kunnen uitdraaien.
10: Ja, oké. Okay. Dus luxe positie, maar er zit veel kracht in de markt.
9: Dat was waar.
8: En het grote voordeel was ook wel dat we niet heel veel voorraadfinanciering vast hadden in voorraad, want die voorraad was al verkocht voordat het hier was.
9: Nou, was dus dat was wel, als je een lesje cashflow wil, dat hebben we toen wel geleerd.
10: Precies. Eerst alles binnenhalen en daarna zeggen, nou, het duurt nog wel even voordat het er is.
9: Ja, en dan de marketing inkopen, want die 30 dagen betaaltermijn, dus dat kan je dan later betalen en dat geld op tekort komen. En zo was het wel. Was het
8: een leuk spel.
10: Menig ondernemer krijgt dit pas door op het moment dat het laat. Is cashflow management.
9: Ja, dat kan me voorstellen. Ja.
10: Dus ik merk dat er enorm veel potentie is. En dan denk je op een gegeven moment, shit, we moeten groter gaan denken.
9: Mm-hmm.
10: Wat gebeurt er?
8: Nou ja, we gingen natuurlijk eerst doorplannen van hoeveel denken we dan dat we kunnen verkopen. Hoe groot is die markt? Veel consumenten spreken. Dat is het leuke aan een consumentenproduct hebben die we direct aan de klant verkopen. Je kan gewoon iedereen opbellen. Dus door veel in contact te staan met klanten, service uit te sturen en zo, waren we vrij zelfverzekerd in dat we konden opschalen naar 120.000 stuks. Mm-hmm. Nederland, België en ook Denemarken erbij doen. We hadden al aardig wat leuke weekendjes in Denemarken gespendeerd om te kijken of daar ook een markt voor is. Die leek best wel op Nederland, dus we dachten, let's go. En dan moet je natuurlijk wel voorraadfinanciering ophalen. Dus toen hebben wij kredietlening bij de Rabobank van 1 miljoen gekregen.
10: Zo.
8: Ja, dat was echt heel fijn. En ze hadden echt superveel vertrouwen in ons. Dus dat is een mooie partner.
10: Goed, een bank die een kredietlening van 1 miljoen doet, is ook niet zomaar.
8: Nee, dat was vrij uniek, was dat ook.
10: Ja.
8: Maar
10: waardoor kwam dat, Douwe?
9: Nou ja, wij bankieren bij de Rabobank. Dus je hebt wel een vertrouwenspersoon van het feit dat ze al langer zien wat je aan het doen bent. Ze geloven in ons en ze geloven in het product.
8: In de groei.
9: Ze hebben wel het grapje gemaakt dat als ze die verkocht krijgen, dan geven we alle werknemers een lampje. En dan hebben we ook een kerstcadeau geregeld voor het jaar erop. Ja. Ik weet niet of het echt zo is, maar nee, dat was gewoon een goede klik. En ik denk dat ze ook wel iets zien in de toegevoegde waarde die we in de maatschappij kunnen aanbrengen als mensen deze verlichting gaan gebruiken.
10: Ja, oké. Okay. Dus je dacht, weet je wat, we bestellen die hoeveel? 100.000?
8: Ja, 120.000.
10: 120.000.
8: Ja.
10: Oké, okay, besteld. Dan ga je, dus dan durf je ook meer de marketing aan te zetten. Toch, denk ik?
8: Ja.
9: Ja.
8: Nou ja, we wisten al veel beter door het afgelopen jaar welk verhaal werkt. We hadden een hele mooie rebranding gedaan, zeg maar, van Zimi. Waar we volledig zelf allemaal achter stonden. Het voelt elk. Weet je, we hebben echt heel erg een nitty-picky op elk woord. Maar het voelde daardoor ook heel goed wat we naar buiten brachten. Dus daar waren we ook super zelfverzekerd in dat verhaal klopte.
10: Mm-hmm.
8: En dat hadden we bewezen dat seizoen ervoor. Dus dat was ook niet meer spannend. Het gaat er gewoon nu om het spel. Hoeveel mensen kan je bereiken?
10: Ja.
8: Want als je die mensen bereikt, is het wel van, waarom bestaat dit nog niet? En kopen we het gelijk.
10: Ja. Ja, oké, okay, goed. Dus het klinkt allemaal roosgeur en maneschijn.
9: Mm-hmm. Voelt het ook, ja. Was wel heel veel stress daarnaast. Want we schalen op van met 2 man alles ad hoc naar een team van freelance specialisten eromheen. Naar eigenlijk veel te veel werk en veel te veel hoopje vork.
10: Ja.
9: We hebben echt een levende lijve ondervonden dat de oud-Hollandse ik doe het allemaal zelf wel niet werkt als je opschaalt.
10: waar merk je dat dan aan?
9: Dat je maar 8 uur in een dag hebt, het liefst. En dat wordt als je ondernemer bent al heel snel 12, 13, 14. En dat haal je simpelweg niet. Onmogelijk. Nee. Van klantenservice tot editen, tot video's maken, tot strategisch, tot investeerdersbelletjes.
10: Het
9: houdt
10: een paar weken vol, een paar maanden vol
11: en
10: daarna.
11: Ja, en ook daarnaast, zeg maar, op die fase hadden wij helemaal niet meer de competenties eigenlijk of de expertise. Wij waren learning on the job, wel alles. Maar dat gaat natuurlijk wat langzamer dan dat je gelijk een expert aan boord haalt. En ja, waarom zou je het niet doen? Het geld was er, de expertise hadden we nodig. Het kon ons een beetje verlossen van geld en van werkdruk. En wij konden ook weer leren van die specialisten. Dus we hebben echt vet veel geleerd. Ik zeg wel eens, onze hersenen zitten onder de strier van het leren zo ongeveer. waarom zou je het niet doen? Ja. Dat versterkt elkaar alleen maar. Ja.
10: We hebben dus de lampjes hebben besteld. We hebben de marketing aangezet. Ja. Die worden ook redelijk verkocht, volgens mij, toch?
9: Ja, we liepen 300-400% boven het jaar ervoor. Dus eigenlijk on target.
10: Oké. Okay.
9: Ja. De reacties waren goed, het verhaal stond nog steeds als een huis. We spraken ook meer klanten aan, hè? Dat ging eigenlijk allemaal voorspoedig.
10: Ja.
11: Ik word een beetje zenuwachtig van deze build-up.
10: Ja, precies, want er komt opeens een telefoontje.
11: Ja. Ja,
10: wie heeft het telefoontje aangenomen?
9: Ik heb me helaas aangenomen. Okay. Het was vrijdagmiddag, 11 uur, net voor de lunch. Ik zit achter mijn bureau, klanttelefoon gaat af, ik neem op. Hele aardige meneer, en dat is wel fijn, onze klanten die denken altijd met ons mee. Hè? Dat is het voordeel van het opbouwen van een merk waar je je gezicht aan verbindt. Dan heb je
10: jullie staan ook in doosjes hier.
9: We staan in een doosje op de website.
10: Met name erbij,
9: Lucie van Zimi is misschien wel, een bekend persoon. Ja. Hij belt, ik zal hem even dit verhaal Rob noemen. En Rob belt en zegt, lieve Douwe, ik had een lampje van jullie gekregen. Was perfect, ik heb hem een nieuwe gekregen, hartstikke dank daarvoor. Maar ik heb ze alle vijf vannacht op tafel gelegd, leeg te lopen en ze zijn alle vijf defect. Dan ga je natuurlijk rekenen, een productiefout, zeg maar.
10: Even voor mij, dus hij gaat aan.
9: Ja, hij had door dat er een defect kwam als het lampje leeg was. Dus hij dacht, voordat ik straks het lampje weer over een maand moet terugsturen, ik laat ze even allemaal leeglopen, kijk of hij het dan weer doet.
10: En als je hem dus helemaal laat leeglopen, gaat hij niet meer aan?
9: Ja. Dus het makkelijkste voorbeeld, ik had het altijd uitleggen, is de telefoon. Die kan je leeg laten lopen. Op een gegeven moment gaat hij in een soort beschermingsstand, dan zie je nog wat logo. Maar als je hem oplaat, komt hij er weer uit. Nou, dat laatste zinnetje gebeurde bij ons niet.
10: Oké. Okay. Ben je meteen in paniek?
9: Nou, dan ga je vastklampen aan statistieken. Dus dan denk je, misschien heeft die meneer wel heel veel geluk.
11: Ja,
9: we hebben wel pech, ja. Dus dan hadden we natuurlijk 12 dozen op kantoor liggen. Leg je de tafel vol met 160 lampen, leggen ze allemaal aan. Maar dan moet je wachten tot ze leeg zijn. Dus we hadden zeg maar een gap van 3 uur waarbij ze leeg zouden lopen. Maar we zeiden, we gaan het kantoor uit, deur op slot. En we gaan eerst een kiezersplan bedenken voor wat straks het resultaat is.
11: Even een stuk wandelen.
9: Dat was op de lunchtijd, dus we konden goed even daarvoor kijken wat we moesten doen.
10: Ja. Mm-hmm.
9: En dan loop je het kantoor weer in en dan vind je het antwoord.
10: Ja, want dan zijn die lampjes uit en dan probeer je ze aan te doen, Lucie.
11: Ja, dus wij stoppen ze allemaal weer in een kabeltje. En we kwamen erachter dat het probleem toch wel in elke Zimi zat. Ik geloof 2 niet of zo, maar dat was dan weer de soort uitzondering. Dat is onverklaarbaar. Maar
10: wist jij meteen wat er aan de hand was of niet?
11: Nee, wij wisten niet wat er aan de hand was. Dus we hebben gelijk onze producent gebeld en het probleem uitgelegd. Met z'n allen een soort crisisberaad gegaan om zo snel mogelijk erachter te komen waar het aan lag. En of het daadwerkelijk inderdaad in alle lampen zo is. En zo'n 3 uur later werden we teruggebeld door onze producent dat het inderdaad aan de programmering ligt die in elke Zimi geprogrammeerd was.
10: Van die 120.000.
11: Van die 120.000 euro. En ook 120.000 lampen. En ook in Denemarken. Dus ga maar eens een keer in het Deens uitleggen.
9: Ja, volgens mij als je de Deens erbij optelt, komen we op 130.000 lampen uit.
11: Ja.
10: Oké. Okay. All right.
9: Oeps.
11: Oepsie. En toen moesten we wel huilen. Ja. Toen kwamen die tranen.
10: Dit waren de tranen. Ja,
11: ik kon niet meer stoppen hoor, die nacht.
10: Ja, wat denk je dan?
11: Nee, ik dacht gewoon van, Het zakt als een kaartenhuis in elkaar gewoon, weet je wel. Want je hebt zo hard opgeschaald, grote risico's genomen. En big risk, big reward natuurlijk. Maar in dit geval niet. En het is natuurlijk al spannend omdat je zo hard aan het bijbenen bent in het seizoen. We waren helemaal ready voor wintertijd, net gehad. En dan gebeurt dit, weet je. Dus
9: het moeilijk is ook, we hebben ook zo vaak tegen elkaar gezegd, hè, de producent met wie we samenwerken levert ook aan de grote merken van deze wereld en de duurste kwaliteit fietsen. Ja. Maar altijd gezegd, wat zijn wij blij dat we daar nooit gezeik mee krijgen.
10: Wow. Oeps.
11: Ja. Ja.
9: Dus dan zit je wel aan tafel met elkaar, tranen in je ogen en heb je echt het gevoel dat het glipt allemaal van je voorbij.
10: Ja, ik denk je echt, het komt nooit meer goed.
11: Nee. Dan gewoon van, wat nu? Nee. Wat nu? Het is zo'n grote vraag.
10: Oké, tranen. En dan moet er iets bedacht worden.
9: Ja, dus het voordeel was dus dat we tijdens die lunch hadden bepaald, dit zijn de stappen die kunnen gebeuren. Het belangrijkste was dus zo snel mogelijk erachter komen wat is er nou precies gebeurd. Mm-hmm. En dan zo snel mogelijk alle investeerders bellen en samen een plan van aanpak bedenken. Want we hadden gelijk al samen door. Wij zitten nu veel te hoog in de emotie. We moeten er mensen aan tafel bij krijgen die dat minder hebben, die ervarener zijn. Nou, dat ging best wel goed. Ze reageerden eigenlijk ongekend sterk.
11: En best wel een soort van geruststellend van, jongens, dit gebeurt wel eens een keer. Jullie kunnen hier uitkomen. Dus het was heel fijn om hen zo te hebben.
9: We hadden er eentje geappt van, hey, is iets erg gebeurd, kan je even bellen? En we belden hem op na een uur. En die zegt, we leggen het uit. En die zegt, is dat het?
10: Echt waar?
9: Ja. En die zeggen, wat dan? Ja, ik dacht dat even hier aangereden was of zo. Ja. Het komt toch wel goed?
11: Ja. Relativeer de boel ook alweer.
10: Oh, ja. Ja. Oh, ja.
9: Dus het is ook maar een perceptie van mensen.
10: Ja, hoe dicht je erop zit.
9: Dat.
10: Ja.
9: En die zijn ook heel
11: terecht,
9: dit gebeurt. Het is extreem vervelend. En het kan de kopje ondergaan. Laten we daar ook niet ontkennen. Maar ja, je bent nog gezond en wel.
10: Ja. Zeg maar. Hoeveel lampjes had je al verkocht?
11: Een stuk of 30.000.
10: Okay.
11: Dus dat was ook onze eerste focuspunt. Hoe gaan we met onze trouwe, loyale klanten, onze community om, die nu al die lamp hebben?
10: Ja.
11: Dus dat was.
10: En dan kun je twee dingen doen: niks zeggen of wel eens iets zeggen.
11: Ja, iedereen zei niks zeggen.
9: Daar waren meningen over verdeeld, dat is apart hoor.
11: Ja, veel mensen die zeggen echt van. Ze zeiden van, hij ontploft niet, bijvoorbeeld, dus hou je mond. Of hij is niet kapot als mensen hem gewoon opladen, dus hou je mond.
10: Ik laat mijn fietslampjes best wel vaak helemaal leeglopen.
11: En het is ook helemaal niet de kwaliteit die je verwacht van ons. Nee. Of mag verwachten van ons.
10: Okay, dus jullie gingen wel communiceren met de mensen.
11: Ja, en wij vinden het ook veel meer van nu. Weet je, de wereld wordt steeds transparanter. En wij zijn ook.
9: Moet ook bij als mens passen. Als mens. Wij hebben altijd samen gezegd, we willen een bedrijf bouwen die zo dicht mogelijk bij ons staat. Dat blijft het ten eerste het makkelijkste om jezelf te zullen zijn.
10: Ja.
9: En blijf je het langs leuk vinden.
10: Ja.
11: Liever failliet gaan op onze manier dan blijven bestaan niet op onze manier.
9: Dus toen hebben we daar gewoon vanuit. Nou ja, toen Lucie eigenlijk. Het was maar een paar dagen wel hoor. Ik moest eerst even afkoelen en even mensen op de hoogte brengen. Toen kwam Lucie maandag op kantoor en die zegt: Ik heb gewoon iets bedacht. Hoe gaan we nou gewoon van onze allergrootste dieptepunten iets goeds maken?
10: Ja, hoe dit verhaal precies afloopt, dat hoor je in de podcast van Bloed, Zweet en Zaken. Ga dan even naar de BNR-app en vind ons daar. Of gewoon in je favoriete podcast-app Bloed, Zweet en Zaken. Volgende week zijn we er weer met een

0: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
3: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
2: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Ik ben Lars Boele, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
6: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
7: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
6: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
7: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de grote duinbrand in Oud-Dorp is inmiddels 2000 vierkante meter natuur in de as gelegd, zegt de veiligheidsregio. De brand brak vanmiddag uit en is inmiddels gestopt met groeien. Toch is de brand nog niet onder controle. Bij het blussen raakte een brandweerman zwaar gewond. Steeds vaker worden vrouwen stiekem gefilmd door brillen met een verborgen camera erin. Soms komen die filmpjes ook online. De Amsterdamse afdeling van Denk wil dat burgemeester Halsema daar wat aan doet, meldt de Telegraaf. In Duitsland gaan ook al stemmen op om dergelijke brillen te verbieden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hooggerechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. In Jemen zijn zeker 58 doden gevallen door aanvallen van de Houthis. De rebellen vielen militaire kampen aan van het regeringsleger. Jemen is al jaren verscheurd door een burgeroorlog waarin de Houthis, gesteund door Iran, strijden tegen dat leger van de regering. En Ajax en FC Twente zijn goed begonnen aan de derde voorronde van de Conference League. Ajax speelde thuis tegen het eerste Shelbourne en won met 3-1. De nieuwe keeper Mark ter Stegen zat op de bank. Twente is eigenlijk al zeker van een plek in de play-offs. Het droogde FC Dutch uit Slowakije af met 6-0. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg en wordt het 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jorik Simonides.
12: We gaan het weer doen, de beursdag doornemen. Die van donderdag 6 augustus, de dag dat Commerzbank zich gewonnen heeft. Want de deur voor UniCredit gaat open.
13: Now, Commerzbank says a strategy developed together with UniCredit might be beneficial for investors.
12: Maar Commerzbank laat zich niet gewillig overnemen, want de bank kwam met hele goede cijfers. En over overnames gesproken, die van EasyJet is ook weer een stapje dichterbij.
14: EasyJet gaat toch akkoord met het overnamebod van de Amerikaanse investeerder Apollo. Dat doen ze nadat de concurrent, ook uit Amerika, Castle Lake, het bod weer heeft ingetrokken.
12: Toch blijft de koers nog een beetje steken. We zoeken zo uit waarom. Hoor je ook waarom beleggers blij worden van SBM Offshore. Want het was de grootste stijger aan de AEX vandaag. Bijna 12% kreeg SBM Offshore erbij. De AEX sloot ook zelf licht hoger op 1112 punten en een beetje. Minder geluk in de VS, want daar staan alle beurzen in het rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Thomas Pellegrom van ABN AMRO Mees Pearson. Eerste keer samen, fijn. Ik heb er zin in, jij ook?
15: Ja, leuk. Gaat een mooie aflevering worden.
12: Heel goed, goed dat je er bent. En ik wil beginnen bij EasyJet dus. Dat leek een biedingenoorlog te worden, die overname strijd. Maar die loopt toch een beetje met een sisser af. Want de Amerikaanse investeringsmaatschappij Castle Lake probeert EasyJet al sinds mei over te nemen. Nou, pas na het vijfde bod voelde EasyJet zichzelf serieus genomen. Toen gingen ze akkoord met dat bod tot een andere investeringsmaatschappij, Apollo, weer met een hoger bod. bod kwam. Allebei kregen ze tot uiterlijk morgen einde dag om met een hoger bod te komen. Maar Castlelake heeft zich vanmiddag teruggetrokken. Wat ook gelijk een achtbaan voor het aandeel EasyJet betekende. Dat ook 7% omlaag voor slechts een half uurtje. Want toen maakte het bestuur van EasyJet bekend dat het toch weer akkoord gaat met dat laatste bod van Apollo. Nu Castlelake is afgevallen. Dat is £7.15 per aandeel. Nou, toen ging de koers weer omhoog, maar nog wel onder het overname van het bod van Apollo. Het kregen zo'n 3% bij. Op dit moment 2,8% in de plus op £6.70. Minder dan die £7.15. Dan hoe verklaar jij dat, Thomas?
15: Ja, dat zie je wel vaker bij dit soort overnames. Je hebt gewoon nog best wel wat onzekerheid die in de prijs ingebakken moet zijn. Sowieso heb je de kosten van tijd. Het duurt gewoon even voordat je zo'n deal echt kan afronden. En beleggers die gaan dat die tijd, daar willen ze wel iets van rendement over zien. Dus dan willen ze een iets lagere prijs nu. En daarnaast heb je in dit geval de eigendomsstructuur die een beetje lastig is. Europa heeft namelijk regels dat Europese luchtvaartmaatschappijen minimaal 50% in handen moeten zijn door Europeanen. Apollo is Amerikaans, dus daar moeten ze omheen gaan bouwen. De verwachting is dat ze een structuur gaan opzetten dat ze zelf 49,9% van de aandelen hebben en dan nog een Europese entiteit voor 5%. Daar moeten ze omheen gaan bouwen. De verwachting is dat ze een structuur gaan opzetten dat ze zelf 49%

0: tech-investeerder SoftBank. Dat zag de winst met 18% dalen. Maar dat is alsnog een veel beter resultaat dan analisten hadden verwacht. Die gingen ervan uit dat de winst veel meer zou zijn gedaald. SoftBank werd vooral gered door twee grote namen. Een Amerikaanse en een Chinese. Nou, de Amerikaanse is chipmaker Intel.
1: The headline positive is probably the fact that they have a big investment gain on the back of the Intel stake, which is like a 3x return in the quarter reported.
0: Dan die Chinese naam, dat is ByteDance, de eigenaar van TikTok. Beide werden dus meer waard, maar er is nog iets anders dat opvalt. Want SoftBank leent voor 10 miljard om te investeren en gebruikt daarvoor hun OpenAI-belegging belang als onderpand.
1: On the other side, we've just seen some headlines coming out to say that the Vision Fund 2 is going to borrow $10 billion against the stake that SoftBank has in OpenAI, which of course is all still private and not public. So there's how do you mark that to market? And does that raise the questions around the whole circular funding stuff that's going on in the AI trade as well?
0: Ja, dat kan nog een risico worden, want die beursgang van OpenAI die kan misschien nog worden uitgesteld. Wat vind jij, Thomas? Is het ook een risico om dat belang als onderpand te gebruiken?
2: Ja, denk ik zeker. Ze hebben ook een contractuele voorwaarde aan de lening gesteld, waarbij software of eerder moet terugbetalen of cash moet bijstorten als hun belang in OpenAI minder waard wordt. En we hebben de afgelopen tijd natuurlijk met de beursgang van SpaceX, die een groot AI-deel ook hebben we gezien dat het echt hele volatiele bedrijven zijn. En dat ze dus niet alleen omhoog gaan, maar ook naar beneden kunnen gaan. En als je nu tegen een AI-aandeel gaat lenen, en dat nieuwe fund dat ze willen opzetten, dat willen ze ook juist voor technologie, voor AI willen ze dat gaan gebruiken. Dan ben je dus eigenlijk dubbel daarin aan het investeren. Ben je leverage aan het creëren, ben je concentratie aan het creëren. En dat zijn risico's. En ik moet erbij zeggen, de SoftBank CEO die is daar zeker niet bang voor. Die was tijdens de dotcom-bubble verloor die ook 99% van zijn fund, van SoftBank. Maar toch heeft hij zich inmiddels weer opgekrabbeld tot echt een groot bedrijf.
0: Ja, en die beursgang van OpenAI, hou je er rekening mee dat dat inderdaad nog wel even gaat duren?
2: Ja, het doel was in eerste instantie dat het ergens dit jaar zou plaatsvinden, maar de kans is nu groot dat het volgend jaar wordt. Je merkt toch dat ze een bepaalde waardering willen zien. En zeker met wat je nu hebt gezien met SpaceX, denk ik dat ze dat nog even uit gaan stellen. Ergens volgend jaar verwacht ik hem wel. Maar ik denk dat ik en alle andere beleggers er rijkhalzend naar uitkijken. Voor mij persoonlijk niet, omdat ik denk van dat is een hele goede investering. Maar het geeft dan wel, als die de boeken open moeten gaan doen, veel meer duidelijkheid in hoe de AI-sector ervoor staat.
0: Ja, SoftBank zal er ook naar uitkijken dus.
2: Zeker.
0: Gaan we naar Duitse Siemens. Wat is het bedrijf van de ovens en de wasmachines natuurlijk. Maar dat is niet waar de groei zit bij Siemens. Want geloof het of niet, ook dit ouderwetse Siemens verdient tegenwoordig aan AI. Ze maken namelijk ook koelapparatuur. En dan heb ik het niet over de koelkast die bij je ouders in de keuken staat, maar koelapparatuur voor bijvoorbeeld datacenters. Daar wordt goed mee verdiend. Het bezorgde Siemens een record aantal nieuwe orders. En daarom kan de winstverwachting ook omhoog voor de tweede keer op rij bovendien. Maar zoals een echt AI-bedrijf betaamt, is het voor beleggers allemaal niet genoeg.
3: The outlook raise was seen as maybe quite small and less pronounced than some of its peers, like Schneider Electric, for example, which had a big boost to guidance earlier in the earnings season. But for Siemens, it seems that it just needed to show they had benefited even more from this surge in AI spending.
0: Ja, beleggers hadden op meer gehoopt, dus sloot het aandeel toch 4,5% in de min. En we blijven even in Duitsland bij defensieconcern Rheinmetall. Het werd de afgelopen paar jaar een nieuwe beurslieveling. Door alle oorlog in de wereld gingen we, ook particulieren, veel meer beleggen in defensie. En de publiekslieveling was daarbij, ook in Nederland, Rheinmetall. Maar vandaag komt het bedrijf met een tegenvaller, want de outlook die gaat omlaag.
3: Rheinmetall cutting its sales outlook after losing out on this German warship contract. So Germany is deciding to buy warships from TKMS, smaller warships, rather than the bigger warships that they had wanted from Rheinmetall originally. Of course, that's a big setback for the company. And we could see that really weighing on the shares this morning after a loss of about 23% already so far this year.
0: Ja, Rheinmetall verliest dus een belangrijke order. De Duitse overheid ziet af van een bestelling van 6 marineschepen. Een bestelling goed voor meer dan 10 miljard euro. Toch drukte de omzetverwachting maar met 300 miljoen. Beleggers zetten het aandeel 3,5% lager vandaag, nadat het sowieso al fors verloor dit jaar. Meer dan 25% alleen dit jaar al ging eraf. En daarmee is een groot deel van die enorme groei in het aandeel van de afgelopen 2 jaar ook eigenlijk wel weer teniet gedaan. Ja, Thomas, het was een beetje het symbool voor de herwonnen populariteit van defensieaandelen, Rheinmetall. Maar kunnen we constateren dat die hype een beetje over zijn hoogtepunt heen is?
2: Ja, ik denk het wel. Maar die hype was ook heel intens natuurlijk. We hebben 2 jaar lang hebben enorme rendementen gezien binnen die sector. Maar ik denk juist met de periode die we nu hebben gehad, met een beetje horizontaal of zelfs naar beneden van veel van die defensiebeurskoersen,

0: denk ik dat daar wel kansen liggen. Bij ABN AMRO zijn we ook enthousiast over de defensiesector. Je ziet ook de ontwikkelingen geopolitiek gezien. Zijn hartstikke positief voor defensie. Van aan de ene kant heb je Amerika die al zijn munitie aan het verschieten is. En waarvan steeds meer en meer wordt gezegd dat ze echt munitietekorten hebben. En aan de andere kant is de oorlog in Oekraïne met Rusland. Die wakkert ook nog steeds altijd voort. En het besef in Europa en bij de NAVO van we moeten die NAVO-norm echt gaan aanhouden, dat is nu wel hoger geworden.
1: Kan het zich dan weer een beetje herpakken, dat aandeel, denk je?
0: Ik denk het wel. Van ik denk dat de lange termijn vooruitzichten die blijven gewoon goed.
1: Zometeen hoor je over de topman van Bank of America. Die vindt zijn personeel te dik, dus koopt hij voor honderden miljoenen aan afslankmedicatie. En we duiken in de cijfers van kersvers AIX-bedrijf SBM Offshore. Maar eerst naar Commerzbank. De directie bleef het maar proberen. De cijfers opkrikken om weer een beetje weerbaar te blijven tegen een vijandige overname. Nou, het goede nieuws, het opkrikken van die cijfers, dat is gelukt. Bijna 40% meer winst bij Commerzbank het afgelopen half jaar. En bovendien gaat de bank ook voor 1,2 miljard aan eigen aandelen inkopen. Maar het verzet tegen die overname, dat wordt nu toch gestaakt. Twee weken terug werd eigenlijk al wel duidelijk dat de overname door het Italiaanse Unicredit onafwendbaar leek te worden. Een meerderheidsbelang van Unicredit is bijna binnen. Nou, nu geeft de topvrouw van Commerzbank, Bettina Orlop, ook toe dat ze met de Italianen in gesprek is. Al doet ze dat wel heel schoorvoetend.
2: We have talked after every quarter, UniCredit and Commerzbank, because there are not there are a very large investor since a couple of quarters. So it's very normal that we have interactions with a very significant shareholder, and that will and these meetings will continue for sure.
1: Ja, halve minuut had ze ervoor nodig om eigenlijk gewoon te zeggen we zijn met elkaar in gesprek. Dus, nou, dan is dat in ieder geval maar duidelijk. Dan even die cijfers, Thomas. Het is misschien wel een mooi statement, zo vlak voor zo'n vijandige overname, als je het eigenlijk al niet meer tegen kan houden, nog zulke nette cijfers laten zien en ook nog even een flinke eigen aandeleninkoop presenteren.
0: Ja, het is natuurlijk echt een uiterste poging om nog de aandeelhouders te belonen voordat ze echt worden overgenomen. Dus je ziet echt dat ze maximale waarde willen creëren nu, zodat die aandeelhouders toch nog een centje eraan overhouden. Maar ik denk wel dat het te laat is daarmee.
1: Ja, het is een gelopen race, denk ik.
0: Ja, het is wel echt een gelopen race.
1: Ja, in hoeverre helpt het nog dan, dit soort mega goede cijfers voor Commerzbank? Kan het nog iets wezenlijks veranderen aan die overname?
0: Ik denk dat het er vooral op neerkomt dat ze hiermee hun eigen strategie misschien iets meer kunnen afbaken. En dat UniCredit misschien iets minder een vinger in de pap wil houden. Iets minder wil micromanagen en kan zeggen van oké, jullie hebben een nieuw pad ingeslagen. Wij zijn nu wel eens de waarde baas, maar dat willen we in zekere zin wel door jullie blijven laten uitvoeren.
1: Ja, dus je staat gewoon sterker in onderhandelingen, denk je?
0: Ja, ja, zeker. En uiteindelijk, UniCredit is wel echt de bovenliggende partij. Die heeft het voor het zeggen. Maar je wil zo'n onderhandeling, je wil het wel echt samen doen. En niet alleen maar van bovenaf zeggen van zo gaan we het doen. Want dan wordt het voor niemand plezierig.
1: En dan helpen dit soort cijfers.
0: Zeker.
1: Wat heeft UniCredit, of wat heeft Commerzbank nog in te brengen bij die onderhandelingen, denk je?
0: Ja, ik denk dat ze dus echt die samenwerking moeten opzoeken. Ze hebben natuurlijk niet heel veel in de pap te brokkelen op dit moment. Maar wat ze een beetje moeten gaan zoeken is dat Commerzbank is binnen Duitsland wel echt een van de belangrijkste leners aan de Duitse middenstand. En dat is wel iets wat zowel Commerzbank zelf als de Duitse overheid, die ook 12% belang heeft, die vinden het heel belangrijk dat dat ook echt in Duitse handen blijft. Of in ieder geval dat die Duitse activiteiten echt op Duitsland gefocust blijven.
1: Ja, over die onderhandelingen ging het ook in datzelfde interview met Bettina Orlop. Dat was bij Bloomberg. Ze kreeg de vraag wat ze uit die onderhandelingen hoopt te halen.
3: Well, what will your main other asks be then in the takeover talks? I'm thinking about keeping the international network, the headquarters, keeping the public listing. Maybe you want some job guarantees.
2: I understand the interest in that, but you will understand that I think things like that should be discussed first between Commerzbank and UniCredit, and then we will definitely come out to the public to share more details on it. For the time being, I think it's important, that we deliver and that we continue to deliver against our targets, and B, that we are in constructive dialogue with UniCredit.
1: Wat vind jij? Wat zijn de garanties die Commerzbank sowieso wel moet veiligstellen eigenlijk in die onderhandelingen?
0: Ja, dat wordt heel lastig natuurlijk om echt harde garanties te krijgen. Maar wat ze dus willen gaan veiligstellen is inderdaad wat ik net aangaf. Dat ze dus die Duitse markt, dat het echt op Duitsland blijft focussen. Dat het niet allemaal gefragmenteerd wordt of helemaal direct onder het Italiaanse vaandel gaat vallen. En een ander belang is dat veel van de de board van Commerzbank is voor een groot deel ook in handen van werknemers. En die willen natuurlijk garanties gaan zien dat er niet of niet veel ontslagen gaan vallen. Terwijl dat precies is waar zo'n bank als UniCredit op dit moment natuurlijk naar aan het kijken is, om synergievoordelen te behalen.
1: Ja, moet UniCredit de vakbonden ook nog meekrijgen? Die zijn ook kritisch op deze deal. Dat wordt ook nog wel een strijd, denk ik.
0: Dat wordt zeker een strijd, maar op een gegeven moment, het lijkt er steeds meer en meer op dat het gewoon echt een gelopen race is. En die vakbonden die hebben echt nog wel wat tegengas te geven, maar uiteindelijk zullen ze zich ook een beetje ernaar moeten bewegen en gewoon akkoord moeten geven.
1: Ja, is de bank per saldo ook beter af in Italië, denk je, onder de Italianen?
0: Ik denk dat, sowieso ben ik fan van consolidatie binnen Europese banken. Dat was ook een belangrijk punt in het Draghi-rapport een paar jaar geleden. Maar je ziet dat, als je kijkt naar de twee losse banken ook, dan zie je dat UniCredit het al jarenlang echt een stuk beter doet. Nu heeft Commerzbank toevallig hele goede cijfers laten zien. Maar UniCredit heeft betere return on equity, betere cost-to-income ratio en daar ook echt een historie mee dat ze dat beter doen. En als je dan ook nog eens die synergievoordelen kan behalen, plus een nieuwe strategie kan toepassen, dan denk ik dat dat wel een goede fit is, waarbij Commerzbank, voor de werknemers zullen er echt wel mensen uit moeten. Maar ik denk dat het voor het Europese bankenlandschap als geheel, dat het echt wel beter gaat worden.
1: Ja, die overname die gaat er dus wel komen. Dat hebben we inmiddels wel geconcludeerd, denk ik. Maar als we nog even terugpakken naar die cijfers vandaag, kunnen we de conclusie trekken dat Commerzbank misschien wel de sterker uit is gekomen door die overnamestrijd?
0: Ja, dat zie je vaak. Dat op het moment dat een bedrijf echt wordt gepusht van oké, er staat nu flinke druk op, dat er dan echt nog in alle hoeken wordt gezocht, waar kunnen we nu omzet, waar kunnen we winst, waar kunnen we besparingen vandaan halen. En je ziet dat Commerzbank daar goed in is geslaagd om dat nu op korte termijn te doen. En ook ja, bijvoorbeeld die aandelen inkoop die ze hebben aangekondigd, dat is bijna de volledige winst dit jaar. Dus dat geeft ook wel aan dat ze heel erg gefocust zijn om nu de beleggers belonen. Op de langere termijn dan is zo'n strategie van alles teruggeven is natuurlijk wat minder productief.
4: BNR Beurs.
1: Door naar AEX-bedrijf SBM Offshore. Dat ging vandaag maar liefst 12% omhoog. Beleggers worden blij van de kwartaalcijfers van SBM, maar vooral van wat er de komende tijd nog aan zit te komen.
5: SBM heeft namelijk zijn omzet- en winstverwachting voor dit jaar naar boven bijgesteld. Vooral in Zuid-Amerika doet SBM goede zaken. Zo levert het een drijvend olieplatform aan Guyana, waar voor de kust sinds een aantal jaren olie wordt gewonnen. Dat platform kost 2 miljard euro en dat is ongeveer de helft van de totale omzet afgelopen 6 maanden. Ook kreeg SBM belangrijke orders uit Brazilië.
1: De omzet en de winstverwachting gaan dus omhoog bij SBM en daar profiteren de aandeelhouders van. In september wordt er 100 miljoen aan dividend uitgekeerd, bovenop de 100 miljoen die in mei al werd uitgekeerd. En dat is ook nog bovenop het lopende aandeleninkoopprogramma van 270 miljoen. SBM is een vrij nieuw AEX-aandeel. Het kwam dit jaar in de AEX en staat dus nu al op een winst van bijna 40%. Wat gaat er zo goed bij dat bedrijf?
0: Ja, het is wel echt een combinatie van factoren. Maar ik denk dat de meeste beleggers op dit moment echt in hun handen wrijven met het bedrijf. Ja, het belangrijkste is dat de winst hard stijgt. En waardoor kan dat nou? Ze hebben een paar jaar terug, een beetje 2024, ietsje eerder, hebben ze de strategie toch wel behoorlijk op de kop gegooid. En daarbij zeggen ze van ja, we willen eigenlijk meer focus op de bouw en verkoop van die olieplatformen dan wat ze daarvoor eigenlijk altijd deden en wat nu nog steeds een belangrijk onderdeel is. En dat is dat ze het bouwen en dan jarenlang leasen aan andere bedrijven en het onderhoud doen. En dat levert een prima rendement op, maar op deze manier dan kunnen ze met minder kapitaal kunnen ze meer omzet en winst genereren. En dat zie je nu, in de afgelopen jaren zie je dat echt heel positief terugkomen. En bovendien zie je ook dat ze extra capaciteit vrijmaken door de productie van hun platformen, door die meer te standaardiseren. Dus niet voor iedere individuele klant een apart platform te maken, maar daar meer aan bepaalde standaarden vast te houden. Ja, en dat werpt zijn vruchten af.
1: Ja, dit was ook best wel een risicovolle markt, toch? Die offshore markt. Veel verre landen en zo waar die projecten plaatsvinden. Ja, SBM lukt het wel blijkbaar.
0: Ja, dat is natuurlijk wel zo. Er is heel veel volatiliteit daarin. Je hebt een periode gezien van eigenlijk meer dan 10 jaar... waarbij die hele offshore-markt, daar was een stuk minder interesse in. Er kwam natuurlijk ook een stuk meer interesse in duurzame projecten. Maar nu zie je, en zeker met de geopolitieke ontwikkelingen van de afgelopen paar jaar, dus aan de ene kant met Rusland, aan de andere kant nu met wat we in het Midden-Oosten zien, zie je dat er veel meer interesse is in überhaupt olieproductie buiten het Midden-Oosten en Rusland. Maar ook dus daarmee naar offshore projecten. En zij zitten precies, hebben zich de afgelopen jaren gepositioneerd als de bouwer van dat soort platformen. En zeker met partners in Brazilië, in Guyana, waar ze nu dat platform hebben verkocht. Daar zie je dat ze hele goede zaken doen.
1: Ja, waar zit de grootste groei voor SBM, denk je? Waar kunnen ze?
0: Ik denk wel in die markt.
1: In die markt, ja.
0: Ja, zeg maar, ze doen het sowieso goed.
1: Op lange,
0: in die markt,
1: op lange termijn ook.
0: Op lange termijn denk ik dat daar echt nog wel wat platformen gebouwd kunnen worden. Dus ook hun orderboek is op dit moment gewoon nog fors. Dus ze kunnen de komende tijd nog lekker doorbouwen.
1: Ja, het is sinds kort pas een Ajax-bedrijf. Is het een toevoeging, denk je, aan de Ajax?
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Los van het feit dat het afgelopen tijd het natuurlijk zo goed heeft gedaan. Het is een wereldwijde speler in een sector die weer een stuk belangrijker is geworden. En daarmee denk ik dat het de Ajax toch wel weer wat meer breedte geeft, zeker.
1: Ja, blijvert je ook wel dus voor de Ajax?
0: Ik zie hem niet zo snel weggaan, nee.
1: Ja, het is nog wel een relatief klein Ajax-bedrijf, nog maar 6 miljard euro waard. Waar gaat het heen? Waar eindigt dit?
0: Ja, wij zien er bij ABN AMRO zien we er echt nog wel wat potentieel naar de bovenkant op. Ik vind het altijd lastig om daar echt een exact getal op te plakken. Maar ja, met de trends die ze nu zien, met aan de ene kant dus die winst meer naar voren halen met het bouwen en de verkoop van die platforms. En aan de andere kant dat ze ook gewoon echt meer gefocust zijn op het belonen van de aandeelhouders. Ja, dat is hartstikke positief. En dan zit er nog wel wat groei in.
1: Ja, wat bijgedragen zal hebben aan die groei vandaag, aan die koers vandaag, zal dat dividend zijn. Ze blijven maar cadeautjes uitdelen. Hoe lang kun je dat volhouden als bedrijf?
0: Nou, ze hebben de afgelopen jaren hebben ze dus ook met die nieuwe strategie de vrije kaststroom fors op willen weten te schroeven. En die is, nou, die was ook een beetje kwakkelend, soms negatief, maar die is nu de afgelopen jaren dus die best mooi. En dan kun je dus die vrije kaststroom ook prima gebruiken om daar dividenden en eigen aandelen van in te kopen. En dat is wat ze doen. Dus zolang die vrije kaststroom positief is, dan kunnen ze daar gewoon nog lekker mee doorgaan.
4: BNR Beurs.
1: Doen we een rondje langs de beurzen in Amerika. Te beginnen met de Dow Jones, die staat lager, 0,7% in de min. Ook de S&P 500 staat lager, 0,2% in de min. En het spijt me, maar ook de Nasdaq staat lager, 0,11% in de min. En een aandeel dat daarbij opvalt is Duolingo. Dat staat, hou je vast, bijna 11% in de min. En je hoort het niet vaak over in BNR Beurs, maar het is genoteerd aan de Nasdaq. Gisteravond kwamen de cijfers en die cijfers zagen er op zich goed uit. Het aantal gebruikers groeit en ook, dus dat gaat goed. Het is juist de omzetverwachting die beleggers schrik aanjaagt, want die is lager dan verwacht. Er zijn ook wel wat zorgen bij Duolingo. Het heeft last van allerlei AI-apps die voor een fractie van de kosten ook allerlei leuke taallesjes kunnen maken. Nou, daardoor staat het aandeel van Duolingo sowieso al bijna 25% lager dit hele jaar door. Desondanks dus best goede kwartaalcijfers gisteravond. Meer gebruikers, 18% meer omzet en ook nog eens meer omzet dan verwacht. Maar door een tegenvallende outlook gaat het aandeel dus toch opnieuw de verkoop in. Nog even naar Amazon. Dat schoot maandag door de grens van $3 biljoen. Een mooi moment om wat aandelen te verkopen, dacht de oude baas daar kennelijk, Jeff Bezos. Hij is nog steeds mede-eigenaar, maar na gisteravond wel weer een stukje minder mede-eigenaar, want hij bouwt zijn belang al langer in kleine stapjes af. Nou, nu heeft hij weer voor $350 miljoen aan aandelen verkocht. Dat deed hij trouwens een stuk minder dan gepland. Eerder deze week diende Jeff Bezos namelijk de plannen in voor de verkoop van meer dan $4 miljard aan aandelen. Nou, het werden er dus $350 miljoen. Die aankondiging zette het aandeel Amazon wel weer lager, waardoor we nu weer onder die $3 biljoen zitten. Dat is lullig. Voorlopig houdt Jeff Bezos nog wel een flink belang in Amazon. Met ruim 8% is hij nog steeds met afstand de grootste aandeelhouder. Maar wat denk jij, Thomas, gaat hij dat nog verder afbouwen de komende tijd?
0: Ja, ik denk dat die trend die zet zich nog wel voort. En zeker als je ziet dat die beurskoers nog aan het oplopen is. Elke keer als die verder oploopt, dan is dat voor hem natuurlijk een mooi moment om uit te stappen. En overigens denk ik wel van kleine stapjes van $350 miljoen. Dat zou ik ook wel willen.
1: Ja, dat is waar. Lekker cash. Heb ik nog een bijzonder verhaal van de Bank of America. De topman daar vertelt namelijk tegen CNBC dat zijn bank jaarlijks meer dan $250 miljoen uitgeeft aan afvalmedicatie voor het personeel dus. Jaarlijks koopt Bank of America allemaal Ozempic en Wegovy-middelen voor de mensen. In totaal geven ze meer dan 2 miljard per jaar uit aan de zorg voor de 211.000 werknemers daar. Nou, en meer dan 10% van die zorgkosten gaat dus op aan prikken als bijvoorbeeld Ozempic. En volgens de topman is het echt een topinvestering, want hij zegt dat zijn mensen echt gezonder worden. En volgens de bankier helpt het niet alleen bij afvallen, maar vermindert het ook het risico op hart- en vaatziekten. Nou, dat zorgt dus voor minder uitval van mensen die ze bij de bank hard nodig hebben. Is het een idee voor Mees Pierson ook? En jij hebt het niet nodig, dat weet ik.
0: Ik heb mensen er nog niet over gehoord. Volgens mij zijn we ook een hartstikke gezond bedrijf als ik om me heen kijk. Maar ik zal nog eens na de CAO-onderhandeling even kijken of dat erin is gefietst.
1: Geen collega's die nog een prikje kunnen gebruiken. We zijn er bijna doorheen. We gaan alleen nog even naar morgen kijken. In Europa komen de meest uiteenlopende bedrijven met cijfers. In eigen land is ASM Bank bijvoorbeeld aan de beurt. Die bank is niet beursgenoteerd, maar toch leuk om naar te kijken, want de overheidsbank zal uiteindelijk een keer terug naar de beurs moeten. Deze keer is het vooral de vraag of ASN op eigen kracht de winst kan laten stijgen, want de vorige keer lukte dat wel, maar wel dankzij harde ingrepen en eenmalige meevallers. In het buitenland komt Bpost, de concurrent van PostNL, er nog met cijfers. En mocht je juist wild worden van economische data, dan kom je ook aan je trekker. Zo komt er een rapport uit over de staat van de Duitse industrie en kun je je opmaken voor een nieuw Amerikaans banenrapport. Dit was de BNR Beurs van donderdag 6 augustus. Eentje vol met overnames. Commerzbank geeft zich over aan Unicredit. Ja, die overname gaat er echt komen, hebben we nu wel geconcludeerd. En de overname van EasyJet lijkt ook bijna rond. Konden wij Thomas Pellegrom van ABN AMRO maar overnemen? ABN AMRO Mees Pierson maar overnemen?
0: Nou, ik kom binnenkort weer terug, hoor. Maak je geen zorgen.
1: Heel goed. Dank dat je er was. En morgen zijn Jelle en ik er ook weer. Gezellig samen, dat is toch leuker. Abonneer je dan op ons in je favoriete podcast-app. Dan kun je dat allemaal meemaken. Spreken we je dan weer voor een nieuwe aflevering.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: In de Friday Move gaat het over tv.
3: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
2: Politiek.
4: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
2: En ik ben er ook.
3: Het is toch heerlijk.
2: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4:00.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
7: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De grote duinbrand in Oudorp is onder controle. Er blijft vannacht nog wel brandweer paraat in het gebied om te zorgen dat het vuur niet opnieuw oplaait. 'S Ochtends wordt het gebied verder gestript om eventueel vuur dat onder de grond zit te doven. Bij de brand is zo'n 2000 vierkante meter natuur verwoest. In Eindhoven zijn meer dan 100 flessen lachgas gevonden in een bestelbus, meldt Omroep Brabant. De politie was door iemand getipt en nam een kijkje. Alle lachgas is in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. De politie ziet vaker dat busjes worden gebruikt om lachgas op te slaan. Aanstaande woensdag is er een grote zonsverduistering in Nederland. De grootste in meer dan 25 jaar. En dat zorgt ervoor dat de prijzen van eclipsbrillen, waardoor je veilig naar de zon kunt kijken, de pan uitreizen, meldt Hart van Nederland. Een bril van een paar euro kost nu soms wel 25 euro. En goed nieuws voor gameliefhebbers. Rockstar Games heeft een nieuwe trailer voor de langverwachte game GTA 6 aangekondigd. Over 3 weken zal die in première gaan op Netflix. Een paar uur later verschijnt die ook op YouTube. De game zelf is vanaf november te koop. Experts verwachten dat het de best verkochte game ooit wordt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
8: Moeten we niet eens een keertje in de kapitaalmarktunie gaan proberen?
9: Ik weet dat Edins wens is dat die morgen tot stand komt. Nou, die wens gaat niet in vervulling.
10: Dat geldt voor heel veel wensen die ik heb.
9: Die 28e entiteit, ja, dat doet mij een beetje denken aan de kunsttaal Esperanto. Dat zou het helemaal worden. Uiteindelijk zijn we allemaal Engels gaan spreken.
11: Stel, je bent een belegger en je wil je geld ergens in een bepaald werelddeel stoppen. In dat ene werelddeel weet je, als een bedrijf failliet gaat, dan gelden overal dezelfde regels. Als je dividend krijgt, dan is de belasting overal hetzelfde geregeld. En het toezicht is ook overal gebaseerd op dezelfde wetten. En in een ander werelddeel is alles verdeeld. In ieder land wordt een bedrijfsfaillissement anders afgewikkeld. Heb je nu heel veel moeite om geen dubbele belasting te betalen en is het toezicht iedere keer net wat anders? Wat gebeurt er dan? Ja, dat zien beleggers als onzekerheid, als risico. En dus rekenen ze zichzelf niet rijk. Minder geld wordt beschikbaar gesteld, waarderingen zijn minder en dus weer minder bedrijven die kunnen groeien. Het ene werelddeel is Amerika en het andere, met al die verschillen, is natuurlijk Europa. En daarom willen we al jaren een Europese kapitaalmarktunie. Het laatste en misschien wel het belangrijkste puzzelstukje om onze interne markt mee af te maken. Tenminste als het ligt aan de Italiaanse oud-premier Mario Draghi. Maar waarom is dat eigenlijk en wat is er zo moeilijk aan? Je luistert naar het grote plaatje. Wij nemen een stapje terug om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. Daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong en belegger Edin Mujagic. Mijn naam is Rens de Jong. Heren, van harte welkom.
9: Dank je, Rens.
11: Bij ons de gast, Tom Rood, beleidsadviseur bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Dag Tom.
12: Ja, goedemorgen.
11: Over die kapitaalmarktunie gaat het nu al
8: 10, 15 jaar?
12: Ja, bijna 20 jaar.
8: Bijna 20 jaar. Wat is het?
10: Wat verstaan wij erom?
12: Wat verstaan wij onder de kapitaalmarkt? Wat verstaan ik onder de kapitaalmarkt? Nou, ik denk voor het grotere plaatje als we het daarover hebben, is de kapitaalmarktunie eigenlijk één grote financiële markt voor Europa. En dat betekent dat als we het hebben over het beleggen, dat dat net zo makkelijk moet zijn voor een Nederlander, een Nederlandse belegger die in Slovenië belegt, als voor een Sloveen die in Nederland belegt. Dat daar dezelfde regels, dezelfde toezichtkaders voor gelden. Zoveel mogelijk harmonisatie en standaardisatie van processen, van documentatie. En daarnaast dat ook de infrastructuur daar goed op elkaar is aangesloten. Dat ook het grensoverschrijdende dienstverlening van banken, van verzekeraars, beleggingsinstellingen, dat dat makkelijk door heel Europa kan en niet vast blijft zitten in lokale lidstaten.
8: Edin, is dat jouw definitie ook of niet?
10: Ik ben het helemaal eens.
8: Han, ben jij het over deze definitie eens?
10: Jazeker.
8: Ja. Nou, dat is eigenlijk was die niet zo heel moeilijk.
10: Toch
8: ja, okay. Ja. Maar even voor mij, Tommy. We hebben natuurlijk al een Europese economische ruimte. Vrij verkeer van goederen, diensten, personen en ja, ik weet niet, kapitaal, onze euro's gaan wel gewoon de grens over.
12: De euro's gaan gewoon de grens over. We hebben gelukkig met z'n allen één gemeenschappelijke munt. Dus dat maakt het in ieder geval al ietsje makkelijker. Maar waar we eigenlijk zijn doorgegaan met, we hebben een interne markt van vrij verkeer en goederen. Mensen kunnen makkelijk de grens over. We kunnen producten makkelijk verkopen in andere landen. Hebben we eigenlijk besloten dat we bij de kapitaalmarkt eigenlijk gestopt zijn. Dat is een beetje een nagedachte van de politici in de EU. Dat zou later een keer komen. En dat stukje van de EU hebben we eigenlijk gewoon nog niet afgerond. En dat staat al een hele lange tijd open. Maar recentelijk is meer de urgentie gekomen. Nou ja, ook door de wereld om ons heen, die snel verandert. In Amerika en China die in opkomst is. Van ja, we moeten dat belangrijke stuk van de Europese Unie eigenlijk ook afmaken. Want anders blijven we achterlopen.
13: Ja, als ik toch eventjes mag interrumperen. Er is natuurlijk wel sprake van vrij kapitaalverkeer. Het is niet zo dat er restricties zijn op het kapitaalverkeer. Maar omdat al die, je geeft het zelf al aan in je inleiding, Rens, omdat die regels over faillissement en belasting en toezicht overal anders zijn, zijn er in de praktijk eigenlijk wel obstakels in dat vrije kapitaalverkeer. En dat is eigenlijk het grote probleem.
10: Ja. Dat hebben we, als we bijvoorbeeld over sparen hebben, dat hebben we daar wel goed met elkaar afgesproken, namelijk de depositogarantieregeling, dat werkt in alle EU-lidstaten op dezelfde manier. Nou, zoiets zou je ook voor kapitaalmarkt moeten hebben.
8: En wat levert dat dan op, zeg maar, heel concreet voor mij? Want voor heel veel mensen, ook voor heel veel luisteraars, dan horen we kapitaalmarktunie, maar wat stel je voor dat is er?
12: Stel je voor dat is er. Ja, dat zou betekenen dat het gewoon heel veel makkelijker wordt om te beleggen, omdat er gewoon veel meer aanbod komt.
8: Wat wordt er dan geharmoniseerd? Is dan het prospectus altijd hetzelfde? Of,
12: dat zou kunnen. Ik denk dat het belangrijk is dus ook dat marktinfrastructuur hetzelfde wordt.
8: Wat is dat, marktinfrastructuur?
12: Ja, ik denk dat als je de vergelijking die hier vaak wordt gemaakt is natuurlijk ook met Amerika. En een van de meest mooie voorbeelden is, in Amerika zijn er maar 3 of 4 beurzen die heel Amerika bedienen. In Europa zijn dat er bijna 35. Dus dat betekent dat er minder lidstaten zijn dan beurzen in Europa. Nou, dat betekent dat eigenlijk al die beurzen relatief klein zijn. Waardoor ze inefficiënt, wat duurder zijn, gefragmenteerd. Dus de vraag is ook, heten alle beleggers, hebben die aansluitingen op al deze verschillende beurzen? En dat gefragmenteerde landschap betekent gewoon eigenlijk dat alles wat duurder wordt. En dat ook voor het bedrijfsleven. Hè. Als jij als Sloveens bedrijfje in Bratislava naar de beurs wil, ja, dan ben je vaak gebonden aan je eigen lokale beurs. Mm-hmm. Ja, de vraag is hoeveel Amerikaanse grote beleggers zitten daar.
8: Ja. En hebben die dan die Sloveense beurs, hebben die dan ook Sloveense regels of is dat Europees geregeld?
12: Die hebben tot op zekere hoogte ook veel Sloveense regels inderdaad. Met de nationale toezichthouder die zegt, ja, maar wij interpreteren ook veel Europese regels op onze manier. Veel lidstaatopties met een eigen interpretatie, een eigen toepassing. Waardoor je eigenlijk gebonden bent aan wat die lokale toezichthouder wil en vindt.
8: Ja, ja.
12: En net zoals bij ons de AFM.
8: En is Amerika dan zo'n Walhalla?
12: Nou ja, ik denk dat in ieder geval die markt gewoon een stuk groter is. Hè. Dus als jij weet, ik ga naar New York, dan kan je daar beleggers over heel Amerika makkelijk weten jou makkelijk te vinden daar in New York.
10: Gegeven het feit dat mijn geboorteland en Slovenië ooit onderdeel maakten van hetzelfde land, Joegoslavië. Jij noemt nu al 2 keer voorbeeld als een Sloveense. Wat heb je met Slovenië?
12: Nou ja, ik denk dat.
10: Waarom Slovenië?
12: Ik denk dat het grote issue in Europa, en misschien is dat ook een van de redenen waarom wij nog niet voldoende stappen maken in die kapitaalmarktunie is omdat de verschillen tussen landen heel erg groot zijn. Dus in sommige landen hebben we vrij goed ontwikkelde kapitaalmarkten. Nederland is daar gelukkig één van. Duitsland, Frankrijk. En in sommige landen zijn die weer wat kleiner en minder. Dus daar zie je het grote verschil dat vooral, en dat is ook de discussie die we vaak in Nederland zien, als je het in een Nederlands politicus vraagt, zegt ja, maar voor ons is de kapitaalmarkt toch best goed. Wat is nou precies het probleem? Maar als je dat vraagt aan iemand, aan andere landen, waar de kapitaalmarkten minder goed ontwikkeld zijn, dan krijg je ook een heel ander antwoord.
10: Maar misschien ook nog even, want ook dat is mijn ervaring als ik het met anderen hierover heb. En zeker als je met politici hierover praat, er is een soort beeld ontstaan, als wij het voor elkaar krijgen om dat lastige dossier, namelijk het vormen van kapitaalmarktunie, voor elkaar te krijgen, dan wordt er ineens door heel Europa veel meer geld belegd door ons allemaal. En dan gaat het allemaal heel veel zoden aan de welbekende dijk zetten. Ik zou daar op zijn minst één kanttekening bij willen maken. Je kunt je kapitaalmarktunie heel snel gaan regelen. Maar om het gewenste resultaat te krijgen, denk ik dat het niet onbelangrijk is dat je dat beleggen aan zich, onafhankelijk van die kapitaalmarktunie, absoluut, aantrekkelijk maakt. Zolang je bijvoorbeeld als Nederland zegt, wij gaan uit dat je 7% rendement maakt, ja, je kunt het wel veel makkelijker gaan maken om in Spanje te beleggen. Maar als je dat ook niet aanpakt, wordt het wel een beetje een lastig verhaal.
12: Nee, absoluut. Ik ben het volledig met je eens. En ik denk dat daar ben ik in ieder geval heel blij, dus dat de Europese Commissie eigenlijk de kapitaalmarktunie heeft gerebrand. Ze zijn dit jaar met wat zij noemen de Savings and Investment Union gekomen. En dat is precies om die twee problemen eigenlijk tegelijkertijd aan te pakken. Aan de ene kant wil je gewoon dat het aantrekkelijk wordt om voor huishoudens, voor consumenten, om daadwerkelijk te gaan beleggen, het liefst in Europa. En daar zijn voorstellen voor, zoals een Savings and Investment Account.
8: Wat is dat?
12: Een Savings and Investment Account is een oproep vanuit de Europese Commissie dat lidstaten een soort belegging of spaarrekening aanbieden aan hun burgers, die fiscaal aantrekkelijk is om in te beleggen.
8: Ja.
12: Een voorbeeld voor ons was natuurlijk vroeger de groenregeling. Die hebben wij helaas recentelijk in Nederland afgeschaft.
10: Nou, we hebben in ieder geval één EU-land dat daar heel goed mee bezig is. Zweden heeft dat gedaan. Ja. Zweden heeft het voor de doorsnee Zweed heel makkelijk en aantrekkelijk gemaakt om te beleggen. Ik geloof dat het werkelijke rendement is lager dan 1%. Ja, dat betekent dat bijna alle huishoudens in Zweden beleggen.
8: Ja.
10: En dat geld blijft voor een groot deel ook in Zweden hangen. Maar waar het Zweedse bedrijf iets aan hebben.
8: Jouw punt is, als je zo'n kapitaalmarktunie gaat hebben, dan moet je ook wel mensen hebben die bereid zijn om te zeggen, nou, dan wil ik er geld in investeren. Dus je moet aanbod en push and pull. Moet je
12: doen. Absoluut, ja.
8: Even Han, dit is er nog niet. Is dat nou echt omdat we het niet willen? Of hebben we het hier ook over omdat we op andere dingen ook gewoon tekort schieten?
9: Nou ja, weet je, iedereen is voor harmoniseren, maar dan het liefst wel naar de eigen standaarden toe. En als je dan met 27 lidstaten bent, dan wordt het gewoon een vrij ingewikkeld verhaal. En we hebben het nu steeds eigenlijk over vanuit het perspectief van de belegger, en dat is prima. Als je naar het Draghi-rapport kijkt, dan is natuurlijk een van de punten die Draghi maakt, is dat er voldoende kapitaal in Europa is om bedrijven te laten starten. Maar als ze succesvol zijn en stevig willen doorgroeien, maar nog wel in een tamelijk risicovolle fase van hun ontwikkeling zitten, dat soort risicokapitaal is er volgens Draghi en veel anderen trouwens onvoldoende.
8: Maar zou dat dan nu opgelost worden, denk jij? Als we dit hadden?
9: Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Als ik politici hierover hoor, dan bekruipt mij toch wel eens een beetje het gevoel van ze slagen er niet in om het ondernemersklimaat zo aantrekkelijk te maken dat die bedrijven gemakkelijk doorgroeien. En dan geven ze het gebrek aan financieringsmiddelen, geven ze daarvan de schuld. Ja. Dus vraag me af en toe wel eens af of ze niet een zondebok aan het zoeken zijn voor hun eigen falen. Maar
8: een afleidingsmanoeuvre.
10: Kijk, wat je wil is dat als een bedrijf in Spanje overtuigd is dat zij iets moois hebben en ze willen zich financieren, dat ze net zo makkelijk de Spaanse kapitaalmarkt op kunnen gaan als de Nederlandse, of om de lijn van deze uitzending vast te houden, de Sloveense kapitaalmarkt opgaan. Ja. Zodat die belegger in Nederland of in Slovenië weet, mocht er iets gebeuren met dat Spaanse bedrijf, dan weet ik in ieder geval hoe het afgewikkeld
8: wordt. Maar wat Han hier zegt is van, misschien wil dat Spaanse bedrijf eigenlijk helemaal niet zo groeien, omdat ze door het ondernemingsklimaat enorm worden tegengehouden. En is het dus niet het probleem van de kapitaalmarktunie, maar gewoon van het feit dat er te weinig ondernemerschap is. Of tenminste, dat het niet makkelijk gemaakt wordt.
12: Het is een deel van de issue, denk ik. Maar ik denk ook wel, dat, en dat heeft het Draghi-rapport ook wel laten zien, dat heel veel van die bedrijven die wel succesvol zijn, uiteindelijk en wel willen doorgroeien, uiteindelijk gedwongen worden meer richting Amerika te gaan, voor ook een deel van het kapitaal op te halen in een Silicon Valley en omstreken. Ja. Dus als we het gaan hebben over bijvoorbeeld de unicorns, de grote, de succesvolle startups die echt doorgroeien naar een marktwaarde van meer dan 1 miljard. Ja, daarvan vertrekken. Daar zie je dat een heel groot gedeelte gewoon is vertrokken naar Amerika voor dat kapitaal.
8: Als dit zo'n goed idee is, waarom is het er nog niet?
12: Nou ja, ik denk dat wel wat Han terecht aangeeft. Het is wel lastig om met 27 lidstaten overeenstemming te bereiken op waar willen we naartoe. En dat is inderdaad, iedereen wil graag harmoniseren naar zijn of haar standaarden. Dat is ook wel lekker makkelijk, omdat een heel groot gedeelte verbonden is aan nationale wetgeving. Dus ik wil gewoon inderdaad weten hoe mijn liefdelijke aansluiting op mijn belastingregels, op mijn faillissementsregels. Dus dat maakt het heel erg lastig.
8: En we kunnen niet bedenken, nou, dit land heeft de beste, dus we gaan daar naartoe werken.
12: Iedereen vindt eigenlijk dat zijn systeem het beste is.
8: Dit meen je niet.
12: Maar ik denk dat wel daarnaast ook een andere is natuurlijk dat de belangen ook wel heel erg wisselend zijn. Voor de grote landen die al een relatief goede kapitaalmarkt hebben, die willen eigenlijk, hebben belang bij dat hun markt zo goed mogelijk in stand blijft. En vooral ook kleinere landen die wat minder hebben, die zijn vooral ook heel erg bang dat ze wat ze nog hebben verliezen. Dus als zij zijn bijvoorbeeld bang, als ze naar één unie gaan, dat dan die beurs uit hun land verdwijnt, of dat een beetje kredietverstrekking.
13: Maar weet je, dat is een ontwikkeling die je natuurlijk al decennia lang ziet. Hè. In Duitsland bijvoorbeeld had elke deelstaat zijn eigen beurzen. En ja, dat is natuurlijk allemaal samengekomen. Ja.
8: Maar dan is het dus wel logisch dat politici, werken ze het actief tegen?
12: Nou, ik denk intussen wat minder. Ik denk dat de urgentie zeker van de afgelopen jaren echt wel is veranderd. En je ziet nu ook, en daar ben ik heel blij mee, is dat ook als we nu naar de formatiediscussies kijken hier in Nederland, nou ja, daar heeft D66 en CDA natuurlijk recentelijk een informatiestuk op tafel gelegd, waar ook expliciet de kapitaalmarktunie wordt genoemd als speerpunt.
8: Ja, maar alleen dan is de vraag, zijn we dan ook bereid om bijvoorbeeld onze beurs naar Frankfurt te laten verplaatsen?
12: Nou ja,
8: de NVB, je hebt het toch van de Nederlandse Vereniging van Banken. nu wordt het interessant.
12: Nee, nu wordt het interessant.
8: Vinden jullie het oké om, laten we zeggen, Euronext gewoon naar Frankfurt te laten verplaatsen? En eigenlijk alle hoofdkantoren van alle Nederlandse banken, wat natuurlijk allemaal een beetje kleine,
10: dat is
8: kleine
10: een beetje
8: bankjes
10: kort op de VS, daar had jij het zelf over. Dat is een kapitaalmarktunie. Maar niet alle hoofdkantoren van alle bedrijven zitten in de staat New York.
8: Oké, maar goed, even als we de beurs als voorbeeld nemen, zou de NVB het oké vinden als dat gewoon een Duitse beurs wordt?
12: Kijk, ik denk dat wij vooral blij zijn met dat wij als Nederland best een goede uitgangspositie hebben
8: dus
12: als financieel centrum. Nee. Maar goed, ik denk dat wij als Nederlandse Vereniging van Banken ga ik geen mening hebben over wat wij moeten.
8: Want je wil namelijk een kapitaalmarktunie. Je concludeert dat daar dus, Han zegt dat terecht, ja, daar moet er dus pijn geleden worden. Dat zeg jij dus.
12: Moet er efficiëntie.
8: En dan dus nu even de vraag van, zijn jullie dan bereid om te zeggen, nee, oké, dan moet er af en toe pijn geleden worden.
12: Ik denk dat er af en toe pijn geleden moet worden, maar de exacte keuzes of wie waar naartoe zou moeten. Kijk, ik denk dat we met z'n allen kunnen concluderen dat er een efficiëntieslag nodig is. Dat we nu 35 beurzen in Europa, dat we dat een beetje veel vinden. Of dat betekent dat dan onze beurs moet verdwijnen, is natuurlijk een andere discussie. Maar daar zie je wel het pijnpunt. De vraag is alleen, wij hebben best een hele goede beurs, goed gedigitaliseerd.
8: Maar waarom moet jij lachen, Han?
10: Dat vinden Italianen ongetwijfeld ook.
12: Dat vinden Italianen.
13: Ja, ja. En de Slovenen. En weet je, wie ben ik om iemand van de NVB tegen te spreken? Maar het doet mij toch ook wel herinneren aan, in het verleden was er een organisatie dat heette Holland Financial Center. Ik weet niet, Tom, of je toen al bij de NVB werkte.
12: Nog niet, hè? Dat is een beetje voor mij.
13: Toen wilden we graag Amsterdam tot een van de belangrijkere financiële centra in Europa maken. Dat Holland Financial Center was een stichting. Daar deed de overheid aan mee, maar ook de financiële sector in Nederland. Die stichting is in 2007 opgericht. Toen kwam de financiële crisis. En toen bleek dat het omvallen van banken, of het in de problemen komen van banken, de Nederlandse belastingbetaler toch wel een hoop geld kostte, of dreigde te kosten. En toen is die ambitie natuurlijk enorm teruggeschaald. En die hele stichting die is in 2014 opgeheven. Dus ja, het kan verkeren.
8: Waar kunnen we de grootste klapper maken? Als we het hebben over het makkelijker maken. Welke regels moeten er dan gedaan worden?
12: Nou ja, ik denk dus inderdaad dat veel van de regelgeving rondom effect terecht op het gebied van het marktinfrastructuur. Ik denk dat de Europese Commissie heeft recentelijk haar market infrastructure package. Hè, er is niet één wet die veranderd moet worden. Het zijn tal van wetten waar meer geharmoniseerd op moet worden. En gesimplificeerd moet worden. Dus daar heeft de Europese Commissie een goede aanzet voor gedaan. Dus die hebben een market infrastructure package gelanceerd, wat meer dan 10 Europese wetten tegelijkertijd probeert te behandelen en te versimpelen. Allemaal gericht op wetgeving. Ik denk ook dat we echt moeten kijken naar hoeveel doen wij nationaal. En waar zitten de nationale koppen en de nationale specificiteiten van een toezichthouder die zegt wij gaan het op een bepaalde manier interpreteren zonder dat daar daadwerkelijk harmonisatie tussen andere lidstaten op plaatsvindt. Ja, ja.
8: Dat je eigenlijk dat hele toezicht op de banken en alle beleggingen, et cetera, allemaal Europees doet?
12: Nou, ik denk niet ieder toezicht, niet alle toezicht. Een deel is gewoon goed om dat nationaal te doen. Maar ik denk wel dat je moet kijken van in hoeverre werken toezichthouders samen. Ja. Met hoe zij processen inrichten, hoe zij wetgeving interpreteren. Dat je een Europese toezichthouder hebt die ook kan hanteren dat lokale, nationale toezichthouders ook uniform de regels toepassen.
10: Ja, maar hier zie je ook dat waar het onder meer aan ligt. Want als je die kant op wil gaan, een kapitaalmarktunie, dan is het natuurlijk onbestaanbaar dat je ook zoveel toezichthouders blijft hebben. Dus je komt dan weer terug op het nationaal niveau. Dan zouden landen moeten concluderen dat je A, meer moet delegeren, dat je zelf minder te vertellen hebt, en niet onbelangrijk, wat die toekomstige gezamenlijke toonaangevende toezichthouder bepaalt, dat je die beslissingen ook moet accepteren.
13: Ja, maar dat hebben we natuurlijk wel bij toezicht op de banken. Hè? Absoluut, en dan moet je zeggen, hoe is dat nou tot stand gekomen? Ja, daar was wel een crisis voor nodig. Hè? De financiële crisis van 2008 en de jaren daarna heeft ertoe geleid dat is gezegd, laat de ECB toezicht op de banken organiseren. En op de kleinere banken loopt dat dan eigenlijk in de praktijk via de lokale centrale bank. Maar in wezen is dat toezicht op de banken is in wezen naar Frankfurt verschoven. Bij die kapitaalmarktunie, ja, je kunt je moeilijk een crisis voorstellen die dat hele proces in een stroomversnelling brengt.
14: Zou het 28e regime iets helpen?
12: Nou ja, dat is ook een discussie die hieraan gelieerd is inderdaad.
14: Moet ik misschien even uitleggen. Ja. Het 28e regime is een fictieve staat binnen de EU met universele wetgeving waar bedrijven zich dan kunnen vestigen, een beetje virtueel. In plaats van dan dat je als een land te maken hebt met nationale wetgeving, val je dan onder dat 28e regime. Toch? Zo vat ik het een beetje samen.
12: Het is eigenlijk een fictief land waar je kan registreren als, nou ja, dat, en daar gaan we al gelijk. Wie kan zich daar registreren? Maar goed, in principe laten we vanuitgaan een bedrijf of een financiële instelling, waar inderdaad dan alles via een soort standaard Europese wetgeving wordt geregeld. Maar hier zit ook gelijk het probleem in. Kijk, als we nu al discussie hebben over al deze discussies rondom de kapitaalmarktunie, over wetgeving die vanuit nationale lidstaten naar Europa moet, of in ieder geval op Europees niveau moet worden afgesproken, ik denk dat de drempel voor lidstaten heel erg hoog gaat zijn om te zeggen, ja, maar wij doen echt een volledig 28e regime, waar ook dus onze fiscale regels, onze insolventieregels, onze arbeidsrecht allemaal naar Europa wordt gezet. Ik denk dat daar gewoon de drempel echt heel erg hoog is voor
14: ze
12: nationale politici om erover in te stappen. Ik denk het niet.
14: Nee, want wat krijg je, welk probleem zou er dan gebeuren voor nationale politici?
12: Nou ja, ik denk dat als we het hebben over, en dat is een politieke discussie, hoeveel macht en soevereiniteit staan we af aan Europa? Ja, als jij zegt, we gaan echt een soort fictieve lidstaat creëren waar alles Europese wetgeving is en waar landen weinig over te zeggen hebben, ja, dat die drempel voor de nationale politici echt te hoog gaat zijn.
13: Ja, die 28e entiteit, ja, dat doet mij een beetje denken aan de kunsttaal Esperanto. toen ik jong was, overal werden andere talen gesproken. En toen hebben we een kunsttaal geïntroduceerd. En dat zou het helemaal worden. Uiteindelijk zijn we allemaal Engels gaan spreken.
14: Goed, de tijd tikt genadeloos door. En helaas moeten we het hierbij houden op de radio. Maar niet getreurd, op de podcast gaan we gewoon door voor het grote plaatje. Dus vind ons gewoon even in de BNR-app of in je favoriete podcast-app als je je verder wil verbreden, want we zijn nog lang niet klaar. Mijn naam is Rens de Jong, voor nu dank. Tom Rood, beleidsadviseur van de Nederlandse Vereniging van Banken. Ook namens Han de Jong en Edin Mujagić.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De grote duinbrand in Oudorp is onder controle. Er blijft vannacht nog wel brandweer paraat in het gebied om te zorgen dat het vuur niet opnieuw oplaait. 'S Ochtends wordt het gebied verder gestript om eventueel vuur dat onder de grond zit te doven. Bij de brand is zo'n 2000 vierkante meter natuur verwoest. In Eindhoven zijn meer dan 100 flessen lachgas gevonden in een bestelbus, meldt Omroep Brabant. De politie was door iemand getipt en nam een kijkje. Alle lachgas is in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. De politie ziet vaker dat busjes worden gebruikt om lachgas op te slaan. Aanstaande woensdag is er een grote zonsverduistering in Nederland, de grootste in meer dan 25 jaar. En dat zorgt ervoor dat de prijzen van eclipsbrillen, waardoor je veilig naar de zon kunt kijken, de pan uitreizen, meldt Hart van Nederland. Een bril van een paar euro kost nu soms wel 25 euro. En goed nieuws voor game-liefhebbers. Rockstar Games heeft een nieuwe trailer voor de langverwachte game GTA 6 aangekondigd. Over 3 weken zal die in première gaan op Netflix. Een paar uur later verschijnt die ook op YouTube. De game zelf is vanaf november te koop. Experts verwachten dat het de best verkochte game ooit wordt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
5: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de hack van de Coldcard hardware wallet, waarbij meer dan 100 miljoen dollar is buitgemaakt. En het aantal assets in staking heeft een nieuw record bereikt, maar de inkomsten uit commissies, die daalden dan weer. Dat is best apart voor cryptonetwerken. Dit is CryptoCast 441 en ik heb een co-host, Kim Schneider. Welkom, goed dat je er weer bent.
6: Dankjewel.
5: Web3 Enterprise Lead bij Deloitte ben jij. En wij gaan eens even het nieuws doornemen. Ja, het kan ook niet anders dan dat we het moeten hebben over de grote hack bij Coldcard. Ik zou van tevoren maar even zeggen, als je Bitcoin gebruiker bent en je hebt nog tegoeden op een Coldcard hardware wallet staan, dan zou ik zo snel mogelijk die daar afhalen, want dat is niet meer veilig helaas. Goed, cybercriminelen dus, die hebben afgelopen week ruim 100 miljoen dollar aan bitcoin gestolen van gebruikers van die Coldcard hardware wallet. Dat is een heel populaire device van het merk CoinKite. En door een fout in de firmware van het apparaat waren de geheime toegangssleutels makkelijk te kraken. En in inmiddels 4 aanvalsgolven werden er vermoedelijk duizenden bitcoin gebruikers slachtoffer. Ja, Kim, het is inmiddels best een groot drama. Dit begon eind vorige week, zo rond donderdag. Maar laten we even beginnen bij de basis. Kan je uitleggen wat zo'n hardware wallet is waar je dan crypto op kan bewaren?
6: Ja, natuurlijk. Je kunt een hardware wallet eigenlijk zien als een digitale kluis voor je cryptovaluta. Ja. Wat je vaak ziet als mensen crypto aankopen, doen ze dat bijvoorbeeld op een exchange en dan laten ze dat daar staan. Maar wat men eigenlijk altijd zegt is, not your keys, not your coins. Ja. Dat is een hele gangbare zin in deze wereld. En dat betekent eigenlijk dat je de cryptovaluta samen met de wachtwoorden daarvan in je eigen beheer zou moeten bewaren. En dan stuur je dat naar een hardware wallet. Je zal het ook op een ander soort wallet kunnen doen op je computer. Alleen het nadeel van de exchange en de computer en je mobiele telefoon is dat die in connectie staan met internet. Ja. En dat is wat je wil voorkomen met een hardware wallet. Je kan het eigenlijk zien als een apart soort USB-stick waar dan je cryptovaluta opgeslagen worden. En die sleutels, wachtwoorden, die staan dan dus ook offline en niet direct in aanraking met het internet. En daardoor is dat een veel veiligere optie om je crypto te bewaren.
5: Ja, en als je dan zo'n hardware wallet aanmaakt, ik denk dat jij en ik dat wel eens hebben gedaan. Je haalt hem uit de doos, dan moet je eerst best een lang proces door van die geheime toegangssleutels aanmaken eigenlijk. Daarna moet je die opschrijven, want die moet je goed bewaren. Die moet je eigenlijk ook niet op je computer of zo zetten, want dan is het alsnog kwetsbaar. En even die cold card waar we het nu over hebben, dat is een merk hardware wallet. Dat was een van de populairere opties voor mensen die Bitcoin gebruikten, toch?
6: Ja, dat klopt. Zeker dus onder de, ja, ik zou willen zeggen, ervaren Bitcoin gebruikers was deze heel populair. Het staat echt bekend als een van de meest veilige hardware wallets. En ja, richtte zich echt specifiek op die Bitcoin gebruiker die maximale controle heeft. Dus wat ik net zei, dat je echt die controle hebt over je eigen keys en je eigen sleutels, wachtwoorden. Daar richtte zij zich op.
5: Ja, dat klopt. Hij was zelfs, om het maar even duidelijk te maken, hoe fanatiek dit allemaal is, die hardware wallet, die cold card is zelfs transparant.
6: Daar richten zij zich op.
5: Hij was zelfs, om het maar even duidelijk te maken, hoe fanatiek dit allemaal is.

0: cold-card staat. Dus de cold-card is een hardware device. Ja. Maar er staat wel software op om die om dat wachtwoord zeg maar willekeurig.
1: Zo'n sleutel te genereren. En dat moet heel willekeurig zijn.
0: Dat moet willekeurig zijn, want anders kun je natuurlijk raden wat het volgende woord wordt. Dus in die sheet die je aangaf, dat zijn verschillende woorden die je dus ergens kan opslaan. En ja, daardoor werd het dus het aantal mogelijke sleutels die het zouden kunnen zijn, werd kleiner. Dus de kans om dat te raden werd veel groter. Dus als je daar heel veel rekenkracht op loslaat en je gaat dat systematisch doorlopen, ja, dan kun je dat dus achterhalen. En dan kan je dus identificeren ook welke wallets hebben grote bedragen. Want op de Bitcoin-netwerk is dat allemaal open. Dat gebeurde eigenlijk in een aantal aanvalsgolven. Eerst waren het er 3, maar het is nu bekend dat dat er nog één is geweest. En dat gaat dus al meer dan $100 miljoen aan Bitcoin. En wat ik deze aanval ook heel bijzonder vindt maken, is dat het eigenlijk geen traditionele hack is. Er is niet ingebroken bij een exchange. Er is niemand slachtoffer geworden van phishing. De aanvaller in dit geval hoeft ook jouw hardware wallet niet aan te raken. Nee. Hij hoeft hem niet in bezit te hebben. Nee. Dus als die code ooit, dat wachtwoord ooit zwak is gegenereerd, wat hier gebeurd is, dan kan hij die volledig offline reconstrueren.
1: Ja.
0: En de blockchain daarmee afzoeken naar het bijbehorende adres en dan dus die Bitcoin verplaatsen.
1: Ja. Ja, we gaan zo nog wat dieper in op de techniek, want daar is ook een hele hoop interessants aan de gang. Maar weten we nu al even hoe groot is dit nu? Hoeveel adressen bijvoorbeeld zijn er geraakt? Hoeveel mensen zijn hier slachtoffer van geworden inmiddels?
0: Ja, die berichten zijn wat verschillend. In eerste instantie leek dat om een aantal adressen te gaan met wat grote bedragen. Maar wat wij nu lazen op X deze ochtend, wat ik voorbij zag komen, lijkt het om meer dan 7000 adressen te gaan. Wat Galaxy Research heeft onderzocht. Het exacte aantal weten we nog niet precies. Wel dat het om $100 miljoen gaat.
1: Ja, en dus want dit is allemaal inzichtelijk in die blockchain van Bitcoin.
0: Ja, je kunt dat allemaal inzien. Ja. En het zou dus nog wel echt veel meer kunnen zijn. En of dat dan om 7000 mensen gaat, hè, of om minder mensen die een aantal wallets in bezit hebben, dat weten we nog niet. Ja.
1: Maar ik denk dat we veilig kunnen zeggen dat dit wel over duizenden slachtoffers inmiddels gaat. Mensen die dachten dat ze met die cold card veilig zaten. Weten we nu achter wie hier achter zit? Kijk, in eerste instantie, ik heb dit natuurlijk ook goed zitten lezen. En in eerste instantie dacht ik, dat zou één persoon zijn die kwetsbaarheid heeft gevonden. Met AI, maar daar komen we zo even op. Inmiddels, nu dit bekend is, kan natuurlijk iedereen op zoek naar die kwetsbaarheden. En de mensen waar nog geld op kwetsbare adressen staat, die worden vroeg of laat hier ook slachtoffer van. Want iedereen kan dat geld natuurlijk weghalen. Maar hebben we een idee wie hier achter zit of is dat?
0: Nee, er is eigenlijk nog niet een dader bekend, voor zover ik weet. Ik zou wel zeggen dat het zou gaan om iemand die wel echt weet wat hij doet. Hè, dat het een professionele aanvaller is. Dat in ieder geval weet hoe je dit aanpakt. En ook wel dat je veel technische kennis hiervoor nodig hebt. En ook wel enige voorbereiding vereist dit. Ik denk ook, wat je terecht zegt, en dat is ook waar ik het meest bang voor ben, hè, dat er toch nog heel veel meer slachtoffers gaan vallen als je niet die Bitcoin hebt verplaatst. Maar nogmaals, ik denk dat het meerdere mensen kunnen zijn, maar het heeft wel echt wat aandacht nodig gehad om dit voor te bereiden.
1: Ja, precies. En dan denk ik ook vanuit jou de oproep heel duidelijk, als jij nu nog geld op een goldcard hebt staan, maak dat je wegkomt.
0: Ja, zeker.
1: Met spoed. Ja, precies. Ja, dus dat is de situatie waar we nu in zitten. Is dit Coldcard zelf of de fabrikant CoinKite nu te verwijten wat hier aan de hand is, Kim?
0: Ja, kijk, zij hebben een heel mooi hardwareproduct ontwikkeld, hè? En dat is in de basis een heel veilig product. Maar daar creëer je code op. Je creëert daar software op om zo'n wachtwoord te kunnen genereren. En die software, hè, die firmware, zoals ze dat noemen, die heeft een fout in de code zitten. En dat valt natuurlijk wel iemand in die zin te verwijten. En zij hebben dat op die apparaten gezet. Dus eigenlijk wel. Dat spijtig genoeg.
1: Daar is gewoon een hele grote inschattingsfout gemaakt. Daar heeft nooit iemand op gelet. Ook goed om te benoemen dat vanaf maart 2021 was deze firmware actief. En die heeft tot een paar maanden geleden, volgens mij, is dat gewoon zo geweest.
0: Ja, echt lang ook eigenlijk.
1: Ja, verschillende modellen. De MK2, de MK3, de MK4, de Coldcard Q, noem maar op. Zoek dat vooral zelf uit als je een coldcard hebt. Maar eigenlijk bijna iedereen die die wallet gebruikte is gewoon nu kwetsbaar geweest voor deze aanval. Dat kunnen we toch wel zeggen.
0: Ja, dus als je in die tijd met deze firmware-versie, zeg maar, je seed phrase hebt aangemaakt, ja, dan is die inderdaad zeer kwetsbaar.

0: jaar. En dan zou ik dat ook niet afwachten, maar zorgen dat je je bitcoin naar een ander adres verplaatst. En zeker weet dat die sleutels wel veilig zijn aangemaakt.
1: Ja. Kunnen we nou, kan jij ons duidelijk maken waar is dat precies misgegaan in die in het genereren van die sleutels? Want hoe kan het dat dat een groep sleutels dan zo kwetsbaar ineens is in plaats en dat andere sleutels dat niet zijn? Kan je dat uitleggen?
0: Ja, dus zo'n apparaat, en dat is natuurlijk dan wel technisch, moet voor true random number generation kiezen. En dan gaat hij een soort van woorden achter elkaar aanmaken. En dan wordt, ja, je kan het eigenlijk vergelijken dat je met een dobbelsteen gooit, dat de kansberekening daarop losgelaten wordt. Ja. En uiteindelijk zou je het altijd ergens moeten kunnen achterhalen. Maar dat kost wel heel veel rekenkracht en heel veel moeite. Dat wordt natuurlijk ook vaak met quantum computing besproken, dat het misschien ooit gehackt kan worden. Maar in dit geval heeft het apparaat dus gekozen voor pseudo-random number generator. En dan heb je veel minder opties om te raden wat wordt dan het volgende woord en het volgende woord. Ja. Dus daar is het fout gaat. Eigenlijk, ja, als je het zo uitlegt, vrij simpel. Hè? Het was of keuze A of B. En B is geprogrammeerd. En als er voor A was gekozen, dan was er eigenlijk geen probleem geweest.
1: Precies, ja. Dus er is eigenlijk een hele grote fout daarin gemaakt. Ik heb het even een beetje proberen op te zoeken hoe groot het verschil dan is. Nou, in het slechtste scenario, die cold card had dan 2 tot de macht 32 verschillende uitkomsten. Dus dan kom je op 4,3 miljard mogelijke seeds, dus mogelijke geheime sleutels. Nou, dat klinkt als heel veel. Maar wat het dan eigenlijk hoort te zijn, is 2 tot de macht 128. In dat geval kom je op 340 miljard, miljard, miljard, miljard mogelijke sleutels. En het verschil daartussen is natuurlijk enorm. Ja. En 4,3 miljard mogelijke uitkomsten kan jij natuurlijk gewoon met veel computerkracht kan je allemaal individueel proberen tot je een keer beet hebt. Dat is heel lastig. Kan je ons ook eens uitleggen de rol van AI in dit hele verhaal? Want AI heeft dit gat volgens mij in die firmware gevonden. Dat is het vermoeden in ieder geval.
0: Ja, AI maakt natuurlijk nu mogelijk dat je AI aan het werk kan zetten. Inderdaad, met zo'n moeilijke puzzel. Ja. En dat gaat natuurlijk wel helpen in het makkelijker achterhalen dan dat je dat zelf zou moeten doen of met eigen gemaakte code moet doen.
1: Ja.
0: Want AI heeft natuurlijk heel veel verschillende mogelijkheden, ook qua bronnen en achtergronden, om dat dan te gaan achterhalen en uit te rekenen.
1: Ja.
0: Ik heb inderdaad nogal wat andere verhalen gehoord waarin van een soort van contests worden uitgezet. Van ik zet zoveel bitcoin op dit adres en ga dat maar proberen te kraken.
1: Ja, precies.
0: Ja, en ik denk als dat lukt, dan hebben we natuurlijk wel een probleem. Want als iedereen dat in AI gaat zetten van ga maar proberen deze walletadressen te hacken. Dat wil je natuurlijk niet.
1: Maar er heeft dus waarschijnlijk, dat is het vermoeden, weet natuurlijk niet zeker, een heel groot, heel slim taalmodel. Waarschijnlijk een open source taalmodel uit China. Een open weights taalmodel uit China. Heeft deze kwetsbaarheid in de cold card firmware gevonden. Dat heeft die hacker of diegene die dat heeft gevonden, heeft dat uitgebuit. Heeft daar bitcoin mee buitgemaakt. Dat is boven water gekomen. Want dat kan je natuurlijk zien dat op de blockchain allemaal transacties gedaan worden die niet kloppen. En vervolgens kan natuurlijk iedereen met die breed beschikbare AI-modellen op zoek gaan naar die kwetsbare wallets. En dan is het eindzoek. Dus ik denk dat het ongeveer zo is gegaan. Al weten we dat niet zeker. Wat doet deze hack, Kim, nou met het sentiment? Want jij zei net heel terecht, not your keys, not your coins. Nou, dat is echt het adagium in de cryptowereld wat al 15 jaar meer nog van kracht is. Dat is heel belangrijk. Echt een Dat zeggen bitcoiners tegen elkaar, joh, je moet het niet bij een exchange of een bank neerzetten. Je moet het zelf in eigen beheer doen, want dat is de grote uitvinding van bitcoin. Ja, je kan zeggen, dat is dus eigenlijk een fout geweest in het geval van de cold card wallet. Dat is niet helemaal veilig.
0: Nee, dat klopt. En ik denk dat dat best wel even een stukje imago-schade, vertrouwen, zeg maar. Dat toch even omlaag gaat allemaal. Neemt natuurlijk niet weg dat er nog heel veel meer andere hardware wallets zijn. En ook daar zit firmware op. Hè. Dus ook daar zal nu ongetwijfeld iedereen heel druk zijn om te kijken hoe het daar met de veiligheid gesteld is. Kijk, uiteindelijk als je het op een exchange hebt staan of op een software-achtige wallet op je computer die direct met internet verbonden is, ja, dan heb je ook een bepaalde kwetsbaarheid. Ja. En dit was inderdaad het ultieme middel om het offline te halen. En ik denk inderdaad dat dat wel even tijd nodig heeft om dat vertrouwen ook weer te herstellen. En het geeft ook toch wel weer aan dat menselijk handelen en menselijke fouten, die zitten daar nou eenmaal in.
1: Precies.
0: Dat is in iedere code zo. En ongetwijfeld ook daar gaat AI wel weer behulpzaam zijn om dat te kunnen voorkomen wellicht in de toekomst.
1: Ja, Ja, AI kunnen natuurlijk twee kanten op
0: precies,
1: gebruikt worden.
0: Precies, kan ook de upside
1: zijn. Ja, precies. Ja. Ook als een soort cybersecurity-achtig idee. Ja, nou goed, dat is heel lastig. Het eigen beheer voor crypto, of dat nog te doen is. De cold card kunnen we nu toch wel afschrijven. Dat kunnen we veilig zeggen. Dat is, lang was dat een hele belangrijke wallet. Een hele bekende, populaire naam. CoinKite, het bedrijf daarachter. Ja, dat vertrouwen herstel je toch nooit meer. Ze komen nu wel met allerlei herstelpatches en de firmware updates en hotfixes en noem maar op. Maar dat vertrouwen is denk ik...
0: Ik denk dat dat heel lastig voor ze is. Ik denk wel dat het heel positief is dat ze er heel open over communiceren. Ze hebben natuurlijk ook direct inderdaad maatregelen genomen. Ja. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste bij zo'n incident. Maar het is inderdaad een fout die nooit had mogen gebeuren. Dus er bestaat nu heel veel twijfel over de veiligheid van dit product. Alles wat ze nog hadden liggen op de plank in de warehouse wordt ook vernietigd. Ja, dat zegt wel iets. Het is natuurlijk wel echt grote ingrijpende maatregelen. Ja. Dus ik denk inderdaad dat het heel lastig wordt om daar nog veel marktaandeel te gaan pakken.
1: Ja, nou goed. Tot slot nog even, hoe gaat dit verder? Want we zien heel veel onderzoekers nu, vooral op X, die vanuit verschillende cryptobedrijven druk bezig zijn met dit de uitzoeken. Hoe gaat het nu? Wat is er aan de hand? Hoe gaat het nu verder? Waar ligt het aan? Zijn er meer aanvallers? Komen er nog aanvallen? Grote partijen, Block, Galaxy Digital, zijn allemaal bedrijven die hun onderzoekers hier nu voor inzetten. Is er duidelijkheid van of dit nog groter gaat worden? We hebben de afgelopen dagen gezien dat steeds een beetje meer de omvang van de schade steeds een beetje groter werd. Is het nu klaar of eigenlijk nog steeds niet op dinsdag als we dit opnemen?
0: Nee, ik ben bang dat het nog niet klaar is. Als je al ziet inderdaad hoeveel meer informatie er in die paar dagen tot beschikking is gekomen. En dat we eerst dachten het zijn een paar adressen met grote bedragen. En nu blijken er toch duizenden adressen te zijn. Ook met kleinere bedragen. Dus ook de kleinere bitcoin belegger is hier nu de dupe van. Wat natuurlijk gewoon zeer triest en sneu is. Ook voor deze mensen die dat hebben gespaard. Bijvoorbeeld voor kleinkinderen of... gewoon voor je latere pensioen.
1: Precies, ja. En het is ook bijna letterlijk een soort tikkende klok. Want het zijn natuurlijk ook cold cards die op een manier, bijvoorbeeld met het rollen van dobbelstenen fysiek, net iets beter beveiligd waren met bijvoorbeeld een passphrase. Allemaal een heel technisch verhaal. Die zijn misschien iets minder kwetsbaar. Maar dat wil nog niet zeggen dat met dat brute force, dat gewoon, als je heel veel computerkracht inzet, dat die wallets misschien ook wel op termijn kwetsbaar zijn. Dus die hebben misschien al nog enkele dagen om een bitcoin van die adressen te halen. Maar dat, je weet niet of dat nog zo ver gaat reiken dat ook die adressen worden leeggehaald. Dus we weten gewoon niet hoe dit verder gaat. Wat zijn eigenlijk de gevolgen voor slachtoffers? Kunnen zij nog ergens heen? Een schadevergoeding, heeft aangifte doen zin?
0: Ja, op dit moment is dat denk ik heel lastig. Bitcoin-transacties kunnen namelijk ook niet worden teruggedraaid. Dus als ze eenmaal verstuurd zijn, kan je niet de bank bellen om te vragen of ze het alsjeblieft kunnen terugstorten. Ik denk wel dat er rechtszaken gaan volgen hierover. Maar of slachtoffers dan ook daadwerkelijk gecompenseerd gaan worden, dat is op dit moment echt nog onzeker. Ik verwacht eigenlijk dat dat een heel lang verhaal wordt en ook een lastig verhaal.
1: Ja, groot drama in de cryptowereld. Goed, tot zover even het verhaal over de cold card. Toch het belangrijkste cryptoverhaal van deze week. Geen prijsanalyse deze week. We gaan het gewoon met z'n tweeën doen, Kim. Ik kan wel melden, de bitcoin trekt zich niet heel veel aan van die hack. $63.500 per bitcoin. Ja, het is ongeveer hetzelfde als vorige week. Dus het is eigenlijk wel prima.
0: Beetje saai, hè?
1: Ja, het is een beetje saai. En onze prijsanalisten liggen op het strand. Maar alle bitcoinbeleggers liggen ook op het strand. Als ze niet heel druk zijn met hun cold card wallets. Goed, wij gaan het ook nog even hebben over staking. Want dat is ook nog wel een interessant onderwerp. Want er is een nieuw rapport van Bitwise. Dat is niet tenminste een belangrijke vermogensbeheerder in de cryptowereld. Die heeft een rapport geschreven over de stakingmarkt. En daaruit blijkt dat ondanks dalende koersen de activiteit op cryptonetwerken stijgt. Het aantal verwerkte transacties neemt toe en het aantal assets in staking, jij gaat zo uitleggen wat dat is, die bereiken een nieuw record. Maar de opbrengsten die dalen dan juist. Dat is een best wel gekke divergentie. Leg ons nog even uit, Kim, staking. Wat is dat ook alweer?
0: Ja, bij staking kun je je cryptomunten vastzetten om eigenlijk de blockchain te helpen beveiligen. En misschien kennen we allemaal wel Bitcoin, hè? Die heeft een proof of work netwerkmechanisme. Dus er wordt heel veel werk en rekenkracht ingezet om transacties te valideren. En bij proof of stake, zoals het heet, zet je een stake in om transacties te valideren.
1: Je eigen meer geld eigenlijk.
0: Je eigen geld. En als je dan dus ook daar niet netjes mee omgaat, kan je daar dus ook voor bestraft, beboet worden. En dat betekent dan dat je steek ingenomen wordt. Voor de meeste particuliere mensen die hun cryptovaluta steken, gebeurt dat niet. Maar dan doe je dat dus om rendement te behalen. Want je krijgt daar een vergoeding voor.
1: Precies,
0: als je die cryptomunten vastzet.
1: Een paar procent vaak.
0: Ja, dus je zou dat een beetje kunnen vergelijken met spaarrente. Al brengt staking natuurlijk wel een ander soort risico met zich mee. En is het inderdaad ook de vraag of dat rendement voldoende is. En
1: precies,
0: interessant genoeg is voor jou.
1: Ja, de belangrijkste conclusie uit het rapport is de koers dalen. Nou, dat is voor de luisteraar die vaker de CryptoCast luistert geen nieuws. We zitten nou eenmaal in een barre marktomstandigheden. Het is niet heel erg gezellig op de cryptomarkt op dit moment. Maar het aantal verwerkte transacties nam toe. En het aantal assets die dus gestaked worden, wat je ons net hebt uitgelegd, bereikte een record. Hoe verklaar je dat? Dat die prijs toch maar blijft dalen, maar dat het juist op die crypto-netwerken best wel goed gaat.
0: Ja, ik zou zeggen, als iemand die ook veel in de enterprise wereld werkt, is dat juist goed nieuws. Hè? Dat laat eigenlijk zien dat het gebruik van een blockchain-netwerk en het gebruik van cryptovaluta en prijs dus niet hetzelfde zijn. Maar dat is vaak wel. Het sentiment gaat vaak omlaag als ook de prijs daalt. Kijk, de markt kan op dit moment inderdaad in die zin somber zijn. Maar de technologie wordt dus eigenlijk steeds vaker gebruikt. En daarom is het goed nieuws. Er vinden meer betalingen, transacties plaats op die blockchain-netwerken. Er draaien meer toepassingen op die blockchain-netwerken. Er worden meer producten opgebouwd op deze netwerken. En beleggers kiezen er dus ook voor om hun crypto aan het werk te zetten via die staking. Dus ze willen graag die crypto houden. Ze gaan het niet verkopen.
1: Precies.
0: Maar zetten het vast om daar enigszins wat rendement uit te halen.
1: Ja, en het netwerk dan te ondersteunen.
0: Ja.
1: Opvallend als we naar de twee van de belangrijkste netwerken kijken. Ethereum en Solana. Allebei belangrijke netwerken met belangrijke munten ook. Die hebben meer transacties verwerkt. Maar juist de inkomsten die dat netwerk dan genereert, die waren minder. Hoe kan dat?
0: Ja, die netwerken die zijn dus eigenlijk efficiënter geworden. Zij doen natuurlijk steeds meer aan om meer transacties bijvoorbeeld ook per seconde te kunnen gaan verwerken. En dat kunnen ze dan ook tegen lagere kosten. Dus dat wordt ook doorberekend in de transactieprijs. Dus voor elke transactie die je doet betaal je ook kosten. Dus er is veel meer verkeer over die netwerken. Maar elke transactie levert dus ietsje minder aan die transactiekosten op. En daardoor zijn die inkomsten minder, dus dat lijkt tegenstrijdig. Maar nogmaals, ook wat ik eerder vertelde, ik vind dat eigenlijk wel heel erg goed nieuws. Want daardoor ga je het ook meer gebruiken als er geen hoge prijzen gevraagd worden voor die transacties die je wil doen op zo'n netwerk.
1: Ja, maar zie je op termijn ook niet dan uitdagingen? Want de Ethereum-belegger moet natuurlijk wel op een moment beloond worden als ze dat netwerk ondersteunen door die munt aan te houden, te steken, et cetera. En als je dat niet terugziet in de prijs, dan is dat natuurlijk lastig.
0: Ja,
1: dus dat
0: moet
1: is een balans.
0: Een balans zijn inderdaad in hoeveel rente je kunt krijgen, hoe de prijs is, wat je er ook mee wil. Hè, welke reden heb je om te investeren in dit product?
1: Precies, maar de enterprise wereld kijkt op dit moment ook naar dit soort netwerken en beweegt wel.
0: Zeker, dat gebeurt zeker. En ik denk juist dat daar ook weer veiligheid belangrijk is. Dus dan inderdaad wel wat je terecht zegt, er moet wel genoeg gesteekt blijven in die netwerken.
1: Ja.
0: Maar het is een combinatie van die verschillende factoren. Ja,
1: het is goed om altijd even het achterhoofd te houden dat ze op de Zuidas denken ze ook gewoon na over crypto en crypto-netwerken waar we het nu over hebben. Toch, je ziet ook dat ook omdat het een beetje lijkt te consolideren allemaal, een kleine hoeveelheid bedrijven heeft toch een grote hoeveelheid staking voor zijn rekening. Je ziet bijvoorbeeld bij Solana, Jito, Harmonix, die vertegenwoordigen ruim de helft van alle gestekte Solana. Is dat dan ook een beetje een soort risico misschien?
0: Ja, dat is zeker iets om goed in de gaten te houden. Want blockchains zijn juist bedoeld om decentraal te zijn.
1: Dat was toch
0: het
1: plan?
0: Ja, dat was het hele idee. Dus als er nu een klein aantal partijen een heel groot deel van al die gestekte crypto beheert, dan ontstaat er dus wederom weer meer concentratie bij die partijen. En dus ook meer risico als er een van die partijen uitvalt of onder druk komt te staan of misschien gehackt wordt of er iets gebeurt. Ja, dus dat is zeker een hoger risico.
1: Ja, het is echt. Het lijkt allemaal wel nieuwe technologieën die we allemaal moeten uitzoeken en waar nog genoeg uitdagingen zijn. Wij hebben zometeen ook nog een podcast die we gaan opnemen. Dat gaat heel gaaf worden, dat kan ik wel zeggen. Wie hebben we te gast en waar gaan we het over hebben?
0: Ja, wij hebben straks Ivar Wiersma, Head of EMEA van Layer Zero, te gast.
1: Ja.
0: En we gaan het hebben over de technologie die ervoor moet zorgen dat blockchains straks net zo makkelijk met elkaar communiceren als dat websites of e-mails dat vandaag de dag doen.
1: Ja.
0: Want Layer Zero bouwt de infrastructuur waarmee verschillende blockchains met elkaar kunnen communiceren.
1: Ja.
0: En op dit moment werken veel blockchains als losse eilanden. En Layer Zero zorgt ervoor dat die digitale assets en toepassingen veilig met elkaar
1: Dus we hadden het net over Ethereum en Solana. Ja. En misschien wil je daar als bedrijf wel allebei mee werken. En bijvoorbeeld je munt op allebei lanceren. Ja, Ethereum en Solana kunnen helemaal niet met elkaar praten. En die developers die bellen ook niet in met elkaar.
0: Nee, precies.
1: Dat is gewoon heel lastig. Ja. Twee losse eilanden, precies wat je zegt. En Layer Zero gaat er dan nog onder zitten.
0: Ja, ze hebben een communicatielaag.
1: Ja. Interessant. Een heel groot bedrijf met heel veel hele grote klanten. En ze zijn te gast in de CryptoCast. Dus dat is wel gaaf. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Kim Schneider, Web3 Enterprise Lead bij Deloitte. En wie meegaat naar die podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast hier op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de wereld.

0: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een brand in een flatgebouw in de Rotterdamse wijk Kralingen is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond hem achter zijn voordeur en was niet meer te redden. De brand brak uit op de 7e verdieping. Volgens de lokale nieuwssite hoorden meerdere flatbewoners voor de brand een explosie. Marokko is bereid om samen te werken met Spanje en de rest van Europa om de ruim 1100 minderjarigen terug te halen die vastzitten in Ceuta. Kinderen kunnen normaal gesproken niet zomaar worden teruggestuurd naar een land van herkomst, maar daar wordt nu een uitzondering op gemaakt. Bij een aanval van de Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië zijn zeker 11 burgers gewond geraakt. Onder hen is een kind van 4. De Saoedi's waarschuwden al dat de Houthi's een aanval aan het plannen waren. Eerder op de dag vielen er in Jemen ook al 58 doden bij Houthi-aanvallen op militaire kampen van het regeringsleger van dat land. En de wereldwijde reacties op het aanblijven van FIFA-baas Gianni Infantino zijn gemengd. Zo blijft de Afrikaanse voetbalbond unaniem achter Infantino staan. De Engelse bond doet dat juist niet. En de Zuid-Amerikaanse bond is vooral blij dat zijn commerciële plannen zijn ingetrokken. Over wel of geen steun aan Infantino zeggen ze niets. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
4: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de burgeroorlog in Soedan gaat een nieuwe fase in. Wat zit erachter en hoe kan het bloedigste conflict van dit moment worden gestopt? Dat vraag ik aan Annette Hofman, Soedan-expert bij Instituut Klingendaal. Maar nu eerst, Rusland heeft de nachtelijke aanvallen op Oekraïne flink opgevoerd. In verschillende Oekraïnse steden zijn deze week in totaal tientallen doden gevallen als gevolg van Russische ballistische raketten en hypersonische raketten.
5: Україна почала отримати приблизно в 3 рази менше антибалістичних ракет по захисту нашої держави.
4: Dat was president Zelensky die zegt dat Oekraïne dit jaar slechts 1/3 van de beloofde luchtafweer heeft gekregen. Tegelijkertijd voert ook Oekraïne de aanvallen op Russisch grondgebied op. Ik praat erover met Robert Serry, oud-ambassadeur in Oekraïne en schrijver van het boek Nog is Oekraïne niet verloren. Welkom.
6: Dankjewel.
4: Ja, je hebt familie in Oekraïne. Mm-hmm. Je runt een hulporganisatie, daar gaan we straks nog over praten hoor. Open door Ukraine. En je bent net terug uit het land. Hoe heb je zelf de afgelopen weken ervaren?
6: Ja, ik was de hele maand juli ben ik in Kiev geweest. En ik moet wel zeggen dat ik me nog niet eerder zo onveilig heb gevoeld. En dat heeft alles te maken met die ballistische raketten die dus nu op Kiev worden afgevuurd. Natuurlijk niet alleen op Kiev, hè, ook allerlei andere steden. Ja. In Oekraïne. En terwijl ik daar was, bleek al dat de hoeveelheid interceptors, vooral als het om ballistische raketten gaat, heb je eigenlijk alleen die Patriot. Dus, en die heb je dan nodig om die te kunnen onderscheppen en te kunnen afschieten. Dat die op aan het raken waren. Want elke keer dat het weer raak was, en dat er dus weer een aantal van die ballistische raketten op Kiev werden afgevuurd. Ja, hoorde je de inslagen. En we weten dus bijvoorbeeld deze week dat er weer 17 doden zijn gevallen bij zo'n aanval. Kijk, en dan gaat het om vaak 20 tot 30 raketten die in een nacht worden afgevuurd.
4: Ja.
6: Het is misschien wel goed om even aan te geven wat dat betekent voor mijzelf, maar ook voor alle inwoners van Kiev. Kijk, je bent gewend, hè, als je in Kiev woont, aan sirenes. Hè, dus de De alerts, dat zijn de officiële alerts. Maar als je daarop zou afgaan, dan kom je die schuilkelder of de metro, hè, waar je naartoe bent gegaan, kom je er ook niet meer uit.
4: Dus want ze gaan continu?
6: Ze gaan, ze gaan toch wel om de paar uur dat je een sirene hoort. En je weet ook vaak dat het vaak pas 's avonds, 's nachts, echt heel gevaarlijk kan worden. Wat doe je dan? Je luistert niet alleen naar die sirenes, maar er zijn allerlei apps, groepen, van Telegram bijvoorbeeld, die dus volgen en die je dus meer informatie kunnen geven over wat er op je afkomt. Want zonder die informatie kun je dus geen weloverwogen beslissing nemen of je nu wel dus dekking moet gaan zoeken of niet. En dat is natuurlijk een afweging die iedereen dan moet maken in Kiev. Vaak heb je daar dan ook weer overleg over met je vrienden, in mijn geval met mijn familie. Mijn stiefdochter, die ook in de stad woont, die gaat dan vaak naar de metro. Maar die keuze heb ik niet, want mijn flat ligt te ver af van een metrostation. Dus ik moet dan naar een schuilkelder toe.
4: En die is ook niet in het gebouw waar jij woont?
6: Die is niet in het gebouw waar ik woon, maar wel in het gebouw dat ernaast ligt. Ja. Maar het is al voortgekomen dat mensen die op de vlucht waren of op weg waren naar een metro, bijvoorbeeld door een voortijdige inslag. En trouwens, er wordt dus ook clustermunitie in die bommen gedaan om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Er is dus al een keer een familie helemaal die onderweg was naar de metro, die dus te laat was. Dus bij zo'n aanval omgekomen. Dit is nu de dagelijkse en nachtelijke realiteit geworden in Kiev. Ja. En dat was voor mij ook wel zo heftig. Kijk, ik had nog een dacha die buiten de stad ligt. Dat doen heel veel mensen in Kiev die zoiets hebben ook. Die gaan dan zoveel mogelijk buiten de stad wonen. Dat heb ik ook weer gedeeltelijk gedaan. Maar ja, dan nog hoor je op afstand die raketinslagen. Dan nog hoor je de drones. Mijn dacha ligt vlakbij de rivier. De drones die meestal over de rivier komen aanvliegen. En op de dacha heb ik geen schuilkelder. Nee. Dus nogmaals, ik heb het nog niet zo heftig meegemaakt. En dat heeft dus alles te maken met andere ontwikkelingen. Het feit dat die Patriot Interceptors dus nu heel schaars geworden zijn door de oorlog in Iran, door die onbezonnen oorlog die Trump en Netanyahu daar zijn begonnen. En ik moet je ook wel zeggen dat ik het toch wel een beetje verbijsterend vind welke stilte we eigenlijk nu horen. Kijk, het wordt allemaal, dus ook in de kranten kunnen we erover lezen. Maar waar is die reactie van het Westen? We zijn dus door onze kritische voorraden heen, kennelijk. Ja. En wat Zelensky zegt, is dus de droeve waarheid.
4: Ja. Rusland heeft alleen al dit jaar 650 ballistische raketten op Oekraïne afgevoerd. Aan luchtafweerraketten zijn er meer gemaakt, of heeft dat meer capaciteit geëist dan in heel 2025 wereldwijd. Kortom, daar zit het probleem.
6: Ja.
4: Die dingen zijn er gewoon niet.
6: Ze zijn er niet meer. En maar vooral ook natuurlijk door het feit dat er zoveel zijn afgeschoten, ook door de VS en de Golfstaten. In de nieuwe oorlog tegen Iran. Dat is natuurlijk wel een heel belangrijke factor ook weer geweest die negatief uitwerkt. Maar je noemde het al. Het is natuurlijk niet alleen dat Oekraïne op dit moment aan de receiving end is. Dus al die inslagen krijgt. Het is natuurlijk ook zo dat Oekraïne heel succesvol is geweest, eigenlijk dit jaar.
4: Ja.
6: Om ook de Russen zo moeilijk mogelijk te maken.
4: Ja, maar je hoort dus, je krijgt dus een dubbel beeld. Aan het front, daar gaat het redelijk met Oekraïne, maar we hebben het vaker over gehad. Mm. Dat millimetert een beetje heen en weer, maar laten we zeggen, Oekraïne doet het daar wat beter. Maar achter de frontlinie, daar hebben we het over. Nu, jij zit daar achter de frontlinie, niet aan het front. Het geldt aan de andere kant, aan de Russische kant ongetwijfeld ook. Daar wordt het dus steeds harder.
6: Ja, het wordt steeds harder. En dat is, want het is natuurlijk ook een reactie, denk ik, van Poetin op wat er allemaal in Rusland gebeurt nu. En waar de oorlog natuurlijk ook steeds dichter bij de Russen is gekomen. Dit jaar, door de succesvolle aanvallen van Oekraïne, vooral op dus de energie, infrastructuur van Rusland.
4: Ja.
6: En die lange rijen bij de pompen en nog meer ander ongemak. De Wildberry, grote ketens die worden aangevallen.
4: Dat een soort Amazon-achtig.
6: Een soort Amazon-achtig iets, ja. Nee, kijk, wat ik zelf dus concludeer. Ik heb het al eerder gezegd. Oorlogen eindigen meestal als een mutually hurting stalemate is bereikt. Dus dat het eigenlijk voor de partijen, voor beide partijen, gewoon zinloos is om door te vechten.
4: Op het moment dat ze pad staan.
6: Ja, ze
4: eigenlijk.
6: Staan pad. En in feite staan ze pad. Beide partijen, beide kanten. Ik ben er ook van overtuigd dat Zelensky bereid is om deze oorlog te beëindigen. Het probleem blijft Poetin.
4: Ja.
6: Dat Poetin dat nog steeds niet wil erkennen, omdat hij dan zo weinig heeft bereikt.
4: Nou, jawel, hij zegt jawel hoor, dat wil ik wel. Maar dan moeten jullie erkennen dat die vier ingenomen districten.
6: Die nog niet heeft veroverd.
4: Die nog niet heeft veroverd, dat die van ons zijn.
6: Ja, exact.
4: En dan tekenen we en is klaar.
6: Ja, en dat hadden de Amerikanen ook eigenlijk al zo'n beetje afgesproken in dat 28-puntenplan van vorig jaar, december. Ja. Dat is gereduceerd tot een 20-puntenplan. Kijk, ik heb nog een klein beetje hoop. Ik wil hier weer niet te optimistisch gaan klinken. Maar ik heb nog steeds een klein beetje hoop dat deze oorlog voor het eind van dit jaar misschien toch eindigt in een wapenstilstand. Zeker niet natuurlijk in een vrede, maar in een wapenstilstand. Dat heeft alles te maken, denk ik, ook met de midterms in Amerika. Ik kan je ook zeggen dat die hoop die ik dus nu uitspreek ook wel gedeeld wordt door goed ingelichte kringen in Kiev, waar ik mee spreek. Verwacht wordt dat Trump toch nog een poging gaat wagen.
4: Ja.
6: Voor het eind van het jaar. Hij kan natuurlijk wel een succesje gebruiken, gezien wat er nu allemaal.
4: Jazeker.
6: Dus als het gaat om die oorlog in Iran en wat hij beloofd heeft.
4: Oorlog in Iran heeft hij strikt genomen verloren.
6: Ja, precies. En
4: in deze heeft hij niks bereikt.
6: Nee, heeft hij nog steeds niks bereikt. Dus ik vind ook dat eigenlijk ook Europa. Kijk, Europa zie ik niet als een bemiddelaar in dit conflict. We zijn in feite een partij. Die de Oekraïne zo sterk mogelijk moeten houden. Nou, dat lukt dus niet erg op dit moment. Hè, als je ziet als het gaat om de luchtafweer. Maar ik blijf hopen dat er misschien toch nog, gebaseerd op dat 20-puntenplan. Dus die 28 punten die zijn gereduceerd tot 20 punten. Ja. Hè, met hulp van Europa en heeft Oekraïne dus nu een plan met Washington uitgewerkt. Dat een basis zou kunnen zijn voor een einde van deze oorlog. Als Poetin zover wordt gevonden om op die basis bijvoorbeeld gesprekken weer te beginnen, dan wil ik dat dus niet helemaal uitsluiten. Nee. En ik moet je zeggen, laten we het hopen. Want anders gaan we een vijfde winter tegemoet.
4: Ja.
6: Die nog erger zal zijn, denk ik, dan de vorige winter. En het leidt niet tot een significante uitkomst daarna.
4: Kun je zeggen dat geen van de partijen nog iets kan winnen? Op het, want dan, ze zijn nu zo lang bezig.
6: Nee, dat geloof ik dus. Ja. Dat geen van beide partijen kan dus, eigenlijk nog.
4: Dus je zegt ook vanuit je diplomatieke achtergrond, dat is dus een moment om te onderhandelen. Als je dat hebt bereikt.
6: Ja, en ik vind ook dat Europa zich daarop moet voorbereiden trouwens. Ik vind het eigenlijk wel weer een beetje, het is natuurlijk de zomerperiode, maar die oorlog gaat door. Kijk, Europa moet er vooral voor zorgen dat we ook met één stem kunnen spreken. En zoals je weet zijn er gesprekken geweest over of er een gezant moet worden benoemd.
4: Ja.
6: Ik hoop dat dat actueel gaat worden. Dus nog in de herfst. En dat het dus tot gesprekken kan komen.
4: En welke taak zou een Europese gezant dan moeten hebben?
6: Nou, hij zou ten eerste dus
4: meestal is het niet meer dan een verkenner.
6: Nee, ja, maar het zou toch in ieder geval, kijk, wat ik bedoel met een gezant is dat hij dan ook een zeker mandaat heeft gekregen van Europa. Dat is dus niet alleen de Europese Unie. Hè. Dan moet je dus ook denken aan de VK.
4: Precies, maar laten we zeggen het NAVO, het Europese NAVO-deel.
6: Ja, precies, het Europese NAVO-deel. Hij moet voldoende basis natuurlijk zijn om zo iemand te kunnen aanstellen en een mandaat te geven. Ik heb al gezegd, niet om grote concessies te doen als Europa. Wij zijn, in dit geval vind ik dat wij van Mars moeten komen en de Amerikanen dan maar eens een keer een beetje van Venus. Als je begrijpt wat ik bedoel.
4: Ja.
6: Dat is meestal omgekeerd zo. Maar nu is het zo dat Europa pal moet staan, ervoor moet zorgen dat de voorwaarden ook aanwezig zijn voor Zelensky om te kunnen instemmen met een beëindiging van de oorlog.
4: Ja.
6: Daar hebben we het zo vaak over gehad. Want dat is natuurlijk een perspectief op de EU, dat ze recht overeind moet blijven staan. Wellicht ook boots on the ground in termen van die, Europese macht. Hè, kijk, dat soort dingen, dat is allemaal al besproken, is voorbereid. Ik hoop dat in september dat we toch nog een serieuze nieuwe poging gaan zien.
4: Ja, ik zit te denken aan de Tweede Wereldoorlog. Want je kunt zeggen dat Duitsland had eigenlijk aan het Oostfront al verloren naar Stalingrad. Dat was eigenlijk het keerpunt. En aan het Westfront bij de landing in Frankrijk, in Normandië. En Duitsland had al verloren. Niettemin zijn er nog het Ardennen-offensief geweest. Market Garden is nog geweest. Dus het land is blijven doorvechten.
6: Ja.
4: En het bestaat ook niet de kans gewoon hier aan weerskanten, hoor, dat ze zeggen, we blijven gewoon doorvechten. Want het kan dan wel een padstelling zijn, of misschien staan we op de verliezende kant, weet ik niet.
6: Nee, maar, nou ja, ik heb het al gezegd, ik denk dat zinloos is. Hè? En van beide kanten bezien. Omdat ze dus nauwelijks iets zullen weten te bereiken in de voorzienbare toekomst. Dus dit is ook juist het moment voor ons als derde partij, als de wereld, om nu te zeggen, in te grijpen en zeggen van, wij willen dat die oorlog eindigt.
4: Ja.
6: We moeten het alleen wel doen met een joker als Trump. Sorry dat ik me zo uitspreek.
4: Oké, okay, laten we het daar even over hebben. Is Trump de sleutel in dit verhaal?
6: Helaas wel. Ja. Ik denk het wel. Want ik bedoel, hij is de enige die natuurlijk in Moskou. Terecht kan. Dus ik denk niet dat we die oorlog kunnen beëindigen zonder de inbreng van de VS.
4: Nee, en zoals je al zei, hij heeft zijn eigen belang.
6: Hij heeft zijn eigen belang. Ja. Hij kan zelf ook misschien nog wat deals beloven aan Poetin. Dat kan mij eigenlijk weinig schelen op dit moment als die oorlog maar eindigt.
4: Ja. Ja, maar even meedenkend met Trump, hè, hebben we al eerder gedaan. Na de ontmoetingen met Poetin bleek dat hij in feite, ze konden uitstekend met elkaar opschieten. Ja. Dat zal ook best, want Poetin is best een beleefde man in conversaties, denk ik. Mm-hmm. Maar Trump deed eigenlijk niet anders dan het standpunt van Poetin herhalen.
6: Ja, kijk, wat
4: namelijk, geven jullie nou toch toe, maak er een twee-staten-oplossing van en teken bij het kruisje en we leven nog lang in geluk.
6: Ja, kijk, als hij dat blijft proberen met de Oekraïners, dan lukt hem niet. Ik hoop dus dat Trump daar ook een beetje van geleerd heeft. Dat hij dus op basis van een serieus plan dat tot een beëindiging van de oorlog kan leiden. En ik denk dat dat 20-puntenplan daar een basis voor is.
4: Ja.
6: Als hij daar nou eens een keer aan vasthoudt, zich niet opnieuw laat bepraten door Poetin. Kijk, Poetin staat nu ook voor een blok, voel ik. In Rusland is die mutually hurting stalemate ook heel erg levend geworden.
4: Ja.
6: Dus dit is het moment om hem te testen.
4: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Robert Serry, oud-ambassadeur in Oekraïne en schrijver van het boek Nog is Oekraïne niet verloren. Ja, de protesten zijn weliswaar niet meer zo groot. Maar nog altijd wordt er dagelijks door enkele honderden mensen geprotesteerd tegen de ontslag van Fedorov als minister van Defensie. In de periode dat jij in Oekraïne begonnen die protesten. Hoe heb jij dat beleefd en gezien?
6: Nou, ik heb het niet zelf gezien, in de zin van dat ik zelf dus op het plein heb gestaan, of eigenlijk op een plein dat vlak voor Bankova ligt. Hè, dus de presidentiële administratie. Maar bijvoorbeeld mijn dochter Julia wel. Die heeft ook meegeprotesteerd. En het is dus ook weer vooral protesten van jongere mensen. Maar dat betekent niet dat het breed gedragen wordt, denk ik, deze protesten. En het heeft alles te maken met het feit dat Oekraïne niet alleen een oorlog voert tegen de Russische agressie, maar ook eigenlijk een intern conflict over de toekomst van Oekraïne ook eigenlijk op het spel staat. Waarom vechten die soldaten? Ze vechten voor een vrij Oekraïne, maar ook een Oekraïne dat niet meer zal terugkeren tot de corruptie van daarvoor. En dat hebben we eerder al gezien een jaar geleden. Met toen Zelensky plotseling SAPO, en dus die anticorruptiebureaus, dus onder curatelen wilde stellen. Toen kwamen er ook opeens die kartonnen borden protesten. Die heb ik toen toevallig zelf ook gezien. Ik was op dat moment in Chernihiv. Opeens zag ik op een plein honderden jongere mensen dus met die borden en protesteren. Dat gebeurt dus nu weer met Fjodorov. Het heeft nu te maken met, veel serieuzer eigenlijk, ook te maken met het leger. Dus met de ruzie die hij kennelijk had met Sirski.
7: Ja,
6: en aanvankelijk...
7: De
6: gewezen opperbevel. Inmiddels is hij dus van zijn functie ontheven. Maar Zelensky reageerde dus aanvankelijk weer verkeerd. Fjodorov uit de laan uit te sturen en Sirski dus gewoon in zijn baan te laten. Ja, ik weet dus niet hoe dit gaat aflopen. Of Fjodorov nog weer opnieuw wordt geïnstalleerd.
7: Maar als jij mocht adviseren, zou je zeggen neem hem terug.
6: Neem hem terug. Want hij is inderdaad zo belangrijk geweest voor de technologische revolutie in dit land. En daar was hij eigenlijk ook mee bezig in het leger. Laten we niet vergeten dat Oekraïne 4 jaar geleden, toen deze oorlog begon, gaven we eigenlijk allemaal bijna niets om Oekraïne, om de Oekraïnse kant.
7: Nee.
6: Nu hebben ze wel kaarten. Zij zijn erin geslaagd om de oorlog totaal te veranderen. Door die drones. Door die raketten die ze zelf nu kunnen maken. En daarmee is dus de hele moderne oorlogvoering zelfs veranderd. Dus plotseling heeft deze Zelensky wel kaarten in handen. Een jaar geleden nog wat Trump in het Oval Office over hem zei. Je hebt geen kaarten.
7: You don't have the cards.
6: Ja, precies. Ja. Nou, die kaarten hebben ze dus wel degelijk. Maar ik vind niet dat Zelensky nou verstandig heeft geopereerd door Fjodorov dus de laan uit te sturen. Dus ik blijf hopen. Dit is nog niet over, dit verhaal. Er wordt nog steeds geprotesteerd. Ik blijf eigenlijk hopen dat hij dus hier bij zal draaien.
7: Ja, maakt hij zichzelf ook niet verdacht als hij, laten we zeggen, toppers van dit formaat, want dat is die Fjodorov echt wel.
6: Ja, het heeft alles te maken inderdaad met ook weer politieke spelletjes die gespeeld worden, vrees ik. Dat Zelensky, anders dan die heeft gezegd toen hij president werd, hij zou een one-term president worden.
7: Ja.
6: Het lijkt er toch op dat
7: hij... Maar dat kan hij niet helpen, eerlijk gezegd.
6: Nee.
7: Toen brak die oorlog uit, dat wist hij ook niet.
6: Dat wist hij ook niet. Dus, maar goed, als er dus na het einde van de oorlog weer verkiezingen komen, zou ik hopen dat hij eigenlijk besluit om zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Ja. Niet misschien dezelfde fout te maken als Churchill. En dan het dan over te laten aan anderen. Zoals bijvoorbeeld Zaluzhny, die gewezen opperbevelhebber die nu ambassadeur is in Londen, die heel populair is. Maar ook Fjodorov en anderen. Om dan te strijden voor het presidentschap van Oekraïne. Ik hoop dat hij dat... Maar wat ik dus zie, is dat juist zijn omgeving, waarin kennelijk ook die Yermak, die hij heeft moeten ontslaan al eerder, dat die mensen nog steeds achter de schermen een rol spelen en hem verkeerd beïnvloeden.
7: Ja. Aan de andere kant, het is een presidentieel systeem.
6: Ja.
7: En het ontslaan van een kabinet, dat doet de Franse president Macron, zal maar zeggen, om de haverklap. En daar halen we nauwelijks onze schouders over op.
6: Nee.
7: Is het ook niet zo dat hij denkt, ik heb een totaal beeld van wat er allemaal moet veranderen en ik moet gewoon andere mensen hebben. Of ze nou heel erg goed zijn of niet zo goed. Ik moet anderen hebben, anders verlies ik mijn eigen geloofwaardigheid. En dus de goede naam
6: Eerlijk gezegd ben ik van mening dat hij dit keer, ook bijvoorbeeld die Julia Sviridenko, dus de premier, die eigenlijk ook een trouwe bondgenoot van de president was, ook na een jaar alweer de laan uitstuurt. Ik ben daar juist een beetje bezorgd over, maar ik zie het wel weer als een teken ook. Zo moeten we het ook zien. Dat Oekraïne een hartstikke democratisch land is geworden. Hij doet iets en dan komt er protest tegen. En dan vindt er een proces plaats en dan komt er uiteindelijk weer een beslissing van de president. Dus ik zie het niet als zwakte dat dit gebeurt.
7: Nee, we hadden pas geleden Chris Colijn, ons correspondent, in de uitzending, hadden we het even over de Maidan-toestanden. Hij zei, die verwacht ik eigenlijk niet meer. Hoe zit het bij jou? Denk je dat het toch zou kunnen gebeuren? En dat Zelensky er uiteindelijk toch met staart tussen de benen vandoor moet?
6: Nee, eigenlijk is dit de geest van Maidan, waarin gehandeld wordt. Deze mensen gaan dus, ze willen dus dat Oekraïne een fatsoenlijk land wordt. Een democratisch land wordt. En dat er dus niet meer al die spelletjes achter de schermen gespeeld worden en die corruptie, et cetera.
7: Ja.
6: Dus ik zie het meer als de geest van Maidan die nog steeds levend is en ook de werkelijke reden is voor dit massale Oekraïense verzet tegen Poetin.
7: Ja.
6: Niemand wil meer terug naar zo'n land en zoiets.
7: Zo, begrijp ik. Even naar Open Door Ukraine.
6: Ja.
7: Je hebt een privéleven, je hebt nog steeds een professioneel leven. En je hebt dat project Open Door Ukraine. Vertel, hoe gaat het daarmee?
6: Nou, we hebben het ook best moeilijk. Vanwege de.
7: Wat is de doelstelling?
6: De doelstelling is om huizen te bouwen. Open Door Ukraine heeft zijn niche gevonden in het helpen van kwetsbare mensen. Dus mensen die bijvoorbeeld hun huis door de oorlog verloren hebben. Of IDP's, intern ontheemden, die ook dus van hun huis weg zijn geraakt. Om die mensen te helpen aan huisvesting en aan mooie huisvesting. Want wij bouwen huisjes, of huizen, van stro, helemaal ecologisch, volgens EU-standaarden. En daar heeft de RVO, dus de Nederlandse regering, zeg maar, dus ook wat geld in gestoken. We hebben geld gekregen. We werken samen met een Nederlandse commerciële partner en twee partners in Oekraïne. En we zijn nu eindelijk begonnen, met vertraging, moet ik wel zeggen. Maar dat komt omdat we bijvoorbeeld vanwege de oorlog de eerste fabriekslijn uit Nederland in Tsjernigiv hadden geplaatst. Maar daar was het zo onveilig geworden en er was helemaal geen elektriciteit meer. Dat die inmiddels ergens in de buurt van Kiev staat. Ik vertel niet waar en u zult begrijpen.
7: Nee. Alsjeblieft niet.
6: Ja, en daar rollen nu gelukkig de eerste pregefabriceerde panelen dus van die lijn af.
7: Ja.
6: En wat we doen is, ik vind het nog steeds heel mooi, wij bieden eigenlijk een soort IKEA-pakket aan. Dus het hele huis wordt geleverd, dus de wanden, de dak, et cetera, voor onze beneficenten om die dan verder zelf af te bouwen.
7: Ja.
6: En er zit dus een subsidiedeel ook in dat Nederlandse, in deze Nederlandse hulp bij. Dus dat wij dat eerst dat pakket voor niets kunnen aanbieden.
7: Ja, en nou zeg je, we willen huisjes neerzetten en we zijn er nu ook echt mee bezig. Mm. In een land in oorlog waarvan je zelf zegt, ja, ik weet zelfs niet of ik in mijn eigen dacha wel helemaal veilig ben. Hoe
6: begrijp ik heel goed. Die vraag
7: wat is het risico?
6: Nou, allereerst kan ik zeggen dat van alle projecten, en ik klop het even af, van alle projecten die ODU is begonnen, we hebben ook de daken hersteld van flatgebouwen, et cetera, is er nog geen één keer geweest dat dus opnieuw door de oorlog is beschadigd of vernietigd. Laat ik een voorbeeld geven waar we nu beginnen. Het maakt het denk ik aansprekender ook. Er is een prachtig vogelgebied, niet ver van Vinnytsia, midden in het land. Ik ben er ook geweest, gewoon prachtig. Daar is een kamp dat is opgericht om moeders met kinderen uit het oorlogsgebied tenminste een week te geven om even uit te puffen.
7: Ja.
6: Om even psychologische hulp te krijgen, et cetera. Dat is, op dit moment is dat kamp vrij. Dat is allemaal, dat zijn tenten. Daar gaan wij nu onze eerste huizen ook neerzetten. Ja. Het eerste huis staat er al. En ik vind dat gewoon prachtig om te zien. En kijk, dat, de kans dat daar iets gebeurt is zo klein, zeg ik u.
7: Ja, nou, in ieder geval gefeliciteerd met dat project. Dank, Robert Serry, oud-ambassadeur in Oekraïne. En schrijver van het boek Nog is Oekraïne niet verloren.
6: Dat ook in het
7: komt
6: Engels
7: in
6: het,
7: ja, ik wou het zeggen, in het Engels en in het Oekraïens.
6: Ja, hoop ik ook binnenkort. Ja. Ja.
7: Gefeliciteerd daarmee.
6: Dankjewel.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: De Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. De Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een brand in een flatgebouw in de Rotterdamse wijk Kralingen is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond hem achter zijn voordeur en was niet meer te redden. De brand brak uit op de 7e verdieping. Volgens de lokale nieuwssite hoorden meerdere flatbewoners voor de brand een explosie. Marokko is bereid om samen te werken met Spanje en de rest van Europa om de ruim 1100 minderjarigen terug te halen die vastzitten in Ceuta. Kinderen kunnen normaal gesproken niet zomaar worden teruggestuurd naar een land van herkomst, maar daar wordt nu een uitzondering op gemaakt. Bij een aanval van de Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië zijn zeker 11 burgers gewond geraakt. Onder hen is een kind van 4. De Saoedi's waarschuwden al dat de Houthi's een aanval aan het plannen waren. Eerder op de dag vielen er in Jemen ook al 58 doden bij Houthi-aanvallen op militaire kampen van het regeringsleger van dat land. En de wereldwijde reacties op het aanblijven van FIFA-baas Gianni Infantino zijn gemengd. Zo blijft de Afrikaanse voetbalbond unaniem achter Infantino staan. De Engelse bond doet dat juist niet. En de Zuid-Amerikaanse bond is vooral blij dat zijn commerciële plannen zijn ingetrokken. Over wel of geen steun aan Infantino zeggen ze niets. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
4: Het is de droom van duizenden Europeanen en slechts voor enkele weggelegd. Werken bij de Europese Commissie. Maar voor wie die droom werkelijkheid wordt, blijkt het vaak niet meer dan een nachtmerrie. Bijna 1000 ambtenaren hebben de afgelopen 2 dagen melding gemaakt van intimidatie. Dat bespreek ik met buitenlandredacteur Luc de Klerk. Luc, wat zijn de klachten van de ambtenaren nou precies?
5: Ja, dit geldt trouwens niet 2 dagen, maar 2 jaar. Om maar te corrigeren. Het getal komt uit de documenten die door Politico zijn ingezien. En er worden allerlei voorbeelden aangehaald. Bijvoorbeeld van een manager die een medewerker geslagen zou hebben tijdens een ruzie na werk in een bar vlakbij het Berlemont-gebouw. Of iemand die uitgescholden werd in het bijzijn van allerlei andere managers. En het gevoel dat bij die ambtenaren in de commissie heerst is dat doordat de commissie geopolitiek gezien steeds meer naar zich toe trekt, eigenlijk nog meer druk komt te liggen op alles waaraan gewerkt wordt. En het gaat dan dus niet alleen om intimidatie. Politico heeft daar dus voorbeelden van. Maar we hebben al eerder gehoord, ook van vakbonden, dat er geklaagd wordt over de werkdruk. En dus bijvoorbeeld werkdagen dat je 7 uur 's ochtends begint en 7 uur 's avonds pas weer naar huis gaat. En daarbij speelt ook de bureaucratie binnen de commissie een rol, omdat de communicatie tussen de teams van de commissarissen en de beleidsteams in de DG's, die verloopt vaak niet goed. En de commissie, dat is uiteindelijk ook een heel hiërarchisch instituut. En dit soort problemen, ja, die kun je ook wel vinden bij ministeries in verschillende landen. Maar er is een soort cocktail eigenlijk in Brussel van prestige, politieke druk en de grootte van de commissie. En dat maakt het volgens de ambtenaren in het Berlemont nog lastiger. En dan is ook nog een ding dat de gebouwen nog net niet uit elkaar vallen. Want op sommige plekken was er geen airco tijdens de hittegolven. En mensen konden niet uit de waterfonteintjes drinken vanwege verontreiniging. En mensen hebben ook maar weinig vertrouwen in dat er echt iets met klachten gedaan wordt. Omdat als je echt een formele klacht wil indienen, dan moet je weer naar een ander loket toe. En daar komen er maar ongeveer 20 tot 25 per jaar van binnen.
4: Zo. Waarom willen veel mensen dan toch heel graag bij die commissie werken?
5: Ja, omdat het voor veel mensen toch eigenlijk wel echt een droom is. En je hebt daar heel veel mensen rondlopen die echt met ziel en zaligheid geloven in dat Europees project en zich daarvoor in willen zetten. En dan is werken bij de commissie voor die mensen echt het hoogst haalbare wat je dan in je carrière kunt doen. En dan kan dus uiteindelijk dat samengaan met een slechte cultuur in die organisatie. Bijvoorbeeld bij de ECB, de Europese Centrale Bank, er was een enquête onder medewerkers waar 85% zei trots te zijn om daar te werken, maar minder dan de helft vond de werkdruk

0: pad. En je ziet dus dat dan bijvoorbeeld uit Nederland er eigenlijk ook relatief weinig commissieambtenaren zijn.
1: Ja, jij hebt in Brussel gewoond en gewerkt, niet bij de commissie, maar wat is jouw eigen ervaring?
0: Ja, nou, ik studeerde er en ik werkte er ook als journalist. En dan zit je een beetje in die EU-bubbel natuurlijk ook. En de meeste mensen in mijn kringen die deden uiteindelijk wel iets wat dan aan de EU raakt. Dus ja, journalisten, ambtenaren of mensen bij lobbygroepen of een NGO. En eigenlijk vaak als je aan dan vooral dus jonge mensen dan vraagt, wat is nou ja, je droom of waarom ben je naar Brussel gekomen? Dan is het toch vaak dat ideaalbeeld om uiteindelijk een baan bij de commissie te vinden. En daarbinnen is dan ook wel weer een soort onderscheid. Want ja, de commissie is natuurlijk best wel groot. Meer dan 30.000 mensen werken er. Niet alles past in dat bekende Berlaymont-gebouw. Dus je hebt dan ook nog mensen die wel een baan hebben, maar die misschien in die bijgebouwen zitten. En dan ben je er eigenlijk toch nog niet helemaal. En vooral die jonge mensen, die hebben vaak, die dan net een voet tussen de deur hebben, hebben vaak ook nog maar een tijdelijk contract. En ja, het argument van geld, dat was natuurlijk ook altijd een ding. Ik was destijds goed bevriend, spreek ik nog wel eens met iemand die in het Europees Parlement werkt. En die vertelde het heel trots, dus dat hij geen belasting hoefde te betalen in België. Maar ik vond het dan nog veel bijzonderder dat hij dan voor een bepaalde periode alles wat hij kocht voor de inrichting van zijn huis, daar kon hij de BTW op terugkrijgen. Dus dan ging hij allemaal trots hele dure designermeubels kopen.
1: Ja, ongelooflijk. Ja. En maar mopperen. Ja. En je komt ook niet zomaar binnen hè, bij de commissie.
0: Nee, dat is inderdaad ook wel lastig. Dus ik denk dat het ook wel een van de redenen is dat mensen daar dan blijven. Omdat je er heel lang voor werkt om daar uiteindelijk te komen. En begin dit jaar was er nog voor het eerst in 7 jaar weer een grote competitie. Waar ongeveer 1200 banen beschikbaar zijn. En daar hebben 170.000 mensen zich voor aangemeld. Had zelfs het bureau dat erover gaat, over die selectie, niet verwacht. Die rekende op ongeveer 50.000 mensen. En om dan uiteindelijk een van die 1200 gelukkigen te worden, of ja, misschien wordt het uiteindelijk wel een nachtmerrie, maar dan moet je allerlei toetsen doen. Dus een essay schrijven, een cognitieve toets. Ook bewijzen dat je genoeg kennis hebt over de EU. Dus ja, eigenlijk veel te ingewikkeld ook, denk ik, voor een simpele journalist als ik. Dus misschien maar goed dat we van een veilige afstand dan kunnen kijken en beoordelen of dit Brusselse droom of nachtmerrie uitkomt.
1: Wij zijn kansloos. En maar €6.000 aan beginsalaris.
0: Dat is niet verkeerd.
1: Dat is niet verkeerd. Nee. Dankjewel, buitenlandredacteur Luc de Klerk.
2: De wereld.
1: De burgeroorlog in Soedan heeft al aan honderdduizenden mensen het leven gekost. Maar een eind is nog lang niet in zicht. Het regeringsleger heeft een belangrijke snelweg in het land heroverd op de rebellen. Maar dat wil niet zeggen dat die rebellen er slecht voor staan.
3: From tonight, I will crush you. From today, I am charging straight ahead. Forward, forward. There is no going back. There is no more hesitation. You will find us on the front lines. And the game will change.
1: Dat was de commandant van de rebellen, Mohamed Hamdan Dagalo, beter bekend onder zijn bijnaam Hameti, via een tolk. Ik praat erover met Annette Hofman, conflictonderzoeker en Soedan-expert bij Instituut Klingendaal. Welkom in de uitzending.
4: Goedemiddag.
1: Hi. Laten we het conflict eens proberen te schetsen. We kijken op dit moment naar een burgeroorlog tussen het Soedanese regeringsleger en rebellen van de Rapid Support Forces, de RSF. Wie zijn die rebellen?
4: Ja, het zijn eigenlijk helemaal geen rebellen. Dat zijn paramilitairen en die hebben in het verleden heel nauw samengewerkt met het regeringsleger. En we kennen ze ook onder een andere naam misschien nog, als Janjaweed. Die zijn bekend, of waren bekend helaas, als de daders van de eerdere oorlog en de genocide in Darfur in 2003-2004. En deze groep heeft enorme promotie gemaakt in de afgelopen jaren, economisch, militairisch, maar ook politiek. En zijn in de laatste jaar eigenlijk een soort tak geworden van het regeringsleger. Dus die twee legers waren goede vriendjes en hebben in het verleden nauw samengewerkt tegen vaak de burgers in Darfur met name. Maar zijn recentelijk hebben ze zich tegen elkaar gekeerd. En dat is die oorlog die we op dit moment zien in Soedan. Ja.
1: Destijds namen de rebellen van de Janjaweed het op tegen het regeringsleger van president Bashir. Voor die genocide in Darfur was veel aandacht destijds, heel veel, ook in Nederland. Het geweld stopte, maar is het ooit echt opgelost?
4: Nee, eigenlijk is het altijd een beetje doorgelopen. Niet zo heftig, want er zat wel een VN-missie. Dat heeft geholpen, want als er oren en ogen aan de grond zijn, dan wordt er toch minder gevochten. Zijn de daders wat voorzichtiger. Ik ben zelf in die tijd ook heb jaren in Soedan gewoond. En

0: was hoopvol eigenlijk dat die oorlog toch helemaal zou gaan eindigen. Er zijn verschillende akkoords geweest ook. Dat is nooit helemaal gebeurd. Maar er kwam een hele mooie revolutie in 2018. Waar voor het eerst eigenlijk ik ook kon horen in Khartoum, in de hoofdstad, waar het meestal vreedzaam was. Dat mensen zeiden van, goh, misschien moeten we ook eens die oorlog in Darfur goed oplossen. Misschien moeten wij hier, de comfortabele middelklaas, zeg maar, opkomen voor de mensen in Darfur. Dat daar niet altijd met twee soort maten wordt gemeten. En dat die mensen in die periferie en ver weg Darfur, zeg maar, minder goed gezondheidszorg hebben, minder goed education, scholen en infrastructuur. Dus dat was eigenlijk een heel mooi moment waar het land probeerde om toch echt wel op te ruimen en naar een regering over te stappen die een democratisch beleid zou beginnen. Ja. Dat waren hele mooie voornemens. We hebben ook een begin daarvan gezien. Helaas wilden die militairen dat absoluut niet en hebben daardoor ook weer de macht helemaal aan zich teruggetrokken.
1: En een scheuring ontstaan. Waarom eigenlijk? Wat was nou de reden waarom dat niet lukte? Want het was inderdaad echt een doorbraak. Ik herinner me nog precies. Iedereen dacht, dat probleem is tenminste opgelost.
0: Ja, nee, inderdaad, die Bashir, die dictator die 30 jaar in de macht was geweest, die is 2019 afgezet door een grote burgerrevolutie. Maar het leger en die paramilitaire RSF hebben zich achter de burgers gesteld en gezegd van, ja, nee hoor, dat vinden we prima. Die Bashir inderdaad is een akelijke vent die moet gaan. Ook al was dat eigenlijk hun sponsor geweest, onder die ze zo mooi groot en machtig konden worden. Maar die hebben ze afgezet en dan zijn ze samen gaan regering met de burgers. Dat ging 2 jaar lang goed, maar uiteindelijk was het toch duidelijk dat wat de burgers wilden iets heel anders was. Een democratische transitie met meer transparantie bijvoorbeeld in de economie, met echt gerechtigheid over wat er ooit was gebeurd in Darfur. Nou ja, je kunt je voorstellen, daar hadden de RSF, de paramilitairen en het regeringsleger helemaal geen interesse aan. Die wilden graag eigenlijk blijven regeren met misschien een burgergezicht, maar niet met meer transparantie in hun zaken. En dus hebben ze samen besloten de burgers in 2021 eruit te gooien in een militaire coup. En dan samen door te gaan. Maar ja, nu dat ze geen gemeenschappelijke vijand meer hadden binnen de regering... konden ze gewoon niet eens worden op een hele aantal dingen. Want ze wilden natuurlijk allebei graag de bazen zijn van het hele land. En dus is die oorlog niet lang later dan in april 2023 uitgebroken. Ja. Het ging met name over hoe gaan we nou een gemeenschappelijk leger organiseren. En daar konden ze echt niet uitkomen.
1: Dodental sinds de uitbraak van die oorlog wordt geschat op 150 tot 400.000. Dat is nogal een groot verschil, maar zelfs die lage schatting is al vreselijk. 30 miljoen mensen leven in hongersnood of hebben te weinig te eten. 13 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Daarmee is het ongetwijfeld het meest bloedige conflict ter wereld op dit moment. Waarom blijft het overal zo oorverdovend stil?
0: Die vraag moeten we blijven staan. En ik ben heel dankbaar dat we hier over zo lang mogen praten vandaag in de uitzending. Kijk, we weten inderdaad niet hoe erg het is. Die cijfers die net zijn genoemd, dat zijn schattingen. En die zijn echt wel heel voorzichtige schattingen. We hebben zelf de speciaal gezante van de VS, de voormalige, die heeft begin vorig jaar al gezegd dat het waarschijnlijk minimaal 400.000 mensen zijn die al gesneuveld zijn. En dat was nog voor het grote massacre in Darfur en El-Fasher dat we afgelopen oktober hebben gezien. En dan hebben we de wereldwijd grootste hongersnood die gaande is in verschillende delen van dit land. Die doden die worden amper begraven vaak, omdat het wordt geschoten en het is heel gevaarlijk op straat. Die worden dus ook niet geteld. We weten niet hoeveel mensen door die hongersnoden zijn omgekomen. Dus ik vrees dat dit cijfer inderdaad vele malen hoger is dan die 400.000 die toen door de VS zijn geschat. En ja, zo is het een beetje hetzelfde met het aantal mensen die op de vlucht zijn en weer opnieuw op de vlucht zijn, omdat die oorlog natuurlijk steeds gaat bewegen ook. Waarom geen aandacht? Er spelen andere oorlogen op dit moment, maar ook denk ik, we onderschatten hoe groot deze oorlog is en we onderschatten nog meer wat deze oorlog in ver weg Soedan eigenlijk met Nederland of de Europese Unie te maken heeft. En die oorlog heeft wel met onze prioriteiten ook en onze zorgen te maken. Want het is de grootste ontheemdencrisis. Hè? En mensen die zitten nu in Tsjaad of Egypte, maar daar worden ze ook amper verzorgd. Dus ze hebben vaak geen keuze dan toch uiteindelijk door te trekken richting Europa. En ja, dat is iets wat waar we dan wel opeens wakker schudden en denken van nou, dat willen we natuurlijk niet. Handelsbelang, precies hetzelfde. De Rode Zee ligt heel dicht, ligt aan Sudan en wordt ook belemmerd door de onveiligheid in het land. We hebben droneaanvallen gehad aan de kust van Sudan. Die maken het scheepsverkeer, wat nu op dit moment sowieso al enorm moeilijk loopt vanwege de oorlog in Iran, nog weer moeilijker. Dus onze directe handelsbelangen worden hier belemmerd. En ten derde, nou ja, veiligheid in die hele regio, Oost-Afrika, Sahel, waar al een aantal andere landen onstabiel zijn. Het is helemaal niet aan ons interesse in het zuiden of ten zuiden van Europa om daar nu een soort anarchie te hebben waar heel veel wapens zijn, waar heel veel gevochten wordt. Dat creëert heel veel onzekerheid ook aan de zuidelijke grenzen van Afrika.
1: Laten we even over twee zaken hebben die ongetwijfeld ook een enorme rol spelen. En dat is goud en olie. Op het moment, een aantal jaar geleden was de goudproductie in het land iets van 6 ton, inmiddels 70 ton. Daar zal ongetwijfeld iets met die burgeroorlog te maken hebben. En dan olie. Dat bevindt zich dan vooral in Zuid-Soedan, wat zich heeft afgesplitst. Maar toch, zijn dit ook drijfveren voor het conflict?
0: Absoluut. Het is een politieke machtsstrijd, dus het begonnen. Maar inmiddels gaat het heel erg om het rijkdom in het land. En sinds de onafhankelijkheid van het olierijke Zuid-Soedan in 2011... is goud inderdaad de belangrijkste grondstof voor Soedan. Maar het is ook een heel vruchtbaar land bijvoorbeeld. En dat is een heel belangrijke reden waarom de golfstaten zoveel belangen ook hebben in Soedan. Omdat zij interesse hebben aan het goud, maar ook zelf niet genoeg voedsel kunnen produceren. Dus hun voedselzekerheidsbeleid is ook afhankelijk van toegang tot Soedan.
1: Vooral de Emiraten zijn dat, hè, die daar...
0: Als we het hebben over goud, en goud financiert deze oorlog, daar is geen twijfel over, dan spelen de Verenigde Arabische Emiraten de bij ver belangrijkste rol. De schattingen zijn dat 90% van alles goud uit Soedan en naar Ghana is het de belangrijkste goudproducent op het Afrikaanse continent op dit moment. En 90% daarvan eindigt uiteindelijk in de Verenigde Arabische Emiraten. Het allermeeste natuurlijk gesmokkeld. Maar dat is wat de oorlog gaande houdt. En in ruil daarvan worden de paramilitaire RSF door de Verenigde Arabische Emiraten gesteund met wapens, drones en zelfs buitenlandse huurlingen.
1: Ja, ik ben Colombiaan, hè, die daar dan een rol speelt. U noemde de rol die landen ook zoeken in het feit dat het Soedan een vruchtbaar land is met veel grond. Ja. Maar als ik u zo hoor praten over wat de Emiraten doen, dan is het vooral jagen op goud en niet uitkijken naar bouwland.
0: Het is, het klinkt eigenlijk een paradox. En toch hebben ze ook heel grote vruchtbaar land in de handen gekregen, nog na de militaire coup ook. Dus we hebben daar snel zaken gedaan met de militairen. En door de oorlog, omdat het allemaal wat onrustiger natuurlijk is, zien we nu dat hun investeringen net over de grens met Egypte, zeg maar, aan de andere kant daar naartoe zijn verplaatst. Dus dat klopt dat landbouw op dit moment het moeilijk heeft, zelfs voor de bedrijven vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. En dat goud de belangrijkste economische drijfveer is, maar ook het strategisch belang voor de Verenigde Arabische Emiraten om toegang tot het Afrikaanse continent te krijgen. Ze werken heel erg met corridors door die ze dan allerlei goederen kunnen bewegen en daar de controle over hebben. Dus ook de controle over de Rode Zee is iets waar ze heel erg in competitie mee staan met Saudi-Arabië. Ja. Dus dat zijn de meer geopolitieke belangen die daarachter staan.
1: En die enorme hoeveelheid goud, komt die ook bij ons terecht?
0: Zeker komt goud, of we kunnen niet zeker zijn van het feit dat goud, wat op de internationale markt meestal via Londen of Dubai, zeg maar, dat zijn de grootste twee internationale markten voor goud, dat uiteindelijk ook uit Sudan komt. Omdat, nog eens gezegd, heel veel van het Afrikaanse goud komt uit Sudan en het allermeeste daarvan eindigt in de Verenigde Arabische Emiraten. En zij zijn natuurlijk kijken ze heel goed dat het niet duidelijk is waar het goud vandaan komt. Nee. Dat wordt allemaal vermengd en is gewoon Afrikaans goud. En er wordt ook geen druk uitgeoefend om wel duidelijk te maken van waar ze hun grondstoffen zoals goud vandaan krijgen.
1: Ja, ze hebben dat destijds met diamant opgelost. Met bloeddiamant. Maar dat kwam ook omdat er diamantairs waren die konden zien, die konden herkennen waar het vandaan kwam. Maar dat is bij goud natuurlijk uitgesloten.
0: Het is uitgesloten, maar dat betekent niet dat er geen instrumenten zijn om druk uit te oefenen. Er zijn bijvoorbeeld de Financial Action Task Force. Dat is zo'n soort watchdog-lijst waar we landen op zetten die dus niet transparant zijn over waar hun belangrijke goederen vandaan komen. En daar hebben we net de Verenigde Arabische Emiraten als Europa van afgehaald. Van deze grey list was het dan. Dus waar ze nog een jaar geleden als een land opstonden dat toch duidelijker moest worden gemonitord, omdat er een hoge kans was dat ze hun goud uit conflictgebieden zouden krijgen. Ja. Nou, dat hadden we moeten versterken eigenlijk en die druk gebruiken.
1: U had het al over Europa. Waar staan wij en wat, nogmaals, wat kan het ons schelen? Want ik heb steeds de indruk, vooral vanuit ons perspectief als journalisten, dat al die andere conflicten waar we zoveel over rapporteren, dat heeft ermee te maken dat die ons rechtstreeks aangaan. Terwijl dit drama, dat is verder weg, behalve dan vluchtelingen misschien, maar verder, we hebben geen belang. Hè?
0: Ja, we hebben dus heus wel belang. Maar we hebben een politieke keuze gemaakt om dat belang niet echt duidelijk in kaart te brengen. Dus ten eerste, wat is ons belang? Ja. De lijst is lang. Ik heb al over handel, veiligheid en migratie gesproken. Maar ik ga nog een andere noemen. En dat is bijvoorbeeld, we hebben wel belang bij Rusland. Hè, en wat daar gebeurt en hoe we Rusland terug kunnen pushen en meer druk uitoefenen. En dat doen we met sancties bijvoorbeeld. Nou, Sudan speelt een enorm belangrijke rol voor Rusland om deze sancties te kunnen omzeilen, dankzij het Soedanese goud. Dat doen ze direct door goud uit Sudan naar Rusland te halen. Maar dat doen ze ook indirect, omdat ze samenwerken met de Verenigde Arabische Emiraten. Dus dat is één reden waarom, het is een beetje zinloos om steeds met nieuwe sancties voor Rusland te komen, als we niet ook die plekken aanpakken die het mogelijk maken voor Rusland om die sancties te omzeilen. Waarom willen we dat, als ik dat nog mag zeggen? Het is wel zo, want het wordt vaak gezegd, dat is een vergeten conflict. Het is niet vergeten, we hebben inmiddels wel vaker over Sudan gehoord. Er is een politieke keuze gemaakt dat we niet alles aan zetten om deze oorlog te stoppen. Natuurlijk kan Europa niet Burhan of Hamiti, die twee leiders, bellen en zeggen, nu maar stoppen, dat interesseert die militaire leiders helemaal niks. Maar we hebben wel druk als EU, of zelfs Nederland, om druk uit te oefenen op die belangrijke sponsoren, en dat is dan met name de Verenigde Arabische Emiraten, om te stoppen met het bewapenen en het aanwakkeren van een conflict die tot de grootste hongersnood ter wereld, tot een herhaling van een genocide heeft geleid. En dat doen we tot dit moment niet, omdat we toch een moeilijke zaak vinden om aan te spreken met een strategische handelspartner.
1: Ja, en misschien ook wel omdat dit zijn ook voor belangrijk de morele argumenten. Die zijn op het ogenblik niet zo in de mode, zal ik maar zeggen, in de discussies over oorlog en vrede in de wereld.
0: We hebben het net gehad over handel, over veiligheid, over irreguliere migratie. Dat zijn topprioriteiten voor Nederlandse buitenlandse zaken. Dat kun je nalezen in onze strategie. Dus dat denk ik, dat wordt misschien zo neergezet. Omdat er een politieke keuze is gemaakt om niet alles eraan te zetten om deze oorlog te stoppen. Dan is het handiger om niet dat duidelijke verband neer te zetten. Maar die is er heus wel. Dus het is niet alleen een morele kwestie, omdat het gewoon schandalig is dat we miljoenen mensen honger laten lijden. Maar het is ook blind en kortzichtig niet te zien als deze oorlog direct onze belangen op het gebied van migratie.
1: Oké, als dat dan zo is, wat kunnen we doen om die burgeroorlog te stoppen?
0: Ja, ik vind het niet erg hier om het te herhalen, want het wordt niet vaak genoeg gezegd. Kijk, veel partijen spelen mee. We hebben het gehad over de Verenigde Arabische Emiraten, maar nog niet over Egypte en Turkije, die bijvoorbeeld aan de kant van het leger staan. En dat zijn wel partners, zeg maar, met die wij als Europa of Nederland ook direct te maken hebben. Het is cruciaal dat deze externe actoren, dus ik noem als voorbeeld de meest belangrijke in mijn ogen op dit moment, Egypte en Turkije aan de ene kant en de Verenigde Arabische Emiraten aan de kant van de paramilitairen, dat die op hun verantwoordelijkheid in deze oorlog worden aangesproken. En dat bijvoorbeeld het vrijhandelsakkoord wat net wordt onderhandeld tussen de EU en de Verenigde Arabische Emiraten, dat we dat afhankelijk maken van vooruitgang op Sudan. En dat betekent stoppen van doorsturen van wapens. En een tweede, concreet zou zijn, Nederland moet zijn eigen beslissingen herzien wat betreft export van wapens in richting van de Verenigde Arabische Emiraten.
1: Oké, dank Annette Hofman, conflictonderzoeker en Soedan-expert bij Instituut Klingendaal. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg, tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen Zaken doen.

0: 10.
1: Er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
2: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
1: Dus we zijn nog niet verloren.
3: Want daarvoor luister je de grote techshow.
2: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
3: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
4: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De loco-burgemeester van Goeree-Overflakkee heeft zijn dank uitgesproken aan de hulpdiensten die de hele dag bezig zijn geweest om de natuurbrand in Ouddorp te bestrijden. Die brand is inmiddels onder controle. Hij zegt dat de brand veel rampzaliger had kunnen uitpakken omdat het midden in het vakantieseizoen is. De Nederlandse marine heeft geholpen met het doorzoeken van een gevangenis op Sint Maarten. Dat deden ze op verzoek van de politie op het eiland. Er werd gezocht naar wapens en drugs. Op het eiland is veel criminaliteit en wapenbezit is een van de grootste problemen daar. Een cameraploeg van Pound heeft aangifte gedaan van mishandeling toen ze een item wilden draaien over een hondenpension in Drenthe. Er zijn veel klachten over. De journalisten zeggen dat ze hardhandig werden aangevallen en dat hun camera werd afgepakt. Die zou tegen de grond zijn gesmeten. En voor de kust van Mallorca heeft de temperatuur van het water in de Middellandse Zee de 33 graden aangetikt. Het zeewater in Spanje...